0: zoekt verdere stappen. De Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team nu krijgt. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. Lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinales tegen Noorwegen. Dat won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon en wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, een eigen huis. Een plek waar je veilig kunt slapen, tot rust kunt komen en plannen kunt maken voor de toekomst. Voor tienduizenden jongeren in Nederland is dat alles behalve vanzelfsprekend. Zij zijn dak- of thuisloos. Volgens de organisatie Thuis Nederland begint de oplossing niet met hulpverlening, maar juist met een eigen huis.

0: CRV.
1: Ja, Myrthe Biemans is directeur van Thuis Nederland, een initiatief van Housing First Nederland. En met de aanpak Startmotor Wonen Eerst Jongeren wil de organisatie ervoor zorgen dat dak- en thuisloze jongeren veel sneller een eigen woning krijgen. Want juist een stabiele woonplek vormt volgens hen de basis voor weer verder kunnen bouwen aan je leven. Nou, waarom is dat zo en hoe haalbaar is die aanpak nou eigenlijk? Vooral nu we midden in die woningcrisis zitten. Dat hoor je allemaal deze nacht. Want Myrthe is bij ons in de studio. Van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik heb gelezen dat 1 op de 5 dak- en thuisloze mensen hier in Nederland is tussen de 18 en de 27 jaar. Ik moet zeggen, ik schrok daar nogal van. Toch hebben we nauwelijks een beeld van jongere dakloosheid. Waarom is die groep nou zo onzichtbaar? Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat we eigenlijk allemaal, als we aan dakloosheid denken, als eerste denken aan iemand met een verslaving op een bankje in het park. Terwijl dat is eigenlijk maar zo'n 5% van de dakloze mensen die met die problematiek kampt en die er ook zo uitziet als wat wij voor ons zien.
1: Ja.
2: Maar 1 op de 5 dakloze mensen is inderdaad een jong volwassene. Hè, dus die starten hun leven zonder woning. En die zien we, die herkennen we niet als dakloos als we die tegenkomen. Je komt ze misschien wel tegen met een rolkoffertje bij de bushalte of in het café of waar dan ook. Maar je zal niet denken, oh, deze jongere is dakloos.
1: Nee.
2: En je merkt ook, ze komen ook eigenlijk bijna niet in de daklozenvoorzieningen terecht. Want om naar de opvang te mogen moet je ook een zorgprobleem hebben, omdat dat een zorgvoorziening is. En de meeste dakloze jongeren hebben dat helemaal niet.
1: Maar wat kun je omschrijven hoe die jongere dakloosheid dat dan in de praktijk uitziet? Waar verblijven zij bijvoorbeeld?
2: Ja, we zien dat de meeste jongeren die dakloos zijn heel erg van plek naar plek gaan. Dus dat ze een tijd in een kelderbox slapen of in een portiek en dan weer een paar nachten bij een vriend en dan een paar nachten ergens anders. Dus dat ze heel erg zichzelf proberen te redden. Soms ook gewoon in een tentje. Of dus de wat meer traditionele ideeën van dakloosheid. Maar vaak ook gewoon in een auto, in een verlaten bootje. Op dat soort plekken.
1: Ja, ik zei net al even 1 op de 5. Maar hoe groot is die groep eigenlijk? Over hoeveel jongeren hebben we het hier?
2: Ja, dat is nog niet helemaal exact geteld. In Nederland hebben inmiddels wel heel veel gemeenten dakloze mensen geteld. Dat noemen we een etelstelling. En als we dat dan doortrekken naar de rest van Nederland, dan zien we dat ongeveer 20.000 dakloze jongeren zijn in Nederland.
1: Ja.
2: Dat is een flink aantal.
1: Dat is een heel flink aantal, ja.
2: Ook best oplosbaar.
1: Daar gaan we het deze nacht uitgebreid over hebben. Want er ligt een nieuw plan. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar jij zit hier vannacht bij ons als directeur van Thuis Nederland. Maar je bent nog veel meer dan dat natuurlijk. En daarom verdien jij ook een goede introductie. En vandaag heeft onze redacteur Nena van der Meulen dat voor jou gemaakt.
3: Ik had het geluk dat ik even in het leven van Myrthe Biemans mocht duiken. Maar even in het leven van Myrthe Biemans duiken, dat is niet iets dat je even kan doen. Myrthe heeft namelijk een cv waar je duizelig van wordt. De lijst blijft maar doorgaan. Sommige mensen hebben 1 of 2 werkplekken gehad, maar Myrthe niet. En dit zijn niet zomaar banen. Allemaal sociaal-maatschappelijke functies. Zoals toen ze werkte bij Humanitas. Een organisatie die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunt. Maar ze was ook nog actief bij de PvdA en bouwde hier mee aan de campagnes. Niet alleen voor mensen in Nederland was ze actief. Ze zette zich op meer plekken in voor vrede. Zo zette ze zich in voor een gezamenlijk Israëlisch-Palestijnse organisatie die werkte aan vredesopbouwprogramma's. Fijn voor ons dat ze nu weer in Nederland actief is. En daar zijn ook haar collega's blij mee. Zo zeggen Eline en Sven het volgende.
4: We zijn al wat jaartjes collega's. Als jij dan voor een groep gaat staan, iedereen doet mee, iedere keer weer. Ik weet natuurlijk ook dat je daar keihard voor werkt. En het verbaast me dan ook niet dat je in dit dossier zoveel beweging krijgt. Jeugd is inderdaad de toekomst. Maar jij weet als geen ander hoe belangrijk een dak boven je hoofd is om die belofte waar te maken. Zet hem op, hou vol, ga door.
5: Nou, lieve mensen, probeer Myrthe Biemans maar eens in 30 seconden te vangen. Je bent natuurlijk een vrouw van goud. Om wat je in je werk doet. Eindeloos betrokken. Maar het leukste is natuurlijk hoe het is om samen te zijn. Met jou, de lach en de sfeer. Hiep, hiep, hoera. Voor jou.
3: Maar je bent niet alleen een goede collega, ook vriendin Maaike wil iets tegen je zeggen.
6: Je staat altijd voor me klaar, we hebben heel erg veel lol en ik ben heel erg blij met je. En daarnaast ben je ook nog eens een hele lieve moeder. Ik wou even laten weten dat ik ontzettend trots op jou ben.
3: Maar Myrthe, ik ben wel benieuwd van jouw hele cv. Wat was nou je favoriete baan?
1: Ja, Myrthe, wat een introductie, joh.
2: Jeetje.
1: Ik heb je zien lachen, je sloeg je handen voor je gezicht. Wat gebeurde er allemaal?
2: Nou ja, het is ook een beetje gênant of zo.
1: Waarom
2: om mensen
1: gênant?
2: Over je te horen praten op deze manier. Op,
1: ja, maar je hebt zulke mooie dingen gedaan.
2: Ja.
1: Dat mag zeker even benoemd worden.
2: Ja, nee, ik ben heel blij met alles wat ik heb mogen doen in mijn leven, zeker.
1: Heel politiek correct antwoord. Onze redacteur Nena, die stelde jou ook nog een vraag aan het einde. En ze zei, van jouw volle cv, wat we dus hebben gehoord. Ja, wat was je favoriete job?
2: Ja, goh.
1: Zet je een beetje voor het blok nu, hè?
2: Ja, in al die banen heb ik gelukkig dingen kunnen betekenen. Ik denk dat een van de allereerste dingen die ik heb gedaan was dat ik werkte met tieners in een Palestijns vluchtelingenkamp. En dat heeft me zo erg doen inzien. Ik was er nog best wel jong. Hoeveel kracht er eigenlijk zat in mensen die in een hele moeilijke situatie zitten. En dat is iets wat ik de rest van mijn leven eigenlijk heb meegenomen. Ook in alle banen daarna. Ja. Kijk, en nu vind ik wat ik nu doe natuurlijk het allerleukst. Omdat we denk ik echt een heel grote verandering kunnen maken als het gaat om hoe we omgaan met jongeren die dakloos zijn. Maar ik denk dat dat de grootste impact heeft gemaakt. Op,
1: ja. Waarom is het zo belangrijk om die jongeren centraal te zetten?
2: Ja, dat is eigenlijk, weet je, als je jong bent en je moet je leven beginnen zonder huis en zonder eigenlijk een vaste basis, dan zie je dat jongeren ongelooflijk sterk zijn en daar heel veel in aan het overleven zijn en in kunnen. Maar het geeft je natuurlijk eigenlijk bijna geen perspectief op een normaal leven als je niet naar huis kan. En we zien dat juist als je jongeren wel zo'n vaste basis geeft, dat ze ook heel snel gewoon helemaal dat leven kunnen opbouwen. Dat dat ze zelf aangeven dat ze van een levenskwaliteit 4 naar een 8 gaan in een jaar tijd. Dat ze bijna allemaal een baan, weer relaties kunnen aangaan, gaan studeren. En dat is, ja, dat vind ik gewoon dat moet. We moeten met elkaar als samenleving mensen ook een toekomst willen geven.
1: Ja, en hoe we dat moeten aanpakken, daar gaan we het deze nacht uitgebreid over hebben. Maar allereerst, jij gaat je gaat het meenemen, maar je hebt het al meegenomen. Je hebt nummers voor ons meegebracht. We gaan luisteren naar die nummers. En de eerste is My Life van Anouk. Waarom heb jij voor deze gekozen?
2: Ja, dit is een nummer van een plaat Together Alone van Anouk, wat ik zelf veel luisterde toen ik tiener was. En voor mij gaat dit nummer heel erg over de kracht die je ook kan hebben als je in een moeilijke situatie zit. En ik denk dat ik dat heel erg herken in de dakloze jongeren die ik spreek.
1: Ik ga hem voor je draaien.

0: luistert naar De Nacht van Caro en CRV. En te gast is Meerte Biemans. Zij is directeur van Thuis Nederland, een initiatief van Housing First Nederland. En we hebben het deze nacht over jongerendakloosheid en een nieuw plan om dit tegen te gaan. Jullie maken een duidelijk onderscheid tussen dak- en thuisloos. Wat is het verschil precies?
1: Ja, ik vind eigenlijk dat niet echt een verschil is. Het is een beetje een term die we in Nederland gebruiken, dak- en thuisloos. Omdat heel veel mensen dan vinden, dakloos is als je ook geen enkele plek hebt om te slapen. En thuisloos is dan als je van bank naar bank gaat. Of nog wel in een kelderbox een matrasje hebt liggen of zo. Maar ik vind het allemaal dakloos. Je hebt allemaal geen vaste basis om een leven op te bouwen.
0: Zeg. Ja, ik vroeg jou net al even hoe groot de groep jongeren daklozen is. Dat is volgens mij niet een hele duidelijke groep ontvangen. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dus ja. We hebben het niet helemaal in beeld. Heel veel dakloze jongeren kennen we eigenlijk niet, omdat we ze niet terugzien in de dakloze opvang. Want om in de dakloze opvang te kunnen, moet je, wat noemen we in Nederland een WMO-indicatie, dan moet je eigenlijk een zorgprobleem hebben om daarin te mogen. En heel veel dakloze jongeren hebben dat niet. We hebben daar in één stad wat dieper onderzoek naar gedaan. Dan zien we toch dat 80% van de dakloze jongeren geen psychische of verslavingsproblematiek heeft. En die zorg niet nodig heeft. En dan heb je dus eigenlijk in Nederland geen recht op hulp. Dan als stel je zou aankloppen voor hulp. Dan is eigenlijk het verhaal, je moet eerst nog wel wat meer problemen krijgen voordat we je gaan helpen.
0: Ja, maar als je het zo omschrijft, dan denk ik, dan kan deze groep dus nog veel groter zijn dan dat we nu denken.
1: Dat zou kunnen, maar laten we in ieder geval maar eens beginnen met de mensen die we wel in beeld hebben goed te helpen.
0: Wat al een grote groep is. Hoe belanden deze jongeren dan in deze situatie? Wat zijn de meest voorkomende situaties waardoor zij een huis verliezen of geen huis krijgen?
1: Ja, het is eigenlijk één situatie. Dat is namelijk als je niet meer veilig bij je ouders of verzorgers terecht kan. Kijk, we zien natuurlijk dat er heel veel jonge mensen zijn die geen woning kunnen vinden en die gewoon langer bij hun ouders of bij familieleden of zo blijven en daar gewoon vast kunnen zijn. Als ik dakloze jongeren spreek, dan is er vaak thuis sprake van huiselijk geweld. Soms zijn ouders gewoon met de noorderzon verdwenen of hebben de sleutel vervangen van het huis. Dat komt ook heel vaak voor, helaas nog, dat jongeren uitkomen als zijnde homoseksueel en dat de ouders dan zeggen, dan ben je thuis niet meer welkom. Dus je ziet ook een grote groep van hen, helaas, als dakloze jongeren. Dus het is eigenlijk, natuurlijk is er voor iedereen weer een nieuw persoonlijk verhaal van hoe word je nou dakloos. Er zijn ook best wel veel dakloze jongeren als kind al uit huis gezet, omdat de staat dan heeft bepaald dat het thuis niet meer veilig voor je is. En dan ga je de jeugdzorg in. Mm-hmm. Maar ja, dat eindigt als je 18 wordt. En dan?
0: Ja, precies. Dan vallen zij ook weer in een gat. Ik vraag me ook direct af, je bent 18, je bent 19, je bent 20. Je begint net aan je volwassen leven eigenlijk. En dan heb je geen thuis. Wat doet dat met een jongere? Wat voor verhalen hoor jij daarover?
1: Ja, het eigenlijk alle jongeren die in zo'n situatie zitten, die maken in die situatie weer het trauma mee. Dus, want als je dakloos bent, dan ben je de hele tijd alleen maar bezig met waar ga ik vannacht slapen. En dan ben je ook heel kwetsbaar voor mensen die daar misbruik van willen maken. Mm-hmm. Dus die doen alsof ze je een dak boven het hoofd gaan bieden, maar in ruil daarvoor eigenlijk andere dingen van je willen. Je ziet heel vaak dat mensen dan toch een aantal nachten buiten doormaken en daar geweld mee maken.
0: Jij zegt eigenlijk
1: superveel stress de hele tijd.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En je zegt dus eigenlijk van het ontbreken van een woning, dat veroorzaakt weer nieuwe problemen.
1: Zeker.
0: Ja, ja. Er zullen ook mensen zijn die nu luisteren en die denken, er zijn in Nederland toch allemaal opvangplekken. Die jongeren kunnen daar toch gewoon aankloppen.
1: Ja, maar dat is dus niet zo. Nee. Dus een opvangplek in een van de steden waar ik werk, die 80% van de mensen daar, die sturen ze weg. Want ze zeggen, jij hebt geen zorgproblematiek en dan heb je geen recht op een zorgvoorziening.
0: Daar zit dus niets tussen.
1: Ja, er zijn heus her en der wel projecten van plekken waar je dan een paar maanden of een half jaar of zo mag zitten. Er zijn ook veel jongeren natuurlijk die naar anti-kraak uitwijken, dat soort dingen. Maar dat zijn vaak hele tijdelijke en instabiele oplossingen. Die zijn er ook lang niet overal. En kijk, als je jong bent en je hebt geen dak boven je hoofd en je kan nergens terecht, dan als je in een sociale huur wil, in een stad als Utrecht bijvoorbeeld, heb je dan letterlijk 0% kans op een woning. En de particuliere huur is voor heel veel jongeren gewoon veel te duur.
0: Ja. In jullie persbericht vond ik ook een opvallende zin staan. Jongeren moeten nu vaak eerst een lang hulpverleningstraject doorlopen voordat ze überhaupt kans maken op een woning.
1: Ja.
0: Wat bedoelen jullie daar precies mee?
1: Nou, stel dat je op een gegeven moment wel genoeg problemen hebt. En op zich, als je lang genoeg op straat verblijft, dan is er best wel kans dat je op een gegeven moment denkt van nou, om de nacht door te komen, ga ik wel een keer drugs gebruiken of veel alcohol drinken of dat soort dingen. Dus als je op een gegeven moment wel genoeg problemen hebt, dan mag je wel die dakloze opvang in. Dan zit je daar. Dus dat is even voor jouw beeld een soort nachtopvang waar je dan met onbekende mensen slaapt, waar het ook vaak heel onveilig is. Dus mensen slapen daar vaak ook niet, maar zijn veel wakker en doen al hun spullen op hun lijf en zo. Daar moet je dan eigenlijk een soort van wachten. En je moet ook iedere keer daar weer opnieuw zijn voor een plek in een plek waar je ook 24 uur dan zou mogen blijven in de maatschappelijke opvang. En daarvoor moet je aantonen dat je zorgdoelen kan stellen, dat je daar ook aan kan werken. En zo word je eigenlijk van zorgvoorziening naar zorgvoorziening verplaatst. Dus ik spreek heel veel jongeren die uiteindelijk wel op 8 verschillende plekken hebben gezeten. Want dan zitten ze weer ergens en dan zeggen ze, nou, hier heb je je zorgtrajecten volbracht. Dus je moet nu weer naar een nieuwe plek. En dan gaan ze weer naar een nieuwe plek. En dan helemaal op het eind, als ze dan aantonen dat ze woonvaardig zijn, dan kan je in de meeste gemeenten, ook niet in alle, voorrang krijgen voor een sociale huurwoning. Maar zo'n heel traject, als je dat perfect doet, dan doe je daar 3 tot 5 jaar over. Als je her en der een keer uitvalt omdat je het gewoon niet meer trekt in die groepsettingen en zo, dan, nou ja, ik spreek heel veel jongeren die al makkelijk 8 jaar dakloos zijn.
0: Ja, maar ook al zou het wel binnen die 5 jaar zijn, dat is alsnog heel erg lang en dan kan je toch ook geen leven opbouwen?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, en hoe ik het jou nu hoor zeggen, dan denk ik, maar verbeter me vooral als ik het niet goed heb. Het klinkt een beetje alsof we deze jongere dakloosheid nu aanvliegen als een zorgprobleem. Terwijl, ja, we moeten eigenlijk kijken naar dat huisprobleem.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, dat is de kern eigenlijk van wat we moeten doen. We vliegen het aan als een zorgprobleem en je moet ernaar kijken als een woonprobleem.
0: Maar hoe kan het nou dat dat systeem dan zo is ingericht?
1: Ja, volgens mij is dat ooit ontstaan in de jaren 80, toen er veel dakloosheid samenging met verslaving. En is het toen op die manier opgericht. En ook wel een beetje, ja, dit is mijn eigen interpretatie hoor, vanuit ons gevoel van in Nederland hoef je toch niet dakloos te zijn. Als je dakloos bent, dan is er waarschijnlijk wel iets mis met je. Dat is ook wel een geruststellende gedachte, hè? Want dan kunnen jij en ik ook denken, nou, zolang er niks mis is met
0: gebeurt
1: ons, is er ook geen kans dat we dakloos
0: precies
1: worden. En ja, dus in Nederland is het inderdaad helemaal ingericht als een zorgsysteem. En dat is gewoon nu niet meer zo. Weet je, met de woningnood die er nu is, zijn er heel erg veel mensen dakloos. Gewoon omdat ze geen woning kunnen vinden.
0: Ja, en dat zijn dus ook de werkende mensen, de mensen die het eigenlijk goed op de rit hebben,
1: ja,
0: maar dus gewoon geen huis kunnen vinden.
1: Ja, ja.
0: Zometeen gaan we het verder hebben over het plan dat er nu ligt. Het plan om dit dus tegen te gaan. Maar eerst muziek. Ik was blij dat je deze had gekozen. Home Again. Waarom wilde jij graag deze horen?
1: Ja, nou, dit is voor mij het nummer wat het allermeest je doet voelen, zeg maar, van hoe belangrijk eigenlijk dat thuis is. Ik moest een keer spreken op een evenement, een soort festival, en er was een DJ en die moest mij introduceren en die had daar bij iedereen een nummer uitgekozen en hij kwam met het nummer. Ik had het nog nooit gehoord. Het was toen ook pas net uit, denk ik. En hij speelde dat en ik werd er gewoon emotioneel van, omdat het zo mooi weergeeft wat een thuis betekent.
0: Want wat voel jij dan als je dit nummer hoort?
1: Ja, gewoon de warmte en de veiligheid die een thuis kan bieden.
0: Ik ga hem voor je draaien.

0: werkloosheid is niet altijd aan iemand af te zien. Zo ook niet aan Bernard Krechting, die na een scheiding dakloos raakte. Jarenlang is hij op zoek naar een betaalbaar huis, maar hij krijgt te maken met lange wachtlijsten. En hij komt terecht in een tentje langs het water. Onze redacteur Daniel Horsten die ging samen met hem terug naar het water, waar ze tijdens het vissen praten over zijn verleden.
1: Ja, ik ben geboren in Nijmegen, gestoken. En ik ben aan de overkant geboren. Dat zou je zeggen, ja, natuurlijk, dat is Nijmegen ook. Maar daar vooraan, echt achter deze rivier, dan begint Nijmegen en daar heb je een heel klein wijkje. Dat was een volksbuurtje.
2: Ja.
1: En het zat ook echt aan de olie. Dus nou ja, dan weet je ook waarom mijn keuzes bij te spreken waren dat ik in de olie uiteindelijk een tent neer heb gezet.
2: Ja.
1: Want het was voor mij niet onbekend gebied.
2: Ja. En het enige wat je had was een tent, een vispas en een paar hengels.
1: Ja. Nou, het blijft droog. Ik krijg geen regen. Ik denk, ik moet nog even kijken, weet je. Ik vond die wolkjes wel erg dreigend. Als je dakloos bent, hou je daar veel meer rekening mee. Ja, je wil niet nat worden. Want die kleren krijg je niet zomaar droog. Snap je?
2: Ja, snap ik.
1: En als je die kleding mee de tent inneemt, krijg je schimmels in je tent. En dan blijft je vocht ook hangen in je tent. Dat duurt echt heel lang. Dus je moet echt zorgen dat je droog blijft.
2: Idee. Ik heb hier die hengels.
1: Ja.
2: Ik heb ook heel veel verschillende spullen zo te zien.
1: Ja.
2: Want hoe is dat gegaan na de scheiding?
1: Nou, op een gegeven moment ga je toch keuzes maken. Of tenminste keuze maken. Van, ja, op een gegeven moment wil je dan toch niet meer bij elkaar blijven. Goed, ik heb natuurlijk wat, zoals ik al zeg, er zijn best wel wat vrienden in het land. Maar dan pak je je koeltje op en dan ga je. Ja, ik had net zoals, dat was misschien mijn naïviteit. Ik dacht van, in een paar maanden heb ik wel een woning.
2: Ik heb de maanden eraan zitten.
1: Oh, daar blijf jij. Ach, we zijn lekker bezig.
2: Ja, ze zijn lekker bewegelijk.
1: Ja, dat is goed. Ik vind de vissen aantrekkelijk. Ik heb 1 jaar tent gehad en 1 jaar bij vrienden en kennis en familie geweest. Maar okay. Goed, als je na een jaar merk je vanzelf dat de telefoon ineens niet meer wordt opgenomen, weet je wel?
2: Ja.
1: Dan zijn ze ineens niet meer bereikbaar. Mensen vinden het toch moeilijk om die spullen. Ja, je moet toch je eigen omgeving delen, je eigen huisje delen met iemand.
2: Ja.
1: En dat is niet makkelijk. Misschien leuk voor een paar weken. Maar als het een maand wordt, dan wordt het al een ander verhaal, hè? Dan vinden mensen het niet meer zo leuk. Wow.
2: Kwam je dan ook zo die dagen een beetje door?
1: Ja. Nou ja, dat lag eraan. Door de week ging ik veel naar de stad.
2: En wat deed je daar?
1: Ik ging naar de bibliotheek. Ik wat spulletjes kopen, eten of dergelijke, weet je wel. Gewoon de normale dingen. Zoals ieder mens doet. Even naar het toilet, ik heb natuurlijk ook. Ik moet wel zorgen dat ik geld heb. Als je geen geld hebt, dan heb ik slecht nieuws voor je. Die openbare toiletten, die zijn er niet.
2: En hoe kwam je dan aan geld?
1: Werk. Dus dat betreft, als je gewoon door blijft werken, dan is dat geen probleem.
2: Oké, dus je had wel werk?
1: Ik werkte in de verslavingszorg. Dan begeleid je dat. Dat is meer een begeleidingstraject. Dus veel gesprek, veel mee onderwijs, zeg maar.
2: En kon je op die manier uiteindelijk aan geld komen om toch weer een huis te kopen?
1: Ja, huren. Dat is op die manier gegaan, ja.
2: Heel veel mensen denken, dakloos, die komen uiteindelijk, die raken verslaafd.
1: Ja, maar dat is het rare. Mensen raken niet verslaafd door dakloos te zijn. De grootste groep daklozen heeft helemaal niks met verslaving.
2: En hoe zet jij je ervoor in?
1: Onder andere via die wandelingen.
2: Vertel, wat zijn die wandelingen?
1: We wandelen met gidsen die dakloos zijn. En die vertellen dan wat over het dakloze leven. Moet ik er wel heel eerlijk bij zijn. Veel van onze gidsen die horen tot het stereotype daklozen. Dat doe ik ook niet slim dan, hè? Want dan hou je het beeld in stand.
2: Ja, je voelt een paar stootjes?
1: Ja. Zet iets aan.
2: Het is echt heel klein. Oh, het is echt een heel klein visje. Maar we hebben wel wat.
1: Sorry, even kijken of jij er niks aan hebt zetten.
2: Ja, nou ga ik ook aan mezelf twijfelen. Nou, laten we hem eens even binnenhalen.
3: Meestal moet je even wat sneller ophalen. Anders zijn er straks ook kans even vast moeten zitten.
2: Ik heb ook wat.
3: Ja?
2: Ik volgens mij wel. Maar het is geen vis, het is een tak.
3: Voor je vis, een mossel, een tak. Wat ben je voor vis allemaal?
0: Ja, ik denk dat onze redacteur Daniel het maar gewoon even moet houden bij het interviewen. Maar je hoorde hem met voormalig dakloze Bernard Krechting.
4: De Nacht van Caro en CRV.
0: Ja, je luistert naar De Nacht van Caro en CRV. En te gast is Myrthe Biemans. Zij is directeur van Thuis Nederland, een initiatief van Housing First Nederland. En we hebben het deze nacht over jongerendakloosheid en een nieuw plan om dit tegen te gaan. Myrthe, laten we even inzoomen op dit plan, op dit nieuwe plan, genaamd Startmotor Wonen Eerst Jongeren. Jullie draaien het huidige systeem eigenlijk om, hè? Niet eerst hulp, maar eerst een woning. Waarom?
5: Ja, dus we draaien het huidige systeem om in de zin van, we hadden het er net even over, dat mensen jarenlang, als ze al in die zorgtrajecten komen, in zorgtrajecten moeten zitten voordat ze een huis krijgen. En dit gaat er helemaal van uit. De startmotor is een nieuw initiatief, maar het is eigenlijk een systeem wat al ongeveer 30 jaar wordt toegepast, ook heel veel wetenschappelijk is onderzocht. Een van de meest succesvolle sociale interventies die we kunnen doen. En hij klinkt heel logisch, namelijk dakloze mensen een thuis geven. Mm-hmm. Niet geven, mensen moeten gewoon huur betalen, maar wel toegang geven tot een plek waar je gewoon kan wonen. Dus daar start het. Dus mensen de vaste, stabiele basis geven van je hebt een thuis. En van daaruit kan je weer je leven opbouwen. En de hulp die je nodig hebt, of dat nou heel weinig hulp is of heel veel hulp, die krijg je gewoon thuis.
0: Ja, op papier klinkt het als een heel simpel plan, maar volgens mij is het in de praktijk niet zo makkelijk, of wel?
5: Nou, eigenlijk zou ik willen zeggen, het is wel een heel simpel plan. Het is gewoon alleen niet hoe we in Nederland hebben bedacht dat het moet. We hebben in Nederland bedacht dat het een zorgprobleem moet zijn, dat we dat met zorg moeten oplossen. Dat kost overigens ook waanzinnig veel geld. Die bedden in de opvang, die kosten al snel €90.000 per bed per jaar. Nou, daar kan je flink wat woningen van huren. Er zijn natuurlijk gewoon wel woningen in Nederland. En er zijn er te weinig. Maar we kiezen met elkaar wie krijgt daar al dan niet snel toegang toe. En ik kan dan eigenlijk niet bedenken wie er meer dringend een woning nodig heeft dan iemand die dakloos is. Dus dat is eigenlijk wat je doet. Je beslist met elkaar van, hey, we vinden inderdaad dat dakloze mensen, en in dit geval dakloze jongeren, dat het oké is dat we hen voorrang geven op een woning. En dat ze daarbij dan de hulp krijgen die ze nodig hebben. Mm-hmm. En dat doen we nu in een aantal steden. Toevallig is Nijmegen daarvoor voorloper. Grappig dat je in Nijmegen bent geweest ook. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon in het Nederlands systeem. En wat we nu met die startmotor hebben gezegd, zijn eigenlijk 3 ministeries geweest. Die waren bij ons op werkbezoek geweest. Van de wonenkant, van de inkomenskant en van de zorgkant. En die zeiden, nou, fantastisch, laten we kijken of we dit kunnen opschalen. Eerst naar 10 steden en dan uiteindelijk een model hebben waarmee we het in het hele land zo zouden kunnen gaan doen.
0: Ja, en het klinkt als een goed plan. Hoe ik het nu van jou hoor, is het ook iets dat werkt in een aantal gemeentes al. Er zullen ook mensen nu luisteren die denken, ja, maar wacht even. Waarom moet deze groep voorrang krijgen? We zitten in een woningcrisis. Ik sta al zo lang op een wachtlijst. Wat zou je tegen die mensen zeggen?
5: Ja, dus dat het uiteindelijk altijd een keuze is wie we voorrang geven. Dus de mensen die nu het makkelijkst een sociale huurwoning kunnen krijgen zijn 55-plussers die al een sociale huurwoning hebben. Die hebben het meeste kans om een nieuwe te krijgen. Nou ja, en ik vind dat je best met elkaar mag bespreken. Vind je dat terecht of niet? En het is een keuze. En daar moet je ook heel eerlijk over zijn. Als je dakloze mensen voorrang geeft op een woning, dus waar we dat met jongeren doen, bijvoorbeeld in Nijmegen krijgen dan 50 jongeren voorrang op een woning per jaar. En dat kost ongeveer 2% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen. En dan moeten andere mensen 10 dagen per jaar extra wachten op een woning. Dus dat kan je gewoon uitrekenen. Dat moet je heel concreet maken. En dat moet je bespreken in het democratische proces met de gemeenteraad en even met de inwoners en zo. Van, hey, vinden we dit terecht? En ik denk dat het, ja, ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat je het niet terecht vindt. Dat je niet denkt van, hey joh, als mijn kind dakloos zou zijn, dan zou ik ook graag willen dat hij geholpen wordt.
0: Ja, want ik hoorde jou zeggen, er zijn woningen. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die geen woning hebben. Dus dat matcht niet echt met elkaar, toch?
5: Klopt.
0: Dus waar halen we die woningen dan vandaan?
5: Nou ja, er komen gewoon ieder jaar woningen vrij die verhuurd worden en waarvan je dus moet kiezen wie komen daarin.
0: Ja.
5: En wie vind ik daarin het meest belangrijk. En dat is een afweging die je met elkaar moet maken. En tuurlijk moeten er ook meer woningen bij. Dus bijvoorbeeld de woningcorporaties waarmee we samenwerken zijn heel erg bezig met heel veel van deze jongeren zeggen. Nou, wat ik eigenlijk vooral nodig heb is een kamer met een deur die op slot kan. Dus er zijn woningcorporaties die zeggen, nou, we hebben woningen en die gaan we dan aan verschillende jongeren verhuren, zodat er ook meer jongeren in zo'n woning kunnen. En er worden nieuwe woningen bijgebouwd en gesplitst en van alles. En dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar in die end is het ook wel gewoon inderdaad een beetje een morele keuze van wie vind je dat voorrang moet krijgen op een woning. Want als we gaan wachten totdat we genoeg woningen hebben voor iedereen, nou ja, dan duurt het veel te lang voordat het probleem is opgelost.
0: Ja, want ik hoorde je net zeggen, mensen die dan

0: opgeschreven staan, die wachten gemiddeld 10 dagen, zei je, hè, langer.
1: Ja.
0: Dat is weinig. Zijn dat dan mensen die al een woning hebben, dus die doorstromen, of zijn dat ook mensen die geen woning hebben?
1: Dat is allebei natuurlijk. Een deel van die woningen gaat naar mensen die doorstromen en een deel gaat naar mensen die nog geen woning hebben.
0: Ja.
1: Ja, en het is inderdaad een afweging, want er zijn natuurlijk heel veel jongeren die lang bij hun ouders moeten blijven wonen, die je ook een woning gunt. En dan is het een afweging, ja, vind je het dan belangrijker voor degene die niet meer die plek heeft dan voor degene die wel nog een plek heeft bij de ouders.
0: Ja. In Nijmegen gaat dit plan dus goed. Nijmegen loopt eigenlijk een beetje voorop, kunnen we denk ik wel zeggen. Wat gaat daar precies goed? Wat hebben jullie daarvan geleerd?
1: Nou ja, wat het eigenlijk heel erg vraagt, is dat je met al die partijen die daarmee bezig zijn, dus de mensen die nu met dakloosheid bezig zijn, de mensen die dit soort jongeren in beeld hebben en begeleiden, en de woningcorporaties en de gemeente, met elkaar zegt, hey, dit hebben we eigenlijk op een hele rare manier ingericht. We hebben het nu zo ingericht dat we mensen eerst meer in de shit laten komen voordat we ze een keer gaan helpen, wat ons allemaal ongelooflijk veel geld kost en voor heel veel persoonlijk leed zorgt. En als mensen dat voelen, dan willen ze ook wel het systeem gaan aanpassen. En dat vraagt best wel wat, want die opvang moet zeggen, nou ja, dan vinden wij het ook oké dat we misschien wel gaan afschalen en we een andere financiën en dat soort dingen krijgen. En de woningcorporatie moet zeggen, vinden we het oké dat we mensen voorrang gaan geven. De gemeente moet zeggen, vinden we het oké dat we mensen ook misschien wat inkomensondersteuning moeten geven. Want als jongere heb je recht op €340 bijstand per maand. Nou, daar kan natuurlijk niemand van leven. Dus er zijn allemaal puzzelstukjes die je dan met elkaar gaat leggen. Maar het begint eigenlijk bij het besef, hey, dit is een probleem wat we willen en kunnen oplossen. En in Nijmegen begon het met de vraag, kunnen we het überhaupt oplossen? Daarvan weten we inmiddels, ja, dat kan. We weten inmiddels ook hoe het kan. En dus nu is het de vraag welke andere steden volgen.
0: Ja, want het zijn dus eigenlijk allemaal verschillende lagen die je moet meekrijgen. In Nijmegen werkt dit goed. Jullie zitten nu met dit plan in 5 gemeentes, als ik het goed heb?
1: Ja, er zijn 5 steden mee bezig. Ja. Dus het is eigenlijk, als ik heel

0: Nijmegen gaat dit plan dus goed. Nijmegen loopt eigenlijk een beetje voorop, kunnen we denk ik wel zeggen. Wat gaat daar precies goed? Wat hebben jullie daarvan geleerd?
1: Nou ja, wat het eigenlijk heel erg vraagt, is dat je met al die partijen die daarmee bezig zijn, dus de mensen die nu met dakloosheid bezig zijn, de mensen die dit soort jongeren in beeld hebben en begeleiden, en de woningcorporaties en de gemeente met elkaar zegt, hey, dit hebben we eigenlijk op een hele rare manier ingericht. We hebben het nu zo ingericht dat we mensen eerst meer in de shit laten komen voordat we ze een keer gaan helpen, wat ons allemaal ongelooflijk veel geld kost en voor heel veel persoonlijk leed zorgt. En als mensen dat voelen, dan willen ze ook wel het systeem gaan aanpassen. En dat vraagt best wel wat, want die opvang moet zeggen, nou ja, dan vinden wij het ook oké dat we misschien wel gaan afschalen en we een andere financiën en dat soort dingen krijgen. En de woningcorporatie moet zeggen, vinden we het oké dat we mensen voorrang gaan geven. De gemeente moet zeggen, vinden we het oké dat we mensen ook misschien wat inkomensondersteuning moeten geven. Want als jongere heb je recht op €340 bijstand per maand. Nou, daar kan natuurlijk niemand van leven. Dus er zijn allemaal puzzelstukjes die je dan met elkaar gaat leggen. Maar het begint eigenlijk bij het besef, hey, dit is een probleem wat we willen en kunnen oplossen. En nou ja, in Nijmegen begon het met de vraag, kunnen we het überhaupt oplossen? Daarvan weten we inmiddels, ja, dat kan. We weten inmiddels ook hoe het kan. En dus nu is het de vraag welke andere steden volgen.
0: Ja, want het zijn dus eigenlijk allemaal verschillende lagen die je moet meekrijgen. In Nijmegen werkt dit goed. Jullie zitten nu met dit plan in 5 gemeentes, als ik het goed heb?
1: Ja, er zijn 5 steden mee bezig. Ja. Dus het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het is nog nergens helemaal doorgevoerd. Dus ook Nijmegen ligt het hele plan er wel. En er zijn ook al wel jongere huizen, maar het is nog niet allemaal geïmplementeerd, noemen ze dat dan. Mm-hmm. En verder zijn Arnhem en Amersfoort en Leiden en Utrecht hiermee bezig om dit te doen. Dus hopelijk kunnen er binnenkort een heleboel jongeren wel geholpen worden.
0: Ja, want hoe werkt dit in de praktijk? Je moet dus al die mensen on board krijgen. Dat is denk ik dan stap 1. En dan, stel ik ben jong, ik heb geen woning. Waar klop ik dan aan? Hoe gaat dat?
1: Ja, nou ja, dus als je in een van die gemeenten woont, dan kan je straks aankloppen bij een loket eigenlijk van de gemeente waarbij je kan zeggen, hey, ik ben dakloos en ik heb dit nodig. En dan wordt er natuurlijk wel even goed gekeken. Ben je inderdaad dakloos? Heb je ook enige binding met deze plekken? Heb je hier een netwerk of werk of studie of wat dan ook? En kan je zelfstandig wonen? En dan is het inderdaad de bedoeling dat je binnen 3 maanden een woning toegewezen krijgt en daarbij de hulp die je nodig hebt.
0: Ja, want wat gebeurt er precies in de gemeentes waar dit plan dan niet geldt als jongeren daar aankloppen?
1: Nou, dan is dat verschilt heel erg per gemeente, want de gemeente mag dat zelf inrichten. Okay. Maar bij de meeste gemeenten is het dan zo dat, ja, bij de goede gemeente, laat ik het zo zeggen, is het zo dat je dan aanklopt, dan word je naar de noodopvang gestuurd. Daar mag je dan een paar nachten blijven. En dan wordt beoordeeld, heb je wel of geen zorgprobleem. Als je geen zorgprobleem hebt, dan zegt de gemeente veel plezier ermee. Dus voor ongeveer 80% van de jongeren is dat zo. Red jezelf maar. En als je wel een zorgprobleem hebt, dan mag je dus de daklozenopvang in, wat overigens geen prettige plek is.
0: Nee. Dus ik vraag me vooral een beetje af, er zullen ook veel jongeren zijn die dit plan niet kennen, waarbij dit niet terechtkomt. Hoe krijgen we...
1: Hè, nou ja, het is zover... vooral belangrijk dat heel veel organisaties die jongeren zien dit weten. Hè? Dus dat huisartsen, onderwijsinstellingen, jongerenwerk, sportverenigingen en zo weten dat dit er is. Want die hebben vaak wel in beeld, hey, dit is een jongere die eigenlijk gewoon ergens in een kelderbox of een portiek slaapt. En dat je op die manier mensen vindt eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. En daarna, volgt daarna dan wel een traject bijvoorbeeld met hulp of begeleiding?
1: Ja. Ja, dus het is wel, alle jongeren krijgen er hulp bij. Voor sommige jongeren gaat dat echt, is dat heel minimaal. Is gewoon een vinger aan de pols. Hey, lukt het je om zelfstandig te wonen? Heb je nog vragen? Dingen waar je misschien normaal bij je ouders voor zou bellen, hè, als je jong bent. Van hey, hoe werkt dat eigenlijk met die belasting? Of dat soort dingen. En voor sommige jongeren is dat echt best wel intensief. Die krijgen gewoon een aantal uur per week iemand over de vloer met die ze echt helpt om hun leven op te bouwen.
0: Ja, ja, maar dat is volgens mij een relatief kleine groep. Want ik las dat jullie verwachten dat ongeveer 80% van deze jongeren met relatief lichte ondersteuning verder kan.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe hebben jullie dat onderzocht? Zeg maar, waar is dat op gebaseerd?
1: Ja, we hebben daar dieper naar gekeken. Alleen in Nijmegen nog, niet in andere steden, want er zijn eigenlijk vrij weinig brede onderzoeken over. Dus dit is een verwachting en dat moeten we ook gaan zien in de praktijk. Maar het is wel iets, als ik het ook vraag aan mensen die deze jongeren best wel veel spreken, wat heel veel mensen herkennen. Van dat ongeveer 20% heeft echt wel wat meer ondersteuning nodig, omdat ze ook psychische of verslaving.

0: problematiek hebben. En 80%, nou ja, die moet wel even hulp krijgen bij, hey, hoe regel ik mijn financiën of zo. Gewoon dingen waar je ook je kinderen mee helpt.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk ook jonge mensen waar we het over hebben. Wanneer is dit plan volgens jullie nou echt geslaagd?
0: Ja, dat plan is natuurlijk pas geslaagd als we in heel Nederland zouden zeggen, als je dakloos bent, dan heb je recht op een woning.
1: Ja. Daar zijn we helaas nog lang niet. Dus daarom gaan we zo meteen ook samen even een blik werpen op de toekomst. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer van dit uur dat jij voor ons hebt meegebracht. Talking about a revolution. Waarom deze?
0: Nou ja, ik denk dat dit nummer eigenlijk helemaal geen introductie nodig heeft. Want dit gaat...
1: Denk het eigenlijk ook niet. Fantastische
0: dit gaat
1: plaat.
0: Natuurlijk gewoon over de verandering die je met elkaar wil in de samenleving. Voor meer rechtvaardige samenleving.
1: We gaan er naar luisteren.

0: je luistert naar de nacht van KRO NCRV. En te gast is Meerte Biemans. Zij is directeur van Thuis Nederland. Een initiatief van Housing First Nederland. En we hebben het deze nacht over jongerendakloosheid en een nieuw plan om dit tegen te gaan. Ja, Meerte, als we even een blik werpen op de toekomst. Waar hopen jullie dan over 5 jaar te staan?
1: Ja, ik hoop dat we over 5 jaar eigenlijk in heel Nederland, in ieder geval voor jongeren, geregeld hebben dat als ze dakloos zijn, dat ze direct toegang hebben tot die stabiele basis van een woning met hulp daarbij. En dat we dat dan ook aan het uitbreiden zijn naar eigenlijk alle dak- en thuisloze mensen in Nederland. Mm-hmm. Zodat we steeds meer toewerken naar eigenlijk dat iedereen gewoon de kans heeft om een leven op te bouwen en dat recht op wonen heeft.
0: En hoe krijg je al die gemeentes nou mee?
1: Ja, het is eigenlijk, vind ik het voor gemeentes, een beetje een no-brainer. Want die dakloze opvang is en heel ineffectief. In de zin van mensen krijgen daar vaak nog veel meer problemen dan dat ze nu hebben. En het is waanzinnig duur. Dus op de duurste plek waar ik het heb gezien was het €120.000 per bed per jaar voor dan een meerpersoonskamer. Nou ja, dat is natuurlijk waanzinnig duur. En mensen toegang geven tot huisvesting en daar ambulante hulp bij kost misschien €20.000 of zo. Dus zelfs al zou je het niet willen vanuit het menselijke perspectief, dan zou je het misschien willen vanuit het financiële perspectief. En ik denk ja dat toch eigenlijk iedereen wel moet denken, ja, dit zijn onze jongeren die wij toch gewoon een kans moeten willen geven op een toekomst.
0: En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ik bedoel, gaan jullie langs bij die gemeentes? Gaan jullie dit plan presenteren? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, nou, nu staat het open dat gemeenten zich kunnen aanmelden tot 4 september om hier aan mee te doen. Er zijn heel veel gemeenten die daar interesse in hebben. We hebben vanuit de startmotor dan nog plekken voor 5 gemeenten om die te ondersteunen ook. En die krijgt ook subsidie voor van alles. Maar er zijn veel meer gemeenten die interesse hebben. Dus we zijn nu wel aan het kijken van hey, hoe krijgen we nou zo'n groot mogelijke groep gemeenten mee. Mocht er een gemeenteambtenaar 's nachts wakker zijn, dan kan je nu denken, hey, misschien ga ik mijn gemeente hier ook eens voor aanmelden.
0: En ik hoor jou zeggen, we hebben nog plek voor 5 gemeenten die we dan kunnen ondersteunen. En hoe ziet die ondersteuning er dan uit?
1: Nou ja, dat is eigenlijk dat iemand van ons team komt meekijken van en komt helpen van hey, hoe ga je dit nou in de lokale setting van die gemeente goed neerzetten? Die hele systeemverandering. Zodat je dat niet allemaal zelf hoeft te gaan bedenken.
0: Ja, wat is het moment, denk je, dat je kan zeggen, dit is geen experiment meer, maar dit is onze nieuwe standaard?
1: Ja, dat is denk ik. Wanneer zou dat nou zijn? Nou ja, ik zou hopen dat. Dus in Nederland is eigenlijk al een hele tijd geleden door Maarten van Ooyen toen er tijd nog gezegd met het Nationaal Actieplan Dakloosheid van we moeten toe naar wat we wonen eerst noemen. Dat is eigenlijk dit systeem waar wij het over hebben. Dus eerst een woning en daarbij hulp. En vervolgens zijn er overal in het land mensen bezig met wonen eerst. Dan gaat het allemaal over het creëren van meer tijdelijke opvang. Mm. En dan denk ik, nou, dat is het dus niet. Dus op het moment dat ik zie dat overal mensen bezig zijn met wonen eerst en daadwerkelijk bezig zijn met zorgen dat dakloze mensen toegang krijgen tot een woning, dan is die verandering er. En wat heel mooi zou zijn is als de politiek dat ook zou erkennen. Hè, want er is net een nieuwe wet aangenomen en daarin staat dan wie voorrang zou moeten krijgen op een woning. En dat noemen ze dan urgent woningzoekende. En ik weet niet wie urgenter woningzoekend is dan iemand die dakloos is. Maar dakloze mensen zijn daar niet in genoemd. En als we dat op een gegeven moment wel met elkaar zouden zeggen van hey, we vinden inderdaad dat dit niet mensen zijn die een zorgprobleem hebben, die eerst nog maar eens moeten bewijzen vanuit onze calvinistische mentaliteit dat ze eigenlijk wel woonvaardig zijn. Maar als we gewoon deze mensen gaan zien als een urgent woningzoekende, nou, dan ben ik blij.
0: Ik hoor ook vaak de zin, iedereen heeft recht op een woning. Die zul jij ook vast vaak horen. Maar in de praktijk moeten we toch voortdurend keuzes blijven maken. Ja. Wat moet die politiek nu volgens jou dan gewoon doen? Wat moet er nu op de agenda?
1: Ja, er moet. Het is altijd een kwestie van keuzes. En dan is het toch zo dat, ja, dat dus dat ik dakloze mensen, dat zei ik net ook al, eigenlijk de meest urgent woningzoekende vind. En dat je dat moet erkennen. En dat je niet moet kijken naar mensen die dakloos zijn alsof dat mindere mensen zijn die minder recht hebben of die minder zouden kunnen. En dat je af moet van die beeldvorming die daarover bestaat. En daarom ben ik ook zo blij met hoe er in dit programma nu wordt gesproken. De reportage die jullie hadden, wat gewoon weer een heel ander beeld geeft van dakloosheid. Veel realistischer beeld. Dus daar begint het mee. En dan moet de politiek het ook serieus nemen. Kijk, in dit coalitieakkoord staat helemaal niks over dakloosheid. En dan hebben we het over 20.000 dakloze jongeren. En natuurlijk, als we naar dakloosheid kijken, is het nog veel meer. Het is waarschijnlijk wel 100.000 dakloze mensen in Nederland. En dat je dan als regering daar eigenlijk niks over zegt en er weinig beleid op voert, er geen geld voor uittrekt. Ja, het is toch in een rijk land als Nederland van de zotte.
0: Ja, ik vind het ook een verdrietige situatie. Tegelijkertijd denk ik, Oké, laten we even zeggen, stel dat de wil er is vanuit de politiek. Mm-hmm. Ja, we zitten ook in een woningcrisis. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dit plan laten slagen?
1: Nou, er zijn heel veel mogelijkheden om te zorgen dat er meer woningen komen. Er staan allemaal woningen leeg. Er kunnen woningen gesplitst en gedeeld worden. De sociale huursector, dus de woningcorporaties, kunnen geholpen worden om meer woningen te kunnen bouwen. Die moeten nu bijvoorbeeld nog winstbelasting betalen, terwijl dat zijn gewoon organisaties die geen winstoogmerk hebben. Nou, er is heel veel mogelijk om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare woningen in Nederland komen. En dat moet gewoon voor iedereen. Want er moeten voor iedereen genoeg betaalbare woningen zijn. Gek genoeg zijn er meer dan genoeg dure woningen in Nederland.
0: Is het dan toch, ja sorry, ik moet er een beetje om lachen. Is het dan toch bouwen, waar we weer op terugkomen?
1: Nou, het is dus een stukje bouwen en het is een stukje ook gewoon met elkaar kijken. Hey, hoe gebruiken we de woningen die er al zijn en wie vinden we dat daar recht op hebben?
0: Ja, stel dat er nu iemand luistert die denkt, ja, ik ken iemand in zo'n situatie of iemand die in zo'n situatie dreigt te raken. Wat moet je doen? Waar moet je aan de bel trekken?
1: Ja, probeer gewoon wel zo snel mogelijk aan de bel te trekken. We zien toch dat mensen heel erg lang wachten met om hulp vragen. Helaas kan ik niet zeggen daar of daar, want het is gewoon echt in iedere gemeente anders. Dus ga naar het wijkteam, ga bij je gemeente kijken wat voor hulp is er allemaal. En realiseer je dat het nooit een oplossing is om tegen iemand te zeggen, ga je maar melden bij de daklozenopvang. Want als ze er al terecht kunnen, dan moet je, je kan je bijna geen voorstelling maken van hoe onveilige situatie je mensen dan zet.
0: Ja, ik merk dat ik het ook lastig vind, omdat ik dus ook steeds in mijn achterhoofd die woningcrisis heb. Ik kan me niet voorstellen dat jij in het dagelijks leven nooit hebt dat stemmetje in je hoofd zit. Dus wat houdt jou gemotiveerd? Wat houdt jou op de been?
1: Ja, het is eigenlijk, het houdt me op de been dat we het gewoon kunnen. Weet je wel, we kunnen dit gewoon oplossen. Dus ik zei net, ja, met 2% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomt in zo'n stad, los je het probleem op, denken we nu. En als we er straks achter komen dat we het niet helemaal oplossen, dan wordt het misschien 3% van de woning. Ik vind dat ook best wel behapbaar of zo en overzichtelijk. En ook wel gewoon een keuze die we met elkaar mogen maken, dat andere mensen dan 10 dagen langer op een woning moeten wachten en dus iets langer bij hun ouders moeten blijven. Ja, dus ik ben er heel gemotiveerd voor dat ik het gewoon het gevoel heb, jongens, dit kan gewoon. Weet je, ik dacht altijd, nou, dit is waarschijnlijk veel te moeilijk en dit kunnen we niet oplossen. Maar nu we er echt mee aan de slag zijn, zien we gewoon dat het kan.
0: Ja. Zometeen mogen onze luisteraars inbellen, berichten sturen. Voor vragen aan jou. Maar ik zie ook al wat interessante berichten binnenkomen. Dus ik wil er al sowieso eentje even met je bespreken. Dat is een bericht van Jan Terhoeven dat we binnenkrijgen. Hoe zorg je ervoor dat jongeren waarvoor een woning is geregeld, dat ze daar ook kunnen blijven?
1: Ja, nee, dus het gaat echt over gewoon een reguliere woning. Dus niet weer een tijdelijke kamer ergens, maar met een huurcontract voor onbepaalde tijd, waar je wel gewoon huur moet betalen en je mag geen overlast veroorzaken en zo. Het is gewoon als een normale huurder. Dus je mag er gewoon blijven op het moment dat jij je huur netjes betaalt en geen ernstige overlast veroorzaakt. Dan kan je daar blijven. En we zorgen er daarbij dus wel voor dat jongeren daar hulp bij krijgen als ze dat nodig hebben. En als er inkomensondersteuning nodig is, hoewel de meeste dakloze jongeren gewoon werken. Dat ze die daar ook bij krijgen. Zodat ze wel die huur kunnen betalen en niet de maand daarna weer op straat staan. Omdat
0: ja, precies. Ja. We krijgen ook nog een vraag binnen van Anna. Hoe gaan ze in het buitenland om met dit probleem? Zijn er nog andere landen waarvan we misschien iets kunnen leren?
1: Ja, zeker. Finland.
0: Finland.
1: Die heeft is zeg maar een soort van het voorbeeld van housing first. Dan internationaal gezien heet het housing first, wonen eerst. En daar hebben ze dakloosheid met 80% teruggebracht. Door inderdaad te gaan zeggen, hey, we gaan mensen niet meer in een dakloze opvang zetten. Maar we zorgen ervoor dat mensen gewoon toegang krijgen tot een woning. Finland had toen der tijd ook woningnood, heeft dat ook in die situatie is dat gaan doen. Kijk, daar was de urgentie dat dakloze mensen doodvoren op straat. Daar wordt het hier niet helemaal koud genoeg voor om die urgentie te gaan krijgen. Maar die
0: het is toch ook van de zotte dat het zo ver zou moeten komen?
1: Zeker, ja. Zeker. Het was misschien ook een beetje cynisch dat ik dat zei.
0: Oké, ga door.
1: Nee, ja, dus je ziet dat het kan, hè? Dus zij zijn dat begonnen. En ze hebben daarmee die dakloosheid enorm weten terug te dringen. Dus dat zouden wij in Nederland ook gewoon kunnen.
0: Ja. Stel dat jij over 10 jaar dit gesprek terugluistert. Wat moet er dan veranderd zijn?
1: Nou, dan hoop ik dat je overal in Nederland, als je dakloos bent en je klopt aan voor hulp, dat mensen dan niet eerst zeggen, hé, maar ben je ook wel verslaafd en zo, voordat je hulp krijgt. Maar gewoon zeggen, hé, je bent dakloos, je bent urgent woningzoekend, we gaan ervoor zorgen dat je straks niet meer dakloos bent.
0: Ja, en voor de mensen die nu luisteren, wat hoop je dat ze het meest zullen onthouden na dit gesprek?
1: Ja. Het begint eigenlijk bij dat we met elkaar inzien dat dakloosheid iets anders is dan het beeld wat we ervan hebben. Dus dat we met elkaar gaan herkennen dat mensen zoals jij en ik gewoon dakloos kunnen zijn. Omdat ik merk dat het daar ook begint met dat mensen denken, hé, dan moeten we daar toch iets in gaan veranderen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik snap dat als jouw enige beeld is van iemand die zwaar verslaafd is aan de harddrugs, dat je dan denkt, nou, zo iemand moet naar een zorgvoorziening. Hoewel we zien trouwens dat bij die groep ook de eerste huisvesting geven en daarbij hulp geven veel beter werkt dan mensen in een instelling stoppen. Maar dus ik hoop dat mensen onthouden, hey god, er zijn gewoon 20.000 jongeren die mijn kind hadden kunnen zijn of mijn neefje of nichtje in Nederland die dakloos zijn en die zouden we moeten helpen met elkaar.
0: Ja, en hopelijk gaat dat gebeuren met dit nieuwe plan. Tot zover hier het eerste uur van de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht spreken met directeur van Thuis Nederland, Myrthe Biemans. We hebben het onder andere gehad over de grote groep jongeren dak- en thuislozen en een nieuw plan dus om dit tegen te gaan. Zometeen is het de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om bijvoorbeeld je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op dit onderwerp. Nou, misschien heb je zelf wel een ervaring met dak- of thuisloosheid. Werk je misschien in de zorg of bij de gemeente? Of misschien ben je juist een van die vele woningzoekenden en heb je een mening over het geven van voorrang aan dak- en thuisloze jongeren? Ik zou zeggen, alles kan, alles mag. Stuur vooral even een appje in die NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur even een berichtje in die NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: NPO Radio 1.
1: 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur van het Lalique Museum. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later opgemerkt. Er zouden zo'n 20 sieraden zijn meegenomen. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum ligt is de schade mogelijk aanzienlijk. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in dat departement, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Een eigen huis. Een plek waar je veilig kunt slapen, tot rust komt en plannen kunt maken voor de toekomst. Voor tienduizenden jongeren in Nederland is dat alles behalve vanzelfsprekend. Zij zijn dak- of thuisloos.

0: Zee.
1: Ja, het afgelopen uur spraken we met Mirte Biemans over jongerendakloosheid en een nieuw plan van Housing First Nederland om dit tegen te gaan. Nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien heb je bijvoorbeeld zelf ervaring met dak- of thuisloosheid, of misschien wil je graag meer weten over het plan Startmotor Wonen Eerst Jongeren. Nou, alles kan, alles mag. Ik zou zeggen, stel je vraag vooral in die NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121. Dus stuur een berichtje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121 en dan zie ik je vraag graag tegemoet. Ja, Mirte, we hebben het afgelopen uur gehad over jongeren die dak- of thuisloos zijn. Maar wanneer gaat het eigenlijk mis? Hadden niet veel van deze situaties misschien ook voorkomen kunnen worden?
2: Ja, ik zou willen dat we in een land zouden leven waarbij iedereen opgroeit in een veilig gezin, waar ze de ondersteuning en de acceptatie krijgen die ze nodig hebben. Maar dat is helaas niet zo. En tuurlijk, er is een heleboel wat we misschien beter zouden kunnen doen in de jeugdzorg. En het zou zeker niet moeten gebeuren dat jongeren die, of kinderen waarvan we gezegd hebben, je kan niet veilig thuis wonen en we plaatsen je uit huis en we zetten je in de jeugdzorg. En dat we dan zeggen, je bent 18, veel plezier ermee. Of je bent 18, heb je een plek en iemand zegt, ja, ik kan wel gaan logeren bij een vriend. En dat je dan denkt dat dat oké is. Hè, dus daar kunnen we van alles mee doen. Daar kan heel veel in beter. En tegelijkertijd zal je altijd houden dat niet iedereen die veilige plek heeft thuis.
1: Ja, maar ik denk bijvoorbeeld, iemand is 18, komt net uit de jeugdzorg. Daar kunnen we best snel iets voor bedenken, toch? Want ja, ze komen daar in een gat terecht.
2: Ja, en hopelijk is het ook zo, er is nu een wetswijziging, dat die jongeren in principe geholpen moeten gaan worden door de gemeente om daarna vervolghuisvesting te vinden. Dus hopelijk gaat die wetswijziging hier ook echt wel iets in veranderen.
1: Ja, laten we het hopen. We krijgen een bericht binnen van Stefan. Hoezo is het niet hebben van een woning dan geen WMO-zorgprobleem?
2: Ja, eerder in de uitzending legde ik uit dat om in de dakloze opvang terecht te kunnen en in alle hulp die daarbij hoort, dat je dan ook zorgproblemen moet hebben. Ja, het niet hebben van huisvesting is daar gewoon geen onderdeel van. Dus gemeenten zeggen dan, ja, dat is niet onze taak om te zorgen dat je huisvesting hebt. Dat is een probleem wat je zelf moet oplossen. En waarom dat zo is, ja, dat staat gewoon niet zo in de wet. En dat is natuurlijk heel gek, want iedereen die ik altijd spreek, die zegt, maar als je dakloos bent, dan krijg je toch gewoon voorrang op een woning. We hebben toch niet voor niets sociale huurwoningen in Nederland. Dus er zijn heel weinig mensen die zich realiseren dat dakloos zijn helemaal niet genoeg oorzaak is of zo, of aanleiding om die hulp te krijgen. Dus het is eigenlijk al goed dat mensen zich beseffen, hé, dat is eigenlijk zo.
1: Ja. Ik denk, dan moeten we dat dan niet gewoon aanpassen.
2: Zeker, ja. Dat moeten we gewoon aanpassen. Dat is de belangrijkste verandering die er eigenlijk zou moeten komen.
1: Laten we hopen dat er iemand uit Den Haag luistert. We krijgen ook nog een bericht binnen van Jesse. Waarom niet als tussenoplossing, zolang er nog niet genoeg woningen geregeld kunnen worden, de toegang tot de daklozenopvang versoepelen, zodat je daar ook zonder zorgvraag terecht kunt?
2: Ja, nou, ik vind eigenlijk, dus de daklozenopvang is echt geen plek waar je wil zijn. Mocht iemand denken, oh, daar denk ik heel anders over, nodig ik je uit om daar eens te gaan kijken of misschien een nachtje te verblijven. Het is een heel, heel onveilige plek waar mensen vaak. Dus als ik jongeren spreek, zeggen ze, nou, als je ergens nog een trauma wil oplopen, moet je vooral naar de opvang gaan. Er komt heel veel geweld voor en van alles. En je zit daar dus wel ook tussen die kleine groep dakloze mensen die wel ernstige verslavingsproblematiek heeft. Daar zit je dan tussen.
1: Ja, want zijn het dan eigenlijk een soort slaapzalen?
2: Ja, ja, dus okay. Het verschilt dus ook dat verschilt weer per gemeente. Maar over het algemeen, ja, weet je eigenlijk gewoon niet met wie je dan je kamer deelt en wie daar zijn en wat daar gebeurt.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik eigenlijk helemaal geen oplossing, om heel eerlijk te zijn. Sorry.
1: Nee, we moeten toch wederom omdraaien. We krijgen een bericht ook binnen van Jip. Waar in Nederland is het dakloze probleem bij jongeren op dit moment het grootst?
2: Ja, we zien dat in de grote steden is het natuurlijk het grootst. Daar wonen de meeste jonge mensen. Daar trekken ook veel dakloos jongeren natuurlijk naartoe, omdat daar veel zwart werk te vinden is. Dus je ziet eigenlijk dat in de grote steden is het grootst. En tegelijkertijd zijn er ook tellingen van dakloze mensen op het platteland geweest. En dan zie je dat ook de kleinste dorpen in West-Friesland en zo ook allemaal dakloze jongeren hebben. Dus het is wel iets wat echt overal voorkomt en zich niet tot die steden beperkt.
1: Ja, ik heb nog een specifieke vraag van Lars. Ik woon zelf in Rotterdam. Rotterdam is volgens mij de armste stad van Nederland. We hebben ook veel dakloosheid. Hoe denkt een stad als Rotterdam over dit plan?
2: Ja, nou eigenlijk vind ik het wel mooi dat je Rotterdam noemt. Want Rotterdam is een van de steden, zij hebben project 010 noemen ze dat. Die zijn al een tijd geleden begonnen met dakloze jongeren sneller toegang te geven tot een woning en daar hulp bij te geven. Dat was in eerste instantie wel voor dakloze jongeren die ook daarnaast vrij veel andere problemen hadden. En dat was heel succesvol. Dus dat heeft ook geholpen om het in de rest van het land verder te krijgen. En dus ook een partij als Leefbaar Rotterdam of zo, die zegt gewoon, ja, dit zijn wel onze jongeren en die moeten we gaan helpen. Dus het is helemaal geen links-rechts vraagstuk of zo. En Rotterdam heeft het zeker niet voor alle jongeren opgelost, maar is wel een van de voorlopersteden hierop.
1: Ja, ja. We gaan voor nu even naar de laatste vraag. Dat is een vraag van Marco. Wat kunnen wij als mensen met een dak boven ons hoofd doen om deze jongeren te helpen?
2: Ja. Nou is natuurlijk iedereen die een dak boven zijn hoofd heeft, is weer anders. Er zijn hele mooie projecten, bijvoorbeeld kamers met aandacht heet dat. Dus stel, je hebt heel veel ruimte over in je huis, dan kan je via zo'n organisatie een kamer verhuren aan een dakloze jongere. En die jongere die krijgt er dan ook begeleiding bij. Je krijgt daar zelf ook wat hulp bij. Je maakt samen afspraken, dus dat wordt dan helemaal begeleid. Dus dat heet kamers met aandacht. En verder zou ik willen zeggen, als je dakloze mensen tegenkomt, negeer ze niet. Doe niet alsof dit probleem, zeg maar, probeer dat ze niet buiten de samenleving te zetten.
1: Ik zei dat de vraag van Marco de laatste vraag was. Maar dat is het niet, want we gaan ook nog even naar een beller. We hebben namelijk Dick aan de lijn. Dick, een hele goede nacht.
0: Goedenacht, met Dick Bruin uit Oud-Kaspel.
1: Hallo, stel uw vraag.
0: Nou, ik had gehoord op het nieuws dat we eigenlijk verkeerde woningen bouwen. Bouwen we wel de goede woningen? Want we bouwen vooral eensgezinswoningen. En ik heb, toen ik jong was, woon ik in Jojo, in jongerenunits. Was dat probleem ook al. Woonden we met 3 of 4 jongeren met de begeleider in een gezinswoning.
1: Ja, Meerte, weet jij daar meer van?
2: Ja, het is zeker zo dat we in Nederland vooral veel wat duurdere segmentwoningen bouwen. En ook veel grote woningen. Terwijl er eigenlijk, overigens niet alleen maar voor dakloze jongeren, maar ook voor alle ouderen die we hebben in Nederland en zo, eigenlijk veel meer behoefte is aan wat kleinere woningen en vooral ook betaalbare woningen. Dus ik denk dat deze beller daar zeker helemaal gelijk in.
1: Ja, dus we zitten eigenlijk gewoon de verkeerde huizen bij te bouwen.
2: Ja, nou ja, dat zijn denk ik de huizen waar de projectontwikkelaars wel het meeste geld aan kunnen verdienen.
1: Ja,
2: dus daar,
1: ja.
2: Dat zijn dan weer andere motivaties.
1: Goed, Dick, is dat een beetje antwoord op uw vraag?
0: Ja, ongeveer, ja.
1: Bedankt voor bellen.
0: Ja, fijne uitzending.
1: Ja, fijne nacht nog. Lief luisteraar, je kan natuurlijk nog steeds bellen, appen met vragen. Daar komen we dan zo meteen op terug. Maar we gaan eerst naar het laatste nummer, Meerte, dat jij voor ons hebt meegebracht. Ain't Got No, I Got Life, Nina Simone. Waarom deze?
2: Ja, dat is een lied wat eigenlijk oorspronkelijk uit de musical Hair kwam. Maar zij heeft er een hele mooie versie van gemaakt. En waar dit voor mij over gaat, is dat we, ook al heb je niks, je bent wel iemand met een leven die leeft en die ook iets waardig is. En zo zouden we ook naar iedereen moeten kijken.
1: Mooi omschreven.

0: Je luistert naar de nacht van Caro NCRV. En te gast is Meerte Biemans. Zij is directeur van Thuis Nederland, een initiatief van Housing First Nederland. En we hebben het deze nacht over jongerendakloosheid en een nieuw plan om dit tegen te gaan. We krijgen nog allerlei vragen binnen. Onder andere eentje van Jacob. Jacob vraagt, ja, hoe kun je nou herkennen dat iemand in je omgeving misschien dakloos is?
1: Ja, ik denk dat je het dat als je echt iemand in je omgeving hebt, dan zou ik het ook gewoon eens vragen van, hey, hoe gaat het eigenlijk met je en waar verblijf je op dit moment? En je kan het, denk ik, als je er een beetje over twijfelt, je ziet mensen dan vaak met een tas rondlopen. Je ziet mensen dan die bijvoorbeeld in de sportschool ook wel heel uitgebreid staan te douchen of ook nog even staan te scheren. Hè? Dus ja. Mensen die heel erg gebruik maken van de plekken die er nog wel zijn in de openbare ruimte. Maar je kan het niet op een andere manier herkennen. Want je ziet eigenlijk dat dakloze mensen echt heel erg veel moeite doen om er gewoon net zo uit te zien als jij en ik. Verzorgd te zijn, naar hun werk te gaan. Dus het is opletten op de kleine signalen en het toch gewoon vragen. Ja. Als je het vermoedt.
0: Jij hoort natuurlijk ook de verhalen van deze jongeren. Is er nou een verhaal waarvan je denkt, dat heeft me echt geraakt, dat is me bijgebleven?
1: Ik moet zeggen dat ik doe altijd mijn best om in iedere stad waar we weer aan de slag gaan een aantal dakloze jongeren te spreken. En dat ieder verhaal me raakt. Ik heb regelmatig met tranen in de trein teruggezeten. Omdat ik het gewoon zo ontzettend schrijnend vind dat jongeren van hot naar her en zo moeten overleven en gewoon overal de deur eigenlijk gewoon in hun gezicht geslagen krijgen. En terwijl ik dan zie van er zit zoveel potentie en talent en wilskracht om te leven bij deze jongeren. Dus het is denk ik niet één verhaal. Het is gewoon dat het mogelijk is dat niet alleen maar je ouders je eigenlijk hebben gefaald, wat altijd het startpunt is, maar vervolgens ook de samenleving je faalt en hoe ze dan ook vertellen over hoe ze behandeld worden op de plekken waar ze om hulp vragen of op straat of eigenlijk gewoon bijna ontmenselijkt en bijna alsof het hun eigen schuld is en dat ze zich ook gaan schamen voordat ze in die situatie zitten. Dat is denk ik een iets waar je wat nog een leven duurt om daar ook nog van af te komen, zeg maar.
0: Ja, dat is echt klap op klap eigenlijk.
1: Ja.
0: Laten we hopen dat dit plan wordt uitgebreid en dat we steeds minder van dit soort verhalen zullen horen. Misschien nog even een positieve kant. Anne stuurt nog een vraag in. Welke succesverhalen geven jou nog hoop?
1: Ja, wat ik dan mooi vind is als ik dan een jongere spreek die wel een woning heeft en die dan zijn leven aan het opbouwen is en die weer relaties kan aangaan en een studie begint en werk en dat je dan ziet dat daar zoveel potentie in zit. Nou, dat geeft natuurlijk heel erg veel hoop als je dat hoort. En ja, dat is gewoon
0: je gaat er helemaal van stralen.
1: Ja, ik vind dat ook fantastisch. Ja. Weet je? Als mensen gewoon daar weer helemaal zo uit kunnen komen en daar alles uithalen. Nou, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja. Ja, we krijgen veel vragen binnen, maar we kunnen helaas niet alles deze nacht gaan behandelen. Wat hoop je dat als onze luisteraar straks naar bed gaat of misschien juist aan de dag begint, waar ze nog aan zullen denken?
1: Ja, ik hoop als je nog aan de dag begint, dat je er misschien eens een gesprek over voert met wat je nu gehoord hebt met de mensen om je heen. Of als je nog naar bed gaat en als je straks wakker wordt, om ook ervoor te zorgen dat steeds meer mensen hier eens over na gaan denken van, hey, er zijn gewoon hele gewone mensen zoals jij en ik die dit meemaken en die we als samenleving met elkaar eigenlijk zouden kunnen helpen. Dit is iets wat gewoon kan, maar dat nog niet doen. Hoe meer mensen zich daar bewust van zijn, hoe sneller we ook echt die verandering in de samenleving kunnen krijgen.
0: Ja, mooi omschreven. En dus ook die vooroordelen aan de kant en heel gauw.
1: Ja, en dan vooral niet. Ik had ooit een keer dat ik ergens met een wethouder praatte en die zei, ja, die moet het toch ook een keer keihard vallen, zijn toch allemaal rotjochies. Nou, dat is dus echt niet zo.
0: Nee.
1: Dus dat is een vooroordeel wat heel veel mensen hebben. Die zijn allemaal verslaafd en allemaal kleine criminelen. Dus dat zijn heel veel vooroordelen over deze mensen. En je beseffen dat dat echt niet zo is. Dat dit echt mensen zijn die gewoon proberen te overleven en jouw kind hadden kunnen zijn. Dat is eigenlijk de grootste verandering die we met elkaar nodig hebben.
0: Ja, mooi gezegd. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met Meerte Biemans van thuis, sorry. Over jongerendakloosheid en een nieuw plan van Housing First Nederland om dit tegen te gaan. Het hele gesprek dat kun je terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Myrthe, ik wil jou onwijs bedanken dat je hier vandaag was en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
1: Dankjewel.

0: Simply Red hoorde je met Stars. Als presentatrice van NPO Klassiek is Aldit Hunkar al groot liefhebber van klassieke muziek, maar voor haar kan het nooit genoeg zijn. Daarom duikt ze in een nieuwe KRO NCRV podcast, Aldit wil meer klassiek, telkens in een groot klassiek werk. In deze eerste aflevering duikt ze samen met NPO Klassiek presentator Karolf den Hartog in de 9e symfonie van Dvořák.
1: En waarom dit een altobo is en wat dit met Hiawatha te maken heeft, ga ik je later vertellen.
2: Ja?
1: Ik heb het stuk zelf gedirigeerd. En dat was wel een dierbare herinnering. Dat was een projectorkest. En dat was bedoeld voor wat oudere muzici die niet meer in een orkest speelden, nooit in een orkest hadden gespeeld, misschien pas na hun pensionering waren begonnen met lessen, maar die als grote droom, als grote wens hadden om dit stuk één keer in hun leven te spelen.
2: Dit specifieke stuk?
1: Deze symfonie. Het orkest heette Grijze Haren, Nieuwe Snaren.
2: Oh,
1: dus dat geeft een beetje aan wat de doelgroep was.
2: Ja.
1: Maar het was geweldig om te doen, want iedereen was zo ontzettend betrokken. Bijvoorbeeld deze mooie solo van die altobo. Dat is helemaal niet makkelijk. En het was een altoboist die was ruim over de 70. Dus die moest af en toe even een extra hapje lucht nemen om de melodie uit te kunnen spelen. En het was ook mooi, hij had niet veel orkestervaring. Dus hij vond het heel moeilijk om op tijd in te zetten. Maar om hem heen zaten al die andere blazers die het stuk konden dromen.
2: Juist.
1: Dus die zaten met hem mee te ademen en die gaven hem aan. Dus het was een geweldige ervaring. Dus ik heb ook een grote persoonlijke liefde voor deze symfonie.
2: Ja, en het klonk uiteindelijk nog goed.
1: Het klonk uiteindelijk geweldig.
2: Nou, wat ik jou kan vertellen over deze symfonie, ik gebruikte hem vroeger, toen ik nog op de popzender werkte, van de Radio 3 heette dat toen nog, gebruikte ik stukken uit deze 9e van Dvořák, gebruikte ik als bedjes en als eindlieder. En dat vond mijn baas in de tijd heel erg fijn, want die hield veel meer van klassiek dan van popmuziek.
1: Oh, zat hij op de verkeerde zender.
2: Zo zie je maar, ja. Dvořák hebben we het over, die 9e, maar Karel, even toch voor de mensen die het niet meer helemaal paraat hebben. Wie was ook alweer deze Dvořák? Je krijgt 1 minuut.
1: Dvořák, geboren in 1841, kwam uit een eenvoudig gezin. Vader was slager en herbergier en speelde citer. Dvořák zelf speelde niet onaardig viool, studeerde orgel in Praag en kreeg uiteindelijk een orkestbaan als altviolist. Dat gaf hem de mogelijkheid om veel muziek en opera's te leren kennen, want het verdiende te weinig om zelf concertkaartjes te kunnen kopen. Pas later ontwikkelde hij zich als componist. Steeds meer succes als componist kreeg hij vanaf het moment dat hij de Tsjechische volksmuziek ging gebruiken. Hij wordt ook wel de aartsvader van de Tsjechische volksmuziek genoemd. Brahms ontdekte hem, werd een belangrijke stimulator en mentor, en vanaf dat moment was Dvořák een belangrijke componist, gaf zijn orkestbaan op en ging door het leven als componist. In 1892 kreeg hij een zeer lucratief aanbod om in Amerika directeur te worden en dirigent bij het conservatorium. Al daar 25 keer zoveel ging hij verdienen. Daar schreef hij misschien wel zijn allerbekendste stukken, waaronder de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld.
2: En dat was je minuut. Wat een leven. Ik geloof dat je nog veel meer te vertellen had, maar dat kunnen de mensen ook zelf opzoeken. We gaan verder over de muziek. Ja, Karel, vertel ons meer, want Aldit wil meer klassiek.
1: Nou, Dvořák kwam dus aan in Amerika. En hij had als opdracht om, zoals hij had gedaan met de Tsjechische muziek, heeft de Tsjechen echt een eigen nationale muziek gegeven. Dat was zijn opdracht ook voor Amerika. En dan begint die symfonie en je zou misschien denken dat begint gewoon met een grote knal. Maar nee, het begint heel klein, vol van nostalgie. Dvořák leed enorm aan heimwee. Al vanaf het moment dat hij voet op Amerikaanse bodem zette, verlangde hij terug naar zijn geliefde Bohemen.
2: Ja.
1: Dus het begint heel rustig, maar dan hoor je plotseling wel een knal. En dat is misschien wel het schokeffect van die grote stad, die levendige, bruisende stad die New York toen al was. Dit is het begin.

0: magisch begin. Een nieuwe wereld openbaart zich.
1: Ik zie dan de zon langzaam opkomen.
0: Zeker. Mm-hmm. En dan zo meteen de hoorns die waarschuwen. Er komt iets aan, let op. En dan herhaalt dat eerste thema zich. Hoorde je het net in de strijkers? Nu nemen de blazers het over.
1: Echt, het klinkt zo nieuw.
0: Ja, verwachtingsvol.
1: Ja.
0: Maar nog wel een beetje zoekend.
1: Mm-hmm.
0: Maar let op. Nu gaan we gas geven.

En dan werkt hij toe naar een nieuwe climax, het eerste thema. Gaan we horen. Je hoort het eerst in de altviolen. Dat is een soort vooruitwijzing naar zometeen het grandioos eerste thema. Spanningsopbouw. Komt u aan. Prachtig. In de hoorns nu. Let op.

0: in de hobo-thema. En dat eerste thema, dat is eigenlijk de blauwdruk voor de rest van de symfonie. En dit eerste thema is eigenlijk al, wat je zou kunnen zeggen, Amerikaanse muziek.
1: En waarom zeg je dat?
0: Omdat het is opgebouwd uit 5 noten, het thema.
1: 5 noten?
0: Pom, pom, pom, pom, padam, pom, pom, pom, padadadadien.
1: Doet hij alles met 5 noten?
0: Nee, je doet niet alles met 5 noten. Maar dat eerste thema is, en die 5 noten, ja, dat heet dan met een beetje chique term, dat heet dan de pentatoniek. En dat is anders dan de gewone toonladder die wij kennen.
1: Want wij hebben 8.
0: Dat is zoals wij, hè, dat zijn alle toetsen. Je zou kunnen zeggen, de pentatoniek, dat zijn de zwarte toetsen van de piano. En heel veel thema's in de volksmuziek, die in Amerika, maar eigenlijk wereldwijd, is gebaseerd op 5 noten, op die pentatoniek.
1: Is dat zoals een soort natuurlijke?
0: Ja, dat zou je dan wel denken. Mm-hmm. Dat dat inderdaad dus blijkbaar in de mens zit. Het voordeel is dat het heel de afstanden zijn wat groter. Zitten
1: nuance.
0: Naden zitten geen halve stapjes in.
1: Juist.
0: Waardoor het heel open klinkt en je er heel veel kanten mee op kan. Misschien nog 1 keer dat thema in die hoorns horen, dat we dat thema goed in ons oren hebben. Pentatonisch. Dat is het. En dat is dus gebruikelijk in heel veel volksmuziek. En ook in de spirituals. In de muziek van Amerika.
1: Die er toen al was.
0: Uiteraard was die er al. En Dvořák, zoals ik zei, was aangesteld om een eigen Amerikaanse klassieke muziekstijl te ontwikkelen. Want componisten die daar toen aan de slag waren, die keken alleen maar naar Europa.
1: Mm-hmm.
0: De concertzalen, er werd alleen maar Mozart en Beethoven geprogrammeerd. Componisten vonden Europa de Walhalla. Maar nee, er moest een eigen muziek ontwikkeld worden. En wat baanbrekend is, Dvořák legde zijn oor te luisteren bij de muziek van de zwarte Amerikanen.
1: Dat is interessant.
0: Zeker. Het mooie is zelfs, hij had op een gegeven moment een goede vriend student, Harry T. Burley.
1: Mm-hmm.
0: En deze man die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium. En hij zong.
1: Een zwarte man?
0: Een zwarte man.
1: Ja?
0: Ja. En hij had al een zangopleiding gedaan, dus hij had een prachtige stem. En hij zong altijd, als hij aan het werk was, zong hij spirituals. Huh. En Dvořák kwam aanlopen, was gegrepen door de muziek, werd bevriend en Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen. Dus Dvořák dompelde zich onder in die nieuwe klankwereld voor hem en gebruikte dat. Hij schreef er ook over en zijn conclusie was al na een paar maanden: de eigen muziek van de bewoners van Amerika, van de zwarte bewoners en van de Native Americans, die muziek heeft alles in zich om een complete eigen klassieke stijl te ontwikkelen. En dat was wel baanbrekend. Er waren ook heel veel mensen die toen hun wenkbrauwen fronsten, die daar absoluut niet mee eens waren. Die vonden dat de echte muziek uit Europa kwam en dat de muziek van de zwarte bevolking, dat inferieur was.
1: Juist.
0: Maar Dvořák stond ervoor.
1: Wat denk je dat hij voelt? Hij moet iets gevoeld hebben met die muziek. Wat denk je dat dat geweest is?
0: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt, want kijk, Dvořák was een bohemer, een Tsjech, maar dat was natuurlijk onderdeel van het groot Habsburgse Rijk.
1: Uh-huh.
0: Dus ook de Tsjechen hadden in de 19e eeuw een emancipatie door moeten maken en werden binnen dat Oostenrijkse Rijk als minderwaardig gezien.
1: Dus dat voelde
0: dus hij voelde misschien wel de connectie met die Burley, dat het muziek is, een eigen cultuur, die juist ook de eigen identiteit maakt.
1: Uit het
0: dus
1: leven
0: komt. Ja, ik denk dat daar wel verwantschap in zat.
1: Ja.
0: Misschien wel het meest verwijzing naar die spirituals is het derde thema, ook uit het eerste deel. Laten we eerst eens even horen. De fluit introduceert dat derde thema.

0: Je hoort connectie, toch?
1: Het is dat je het me laat horen. Deze connectie had ik nooit gemaakt.
0: Nee, nog één keer dat fluitthema, ja? Dat we weer even Dvorak horen.
1: Ja. Swing low, sweet chariot.
0: Yes.
1: Ja, coming for to carry me home.
0: Ja, en Dvorak zelf zei dat hij niet letterlijk deze spiritual heeft willen citeren. Maar Burley, die vele avonden met hem doorbracht en die dit voor hem gezongen heeft, die heeft in brieven laten weten dat Dvorak had aangegeven. Het is geen letterlijk citaat, maar het zit er wel heel dicht in de buurt.
1: Hij heeft geleend.
0: Ja.
1: Ik word daar wel een klein beetje... het raakt me wel, dit. Omdat wat je zegt, die muziek van zwarte Amerikanen en ook van de Native Americans, dat werd gezien als inferieur. En daar hebben we eigenlijk nog steeds af en toe een beetje last van. En hier is dan deze man van zoveel decennia geleden,
0: ja,
1: die dit gewoon voelt en zegt, nee, dat is wat Amerikaanse muziek is.
0: Zeker, en toen Dvorak overleed, toen verschenen er natuurlijk heel veel artikelen in de pers. En je had toen nog zwarte kranten, dus kranten voor... daarin werd hij echt op een voetstuk gehesen en werd hij ook geprezen als de voorvechter voor hun muziek.
1: Ja.
0: En ook als de best friend overseas.
1: Oh.
0: Ja. Nee, ja, dus dat is heel erg mooi. We gaan snel door naar het tweede deel, dat beroemde tweede deel.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat begint met een inleidend koraal in het koper.

0: hiervan zou ik jou willen vragen: wie is, denk jij, de best betaalde orkestmuzikus?
1: In dit geheel? Of überhaupt?
0: Überhaupt in deze symfonie?
1: Ik zou zeggen de violist, de eerste.
0: Ja, dat is waarschijnlijk voor een deel wel waar. Behalve als je het gaat omrekenen naar het aantal dollar per gespeelde noot.
1: Ah.
0: Want in dit inleidende koraal speelt de tuba mee.
1: Ja.
0: Die speelt 14 noten. En dat is ook zijn enige rol in de hele symfonie. Dus per noot is de tuba-speler best betaald. Want die moet natuurlijk op het concert zijn. Die moet bij de generalen zijn en waarschijnlijk 1 repetitie.
1: Juist.

0: moet 14 noten instuderen. Ik zou het wel weten als ik opnieuw een instrument
1: maar
0: zou moeten kiezen.
1: Maar hij moet er wel zitten tijdens het hele...
0: Hij moet wel, hij mag voor de rest gewoon genieten
1: dat
0: van
1: waar.
0: Die prachtige muziek. Dit is de inleidende koraal. Dat geeft een soort majesteitelijkheid aan de muziek. En dan komt die beroemde alt-hobo solo. En oorspronkelijk, in de eerste schetsen van Dvorak, was het geen alt-hobo solo, maar een klarinet. Maar uiteindelijk koos hij voor de alt-hobo, omdat het geluid, dat melancholische, donkere geluid van de alt-hobo, deed hem denken aan die prachtige bariton van zijn vriend en inspirator Harry T. Burley.
1: Dat gutturale in een zwarte stem.
0: Zeker.
1: Dat hoor je meer in een hobo.
0: Ik heb Harry meegenomen. We kunnen even naar Harry luisteren.

0: Uit wanneer? Welk jaar?
1: Uit 1919 is deze opname. Ja. Ja.
0: Deze man stond dus eigenlijk
1: aan de basis.
0: Toiletten schoon te maken en Go Down Moses te zingen.
1: Ja, en daarmee aan de basis van de meest gespeelde symfonie wereldwijd. Hoe mooi is dat? Over spirituals gesproken, dat beroemde thema in de Alt Hobo. Heel veel mensen denken dat Dvorak dat ook heeft gebruikt, dat dat ook een spiritual is,
0: ja,
1: die hij heeft geciteerd. Mm-hmm. En dat zou dan deze spiritual zijn.

0: Uiteindelijk koos hij voor de altobo, omdat het geluid, dat melancholische, donkere geluid van de altobo, deed hem denken aan die prachtige bariton van zijn vriend en inspirator Harry T. Burley.
1: Dat gutturale in een zwarte stem, dat
0: zeker.
1: Dat hoor je meer in een altobo.
0: Ik heb Harry meegenomen, we kunnen even naar Harry luisteren.

0: Uit wanneer? Welk jaar?
1: Uit 1919 is deze opname. Ja. Ja.
0: Deze man stond dus eigenlijk aan de toiletten schoon te maken en Go Down Moses te zingen.
1: Ja, en daarmee aan de basis van de meest gespeelde symfonie wereldwijd. Hoe mooi is dat? Over spirituals gesproken, dat beroemde thema in de Alt Hobo. Heel veel mensen denken dat Dvorak dat ook heeft gebruikt, dat dat ook een spiritual is die hij heeft geciteerd. Mm-hmm. En dat zou dan deze spiritual zijn.

0: Het lijkt wel, Karel.
1: Het lijkt wel, en het is ook een geweldige zanger, trouwens, Robson.
0: Zo.
1: Maar het is andersom.
0: Ah.
1: Een student van Dvorak uit Amerika heeft na de dood van Dvorak dit geschreven, Going Home, waarin hij gewoon eer betoont aan Dvorak. Maar heel veel mensen kennen het als spiritual, maar het is dus wel echt
0: uit die nieuwe wereld.
1: Uit de nieuwe wereld. Ja. Het is echt Dvorak. Maar ik vind het dus heel mooi. Het lijkt wel alsof de cirkel rond is.
0: Precies.
1: Dat de muziek van Dvorak dan weer zo appelleert aan die spirituals, dat je er dat dus ook heel goed van kan maken.
0: Ik heb echt zulke bergen kippenvel op dit moment. Alles weeft in elkaar, Karel. Het is echt schitterend.
1: Ja, straks meer over die invloeden van Hiawatha, want we hebben het nu
0: Hiawatha?
1: Ja, we hebben het nu over de spirituals gehad, maar ja, je hebt natuurlijk ook nog Native Americans en hoe die een rol spelen in de symfonie horen we straks. Maar ik wou nog even het begin van het vierde deel laten horen.
0: Kan zo in de film.
1: Nou, daarover gesproken. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht.
0: Jaws.

0: laat hij dat liggen. Terwijl iedere andere componist zouden gewoon een ferme klap opgeven en zou dat applaus pakken.
1: Hij geeft waarschijnlijk aan dat hele Amerika in fases.
0: Het is nog niet af.
1: En dat is het nog steeds niet.
0: Nee. En misschien ook wel zoals het begin begon. Die heimwee, het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog naar iets meer. More to come. Misschien ook wel voor Dvořák. Maar ja, dat was een beetje een vogelvlucht hoe die symfonie muzikaal in elkaar zit.
1: Ja, schitterend. En trouwens, dat laatste stuk, dat heroïsche, dat is dus wat ik gebruikte als eindtune.
0: Ah, oh, mooi.
1: Ja, Karel, er is natuurlijk meer over die negende. Want je hebt het gehad dus nu over die invloed van zwarte Amerikanen. Maar er waren natuurlijk al mensen daar.
0: Zeker, de Native Americans. Ja, Indianen, je mag het misschien niet meer zeggen, maar dan weten we over wie we het hebben.
1: Ja.
0: Dvořák was ontzettend geïnteresseerd, ook in hun cultuur. Mm. Alleen, hij had niet de juiste bronnen. Hij had geen directe toegang tot hun cultuur, tot hun muziek.
1: Dus niet iemand die hem aan de hand meenam?
0: Nee.
1: Ja.
0: Hij kende al uit zijn tijd in Tsjechië, in een Tsjechische vertaling, een beroemd gedicht van de witte schrijver Henry Wadsworth Longfellow. En dat heet The Song of Hiawatha. Iedereen die een abonnement op de Donald Duck heeft, kent Hiawatha misschien wel.
1: Precies.
0: Nou, dat is een heel lang, episch gedicht van die Longfellow. En die keek met een witte blik, met een koloniale blik naar Native American culture. Mm-hmm. Hij heeft dat echt wel respectvol willen schrijven. Alleen het is dus niet een bron van de eerste hand. Maar Dvořák was geïnspireerd door dat verhaal. En hij heeft die Song of Hiawatha, dat boek, heeft hij tot een opera willen verwerken. Mm-hmm. Toen hij in Amerika kwam, is hij op zoek gegaan naar een geschikt libretto. Is niet gelukt. Maar die schetsen voor die opera, die ideeën, zijn in deze symfonie terechtgekomen. Dat hoor je bijvoorbeeld in het tweede deel. Daar schetst hij op een gegeven moment het desolate Amerikaanse prairie-landschap.
1: Ik citeer dan even uit dat gedicht van Longfellow. Oh, the long and dreary winter. Oh, the cold and cruel winter. Ever thicker, thicker, thicker froze the ice on lake and river. Ever deeper, deeper, deeper fell the snow o'er all the landscape, fell the covering snow and drifted through the forest round the village. All the earth was sick and famished. Hungry was the air around them. Hungry was the sky above them. And the hungry stars in heaven, like the eyes of wolves, glared at them.
0: Het verlaten landschap en dan hoor je
1: ijskoud.
0: Een walking bass.
1: Ja.
0: Het is bijna een stoet, een begrafenisstoet, een treurmars. We zijn tot op het bot verkild.
1: En eenzaam.
0: Ja, dit vind ik dus. Mm. Dit vind ik het mooiste stukje uit de hele symfonie. Dit fragment met die walking bass en dan die blazers. Ja, schitterend. Hier krijg ik dan weer kippenvel van. Misschien wel mede dankzij die pseudo-Indian poet.
1: Ja.
0: Maar nou ja, het is ook mooi.
1: Het is maar net wat je raakt.
0: En Dvořák wilde wel, hè. Dus kijk, hij had niet juist de bronnen, maar hij was oprecht geïnteresseerd.
1: Ja, weet je, Karel, hij heeft het ook de nieuwe wereld genoemd. Hij heeft niet gezegd, dit is de ontdekte wereld. Weet je, daar scoort hij al enorm mee.
0: Ja, nog meer Hiawatha. In het derde deel, in dat grote gedicht, zit namelijk ook op een gegeven moment een bruiloftscène. Ja, dat is natuurlijk feest. Feest, maar wel met een heel groot Slavisch tintje. Uh-huh. En misschien doet dat allereerste begin van het derde deel tadadam, tadadam.
1: Beethoven, zou ik zeggen.
0: Nou, laat me horen. Dus Dvořák legde zijn oor te luisteren bij de cultuur die in Amerika was, maar tegelijkertijd bleef hij een Europees componist, stond op de schouders van Beethoven. En het mooie vind ik juist dat hij daar een hele organische mix van heeft gemaakt.
1: En ook iets heel eigens.
0: Iets eigens. Al die invloeden komen samen. Slavisch, Europees, maar ook de muziek van de zwarte bevolking en de pseudo-Indian invloed via Longfellow.
1: Ontzettend knap, denk ik dan.
0: Zeker.
1: Zou jij zoiets kunnen?
0: Nee.

0: Dus John Williams heeft ook zijn oor te luisteren gelegd bij het begin van het vierde deel. En dan moet ik wel zeggen dat het vierde deel is ook wel echt... Ja, dat, daar komt alles samen. Dat is een soort apotheose. En dat eerste thema uit het vierde deel... Ja, dat is wel wat we ook wel een beetje bij Amerika voor ons zien. De wolkenkrabbers die de lucht inschieten. Gewoon de, het elan, de misschien wel wat misplaatste trots.
1: Ik wou net
0: make
1: zeggen,
0: America great again.
1: Ja, maar wel het Amerika van toen. Van toen, hè?
0: Ja, ik wou zeggen, toen iedereen nog misschien wel kansen kreeg. Mm-hmm. Maar dat thema klinkt wel grandioos, hoor.

0: En dan in de overtreffende trap komen de trompetten er nog eens bij. Voor mij representeert dit het elan van een natie in opbouw. Je zou denken, zo'n symfonie met zoveel prachtige thema's en met zoveel invloeden, dat krijgt een heroïsch einde. Mm-hmm. Daar lijkt het wel op, maar dan doet Dvořák iets wat hij...
1: Toch weer gek. Hij doet toch weer een beetje gek.
0: Wat hij niet eerder heeft gedaan.
1: Ja.
0: Hier hoor je trouwens het eerste thema uit het eerste deel.
1: Hey, pentatoniek.
0: Heel goed.
1: Jaws.
0: Ook nog. Dus dit wordt een heroïsch einde. Dit wordt gewoon een slotklap. Iedereen op de banken juichen, joelen. Toch?
1: Denk je.
0: En dan laat hij dat laatste akkoord dus als een soort koraal.

0: wij gaan even een kleine tijdreis maken. Want je gaat meeluisteren hoe verslaggever Noah Smit leert over de Romeinen en hoe zij vroeger leefden. Hij spreekt verschillende hobbyisten en gepassioneerde geschiedenisliefhebbers. En hiervoor hoefde hij niet helemaal naar Rome. Nee, hij ging naar Eindhoven.
1: En daarom dacht ik, ik ga een opstand beginnen.
2: En hoe gaat u dat doen?
1: Door tegen iedereen te zeggen, en wel heel stil, dat ik een opstand begin.
2: Zo'n 2000 jaar geleden veranderde er een hoop in Europa. We gingen betalen met geld, gebruikten een kalender en bovenal gingen we van producent naar consument. Dit zijn allemaal effecten van de komst van de Romeinen. Om de tijd van de Romeinen te kunnen herbeleven, heb ik geen tijdmachine nodig. Ik reis naar het prehistorisch dorp van Eindhoven. Terwijl achter ons langs een groep Romeinse soldaten voorbij marcheert en je hier al goed kunt ruiken dat verderop op een kampvuur broodjes worden gebakken, staat Yvonne Lammers naast mij. Zij is de museummanager van het prehistorisch dorp in Eindhoven. Ik zie allemaal verschillende houten hutjes met rieten daken, allemaal mannen en vrouwen in prachtige kostuums. Waar ben ik?
3: Een openluchtmuseum waar inderdaad een heleboel huizen staan die bewoond worden en waar we de geschiedenis tot leven proberen te brengen.
2: Wat is daar precies het belang van?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is om kinderen met name op een hele laagdrempelige manier met geschiedenis in aanraking te brengen en te laten zien hoe het vroeger was. Ze kunnen het hier ook echt beleven en meedoen. Maar ja, ook de volwassenen die daarbij zijn, die steken toch best een hele hoop op.
2: Ja, goedemiddag. U zit hier in een enorm volle kleed, midden in de zon, op een heerlijke donderdagmiddag. Ik hoorde van een stuk of 5 mensen dat het best wel een beetje een uit de hand gelopen hobby is. Is dat voor jou ook zo?
4: Ja, eigenlijk wel. Bij mij is het zelfs een uit de hand gelopen beroep, want ik ben van opleiding archeoloog. Maar om eigenlijk nog beter het verleden te begrijpen, kom ik eigenlijk ook hier die dingen gewoon eens een keertje echt proberen.
2: Hey, ik zie dat jij best wel jong bent. Vind je het leuk om hier vandaag bezig te zijn?
5: Ik vind het geweldig, ja.
2: Wat vind je daar zo geweldig aan?
5: Nou, ik doe dit eigenlijk al mijn hele leven. En het is gewoon leuk. Ik weet, ja, niet, ik kan het niet goed uitleggen. Het is gewoon superleuk.
2: Wat is jouw rol precies?
5: Nou, ik ben eigenlijk gewoon een Germaans kind. En ik help heel vaak mensen hier gewoon. En
2: ja, je zegt gewoon, ik vind het echt heel cool wat je doet.
5: Ja, yeah. En ik help vaak en ik speel hier gewoon.
2: Ik denk dat u het misschien wel eens vaker hoort, maar u lijkt ontzettend op Julius Caesar.
6: Wel, het is een compliment in ieder geval, graag aangenomen. Maar ik ben in dit geval een gewone soldaat. Keizer was natuurlijk, we houden het gewoontjes vandaag.
2: En u bent een Romeinse soldaat, er staat nog een Romeinse soldaat naast mij. Wat beweegt u nou om hier vandaag als Romeinse soldaat aanwezig te zijn?
7: Het is een leuke hobby om te doen. De Romeinse tijd hebben we heel veel overblijfselen van. Heel veel dingen die we in dagelijks leven tegenkomen hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. En het is leuk om dat na te spelen en om het publiek daar wat over te vertellen en te laten zien.
8: IJzer een beetje gloeiend heet. En kunnen we het makkelijker vervormen? Het wordt wat zachter. En kunnen we het in een vormpje slaan die we willen? En in dit geval moet dat een klein krulletje zijn. En dat is de volgende stap om tot uiteindelijk een mooi scharnier te komen.
2: Hey, mijn achternaam is nou toevallig Smit, maar ik kan er niks van. Jij bent echt Smit, zie ik. Wat zie ik hier?
8: Ja, je ziet hier een middeleeuwse smederij. En we zijn hier bezig met het ijzer heet maken en het daarna in een vormpje slaan. Eigenlijk het kneden van metaal. Dat is wat de smid doet.
2: Mijn overgrootvader was volgens mij smid. Jij bent het nu. Hoe ben je daar zo bijgekomen?
8: Buiten mijn werktijden kon ik hier in de smederij af en toe op dat ijzer slaan. En dat vond ik zo leuk. Toen is de vonk overgeslagen. En toen vanzelf ben ik erin gerold. En nou ben ik smid.
2: Jij dacht, when in Rome.
8: Ja, precies. Ja.
2: Mij is dit door een Romeinse soldaat aangeboden gekregen om even zijn pak te testen. Ik ga hem even over mijn schouders aantrekken. Nee, ik heb iets te lange armen. Even kijken, mijn elleboog. Jeetje. Ah, jeetje, hij is 1,10 kilo, denk ik wel, of niet? Goeie genade, hé. En er hoort nog een helm bij, denk ik. Ja, en waar beschermt het nou precies tegen?
7: Dit is het beste harnas wat er is. Het beschermt tegen zwaardsteken. Beschermt tegen pijlen, want die ketsen af.
2: Jeetje, ik zou niet zo echt nog geen kwartier rond kunnen lopen, denk ik. Ik heb nou last van mijn nek. Hoeveel uur per dag draag je zo'n ding nou?
7: Nou, zo weinig mogelijk. Als we shows lopen, doen we hem aan. Maar dat klopt ook met hoe het in werkelijkheid was. Want alleen als je gaat vechten, trek je het harnas aan.
2: Dan heb ik nog één laatste vraag, meneer De Smit. Wat is nou de allerbelangrijkste les die wij kunnen leren van mensen uit de tijd van de Romeinen?
8: Het is niet zo dat hoe verder we teruggaan in de tijd, dat de mensen dommer zijn geweest. minder intelligent. Nee, ze waren op een ander vlak waren ze eigenlijk heel ver. En dat vind ik een hele mooie boodschap om te laten zien.
0: Ja, je hoorde onze verslaggever Noah Smit, die op bezoek was bij het prehistorische dorp in Eindhoven.
9: De nacht van Caro en CRV.
0: Ik zou zeggen, blijf vooral nog even lekker luisteren, want met de zomervakantie die voor veel mensen is begonnen, gaan we vooruitkijken naar alles wat erbij hoort. Ja, misschien ga je wel lekker de zon opzoeken, of pak je de tent en zoek je juist de natuur op. Dat laatste, ja, dat kan soms nog wel eens een uitdaging zijn. Want eerlijk is eerlijk, een tent opzetten, dat zorgt nogal eens voor de nodige frustraties. Gelukkig hoor je zo meteen hoe dat een stuk makkelijker kan. Nu eerst hoor je hier het NOS-journaal van 4 uur. Dus ik zeg tot zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. Het museum blijft voorlopig dicht. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoons worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht is gisteren afgesloten geweest vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Het weer in het noorden en enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag dan een mix van zon en wolken bij 19 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, misschien rol je net je bed uit en ga je zo meteen een blokje om met de hond. Maar let dan goed op, want het komt regelmatig voor dat honden per ongeluk drugs binnenkrijgen. Nou, hoe dat nou kan en hoe je dat kunt voorkomen, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: NCRV.
1: Ja, en Noordzee Jazz viert komend weekend zijn 50-jarig jubileum. Dus ik neem je ook even mee door die rijke geschiedenis. Maar voor we daar gaan induiken, neem ik je eerst mee langs de geschiedenis van vandaag. Want wat gebeurde er nou eigenlijk allemaal op deze dag in het verleden? We kijken naar de rijke geschiedenis die al eerder plaatsvond op 6 juli. Rocky, Rambo of gewoon Sylvester Stallone. De Amerikaanse acteur die blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Stallone die heeft een aandoening waardoor zijn gezicht half verlamd is sinds zijn geboorte. Maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Hij brak wereldwijd door. Ja, onder andere met deze Rocky dus. Die zul je vast wel herkennen. Een film die hij zelf schreef en waarin hij ook de hoofdrol speelde. Het verhaal van de underdog die het tegen alle verwachtingen in toch weet te maken. Zorgde hij ervoor dat hij in één klap het symbool van een doorzettingsvermogen werd. Vandaag in 1971 overleed de jazzlegende Louis Armstrong. Hij begon in New Orleans als trompetist en groeide uit tot een wereldster die jazz niet alleen speelde, maar ook opnieuw uitvond. Ja, zijn manier van improviseren maakte van de trompet een echt solo-instrument vol gevoel en vrijheid. Hij werd beroemd met zijn herkenbare rauwe stem in nummers als What a Wonderful World.

0: genieten er hier even van in de studio. Zelfs op zijn sterfdag klinkt hij nog overal door in de jazzclubs, op platen en in de manier waarop muziek vrijheid kreeg. En ineens liep iedereen met zijn telefoon voor zich uit door het park, op straat of zelfs midden op een plein op zoek naar Pikachu of Charizard. Ja, 10 jaar geleden kwam het spel Pokémon Go uit. Het spel bracht miljoenen mensen letterlijk in beweging. En binnen een paar weken was Pokémon Go een wereldwijde hype.
1: In het spel loop je rond in de echte wereld. Op allerlei plekken zitten Pokémon verstopt. Je moet er dus naartoe gaan om ze te verzamelen. En je vangt ze met een Pokéball.
0: Ja, klinkt gezellig. 10 jaar later wordt het spel nog altijd gespeeld en bewijst het dat je soms alleen een telefoon nodig hebt om ook van de echte wereld te kunnen genieten. Een jonge Paul McCartney die ging op deze dag in 1957 naar een optreden van deze band.

0: Ja, je hoort dat het muziek is die al wat ouder is. Hij ontmoette daar John Lennon, de voorman van de band The Quarrymen. En de rest werd geschiedenis. Ze zijn misschien wel een van de meest iconische duo's in de muziekgeschiedenis. En dan, het is vandaag 5 jaar geleden dat dit gebeurde.
1: En van de vrolijkheid op Schiphol naar het volgende bericht dat zojuist is binnengekomen. In Amsterdam zou misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn neergeschoten. Het Parool meldt op basis van onbevestigde berichten dat hij voor de deur van de studio van RTL Boulevard werd neergeschoten. En volgens die laatste berichten is hij zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
0: Ja, vreselijk nieuws. 9 dagen later overleed Peter R. de Vries. Als misdaadjournalist werd hij geroemd om zijn vele onthullingen. Daarnaast zette hij zich met zijn foundation in om cold cases op te lossen. En om hem te eren werd dat jaar massaal gestemd op zijn favoriete nummer in de top 2000. En daarom zullen wij ook deze draaien.

0: En dan transparant, toegankelijk en duurzaam. Met die drie concepten in gedachten is de nieuwe publieksentree van de Tweede Kamer ontworpen. Over een uur gaat de eerste boor in de grond en wordt begonnen met de bouw. Het is een mooi streven, maar geldt die transparantie ook op de manier waarop de besluiten in dat gebouw tot stand komen? Pieter Walraven, voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs, een hele goede nacht.
1: Goeiedag.
0: Ja, voor we beginnen, je bent dus voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs. Wat doe jij daar precies?
1: De beroepsvereniging voor Public Affairs die vertegenwoordigen professionals die in hun dagelijkse werk met onder andere lobby bezig zijn. Dat zijn professionals van bedrijven, maar ook van gemeenten of goede doelen of maatschappelijke organisatie. Dat zijn zo'n 750 mensen die voor een groot deel van hun werk met lobby bezig zijn.
0: Ja, laten we het even hebben over die nieuwe publieksentree, hè? In dat kader. Ze hebben het over transparantie. Hoe transparant is de Nederlandse overheid nou eigenlijk? Grote vraag.
1: Ja, de vraag die je misschien eigenlijk moet stellen. Als u hem zo stelt, dan denk ik altijd, worden alle belangen gehoord en krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om hun stem te laten horen? En daarbij heb ik wel twee zorgen. Eén is, ik denk dat de Tweede Kamer en alles wat er qua politieke besluitvorming is in Nederland, dat best wel goed inzichtelijk is voor iedereen die daar invloed op wil uitoefenen. Maar wanneer beleid wordt gemaakt door ministeries, is dat voor veel mensen is dat vaak minder inzichtelijk. Waar je moet zijn, wie er aan een wet schrijft. En ik denk dat daar best wel veel aan te verbeteren valt. Mm-hmm. En de tweede zorg die we hebben is dat we zien, en dat zien heel veel professionals die met belangenbehartiging bezig zijn, is we zien de laatste jaren met de versnippering van het politieke landschap, dat onder andere Tweede Kamerleden steeds minder tijd hebben om met alle belanghebbenden te spreken. Simpelweg omdat je veel meer dossiers moet doen met minder mensen. En dat komt nog wel eens de kwaliteit van beleid niet ten goede.
0: Mm-hmm. Waar zie je dat precies in terug?
1: Nou, je ziet dat terug doordat Tweede Kamerleden veel meer dossiers per persoon moeten doen. En de dossiers zijn vaak complexer geworden. Denk aan complexe dossiers zoals het toelaten van medicijnen op de Nederlandse markt, of netcongestie, of woningbouw. Dat zijn allemaal complexe dossiers waar veel belanghebbenden zijn. En dan moet je dus soms de tijd nemen om al die mensen ook te spreken, om een goed beeld te krijgen van wat er nu speelt en om een goed besluit erover te nemen. En dat wordt steeds lastiger op het moment dat je minder tijd hebt.
0: Ja, dat lijkt me
1: ook. Dat komt de kwaliteit van beleid niet ten goede. En dat maakt het wel zo dat sommige belanghebbenden niet altijd gehoord worden in het proces. En dat baart ons wel zorgen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vraag me dan ook direct af, wat moet dan de volgende stap daarin zijn? Want eigenlijk gaan we dus bergafwaarts.
1: Ja, ik wil het niet zo extreem stellen, bergafwaarts. Maar een stap die je erin kan nemen is dat de Tweede Kamer meer ruimte krijgt voor ondersteuning. Voor ondersteunende medewerkers. En dat geldt zowel bij de fracties als gewoon bij de organisatie van de Tweede Kamer zelf. En dat die meer middelen krijgen om beter ondersteund te worden. Het hoeft niet altijd te betekenen dat er meer Kamerleden komen. Dat is een vraag die je nog wel kan stellen. Dat is ook een interessante vraag. Want het aantal Tweede Kamerleden is voor het laatst vergroot ergens in de 60e jaren. En inmiddels zijn we natuurlijk met veel meer mensen in Nederland. Maar een oplossing kan ook zijn dus dat de Tweede Kamer beter en meer ondersteuning krijgt.
0: Ja, ik heb begrepen dat er in de Kamer ook druk gedebatteerd wordt over dat lobbyregister. Daarin zouden bewindspersonen moeten aangeven wie ze dan spreken over wat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, er wordt inderdaad veel over gesproken, ook in mijn beroepsgroep. Over inderdaad een register voor lobbyisten of een register waarin je al je afspraken moet registreren. Ik wil wel daarbij zeggen, meer informatie betekent niet altijd meer vertrouwen. Dus een lobbyregister is een interessante discussie die nog plaats gaat vinden. Dat is ook wel ingewikkeld, want wat ga je daar dan precies allemaal in registreren? Een onbedoeld neveneffect kan zijn op het moment dat je daar bijvoorbeeld alle afspraken in gaat registreren, is dat mensen meer gaan nadenken over wie ze allemaal wel en niet willen spreken, omdat het allemaal inzichtelijk is. En dan kan een onbedoeld neveneffect zijn, is dat je sommige partijen misschien helemaal niet wil spreken, omdat je simpelweg gewoon niet gezien wil worden alsof je met die belangengroep spreekt. En dat vind ik wel, een zorgelijke, dat kan een zorgelijk neveneffect zijn van een lobbyregister.
0: Ja, wat zou volgens jou dan nu een stap binnen de goede richting zijn, of naar de goede richting zijn?
1: Nou, we gaan na de zomer wordt er in de Tweede Kamer gesproken over een lobbyregister. En er zijn natuurlijk vele varianten van. En een belangrijke stap daarin kan wel zijn, is dat mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten met wie ze aan tafel zitten en wie en welke belangen zij of hij of hem vertegenwoordigen. En een lobbyregister kan daar wel inzicht in geven. En op het moment dat je. Dat je als Kamerlid of als ambtenaar van een ministerie met een belanghebbende aan tafel zit, dat je precies weet wiens belangen hij of zij vertegenwoordigt.
0: Ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. We zullen het blijven volgen. Pieter Walraven,
1: blijf het ook volgen.
0: Ja, voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Dankjewel.

0: Kiss Me, hoorde je. Geef elkaar een lekkere pakkert, een smakkert of een nachtkus. Want het is Wereldkusdag. Maar ja, wat maakt een kus nou zo fijn?
1: Ja, gewoon eerst rustig.
2: Dat hij met liefde wordt gegeven. En een slechte kus is als je op 30 centimeter al ruikt dat het niet goed zit.
3: Sowieso niet met veel speeksel.
4: Lang, nat, intens.
0: Ja, verschillende dingen. Bij kussen denken we vaak aan wat we zelf fijn vinden. Maar een kus brengt veel meer teweeg dan we misschien zelf doorhebben. Gedragspsycholoog en maker van de podcast met Antoinette Naar Bed. Antoinette Jacobsen, een goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in ons lijf als we zoenen?
5: Ja, er gebeurt echt nogal wat. Want het is niet alleen maar duizenden zenuwuiteindes van je lippen en je tong die elkaar tegemoet komen. En die met elkaar gaan knuffelen, om maar even zo te zeggen. Dat zorgt ervoor dat er allemaal signalen naar je hersenen gaan. Allemaal superfijne hormonen worden vrijgegeven. Zoals dopamine, oxytocine, serotonine, cortisol en adrenaline. En die zorgen dan allemaal weer voor dat je ontzettend blij gaat voelen, dat het stress verlaagt, dat je gezonder wordt en dat het zelfs pijn verlaagt. Dus er gebeurt nogal wat bij een simpel kusje.
0: Ja, als je het zo opsomt, dan denk ik, als ik me even niet goed voel, dan moet ik misschien gewoon gaan zoenen, klopt dat?
5: Ik zou zeggen, waarom niet?
0: En je zegt nu van alles over ons mentale welzijn, maar hoe zit het met het fysieke?
5: Ja, dat is dus heel erg tof. Er is dus echt onderzoek gedaan met wat gebeurt er als je 10 seconden met elkaar zoent. Als je 10 seconden met elkaar zoent, dan krijg je 80 miljoen bacteriën die je met elkaar overdraagt. En bacteriën klinkt altijd een beetje eng, maar eigenlijk is dat heel erg goed. Want dat zorgt ervoor dat je een beter immuunsysteem hebt. En je ziet dus ook dat koppels vaak een meer soortgelijk immuunsysteem krijgen, omdat ze vaker 80 miljoen bacteriën met elkaar overdragen.
0: Ja, dat zijn er nogal wat. En je hebt het nu over 10 seconden. Maakt het dan nog uit hoe lang of hoe vaak je met iemand zoent?
5: Ja, sterker nog, er zijn best wel veel studies die hebben onderzocht dat sowieso meer zoenen helpt. Staat niet per se bij hoe lang. De onderzoeken die zijn gedaan zijn dus die 10 seconden voor vooral de bacteriën. Maar besef even hoe lang 10 seconden is. Er zijn ook al onderzoeken die zeggen, joh, ga even 6 seconden met elkaar een tongetje draaien. Dat klinkt dus eigenlijk best wel kort. Maar als je bewust gaat tellen, als je met elkaar bezig bent, naar 6 seconden, is dat vrij veel. Maar in die 6 seconden kunnen er wel heel veel mooie dingen gebeuren.
0: Ja, dus we hebben het hier wel echt over het tongzoenen. Dus niet je loopt de deur uit en je geeft je partner even een zoen op de mond.
5: Klopt, al ben ik daar ook helemaal voor. Ze zeggen wel dat er een betere relatie, daar wordt meer in gezoend. Dus het is nooit, we weten niet, helpt het nou om meer te zoenen, of is het gewoon dat je een goede relatie hebt en daardoor meer zoent. Maar stabielere relaties, die zoenen elkaar meer. En dat kan ook soms even dat kusje zijn van, ik waardeer je, ik geef je even een kusje.
0: Ja, want dat is dan ook mijn vervolgvraag. Ik denk, als je in een relatie zit, ja, waar je misschien niet meer helemaal prettig voelt, dan heb je ook niet zin om te zoenen. Maar dat kan dus wel weer voor die goede stofjes zorgen. Dus ja, wat moet je dan doen?
5: Doe het voor je relatie. En voor jezelf.
0: Toch maar wel dus.
5: Sowieso, bij twijfel zoenen. Ja,
0: ontzettend belangrijk dus, mensen. Een goede tip deze nacht. Ik denk dan ook, niet iedereen kan even goed zoenen. Is dat nog belangrijk, zeg maar? Maakt dat nog uit?
5: Nou, dit is ook heel leuk. Want als jij zoent, leun je dan naar links of leun je dan naar rechts?
0: Jeetje, wat een vraag. Ik zou het niet weten eigenlijk.
5: Oké, de meeste mensen zijn een beetje net zoals met handschrift, of zijn ze links of rechtshandig. Als je naar rechts handig bent, dan leun je vaker ook naar rechts.
0: Oh, ja, dat zal in mijn geval dan zo zijn.
5: Ja, maar ik merk ook altijd als ik over zoenen praat, dat mensen te veel erover nadenken. Dus ga het ook niet van tevoren vragen. Laat je gewoon een beetje gaan.
0: Okay.
5: Het belangrijkste is om consent te vragen. Of iedereen het wel oké vindt om met elkaar te zoenen. Want dan wordt het ook een stuk leuker. Want dan heb je ook nog eens die verwachting van, oh, we gaan zoenen. Hoe spannend, hoe leuk.
0: En super gezond.
5: Denk er niet veel over na. Super gezond. Ja, eigenlijk zou je daardoor ook bijna kunnen zeggen, wat ongezond dat je vaak maar één partner hebt.
0: Ja, goed, dat is weer een heel ander verhaal. Misschien nog even voor onze luisteraar die midden in de nacht nog lekker wakker is. Heb je nog een zoentip voor ons?
5: Ja, ik vond het heel leuk dat er van tevoren al werd gezegd van de te veel speeksel, te weinig speeksel. Mannen en vrouwen kussen op een andere manier. Vrouwen vaak wat zachter en met minder speeksel. Dus zorg dat er niet te veel speeksel is. Zorg ook dat die tong niet te duwt. Je lippen mogen lekker ontspannen zijn. En vooral geniet. En denk dus ook niet te veel na bij een kus.
0: Nou, ik ga er toch wel een klein beetje over nadenken nu de volgende keer, denk ik.
5: Nou, tel dan in ieder geval tot 6.
0: Oké, dat zal ik doen. Gedragspsycholoog en maker van de podcast met Antoinette naar bed. Antoinette Jacob, dank je wel.
5: Graag gedaan.
6: Elk jaar heb ik er...
0: Excusee, die had ik nog even niet nodig. Wij gaan namelijk door naar een reportage. Voor de ene is het de ideale manier van rust en vakantie. Voor de ander is het een nachtmerrie, namelijk kamperen. Want er is één ding dat vaak roet in het eten gooit, en dat is het opzetten van de tent. Dat gaat lang niet altijd zonder gedoe namelijk. De grote vraag van de kampeerders is dan ook: hoe zorg ik er nou voor dat ik zonder problemen een tent kan opzetten? Nou, als er één plek is waar je dat antwoord kan vinden, dat is dat in de kampeerhal in Roden. Redacteur Thijs Brink die was daar om de beste tips te verzamelen.
6: Elk jaar heb ik er zelf moeite mee. De tent opzetten zonder moeilijkheden. Nu ben ik hier zo in de kampeerhal in Roden en ik ben wel benieuwd hoe de kampeerders hier naar kijken. En natuurlijk wat voor oplossingen er zijn. Naast wie sta ik hier?
7: Je staat naast Gerard Verburg.
6: Gerard, moet jij vaak een tent opzetten?
7: Een paar keer per jaar zeker.
6: Heeft u wel eens gehad dat, inderdaad dat je moest opzetten en dat wel irritatie bij kwam kijken?
7: Mevrouw, die weet zo'n team waar ze moet staan. En dat is zoals vaak, dat heeft alleen de stok vast. Dan staat ze te praten. Dan staat ze alleen met zo'n paal in de handen. Ja. En dan sta ik zo van, en nu? Ja, en nu? Wat gaan we nu doen dan? Ik zit hier met een lekkere praten, maar dat doek gaat erop. Hoe moet ik nou mijn doek gaan spannen? Communicatie is toch wel heel erg belangrijk hoor. En soms is dat best lastig. Ja, dat moet je gewoon rustig blijven zeggen.
6: Gijs, je bent kampeerexpert hier zo in de kampeerhal Roden.
8: Wanneer je een tent moet opzetten, gaat dat dan ook wel eens mis?
7: Ik niet, zeg maar.
8: Nee, heb je heel vaak mensen die hier komen die dan toch wel problemen hebben met opzetten van tenten?
7: Nou, ze vinden stoktenten vervelend. Dus dan moeten ze eerst dat de stokken die moet dan in de juiste hoes. En dan snappen ze het weer niet. Nou ja, die mensen die raken.

0: je gewoon de luchttent aan. Dan zet je de vier hoeken van de tent vast. Je blaast de ring op en je tent staat.
1: Gildo, jij bent op zoek naar een tent.
2: Ja.
1: Heb je ooit eerder gekampeerd?
2: Eigenlijk niet. Echt op de manier hoe ik nu ga kamperen.
1: En heb je dan gelijk al een specifieke tent waar je naar zoekt? Bijvoorbeeld dat om makkelijk op te zetten is? Want, nou ja, een tentje opzetten, dat is soms nog wel wat moeilijk.
2: Nee, daar kwam wel eens irritatie bij. Ja. Jawel, ja. Als je dan, of dan ging de stok weer verkeerd, of het zakte weer in. Ja. Of nou ja, de een luistert niet en de ander doet dit en de ander doet dat. Dus ja. Ja, zo heb je altijd wel wat irritaties bij elkaar.
1: En wat is de oplossing daarvoor dan? Om te zorgen dat het uiteindelijk toch goed komt dat die tent daar staat?
2: Ja, vaak rustig met elkaar even kijken van nou, hoe gaan we doen? Even een goed plan.
1: Zou je dat ook als tip meegeven?
0: Om rustig te blijven. Ja. Ja, ja, kies gewoon een hele makkelijke tent uit om op te zetten. Want ook voor een luchttent kiezen kun je ook gewoon alleen doen. Dan is er helemaal geen irritatie.
2: Ja. Ja, dat klinkt wel goed.
0: Ja, dat klinkt wel goed. Moeten we er even heen lopen? Moeten we even een paar tenten laten zien?
2: Ja, dat
0: wel.
2: Maar
0: voor hoeveel personen?
2: Eigenlijk voor twee.
1: Even kijken, ik zie een hele grote tent staan. Is dit zo'n luchttent?
0: Dit is eigenlijk de allergrootste luchttent die we nu in het assortiment hebben. In principe alle luchttenten alleen opzetbaar. Je koopt een stukje worteldoek. Je rolt je tent uit, je zet de vier hoeken vast. Nou ja, je pompt hem op en dan even met z'n tweeën de scheerlijntjes vast rondom de haninkjes erin. Met een kwartiertje, 20 minuten, dan staat het spul.
2: Zo snel al?
0: Ja, gaat echt heel snel. Ja, ja, ja, luchtbeetjes. Ja, die gooi je erin, dekens erin en stoeltje neerzetten en je bent in principe al klaar.
2: Oh, dan ben je zo klaar. Ja. Ja.
1: Weinig ruimte voor irritatie dan.
0: Ja, geen ruimte voor irritatie.
3: Ja, je hoorde Thijs Brink vanuit kampeerhal Roden.

0: Zo'n 1 op de 550 wetenschappelijke artikelen bevat bronnen die compleet zijn verzonnen door AI. Dat werd ontdekt in een onderzoek van de Groene Amsterdammer, waar ook naar voren kwam dat deze neppe informatie steeds vaker wordt gebruikt. Wetenschapsfilosoof Stefan Gaillard, een hele goede nacht.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, dat kan het ook zijn. Ja, hoe kan het nou gebeuren dat er neppe bronnen zijn gebruikt?
1: Ja, ik denk dat dat deels bij de auteurs, bij de wetenschappers ligt en deels bij de tijdschriften. Dus ja, die auteurs die hebben best wel veel publicatiedruk. Dus je moet x aantal artikelen per jaar publiceren. Kost best wel veel tijd. Nou ja, en dan is het op zich logisch dat je de taken die dat meer tijd kosten, zoals je bronnensysteem op orde maken, dat je dat probeert te doen met AI. Maar het is dan natuurlijk wel heel slordig dat je die dan niet minstens 1-2 keer dubbelcheckt.
0: Ja.
1: En deels heeft dat natuurlijk bij de tijdschriften, want die hebben ook hun taak niet goed genoeg gedaan om te controleren of alles in orde is voordat ze naar publicatie overgaan.
0: Ja, ik moet zeggen, als ik naar de cijfers kijk, dan schrik ik daar nogal van. Ik heb gelezen dat de wetenschap een 7,5 scoort op betrouwbaarheid, waar de overheid een 4,4 haalt. Maar dan denk ik, ja, dit AI-gesjoemel, dat helpt natuurlijk niet met het vertrouwen. Gaan al die alarmbellen nu af?
1: Ja, die alarmbellen, ja, die gaan altijd eigenlijk wel af als er iets misgaat in de wetenschap. Dus ik denk dat ook wel een indicatie is dat de wetenschap wel constant bezig is met zichzelf corrigeren. En dat, ja, misschien daardoor ook wel dat hoge cijfer deels te verklaren is. Maar het zal het zeker niet ten goede komen, nee. En ja, ik zeg altijd, als het gaat om vertrouwen in de wetenschap, dan gaat het vaak over communicatie. Maar naast communicatie moet je ook betrouwbaar zijn natuurlijk. En
0: ja,
1: ik denk dat hier wel veel te winnen valt. Maar goed, het is, zoals ik zei, het is een goede indicatie dat dit ontdekt is. En dat er nieuw werk aan de winkel is.
0: Ja, zeker. Als we nu kijken naar die onderzoeken, waar dus die AI-bronnen in naar voren zijn gekomen, zijn er dan ook onderzoeken die nu eigenlijk niks meer waard zijn?
1: Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Het is natuurlijk, je bouwt voort op ander werk en je doet er natuurlijk ook zelf origineel werk. En soms geef je ook bronnen voor kleine beweringen die je maakt. En ook als die bron niet blijkt te kloppen, dat betekent niet per se dat die bewering niet correct is. En als die bewering niet correct is, betekent dat niet dat het hele onderzoek gelijk niet te vertrouwen is. Dus dat is vrij genuanceerd en vrij lastig.
0: Ja.
1: Maar nee, ik zou zeker niet al die studies het raam uit gooien.
0: Gelukkig maar.
1: Maar het is wel goed om daar met de kritische kant doorheen te gaan.
0: Ja, even als we een blik op de toekomst werpen. Wat zijn nou de oplossingen, zeg maar? Wat moeten we doen om het gebruik van die nepbronnen tegen te gaan?
1: Nou, ik denk dat daar, zoals zij bij de tijdschriften, een grote rol ligt. Die moeten gewoon, dat is vrij makkelijk te automatiseren, Een controle invoeren dat die bronnen gecheckt worden of ze wel überhaupt bestaan. Vrij basale check. En die onderzoekscultuur moet denk ik gezonder worden. Dus
0: minder druk ook.
1: Ja, bijvoorbeeld de productiviteit van wetenschappers op een andere manier meten dan op basis van hoeveel artikelen ze publiceren.
0: Ja, dat lijkt me eigenlijk een goede stap, of een stap in de goede richting. Wetenschapsfilosoof Stefan Gaillard, ik wil je ontzettend bedanken en ik wens je nog een fijne nacht.
1: Fijne nacht.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, volgende week is in Rotterdam de 50ste editie van het North Sea Jazz Festival. Een groot feest waar jazz samenkomt vanuit de hele wereld. En onze redacteur Asha Mohamud die ging even terug naar wat het festival nou zo bijzonder maakt.
3: I'm all alone. I did not know.
4: Hoorde net Cecile McLaurin-Salfant, dit jaar Artist in Residence bij North Sea Jazz. Misschien herkende je het nummer wel, I Didn't Know What Time It Was. Een artist in residence is een artiest die wordt uitgenodigd om tijdens meerdere dagen van het festival op te treden met verschillende projecten, of samen te werken met andere artiesten. Cecile is in elk geval een goede bekende van het festival. Frank Jochemsen van het Nederlands Jazzarchief vertelt over de allereerste keer dat hij haar zag optreden.
5: Maar de Hudson is echt een beetje de jazzzaal, zou ik maar zeggen. Achter haar eigen versie van soms hele bekende standards. Met een fantastisch trio. En dat was echt verbluffend goed wat die vrouw deed. Daar zit inmiddels een hele ontwikkeling, ook muzikaal, met het repertoire dat ze aanpakt en het repertoire dat ze zelf maakt. Dat gaat veel kanten op en dat is echt heel erg interessant, waardoor je echt op het puntje van je stoel zit met zo'n carrière van zo iemand. En Noordzee volgt dat dan.
4: Waarom het zo belangrijk is dat artiesten deze kans krijgen, dat legt trompetist en componist Ibrahim Malouf uit in de podcast 50 jaar Noordzee Jazz.
6: When you have the possibility to do a residency and to show different colors of what you are, it's a better way to make people understand you better and your messages.
4: Hij kan het weten, want in 2016 was hij zelf arts in residence. Hij scoorde grote hits met nummers als Fly With Me en The Proposal. Noordzee Jazz

0: Dat legt trompetist en componist Ibrahim Malouf uit in de podcast 50 jaar Noordzee Jazz.
1: When you have the possibility to do a residency and to show different colors of what you are, it's a better way to make people understand you better and your messages.
0: Hij kan het weten, want in 2016 was hij zelf arts in residence. Hij scoorde grote hits met nummers als Fly With Me en The Proposal. Noordzee Jazz vindt het ontzettend belangrijk om echt met artiesten mee te groeien. De programmeur van het festival vertelt onder andere het volgende hierover.
2: Een volgende generatie van jazzmuzikanten die herkend worden. Sommige artiesten die het, ja, waar wij een heel groot geloof in hebben, die laten ook bewust wat vaker terugkomen, zodat ze kunnen groeien van een hele kleine zaal langzaam naar een iets groter.
0: En dat zien we terug bij veel meer artiesten die door de jaren heen groter werden op deze podia. Neem nou Jacob Collier als voorbeeld. In 2016 maakte deze Britse zanger en multi-instrumentalist zijn allereerste debuut bij het festival. En kijk waar hij nu staat. In 2025 keerde hij terug als artist in residence.
3: Ladies and gentlemen, conducted by Jules Buckley, the Metropole Orchestra with the one and only Jacob Collier.
0: Wie ook een enorme groei heeft gemaakt is Olivia Dean. Zij maakte haar debuut op het festival in 2003 met het nummer Dive. In 2024 stond ze hier ook alweer. Wie weet is zij wel de toekomstige artist in residence. Samenwerken doet ze namelijk al volop. Samen met de mannen van Ezra Collective. Ze schreven namelijk samen een pure jazz track, No One Is Watching Me. En dat is precies wat een artist in residence doet. Samenwerken en experimenteren met andere muzikanten. Misschien was dit nummer wel alvast een gooi naar die titel.

0: Muziek raakt ons allemaal, soms op een positieve en soms op een minder fijne manier. Maar een enkele noot kan al genoeg zijn om je zo terug te slingeren naar een herinnering. Onze redacteur Thijs Brink die is bij ons aangeschoven, want Thijs, ja, jij maakte dat laatst nog mee, hè?
1: Ja, inderdaad. Een tijdje geleden zat ik in de auto samen met mijn vader en hij zette wat van zijn favoriete nummers op. En we zaten gewoon rustig te luisteren tot ik dit hoorde.
0: Wat gezellig.
1: Ja, dit is de plaat Movie Star van Harpo. En nu weet ik de titel, maar toen ik dit hoorde wist ik niet welk nummer het was. Maar ik wist meteen, dit ken ik. Ik was opeens gewoon terug in een herinnering namelijk. Ik zat namelijk opeens in een lange autorit op de weg naar het zonnige Frankrijk. Samen met mijn ouders, mijn twee broertjes in de auto, flesje cola in de hand, uit het raam kijken naar het Franse landschap en op de achtergrond klonk diezelfde muziek van Harpo door de speakers. En ik hoorde dus dat nummer en meteen was ik weer gewoon daar op die plek. Maar wat mij zo fascineerde was dat het misschien wel meer dan 10 jaar geleden was. Sinds ik gewoon die plaat heb gehoord dat ik in die auto zat, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Maar gewoon door die ene intro wist ik alles precies. De plek, de vakantie, gewoon dat hele gevoel dat kwam terug. Alsof ik in een herinnering zat. En ik was natuurlijk gefascineerd, maar ook gelijk geïnteresseerd. Want hoe kan het dat één nummer je meteen terugbrengt naar een vakantie van 10 jaar geleden?
0: Nou ja, daarom zit jij hier toch. Volgens mij heb jij dat uitgezocht. Hoe zit dat nou?
1: Nou ja, eigenlijk heeft het allemaal te maken met je lange termijn geheugen. Het stikt dan natuurlijk van de herinneringen, maar die kun je niet allemaal zo even opnoemen. Herinneringen moeten eigenlijk getriggerd worden, zodat jij ze weer voor ogen hebt. Of misschien om een mooie metafoor te gebruiken, je moet je geheugen zien als een kast vol met lades, met herinneringen. En sommige lades die maak je misschien wel dagelijks of wekelijks open, dus je weet precies wat erin zit. Maar sommige laadjes heb je al zo lang niet meer geopend, die zitten gewoon een tijdje op slot. Dus je hebt eigenlijk die sleutel nodig om die lades te openen. En dat is in dit geval zo'n prikkel. En zo'n prikkel kan echt alles zijn. Het kan bijvoorbeeld geur zijn, het kan smaak zijn, of in dit geval muziek. En een noot klinkt en het is, ja, hatsa, dan gaat een herinneringlade gaat open. En eigenlijk is het in zekere zin een geheugensteuntje, of hoe ze dat in het Engels heel mooi noemen, een retrieval cue.
0: Oh, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, wat ik dan wel bijzonder vind, dat is toch meer dan 10 jaar geleden, zeg je. Hoe oud was je toen?
1: Ik was waarschijnlijk nog een jaar of 8, 9 of zo.
0: Ja, hoe kan het dan dat je op zo'n jonge leeftijd dat toch nog nu onthoudt?
1: Nou, dat heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Als eerst de muziek. Op jonge leeftijd is je muzieksmaak zich namelijk volop aan het ontwikkelen. Dus de muziek die je hoort en die je leuk vindt, die blijf je heel erg bij. Denk maar bijvoorbeeld aan een leuke jingle van een tv-programma. Of bij mij is bijvoorbeeld muziek van het computerspelletje FIFA. Dat blijft me ook heel erg bij. En dat is voor mij ook wel een mooi bruggetje naar de tweede reden dat je het onthoudt. Want een tv-programma, een computerspelletje, een vakantie, dat zijn kleine, maar ook zeker mooie momenten in je leven. En ja, die koester je ook al op jonge leeftijd. En nou ja, dat is ook de associatie. Een bepaalde geur, een geluid, een nummer, dat is gekoppeld aan een mooi moment. En mensen praten ook bijvoorbeeld vaak over vakantiemuziek. Maar dat is niet een specifiek genre. Iedereen heeft daarin zijn eigen invulling, want iedereen heeft een andere muziek die ze associëren met vakantie. Want Movie Star bijvoorbeeld, dat heeft helemaal niks met vakantie te maken, met Frankrijk, met iets in die trant. Dus ik heb dit ook bij andere mensen, bijvoorbeeld bij de redactie, heb ik dit gepeld. En je krijgt de meest verschillende antwoorden. De een die zegt Viva La Vida als een echt vakantienummer. De andere die zegt Mr. Rock'n'Roll van Amy McDonald. Dus het ligt echt volledig uit elkaar. Als ik bijvoorbeeld naar jou kijk, wat is een echt vakantienummer voor jou, Elif?
0: Ja, ik moet dan toch al snel denken aan eigenlijk alles van ABBA.
1: Alles van ABBA, ja, dat is in principe.
0: Fantastisch. Ja. Ik kreeg helemaal de feelings dat we naar Griekenland gingen. Ja, geweldig.
1: Ja, maar dat zou in principe zou je dat niet schalen onder vakantiemuziek. Maar dat is echt gewoon helemaal eigen invulling.
0: Nou, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik, ja, misschien is een vakantiefoto dan wel helemaal niet de sterkste souvenir. Misschien is het dus wel muziek.
1: Ja, misschien is het juist dat ene liedje inderdaad. Voor jou ABBA bijvoorbeeld. Ja, want zodra het weer langskomt, dat is dat geheugensteuntje, die prikkel, waardoor je zo weer in gedachten bent op vakantie.
0: Ja, heerlijk. In dat geval heb jij zin om weer even naar Frankrijk te gaan?
1: Absoluut.

0: Ja, voor een hond is de wereld één grote ontdekkingstocht. Ergens aan snuffelen, iets likken of iets van de grond halen. Ja, het hoort er allemaal een beetje bij. Maar soms blijkt dit om drugs of resten hiervan te gaan. Dierenartsen die zien dit vaak gebeuren bij honden. Maar ja, hoe herken je dus dat je huisdier drugs heeft binnengekregen? Wat zijn de risico's daarvan? En wat moet je als baasje doen? Lotte de Leij is dierenarts bij Spoed- en Verwijskliniek Nova en ziet dit helaas regelmatig voorbij komen. Lotte, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vaak zien jullie dat nou, hè? Dat huisdieren dus iets van drugs hebben binnengekregen?
1: Het wisselt vaak wel een beetje per periode, maar vaak toch wel, ja, minimaal één keer per week, soms meerdere keren per week.
0: Ja, en als je als baasje denkt, oeh, ja, misschien is er iets aan de hand met mijn huisdier, wat kan je dan merken?
1: Ja, wat mensen vaak, wel, de verschijnselen die mensen vaak eerst zien, vaak na een uur tot 90 minuten nadat ze het hebben opgegeten, soms iets eerder, zie je dat ze onrustig worden, een beetje gaan schudden met het kopje, sommige honden gaan kwijlen of braken, laten hun urine lopen, lopen een beetje met een dronkenmansgang. Dat zijn vaak wel de eerste tekenen dat er iets aan de hand is.
0: Ja, en wat moet je dan doen als je dat vermoedt?
1: Ja, gewoon eigenlijk wel even de dierenarts bellen. En meestal kunnen we vanaf de telefoon wel een inschatting maken van, nou, mogelijk dat diertje drugs binnen heeft gehad. Dus het lijkt ons toch slim om even langs te komen.
0: Ja.
1: Laten we ook mensen over het algemeen gewoon gelijk langskomen en doen we even een lichamelijk onderzoek. Waarbij meestal wel echt wel een grote inschatting gaan maken worden van, nou, de verdenking dat een diertje drugs binnen heeft gehad is groot. En eigenlijk de voornaamste drugsvergiftiging die we zien, hè, is met wiet. Dat is eigenlijk echt wel de meest voorkomende. Dieren pakken iets van straat of eten, ja, in veel gevallen ook thuis toch per ongeluk wat op te staan. Dat mensen weten wat ze hebben gegeten. En dat is wel de meest voorkomende.
0: Ja, en wat kunnen jullie als dierenartsen dan doen?
1: Wat we meestal doen is eerst even een drugstest via de urine. Het bevestigt het niet altijd. Niet alle drugsintoxicaties komen er naar boven. Maar vaak komt het er wel uit en bevestigt dat is je diagnose. Wat we doen, zijn eigenlijk verschillende aanpakken. Als we weten dat een diertje iets heeft gegeten. En de eigenaar zijn er dus heel snel bij. Weten het net zien gebeuren, die bellen. Dan geven we vaak een middel om te laten braken. Het lastige is dat de meeste mensen niet weten wat hun diertje heeft gegeten en het pas zien als we al verschijnselen hebben. Dan willen we ze liever niet laten braken, omdat ze dan vaak al slaperiger zijn, wat neurologische klachten hebben en we dan niet willen dat ze zich verslikken als we ze laten braken.
0: Ja.
1: Dus wat we dan doen is eigenlijk gewoon monitoren. De meeste diertjes houden we dan even in de opname een nachtje. Want we willen niet dat ze te veel afkoelen of te warm worden, de hartslag te hoog of te laag wordt. En we kunnen actieve kool geven, dus Norrit, wat je vroeger ook wel eens aan kinderen gaf met diarree. Om toch een beetje die stoffen te binden die in dat maag-darmkanaal zitten.
0: En je noemde net een voorbeeld, als een dier dus bijvoorbeeld wiet op heeft. Zit er nog een verschil in als er harddrugs bij komen kijken?
1: Daar zit het wel zeker een verschil in, maar dat zien we eigenlijk zelden. Dus dan is het ook heel erg afhankelijk van, je behandelt de verschijnselen die je ziet, zeg maar. Dus heeft een dier enorm convulsies, dan behandel je de convulsies, dus de aanvallen die ze hebben. Als ze een hele trage hartslag hebben, dan geef je daar bijvoorbeeld medicatie tegen. Dus dat wisselt wel heel erg met de verschijnselen die ze binnenkomen. We weten van wiet dat het maar heel zelden fataal is. Dan moet ze echt hele grote doses innemen. Alleen soms zien we wel eens dat honden bijvoorbeeld een stukje joint van straat eten. En dat blijft dan best wel lang in zo'n maag zitten en steeds langzaam een beetje wiet afgeven. Ja, dan kunnen die verschijnselen ook wat langer aanhouden.
0: Ja, maar kan het levensbedreigend zijn voor zo'n dier?
1: Afhankelijk van het type drugs kan het zeker levensbedreigend zijn. En het lastige is dat je dat, tenzij je weet wat ze gegeten hebben, nooit echt weet. En ook al weet je het, dus als je bijvoorbeeld thuis wat hebt liggen en ze eten het op. Wiet is gelukkig zelden fataal, maar in grote doseringen en kleine hondjes kan het zeker wel. Dus bij twijfel hebben we het eerder dat we ze even extra monitoren. En dan als ze klachten krijgen, dat we de klachten behandelen. Dan dat we niks doen.
0: Ja. Stel dat er nu iemand luistert met een hond of misschien een kat. Kan je zoiets voorkomen?
1: Ja, eigenlijk niet. Het lastige is dat ze het over het algemeen gewoon dus of van straat plukken. Ja, dat is best wel lastig voorkomen als eigenaar. Omdat je toch, ja, je wil sowieso niet dat je beestje wat van straat eet. Dus dat probeer je over het algemeen wel te voorkomen. Maar heel vaak laten mensen in parkjes, in bosjes ook nog wel eens wat dingen liggen. En dat zie je gewoon niet. Ik zie ook niet wat mijn hond doet als ik hem even loslaat en hij rent een bosje in. Het enige wat je kan doen om het te voorkomen is als je het thuis hebt, om het echt goed goed op te ruimen en niet rond te laten slingeren. Dus niet even toch op de salontafel leggen en denken, nou, dat beestje eet het niet, want ze eet het helaas wel.
0: Ja, dus ik denk dat het voornaamste advies is goed opletten.
1: Goed opletten.
0: Ja, Lotte de Leij, dierenarts bij Spoed- en Verwijskliniek Nova. Super bedankt en ik wens jou alvast een fijne maandag.
1: Helemaal goed, fijne maandag.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
0: Ja, wij zijn hier alweer aan het einde gekomen van de nacht van de KRO-NCRV hier op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met Meerte Biemans over jongerendakloosheid en een nieuw plan van Housing First Nederland om dit dus tegen te gaan. Ook hadden we het in deze uitzending over het 50-jarig jubileum van North Sea Jazz en de invloed van AI-bronnen op de betrouwbaarheid van wetenschappelijke artikelen. Het hele gesprek met Meerte Biemans en alle andere gesprekken van deze nacht, die zijn uiteraard terug te luisteren via de website van NPO Radio 1 en via de NPO Luister-app. Ik ga inmiddels ruimte maken, want het is bijna 5 uur en dat betekent dat Vroeg zometeen hier gaat beginnen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. Ik wens jou alvast een hele fijne maandag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor de nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf nu naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden, meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat vanaf 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. De Braconnier werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte met Joost Witte. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ziek. Hij was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar verder droog bij een graad of 16. Overdag straks een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: In startblok Riekerhaven gingen in 2016 voor het eerst in Nederland studenten samenwonen met jonge statushouders. Het is nu 10 jaar geleden en wij dachten dat het tijd voor een terugblik op dit idealistische en soms hardleerse experiment.
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 6 juli. Wat ontstaat er als je ruim 500 mensen en heel veel verschillende nationaliteiten, levenspaden en gebruiken bij elkaar laat wonen? Dit gebeurde voor het eerst op startblok Riekerhaven in Amsterdam-West. Journalisten Annelies Bontjes en Leonie Nijland waren erbij vanaf het begin en gingen terug. Samen schreven ze erover voor Trouw. En vandaag zijn ze hier om over hun ervaringen te vertellen. Want hoe staat het ervoor met de ontwikkeling en relevantie van dit soort samenleefprojecten in Nederland? Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat jullie hier zijn. Jullie hebben natuurlijk al teruggeblikt voor dat artikel in Trouw. Hebben jullie een beetje zin om dat deze ochtend nog een keer te doen?
4: Zuurlijk. Uiteraard. We hebben er niet over uitgekomen.
5: Nee, we kunnen er heel lang over vertellen.
2: Nou, dat is mooi. Dat gaan we dan een uur lang doen met elkaar. Leonie, jullie hebben een heel mooi artikel in Trouw geschreven. Waarom moest dat artikel er komen?
4: Nou, ik denk over de jaren, je zei het al in het begin, het is 10 jaar geleden dat we het er best regelmatig met elkaar over hebben gehad. Van, nou, we hebben daar een aantal jaar gewoond. Hoe gaat het nou met startblok Riekerhaven? En wat is er van die belofte van startblok Riekerhaven terechtgekomen? En we dachten, nou, het is nu 10 jaar geleden, dus misschien een mooi moment om eens terug te blikken.
2: Ja, ja. En Annelies, jullie hadden het dus nog best vaak over startblok Riekerhaven. Welke gevoelens roept dat op als je er nu zo weer bij stilstaat?
5: Ja, we hebben er altijd een beetje dubbele gevoelens over gehad. Omdat natuurlijk het project met heel veel idealen begon. En zullen we het straks denk ik ook wel zeker over hebben. Maar we vragen ons soms ook wel af van waren we niet heel jong om daar te gaan wonen? Hebben we er alles wel uitgehaald? Hoe zouden we dat nu met volwassen ogen bekijken? Dus dat zijn wel gesprekken die we regelmatig hebben gevoerd over de jaren.
2: Ja, dus zit daar dan ook een beetje ongemak in als je er nu op terugkijkt?
5: Ja, ik moet zeggen, nu we dit hele artikel hebben gemaakt, ben ik dat gelukkig wel een beetje kwijtgeraakt. Ah. Maar eerst had ik dat wel iets meer.
4: Ja. Okay. Ja, ik denk dat dat voor mij ook wel hetzelfde was. Ja, ik denk ongemak is ook wel het woord wat we gebruiken wel in ons artikel. Van inderdaad, waar ik soms ook wel enig ongemak bij voel. Dus je hebt daar dan een aantal jaar gewoond. Je hebt met heel veel mensen contact gemaakt. Dus En er zijn ook vriendschappen ontstaan. Nou ja, en in de jaren daarna heb je dan niet met iedereen contact onderhouden. Dus daar voelde ik soms ook wel ongemak bij. Van heb ik eigenlijk in de jaren daarna had ik misschien niet af en toe moeten vragen bij mijn buren. Hoe gaat het nou nu? Na een aantal jaar nu ik er niet meer woon. En dat is soms ook een beetje uitgebleven.
5: En ook wel gewoon echt benieuwd dat we benieuwd waren waar iedereen terecht was gekomen en wat ze nu aan het doen waren. Dus dat was ook heel leuk en interessant om nu mensen weer op te zoeken.
2: Zeker. Ja, dat artikel is er dus gekomen. Dat onderzoek dat heeft dus geholpen een beetje bij het verwerken van het ongemak wat jij net al noemde. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister app. Vroeg. Annelies, neem ons eens mee. Jij bent dus 10 jaar geleden dat project ingestapt. Wie was de Annelies van toen?
5: Ja, die was een stukje jonger, want het was inderdaad 10 jaar geleden. Ik had toen net een aantal jaar als student in Amsterdam erop zitten. Ik woonde in een groot studentenhuis, dat heette ACTA. Dat was eigenlijk een paar meter verderop.
2: Ken ik nog wel ACTA?
5: Ja.
2: De oude tandartspraktijk of zo, geloof ik.
5: Klopt, ja. Vooral berucht om de feestjes die daar waren. Daar had ik hartstikke leuke tijd gehad. Maar dat begon ook wel een beetje op zijn eind te lopen. En ja, wat dan? Er was natuurlijk toen al een huizencrisis, zoals er nu nog steeds is, helaas. Dus het was niet makkelijk om iets te vinden. En ik zag er ook wel tegenop om uit dat gezellige ACTA, waar je dus een gang deelde met 17 mensen, om dan helemaal ergens alleen in een appartement te gaan wonen. Dat zag ik helemaal niet zitten. En toen hoorden we over dit nieuwe project in ACTA, wat inderdaad dus maar een paar honderd meter of nog niet eens een paar tientallen meter verderop zou beginnen. En ze zochten nieuwe mensen voor dat project. En dat zou een community moeten worden. Dus met studenten, starters en aan de andere kant de statushouders, dus vluchtelingen met een verblijfsvergunning. En dat sprak ons wel aan, want we dachten, ja, dat is een mooie tussenstap voor echt zelfstandig wonen eigenlijk. Dus ik meldde me aan voor dat project met heel veel anderen uit ACTA. En eigenlijk met heel veel goede moed.
2: En dat ging echt dus een beetje om dat samenwoon-community idee, dat er onderdeel van zou zijn.
5: Ja, dat sprak me wel heel erg aan. Ja. Ik was wel benieuwd om die andere mensen te ontmoeten. En het hele idee was dat je dan elkaar, nou ja, een beetje op weg kon helpen. Ik woon inmiddels een aantal jaar in Amsterdam. Ik heb mijn motivatiebrief van die tijd er ook nog bij gepakt. Daar staat er ook heel schattig in dat ik mensen leuke plekjes in Nieuw-West wil laten zien. Ik ben nu nog wel benieuwd welke dat dan zijn. Want
3: zo leuk is Nieuw-West ook.
5: Nee, ja, dat project kwam inderdaad gewoon naast een snelweg, naast meubelwinkels, naast een metrohalte. Het tochtte daar, het waaide altijd. Het was nou niet het meest florisante, aantrekkelijke plek om te gaan wonen.
2: Heel maar, leuk uitje naar de meubelzaak. Had jij misschien voor ogen daar?
5: Ja, misschien had ik dat inderdaad voor ogen. Of met z'n allen naar de supermarkt of zo. Dat waren wel een beetje de dingen die je daar dan kon doen. Ja, maar ik had er wel heel veel zin in. De Annelies van toen was wel positief gestemd. Ja.
2: En herken jij je daarin, Leonie?
4: Ja, zeker. Ik woonde dan niet in ACTA. Ik woonde toen nog in Utrecht. Maar mijn master journalistiek zou in Amsterdam aanvangen. En ik zocht ook een woning in Amsterdam. Moet ook wel zeggen dat ik best heb getwijfeld. Want ik had toen inmiddels ook een andere woning gevonden verderop. Ik was ook een beetje de late lichting bij Startblok.

0: die daar ging wonen. Dus ik was echt, denk ik, 2 weken of een week van tevoren hoorde ik, hey, je krijgt toch een studio daar. En toen dacht ik, shit, ik heb eigenlijk al een woning, wat ga ik doen? Maar toen heb ik toch gekozen voor deze studio, omdat ik ook wel echt het idee van dit project heel erg mooi vond. Dat heb ik ook in mijn motivatiebrief geschreven, inderdaad dat hele idee van een community vormen en zo'n gemeenschap, dat sprak me heel erg aan. Ook wel denk ik in die tijd dat ik dacht, kijk, toen was het een beetje de piek van de vluchtelingencrisis. Dus kwamen best wel veel mensen hierheen. Dat ik ook wel gewoon nieuwsgierig was. Dat ik dacht, nou ja, wie komen daar dan te wonen en hoe gaat dat? Dus voor mij, ik had wel andere dingen aangedragen, want ik kende Nieuw-West dus niet. Maar ik dacht wel, ik had ook allerlei ideeën inderdaad van ik wilde hockeytrainingen geven. Want dat deed ik heel veel, maar ook taallessen, want ik had een tijdje als docent Nederlands gewerkt. Dus ik had ook echt allerlei ideeën van, nou dan ga ik dat met de statushouders doen. En dan ga ik ze meenemen naar Den Haag, naar het Binnenhof. En dan ga ik ze iets over politiek leren. En ik ging er ook heel idealistisch en met heel veel enthousiasme ook in.
1: Klinkt als veel goede moed in ieder geval. Ja. Denken jullie achteraf gezien dat het misschien, dat er ook iets naïefs nog in zat toen in jullie blik daarop of hoe dat zou gaan lopen?
0: Nou, wel als ik erop terugkijk dat ik denk, ik had wel echt heel veel ideeën. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel tijd ik dacht dat ik zou hebben toen ik in het project ging wonen. Maar aan de andere kant die naïviteit en dat enthousiasme vond ik ook wel iets moois. Ik denk dat heel veel mensen dat hadden toen ze in Startblok kwamen wonen. Dat voelde je in het begin ook heel erg, vond ik. Dus mensen kwamen daar wonen, hadden dingen zin om allerlei dingen te organiseren. En zo startte dat project ook wel echt. Dus in die eerste weken, maanden was denk ik wel elke week een activiteit. Er werd echt elke keer wel iets gedaan. En dat ging van taalcafés tot aan gewoon borrels en feestjes. Er was van alles te doen. En daar was ook wel vooral een selecte groep die ook wel heel veel naar dat soort activiteiten ging. En die hadden er wel echt zin in. Ja.
1: Annelies, even praktisch. Wat hield Startblok Riekerhaven nou precies in? Dus wat was het doel?
2: Ja, Startblok Riekerhaven moest eigenlijk een beetje 2 problemen tackelen. Aan de ene kant had de gemeente Amsterdam de opdracht om statushouders te huisvesten. En aan de andere kant was er dus ook een wooncrisis. Dus Startblok Riekerhaven zou eigenlijk die 2 dingen bij elkaar plakken. Dus het idee was studenten, starters eigenlijk, met statushouders samen. Dan kunnen de statushouders een beetje op weg helpen. Dat was het idee. En dat zou gebeuren in een containerdorp eigenlijk. Dus dat waren rijenlange witte zeecontainers. Die hadden al ergens anders gestaan, ook als woning. En die gingen nu hier geplaatst worden. Dus eigenlijk kon dat project dus heel snel starten. En zoals Leonie net inderdaad al zei, het was aan het begin van de vluchtelingencrisis. Niemand had daar nog echt een antwoord op. Er was ook heel weinig bekend eigenlijk over wie zijn deze mensen en wat gaan we daarmee doen en hoe vinden we daar een antwoord op. Dus dit was eigenlijk een manier om snel iets te kunnen doen vanuit de gemeente ook. En het idee was inderdaad van, nou, als we die groepen dan bij elkaar zetten, dan kan er een community ontstaan, een gemeenschap. Dan kunnen ze elkaar helpen, dan kunnen ze inderdaad activiteiten organiseren. Dan zitten de statushouders niet geïsoleerd allemaal in hun eentje ergens verspreid over de stad, maar dan zitten ze bij elkaar. Dus dat was het idee.
1: Ja. En wie was dan waar verantwoordelijk voor?
2: Ja, dus de gemeente was verantwoordelijk voor het project. Het was ook de initiatiefnemer. Dan werd een woningcorporatie erbij betrokken, Lieve de Kei. Toen heette het nog de Kei. Dus die waren verantwoordelijk voor die containers die ik net beschreef. Maar zij hadden weer geen ervaring met studentenhuisvesting op die manier. En dat hele idee van die community, dat werd eigenlijk gemaakt door Socius. Ze hadden een aanbesteding gedaan, die werd gewonnen door Socius. Dus die zou een beheerteam eigenlijk samenstellen met dus mensen die eigenlijk die community een beetje een zetje zouden geven.
1: Ja, precies. Leonie, die verantwoordelijkheid, hoe werd die in de praktijk genomen door al deze partijen?
0: Ja, dat is wel een goede vraag, want als je daar woont, krijg je dat in die zin ook niet heel erg mee. Wij wisten wel, kijk, Socius zou inderdaad, die zou eigenlijk dat project begeleiden. Dus er werd 1 externe coördinator, zo werd die genoemd, die werd dan op dat project gezet. Dat was Bart van den Berg. En hij zou dan eigenlijk aanspreekpunt zijn. Dus hij was daar ook dagelijks om dat project een beetje te runnen. En hij mocht uiteindelijk een beheerteam samenstellen. En dat beheerteam bestond uit bewoners. Dat was een groepje van zo'n 12 mensen. En met elkaar runden zij eigenlijk dat project. Dus dat was het hele idee van, oké, er wonen hier bewoners en met elkaar gaan we dit hele project doen. Maar er was dus 1 iemand, een externe, die daar een beetje de leiding over nam. Ja, verder de gemeente en de Kei, ja, die zag je in die eerste 2 jaar helemaal niet. Na 2 jaar heeft de Kei wel, die heeft die coördinatie van Socius overgenomen. Dus uiteindelijk zijn zij toen wel zichtbaar meer betrokken geweest. Maar uiteindelijk zijn zij natuurlijk achter de schermen, hebben zij wel van alles gefaciliteerd en gedaan.
1: Ja, en ik lees ook in jullie artikel in Trouw dat een van de kritiek kritiekpunten, zo kunnen we dat denk ik wel zeggen, is dat er misschien ook te veel verantwoordelijkheid uiteindelijk bij bewoners is komen te liggen. Hoe zag dat er dan bijvoorbeeld uit?
0: Ja, misschien is het goed om nog iets beter te beschrijven hoe inderdaad wat de rol van bewoners was. Dus mensen kwamen daar wonen en nou ja, er was dus wat ik net beschreef een klein team van beheerders. Het waren ongeveer 12 mensen die dat project runden. Daaronder, want kijk, we woonden uiteindelijk met 565 mensen, daar is best wel veel. En we woonden in die containers woonden we op specifieke gangen. Dus bijvoorbeeld ik zelf woonde op een gang met 16 mensen. En dan had je ook nog in die verschillende gangen had je gangmakers. En dat waren ook weer bewoners. Dus op elke gang was er een Nederlander en een statushouder. En die waren dan samen verantwoordelijk voor een beetje het reilen en zeilen op de gang. Dat hield ook in dat je bijvoorbeeld af en toe even een rondje maakte en even incheckte bij je buren van hey, gaat alles goed? Ja, ja, ja. Hoe heb je misschien nog ergens hulp bij nodig? Dus bijvoorbeeld bij mijn overbuurman hielp ik af en toe met zijn belastingbrieven. Of als hij een andere brief had waar hij niet helemaal uitkwam. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee daarvan. Dus samen met de beheerteam en de gangmakers was eigenlijk, die waren een beetje de oren en ogen binnen dat project. Ik zit even te zoeken weer naar je vraag hoor.
1: Nou, wat waren de gevolgen daarvan? Als er zoveel verantwoordelijkheid toch ook bij de bewoners komt te liggen, waar loop je dan bijvoorbeeld tegenaan?
0: Nou, onze vraag was ook wel een beetje met dat terugblikken van, kon je die verantwoordelijkheid helemaal bij de bewoners leggen? Dat hebben we onszelf ook wel eens afgevraagd. Zeker wat we net beschreven met, ja, dat we het idee hadden van, hebben we eigenlijk wel maximaal alles eruit gehaald? Ja. Hadden we niet meer moeten doen? Dat we dat heel erg bij onszelf zochten als bewoners. Terwijl, anderzijds kan je natuurlijk ook afvragen, ja, er wonen daar allemaal jonge mensen. En kan je die verantwoordelijkheid eigenlijk wel leggen bij al die jonge mensen? En in die zoektocht daarbinnen hebben wij zelf ook wel bedacht dat misschien iets te veel verantwoordelijkheid is geweest voor jonge studenten. Zeker met het idee van, kijk, er kwamen mensen uit allerlei landen met die een hele reis hadden afgelegd. Weet je wel, mensen kwamen daar met trauma's binnen, die hadden hele heftige dingen meegemaakt, hadden hun familie achtergelaten. Dus dat was allemaal gewoon best wel heftig. En dan vervolgens moesten wij als bewoners, werd dan verwacht van ja, dat wij die mensen gingen opvangen en helpen. Dat is op zich heel mooi, alleen ja, je kan natuurlijk niet helemaal verwachten dat dat voldoende is. Daar heb je ook gewoon professionele hulp voor nodig. Ja. Mensen die echt heel erg goed die mensen begeleiden om ook aan die trauma's te werken en allemaal andere dingen. Ja. Dus dat daar zijn we wel kritisch op geweest. Van, kun je dat inderdaad helemaal bij bewoners leggen?
1: Ja. Dat herken jij wel, Annelies? Ik zie jou knikken.
2: Ja, zeker. Nee, dat herken ik zeker. Ja, en eigenlijk was het gewoon voor iedereen wel een heel nieuw project. Het was het eerste in Nederland, was zelfs het eerste in Europa. Er was ook vanaf het begin af aan daardoor heel veel media-aandacht voor. Maar eigenlijk werd al op de, dat beschrijven we ook in het stuk, werd al op de eerste dag met de sleuteluitgifte duidelijk dat we misschien niet helemaal waren opgewassen tegen de dingen die we tegen gingen komen. Dus ja, die sleuteluitgifte was eigenlijk in heel veel zinnen of op heel veel manieren best wel exemplarisch voor misschien hoe dingen later in het project gingen.
1: Want, kun je eens vertellen wat er gebeurde?
2: Ja, nou,
1: dit is het startpunt dus van dit hele verhaal. Hè? Dus jullie komen daar net wonen en dan gebeurt er dit.
2: Ja, dus wij komen met al onze ideeën daar wonen. En op de eerste dag, ja, de regen kwam echt met bakken uit de hemel. Dat als eerst, dat hadden ze natuurlijk echt niet mee. En daar kan natuurlijk niemand wat aan doen. Maar wat dat extra jammer maakte, was dat de straten waren nog niet gelegd. Ah. Dus het was gewoon nog niet helemaal af. Dus het werd letterlijk één grote modderpoel. Dus mensen die moesten voor de sleuteluitgifte zich melden. Dus nou ja, sommigen hadden al een verhuiswagen geregeld, of die hadden ouders mee, die spullen kwamen verhuizen. Maar je kon letterlijk het terrein niet oprijden, omdat het een hele grote modderpoel was geworden door al die regen. Nou ja, vervolgens moesten mensen hun sleutel ophalen. Nou, iemand had de avond van tevoren al de sleutels bij elkaar in één grote emmer gegooid per ongeluk. Dus ja, mensen stonden daar in de rij om een sleutel op te halen, maar het was niet duidelijk wie van welke sleutel bij wie hoorde. Oh, ja. Vervolgens moesten er formulieren uitgedeeld worden waar mensen dan gebreken kunnen aangeven die in hun studio misschien waren. Die formulieren waren niet voor iedereen leesbaar in hun eigen taal, want eigenlijk werd toen al duidelijk dat vooral dat statushouders toch helemaal geen Nederlands spraken, de meeste. En sommigen een heel klein beetje Engels, maar dat liet wel te wensen over. Ja. En toen het overmaat van ramp was het ook nog zo dat iedereen een tijdslot had gekregen om te komen. Dat was ook niet helemaal goed doorgekomen. Dus alle statushouders kwamen allemaal tegelijk in één grote touringcar daar aanrijden om hun sleutel op te halen. Nou, toen was de chaos natuurlijk compleet. Dus dat was dan een nieuw beheerteam wat dat moest doen. Die hadden ook hun eerste dag, weet je wel, het was voor iedereen beginnen. Dus ja, ik weet zeker dat als mensen dit horen die er toen bij waren, nog steeds zwetend wakker worden af en toe daarvan. Want dat was echt aanpoten meteen. En toen denk ik dat toen al een beetje, wat we begonnen, bij ons het idee, of zeker bij mij ook wel kwam van, ja, waar ben ik eigenlijk, waar heb ik eigenlijk ja tegen gezegd? Waar ga ik nu aan beginnen? En ben ik daar wel klaar voor? Zijn wij daar wel klaar voor? Ja.
1: En denk je dat dat vanuit de organisatie misschien ook wel zo was? Want jullie als bewoners stonden daar van, waar ben ik misschien aan begonnen? Stonden daar niet mensen van de organisatie die daar ook dachten, oh god, zijn we hier wel equipped voor? Weten we eigenlijk wel waar we nu in zitten?
2: Ja, want ik bedoel, we noemen het organisatie, maar dat waren gewoon onze leeftijdsgenoten. Ik bedoel, Leonie heeft net uitgelegd over dat beheerteam. Dat waren 12 mensen, die waren ook begin 20, net zoals zoals wij waren. Dus ja, ga jij maar eens tegen een hele grote groep mensen met wie je niet kan communiceren uitleggen dat de sleutel zoek is. En vervolgens waren er allemaal containers die problemen hadden. Er waren best wel veel containers die lekkages hadden. Soms waren er zelfs gaten in de vloer. Die containers hadden al ergens gestaan. Dus die waren niet nieuw. Dus ja, uiteraard kan daar wel eens wat mis mee zijn. Maar ja, dat moest ook allemaal direct opgelost worden. En denk die regen erbij in, hè, de hele tijd.
1: Ja, het heel dramatisch.
0: Ik heb het hier ook nog wel met Bart over gehad. Die projectcoördinator. En die zei hierover ook van, ja, na die eerste dag zijn er gewoon beheerders meteen gestopt. Die schrokken zich dood, echt? Weet je wel. Ja, dat was wel... Hij zei, en anderzijds, ik bedoel, hij zei, dat is ook heel logisch, want het was ook echt chaos. En tegelijkertijd zei hij ook, het clubje wat is gebleven is super hecht geworden door die dag. Dus hij zei, het was ook wel heel erg met elkaar van, oh my god, deze situatie is er en we gaan dit gewoon met elkaar gaan dit fixen.
2: We zetten onze schouders eronder en samen maken we er wat van. Dus ja, het was inderdaad ook heel verbindend. Dat is ook
1: goed te benoemen. Ook een band.
0: Ja, en ook op je gang had ik toen ook al wel, dat je daar binnenkwam en iedereen zat in diezelfde chaos en een soort van, iedereen liep daar ook een beetje verdwaasd en een beetje, waar ben ik in beland, weet je wel. Maar ja, dat schepte ook een band.
2: Het was een heel dubbel gevoel. Ja. Ik weet nog dat ik op die eerste dag al mijn vloer had laten leveren, want ja, je begint met de vloer leggen. Maar ja, toen kwam dus die wagen aan met al die plakaten met het laminaat wat ik moest gaan leggen. Maar die kon het terrein niet op. Ja, die zei, ja, waar moet ik het leggen? Ja, nou, het was echt...
1: En toen waren ze beland?
2: Nou, gelukkig woonde ik dus toen nog in Acta en had ik mijn kamer daar nog. En ik kende daar via iemand die het dan wel een soort kantoortje had waar ik het dan mocht stallen. Dus toen ben ik met die man mee dat laminaat allemaal gaan uitladen. En s'avonds dan, pakket voor pakket weer in de auto daarheen. En dan door die modder daar naar dat huis. Ja, echt, als ik er nu weer aan denk.
0: Ik weet ook dat mijn ouders, die waren echt helemaal, die wonen in Deventer. Die waren helemaal daarheen gekomen, weet je wel. En wij stonden daar ook met onze laminaatvloer. Zo van, hoe gaan we dit fixen, weet je wel.
2: Ja.
0: Ja, gewoon echt de hele tijd zo door die regen met dat laminaat naar binnen. Ja, het was echt één grote chaos.
2: Ja.
1: We gaan zo nog eventjes naar de jaren hierna, na dit chaotische startpunt. Annelies, wat ik mooi vond in jullie stuk was dat jullie ook beschrijven hoe je dus als bewoners onderling een bepaalde culturele codes van elkaar hebt moeten leren. Heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, zeker. Dat was wel een van de bijzondere dingen van het project natuurlijk. Je wordt heel erg geconfronteerd met wat jij normaal vindt, wat misschien helemaal niet zo normaal is. En dat is ook wel een van de grote meerwaarden, denk ik, geweest van daar wonen. Een heel leuk, grappig voorbeeld was dat Kusai vertelde, een van de oud-bewoners die we hebben geïnterviewd, die uit Syrië komt, dat hij zei van, ik weet nog dat een van de eerste avonden stond mijn Nederlandse huisgenoot, dus hij woonde dan samen met een Nederlander, die stond te koken en vervolgens ging hij aan tafel zitten om te eten, met zijn bord eten, zoals je dat doet. En hij zei, nou, ik was geschokt. Ik dacht dat we iets aan het opbouwen waren. Ik dacht dat we vrienden waren. En hij vroeg mij niet om mee te eten.
1: Ja, dat brak mijn hart toen ik het las.
2: Ja, nou
1: dat
2: ja.
1: Was zo'n, nou ja, goed. Ja,
2: ja
1: heel
2: ja.
1: erg. Als je dan denkt, nou, ik heb een vriend gemaakt.
2: Ja.
1: En hij is blijkbaar helemaal mijn vriend niet, want hij wil niet met mij eten.
2: Nee, ja, terwijl dat is voor ons natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. Dus ja, dat was inderdaad een heel levendig voorbeeld. Dus dat. En ik was, Leonie heeft het uitgelegd over die gangmakers. Ik was dus ook aanspreekpunt op mijn gang als gangmaker. En ik weet nog dat we toen iets mochten aanschaffen met de gang. Dus dat mocht een gezamenlijke aankoop zijn, iets waar iedereen wat aan had. En dan moest je wel van iedereen een handtekening hebben die dan had goedgekeurd van oké, ik vind het goed dat budget hier naartoe gaat. Dus ik moest met een handtekeningenlijst langs de gang. Nou ja, ik dacht, dat doe ik even. Dus ik overal aanbellen. Nou, inderdaad, de Nederlanders die zetten in hun deurpost zo staand hun handtekening. Maar ja, zo gaat dat niet bij in de Syrische en Eritrese cultuur. Die vroegen me meteen binnen. En ik moest wel blijven eten. En ging ik niet nog eventjes wat drinken. En die lijst, dat is zoveel gedoe. En eerst gewoon even praten. En dus dat werd een avondvullende activiteit. Dus dat was ook wel een grappig iets. En dat zijn nog de eigenlijk wel ludieke of grappige voorbeelden. Maar ja, we hebben ook al tegen meer uitdagingen aangelopen. Bijvoorbeeld dus in het begin werden er heel veel evenementen georganiseerd. ja, bij die evenementen zagen we wel veel van Nederlandse mensen, ook wel Syrische mensen, maar vooral Eritrese mensen, die kwamen daar eigenlijk niet op af. En dat was toen wel iets waar we mee hebben moeten leren omgaan. En uiteindelijk is dat ook iets wat ik heb geleerd. Bijvoorbeeld mijn buurjongen kwam ook uit Eritrea. Die heb ik ook meerdere keren dan gevraagd van oké, ga je mee? Er is vanavond een borrel. En dan zei hij nee. Ik heb later pas geleerd dat het daar beleefd is om de eerste paar keer nee te zeggen. Omdat je iemand niet tot last wil zijn. Dus nee betekent niet nee, ik wil niet. Maar nee betekent ik wil niet een last zijn voor jou. En,
1: dit is
2: dus
1: mijn beleefde reactie.
2: Precies. Betekent. En na drie keer nee wordt dat pas een ja. Nou ja, als je dat niet weet van elkaar, dan denk je ook ja, nou ik organiseer iets en niemand komt er niet op af. Ja, wat is dat, weet je wel? Dus dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. Maar bijvoorbeeld ook hele kleine dingen als dan werden die evenementen aangekondigd. Bijvoorbeeld met een flyer. Nou ja, op een gegeven moment gingen we die nou wel ook in Tigrinya. Werden die ook in Tigrinya vertaald. Maar alsnog waren er dan weinig mensen die erop afkwamen. Nou, toen heeft een Eritrese jongen die in het beheerteam zat gezegd van misschien moet je de Eritrese vlag erop zetten. Dan spreekt het mensen aan. Dan hebben ze meer het gevoel van oh, je hebt het ook tegen mij, weet je wel. En dat laat je ook weer nadenken van ja, misschien is alleen een flyer ophangen ook niet zo'n hele leuke manier om mensen ergens naartoe te trekken. En misschien kunnen we dat inderdaad ook wel anders doen. Dus vervolgens zijn we toen met evenementen, weet ik nog, dan gingen we eerst een rondje maken over de gang. Overal aanbellen om letterlijk dus mensen echt gewoon mee te nemen.
0: Dat is bij de feestjes ook wel gegaan. Ja, ik weet nog echt dat er dan op je deur werd gebonkt van hey, er is een feestje gaan in het clubhuis, weet je, kom je ook even langs.
2: Ja.
0: En dat was inderdaad echt namelijk dat ze een paar keer dachten, ja, er staan hier 10 mensen op de dansvloer, dat kan beter, weet je wel. En dat
1: werkt moeten ze echt fysiek komen halen allemaal.
0: Ja.
1: We gaan even naar wat luisteraarsvragen.
3: Vroege vragen.
1: Ik heb wat vragen hier aan mijn gasten. Allereerst Vera die zegt, denken jullie dat jullie destijds te veel verantwoordelijkheid bij jezelf hebben gelegd of had de gemeente echt meer moeten doen?
0: Absoluut, zou ik willen zeggen. En ik denk dat vooral geldt voor het beheerteam. Ik denk dat zij, dat is ook wel een beetje natuurlijk, als je daarop terugkijkt nu ook met de gemeente en alle betrokken partijen, de KEI en Socius. Dat zij ook wel zeggen, ja, het stond niet per se in hun functieomschrijving dat zij zoveel verantwoordelijkheid naar zich toe zouden trekken. Om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld, er was een noodtelefoon en dat kon je dan bellen op het moment dat er iets niet goed ging op je gang. En dat kwam dan eigenlijk bij een bewoner terecht, bij iemand van het beheerteam. En die moest dan gaan bemiddelen, bijvoorbeeld. Stel, je had last van je buren of er was iets anders. Daarvan denk ik wel, oké, weet je wel, ik denk dat die beheerders heel erg voelden van ik wil iets doen en ik wil helpen en ik ga dit gewoon allemaal regelen. Terwijl bijvoorbeeld ook als er inderdaad iemand was met psychische problematiek, dan kwam dat ook best wel snel bij bewoners terecht, bij dat beheerteam.
1: Ja.
0: Terwijl ja, uiteindelijk zijn zij natuurlijk niet daarvoor opgeleid. Nee, en dan hadden ze dat misschien in sommige gevallen eerder moeten doorsturen. Maar je kan ook denken, ja, maar misschien, ik snap wel dat ze denken, ja, ik ga dit gewoon zelf oplossen. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, moet er misschien meer zorgprofessionals op zo'n project zitten die dat meteen oppakken. Maar ja, en het zal niet voor iedere bewoner, denk ik, gelden dat zij te veel verantwoordelijkheid voelden. Maar ik denk wel voor een select clubje bewoners. Ja.
1: Volgende vraag is van Esra. Die zegt, jullie vertellen dat taal en culturele verschillen soms ook voor een soort misverstanden konden zorgen. Was er ook een moment waarop jullie dachten, nu begrijpen we elkaar juist wel?
2: Moet even over nadenken.
1: Ja, dat is goed.
2: We hebben wel een aantal momenten gehad waar inderdaad waar het klikte. Ik denk dat Esra zei je dat bedoelt. Ik kan me nog heel goed herinneren namelijk dat we op een gegeven moment een avond hadden en dat heette Hoye. Dat is een belangrijke feestdag in de Eritrese cultuur, hebben we toen geleerd. Dus Eritrese die mensen vieren op een andere manier. Ja, volgens mij was dat oudjaar, toch?
1: Yeah.
2: Ja, en dat is op een hele bijzondere manier. Dus dan wordt er een vuur gemaakt en dan dansen ze om het vuur heen. Er worden dingen in het vuur gegooid. En dat is eigenlijk de belangrijkste feestdag. En een vuur maken, dat mocht natuurlijk eigenlijk niet. Want dat is onveilig en zo. Maar toen heeft Bart zich er hard voor gemaakt dat we dat dan toch mochten doen. Bart van den Berg, dus de coördinator van het project. En dat was denk ik wel een moment waarop iets klikte. Waarop de Eritrese mensen zich vertegenwoordigd voelen. Zij konden toen iets van hun cultuur aan ons ook laten zien. Ja. Er kwamen heel veel Nederlanders op af die ook echt benieuwd waren om dat te zien. Dus op zo'n manier, op dat soort momenten herinner ik me ook wel. Waarin een soort van er wel echt een heel... Ja, waarin er wel iets begon te groeien echt. Waarin we elkaar inderdaad wel begrepen, ik denk.
0: Ja, misschien daarop aanvullend inderdaad. En volgens mij ging jij daar net ook een beetje naartoe. Want in het begin werden dus allemaal dingen georganiseerd die heel erg op taal zaten. Dus dat waren inderdaad veel borrels of bijeenkomsten waarbij je met elkaar moest praten. Nou ja, we kwamen er al snel dus achter dat sommige mensen helemaal geen Nederlands spraken en ook geen Engels. Dus ja, hoe ga je dan communiceren? Ja, de hele tijd met Google Translate is ook best wel ingewikkeld. toen heeft dat beheerteam ook bedacht. Op een gegeven moment zagen we heel veel Eritreërs. Die waren eigenlijk elke dag aan het voetballen op die grasvelden naast dat gebouw. Dat ze dachten, nou ja, misschien moeten we sportwedstrijden organiseren. Of voetbaltoernooien. En daar dan, kijk, dan hoef je niet met elkaar te communiceren. Maar ben je toch met elkaar. En dat werkte heel goed.
1: Ja.
0: Dus dat was ook zo'n moment dat je dan even zo'n connectie voelt van. Ja, we hoeven eigenlijk helemaal niet te praten, maar we kunnen wel samen zijn en iets. Ja, het klikt.
1: Ja. Zit je nou thuis te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met journalisten Annelies Bontjes en Leonie Nijland verder over het 10-jarige jubileum van Boomproject Startblok Riekerhaven. Maar we gaan eerst even naar muziek. Het toepasselijk nummer van Crosby, Stills, Nash & Young. Dit is Our House.

0: startblok Riekerhaven was het eerste, maar natuurlijk niet het laatste project in deze samenstelling. Meer projecten volgden en dit verliep soms verre van vlekkeloos. Begin dit jaar publiceerde Zembla nog een groot onderzoek waarin werd verteld over de misstanden bij Stek Oost in Amsterdam.
1: Statushouders en jongeren in één wooncomplex. Het lijkt de gedroomde oplossing voor het woningtekort. Maar project Stek Oost in Amsterdam loopt volledig uit de hand.
2: Ik weet in ieder geval van bepaalde mensen die met wapens bedreigd zijn, die praktisch gestalkt zijn.
3: Echt ernstig grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, Leonie en Annelies, hoe kijken jullie naar dit soort nieuwsberichten?
4: Ja, super heftig natuurlijk. We hebben recent nog even de documentaire teruggekeken. Echt geen woorden voor wat daar is gebeurd. Dat is gewoon echt verschrikkelijk voor bewoners, voor iedereen. Het is moeilijk te zeggen. Kijk, wij wonen in Startblok, wat ik al zei, 565 mensen. Ik durf niet te zeggen of bepaalde dingen niet of wel in Startblok gebeurden. Het zijn natuurlijk zijn veel incidenten in het nieuws geweest. Inderdaad, Stek Oost was er één die er wel echt uitsprong. Maar ik denk dat het voor meerdere projecten geldt. En dat er, het zijn ook veel bewoners bij elkaar. Dus ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Annelies, maar...
5: Ja, nou ja, die documentaire die heeft er inderdaad natuurlijk wel echt ingehakt. Dat was wel heel heftig wat voor beeld daaruit kwam natuurlijk. Met een vrouw die verkracht was en iemand die daarna nog een keer een slachtoffer kon maken. Wat Leonie ook al zegt, bij Riekerhaven zijn er ook zeker incidenten geweest. Bij verschillende projecten zijn incidenten geweest. Wij hebben zelf weet van een aantal incidenten. We hadden het net al over mensen met psychische problemen. Er zijn meerdere mensen die met zijn psychose hebben gekampt. Koesa heeft in ons artikel dat hij wel van meer dan 10 mensen dat weet. Ik weet ook wel dat een keertje een dakloze man ook bij ons in een gemeenschappelijke woonruimte is gaan slapen. De lijst met incidenten die is er zeker wel. Ja.
0: Ja. En jij was ook gangmaker. Ben je allebei gangmaker?
5: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe ga je dan om met van dat soort heftige situaties die er dan spelen op je gang bijvoorbeeld?
4: Nou, dat is dus best wel soms ingewikkeld. Ik bedoel, we schrijven dat ook in ons stuk van je hebt dan bijvoorbeeld vermoedens van drugsgebruik, excessief drugsgebruik op je gang. Ja, wanneer is dan het moment dat je gaat ingrijpen of ga je überhaupt ingrijpen? Want het gaat ook over je buren en over mensen met wie je een band hebt opgebouwd.
0: Voelt een beetje als klikken als je dat
4: dan enorm
0: doet.
4: Als klikken.
5: Ja. Toen dit soort problemen begonnen, denk ik ook wel dat een beetje de schuurtjes in dat hele concept van het beheerteam duidelijk werden. Ja. Want dat beheerteam was inderdaad mooi en leuk om evenementen aan te zwengelen en zo. Maar ze waren niet alleen verantwoordelijk voor sociale cohesie, zoals dat dan in beheertermen werd genoemd. Maar inderdaad ook voor veiligheid en beheer van het pand. Maar inderdaad, stel je hebt dat soort vermoedens van iemand op je gang. Of stel je hoort 's nachts geluiden onder je. Dan was er inderdaad een noodtelefoon die je kon bellen. Dan hadden mensen piketdienst, dus die namen dan op. Maar dat waren ook gewoon jouw buren. Dat waren ook gewoon leeftijdsgenoten. En soms is dat natuurlijk gewoon niet genoeg. Soms is er gewoon meer professionele hulp nodig.
0: Dus... Ja, want er zat dus niet een zorgverlener aan de andere kant van de lijn.
5: Nee, met die noodtelefoon was dat zeker niet zo. Nee, dus ik denk toen de eerste problemen kwamen, dat toen ook al duidelijk werd dat beheerteam een beetje dat concept ook wel tegen zijn grenzen aanliep. En er waren ook wel, kijk, er was ook wel bijvoorbeeld een kantoor van vluchtelingenwerk op het terrein. Dus het was niet dat er niet was. Maar misschien was dat wel inderdaad niet zichtbaar genoeg en leunde dat ook te veel op zelfredzaamheid. Dus dat is ook wel een van de punten die we als kritiek in ons stuk hebben aangedragen. Van er wonen gewoon heel veel mensen met psychische kwetsbaarheid. En daar had er gewoon een beter antwoord op moeten zijn. We hebben daar ook over gesproken met een expert, met Paula Smith. Zij is onderzoeker. Zij vertelde ook bijvoorbeeld van eigenlijk bij dit soort projecten is gewoon meer nodig. Niet alleen een kantoortje met een inloopspreekuur. Maar iemand die proactief op het terrein aanwezig is. Iemand die zelf mensen aanspreekt. Iemand die je ziet. Waardoor het voor iedereen zeg maar duidelijk is bij wie je terecht kan. En uiteindelijk werd Startblok nu wel gerund door een beheerteam van 12 bewoners en 1 externe coördinator. Ja. Dat team bij elkaar met alle goede bedoelingen die ze hadden en alle motivatie was gewoon niet uitgerust voor de hoeveelheid problemen die ze tegenkwamen op een gegeven moment. Ja.
0: Ja. Leonie, we hebben het nu natuurlijk echt over de excessen. Zie jij dat er in nieuwe projecten ook wordt geleerd van die excessen?
4: Nou, dat is wel wat we ook hebben geëvalueerd met de gemeente en Lieve de Kei. Dus we hebben wel hen er ook over gesproken van, hey, wij zien dit gebeuren, hoe hebben jullie daarop geacteerd? Kijk, het is voor ons natuurlijk ingewikkeld om in al die andere projecten te zien wat er aan verbeteringen is doorgevoerd. Maar wat zij zelf zeggen is dat dat zij inderdaad wel op basis van Startblok Riekerhaven, omdat het zo'n blauwdruk was voor andere projecten, dat zij daar wel dingen van hebben geleerd en hebben doorgevoerd. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld, we zeiden al dat, dat er ja, best wel veel bij bewoners kwam te liggen, dat die veel moesten oppakken. Dus wat zij bijvoorbeeld aan verbeteringen hebben doorgevoerd, is dat dat echt meer bij de externe coördinator is komen te liggen. Dat de bewoners zich echt heel erg kunnen focussen op het organiseren, bijvoorbeeld van activiteiten. Dus echt dat sociale stukje, dus inderdaad community building. Maar dat inderdaad die coördinator meer op de veiligheid is gaan zitten. Dus dat dat niet bij bewoners zelf is komen te liggen. Dus dat is een van de dingen bijvoorbeeld die in andere projecten wel op een andere manier gaat.
5: Maar daar zijn we ook wel kritisch over. Want ik bedoel, ja, dat is gewoon van tevoren niet goed opgepakt. Maar je had natuurlijk wel kunnen zien aankomen dat er verschillende mensen met een psychische nood bij elkaar zetten. Dat voor situaties gaat leiden waar gewoon adequate hulp voor nodig is. En dat is alleen al wat je kunt zien aankomen. Daarnaast waren er ook nog dingen die misschien minder verwacht werden. Zoals bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment verschillende Eritrese vrouwen vooral zwanger werden in het project. Ja. Dus op een gegeven moment zagen we meerdere vrouwen met een dikke buik over het terrein lopen. Ja, wat doe je dan? Je mag daar niet wonen als je een kind hebt. Stond in het reglement. Maar je kan iemand ook niet op straat zetten. Dus dat was iets wat dan misschien niet helemaal voorzien was. Zeker niet in die hoeveelheid. Maar dat we daar weer opgepakt moest worden. Uiteindelijk hebben ze daar nog wel een onorthodoxe oplossing voor gevonden. Namelijk dat er één gang met bewoners helemaal vrij werd gemaakt. En dat werd omgedoopt tot de babygang. Dus alle moeders met kinderen die konden er bij elkaar wonen. Die keuken werd groter gemaakt. Er kwam een extra wasmachine bijvoorbeeld. En ook een soort van kinderopvang werd dat bijna eigenlijk. Ja. Waardoor er meer op gelet kon worden. Maar ja, ik denk gewoon als je van tevoren al niet zeg maar de ruimte hebt om de verwachte problemen op te vangen, dan is er helemaal niet echt ruimte om de onverwachte problemen nog op te vangen. En dat is wel wat in dit project wel is nagelaten, denk ik.
4: Ja, misschien daarop aanvullend, want inderdaad de gemeente en de KEI zeggen ook niet, oh, vanaf nu zetten we gewoon een groep professionele hulpverleners op dit soort projecten. Ja. Want dat zou je dan eigenlijk verwachten. Maar dat is ook niet wat zij aan ons teruggeven, dat ze daar, ja, dat ze dat heel actief gaan doen. Terwijl eigenlijk hoor je dat, ik bedoel, wij zijn niet de enige natuurlijk die hierover hebben geschreven. Ook, en eigenlijk in die Zembla-documentaire komt dat in die zin naar voren. Van ja, je hebt echt gewoon goede hulp erbij nodig. En dat, dat zie ik, dat heb ik nog niet zien veranderen.
5: Nee, en dat wilden wij nu ook wel onderzoeken met dit stuk. Want inderdaad, zoals jij zegt, zijn er meerdere artikelen in de media geschreven. Naast die Zembla-documentaire ook in andere media over incidenten die er zijn geweest. Maar wij wilden eigenlijk onderzoeken van, ja, wat voor structuur ligt daar nou echt onder? En inderdaad, wat kunnen we van Riekerhaven nou leren? Dat was het pilotproject voor andere projecten. Want we zijn er ook achter gekomen dat er inmiddels al zoveel projecten zijn. Die cijfers worden niet landelijk bijgehouden, maar die hebben wel zelfstandig geprobeerd op te vragen. Dus eigenlijk in alle grote steden in Nederland heb je nu wel vergelijkbare projecten die met een soort van startblokmodel werken. En dat maakt het ook wel belangrijk, denk ik, en urgent om hier in te duiken. Om te kijken wat kunnen we leren, wat kunnen we beter doen. En die psychische kwetsbaarheid beter opvangen of daar een beter antwoord op hebben, dat is toch wel echt de nummer één, zouden wij zeggen. Sure. Ja.
6: Ja, want jullie kijken dus naar, of jullie hebben gekeken naar dus het systeem daaronder. Dus waar gaat het echt consequent mis? Of wat is de grootste, wat is het grootste probleem? En dan komen we dus terug op het gebrek aan adequate ondersteuning bij psychische problematiek. Zeg ik dat zo goed?
5: Nou ja, gewoon van professionals inderdaad. Ja. Dus bewoners zijn geen zorgverleners. En inderdaad, dat is al wel veranderd. Dat is ook wel gebleken uit gesprekken met de KEI, met de gemeente. Dus dat is wel heel anders dan toen wij begonnen. Ja. Maar bijvoorbeeld een ding wat ook bij ons minder goed is gegaan en wat in andere projecten wel gelukkig is opgepakt, is de hele manier waarop Startblok Riekerhaven was ingedeeld. Dus het

0: echt, je hebt echt gewoon goede hulp erbij nodig. En dat, ja. Nou ja, dat zie ik, dat heb ik nog niet zien veranderen.
1: Nee, en dat wilden wij nu ook wel onderzoeken met dit stuk. Want inderdaad, zoals jij zegt, zijn er meerdere artikelen in de media geschreven naast die Zembla documentaire ook in andere media over incidenten die er zijn geweest. Maar wij wilden eigenlijk onderzoeken van ja, wat voor structuur ligt daar nou echt onder? En inderdaad, wat kunnen we van Riekerhaven nou leren? Dat was het pilotproject voor andere projecten. Want we zijn er ook achter gekomen dat er inmiddels al zoveel projecten zijn. Die cijfers worden niet landelijk bijgehouden, maar die hebben wel zelfstandig geprobeerd op te vragen. Dus eigenlijk in alle grote steden in Nederland heb je nu wel vergelijkbare projecten die met een soort van startblokmodel werken. En dat maakt het ook wel belangrijk, denk ik, en urgent om hier in te duiken. Om te kijken wat kunnen we leren, wat kunnen we beter doen. En die psychische kwetsbaarheid beter opvangen of daar een beter antwoord op hebben, dat is toch wel echt de nummer één, zouden wij zeggen. Super.
2: Ja, want jullie kijken dus naar, of jullie hebben gekeken naar dus het systeem daaronder. Dus waar gaat het echt consequent mis? Of wat is de grootste, wat is het grootste probleem? En dan komen we dus terug op het gebrek aan adequate ondersteuning bij psychische problematiek, zeg ik dat zo goed?
1: Nou ja, gewoon van professionals inderdaad. Ja, dus bewoners zijn geen zorgverleners. En inderdaad, dat is al wel veranderd. Dat is ook al gebleken uit gesprekken met de KEI, met de gemeente. Dus dat is wel heel anders dan toen wij begonnen. Ja. Maar bijvoorbeeld een ding wat ook bij ons minder goed is gegaan en wat in andere projecten wel gelukkig is opgepakt, is de hele manier waarop Startblok Riekerhaven was ingedeeld. Dus het waren rijenlange containers. Het waren dan 3 lagen zeecontainers. Maar het waren ook heel veel mensen, 565 mensen in witte anonieme containers. Je kon daar gewoon verdwijnen. Er was gewoon niet genoeg zicht op iedereen. Dus zeg maar ook in het hele ontwerp van zo'n complex moet je daar eigenlijk al over nadenken. Ja. Dus we spraken met Paula Smith, ik haalde er net al aan, die expert. En zij zei ook van later bij andere projecten is daar wel gelukkig rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld dat er 1 grote binnenplaats was. Dat alle huizen eigenlijk uitkijken op 1 binnenplaats. Dus dat je eigenlijk altijd over die binnenplaats mensen wat tegenkomt. Waardoor je op een natuurlijke manier al meer contact hebt. Waardoor er gewoon iets meer toezicht is. Iets meer een oogje in het cel. Waardoor mensen minder goed kunnen verdwijnen. En wat ook in Stek Oost was, daar woonden ook 250 mensen. Dat is nog de helft van Riekerhaven, maar alsnog heel erg veel. Mm-hmm. Ja, het is ook heel moeilijk om met 1 externe coördinator zoveel mensen natuurlijk in de gaten te houden. Dus ja, iets meer kleinschalige projecten hebben we ook hierna wel veel meer gezien. Dus wat dat betreft zien we echt wel dat er geleerd is uit Riekerhaven en dat er dingen anders worden aangepakt.
0: Want dat is het. Ik bedoel ook mensen met psychische problemen waar echt heel erg extern iets mee gebeurt of dat je dat ziet op het project. Dat kun je natuurlijk in die zin oppakken. Maar nou ja, wat jij zegt is wel heel terecht ook. Er zitten daar ook gewoon heel veel mensen die zitten gewoon hele dagen in hun studio. Weet je wel, die zitten daar echt eenzaam weg te kwijnen. Ja, ik denk dat dat echt de groep is waar ze ook veel meer aandacht voor moeten hebben. En eigenlijk wat we aan het begin al een beetje aanhaalden. Je hebt echt professionals nodig die echt proactief die deuren langs gaan. Anders, die mensen gaan niet uit zichzelf naar een kantoortje van vluchtelingenwerk. Zo werkt dat gewoon niet. Ja. Dus ik denk dat dat wel iets is wat ze echt wel kunnen meenemen in volgende projecten. Gewoon echt zorgen dat je bewoners goed in beeld hebt.
1: Ja, maar dat willen we ook wel meegeven. Zeg maar, we geloven wel zeker in dit soort projecten. Ja. Dat zegt ook iedereen die hierbij betrokken is. En zeker iemand met trauma's bijvoorbeeld, die gedijt juist heel goed in het wonen in een community. Zeg maar, ja, als die verdwijnt van de radar ergens achteraf in een huis, dan kun je die helemaal niet ondersteunen of zo. Dus dit soort projecten zijn echt wel goed. Ja. Ook voor de diversiteit. Alleen, ja, als je gewoon niet de juiste tools geeft om weer aan te beginnen, dan moet je het gewoon niet doen. Het kost gewoon tijd, het kost gewoon geld, het kost een investering. Ja. En zo'n community blijft natuurlijk groeien. Het is niet dat die community op een gegeven moment klaar is. Er gaan altijd weer mensen weg, er komen weer nieuwe mensen bij. Dus dat is een ongoing project eigenlijk, zeg maar. Dus daar moet je bij blijven. En als je niet de middelen hebt om dat te doen, ja, dan kun je het inderdaad beter niet doen. Want dat is gewoon gevaarlijk voor de mensen die er wonen. En natuurlijk ook voor het draagvlak uiteindelijk wat je creëert of wat dan weg kan vallen. Dus nee, we geloven zeker in dit soort projecten. Maar je moet er wel met de juiste,
2: tools
1: instappen.
2: En Leonie, op het gebied van communicatie bijvoorbeeld, want we hadden het net ook even over bijvoorbeeld dingen als taalbarrières. Zie je daar ook al verbetering bij andere projecten?
0: Ik moet zeggen dat ik dat niet durf te zeggen. Dat hebben we ook niet op dat niveau uitgezocht. Maar dat is zeker wel, ik mag hopen dat ze dat hebben meegenomen. Omdat eigenlijk al op dag 1 duidelijk werd dat dat een probleem was.
2: Ja.
0: Dus van tevoren, voordat wij daar kwamen wonen, hadden we dan een informatieavond bijvoorbeeld, waarin we uitleg kregen over het project en waarin je elkaar ook een beetje leerde kennen. Ja, die presentatie werd in het Nederlands en het Engels gegeven. Terwijl, dat is ook wel iets wat Bart van den Berg dus zelf terugkoppelt van, Ja, we hadden geen idee. We kwamen er pas in die dagen daarna achter dat mensen helemaal geen Engels of geen Nederlands spraken. Maar ja. We didn't know, weet je wel. Ja. Dus ik mag wel hopen dat dat soort lessen.

0: wel zijn teruggekoppeld, ook wel richting andere projecten. Ja.
1: Ja. Ja. Mocht je nou net beginnen met luisteren, dit jaar is het dus 10 jaar geleden dat er voor het eerst in Nederland studenten gingen samenwonen met statushouders. Dat gebeurde bij Startblok Riekerhaven. Nu, 10 jaar later, blikken we samen met oud-bewoners en journalisten Annelies Bontjes en Leonie Nijland terug op hun ervaringen en praten we over de toekomst van dit soort woonprojecten. Dus we gaan het even weer verder hebben over Startblok Riekerhaven. Jullie zijn ook weer contact gaan zoeken voor het artikel met andere oud-bewoners. Deelden zij een beetje dezelfde ervaring als die jullie toen hadden?
0: Oeh, dat vind ik ook wel echt een lastige. Zoveel mensen met zoveel ervaringen.
1: Ja, het zal verschillen misschien ook per persoon. Maar vertel eens, wat kwamen jullie tegen?
0: Nou, het is wel leuk om te vertellen. Voor ons artikel zijn we ook teruggegaan naar Startblok Riekerhaven. Dus wij hebben daar ongeveer 3-4 jaar gewoond. En eigenlijk zijn we daarna allebei nooit meer teruggegaan. Dus we gingen terug.
1: Dat was echt voor het eerst voor jullie allebei weer.
0: Ja, dus dat was heel leuk. Ja. We kwamen dat terrein op en het voelde echt weer heel vertrouwd. Gewoon nog diezelfde witte huizen en diezelfde gekleurde raampjes en nog dezelfde rotzooi. Ja, het was meteen heel vertrouwd. Ja. Maar dat was wel leuk.
2: Maar en we hadden een paar waren anders natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker. Ja, daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Maar we hadden afgesproken met een clubje oud-bewoners om inderdaad even terug te blikken van, hey, hoe hebben jullie die tijd nou ervaren? En ik denk dat daar, nou, dat we allemaal wel met heel veel nostalgie en een soort van wel, ja, hele warme gevoelens allemaal. Ik denk dat we dat wel delen aan dat project terugdenken. Dus op een gegeven moment zijn we ook op Startblok Riekerhaven was er in het begin een boomhut gebouwd. Dat was heel schattig. En dat was ook echt wel, dat was heel goed, want daar kwam de community ook wel samen. En er zat ook een kerkje bij en een kampvuur en er was een bar gebouwd. Dus dat was heel vet. Dus we liepen daar ook met z'n allen heen. En toen zaten we ook een beetje rond te kijken van, oh, wat was het toch een goede tijd of zo. En tuurlijk, daarna zijn we ook over al die kritische punten gaan praten. Maar ik denk dat we allemaal wel, met warme gevoelens in die zin terugkijken. En ook wel op de positieve dingen, de leuke activiteiten die er zijn georganiseerd. Echt dat samen zijn.
2: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen Startblok ook wel echt hun leven op een positieve manier inderdaad ook echt wel heeft veranderd. Sowieso twee, een jongen die we ook hebben geïnterviewd voor het verhaal. Naom, die vertelde ook dat hij eigenlijk geïnspireerd door zijn ervaring in Startblok antropologie is gaan studeren bijvoorbeeld. Die helpt nu zelf statushouders die in Nederland hun weg moeten vinden. Er zijn mensen die op Startblok een relatie hebben gekregen. Sommigen zijn zelfs getrouwd. Sommigen hebben zelfs inmiddels een baby gekregen.
0: Ja, we zagen laatst ook nog een post van iemand die zijn verjaardag vierde met iets van 20 startblokkers of zo. Ja, echt.
2: Ja, die gingen dan met z'n allen een weekendje weg naar de Ardennen. Ja. Dus dat soort verhalen zijn er ook zeker. Het is gewoon een genuanceerd verhaal. Ja. Dus dat is ook wel waarom we heel blij zijn dat we in Trouw de Ruimte hebben gekregen om dat uiteen te zetten. Het is niet alleen maar kritisch en het is ook zeker niet alleen maar lyrisch. We moeten er gewoon van leren. Ja.
0: Nee, misschien en op daarop aanvullend bijvoorbeeld wat we ook beschrijven in het artikel is over mijn overbuurman Mohammed. Ik heb altijd in die tijd wel gedacht, kijk, hij zag gewoon niet heel veel mensen. Ik zag wel dat er nauwelijks iemand over de vloer kwam.
1: Dat hij alleen overkwam op jou.
0: Best wel alleen, ja. Dus dat ik daar wel zorgen over had. En hij was zeker niet de enige. Dus dat is misschien ook de andere kant van Startblok. Er was een groepje bewoners heel actief. Die deed ook heel veel. Daarvoor heeft dit heel goed gewerkt. Dus inderdaad, Kuzai die we hebben geïnterviewd. Voor hen was dit fantastisch, weet je wel. Zij kwamen gewoon heel snel mee in die community. Maar goed, tegelijkertijd heb je ook die groep zoals Mohammed, die de taal niet spreekt, die toch wel veel tijd heeft doorgebracht op zijn kamer. Ook wel met gewoon een soort schroom om daarheen te gaan. Misschien daar ook niet zo'n behoefte aan hebben. Maar dat zo'n project zeker niet, en misschien is dat ook onmogelijk hoor, maar zeker niet voor iedereen goed uitpakt.
2: Nee, en er wonen natuurlijk ook gewoon heel veel mensen. Ik bedoel, het was ook gewoon een huizentekort, hè? Dus heel veel mensen gingen er ook gewoon wonen omdat ze gewoon een huis nodig hadden. En dat is natuurlijk ook gewoon prima. Je hoeft niet in dat heeft iedereen ook teruggegeven. Je hoeft ook niet 565 actieve mensen te hebben om zo'n project geslaagd te maken. Maar er zijn gewoon, als je vraagt van hoe kijkt de rest daarop terug? Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende ervaringen. Voor sommigen was het gewoon een huis, tijdelijk huis, en ook niet meer dan dat. En voor sommigen heeft het echt hun leven veranderd. Ja.
0: En misschien ook nog wel daarop aanvullen, want Nederlanders konden er echt voor kiezen. Hè? Dus die konden een motivatiebrief sturen en dan werden ze geselecteerd.
1: Zoals jullie.
0: Zoals wij, wat wij ook hebben gedaan.
1: Hockeylessen.
0: Nee, en dat was voor staatshouders anders. Dus zij werden daar gewoon geplaatst. Dus dat is voor sommigen denk ik ook wel lastig geweest. Die kwamen daar terecht en die dachten, waar komen we in terecht? Ik dacht dat ik een gewoon huis kreeg en het bleek een container te zijn. En gewoon de grootschaligheid van dat project. Er zijn natuurlijk heel veel statushouders geweest die daar ja, die dat misschien helemaal niet wilden op die manier. Die eigenlijk liever misschien een huisje alleen op de hei hadden gehad.
2: Ja. En er zijn natuurlijk mensen ook die gewoon vervelende dingen daar hebben meegemaakt. Ja. Voor wie Startblok helemaal geen leuke tijd was. Dus ja, je hebt eigenlijk al die smaak.

0: Natuurlijk, ja. Jullie zeiden net al, jullie zitten daar met zoveel mensen. Je kan natuurlijk niet dat iedereen daar met dezelfde behoeftes en wensen daar komt wonen. Nee. Dus dat is natuurlijk ook heel logisch. Jullie omschreven net even, je komt daar dan voor het eerst weer sinds die tijd aan. En met dezelfde rotzooi, maar ook nog wat andere dingen hetzelfde die geen rotzooi zijn. Wat was er anders?
1: Nou, wat was er anders? Wat mij en denk ik jou ook meteen opviel, is dat, dat er een enorme tank met water stond. En er waren allemaal waterlijnen. Toen dachten we, of die leidingen rond het huis, wat is dit? En toen opeens dachten we weer aan, oh ja, wow, er is hier een enorme brand op startblok geweest. Een aantal jaren geleden. Dat was wel iets wat meteen opviel. Dat is ook een hele heftige gebeurtenis geweest, waarbij heel veel huizen zijn afgebrand. Waarbij bewoners dus zonder huis kwamen te staan. Die op straat opeens stonden, gewoon al hun spullen kwijt. Ja, dat was echt een vreselijke tijd.
0: Ja.
1: Dat was wel een van de dingen die meteen opviel. Er zijn in die tijd overigens ook dus een enorme storm geweest. Zijn de daken van het, ja, dat hebben we allemaal nog niet eens benoemd, maar de daken van de huizen gewaaid en zo.
2: Ja.
1: Nou, dat soort dingen zag je wel terug van, oh ja, ja, het heeft ook wel misschien zijn beste tijd gehad, dat hele complex. Ja, wat kwamen
2: er
1: nog meer?
2: Ja, er is er gewoon een heel blok weggevaagd. Inderdaad, ja, dat was wel heftig om te zien.
1: Dat was wel...
2: En het vernieuwde clubhuis, dat vond ik ook wel. Er was een clubhuis, dus eigenlijk één container waar je dan feestjes in kon organiseren. Die was er niet meer, maar er was nu wel een nieuw clubhuis. Die was ook aanzienlijk een stukje groter en ook wel beter uitgerust en zo. En toevallig op het moment dat wij er waren, was er een gangmakersmeeting die net zou beginnen.
1: Ja.
2: Dus er zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Die meetings zijn er blijkbaar nog steeds. En toen werd er ook gekookt. En er werd een soort enorme pan met rijst voor iedereen klaargemaakt. En daar zouden ze dan met z'n allen gaan overleggen. Ja, dat bracht bij mij ook weer allemaal gevoelens naar boven. Van nostalgie. Van oh ja, ja, dat, sommige dingen zijn hetzelfde. En dat is ook goed.
1: En
2: ja,
1: die mensen die aan de picknicktafel zitten. En dat er dan weer een bewoner langskomt om even een praatje te maken. Ja, weet je wel, dat gevoel.
2: Ja.
0: Annelies, als je nu opnieuw de keuze zou hebben om in startblok Riekerhaven te gaan wonen, zou je dat met de kennis van nu nog steeds doen?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, het is wel echt in heel veel opzichten gewoon toegevoegde waarde geweest. Ik zou er gewoon nu met deze volwassen blik heel anders instappen natuurlijk. En misschien wel inderdaad wel iets minder naïef. Misschien ook wel iets meer betrokkenheid dan ik heb getoond. Maar nou ja, dat zei ik aan het begin van dit gesprek ook al. Voordat ik ons artikel schreef, daaraan terugdacht, had ik altijd wel een beetje ongemak. Of misschien ook wel een soort schuldgevoel. Van was ik niet te veel met mezelf bezig. Maar nu inmiddels neem ik mezelf dat wel minder kwalijk. Nu denk ik gewoon, ja, ik was gewoon jong. Ik wist niet waar ik instapte. Maar we wisten allemaal niet waar we instapten. Het beheerteam niet. En ik heb het gedaan zoals ik het heb gedaan. Maar ik had het ook niet anders gewild.
1: Zo. Nee, en ik denk dat ook dat terugblikken met die experts en met iedereen dat ook wel heeft uitgewezen. Van, we kunnen onszelf heel veel kwalijk nemen, maar dat is ook niet fair. Dat is ook wel wat experts inderdaad teruggeven.
2: Ja, ja,
1: jullie
2: zeker.
1: Zijn daar ook niet verantwoordelijk voor, weet je wel. Je kan jezelf niet aanrekenen dat je niet iedereen hebt kunnen helpen in dat project. Ja. Zo werkt dat gewoon niet.
2: Nee, en inderdaad, meestal als er incidenten zijn, wordt inderdaad er vaak naar bewoners gekeken van daar ligt het. Terwijl dat zeiden de meeste experts ook al van. Je moet ook kijken naar het netwerk daaromheen. Eigenlijk kunnen dit soort projecten gewoon slagen, maar je moet wel mensen eigenlijk bestendigen. Dus letterlijk door omheen gaan staan en dat dichtmaken.
0: Ja.
2: We hopen dat mensen dat meenemen voor in de toekomst. Ja.
0: Ja. We gaan er nog wat laatste luisteraars vragen.
3: Vroege vragen.
0: Ja, ik heb hier nog twee vragen. Sanne die vraagt, ik woon zelf in een gemengd appartementencomplex. Jullie zeggen dat de community niet vanzelf ontstaat. Wat kan ik als bewoner doen om het contact met mijn buren wel op gang te brengen? Jullie tips en tricks is eigenlijk de vraag.
2: Ja, ik denk gewoon dat het een werk van lange adem is, sowieso. Dus niet snel uit het veld laten slaan. Wat het voorbeeld wat ik eerder ook al gaf met dat je soms een paar keer nee hoort en dat het niet uit desinteresse is, maar dat kan ook uit verlegenheid zijn, uit cultuurverschil. Dus en dat je ook gewoon creatief moet nadenken over dat misschien dingen die voor ons leuk zijn, niet voor iedereen leuk zijn. Zoals bijvoorbeeld een feestje of zo. Ja, misschien houden mensen niet van feesten. Ja. Misschien moet je inderdaad een keer een voetbaltoernooi proberen. Of misschien kun je gewoon inderdaad met z'n allen naar die meubelzaak gaan. Ja. Dus wees creatief en ook wel gewoon houd ook vrijblijvend. Ik bedoel, niet iedereen zit daar gewoon op te wachten. En dat is ook helemaal oké of zo, weet je wel. Ik bedoel, mensen moeten zich welkom voelen, maar het moet geen verplichting worden. Want dan gaat het sowieso niet werken.
1: Nee, misschien wat dat betreft ook misschien soms één op één iets initiëren. Ik merkte bijvoorbeeld inderdaad aan mijn overbuurman, die had helemaal geen zin in die grote groepen.
2: Nee,
1: weet je wel?
2: Nee,
1: dus dat is ook per persoon natuurlijk heel verschillend. Dus af en toe gingen we met z'n twee gewoon even iets doen. En ik merkte dat hij daar veel meer behoefte aan had. Ook al konden we dus niet goed met elkaar communiceren, maar alleen al een soort nabijheid tijd van iemand anders. Weet je wel, dat is heel waardevol. Dus ja,
2: dat kan ook in kleine dingen zitten.
1: Ja, kan
2: inderdaad.
1: Ook een kopje thee op de bank zijn.
2: Ja, maar ook gewoon als je iemand tegenkomt. Bijvoorbeeld moet ik nu ook aan denken. Als je gewoon naar je huis liep en dat je dan gewoon heel eventjes een kort praatje maakte of zo. Het hoeft ook niet allemaal groot te zijn.
0: Ja. Dan nog een vraag van Diederik. Het debat over statushouders is de afgelopen 10 jaar een stuk feller geworden. Denken jullie dat een project als Startblok vandaag de dag nog dezelfde kans van slagen zou hebben?
1: Grappig, hier wordt toevallig gisteren even over gehad. Of tenminste, inderdaad even over gefilosofeerd van, is dat zo? Ik denk wel dat het heel anders zou worden ontvangen. Ik denk in onze tijd waar we mee begonnen, we stapten er allemaal heel naïef in. Het was zo'n eerste project. Ja, voor ons gevoel was er toen ook nog niet zo'n verhitte discussie. Dus ja, natuurlijk, als zo'n project wordt gelanceerd, is dat heel wordt dat veel beter ontvangen dan dat het vandaag de dag zou worden ontvangen. Ook
2: in
1: de buurt.
2: Ja, het was 2016 en het was gewoon een andere tijd. En de internationale media die stonden er. Hè? Dus niet alleen NOS Newser, maar Al Jazeera, BBC. En het werd de vraag werd gesteld van, is this Europe's most harmonious housing project? Is dit het meest harmonieuze woonproject in Europa? Dus ja,
0: echt
2: ik denk
0: wel
2: wat
0: druk op jullie natuurlijk.
1: Ja, maar het werd ook echt gelanceerd als wow, dit is echt vernieuwend en vet, weet je wel. Ja. Dus,
2: ik denk dat er nu een hele andere kop boven zou hebben gestaan. Ja, dus ik bedoel, ik geloof dat er nog steeds mensen zijn die gewoon goede bedoelingen hebben. En dat die ook in zo'n project heus wel tot uiting kunnen komen. Maar ja, het zal wel op een andere manier zijn dan 10 jaar geleden, uiteraard. Ja.
0: Ja. Ja. Annelies, stel er zit nu iemand te luisteren die op het punt staat zich in te schrijven op eenzelfde soort plek als waar jullie 10 jaar geleden begonnen. Wat zou je diegene dan willen meegeven?
2: Ja, eigenlijk wat ik de luisteraar denk ik net ook wilde meegeven. Van ja, je moet het absoluut doen. Maar ja, dan denk ik breder dan alleen maar met statushouders wonen. Maar sowieso in een community wonen is denk ik, dat is iets waar ik wel zelf positief over denk. Als je kijkt naar studentenhuisvesting, dat is moeilijk. En er is een trend gaande waarbij er gewoon steeds meer studio's worden gebouwd. Terwijl ik denk, ik denk dat met mensen wonen je heel veel kan leren. Niet alleen met mensen uit andere culturen, maar gewoon verschillende soorten mensen om je heen hebben. En dat dat heel leuk is. En dat dat ook wel, misschien een bepaalde manier een antwoord is op de eenzaamheid. En op je weg vinden in Amsterdam, in de stad, in mijn geval dan natuurlijk. Dus nee, ik zou zeker iedereen aanwonen om zo'n project te wonen. Maar wel als je gewoon de tijd en het geduld hebt om af te wachten of zo. Ik bedoel, ik ben zelf ook iemand die altijd nu wil. Maar dat werkt niet als je hier gaat wonen.
1: Nee, en ik denk wel dat het misschien ook niet voor iedereen is weggelegd. Of dat niet iedereen dat leuk vindt, zo'n project. Ik denk wel dat het leuker wordt, namelijk op het moment dat je er wel wat tijd in investeert. Dat maakt wel uiteindelijk. Ja, het leuke aan zo'n project is ook wel dat je samen echt die community opbouwt. Wel, als er heel veel mensen wonen die dat niet zoeken, dat is aan zich niet een probleem. Maar wel, ik denk wel dat het nog leuker is als iedereen zijn steentje bijdraagt en af en toe iets initieert.
0: Vooral in het kader van wat jullie uitlegden. Jullie hebben daarvoor gekozen ook. Er zitten natuurlijk ook mensen die daar misschien niet voor gekozen hebben. Maar als je die keuze hebt, dan kan je misschien je daar wat beter op voorbereiden, zeg ik dat.
1: Zeker.
0: Goed?
1: Ja. En dat moest ook wel terugkomen in je motivatiebrief. Dus daar werden ook wel echt vragen in gesteld van, je komt hier wonen, weet je wel, waarom wil je hier wonen, maar ook wat ben je eigenlijk van plan om
0: te gaan doen?
1: Hoe zie je dat voor je, weet je wel? Dus
2: en tegelijk moeten we ook niet naïef zijn. Ik bedoel, sommige mensen vulden dat ook gewoon in omdat ze een huis nodig hadden. En dat nemen wij ook niemand kwalijk of zo. Ik bedoel, ik denk, ik ging er ook wonen wat ik een huis nodig had. Weet je wel, de community vond ik leuk meegenomen. Maar ik had gewoon een dak boven mijn hoofd nodig. Ja. We hebben gewoon een wooncrisis. Dus dat zijn natuurlijk grotere problemen waar die ook onder dit project zitten eigenlijk.
0: Ja. En zijn er nog dingen die je absoluut niet moet doen als je daar in zo'n woonproject belandt? Of dingen, moet je verder kijken dan.
2: Ik denk dat je, zeker als je dus met statushouders ook gaat wonen, dat je niet je Nederlandse structuur of je manier van doen maar zo moet overnemen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld ook dat we waren wel samen verantwoordelijk voor het netjes houden van de gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld de gang en er was een washoek. Wij dachten, heel Nederlands, we maken een schoonmaakrooster. Mm-hmm. En dan op dat schoonmaakrooster moet je aftekenen als je schoonmaaktaak hebt gedaan. Nederlanders hebben er ook niet altijd zin in, hè? Maar voor statushouders is misschien zo'n schoonmaakrooster ook nog eens helemaal niet logisch. Dus veel meer eigenlijk from scratch beginnen, weet je wel. Een soort van, wat zou jij fijn vinden? Of hoe zie jij dat voor je? Of dus niet een soort van.
0: Niet de aanname doen dat wat voor jou logisch is, voor een ander misschien dat ook.
2: Ja, precies. Of dat een feest met een flyer organiseren genoeg is om mensen zich welkom te laten voelen. Gewoon dat soort kleine dingen. Dus eigenlijk wel een paar stappen terugzetten. En proberen om voorbij je eigen denkkader een beetje te verbreden eigenlijk. En ja, dat is dan ook meteen de meerwaarde van zo'n project.
1: Ja, ja, vind ik echt een hele mooie toevoeging. Denk inderdaad je ook verplaatsen in een ander. En dat inderdaad niet jouw dat jij niet de waarheid in pacht hebt of zo. En
2: nee, wat, niet te snel oordelen. Maar dat, nee, moet, dat zou...
1: Ja, echt met een open blik erin. Ja, nee, absoluut.
0: Ja, en jij, Annelies, jij zou het dus doen met de kennis van nu. Zou je er nog een keer in stappen? Geldt dat ook voor jou, Leonie?
1: Nee. Ja, nee, tuurlijk. Nee, absoluut, absoluut. Ja. Nee, ik, wat ik zei, ik heb echt heel warme gevoelens als ik aan startblok terugdenk. Dus ik,
2: geen ongemak meer.
0: Het ongemak soms. Hebben jullie nu verwerkt.
1: Soms. Nee, absoluut. Het is gewoon echt, ook die community met je buren zijn. Dingen van elkaar leren. Er gebeurden altijd hele interessante en leuke dingen. Er zijn hele mooie dingen ontstaan. Ik denk dat het, ja, voor mij is het heel waardevol geweest.
2: Ja, je hebt nog steeds, dat vertelde bij mensen die er nu wonen, is nog steeds een groeps app en bijvoorbeeld je wil een fiets lenen van iemand of zo. Je hebt een boor nodig, zet je het erin en dan komt iemand het brengen. Ik bedoel, ja, dat zijn natuurlijk wel leuke dingen.
0: Het communitygevoel is in ieder geval geslaagd.
1: Ja, dat is fijn.
0: Ik wil jullie graag bedanken, journalisten Annelies Bontjes en Leonie Nijland. Heel fijn dat jullie met ons jullie dag wilden beginnen. Dit was Vroeg van maandag 6 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen. Minister Sjoerdsma vertrekt naar China voor een handelsmissie en nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Het nieuws met Dorald Megens.
6: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. De ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mag meedoen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter. Zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. De Braconnier werd later ook bekend van de band Captain Gumbo, die hij oprichtte met Joost Witte. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, vooral in het zuiden. Temperaturen lopen flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust, mogelijk 29 graden in het zuiden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma leidt deze week een grote handelsmissie naar China. En dat wordt geen makkelijke klus. Er moeten veel plooien gladgestreken worden tussen beide landen. China-correspondent Laura van Meegen. Ja, niet makkelijk dus. Welke plooien hebben we het dan over?
7: Ja, het zijn een flink aantal dingen. Tussen Nederland en China bilateraal heb je Nexperia. Dan heb je de druk die Amerika uitoefent om de ASML-chipmachineverkoop aan China verder in te perken. En de steeds grotere spanningen over handel tussen de EU en China, waar Nederland ook middenin zit. Want Nederland is na Duitsland de grootste exportlocatie van Chinese goederen en maakt zich in Brussel ook hard voor strengere maatregelen tegen de ongekende groei in Chinese export naar Europa. En minister Sjoerdsma zal morgen in Peking gesprek hebben met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. En dat is een hele sterke en ervaren minister. En daarna reist minister Sjoerdsma door naar Shanghai voor nog 2 dagen.
5: En je noemde als eerste Nexperia. Hè? Wat speelde daar ook alweer met die chipfabrikant?
7: Ja, vorig jaar greep Nederland in bij Nexperia met een tot dan toe nooit gebruikte wet. De wet beschikbaarheid goederen uit de Koude Oorlog. En tegelijkertijd loopt er ook een zaak waarbij de CEO van Nexperia is afgezet door de Nederlandse bedrijfsrechter. Het haalde de woede van China, het Chinese bedrijfsleven, op de hals. Nederland schortte eind vorig jaar een aantal van de maatregelen op. Al zijn ze niet teruggetrokken. En sindsdien is de kou iets uit de lucht, omdat het een beetje uit de politiek is gehaald en teruggebracht is tot een dispuut tussen Nexperia Nederland en het moederbedrijf Wingtech. Maar bij de rechtbanken stapelen de zaken zich op. Zowel in Nederland, want Wingtech heeft nog niet de controle terug over Nexperia. Maar ook in China eist Wingtech nu in een Zuid-Chinese rechtbank om gecompenseerd te worden voor de grote financiële verliezen. En dit is het eerste gesprek dat gevoerd gaat worden in China over Nexperia. Voormalig minister van Economische Zaken Vincent Karremans, de aanstichter van de hele Nexperia-affaire, was uiteindelijk niet welkom in China om in persoon de situatie te bespreken. Het paste niet in de agenda aan de Chinese zijde, werd toen gezegd.
5: Dat komt dus nu wel op tafel. En dan noemde je ook ASML, hè? Nexperia, ASML zit allemaal in die computerchip halfgeleidersector. Veel oneenigheid over die chips, hè?
7: Ja, het is natuurlijk de kern van de moderne technologie, hè? Van computers, van auto's, geavanceerde wapensystemen, kunstmatige intelligentie. En dat is ook het grote toneel van de technologische machtsstrijd tussen Amerika en China. En Nederland zit vooral vanwege ASML al jaren tussen twee vuren. Want sinds Trump 1 begon de Amerikaanse regering al druk uit te oefenen dat de meest geavanceerde chipmachines van ASML niet naar China mochten. En nu ligt er een nieuw wetsvoorstel in Amerika, de Match Act. En als dat zou worden aangenomen, dan zou Amerika nog meer macht naar zich toe kunnen trekken om de verkoop en het onderhoud van de al verkochte, minder geavanceerde chipmachines ook te verbieden. 2 weken geleden was minister Sjoerdsma nog in Washington om de Nederlandse zorgen hierover te uiten. Want ja, Nederland zou dan buitenspel komen staan en zou ook grote financiële gevolgen hebben voor ASML. Maar voor China zijn de ASML-chipmachines superbelangrijk voor hun eigen technologische ambities. En het land heeft ook een eigen wetgevingsarsenaal uitgebreid, waarmee ze in theorie Nederland zouden kunnen sanctioneren als Nederland zou moeten luisteren naar de eventuele nieuwe Amerikaanse wetgeving. Dus opnieuw een hele precaire balans.
5: Ja, dat is inhoudelijk, maar dan wordt het toch ook persoonlijk voor minister Sjoerdsma, want die is zelf ook op de zwarte lijst gezet door de Chinese regering eerder. Hè? Hoe wordt daarmee omgegaan?
7: Ja, absoluut. De minister zelf heeft vanuit Chinees perspectief ook geen schone lei. Als Tweede Kamerlid initieerde hij in 2021 een motie om de behandeling van Oeigoeren in China genocide te noemen. Daar is hij inderdaad mee op de sanctielijst gekomen. Ook heeft hij een jaar later als Kamerlid opgeroepen in Taiwan om een groot sanctiepakket tegen China in te stellen om een eventuele invasie van Taiwan af te schrikken. Maar goed, hoe ermee omgegaan wordt. Minister Sjoerdsma zal niet de eerste minister, buitenlandse minister zijn die op een Chinese sanctielijst staat en toch het land bezoekt. Afgelopen mei was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio hier. Die staat sinds 2020 op de Chinese sanctielijst. China's uitleg was toen dat de sancties ingesteld waren tegen Rubio als senator en niet tegen Rubio als kabinetslid. En hoewel het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken toch niet zo heeft gezegd over minister Sjoerdsma, wordt waarschijnlijk eenzelfde reden gebruikt om toch dit bezoek door te laten gaan. Maar lang verhaal kort, minister Sjoerdsma komt hier niet als een onbeschreven blad.
5: Nee, dat wordt een interessant bezoek. Correspondent Laura van Meegen, dankjewel.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 8 minuten over 6. In Nieuwsuur aandacht voor de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Het wordt wereldwijd gebruikt om mensen zoals politici te bespioneren. Het Europees Parlement had een speciale enquêtecommissie ingesteld om de inzet en het misbruik van de software te onderzoeken. Nu blijkt een lid van de commissie doelwit te zijn geweest van Pegasus. Voormalig rapporteur van de Europese Commissie, Sophie In het Veld, is niet verrast door het nieuws. Ze laat haar telefoon vaak checken op sporen van Pegasus. En volgens haar hoort dit niet in een democratie.
8: Macht moet gecontroleerd kunnen worden. Er moet tegenmacht zijn. Dat is de kern van een democratie. En als regeringen dus allemaal spyware kunnen gebruiken tegen hun tegenstanders en critici, tegen degene die de macht controleren, ja, dan werkt je democratie niet meer. En dat is het grote gevaar. En eigenlijk is dat op dit moment al aan de gang, ook in Europa.
5: De commissie heeft in het verleden een aantal aanbevelingen gedaan om de software aan banden te leggen, maar die zijn niet overgenomen.
8: Allemaal, collectief, ook de Nederlandse regering, hebben ze eigenlijk gezegd, we werken niet mee aan dat onderzoek en we vinden het eigenlijk ook niet nodig om dat gebruik van spyware aan banden te leggen. We willen gewoon alle vrijheid hebben om dat te kunnen gebruiken zonder dat iemand ook kan controleren wat we doen.
5: Dijkstra en Evenblij ter plekke was in Limburg. Het is deze maand 5 jaar geleden dat grote delen van Nederland, België en Duitsland te maken kregen met overstromingen. Bewoners uit het dorp Vlodrop werkten toen samen om het droog te houden. Initiatiefnemer en raadslid Wim Tegels vertelde hoe dat ging.
9: Het resultaat was eerst van het ene moment had je wel vrijwilligers, maar geen materialen. Dus het was een enorm geknok om aan zandzakken te komen. Dan had je zandzakken, dan had je geen zand. Dan de burgemeester maar weer uit bed bellen dat ze toch een lokale aannemer opdracht moest geven om zand te brengen. Dus dat was een constant gestoei. Maar het probleem was ook, er was geen draaiboek.
5: Na de overstroming in 2021 is de hoogwaterwacht opgezet om zo nog beter en sneller in actie te kunnen komen. Tegels probeert een draaiboek in elkaar te zetten, maar dat blijkt nog lastig.
9: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat, bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. En dat is een stukje, daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
5: Zojuist speelde Engeland tegen Mexico en het werd een ware thriller. De Engelsen wonnen met 2-3. Het Azteca Stadion, dat ligt op grote hoogte. Voor de wedstrijd kreeg de Engelse bondscoach de vraag of hij zijn spelers Viagra zou geven. Het wordt soms gebruikt in de klimsport en het zou helpen tegen hoogteziekte. Maar uroloog Herman Lelieveld zei in Met het Oog op Morgen dat het middel niet zou helpen.
10: Op die hoogte en met dit middel zullen die bloedvaten echt onvoldoende verwijden om enig verschil te maken. En daarbij komt dat zij provoceren de bijwerkingen die al bij hoogziekte opkomt, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en kortademigheid.
5: En daarnaast werkt het middel alleen in bepaalde situaties.
10: Bovendien moet je realiseren dat Viagra alleen werkt in combinatie met seksuele stimulatie. Ja. En ik zie ze dat op het veld helemaal niet verrichten.
5: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Don't Matter Now van George Ezra. Met speciale hypotheekregels voor ouderen zouden ook starters geholpen zijn, als te lezen in Trouw.
1: Ja, dat is de conclusie van Hans Adriani, die na 6 jaar afscheid neemt van zijn rol als aanjager van de ouderenhuisvesting. Door bij het bekijken van een aanvraag voor een overbruggingshypotheek van ouderen niet alleen te kijken naar het inkomen, wat vaak klein is, maar ook naar de overwaarde van hun oude huis, wordt meer mogelijk. Gemiddeld heeft de groep 5 ton overwaarde. Een hoop geld dus, maar wel in stenen. Ook zou een groter deel van de hypotheek voor ouderen aflossingsvrij moeten mogen blijven. Er is meer over ouderen en ouderenhuisvesting in de kranten vanochtend. Naast een verwijzingje naar een stuk over Sylvester Stallone's verjaardag. Rambo is 80 geworden. Van harte gefeliciteerd. Dat lezen we in het AD over de nieuwe soort huisvesting die het kabinet wil voor ouderen. Er wordt 420 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe vorm van verzorgingshuizen voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Mensen wonen er wel zelfstandig, maar met een gemeenschappelijke plek waar zorg en ondersteuning worden geboden. Moet een oplossing zijn voor de tienduizenden mensen die te gezond zijn voor een verpleeghuis, maar het thuis ook niet meer redden. De Telegraaf dan, die maakt zich vanochtend boos over ongeregeldheden na de WK-wedstrijden van Marokko. Vrij spel voor relschoppers staat in grote letters voor op de krant. In het artikel zegt oud-recherchechef Sander Schaapman dat het een keer klaar moet zijn met deescaleren. Als je niet ingrijpt, gaan ze steeds een stukje verder, zegt hij. In Amsterdam-West werd, zo schrijft de Telegraaf, zaterdagavond met zwaar vuurwerk gegooid. Er werden agenten volop geprovoceerd, maar toch bleven de sterke armen over elkaar. Cultureel antropoloog Teun Voeten zegt dat relschoppers het niet optreden door de politie als pure zwakheid zien. Bestuurders van brommobielen als de Biro en de Rox-E hebben vaak weinig kennis van de verkeersregels. Dat staat in het Parool. Ze kennen hun plek op de weg niet en tasten in het duister over regels die voor hen van toepassing zijn. 18% maakt volgens een onderzoek door de vervoerregio Amsterdam en het ministerie geregeld gebruik van het fietspad. Dat is wettelijk niet toegestaan. En ook de politie ziet het probleem. De belangrijkste reden voor de brommobielbestuurders om het fietspad te kiezen is een onveilig gevoel tussen het autoverkeer of drukte op de rijbaan. Ook op een 80 kilometer weg bijvoorbeeld hoort de brommobiel op de rijbaan, niet op het fietspad. Onderzoekers stellen dat de term brommobiel bijdraagt aan de onduidelijkheid. Micro-auto, dat geeft een beter idee van welke regels er voor gelden staan.
0: Ja. Staatsbosbeheer dan, dat gaat alle 7 bezoekerscentra van de organisatie sluiten. Door de gestegen kosten voor lonen en onderhoud zijn ze te duur en niet meer rendabel, zegt Staatsbosbeheer zelf. Bezoekers zijn teleurgesteld, merkte verslaggever Joris van Poppel in het buitencentrum van Staatsbosbeheer in de Schorrelse Duinen.
2: Nou, dat is eigenlijk zonde. Het is eigenlijk een middelpunt van de Schorrelse Duinen. Met educatie, met mensen die hier komen. Zoals wij hier nu ook staan, een soort ontmoetingspunt.
3: Het is best druk hier met bezoekers buiten bij het buitencentrum in de Schorrelse Duinen. Een van de centra die binnenkort gaat sluiten.
2: Er worden dingen verteld over de duin, het ontstaan van de duin. Dus het is ook wel een stukje opvoeding van jeugd wat je hier ook kan plaatsvinden.
4: Het is te duur?
2: Ja, zoals vele dingen. Maar soms moeten dingen ook geld kosten om wel iets behouden te houden.
3: Binnen kun je hier informatie krijgen over wandelroutes, planten en dieren in de omgeving. Er is een restaurant en een speciale tentoonstelling voor kinderen.
5: We wouden hier nog even spelen en kijken.
4: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
5: Zou ik stom vinden.
4: Waarom?
5: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
4: Wat doe je hier dan het liefst?
5: Kijken.
3: Ook hier een mevrouw met 2 kleine kinderen met allebei een rode puntmuts op. Staat te kijken naar wat opgezette dieren.
6: Eigenlijk als we op de natuur ingaan, ga ik altijd wel even kijken als er een centrum is waar we kunnen bekijken. En ja, de kinderen vinden het leuk om van te leren natuurlijk.
4: Het gaat waarschijnlijk verdwijnen, die 7 centra. Ja, wat vindt u daarvan?
6: Ja, heel zonde. Ja,
4: waarom?
6: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur. Zonde.
4: Ja, ze zeggen het is te duur. Het is niet rendabel.
6: Ja. Ja, zonde. Ik zou denken inzamelen met elkaar, want zonder het verdwijnt.
3: De buitencentra zijn niet meer rendabel en dus moeten ze dicht. Tenminste, dat is het plan van de directie van Staatsbosbeheer. Directeur Boudewijn Revis.
7: We draaien verlies op die buitencentra. We moeten ook een gezonde bedrijfsvoering houden. We hebben alles geprobeerd de afgelopen ruim 10 jaar. We kunnen niet langer daar verlies op draaien. En het geld wat we krijgen voor natuurbeheer moet ook naar natuurbeheer gaan.
4: Moet zo'n centrum wel rendabel zijn?
7: Ja, Staatsbosbeheer is een publieke organisatie van belastinggeld. Wij krijgen subsidie voor natuurbeheer en niet voor deze centra. Dus we kunnen niets anders dan deze keuze maken. Onze prioriteit ligt bij goed natuurbeheer en daar gaat ook het geld wat we daarvoor krijgen naartoe.
4: Natuureducatie, is dat ook geen taak van Staatsbosbeheer?
7: Ja, ik vind natuureducatie een belangrijke taak. Het staat ook in onze wettelijke opdracht. Maar Staatsbosbeheer heeft veel meer gebieden dan alleen de gebieden waar buitencentra zijn. We doen het op heel veel plekken, met onze boswachters, met excursies, met boswachters die in de klas komen. Alleen de buitencentra als middel daarvoor, die zijn te duur.
8: Voor de bezoekers hier in Schorrel is het wel een domper.
9: Ik zou het wel zonde vinden. Toch wel een leuke plek om samen te komen ook even. En ja, als je even hebt gesport of wat dan ook, dat je even een drankje kan doen. Of, nou ja, of met je kinderen even leuk hier even zijn.
4: Niet rendabel, zegt Staatsbosbeheer.
9: Nou, ik denk dat ze geld genoeg hebben, maar dat is wat ik ervan denk. Maar ja, rendabel. Ik zie er alleen maar mensen komen, dus daar gaat er toch iets mis ergens.
8: Het eerste buitencentrum sluit eind deze maand. En de andere gaan voor het eind van het jaar dicht.
0: Een verslag van verslaggever Joris van Poppel. Na Canada is nu ook mede-organisator Mexico klaar op het WK voetbal. De landen wisten niet te winnen in de 8e finales. Alleen de Verenigde Staten kunnen de kwartfinales nog bereiken. Zij spelen vannacht tegen België. Doel van dit WK is ook de sport populairder te maken in Noord-Amerika. Traditiegetrouw moet voetbal het in Amerika afleggen tegen andere sporten. Maar deze zomer worden de verrichtingen van het nationale team nu op de voet gevolgd. De grote vraag is, beklijft dat ook? Correspondent Sjoerd den Daas ging kijken.
10: Ready? Ja, als je de jongste spelers op het veld van deze voetbalclub in Houston vraagt wie zij supporten, krijg je bijna net zoveel antwoorden als er deelnemers zijn dit WK.
11: Portugal. France. USA.
12: USA.
13: USA.
14: USA.
15: Portugal.
10: Iedereen is ermee bezig, ziet Dennis Kroeze van de Dutch Lions, zoals zijn voetbalclub heet.
16: Het is natuurlijk eigenlijk een sidesport, hè, normaal geweest. Alleen de laatste tijd, hè, nu vooral met het WK, is er natuurlijk heel veel, met name media-aandacht, faciliteiten worden nou gebouwd.
10: Ja, ondanks alle hitte hier, ook het voetbal is hot. Meer animo vanuit de ouders, maar vooral ook vanuit de jeugd.
16: Ja, zeker. Met name in de zomer, want normaal blijven mensen toch wel een beetje weg van het weer als je buiten traint. Dus we hebben nou wel een dubbel aantal van wat we hadden vorig jaar, dus dat zie je wel, dat merk je wel terug. Heel veel mensen gaan naar het stadion. We hebben in het clubhuis laten ook wel veel voetbal zien en tv zien. Dus dat merk je wel dat het echt leeft, ook bij die kinderen.
10: En niet alleen hier, heel Amerika heeft zin in voetbal. Meer dan ooit, de pot van Team USA afgelopen week werd door meer dan 24 miljoen Amerikanen in het Engels bekeken. Een record. In het Engels zeg ik erbij, dat laat zien dat veel meer dan alleen de Latino's hier voetbal aan het kijken zijn.
17: Just go. Okay? Once you decide to go, you've got to go.
10: We staan hier op het trainingsveld van de New York Red Bulls. Een club uit de MLS, de eredivisie hier, wordt gecoacht door oud-Heerenveen-speler. Maar vooral ook 150-voudig Amerikaanse international Michael Bradley.
18: The game is growing for sure.
10: Hij ziet hoe het voetbal in Amerika in de afgelopen decennia, sinds dat WK van 1994 dus, echt wel een metamorfose heeft doorgemaakt.
18: We're a big country. There are a lot of... So many different sports.
10: Voetbal groeit hier absoluut, zegt hij. We hebben veel goede spelers en teams en alles beweegt de goede kant op. Al blijven de Verenigde Staten anders. Het is een groot land met veel verschillende sporten en heel veel manieren waarop mensen hun vrije tijd besteden. Als de sport zich blijft ontwikkelen, zullen nieuwe generaties voetbalfans opgroeien met liefde voor het nationale elftal en voor de profclub bij hen in de buurt. Dat is positief. Amerika heeft meer spelers in de grote competitie inmiddels en veel beter competitie ook in eigen land. Betere faciliteiten ook. Brazilië trainde hier bijvoorbeeld de afgelopen weken. Gaat dat zich allemaal uitbetalen voor Team USA tegen de Rode Duivels?
18: They started in a really good way.
10: Ik vind dat ze geweldig aan dit WK zijn begonnen, zegt Bradley. Ze speelden aantrekkelijk voetbal op een manier die de harten van veel Amerikanen heeft veroverd. Ook van mensen die normaal gesproken niet elke week voetbal kijken.
18: Maybe aren't the biggest football fans.
10: Grote vraag natuurlijk, kan Amerika dat enthousiasme vasthouden?
18: The game has a strong enough hold.
10: Hoef ons echt geen zorgen te maken, zegt Bradley, dat het voetbal hier meteen weer verdwijnt als we een wedstrijd verliezen. We hebben inmiddels een eigen geschiedenis opgebouwd. Er ligt een stevige basis.
18: If we lose a game, football will never exist again in this country. Things are going in a really positive way.
10: Daar hopen ze ook in Houston op, dat hernieuwde voetbalenthousiasme.
16: Hopen dat het blijft, maar ja, je weet hoe dat een beetje gaat. Van, als alles al klaar is, dan gaan de andere sporten beginnen weer. Dan krijg je de Super Bowl. Dus dan gaan mensen daar weer natuurlijk kijken. Dus het is, ja, ik weet wel dat het natuurlijk een hele impact nu is. Ja, dan hopen dat het aanhoudt. Waar wij tegenaan lopen is dat er zoveel sporten zijn. En echt die Amerikanen hebben zoiets van, we moeten alles een keer proberen. Als het voetbal niet lukt, dan gaan we basketbal proberen of dit. Kijken wat hij leuk vindt. En dan alsnog gaan ze meerdere sporten bespelen. Want wij hebben echt kwaliteit spelers gehad. Die heel goed in voetballen zijn. Alleen dan kiezen ze voor een andere sport. En dat vinden wij heel jammer. Want ja, we leiden ze hierop en dan gaan ze een andere sport kiezen.
10: De voetballers hier, die willen niet meer anders.
12: My name is Rich Alvin Parker. I'm 15.
10: Rich van 15 is dit. Ghana is zijn favoriet, die ligt er inmiddels uit. Hij hoopt nu dat Amerika het goed gaat doen.
12: I think they'll make it far.
10: Ze gaan ver komen, denkt hij, maar ze gaan niet winnen, is de verwachting van Rich.
12: Nah, maybe next year, maybe next 4 years. Yeah.
10: Wereldkampioen worden kan dan volgende keer nog wel over 4 jaar bij dat volgende WK.
13: Get some water, it's hot, get some water.
14: Nou, of dat voetbal beklijft in de VS, dat moet nog blijken. Het heeft in ieder geval wel de aandacht in het Witte Huis. Want president Trump zou met FIFA-baas Infantino hebben gebeld om de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan te maken voor de wedstrijd met België vannacht. En ook deze week is Astrid nog niet terug van vakantie. Ik mag een weekje op haar programma passen. Voor u als luisteraar natuurlijk altijd even wennen. Soms ook jammer, u zult er een beetje missen. Om het toch een beetje in haar geest te houden, dacht ik, ik kies een liedje uit van haar favoriete band. En dat is dan weer mijn favoriete nummer van die band. Dit is De Dijk met Niemand in de Stad.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 1 minuut over 6:30. De hoofdpunten van het nieuws, Dorald.
2: Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. De 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tiental anderen raakten gewond. De aanvallen zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. De Amerikaanse regering heeft kritiek op de leiding van het prestigieuze Smithsonian Instituut. In een rapport staat dat de leiding in tentoonstellingen te veel aandacht heeft voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het rapport over het instituut wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door president Trump. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Spannende wedstrijd was het in Mexico-stad. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolking met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, vooral in het zuiden. Temperaturen lopen flink uiteen. 19 graden wordt het langs de kust, mogelijk 29 graden in het zuiden.
1: En de ANWB verkeersinformatie is vanochtend in handen van Dennis Mooij.
3: De spits is begonnen. Er staat 115 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. De A7 moet je even opletten vanuit Horen naar Den Oever. Die is vlak na Abbekerk dicht vanwege een ongeluk. Je wordt er omgeleid via het naastgelegen tankstation. Het staat even stil op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Doe je er een kwartier langer over.
1: Op de Haagse Hogeschool zou sprake zijn van een angstcultuur. Zometeen de journalist die dat onderzocht.
4: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Meer dan 100 docenten en medewerkers hebben hierover geklaagd bij de ombudsman van de Haagse Hogeschool. De arbeidsinspectie startte daarom vorig jaar al een onderzoek naar de werkomstandigheden daar. Onderzoeksjournalist Chris van Dijk van Omroep West dook in het verhaal. Goedemorgen, Chris.
0: Goedemorgen.
1: Wat ben je te weten gekomen over die klachten van docenten en anderen?
0: De belangrijkste klachten is dat het vooral om onderling klachten gaat. Er zijn mensen die vooral heel erg bang zijn van leidinggevenden, die daar niks over durven zeggen. Ja, en dat toch een groot probleem is wat eigenlijk binnen de hele school wel lijkt te spelen.
1: En hoe kan het dat ze niet tegen die leidinggevenden dat durven te zeggen?
0: Omdat ze bang zijn dat ze dat weer terugkrijgen. Hè. Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd. En niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Dus daar zitten leidinggevenden die niet openstaan voor kritiek.
0: Ja, precies. Ja. En waardoor is iedereen heel erg gespannen, heel erg voorzichtig. Hè. Ook naar ons toe durven mensen heel weinig echt inhoudelijk te zeggen. Echt puur omdat ze gewoon bang zijn van dat herleidbaar is straks van wie het komt. Ja, en dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen.
1: En dan zijn er bijeenkomsten geweest, begrijp ik, met personeel en de vakbonden. Wat zeggen die?
0: Nou ja, goed. Er is eind vorige maand is inderdaad een bijeenkomst gegeven waar alle vier de grote vakbonden bij aanwezig waren. Ja, dus we hebben inderdaad ook de FNV hierover wel gesproken. Ja, en zij geven ook wel aan dat het echt wel een serieus probleem is dat zij dit ook zien. Dat het toch wel veel groter is dan bij andere organisaties. Hè. In principe dat er iets speelt bij bedrijven, dat is redelijk normaal. Maar op deze voet, dit is wel echt heel groot, beseffen zij ook.
1: En daar hebben de medewerkers, de docenten dus last van. Maar wie zijn er nog meer slachtoffer van? Hebben studenten daar bijvoorbeeld ook last van?
0: Nou, er zijn ook wel wat klachten van leerlingen geweest de afgelopen jaren. Het lijkt op dat dat niet in die grote aantallen is, zoals nu wel bij docenten. Hè, want daar gaat echt om medewerkers, gaat echt om meer dan 100 in de afgelopen 2 jaar alleen al. En de jaren daarvoor ging het ook nog wel om tientallen per jaar. Leerlingen hebben er zeker last van, maar vooral de docenten, de medewerkers, die zijn er die echt aan de bel hebben getrokken op dit moment.
1: Ja, je noemt al even eerdere jaren, die arbeidsinspectie startte ook al eerder een onderzoek. Hè. Hoe lang speelt dit eigenlijk al?
0: Ja, hoe lang het precies speelt, dat is heel lastig natuurlijk in te schatten. Wij hebben met Omroep West in 2017 al een keer een verhaal gemaakt over de onrust onder docenten. Hè, dat ze inderdaad ook al die angstcultuur hadden. Dus ja, het is echt wel iets wat echt helemaal in die cultuur van de school lijkt te zitten. Hè. Wordt ook vanuit de NVV ook gezegd dat op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen. Dat het zo institutioneel is. En dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool. Maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: En wat zegt het bestuur van de Haagse Hogeschool dan? Hebben zij op deze klachten gereageerd?
0: Ja, ze hebben eigenlijk redelijk uitgebreid naar ons gereageerd. En zij zeggen natuurlijk de klachten te kennen. Hè. Ja, het staat natuurlijk ook gewoon in hun eigen rapporten allemaal. Hè, dat ze er hard aan werken, dat elke klacht 1 te veel is. En volgens hun zijn de afgelopen jaren echt wel stappen gezet. En zou het ook bevestigd zijn door het rapport van de arbeidsinspectie. Op het gebied van klachten, procedures, meldingen. Daar hebben ze echt nog wel stappen te zetten. En daar heeft echt wel de arbeidsinspectie nog wat dwingende opdrachten gegeven aan de school.
1: Ja, nou en daar is de aandacht weer op dankzij jouw verhaal. Chris van Dijk, onderzoeksjournalist bij Omroep West. Dankjewel.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
14: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Morgen begint de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Turkije is mede door zijn sterke defensieindustrie een belangrijke bondgenoot. Dus de verwachtingen van de top zijn hoog gespannen. Correspondent Gulşah Ersetin, jij bent daar. Die top is een mega-operatie in de stad in Ankara. Wat merk jij van de voorbereidingen?
15: Nou ja, overal waar ik kom zie ik politie. Ik las dat er zo'n 50.000 agenten zijn ingezet. Er geldt hier ook altijd trouwens een demonstratieverbod. Er zijn gebouwen allemaal geschilderd. Overal zie je NAVO-posters. Ik hoorde trouwens dat alle taxichauffeurs

0: geschikt is.
1: Hmm. En wat zegt het bestuur van de Haagse Hogeschool dan? Hebben zij op deze klachten gereageerd?
0: Ja, ze hebben eigenlijk redelijk uitgebreid naar ons gereageerd. En zij zeggen natuurlijk de klachten te kennen. Hè. Ja, het staat natuurlijk ook gewoon in hun eigen rapporten allemaal. Hè, dat ze er hard aan werken, dat elke klacht één te veel is. En volgens hun zijn de afgelopen jaren echt wel stappen gezet. En zou het ook bevestigd zijn, hè, door het rapport van de arbeidsinspectie. Alleen ja, hè, op het gebied van klachten, procedures, meldingen. Daar hebben ze echt nog wel stappen te zetten. En daar heeft echt wel de arbeidsinspectie nog wat dwingende opdrachten gegeven aan de school.
1: Ja, nou en daar is de aandacht weer op dankzij jouw verhaal. Chris van Dijk, onderzoeksjournalist bij Omroep West. Dankjewel.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Morgen begint de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Turkije is mede door zijn sterke defensieindustrie een belangrijke bondgenoot. Dus de verwachtingen van de top zijn hoog gespannen. Correspondent Gulşah Ersetin, jij bent daar. Die top is een mega-operatie in de stad in Ankara. Wat merk jij van de voorbereidingen?
4: Nou ja, overal waar ik kom zie ik politici. Ik las dat er zo'n 50.000 agenten zijn ingezet. Er geldt hier ook altijd trouwens een demonstratieverbod. Er zijn gebouwen allemaal geschilderd. Overal zie je NAVO-posters. Ik hoorde trouwens dat alle taxichauffeurs op het vliegveld een witte overhemd aan moeten en een pantalon. En volgens lokale media zijn er ook aanzienlijk minder straathonden op straat. Dus Turkije neemt allerlei maatregelen om deze top vlekkeloos te laten verlopen.
1: Ja, Ankara in mooie, goede staat, zeg maar. Wat is de rol van Turkije op het wereldtoneel nu, als je dat zou moeten schetsen?
4: Nou, Turkije heeft een belangrijke, denk ik, diplomatieke rol. Hè. Oekraïne staat natuurlijk hoog op de agenda deze top. Turkije steunt Oekraïne, maar het land heeft als NAVO-land ook banden met Rusland. Maar als gastland hebben ze natuurlijk ook Turkije heeft ook een belangrijke militaire rol. Ze hebben het op één na grootste leger binnen de NAVO en een hele, ja, een sterk groeiende defensieindustrie. Om even een voorbeeld te geven. Vorig jaar hadden ze een sterke groei. Hè. De export liep op toen tot ruim 8 miljard euro. Daar zouden ze nu al overheen zitten. En het jaar is nog niet voorbij. Dan moet je dus denken aan producten zoals drones, wapens en munitie.
1: En hoe komt het dat ze zoveel investeren in die defensieindustrie?
4: Nou ja, Ankara wilde gewoon minder afhankelijk zijn van bondgenoten. Want ze kregen niet altijd buitenlandse steun. Denk bijvoorbeeld naar de aankoop van een Russisch luchtafweersysteem, de S-400. En door de militaire operaties in Noord-Syrië kreeg Turkije te maken met wapenembargo's en uitsluiting van het F-35-programma. Daardoor zijn ze eigenlijk enorm gaan investeren de afgelopen jaren. En volgens de Turkse regering is die buitenlandse afhankelijkheid dus nu inmiddels teruggebracht naar ongeveer 20%.
1: Dus dat is enorm ingekrompen, zeg maar. Ja. Daarmee schets je een land wat veel investeert in de defensieindustrie. Maakt dat van Turkije een land waar de NAVO niet meer omheen kan?
4: Nou, je hoort natuurlijk bijvoorbeeld NAVO-chef Mark Rutte vaak benadrukken, hè, dat Turkije een belangrijke bondgenoot is. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel zorgen onder de NAVO-landen. Hè, zorgen over mensenrechten, de rechtsstaat en persvrijheid. Onlangs hier in Ankara werden bijvoorbeeld journalisten van de oppositie geweigerd om die NAVO-top bij te wonen. Daar kwam toen veel kritiek op. En de oppositie in Turkije waarschuwt dan ook de NAVO. Hè. Dus die afgezette oppositieleider Özgür Özel, die heeft een stuk geschreven in de Financial Times. En die waarschuwt eigenlijk de NAVO. Want die zegt, kijk niet alleen naar de militaire macht van Turkije, maar ook naar de democratie. Want hij zegt, als je een betrouwbare bondgenoot wil, daarbij hoort natuurlijk ook een sterke democratie.
1: Ja, en denk je dat dat ook op tafel ligt op die NAVO-top nu?
4: Nou, er zijn wel eens, er worden wel eens dingen natuurlijk gezegd. Bijvoorbeeld toen de oppositiemedia werd geweigerd. Alison Hart, woordvoerder van de NAVO, plaatste meteen een bericht online dat ze de Turkse autoriteiten had geïnformeerd dat ze vindt dat alle journalisten aanwezig moeten zijn. En daarna zag je dus ook wel weer berichten dat sommige leden van de oppositie die nog in de wacht stonden om een accreditatie te krijgen, wel accreditatie hebben gekregen. Dus tuurlijk worden dit soort dingen aangekaart. Maar als je kijkt nu wat er allemaal gebeurt in de wereld met een oorlog in Oekraïne, wat er allemaal gebeurt in Iran, heeft Turkije natuurlijk een sleutelrol van

0: bergen zijn, strategische ligging, maar ook een hele belangrijke rol, juist vanwege die groeiende defensieindustrie, waar Europa natuurlijk nu heel druk over praat, hè, hoe zij zich moeten gaan ontwikkelen de komende jaren, als ze niet meer zo gaan vertrouwen op Amerika.
1: Ja, en daarom is dus die top ook in Ankara nu. Turkije-correspondent Gulsja Ersetin, dankjewel. Nederland is nog niet klaar voor extreme hitte als het nieuwe normaal. Dat is te lezen bij nu.nl.
2: Maatschappelijke voorzieningen en de infrastructuur zijn er niet op gebouwd. De hitte drukte vorige maand een stempel op scholen, verzorgingshuizen, wegen en festivals. Bovendien drong die hitte door tot in de woonkamers en slaapkamers. Deskundigen wijzen erop dat veel gemeenten geen hitteplan hebben. Er is enthousiasme over het Amsterdamse initiatief om koelteplekken in te richten waar mensen die daar behoefte aan hebben kunnen ontsnappen aan de warmte. De ontwikkeling en bouw van kantoren staat onder druk. Dat is te lezen in het FD. Een hogere rente, minder huurders en vooral de scherp gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat ontwikkelaars sommige projecten niet meer winstgevend kunnen krijgen. Hoe sterk die kosten zijn opgelopen, vertelt FD-redacteur Anna de Haas in de podcast Dagkoers.
3: Sinds 2020 zijn de bouwkosten met zo'n 30% gestegen. En voor beton zelfs met 75%. Nou ben ik geen bouwexpert, maar voor een gemiddeld kantoor heb je waarschijnlijk best wel wat beton nodig.
4: Ja, dus dat doet pijn.
3: Ja, dat doet pijn.
2: Doordat het project niet meer rond te rekenen was, werd vorige week de stekker uit een prestigieus kantorenproject op de Zuidas getrokken. Begraven in de natuur is populair, schrijft Binnenlands Bestuur. Tegelijk leggen veel gemeenten geld toe op de gewone begraafplaatsen. Een aantal gemeenten is daarom begonnen met natuurlijk begraven. Strakke heggen en asfaltpaden worden weggehaald en er worden bijzondere grassoorten en inheemse hagen neergezet. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Het kost minder onderhoud en het levert meer inkomsten op. Zo heeft Hendrik Idoambacht sinds kort een natuurbegraafpark waar 215 graven kunnen komen. Beleidsadviseur van de gemeente hoopt dat de kostendekking ermee verbetert. Van 42% nu naar 54% straks.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
5: 135 kilometer file staat er nu. De werkzaamheden op de A27 zorgen voor extra reistijd op de alternatieve routes. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Bij de Drechttunnel was de weg even dicht, maar is nu weer vrij. Tussen Breda-Noord en Dordrecht duurde nog 25 minuten langer over.
6: Het NOS Radio 1-journaal.

0: van Hall en Oates was dat. Australië is blij dat het Great Barrier Reef toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed komt te staan. Er is lang over gesproken door zowel Australië als wetenschappers van de VN. Die laatste maken zich ernstig zorgen over de toestand waarin het rif aan de Australische kust zich bevindt. Correspondent Meike Weijers, waarom komt het dan toch niet op die UNESCO-lijst te staan?
1: Nou, de wetenschappers van UNESCO die hebben gezegd dat ze zien dat de Australische regering zich vooral de afgelopen jaren heel erg inzet om de schade aan het rif te beperken. En daarom zeggen ze, we geven jullie nog iets langer de tijd om daarmee verder te gaan en te zorgen dat het koraalrif kan herstellen. Want het is eigenlijk ook al jarenlang speelt het dat het koraalrif er steeds slechter aan toe is. Sinds 2016 zijn er al 5 keer enorme verbleking heeft daar plaatsgevonden van het rif. En daarbij is ook een hoop van het koraal afgestorven. Dus al langer was er eigenlijk de dreiging dat dit werelderfgoed op een gegeven moment toch als bedreigd gezien wordt. Maar Australië heeft nog iets langer de tijd gekregen. Zeggen de wetenschappers ook, er zijn plannen om het koraalrif te herstellen, om daarnaast ook de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Want uiteindelijk is het klimaatverandering dat de grootste schade aanricht. En hoewel dus niet iedereen het hiermee eens is, zeggen de wetenschappers van UNESCO nu dat ze Australië voorlopig nog even het voordeel van de twijfel willen geven.
0: Dus ze zien een soort opening dat het de betere kant op zou kunnen gaan. Wat vindt de Australische regering ervan dat het Great Barrier Reef nu nog niet als bedreigd wordt aangemerkt?
1: Nou, die is er heel blij mee. Er wordt ook al jarenlang gelobbyd om ervoor te zorgen dat het niet op die lijst terechtkomt. En dat heeft als toch wel een van de belangrijkste oorzaken is dat het Great Barrier Reef een enorme toeristische trekpleister is. Er komen ieder jaar zo'n 2 miljoen mensen naar de deelstaat Queensland waar je naar het rif kunt gaan. En dat zorgt voor ruim 5 miljard euro aan inkomsten voor de Australische economie ieder jaar. Dus de angst is er bij de Australische regering dat als het rif wordt gezien als bedreigd en de kwaliteit is afgenomen, dat dan ook minder mensen die reis gaan maken. Terwijl er zeker 77.000 mensen afhankelijk zijn voor hun baan van het Great Barrier Reef. Dus dat is een grote motivatie voor de regering.

0: regering. En daarnaast zeggen ze, we hebben enorm veel geïnvesteerd om de waterkwaliteit te verbeteren, om het koraal ook te redden. Dus zij zeggen, we hebben het eigenlijk verdiend om nog wat langer de tijd te krijgen om te zorgen dat het rif herstelt.
1: Ja, maar ze komen dus vooral ook met die economische cijfers, hè? Stelt Australië toerisme boven het milieu, boven de natuur, kun je dat zo zeggen?
0: Ja, nou ja, er zijn mensen die dat inderdaad zeggen in Australië. Ja, tegelijk is het ook echt zo dat er miljarden is geïnvesteerd om het rif te beschermen. Er zijn allerlei ook onderzoeken en projecten bezig om koraalrif zeg maar op het land op te kweken en dan terug te plaatsen. Of om bepaalde de delen van het rif extra aandacht te geven. Maar goed, zelfs de wetenschappers van UNESCO zeggen dat de waterkwaliteit nog niet goed genoeg is. En ja, al die boten die naar het rif toe varen om daar met toeristen te gaan snorkelen of duiken, ja, die dragen niet bij aan de verbetering van die waterkwaliteit.
1: Nee.
0: Dus nou ja, dat is zeker wel een kanttekening die wordt geplaatst.
1: Ja, want als je daar nu als toerist gaat snorkelen, dan is er veel verloren gegaan. Ziet het er anders uit?
0: Ja, ik was er nu al wel zo'n 2 jaar geleden ongeveer, maar toch. Toen de mensen die ik daar sprak, die zeiden, het ziet er echt totaal anders uit dan een jaar of 5 geleden of 10 of nog langer geleden. Het koraal was toen heel divers, heel kleurrijk en heel gezond. Het is het grootste koraalrif in de wereld. Ontzettend lang en groot, ongeveer 2300 kilometer langs de Australische kust. Maar daar is toch een groot deel van veranderd, afgestorven of in ieder geval verbleekt in de laatste jaren. En dat zien toeristen nu ook. Ik zag het met eigen ogen en ik sprak mensen die regelmatig daar naartoe zijn gegaan om daar te snorkelen. En die zeggen, ja, het is niet meer wat het was een paar jaar geleden.
1: Nee, en toch nog niet op die UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed dus. Dank, correspondent Maaike Weijers.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Dit is de map waarin alle lijsten liggen, met daarop de Joodse leerlingen 1941.
4: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
5: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
4: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
6: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
4: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel.
14: Sloopmelk.
13: Mona.
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner.
10: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Marco Geitenbeek.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Ook in Frankrijk zijn grote bosbranden voorlopig nog niet onder controle. En grote Russische aanvallen op Kiev. Een overzicht van het nieuws door Dorald Megens.
17: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanvallen zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. De ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Op de Haagse Hogeschool is sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Dat zeggen docenten die anoniem willen blijven tegen Omroep West. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is daarom vorig jaar een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de school. De zorgen bij medewerkers zijn groot. De Haagse Hogeschool heeft een extern bureau ingeschakeld. Dat moet helpen om te komen tot een cultuurverandering. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen, tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken al in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun komende nacht toch mee mag doen aan de WK-wedstrijd tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. Amerikaanse president Trump heeft de FIFA bedankt voor het voordeel dat het Amerikaanse team krijgt. Op dat WK-voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In de spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden en mogelijk 29 graden in het zuiden.
1: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: De meeste files die er nu staan, staan in het midden en het zuiden van het land. Er staat 165 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn de opvallende zaken. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 richting Europoort. Voor het knooppunt Vaanplein is de hoofdrijbaan afgesloten door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht doe je er een half uur langer over. En een stukje verderop voor het Terbrechtseplein op de A16 20 minuten extra reistijd. Dan de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 25 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden-Zuid ben je een kwartier extra kwijt.
1: De brandweer krijgt de grote bosbranden in het zuiden van Europa, maar niet onder controle. Zometeen onze Frankrijk-correspondent.
19: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
22: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
27: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
28: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
26: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
28: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In het zuiden van Europa lukt het nog niet de bosbranden onder controle te krijgen. In Frankrijk leidde het vuur weer op in de oostelijke Pyreneeën. De brandweer probeert het vuur te stoppen, maar de hitte en de harde wind maken het bluswerk moeilijk. Correspondent Saskia Houtijn, hoeveel natuur is er in dat gebied al verloren gegaan?
29: Ja, er is zojuist weer een update geweest van de brandweer, hoe de nacht is verlopen. De brand die heeft tot nu toe een gebied van 4600 hectare verwoest sinds de uitbraak zaterdagavond. Het was in Trivillac, in de uitlopers van de Pyreneeën ten westen van de stad Perpignan. Dus sinds gisteravond is de brand niet veel verder uit de hand gelopen. Maar ja, je zei het al, het is een brand die heel moeilijk onder controle te krijgen is. Onder meer ook vanwege de plek. Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
1: Ja, wat kan de brandweer nog meer doen om het niet verder te laten uitbreiden?
29: Ja, ze schalen eigenlijk steeds verderop. Er waren gisteravond in ieder geval zo'n 700 brandweermensen op de been. 200 brandweerwagens, 9 blushelikopters en Canadair blusvliegtuigen. En wat ze doen is zich nu vooral richten op de communes Île-sur-Tête, Rodez en Boulternère. Dat is in de richting waar ook meer mensen wonen. Dat is waar ze zich nu op focussen.
1: Ja, want die mensen die daar wonen, wat zijn de gevolgen voor hen nu?
29: Nou, er zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt, zwaar gewond. Iemand van de brandweer en een burger. Er zijn inmiddels 10.000 personen geëvacueerd. Er is ook gisteravond een speciaal crisisnummer opgezet door de prefectuur, waar mensen naar kunnen bellen als ze vragen hebben of meer informatie willen. Ik zag zojuist ook beelden voorbij komen hoe bijvoorbeeld gymzalen worden ingericht om daar eventueel nog meer mensen op te kunnen vangen. Deze brand heeft ook gevolgen voor de derde etappe van de Tour de France vandaag. Die is tussen Grenouillère en Nezancle. Dat is een stuk westelijker dan waar de brand momenteel is. Het parcours gaat daardoor wel gewoon door, maar de prefectuur daar die heeft wel besloten om de rit zonder reclamekaravaan te gaan doen. En ook het publiek is gevraagd om weg te blijven, zodat de wegen in de omgeving in ieder geval zoveel mogelijk vrij kunnen blijven voor hulpdiensten.
1: Ja, dan horen wij hier, dit is de prefectuur, hè. We horen hier natuurlijk al dagen over die bosbranden. Hoe reageert de Franse regering bij jou op die branden?
29: Ja, de minister van Middellandse Zaken die houdt zich er vooral dus mee bezig. Dat is echt zijn dossier. Die zegt zich grote zorgen te maken. Want dit bosbrandseizoen is een maand eerder begonnen dan gebruikelijk. Juist vanwege die hittegolven en die weersomstandigheden die dit nu zo mogelijk maken. Hij reist vandaag naar het gebied af van die grote brand bij de Pyreneeën. Maar waar hij gisteravond ook op wees, het is niet de enige natuurbrand op dit moment in Frankrijk. Er zijn er zo'n 20 op dit moment, waarvan 3 vrij ernstig zijn en ook nog eens niet onder controle. Naast die de Pyreneeën, dat is de grootste, is er ook één in het departement de Drôme en in de Hérault, allebei in het zuidoosten van het land. En als we kijken naar de weersvoorspelling voor vandaag, voor het risico bosbranden, dan zien we ook dat vandaag vooral in het zuiden van het land een heel groot risico is op bosbranden die daar snel kunnen ontstaan. In zo'n 7 departementen geldt daarom vandaag daarvoor code rood.
1: Ja, en dus blijft het vechten tegen het vuur in Frankrijk. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. In het volgende uur spreken we ook een campinghouder, een Nederlandse campinghouder, die daar in het getroffen gebied zit. Het is nog steeds te krijgen op Nederlandstalige websites. Verboden designerdrugs als 2-MMC, miauw genoemd, en synthetische kalmeringsmiddelen. De NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haalden pas meerdere van die websites offline. Maar zeker 8 keerden gewoon weer terug. Linda van der Pol is onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat zijn dit voor websites?
0: Ja, het zijn, je zei het al, het zijn Nederlandstalige webshops die eruit zien als heel normale webwinkels. Ze zien er vaak heel vrolijk uit. Je ziet foto's van hun producten, een winkelmandje, betaalmogelijkheden. Ze beloven direct te verzenden als je vandaag bestelt. Alleen ze verkopen geen boeken of kleding, maar designerdrugs en soms ook namaakmedicijnen.
1: Ja, en die zijn dus offline gehaald en komen ze gewoon weer terug. Hoe kan dat?
0: Ja, nou, de NVWA en de IGJ die hebben inderdaad eerder dit jaar meer dan 40 websites offline gehaald. Veel daarvan die boden dit soort designerdrugs aan. Mm-hmm. Het is alleen, een website is relatief makkelijk opnieuw op te zetten. En de NVWA en IGJ die hebben eigenlijk met name gehandhaafd door bijvoorbeeld hosting providers of andere online dienstverleners aan te schrijven. Hey, jullie hosten dit. Dit mag niet, dit moet offline.
1: Eigenlijk een bedrijf die soort van de site online zet, hè? Die bedrijven pakken ze aan.
0: Ja, precies. Eerste stap is om de eigenaars van dit soort webshops aan te schrijven. Maar die zijn vaak niet te vinden, niet te traceren. Mm-hmm. Dus dan richten ze zich inderdaad op bijvoorbeeld hosting providers. Alleen op het moment dat zo'n site offline gaat, dan kunnen die bedrijfseigenaren die kunnen denken, nou ja, we beginnen gewoon opnieuw, maar dat doen we dan bijvoorbeeld via een hosting provider in het buitenland of via een buitenlandse domeinextensie. En op die manier verplaatsen ze eigenlijk die hele website naar het buitenland. Maar vervolgens blijven de producten, de vormgeving, de betaalgegevens, dat blijft allemaal gelijk.
1: Ja, en het komt ook nog steeds via dezelfde mensen, kan het besteld worden en belandt het bij mensen thuis. Dus dat verandert ook niet.
0: Nee, het is eigenlijk, eigenlijk is het dezelfde nieuwe winkel, maar dan met een nieuw uithangbord.
1: Ja. Hoeveel van dit soort websites zijn er eigenlijk in totaal? Heb je daar enig idee van?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik vermoed enkele tientallen, maar de markt die fluctueert heel erg. Plus je hebt de websites waar je iets bestelt en dat komt ook aan. En dan vervolgens is er ook nog weer een heel netwerk van scam-websites. Dus die dat wel beloven, maar niet doen. Dus wij hebben specifiek gekeken naar de websites die de NVWA offline haalden. En daarvan zien we er dus 8 die offline gehaald zijn en gewoon weer precies op dezelfde manier weer online verschenen zijn.
1: Ja, en precies op dezelfde manier? Of is er nog iets anders als ze weer online komen?
0: Wat ik zei, die hele online infrastructuur, die digitale infrastructuur, die verandert.
1: Ja, maar daar zie je als klant niks van, om het zo te zeggen.
0: Nee, je moet dan naar een andere website gaan. Dus eerst ging je bijvoorbeeld naar een .nl en nu ga je naar een .cx. Dat is de domeinextensie van Kersteiland bij Australië. Of een .fip of een .to, Tonga. Ja. Dat is een Polynesisch eiland.
1: Zo exotisch gaan ze.
0: Ja. Zo exotisch gaan ze inderdaad.
1: Maar kunnen we dan concluderen dat het eigenlijk weinig of geen effect heeft om die websites uit de lucht te halen?
0: Dat is een interessante vraag. Kijk, aan de ene kant geeft het natuurlijk wel een signaal af. En er zijn websites offline gehaald die we niet meer hebben kunnen vinden. Dus die eigenaars zijn er wellicht gewoon mee gestopt. Het geeft ook een signaal af naar gebruikers natuurlijk. Als in, ja, dit spul is gevaarlijk, we halen dit niet zomaar offline. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, het is één stap. Je kunt een website offline halen, maar zolang de organisatie erachter blijft staan, dan kan die morgen gewoon weer opnieuw online staan.
1: Ja. En de organisatie, zeg je dan, hè? Wie zit er achter dit soort websites? Is dat duidelijk?
0: Nou, dat is een goede vraag. Veel van de drugs die op dit soort websites aangeboden worden, die was voorheen niet verboden. We hebben vorig jaar een wetswijziging gehad en sindsdien zijn er veel meer drugs tegelijk verboden geworden. Dus nu kan er ook beter gehandhaafd worden. Dus sommige van die websites die gaan al heel lang terug. En daar hebben we inderdaad wel een indicatie van wie erachter schuil gaan, wie de eigenaars zijn. Maar vaak is dat heel, heel moeilijk om uit te vinden. Plus die websites die worden ook nog wel eens van de een naar de ander overgedragen, verkocht. Hmm. Ja, en je ziet dat de betaalrekening, die zit in Spanje of in Finland. Je weet dat de eigenaars ergens in Nederland moeten zijn, maar die laten zelf al weinig sporen achter.
1: Ja, zo moet het natuurlijk heel moeilijk zijn om ze te vinden. Wat kunnen autoriteiten dan doen tegen die websites?
0: Ja, nou kijk, autoriteiten die hebben natuurlijk een behoorlijke opsporingsbevoegdheid. En we zien nu ook dat er een rechtszaak loopt, bijvoorbeeld tegen de eigenaren van FunCaps. Dat was ook zo'n website. En de verkopen op die website die worden in verband gebracht met tientallen overlijdens. Waarvan er 18, als ik het goed zeg, geconstateerd konden worden. Nou ja, en die eigenaars die worden gewoon vervolgd. En dat zou voor die andere websites ook absoluut kunnen. Alleen de NVWA en het OM hebben ons verteld dat het heel veel, dat het veel tijd en capaciteit kost om dat voor elke website afzonderlijk te doen.
1: Omdat en die capaciteit is er niet per se.
0: Heel lang duurt. Nee, die is er niet per se. Nee. En FunCaps was natuurlijk een hele urgente zaak, omdat dat na verloop van tijd met zoveel overlijdens in verband gebracht kon worden. Maar ja, als we ervan uitgaan dat er nog tientallen van dat soort websites zijn die misschien iets minder opereren, iets kleinere klantenbase hebben, dan wordt dat gewoon heel lastig.
1: Ja, duidelijk. Dank voor jouw onderzoek, journalist Linda van der Pol van Investico. De arts die na terugkeer uit de Democratische Republiek Congo ebola bleek te hebben, is volgens Frans 24 uit het ziekenhuis ontslagen.
17: Die arts die vloog 23 juni naar Frankrijk, maar bleek na aankomst besmet met ebola. En daarop volgde quarantaine in een ziekenhuis en heel veel controles. Zaterdag is hij uit het ziekenhuis ontslagen en naar huis gegaan. Waar dat is in Frankrijk is niet bekendgemaakt. Het was de eerste keer dat in Frankrijk een ebola-geval is ontdekt. 5 passagiers die tijdens de vlucht naar Frankrijk in de buurt van die arts zaten, die worden nog altijd geïsoleerd gehouden en gemonitord. Een Britse man die onterecht veroordeeld werd voor zedenmisdrijven en al jaren vecht voor eerherstel, heeft 0 op het rekest gekregen bij zijn verzoek tot compensatie. Daarover is te lezen bij de BBC. Brian Buckle zat 5 jaar in de gevangenis. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 15 jaar cel wegens kindermisbruik. In 2023 lukte het zijn advocaat duidelijk te maken dat er onvoldoende bewijs was. Intussen had Buckle £500.000 uitgegeven aan zijn verdediging. En sindsdien probeert hij dat geld terug te krijgen van de overheid. Maar de regels zijn aangepast. Er wordt geen compensatie meer betaald als iemand niet kan bewijzen dat iemand anders dat misdrijf heeft gepleegd. De mysterieuze voorwerpen op een strand in Queensland in Australië, dat zijn vermoedelijk onderdelen van een ruimteraket. Omroep ABC zegt dat er 6 bollen gevonden zijn in de branding. Er werd een ruim veiligheidsgebied rond die bollen ingesteld, omdat onduidelijk was wat daarin zat. De Australische ruimtevaartorganisatie bevestigt nu dat het waarschijnlijk raketonderdelen zijn. Ruimtevaartdeskundige zegt tegen ABC dat dit soort vondsten vaker gaan voorkomen. Er worden namelijk steeds meer raketten gelanceerd en dat betekent meer rotzooi die terugkomt in de zee. Bovendien is de kans dat er iets aanspoelt in Australië vrij groot door de vele duizenden kilometers kustlijn. En het Amerikaanse eiland Rota, onderdeel van de noordelijke Mariana-eilanden in de Stille Oceaan, is wekenlang onbewoonbaar. En dat komt door supertyfoon Bavi die er de afgelopen dagen overheen trok. De Pacific Daily News op Guam schrijft erover. Tijdens de orkaan werden windsnelheden van 290 km per uur geregistreerd. Ja. Amerikaanse weerdienst waarschuwde al voor catastrofale schade en levensgevaarlijke situaties. 1500 mensen wonen er op dat eiland. Die hebben dekking gezocht. Over slachtoffers is niets bekend.
1: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: Er staat 190 kilometer file. Door werkzaamheden is het vooral druk op de wegen richting Rotterdam. En daar is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De A15 richting Europoort is de hoofdrijbaan dicht voor het knooppunt Vaanplein. Verkeer moet omrijden via de A16 in de richting van Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht heb je allereerst een half uur vertraging. En daarna voor het Terbrechtseplein ook een half uur extra. En de andere kant op, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, doe je er ook een half uur langer over.
2: NPO
3: Radio 1. Dit is tot 9:30.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De Noren en de Engelsen zijn door naar de kwartfinales van het WK voetbal. Suze van Kleef, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Eerst maar even die laatste wedstrijd, Mexico-Engeland. Toen ik hier naartoe reed om 4:30 zag ik mensen voor de tv zitten. Ik denk dat die geen spijt hebben gehad dat ze de wekker hebben gezet, of niet?
4: Nee, dat denk ik ook niet. Wat een wedstrijd, wat een spanning. Ja, we moesten er eventjes op wachten, want door de regen werd de wedstrijd eerst nog een uur uitgesteld. Maar daarna werd het toch een duel om niet snel te vergeten in dat legendarische Aztekenstadion in Mexico City. Met rode kaarten, penalties, goede goals en heel veel spanning en strijd in de stromende regen. Alles zat erin. Engeland kwam al voor eens met 2-0 voor, door 2 goals binnen een paar minuten van Jude Bellingham. Maar Mexico, hartstochtelijk aangemoedigd door al die supporters in dat kolkende stadion, dat gaf niet op, vocht zich terug in het duel. Quiñones maakte nog voor de pauze de aansluitingstreffer. En na rust werd het helemaal een spektakel, toen Engeland al snel een rode kaart kreeg, met z'n tienen verder moest. Nou, alle remmen gingen los bij de Mexicaanse fans op de tribune en ook op het veld, zo leek het. Toch scoorde Kane weer hij voor Engeland vanaf 11 meter, waarna Mexico ook met een penalty van Jiménez weer terugkwam tot 3-2. Nou, gastland had nog ruim 20 minuten, 1 doelpunt nodig. Had dat doelpunt ook kunnen maken in de stormloop die het op het Engelse doel volgde. Het was bloedstollend spannend. Maar Engeland hield knap stand met een man minder. Dus Mexico ten onder in dit voetbalgevecht voor in de geschiedenisboeken. De Three Lions die gaan door en ja, Mexico huilt.
1: Ja, en Brazilië-Noorwegen was natuurlijk ook. Haaland was weer belangrijk, hè?
4: Ja, het woord belangrijk is een understatement, denk ik. Je kan alle superlatieven erop loslaten, op hem loslaten. Erling Haaland wint van Brazilië. Erling Haaland slacht Brazilië. Ja, je doet zijn teamgenoten misschien een beetje tekort, maar dat is wel het beeld dat beklijft. Superspits maakte gewoon het verschil tegen Brazilië. Was goed voor beide Noorse treffers. In een wedstrijd die overigens niet de geschiedenisboeken in zal gaan. Die de gemiddelde voetballiefhebber snel zal vergeten. Brazilië kreeg wat kansjes, mist ook een strafschop. Maar ja, Erling Haaland die had zijn vizier wel weer op scherp staan. Kopte een beetje uit het niets de 0-1 binnen. En vlak daarna had Brazilië kunnen scoren. Maar was het Haaland die wel vanaf de rand 16 doodleuk maar weer raak schoot. Ja, het metertje ruimte wat je hem dan geeft is meteen fataal. Fenomenale spits. Ook voor hem ook weer zijn 7e treffer alweer dit wereldkampioenschap. En dat Brazilië ver in de blessuretijd nog via Neymar een penalty maakte voor de 2-1. Dat was voor de statistieken dat hij na afloop het einde van zijn interlandcarrière aankondigde eigenlijk ook. Wel weer geweldige beelden na afloop en van de Noorse spelers die dit met hun fans vierden. Echt heerlijk om te zien. Het is toch wel ook de stunt van de 8e finales. Brazilië is niet de grootheid van weleer, maar toch, hè, het blijft een van de grootste, belangrijkste voetballanden ter wereld. Dat er nu dus op zo'n manier uitgaat, toch een beetje slemielig, met matig voorzichtig spel. Ja, dat is toch ook wel een tegenvaller voor het land dat zoveel mooie voetballers en mooie voetbalploegen voortbracht. En ja, Noorwegen werd voor het toernooi door kennis aangemerkt als Dark Horse. Nou, dat maakt die status dus helemaal waar. Prachtige prestatie voor hen.
1: En dan gaan we nog even terug naar de grote teleurstelling gistermiddag voor Formule 1-coureur Max Verstappen. Met het zicht op de finish viel hij uit en daar was hij allerminst blij mee, zei hij bij Viaplay.
5: Hetzelfde als in Oostenrijk. Achtervleugel die sloot weer niet helemaal.
6: Het leek vorige week, vertelde het team dat ze het probleem gevonden hadden en opgelost was. En
5: ander probleem.
6: Zeg je?
5: Ander probleem, zelfde uitkomst.
6: Oké. Ja, wat een drama weekend is het dan.
5: Ja, kan je wel zeggen, ja. Het is gewoon kloten.
6: Ja.
5: Nou, daar ben ik totaal niet blij mee.
6: Er is nu een week geen race. Ga je gesprekken aan met het team? Gaan er harde woorden vallen?
5: Ik wil even niks ermee te maken hebben.
6: Even
5: te zijn.
6: Helemaal rust voor jezelf totdat we in Spa zijn.
5: Ja.
1: Nou, die klinkt duidelijk niet blij, Suze. Wat ging er allemaal mis gisteren?
4: Alles, zou Max Verstappen denk ik zelf zeggen. Wat er in die bocht gebeurde, waardoor hij uiteindelijk met een paar rondes te gaan in de grindpak belandde, is voor de leek niet helemaal duidelijk. Maar ja, de auto klopte niet, hè, volgens de coureur. Het was alweer de derde keer dit seizoen dat Verstappen niet finishte. Je hoort hem zelf al zeggen dat zijn achtervleugel niet goed zat. Zaterdag was hij ook al heel chagrijnig over zijn auto. Er gebeuren te veel vage dingen, zei hij toen, na de mislukte kwalificaties. Verstappen heeft vervolgens ook nog om een motorwissel gevraagd, zei hij gisteren. Die kwam er niet. En toen hij na afloop van de race daarna werd gevraagd, zei hij koud: waarom niet? Dat moet je aan het team vragen. Ik had gezegd, als we het niet doen, dan zien we het in de race wel weer. Nou, dat is dus gebeurd. Dus ja, openlijk geruzie, openlijk verwijten dus van de Nederlander. Van wie het huwelijk met Red Bull Racing met de week verder bekoelt. Je hoorde hem al zeggen van, ik wil er even niks meer mee te maken hebben. Nou, ik denk dat er een hoop relatietherapie nodig is, naast een hoop gesleutel aan die auto van Verstappen. Want het klinkt niet prettig.
1: Nee, dat klinkt het zeker niet. Dankjewel, Suze. Suze van Kleef was dat.

0: We stonden dit weekend nog op Down the Rabbit Hole, Empire of the Sun en Walking on a Dream.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws door Rand.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. En tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. En kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huis uit vanwege natuurbrand. Brand woedt in de regio Pyrenee-Oriëntaal. Daar finisht vandaag ook de 3e etappe van de Tour de France. De etappe is aangepast, zo is er bijvoorbeeld geen publiek welkom. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. De Amerikaanse regering heeft kritiek op de leiding van het prestigieuze Smithsonian Instituut. In een rapport staat dat de leiding in tentoonstellingen te veel aandacht heeft voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het rapport over het instituut wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door president Trump. De Braziliaanse voetballer Neymar stopt als international. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finales op het WK tegen Noorwegen. Het werd 2-1 voor de Nooren. De 34-jarige Neymar speelde in zijn carrière 130 interlands. Hij is met 80 doelpunten topscorer aller tijden van Brazilië.
0: Alfred Snoek is hier voor het weer. Alfred, is een beetje een grijs begin van de dag, hè?
9: Nou, het klopt inderdaad. Op de meeste plaatsen in Nederland is het op dit moment een beetje sombertjes. En over de noordelijke helft van Nederland, daar trekken de dikste wolken. Vooral in Friesland regent het op dit moment op veel plaatsen. En dat kan de komende uren in die noordelijke provincies toch af en toe ook nog wel gebeuren. Dat er wat regen of motregen valt. Geleidelijk aan denk ik dat vanmiddag de droge periode daar wel gaan overheersen. Maar het blijft daar wel een beetje somber. In de rest van Nederland breekt gaandeweg de dag steeds vaker de zon door. En tegen het einde van de middag is het met name in de zuidelijke provincies en ook in Zuid-Holland toch wel behoorlijk zonnig geworden. De wind waait uit westelijke richting, matig boven land, 3 tot 4 Beaufort. In de kustgebieden vrij krachtig, windkracht 5. En die wind is dus nadrukkelijk aanwezig. En die zorgt ervoor dat het vlak aan zee een graad of 20 wordt. Landinwaarts is het warmer. De hoogste temperaturen verwacht ik in het oosten en zuidoosten van het land. 26 tot 28 graden wordt het daar.
0: Dankjewel. Alfred. En Dennis Mooij is hier voor de ANWB Verkeersinformatie. Dennis, waar staat het vast?
7: Vooral rond Rotterdam staat het vast. Er zijn werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten in de richting van Hoek van Holland, ter hoogte van Rotterdam. En aan de andere kant van de stad is de A15 richting Europoort zo goed als dicht. Voor het knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. Hoofdrijbaan is afgesloten. Je kan er alleen langs via de parallelbaan. Daardoor loopt het vast op de A16 vanuit Breda. Voor het Terbergseplein heb je bijna 3 kwartier vertraging. En de A16 richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk heb je een half uur extra nodig. Dan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 40 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum 25 minuten extra reistijd.
0: Een omstreden bezoek in Den Haag vandaag. De zoon van de laatste Iraanse Shah gaat daar praten met Tweede Kamerleden. Zometeen vertelt onze correspondent waarom Pahlavi zo omstreden is.
10: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof...

0: kinderen.
1: Mama.
0: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
4: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
6: Reza Pahlavi, de oudste zoon van de laatste shah van Iran... is vanochtend in Den Haag voor een gesprek met leden van de Tweede Kamer. Het gebeurt op uitnodiging van VVD-Kamerleden Maas en Elian. Niet alle partijen zijn daar blij mee... Pahlavi zet zich neer als degene die de Iraniërs kan bevrijden van het onderdrukkende regime, maar dat wordt lang niet door iedereen zo gezien. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, wat is het voor man? Waarom is hij omstreden?
7: Ja, het is voor velen meteen duidelijk. Dit is een telg uit een politieke familie. En je merkt, de een is dol op hem, de ander kan hem eigenlijk niet uitstaan. Want tijdens het regime van zijn vader en grootvader werden Iraniërs gemarteld, vermoord. Hij was toen nog jong, maar daar zou hij veel duidelijker afstand van moeten nemen. Vinden zijn tegenstanders, ze vinden hem erg autoritair, intimiderend, niet democratisch genoeg, weinig bereid kritiek te incasseren. Ze vinden ook dat hij het volk niet zou vertegenwoordigen. En anderen zien in hem juist wel een goede vertegenwoordiger. De sterke leider die ze denken nodig te hebben in een toekomstige transitieperiode. Iemand met de juiste ervaring, charisma, internationale politieke kennis om dit te gaan doen. Eigenlijk hun enige hoop op een succesvolle transitie. Dus hij maakt veel los. Ik spreek Iraniërs die helemaal gek op hem zijn en die hem niet uit kunnen staan. En eigenlijk alles daartussenin.
6: Ja, hij is een fel tegenstander van dit Iraanse regime. Stond hij er dan ook achter dat Israël en de VS een oorlog tegen Iran begonnen?
7: Ja, daar stond hij zeker achter. Zijn steun uitte die ook openlijk, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Maar hij beschreef het als een humanitaire interventie die uiteindelijk regimeverandering zou gaan brengen. Maar door die openlijke steun voor Israël maakt hij zeker niet met iedereen vrienden. Hij werd door sommigen al snel als een buitenlandse marionet neergezet. Dat zijn mensen die ook zeggen dat het omverwerpen van het regime door hem allemaal op opzettelijk veel makkelijker werd voorgespiegeld. Voor anderen zijn banden met Israël en Amerika eigenlijk weer een logische en acceptabele keus om die gehoopte regimeverandering dan uiteindelijk te bereiken. Omdat het, zo zeggen zij, anders toch nooit zal gaan lukken. Dus ook hierover weer veel verschillende opvattingen.
6: Ja, en dan woont Pahlavi al sinds 78 niet meer in Iran. Hè? Heeft hij nog wel voeling met het land, denk je?
7: Ja, bijna 50 jaar weg dus uit Iran. Dat is natuurlijk heel lang om die, om die feeling te houden met zo'n gesloten land. Al die tijd kon hij dus niet terug. Het is niet dat hij dat niet wilde. En dat is natuurlijk heel veel Iraniërs overkomen na de islamitische revolutie. Maar het is inderdaad wat je ook veel hoort. Heeft hij niet veel te lang in het buitenland geleefd? Ook in rijkdom om te weten wat er echt speelt in Iran. Weet hij hoe het daar allemaal is op dit moment? De een ziet dat niet als een probleem door zijn brede netwerk en die politieke achtergrond. De ander vindt het een onoverkomelijk obstakel. Hij zelf benadrukt juist de uitstekende banden die hij dan binnen Iran zou hebben. En hij is natuurlijk opgegroeid te midden van die Iraanse politieke arena in het buitenland. Dus met politiek heeft hij zich in ieder geval zijn hele leven bezig gehouden.
6: Ja. In Iran werden begin dit jaar antiregeringsprotesten keihard neergeslagen. Daar vielen duizenden doden bij. En toen wierp hij zich op als bevrijder van het volk. Hè. Zien Iraniërs dat ook zo daar?
7: Nou, dat is in de Iraanse context zo moeilijk te zeggen eigenlijk, hoe groot dan de steun voor hem daadwerkelijk is en was. Er zijn geen statistieken, er zijn geen peilingen. Je kan in Iran niet langs de deuren om eens te vragen wat de mensen van dit soort oppositieleiders vinden. Binnen Iran is er natuurlijk ook de angst om je daarover uit te spreken. Daarbij is de Iraanse oppositie zwaar verdeeld. Nogal veel bezig ook om elkaar de pas af te snijden, elkaar zwart te maken. Maar tijdens protesten in Iran begin dit jaar zagen we wel ook die vlag met de leeuw en de zon, hè, die vertegenwoordigt ook de Pahlavi. En we zagen video's waarop demonstranten lang leven de Shah scandeerden. Ik hoorde zeker ook enthousiaste geluiden over hem vanuit Iran. Sowieso merk ik al jaren bij best wat Iraniërs die verandering willen, dat die tijd van de monarchie nostalgische gevoelens oproept. De herinnering aan betere tijden. Maar ook weer lang niet bij iedereen, want voor anderen zijn het juist bittere herinneringen aan een vreselijke tijd. Maar vergeet niet, Iran is een land met 90 miljoen mensen. Dus het eerlijke antwoord is dat we gewoon niet precies weten hoe populair zo iemand als hij is. Maar dat veel Iraniërs snakken naar iets anders, dat is natuurlijk wel duidelijk. Je hoorde mensen ook zeggen, hij is misschien niet perfect, maar we zien ook niet direct een beter alternatief. Want er zijn ook weer niet 10 of 20 oppositie figuren zoals Pahlavi. En ja, hoop doet leven natuurlijk. En bovendien benadrukt hij wel altijd dat hij er zal zijn voor een transitieperiode, waarna er dan verkiezingen zouden komen, en niet om daar meteen voor altijd te gaan zitten.
6: Duidelijk. Reza Pahlavi die is dus vandaag in Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerleden. Dank, correspondent Daisy Moore.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Goedemorgen.
1: Spreek een bericht in

0: Ook die vlag met de leeuw en de zon, hè, die vertegenwoordigt ook de Pahlavi. En we zagen video's waarop demonstranten lang leven de Shah scandeerden. Ik hoorde zeker ook enthousiaste geluiden over hem vanuit Iran. Sowieso merk ik al jaren bij best wat Iraniërs die verandering willen, dat die tijd van de monarchie nostalgische gevoelens oproept. De herinnering aan betere tijden, maar ook weer lang niet bij iedereen, want voor anderen zijn het juist bittere herinneringen aan een vreselijke tijd. Maar vergeet niet, Iran is een land met 90 miljoen mensen. Dus het eerlijke antwoord is dat we gewoon niet precies weten hoe populair zo iemand als hij is. Maar dat veel Iraniërs snakken naar iets anders, dat is natuurlijk wel duidelijk. Je hoorde mensen ook zeggen, hij is misschien niet perfect, maar we zien ook niet direct een beter alternatief. Want er zijn ook weer niet 10 of 20 oppositiefiguren zoals Pahlavi. En hoop doet leven natuurlijk. En bovendien benadrukt hij wel altijd dat hij er zal zijn voor een transitieperiode, waarna er dan verkiezingen zouden komen, en niet om daar meteen voor altijd te gaan zitten.
1: Duidelijk. Reza Pahlavi die is dus vandaag in Den Haag voor een gesprek met Tweede Kamerleden. Dank, correspondent Daisy Moore.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
4: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: De stoplichten vielen uit en de wasmachines draaiden niet meer. Gisterochtend werden bewoners van Tilburg en omstreken voor ongeveer 17 minuten van het stroomnet afgesloten. Dan komen stroomstoringen wel vaker voor. Maar hier heeft de netbeheerder Enexis zelf buurten van het stroom afgehaald. En dat gebeurt niet vaak. Hans Lootweg is van Enexis. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, hallo.
1: Waarom was dit nodig?
7: Nou, waarom dit nodig was, was omdat wij in ons bedrijfsvoeringscentrum, en dat is eigenlijk een controlekamer, daar zagen wij dat onderdelen van ons netwerk overbelast werden door een grote stroom. Ja, en dan moeten onze mensen gewoon ingrijpen. Want als ze niks doen, wordt zo'n onderdeel te warm. Dat vliegt in de fik of dat ontploft. En dan gaat het licht ook uit bij de klanten. Alleen heb je dan natuurlijk een veel groter probleem.
1: Ja, dus voorzorg is de stekker eruit gehaald.
7: Ja, het is heel goed dat onze collega's hebben ingegrepen om erger te voorkomen. En dat is ook wat we met hen afgesproken hebben.
1: Ja. En hoe groot is dan de overlast voor de mensen thuis geweest daar?
7: Nou ja, die is natuurlijk heel groot. We zijn steeds afhankelijker van elektriciteit. En als dat uitvalt, dan heeft dat enorme impact. Ik denk dat het goede nieuws natuurlijk was dat het toch nog relatief kort duurde. Maar een deel van het leed is dan natuurlijk al geschied. En dat realiseren wij ons ook.
1: Ja. Wat is er dan gebeurd, hè? Dat er ineens zoveel stroom werd gebruikt? Want was het niet gewoon een zondag als vele anderen?
7: Nou ja, dat moeten wij dus nog uitzoeken. Het kan wezen dat het kwam doordat er toch ineens lokaal veel stroom werd gebruikt. Hè. Kijk, uiteindelijk is het niet zo dat heel Tilburg veel stroom zat te gebruiken, maar was daar ergens in ons netwerk een probleem. Het kan ook zo zijn dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan met metingen, met de interpretatie daarvan, wat ook maar. Maar goed, dat willen wij tot op de bodem uitzoeken om ervan te leren en herhaling te voorkomen. Maar dat lukt ons niet op een zondagmiddag. Dat doen wij zorgvuldig en grondig.
1: Ja, u weet er nog niet zoveel van. Want je zou zeggen het is niet heel koud of niet heel warm wat extra energieverbruik zou kunnen verklaren. Nee. Doordat de verwarming aanslaat of de airco of fabrieken zullen waarschijnlijk ook niet allemaal hebben gedraaid. Kunt u nog een andere verklaring bedenken? Datacenter, wietplantage? Ja.
7: Nee. Een datacenter zat überhaupt niet in het getroffen gebied. Dus dat kan de oorzaak sowieso niet zijn. En helaas hebben wij wel te maken met wietplantages. Maar wietplantages die dit soort effecten zouden hebben, die moeten wel zo groot zijn dat voor die tijd ze wel tegen de lamp gelopen zijn. Ja. Dus wij moeten dit echt tot op de bodem uitzoeken.
1: Is dat moeilijk om uit te zoeken eigenlijk?
7: Dat is niet per se heel moeilijk. Kijk, wij meten natuurlijk in ons netwerk. Hè, vandaar dat we dit soort dingen dan ook zien. Dus wij zullen die metingen natuurlijk grondig analyseren. We zullen in gesprek gaan met collega's die gisterenochtend het bedrijfsvoeringscentrum bemensten. En op die manier zullen wij proberen tot een beeld te komen van wat er is gebeurd. En vervolgens daar onze conclusies aan verbinden en lessen uittrekken.
1: Ja, dan gaat het ook veel over netcongestie. Hè? Dat het stroomnet steeds drukker wordt. En omdat er zoveel vraag is naar elektriciteit. Omdat we steeds meer met stroom doen. Ja. Heeft dat hier nog iets mee te maken?
7: Nou, ik denk dat die conclusie nu wat kort door de bocht is. Kijk, wat een feit is, is dat er natuurlijk heel veel vraag is naar netcapaciteit.

0: naar mogelijkheden om elektriciteit te transporteren, hetzij om af te nemen, hetzij om aan het netwerk te leveren. Allebei is op dit moment booming. Dus wij zoeken wel de grenzen steeds meer op. Ja. En dat moeten we denk ik ook doen. Maar ik denk dat de conclusie dat wat hier nu gebeurd is direct weer één op één samenhangt met de elektrificatie, met de elektrische voertuigen, verwarmingssystemen en de zonnepanelen. Dat gaat mij toch allemaal iets te snel. Juist ook gezien het tijdstip waarop dit plaatsgevonden heeft, zoals je net zelf ook al zei.
1: Dat moet u even uitzoeken. En het is ook geen optie om als zoiets gebeurt even door te lussen naar een andere stroomdeel, waardoor het toch opgevangen kan worden binnen het net. Het moet echt uit.
0: Dat is wat er eigenlijk gebeurd is. Alleen daarvoor moesten onze mensen ter plaatse zijn. Dus wij kunnen namelijk niet het hele elektriciteitsnet op afstand bedienen. Hmm. Wij kunnen wel onderdelen van het elektriciteitsnet op afstand bedienen vanuit die controlekamer, vanuit het bedrijfsvoeringscentrum. Maar dat gaat niet, je kunt niet elk kabeltje op afstand in en weer uitschakelen. Dus wat er is gebeurd is, vanuit het bedrijfsvoeringscentrum is de overbelasting is opgeheven. Wat ook heel belangrijk is en heel goed en heel nodig. Vervolgens zijn onze mensen ter plaatse gegaan om inderdaad wat dan heet de belasting te herverdelen. En op die manier het netwerk weer verantwoord in bedrijven te kunnen nemen. Dus wat je zegt is ook precies gebeurd. Alleen kan dat niet real-time op afstand. Maar moeten onze mensen daarvoor ter plaatse gaan. En dat kost toch even tijd.
1: Ja, nou, toen kon de wasmachine toch weer aan in Tilburg. Dank, Han Slootweg van Enexis. Er staan opeens tentjes langs het spoor, dat constateert RTV Utrecht.
2: Een foto op de site van de Omroep laat een stuk of 5 tentjes zien. Groen grasveld, een paar bomen, mensen in korte broek, een paar fietsen. Het zou zomaar een willekeurige camping kunnen zijn. Maar het is Park Nieuweroord in het centrum van Utrecht, naast het hoofdkantoor van ProRail. Een verslaggever van de Omroep probeert met de mensen in die tentjes in contact te komen. Maar een vrouw en een man op het terrein hebben geen zin in een gesprek. Het gaat om een groepje arbeidsmigranten. Een stichting die zulke mensen die dakloos zijn geraakt probeert te helpen, heeft contact met de groep. Zuid-Holland staat aardig wat verkeersoverlast te wachten. Dat is te lezen bij Omroep West. Vanwege groot onderhoud gaan 8 bruggen in Alphen aan de Rijn, Zwammerdam, Woubrugge en Leimuiden de komende jaren elk voor minstens een half jaar dicht. Worden mechanische onderdelen vervangen, maar ook zeilen en het asfalt. En ook het meetsysteem en de besturingsinstallatie gaan op de schop. En met dat onderhoud is 31 miljoen euro gemoeid. Je loopt op een druk station, door een winkelstraat of op een festivalterrein. En zonder dat iemand aanwijzingen geeft, ontstaat er een rij. Dat voelt heel normaal. Maar voor een computer is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want hoe weten al die mensen nou eigenlijk wat ze moeten doen als niemand de leiding neemt? Nou, dat is wat onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen ontdekken, meldt RTV Noord. Die proberen computers iets te leren wat mensen automatisch doen, begrijpen hoe een menigte zich gedraagt. De onderzoekers hopen uiteindelijk betere voorspellingen te kunnen doen over de drukte op bijvoorbeeld stations, vliegvelden en evenementen. Bij NH Nieuws zijn beelden te vinden van het vliegenfeest bij Callantsoog. Duizenden bezoekers vergaapten zich aan onder meer vliegende inktvissen, een enorme hamster en een felgekleurde draak. Organisator Mark Bregman is blij met de stevige wind vanuit zee. Er zijn deelnemers uit heel Europa naar het Noord-Hollandse kustplaatsje gekomen. En de bezoekers vinden het prachtig.
3: Oh, het is fantastisch. Het is zo mooi. We zijn gisteren ook geweest, maar we hebben de helft maar gezien. En het is zo leuk. Ja, zo de moeite waard.
4: Ik vind ze heel mooi.
5: En waarom?
4: Ze hebben veel kleuren. En het zijn ook leuke karakters en zo.
1: Wat een vrouwelijkheid.
2: Ja. Bregman, de organisator, die heeft de eerste aanmeldingen voor volgend jaar alweer binnen. Dus ook dan gaat het weer door waarschijnlijk.
1: Dennis Boy bij de ANWB. Hoe is de ochtendspits?
6: Nou, vooral rond Rotterdam staat het helemaal vast. De A20 is voor lange tijd afgesloten in de richting van Hoek van Holland daar vanwege werkzaamheden. Aan de andere kant van de stad is de A15 zo goed als dicht in de richting van Europoort door een ongeluk voor het knooppunt Vaanplein. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. En daardoor loopt het weer vast op de A16 in beide richtingen bij Rotterdam. Heb je minstens 3 kwartier vertraging.
7: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: App en vloed van Kloot was dat. Ecologen van de Radboud Universiteit vertrekken over een paar uur naar Groenland. Ze gaan daar onderzoek doen naar de methaanuitstoot van de meren. Het zijn meren die in de winter bevroren zijn, maar zomers open liggen. Een van die ecologen die gaat is Annelies Verhaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat jullie onderzoek eruit zien?
1: Ja, we gaan 12 meren bezoeken. En dat doen we met opblaasboten, die dragen we over de toendra. En dan blazen we ze aan de oever van het meer op. En dan gaan we op het meer onze meetapparatuur plaatsen. En dan meten we hoeveel methaan er op dat moment uit het meer komt. En dat doen we dan op verschillende plekken in het meer. En daarnaast nemen we heel veel water.
0: Ja, en hoe komt dat methaan dan vrij? Hoe kunnen jullie dat meten?
1: Het methaan wordt gevormd door rottingsprocessen in de bodem van het meer. Door micro-organismen. En wij vangen dat op met een soort omgekeerde emmer. En die is verbonden aan een meetapparaat. En die meet echt op dat moment hoeveel methaan er opbouwt in die omgekeerde emmer. En aan de hand van hoeveel dat toeneemt over de tijd, weten wij precies hoeveel methaan er is vrijgekomen.
0: En wat voor gevolgen heeft dat er methaan vrijkomt uit die meren? Wat betekent dat?
1: Ja, methaan is een heel sterk broeikasgas. Het warmt ongeveer 28 keer meer op dan CO2. Over 100 jaar, maar op een kortere tijdschaal, over ongeveer 20 jaar, warmt het 80 keer sterker op. Dus het is een heel sterk broeikasgas. En daarom zijn we heel erg geïnteresseerd in hoeveel methaan er vrijkomt uit die meren. Ook vooral omdat we weten dat als de meren warmer worden, dat er dan meer rotting is en dus meer methaan gevormd wordt. Dus met het oog op klimaatverandering zijn we heel erg benieuwd wat er dan gebeurt.
0: Ja. En waarom dan Groenland?
1: Ja, Groenland is een heel interessant gebied voor ons. Aan de ene kant omdat op de Polen, in het Noordpoolgebied, gaat de klimaatverandering 3 keer sneller dan hier. En aan de andere kant omdat juist op Groenland, in het gebied waar wij naartoe gaan in Zuidwest-Groenland, zijn ook een soort stofstormen. Die komen omdat er stof ligt opgeslagen in de ijskap. En als die smelt, dan komt dat vrij in de rivier. En als die dan vervolgens weer opdroogt, dan stoft dat uit over die meren. En we hebben aanwijzingen dat in dat stofjes zitten, waardoor de methaan juist beter wordt afgebroken. Dus het zou zo kunnen zijn dat bacteriën die methaan opeten, dat die het beter gaan doen als ze van het stof binnenkrijgen. En dus daar zijn we heel erg in geïnteresseerd.
0: Dat zou dus ook de methaanuitstoot kunnen verlagen?
1: Ja, precies.
0: Ja. Is dat specifiek iets wat op Groenland gebeurt? Want komt dat ook op andere plekken voor waar ijskappen smelten?
1: Ja, dat zou zo kunnen zijn, maar specifiek voor Groenland weten we wat er in dat stof zit. En ja, dat is eigenlijk toeval dat twee wetenschappers elkaar spraken en zeiden, goh, we hebben ook net ontdekt dat dat stofje zorgt voor betere methaanafbraak.
0: Oh,
1: dus we gaan
0: toeval?
1: Nu daar beginnen. Ja, dat was een gezellig gesprek, inderdaad. Ja.

0: In de kroeg zei iemand, ik heb nog iets over dat stof. Ja.
1: Ja.
0: Ga verder.
1: En dan is het altijd maar de vraag van of als het in het lab zo werkt, of het dan buiten in het veld ook zo werkt. Dus we zijn heel erg benieuwd. En we gaan ook wat mijn collega's hebben wat stof verzameld van bevroren meren in het voorjaar. Dus we kunnen ook experimenten doen met het stof en wat bacteriën mee naar huis nemen en dan kijken of ze het inderdaad beter doen. Maar we gaan ook kijken of meren met veel en weinig stof, of die inderdaad van elkaar verschillen.
0: Ja, ja. En jullie gaan dus die meren op met die bootjes. Hè? Hoe ziet dat gebied eruit waar jullie dat onderzoek gaan doen?
1: Ja, dit is echt een prachtig gebied. Het is echt heel erg mooi, uitgestrekt. Toendra, we hebben de meren liggen tot aan de rand van de ijskap. Dus we hebben uitzicht op de ijskap. Het is een heel uitgestrekt en ongerept gebied. En verder zijn ze allemaal verschillend. Je hebt heldere meren en wat troepelder water. Van alles eigenlijk.
0: Ja, nou, mooi uitzicht daar terwijl jullie onderzoek doen. Ecoloog Annelies van Aert was dat van de Radboud Universiteit. Dank en een goede reis.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Ik heb moeite met small talk houden.
5: Hoe voer je een gesprekje over niks?
4: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
2: Verdieping bij het nieuws.
6: Als er nou eentje weet hoe je penalty moet nemen, dan is het Koeman.
7: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
6: Doe normaal.
8: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
2: Elke dag een factcheck.
9: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
13: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het dodenaantal van de Russische aanval op Kiev loopt op. En de bosbranden in Frankrijk houden aan. Een overzicht van het nieuws door Rob Megens.
17: In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in diezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanvallen zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. De ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast waarin hij zei dat hij zangeres Kylie Minogue zou doen. In de podcast werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. En hierbij mocht de premier kiezen uit 3 namen, onder wie die van zangeres Kylie Minogue. Albanese reageert in eerste instantie terughoudend, maar na aandringen van de presentator zegt hij dat hij Kylie Minogue zou trouwen, daten en doen. De premier kreeg veel kritiek, onder meer van parlementariërs. Die noemen de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man... maar wist toen toch te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen lopen dan flink uiteen. 19 graden in het noorden, maar misschien wel 29 graden in het zuiden.
19: Dennis Boy bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je nu in de ochtendspits?
20: 350 kilometer. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen rondom Rotterdam. De A20 is daar langdurig afgesloten in de richting van Hoek van Holland door werkzaamheden. En aan de andere kant van de stad is er nog een keer een ongeluk gebeurd op de A15 in de richting van Europoort. Dat levert voor het knooppunt Vaanplein een uur vertraging op. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. File begint al bij Papendrecht. Daardoor loopt het in beide richtingen vast op de A16 bij Rotterdam. Zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Breda heb je een uur vertraging. Dan gaan we naar Den Bosch, de A2 richting Utrecht voor het knooppunt Empel, 3 kwartier extra. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen, 20 minuten vertraging. En dat komt ook door een ongeluk.
19: Vlak voordat president Zelensky en Trump elkaar deze week gaan ontmoeten, is de Oekraïnse stad Kiev opnieuw aangevallen. Zometeen journalist Michiel Driebergen die daar is over die aanval.
21: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
21: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
25: Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
28: Ik koos wat mij raakte.
27: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
29: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Opnieuw een zware aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij aanvallen op een wooncomplex en winkels zijn minstens 9 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Het is de 2e aanval in korte tijd. Afgelopen donderdag vielen er al ruim 30 burgerslachtoffers bij Russische aanvallen. Journalist Michiel Driebergen is in Oekraïne. Michiel, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Marco.
19: Hoe is de situatie nu in Oekraïne?
30: Ja, het is hier momenteel rustig. Ik zit zelf in Kropivnitsky, dat is in centraal Oekraïne, ten zuiden van Kiev. Hier was het overigens al dagen stil, maar gisteravond laat was er toch wel luchtalarm. En dat was natuurlijk in het hele land, hè, zo bij zo'n grote aanval. Maar de aanval bleek uiteindelijk op de hoofdstad te zijn. President Zelensky had gisteravond gewaarschuwd, maar die waarschuwing was toch vrij laat. We zien dat in Kiev heel veel mensen zijn naar de metrostations gegaan, zoals dat gaat. Maar dat zijn er toch enkele duizenden geweest afgelopen week. Kwam de waarschuwing van Zelensky eerder. Toen waren er tienduizenden mensen in de metrostations. Ja, en je ziet dan inderdaad tussen 2:15 en 3:15... een relatief korte aanval toch dit keer. Maar een hele grote aanval, inderdaad vooral op de hoofdstad. Inmiddels staat de teller overigens op 11 doden helaas. En 56 gewonden, 3 kinderen. Ja, het was toch wel echt een hele grote aanval. Met ook heel veel burgerslachtoffers.
19: Ja, en hoe kan het dan dat die waarschuwing nu later kwam van Zelensky?
30: Ja, dat is een beetje onbegrijpelijk. Er was ook weinig luchtalarm dus gisteravond in andere delen van het land. Ik heb wel gezien dat er vrij veel ballistische raketten zijn gebruikt. Dat zijn toch raketten die heel erg snel gaan. Maar goed, meestal wordt toch wel gesignaleerd dat die ergens toch van start worden, dat die startklaar worden gezet.
19: Ja.
30: De waarschuwing kwam dus vrij laat. Nou ja, je ziet het gevolg toch ook. Weinig mensen schuilen in het Podil-district in centraal Kiev. Ja, er is een flat half weggevaagd tussen de 5e en de 9e verdieping. Ja, en daarboven zaten dus iets van 30 mensen opgesloten. Ja, die konden eigenlijk niet weg. Ook onder hen kinderen. Die moesten weg worden getakeld. In andere districten, dat zijn de hele luxe districten, Obolon, Holosivski district, hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. Zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit. Ja.
19: Aankomende woensdag dan heeft president Zelensky een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump in Turkije bij die NAVO-top. Wat betekent deze aanval voor die ontmoeting?
30: Ja, kijk, Kiev probeert tegenwoordig Rusland natuurlijk ook onder druk te zetten. Hè? En ze proberen elkaar enorm te pijn te doen. De Russen, de Oekraïners en de Oekraïners, de Russen. Dat is de strategie. En Poetin heeft gisteren of eergisteren al gebeld met Trump. Heeft hem proberen te overtuigen dat Rusland het heel erg goed doet aan het front. Maar Zelensky en Trump hebben elkaar ook gesproken. En Zelensky zegt, wij zetten in tegenstelling tot een aantal maanden geleden Rusland ongelooflijk onder druk. En wij willen toch eigenlijk deze onderhandelingen, zo die gevoerd worden, willen die eigenlijk steeds meer op onze op onze voorwaarden moeten die worden gevoerd. Ja. Dus je ziet eigenlijk aan beide kanten wordt de druk opgevoerd naar, laten we zeggen, een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.
19: Ja, en dat zijn de woorden. Hè. Nou zegt Zelensky ook gisteren, de Zwarte Zee is bevrijd. Hoe sterk staat Oekraïne dan nu echt tegenover Rusland?
30: Nou, één ding is zeker, Oekraïne staat echt een stuk sterker tegenover Rusland dan een aantal maanden geleden. Een aantal maanden geleden was echt de vraag over die onderhandelingen, die zogenaamde onderhandelingen. Ja, Oekraïne moet gewoon grondgebied opgeven, de Donbass met name, moet eigenlijk niet zeuren. Dat was de houding vanuit Rusland. Nou, die houding vanuit Rusland is niet echt veranderd, maar de rollen zijn toch wel een beetje omgedraaid. Want Oekraïne doet Rusland heel erg veel pijn. Hè. De Krim, gisternacht waren de rollen dus omgedraaid, omdat Oekraïne 10 energievoorzieningen op de Krim, dat geannexeerde schiereiland, aanviel. En er waren blackouts op dat schiereiland. En eigenlijk is de Krim gewoon een soort van lam gelegd. Terwijl de Krim was toch een beetje het paradepaardje van deze oorlog voor Poetin. Daarom heeft hij Oekraïne aangevallen om de landbrug naar de Krim te creëren. Nou, die landbrug heeft hij. Hij heeft bezet gebied in het zuiden. En dat leek toch allemaal best wel stabiel. Maar nu zie je toch de Krimbewoners, die kunnen geen benzine meer krijgen. Er is nu elektriciteit. Uitval. Wat dat betreft zijn de rollen omgedraaid en valt Oekraïne toch ook op langere afstand aan. Hè? Moskou, Petersburg hebben we de afgelopen dagen gezien. Maar Poetin geeft eigenlijk nog steeds geen krimp.
19: Dat is duidelijk. Journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Dankjewel. Het is 8:11. Begin dit jaar verbrak de goudprijs nog record na record. Ruim 2 jaar steeg de prijs voor het edelmetaal alleen maar. Maar de afgelopen tijd is goud flink gedaald in prijs. Economieverslaggever Aida Brands, goedemorgen. Best opmerkelijk, want het bleef maar stijgen de afgelopen jaren. Maar hoe erg is de daling nu?
6: Nou, begin dit jaar betaalden beleggers nog zo'n $5,500 voor een troy ounce. Nou, troy ounce, ik ga het één keer uitleggen. Dat is de mate waarin goud wordt verhandeld. En dat is ruim 31 gram. En nu, dus we gaan van 5500 op de piek. Nu schommelt de prijs zo rond de $4,100.
19: Zo.
6: En de afgelopen weken is hij zelfs een paar keer onder de $4,000 gegaan. Dus dat is wel echt een forse daling.
19: Ja, hadden deskundigen dit verwacht? Dat is een flinke daling.
6: Ja, nou, ze hadden wel verwacht dat hij iets zou dalen, omdat de goudprijs zo hard was gestegen. Dan verwacht je op een gegeven moment wel een kleine correctie. Maar dat die prijs zo hard zou dalen. En vooral omdat er best wel veel dingen speelden, hè, de afgelopen maanden. De oorlog in het Midden-Oosten. Want meestal is goud een soort van veilige haven in turbulente tijden. Maar ja, dat lijkt nu dus even niet het geval.
19: Nee, en waarom niet? Waarom is die zo gedaald, die goudprijs?
6: Ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen. Allereerst de oorlog in Iran, ik stipte het net al aan. Gek genoeg is de oorlog in Iran juist de reden dat de goudprijs iets gedaald is. Omdat de olieprijs heel hard is gestegen. En dat zorgt voor inflatie. Ja, en bij inflatie gooien de centrale banken vaak de rentes omhoog. Mm-hmm. En als de rentes omhoog zijn, dan hebben beleggers vaak zoeken hun heil meer in staatsobligaties dan in goud. Dus dat is één reden. De nieuwe Fed-bestuurder van de Amerikaanse Centrale Bank, die heeft ook een beetje aangestipt dat hij mogelijk toch wel de rente gaat verhogen. Of in ieder geval heeft hij dat in het midden gelaten, waardoor beleggers ook dachten van nou, we gaan eventjes weer terug naar staatsobligaties. En goud wordt verhandeld in dollars. En de dollar is de afgelopen tijd ook in waarde gestegen. Dus goud werd gewoon duurder om te kopen.
19: Ja, en wie hebben dan de afgelopen maanden hun goud verkocht?
6: Nou ja, dat zijn eigenlijk vooral de beleggers die iets meer korte termijn beleggen. Die zagen van nou, als ik mijn goud nu verkoop, heb ik best wel, hou ik er best wel wat aan over. En dat geld is veelal weer geïnvesteerd in de AI-sector. En dat zie je natuurlijk ook op de beurs. Hè. Er is enorm veel geïnvesteerd de afgelopen tijd in de AI-sector. Dat hebben beleggers heel veel gedaan.
19: Ja.
6: Centrale banken bleven trouwens wel gewoon hun goud kopen. Dus dat zal ook nog wel eventjes doorgaan de komende tijd.
19: En wat is dan de verwachting nu? Want het is flink gedaald. Blijft die dalen? Gaat die weer stijgen?
6: Ja, dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Maar de goudanalisten die ik had gesproken van de week, die verwachten echt wel dat de goudprijs weer gaat stijgen aan het einde van het jaar. Ik haal even mijn favoriete bank aan, Goldman en Sachs. Mm-hmm. Kijk, alleen al vanwege de naam vind ik dat...
3: Wij zeggen Goldman, ja goed.
6: De goudprijs zal naar verwachting weer richting de $5,000 stijgen, verwachten zij. En dat is meestal aan het einde van het jaar. Dan zie je dat er vooral in Azië toch wel weer dat de vraag naar goud weer flink toeneemt. Dus de verwachting is dat de goudprijs dan ook weer stijgt. Ja, en de afgelopen tijd hebben we toch ook wel gezien dat het blijft heel erg turbulent. En goud zal echt altijd wel een aantrekkelijk edelmetaal zijn of een belegging zijn. Waar je gewoon eventjes rustig je geld kan parkeren om de hitte een beetje af te wachten.
3: Ja, dankjewel, economieverslaggever Aida Brands. Het FD schrijft over de bouw van kantoren, Doran.
17: Ja, die is onder druk komen staan door een hogere rente, minder huurders en vooral de scherp gestegen bouwkosten. Daarover vertelt FD-redacteur Anna de Haas in de podcast Dagkoers.
8: Sinds 2020 zijn de bouwkosten met zo'n 30% gestegen. En voor beton zelfs met 75%. Nou ben ik geen bouwexpert, maar voor een gemiddeld kantoor heb je waarschijnlijk best wel wat beton nodig.
9: Ja, dus dat doet pijn.
8: Ja, dat doet pijn.
17: En dat speelt ook op prominente plekken. Vorige week nog stopte een ontwikkelaar met een prestigieus kantorenproject op de Amsterdamse Zuidas. Hans Adriani stopt na 6 jaar als aanjager van ouderenhuisvesting. Bij zijn vertrek constateert hij dat speciale hypotheekregels voor ouderen ook starters zouden helpen. Want de doorstroming wordt beter als ouderen makkelijker een overbruggingshypotheek zouden krijgen. Waarbij niet alleen naar het inkomen wordt gekeken, dat is bij ouderen vaak wat laag. Terwijl ze wel vermogen hebben in de vorm van overwaarde op hun oude huis, gemiddeld zo'n 5 ton. 6 mysterieuze bollen die in de branding werden gevonden bij Forest Beach in Australië zijn zeer waarschijnlijk raketonderdelen. Die bollen zijn volgens de Australische ruimtevaartorganisatie delen van het brandstofsysteem. Dat meldt ABC News. Ruimtevaartdeskundigen verwachten de komende jaren vaker dergelijke vondsten. Australië heeft duizenden kilometers kust. Er worden steeds meer raketten de lucht ingeschoten. En dat betekent steeds meer ruimteafval dat weer naar beneden komt.
3: Ja.
17: Guam en de Mariana-eilanden in de Stille Oceaan hebben de afgelopen dagen te maken gekregen met orkaan Bavi. Een zogenoemde supertyfoon met windsnelheden tot 290, het staat in kapitalen, 290 kilometer per uur. Dus moet roepen.
3: Om maar aan te geven hoe hard dat is.
17: Enorm, ja. Hè? Ja. Pacific Daily News op Guam schrijft erover. Het eilandje Rota met 1500 inwoners heeft de volle laag gekregen. Het is volgens lokale overheden eigenlijk wekenlang onbewoonbaar. Inwoners van Rota die hebben dekking gezocht. Over gewonden is niets bekend. Het schort nog eens aan de kennis van de verkeersregels bij bestuurders van brommobielen, zoals de Biro en de Rox-E, schrijft het Parool. Zo gebruikt bijna 1 op de 5 geregeld het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. Bestuurders zeggen dat ze zich onveilig voelen tussen het autoverkeer of dat het te druk is op de rijbaan. Onderzoekers zeggen dat de benaming brommobiel ook niet helpt. Ze denken dat een naam als microauto een beter idee geeft van welke regels er gelden. Ik weet niet of dat helpt.
3: Nee, dan gaan we eens naar die maxi-auto's kijken. Op de weg bij de ANWB zit Dennis Mooi. Hoe is het op de weg?
20: Nou, vooral rondom Rotterdam loopt het helemaal vast. Dat komt door werkzaamheden en door een ongeluk. Het ongeluk is gebeurd op de A15 richting Europoort. De weg is zo goed als dicht voor het knooppunt Vaanplein. En aan de andere kant van de stad is de weg dicht op de A20 in de richting van Hoek van Holland door werkzaamheden. En daardoor staat het in beide richtingen vast op de A16 bij Rotterdam. Zowel als in de richting van Breda als in de richting van Rotterdam heb je een uur vertraging.
3: Het is warm en droog in Zuid-Frankrijk en dat zorgt voor bosbranden. Daar hadden we het al eerder over in deze uitzending. De derde etappe van de Tour de France komt vandaag in de buurt van die branden. Stef Clement, oud-renner en wieleranalist voor de NOS. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Maar de etappe gaat wel door, hè?
10: Ja, de Tour gaat eigenlijk altijd door, hè. Dat kennen we ondertussen wel van de organisatie. Ze vinden altijd wel een weg. Voorlopig dezelfde weg, maar dan wel zonder publiek in Frankrijk. Want we starten natuurlijk nog in Spanje. Het eerste deel in Spanje gaan we weg van de kust, weg van de branden, zo lijkt het. Maar inderdaad, ja, in de Pyreneeën Oriëntaal, daar woeden de branden in Frankrijk. En op zo'n 80 kilometer van de huidige branden wordt er dan vandaag gefinished. Zoals het nu ervoor staat, zeg ik dat er dan maar bij in Les Angles.
3: Ja, en wat doen ze dan om het veilig te laten verlopen? Doen ze iets vanwege die branden?
10: Nou ja, er is dus gezegd, we doen geen reclamekaravaan. Zo weinig mogelijk mensen na de finish. Mensen aan de kant, blijf alsjeblieft thuis. Er zijn allerlei voorschriften in Frankrijk zelf uitgegeven door het departement. Ja, een uitgeklede versie van deze etappe, maar voorlopig in ieder geval voor de renners weinig andere impact dan dat ze over een leeg parcours zullen rijden in Frankrijk.
3: Ja, dat zal toch ook wel wat doen, want je mist een deel van de show als er niemand langs de kant staat.
10: Ja, dat is zo, maar we kennen dit bijvoorbeeld ook uit de COVID-periode, hè, waar de Tour de France ook gewoon, zeg ik dan maar, werd verreden. Misschien vinden de renners het ergens ook wel lekker. Want het was ontzettend druk in Barcelona. Het was echt een gekkenhuis de afgelopen 2 dagen hier in de stad. Heel veel mensen op de been. Misschien is het in die zin ook wel weer eens goed om elkaar te horen. Even de ademhaling, het geluid van de remmen. Al is het een finale die vooral bergop gaat, hoor. Maar ik kan me nog herinneren als renner dat het soms ook wel lekker is als je elkaar een keertje kunt horen.
3: Even wat rust op de pedalen. Wat verwacht jij vandaag? Wie verwacht je vooraan in de rit naar Les Anglais?
10: Ja, nou, dat is eigenlijk een hele, hele bijzondere vraag. Want die kan ik niet beantwoorden.
3: Oh.
10: De verwachting is namelijk dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat die twee grote teams, die dit weekend dus al 2 keer tegen elkaar hebben opgenomen, UAE van Tadej Pogacar en Visma Leasebike van Jonas Vingegaard, dat die het wel welletjes vinden vandaag. De etappe leent zich ervoor om een ontsnapping de zegen te geven. Ja, en wat daar dan uitkomt, dat is echt heel moeilijk te voorspellen. Want alle ploegen weten dit natuurlijk ook. Alle andere ploegen die het vooral van de kruimels moeten hebben, die gaan natuurlijk proberen hun grote slag vandaag te slaan. De dagzegen, misschien zelfs wel de gele trui proberen te pakken. Ergens las ik dat we terug moeten naar de Veuclair-vibes. Weet jij nog wie Thomas Veuclair was?
3: Nou, help me even.
10: Nee. Thomas Veuclair was uiteindelijk een hele populaire Franse renner die zijn bekendheid te danken kreeg aan een ontsnapping in 2004... waarbij Lance Armstrong zijn zegen uitsprak over die ontsnapping van jullie mogen het gaan doen. En toen pakte de toen nog onbekende en jonge Fransman Thomas Veuclair maar liefst 11 dagen het geel. Ja. En die heeft daar de rest van zijn carrière eigenlijk wel op kunnen teren. Dus er ligt nogal wat voor het oprapen in Les Anglais zometeen.
3: Ja, nu weet ik het weer hoor, die Veuclair. Dankjewel, Stef Clement. En straks natuurlijk om 2 uur is hier weer op deze zender Radio Tour de France.

0: Drive was dat van Son Mieu. Over een uurtje weer stand.nl in het programma Spraakmakers. Carol Johan, wat gaan jullie doen?
1: Goedemorgen Marco. De stelling is, België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen. Trump reageerde kort na het nieuws op Truth Social. Dank aan de FIFA voor het juist handelen en het ongedaan maken van een groot onrecht. Gaat natuurlijk over de schorsing van die spits van de Verenigde Staten, Florian Balogun. En die is dus teruggedraaid nadat president Trump Infantino van de FIFA aan de telefoon heeft gehad. Dat melden New York Times, AP en Reuters. Nou, vannacht speelt de Verenigde Staten tegen België natuurlijk in de achtste finale van het WK om 2:00. Het is echt een uniek moment in de WK-geschiedenis. Nou ja, niet helemaal, want in ik geloof 1962 is de keer voorgekomen dat een rode kaart werd, althans de schorsing daarvan, werd teruggedraaid.
0: Ja, tijd terug.
1: De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn, kondigt ook wel een onderzoek aan, maar de bondscoach laat intussen weten dat die wedstrijd wel gewoon doorgaat en dat ze zich daarop focussen. Ja, dat is toch wel iets waarvan je kunt zeggen, wat gebeurt hier allemaal? Hè? En moeten we daar niet wat meer verbazing misschien en verontwaardiging ook wel over zijn? Want het is nogal wat. Waar staat dit eigenlijk voor, wat hier allemaal gebeurt? Aan de ene kant kun je zeggen, zo gaat dat achter de schermen, we weten dat. Een telefoontje wordt gepleegd. Maar ja, het is wel echt allang geen zuivere koffie meer dit natuurlijk. Dat dit zo wordt bekogeld. En niet eens meer achter de schermen. Het is eigenlijk ook nog behoorlijk transparant.
0: Dat is van social media.
1: Ja. Moet België hier eigenlijk niet gewoon een harde lijn trekken en niet aan de aftrap verschijnen? En waarom wordt deze openlijke corruptie zo klakkeloos geaccepteerd? De stelling is daarom dus, België zou moeten weigeren tegen de Verenigde Staten te spelen. 0800-1101 of reageer via de NPO Luisterapp. Moet u even voor Radio 1 kiezen. U kunt ook via stand.nl reageren op de stelling, België zou moeten weigeren tegen de Verenigde Staten te spelen.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 8:30, de hoofdpunt uit het nieuws, Dorald.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen raakten gewond. Bij de aanvallen zouden wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, dan kan er een vergunning komen voor het afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. En hierbij mocht de premier uit 3 namen kiezen. En hij koos toen, na enig aandringen, voor zangeres Kylie Minogue. Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. De Braziliaanse voetballer Neymar stopt als international. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finales op het WK tegen Noorwegen. Het werd 2-1 voor de Nooren. De 34-jarige Neymar speelde in zijn carrière 130 interlands en is met 80 doelpunten topscorer aller tijden van Brazilië.
2: Alfred Snoek is hier voor het weer. Alfred, het is een beetje een grijs begin. Gaan we nog een zonnetje zien vandaag?
4: Ja, dat gaat op heel veel plekken uiteindelijk wel gebeuren. Maar op dit moment overheerst de bewolking. Al weet zo her en der in met name het westen van Nederland al af en toe de zon door te breken. De dikkere bewolking trekt nu over de noordelijke provincies. Er is een gebiedje met wat regen vanuit Friesland nu Drenthe ingeschoven. En het is vooral die noordelijke helft van Nederland waar de komende uren nog af en toe eens wat regen of motregen kan vallen. Ik denk dat het vanmiddag daar op de meeste plaatsen droog is, met ook wel af en toe zonneschijn. In de rest van Nederland lukt dat vanmiddag steeds beter, krijgt de zon uiteindelijk zelfs op een aantal plaatsen echt de overhand. En de wind uit west- of noordwestelijke richting, die matig is, krachten 3 tot 4 en vrij krachtig aan zee, die zorgt ervoor dat het in de kustgebieden een graad of 20 is. Maar dieper landinwaarts weet de temperatuur verder op te lopen, met de hoogste temperaturen in de Achterhoek, delen van Brabant en Limburg, waar het vanmiddag zo'n 25 tot 27, in Limburg misschien wel op een enkele plek 28 graden wordt.
2: En die temperatuur loopt verder op en op, hè, deze week. Hoe warm wordt het?
4: Ja, dat klopt. Later in de week, vanaf donderdag, vrijdag, dan wordt het landinwaarts uiteindelijk steeds vaker 30 graden of meer. Daarbij hebben we tot en met woensdag best nog wel wat bewolking. Maar vanaf donderdag krijgt de zon ook nog eens volop de ruimte om te schijnen. Dus we gaan in de loop van de week weer echt over op een volop zomers weertype.
2: Dankjewel, Alfred. Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast?
5: Nou, rond Rotterdam. Dat is echt wel een heel groot probleem. Maar dan staat het echt rond de hele stad vast. Dat komt voor een groot deel door de afgesloten A20 naar Hoek van Holland. Die is langdurig dicht vanwege werkzaamheden. En op hetzelfde moment is ook de A15 aan de andere kant van de stad in de richting van Europoort zo goed als afgesloten bij het knooppunt Vaanplein door een ongeluk. Daardoor heb je op de A16 bij Rotterdam in beide richtingen een uur vertraging. Tussen de Moerdijkbrug en het Terbrechtseplein staat 26 kilometer. En de andere kant op dus ook een uur extra reistijd tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam loopt het vast. Tussen knooppunt Sabina en Oud-Beijerland heb je 3 kwartier extra nodig.
2: Tienduizenden Fransen zijn inmiddels hun huis uit in het departement Pyrénées-Oriental. Zometeen onze correspondent over de bosbranden daar.
6: Ster.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Franse zuidkust wordt vroeg in het seizoen getroffen door bosbranden. Inmiddels hebben in het departement Pyrénées-Oriëntaal al zo'n 10.000 mensen hun huis verlaten. En de brand is moeilijk onder controle te krijgen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
14: Ja, er is zojuist weer een update geweest van de brandweer, hoe de nacht is verlopen. De brand die heeft tot nu toe een gebied van 4.600 hectare verwoest sinds de uitbraak zaterdagavond. Het was in Trévillac, in de uitlopers van de Pyreneeën ten westen van de stad Perpignan. Dus sinds gisteravond is de brand niet veel verder uit de hand gelopen. Maar ja, je zei het al, het is een brand die heel moeilijk onder controle te krijgen is. Onder meer ook vanwege de plek. Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait, waardoor de brand zich heel snel heeft kunnen uitbreiden.
2: Ja, wat kan de brandweer nog meer doen om het niet verder te laten uitbreiden?
14: Ja, ze schalen eigenlijk steeds verder op. Er waren gisteravond in ieder geval zo'n 700 brandweermensen op de been. 200 brandweerwagens, 9 blushelikopters en Canadair blusvliegtuigen. En wat ze doen is zich nu vooral richten op de communes Île-sur-Tête, Rodez en Boulternaire. Dat is in de richting waar ook meer mensen wonen. Dat is waar ze zich nu op focussen.
2: Ja, want die mensen die daar wonen, wat zijn de gevolgen voor hen nu?
14: Nou, er zijn tot nu toe 2 mensen gewond geraakt, zwaar gewond. Iemand van de brandweer en een burger. Er zijn inmiddels 10.000 personen geëvacueerd. Er is ook gisteravond een speciaal crisisnummer opgezet door de prefectuur, waar mensen naar kunnen bellen als ze vragen hebben of meer informatie willen. Ik zag zojuist ook beelden voorbij komen hoe bijvoorbeeld gymzalen worden ingericht om daar eventueel nog meer mensen op te kunnen vangen. Deze brand heeft ook gevolgen voor de derde etappe van de Tour de France vandaag. Die is tussen Granouillère en Nézancle. Dat is een stuk westelijker dan waar de brand momenteel is. Het parcours gaat daardoor wel gewoon door. Maar de prefectuur daar die heeft wel besloten om de rit zonder reclamekaravaan te gaan doen. En ook het publiek is gevraagd om weg te blijven. Zodat de wegen in de omgeving in ieder geval zoveel mogelijk vrij kunnen blijven voor hulpdiensten.
2: Ja, dan horen wij hier, dit is de prefectuur. Hè. We horen hier natuurlijk al dagen over die bosbranden. Hoe reageert de Franse regering bij jou op die branden?
14: Ja, de minister van Middellandse Zaken die houdt zich er vooral dus mee bezig. Dat is echt zijn dossier. Die zegt zich grote zorgen te maken. Want dit bosbrandseizoen is een maand eerder begonnen dan gebruikelijk. Juist vanwege die hittegolven en die weersomstandigheden die dit nu zo mogelijk maken. Hij reist vandaag naar het gebied af van die grote brand bij de Pyreneeën. Maar waar hij gisteravond ook op wees, het is niet de enige natuurbrand op dit moment in Frankrijk. Er zijn er zo'n 20 op dit moment, waarvan 3 vrij ernstig zijn en ook nog eens niet onder controle. Naast die de Pyreneeën, dat is de grootste, is er ook één in het departement de Drôme en in de Hérault, allebei in het zuidoosten van het land. En als we kijken naar de weersvoorspelling voor vandaag, voor het risico bosbranden. Dan zien we ook dat vandaag vooral in het zuiden van het land een heel groot risico is op bosbranden die daar snel kunnen ontstaan. In zo'n 7 departementen geldt daarom vandaag daarvoor code rood.
2: Correspondent Saskia Houtuin was dat. Na Canada is nu ook mede-organisator Mexico klaar op het WK voetbal. De landen wisten niet te winnen in de 8e finales. Alleen de Verenigde Staten kunnen de kwartfinales nog bereiken. Zij spelen vannacht tegen België. Doel van dit WK is ook de sport populairder te maken in Noord-Amerika. Dat de traditiegetrouw moet voetbal het in Amerika afleggen tegen andere sporten. Maar deze zomer worden de verrichtingen van het nationale team nu op de voet gevolgd. En de grote vraag is, beklijft dat ook? Correspondent Sjoerd den Daas ging kijken.
15: Ready? Ja, als je de jongste spelers op het veld van deze voetbalclub in Houston vraagt wie zij supporten, krijg je bijna net zoveel antwoorden als er deelnemers zijn dit WK.
16: Portugal.
17: France.
18: USA.
19: USA.
20: USA.
21: USA.
22: Portugal.
15: Iedereen is ermee bezig, ziet Dennis Kroeze van de Dutch Lions, zoals zijn voetbalclub heet.
23: Het is natuurlijk eigenlijk een sidesport, normaal geweest.

0: gevolgd. En de grote vraag is, beklijft dat ook? Correspondent Sjoerd den Daas ging kijken.
1: Ready?
2: Ja, als je de jongste spelers op het veld van deze voetbalclub in Houston vraagt wie zij supporten, krijg je bijna net zoveel antwoorden als er deelnemers zijn dit WK.
3: Portugal.
4: France.
5: USA.
6: USA.
7: USA.
8: USA.
9: Portugal.
2: Iedereen is ermee bezig, ziet Dennis Kroeze van de Dutch Lions, zoals zijn voetbalclub heet.
10: Het is natuurlijk eigenlijk een sidesport, hè, normaal geweest. Alleen de laatste tijd, hè, nu vooral met het WK, is er natuurlijk heel veel, met name media-aandacht. Faciliteiten worden nou gebouwd.
2: Ja, ondanks alle hitte hier, ook het voetbal is hot. Meer animo vanuit de ouders, maar vooral ook vanuit de jeugd.
10: Ja, zeker. Met name in de zomer, want normaal blijven mensen toch wel een beetje weg van het weer als je buiten traint. Dus we hebben nou wel een dubbel aantal van wat we hadden vorig jaar. Dus dat zie je wel, dat merk je wel terug. Heel veel mensen gaan naar het stadion. We hebben in het clubhuis laten ook wel veel voetbal zien en tv zien. Dus dat merk je wel dat het echt leeft, ook bij die kinderen.
2: En niet alleen hier, heel Amerika heeft zin in voetbal. Meer dan ooit, de pot van Team USA afgelopen week werd door meer dan 24 miljoen Amerikanen in het Engels bekeken. Een record. In het Engels zeg ik erbij, dat laat zien dat veel meer dan alleen de Latino's hier voetbal aan het kijken zijn.
11: Just go! Okay? Once you decide to go, you've gotta go.
2: We staan hier op het trainingsveld van de New York Red Bulls. Een club uit de MLS, de eredivisie hier, wordt gecoacht door oud-Heerenveen-speler. Maar vooral ook 150-voudig Amerikaanse international Michael Bradley.
12: The game is growing for sure.
2: Hij ziet hoe het voetbal in Amerika in de afgelopen decennia, sinds dat WK van 1994 dus, echt wel een metamorfose heeft doorgemaakt.
12: We're a big country. There are a lot of... So many different sports.
2: Voetbal groeit hier absoluut, zegt hij. We hebben veel goede spelers en teams en alles beweegt de goede kant op. Al blijven de Verenigde Staten anders. Het is een groot land met veel verschillende sporten en heel veel manieren waarop mensen hun vrije tijd besteden. Als de sport zich blijft ontwikkelen, zullen nieuwe generaties voetbalfans opgroeien met liefde voor het nationale elftal en voor de profclub bij hen in de buurt. Dat is positief. Amerika heeft meer spelers in de grote competitie inmiddels en veel beter competitie ook in eigen land. Betere faciliteiten ook. Brazilië trainde hier bijvoorbeeld de afgelopen weken. Gaat dat zich allemaal uitbetalen voor Team USA tegen de Rode Duivels?
12: They started in a really good way.
2: Ik vind dat ze geweldig aan dit WK zijn begonnen, zegt Bradley. Ze speelden aantrekkelijk voetbal op een manier die de harten van veel Amerikanen heeft veroverd. Ook van mensen die normaal gesproken niet elke week voetbal kijken.
12: Maybe aren't the biggest football fans.
2: Grote vraag natuurlijk, kan Amerika dat enthousiasme vasthouden?
12: The game has a strong enough hold.
2: Hoeveel zegt geen zorgen te maken, zegt Bradley, dat het voetbal hier meteen weer verdwijnt als we een wedstrijd verliezen. We hebben inmiddels een eigen geschiedenis opgebouwd. Er ligt een stevige basis.
12: If we lose a game, football will never exist again in this country. Things are going in a really positive way.
2: Daar hopen ze ook in Houston op, dat hernieuwde voetbalenthousiasme.
10: We hopen dat het blijft, maar ja, je weet hoe dat een beetje gaat. Van, als alles al klaar is, dan gaan de andere sporten beginnen weer. Dan krijg je de Super Bowl. Dus dan gaan mensen daar weer natuurlijk kijken. Dus het is, ja, ik weet wel dat het natuurlijk een hele impact nu is. Ja, dan hopen dat het aanhoudt. Waar wij tegenaan lopen is dat er zoveel sporten zijn. En echt die Amerikanen die hebben zoiets van, we moeten alles een keer proberen. Als het voetbal niet lukt, dan gaan we basketbal proberen of dit. Kijken wat hij leuk vindt. En dan alsnog gaan ze meerdere sporten bespelen. Want wij hebben echt kwaliteit spelers gehad die heel goed in voetballen zijn. Alleen dan kiezen ze voor een andere sport. En dat vinden wij heel jammer, want ja, we leiden ze hierop en dan gaan ze een andere sport kiezen.
2: De voetballers hier, die willen niet meer anders.
13: My name is Rich Alvin Parker. I'm 15.
2: Rich van 15 is dit. Ghana is zijn favoriet, die ligt er inmiddels uit. Hij hoopt nu dat Amerika het goed gaat doen.
13: I think they'll make it far.
2: Ze gaan ver komen, denkt hij, maar ze gaan niet winnen, is de verwachting van Rich.
13: Nah, maybe next year. Maybe next 4 years. Yeah.
2: Wereldkampioen worden kan dan volgende keer nog wel over 4 jaar bij dat volgende WK.
14: Get some water, it's hot, get some water.
0: Ja, of dat voetbal beklijft in de VS, dat moet dus nog blijken. Correspondent Sjoerd den Daas was dat. En nog meer WK, Dorald. De internationale media die raken niet uitgeschreven over die ingetrokken rode kaart voor Balogun.
15: Ja, de sterspeler van de Amerikanen die kan daardoor toch spelen tegen België komende nacht. Op veel plekken lezen we dat president Trump afgelopen week zelf over die rode kaart heeft gebeld met de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Men zou in de presentatie die de FIFA geeft aan de deelnemende teams plotseling een regel zijn verdwenen. Namelijk dat een speler die rood krijgt automatisch een wedstrijd wordt geschorst. De bondscoach van België, Rudy Garcia.

0: Garcia denkt er het zijne van.
1: I didn't know that in the FIFA offices. The 5th of July corresponded to the 1st of April in Europe.
2: I think you should refer to the statement from Federation.
0: Ja, Garcia wist niet dat het 1 april was, zegt hij. Verder verwijst hij naar een verklaring van de Belgische Bond die juridische stappen overweegt. Media zijn niet alleen verbaasd over de beslissing, maar ook dat het pas vlak voor de wedstrijd gebeurt. Die is namelijk komende nacht al. Zometeen praten we er uitgebreid over verder met Financial Times journalist Simon Cooper. Ook opmerkelijk op datzelfde WK is de manier waarop oud-Ajaxiet Jordan Henderson geblesseerd raakte. De Engelsman, hij had niet gespeeld, vierde de overwinning op Mexico, waarbij het misging, vertelt de presentatrice bij de BBC.
3: He did fall over the advertising hoardings. That's what we think has happened. And it looked like he was getting some oxygen as he was being stretched off the pitch.
0: Ja, Henderson viel hard toen hij over het reclamebord terug het veld op wilde springen. Hij werd per brancard afgevoerd en kreeg daarbij extra zuurstof. Ja, volgens Engelse media heeft hij een ernstige polsblessure opgelopen. Tennister Arina Sabalenka zei vorige maand, na haar uitschakeling op Roland Garros, dat ze zin had om de boel kort en klein te slaan in zo'n speciaal daarvoor ingericht kamertje. Afreageerkamertje. Nummer 1 van de wereld had gisteren na haar nederlaag op Wimbledon een meer vreedzame manier om haar verlies te vergeten.
4: I just wanna go, get completely drunk, forget about tennis and and try to get better in a better shape.
0: Ja, als ze wil dronken worden en even niet aan tennis denken, daarna sterker terugkomen. Ja,
5: whatever works, hè?
0: Ja. Ja, of drank daarbij helpt, weet het ook niet. De teleurstelling is te begrijpen van Sabalenka, Roland Garros en Wimbledon. Dat zijn nou precies de twee Grand Slam toernooien die ze nog niet heeft gewonnen. Bij het boksgala Bazen van de Ring in Den Bosch deed een opvallende naam mee. De naam was Dirk Alsema. Dagelijks leven burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen, zo is te lezen bij Omroep Brabant. De 40-jarige Alsema is een fanatiek sporter en stond nu voor het eerst in de ring voor een officiële wedstrijd. Alsema en zijn tegenstander Hamza Khada deelden 3 rondes lang rake klappen uit. Jury kon geen winnaar kiezen, dus eindigde het duel onbeslist. Maar de inwoners van Gilze en Rijen weten nu dat er met hun burgemeester niet valt te sollen.
5: Dit is mooi bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
6: Nou, vooral rond Rotterdam staat het al heel de ochtend vast. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. De weg is dicht richting Hoek van Holland de komende tijd. En door een ongeluk aan de andere kant van de stad op de A15 richting Europoort. Lange tijd was de weg zo goed als afgesloten bij het knooppunt Vaanplein. De weg is weer vrij. Maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A16... tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk in beide richtingen. Zowel richting Breda als richting Rotterdam moet je rekening houden met een uur vertraging.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.

0: Altijd fijn om weer te horen. Wonderwall van Oasis was dat. De rode kaart van de Amerikaanse spits Bellingham is ongedaan gemaakt. Zo besloot voetbalbond FIFA na een telefoontje van Trump. Dat hoorden we net ook in het sportoverzicht. En dus mag de spits op het veld verschijnen in de wedstrijd tegen België komende nacht. Financial Times journalist Simon Cooper, gespecialiseerd in politiek en voetbal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe opvallend is dit besluit van de FIFA?
1: Ja, het is heel raar dat dit op voorspraak van de Amerikaanse president gebeurt. Dat is echt iets heel nieuws. Dit hebben we in decennia niet meegemaakt. En je zou terug moeten gaan naar de tijd van Mussolini in de jaren 30, die ook zulke dingen deed.
0: Zo.
1: Dus ja, dat FIFA af en toe rode kaarten kwijtscheelt. Dat hebben ze ook voor Cristiano Ronaldo gedaan, die de eerste wedstrijd van dit week eigenlijk niet mocht meedoen. Dat gebeurt wel eens, dat is ook heel ondoorzichtig, maar dit is extreem politiek.
0: Ja, ja, en we weten natuurlijk dat Infantino en Trump vrienden zijn, want die FIFA Peace Prize is in het leven geroepen voor Trump. Is dit opnieuw een handreiking van Infantino aan Trump?
1: Ja, zeker. Infantino is denk ik heel trots op zijn vriendschap met de machtigste man ter wereld. En hij pronkt daar heel erg mee. Maar de Amerikanen hebben ook veel druk gelegd op de FIFA. Dus mensen in de Trump-administratie die zeiden, we gaan advocaten inhuren die dit gaan aanvechten. En dat mag helemaal niet van de FIFA. In de FIFA-reglementen staat dat je niet met advocaten mag komen in zo'n situatie. Maar goed, als de Amerikanen daarmee dreigen, dan is dat natuurlijk beangstigend voor de FIFA.
0: Ja, en ik hoorde net Dorald vertellen dat er dus in een presentatie die de FIFA geeft aan de teams plots een regel was verdwenen dat je niet bij een rode kaart automatisch geschorst wordt voor een wedstrijd. Dat hebben ze dan dus maar zo gedaan.
1: Volgens het Belgisch stond die regel er vorige week nog gewoon in. Dus dat is dan heel snel gegaan.
0: Ja, ja. En dat is toch ongekend dat via een telefoontje van Trump. Want wat zegt dat dan uiteindelijk over hoe de hazen lopen binnen die FIFA?
1: Nou ja, het zegt dat het een soort eenmansorganisatie is geworden nu, onder leiding van Infantino, die de FIFA een beetje runt op de manier zoals Poetin Rusland runt, dus in zijn eentje, en zoals Trump graag de VS zou runnen. Het is echt een wereld waarin een paar machtige mannen, die dan contact met elkaar hebben, allemaal dingen gedaan en ongedaan kunnen maken.
0: Nou, je noemde net al eventjes Mussolini. Moeten we zo ver terug? Als we kijken naar staatshoofden die zich mengden in de FIFA en in het voetbal?
1: Nou, ik heb even wat research gedaan naar dit evenement. En in 1962 gebeurde het ook. De Braziliaanse regering legde druk op de FIFA om een rode kaart kwijt te schelden voor de grote speler Garrincha. Had hij in de halve finale gekregen, mocht hij in de finale eigenlijk niet meedoen. Maar goed, op dezelfde manier als nu werd die rode kaart gewoon kwijtgescholden. Dus tussen Mussolini en Trump is er nog één zo'n incident.
0: Ja, ja. Want als je zegt, dit is wat Trump nu doet, dit is mannetjes die zo'n grote organisatie zelf besturen. Hè? Wat betekent dat nou voor de sport, dat dit gebeurt?

0: gebeurt op dit moment?
1: Nou ja, de FIFA heeft nooit heel veel geloofwaardigheid gehad. Maar dit is een enorme knak voor de weinige geloofwaardigheid die ze nog hebben. Weet je, is het straks zo dat elke premier of president kan gaan bellen en lobbyen? Van dat president Macron straks ook gaan bellen van ja, onze spelers die moeten gewoon in de finale kunnen spelen enzovoort. Nee, dat is volstrekt ongeloofwaardig. Ja. Het verzwakt echt het WK.
0: Ja, dus de vraag is natuurlijk ook, wat moeten we er tegen doen? Want als dit gebeurt, moet je het veld niet op, moeten wereldleiders opstaan?
1: Dat gaat allemaal niet gebeuren. Westerse voetbalbonden die lopen al 15, 20 jaar met de gedachte rond van wat kunnen we doen om de FIFA te hervormen. En uiteindelijk zou je dan echt op moeten stappen en niet meer meedoen aan WK's, of dat België die wedstrijd tegen de VS boycott. Maar dat gaat allemaal niet gebeuren, omdat iedereen deel wil nemen aan het WK. En het WK is eigenlijk bezit van de FIFA. De FIFA beheert alle rechten. Dus die kunnen doen wat ze willen.
0: Duidelijk, dank voor de uitleg, Simon Cooper. En België krijgt tot 2:00 vanmiddag om zich te verweren tegen de beslissing van de FIFA. Dat horen we ongetwijfeld meer over vandaag.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
3: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind, en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
2: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
4: Ik hou ervan om op één detail heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Marco Geitenbeek.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Websites met designerdrugs die offline worden gehaald komen toch weer in de lucht. En het dodental na een Russische aanval op Oekraïne loopt op. Een overzicht van het nieuws. Dorad Megens.
7: Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanvallen zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Op de Haagse Hogeschool is sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Dat zeggen docenten die anoniem willen blijven tegen Omroep West. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is daarom vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de school. De zorgen bij medewerkers zijn groot. De Haagse Hogeschool heeft een extern bureau ingeschakeld. Dat moet gaan helpen om te komen tot een cultuurverandering. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of geregeld vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom al over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan volgetroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort, heeft zo'n 1500 inwoners. Zijn windsnelheden van meer dan 240 km per uur gemeten en er zou veel schade zijn. Maar hoe groot die schade is, is niet duidelijk. Ook is niets bekend over slachtoffers. Eerder waarschuwde de Amerikaanse Weerdienst dat de orkaan op Rota tot extreem gevaarlijke en levensbedreigende situaties kan leiden. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast waarin hij zei dat hij zangeres Kylie Minogue zou doen. In de podcast werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. Hierbij mocht de premier kiezen uit 3 namen, onder wie die van zangeres Kylie Minogue. Albanese reageert in eerste instantie terughoudend, maar na aandringen van de presentator zegt hij dat hij Kylie Minogue zou trouwen, daten en doen. De premier kreeg vervolgens veel kritiek, onder meer van parlementariërs. Die noemen de opmerkingen respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolk elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden.
6: Dennis Mooij bij de ANWB. De hele ochtend staat het al vast rond Rotterdam. Hoe is het daar nu?
8: Ja, dat is nu nog steeds zo. Maar het goede nieuws is dat de A15 in de richting van Europoort in ieder geval weer vrij is bij het knooppunt Vaanplein. Op die A15 vanuit Gorkum heb je inmiddels wel 3 kwartier vertraging tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. En de A20 is natuurlijk ook nog steeds dicht. Dat blijft de komende dagen zo. Komende weken zo zelfs vanwege werkzaamheden in de richting van Hoek van Holland. Nou, op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is het daardoor vastgelopen tussen het knooppunt Klaverpolder en het Terbrechtseplein. Heb je 3 kwartier vertraging. En de andere kant op tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er ook 3 kwartier langer over.
6: De designerdruk 2MMC en kalmeringsmiddelen. Ze zouden niet online verkrijgbaar moeten zijn, maar via slinkse wijze lukt het illegale webshops toch om ze te verkopen. Zometeen een journalist van Investico hierover.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
15: eBoekhouden.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het is nog steeds te krijgen op Nederlandstalige websites. Verboden designerdrugs zoals 2MMC, miauw genoemd, en synthetische kalmeringsmiddelen. De NVWA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haalden pas meerdere van die websites offline. Maar zeker 8 keerden gewoon weer terug. Linda van der Pol is onderzoeksjournalist bij Investico en legt uit wat dit voor websites zijn.
17: Het zijn Nederlandstalige webshops die eruit zien als heel normale webwinkels. Ze zien er vaak heel vrolijk uit. Je ziet foto's van hun producten, een winkelmandje, betaalmogelijkheden. Ze beloven direct te verzenden als je vandaag bestelt. Alleen ze verkopen geen boeken of kleding, maar designerdrugs en soms ook namaakmedicijnen.
6: Ja, en die zijn dus offline gehaald en komen ze gewoon weer terug. Hoe kan dat?
17: Ja, nou, de NVWA en de IGJ die hebben inderdaad eerder dit jaar meer dan 40 websites offline gehaald. Veel daarvan die boden dit soort designerdrugs aan. Mm-hmm. Het is alleen, een website is relatief makkelijk opnieuw op te zetten. En de NVWA en de IGJ die hebben eigenlijk met name gehandhaafd door bijvoorbeeld hosting providers of andere online dienstverleners aan te schrijven. Hey, jullie hosten dit. Dit mag niet, dit moet offline.
6: Eigenlijk een bedrijf die soort van de site online zet, hè? Die bedrijven pakken ze aan.
17: Ja, precies. Eerste stap is om de eigenaars van dit soort webshops aan te schrijven. Maar die zijn vaak niet te vinden, niet te traceren. Mm-hmm. Dus dan richten ze zich inderdaad op bijvoorbeeld hosting providers. Alleen op het moment dat zo'n site offline gaat, dan kunnen die bedrijfseigenaren die kunnen denken, nou ja, wij beginnen gewoon opnieuw, maar dat doen we dan bijvoorbeeld via een hosting provider in het buitenland of via een buitenlandse domeinextensie. En op die manier verplaatsen ze eigenlijk die hele website naar het buitenland. Maar vervolgens blijven de producten, de vormgeving, de betaalgegevens, dat blijft allemaal gelijk.
6: Ja, en het komt ook nog steeds via dezelfde mensen, kan het besteld worden en belandt het bij mensen thuis. Dus dat verandert ook niet.
17: Nee. Het is eigenlijk, eigenlijk is het dezelfde nieuwe winkel, maar dan met een nieuw uitgangsbord. Die hele online infrastructuur, die digitale infrastructuur, die verandert.
18: Ja, maar daar zie je als klant niks van, om het zo te zeggen.
17: Nee, je moet dan naar een andere website gaan. Dus eerst ging je bijvoorbeeld naar een .nl en nu ga je naar een .cx. Dat is het domein extensie van Kersteiland bij Australië. Of een .vip of een .to, Tonga. Ja. Dat is een Polynesisch eiland.
18: Zo exotisch gaan ze.
17: Ja. Zo exotisch gaan ze inderdaad.
18: Maar kunnen we dan concluderen dat het eigenlijk weinig of geen effect heeft om die websites uit de lucht te halen?
17: Dat is een interessante vraag. Kijk, aan de ene kant geeft het natuurlijk wel een signaal af. En er zijn websites offline gehaald die we niet meer hebben kunnen vinden. Dus die eigenaars zijn er wellicht gewoon mee gestopt. Het geeft ook een signaal af naar gebruikers natuurlijk. Als in, ja, dit spul is gevaarlijk, we halen dit niet zomaar offline. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, het is één stap. Je kunt een website offline halen, maar zolang de organisatie erachter blijft staan, dan kan die morgen gewoon weer opnieuw online staan.
18: Ja. En de organisatie, zeg je dan, hè? Wie zitten er achter dit soort websites? Is dat duidelijk?
17: Dat is een goede vraag. Veel van de drugs die op dit soort websites aangeboden worden, die was voorheen niet verboden. We hebben vorig jaar een wetswijziging gehad en sindsdien zijn er veel meer drugs tegelijk verboden geworden. Dus nu kan er wat beter gehandhaafd worden. Dus sommige van die websites die gaan al heel lang terug. En daar hebben we inderdaad wel een indicatie van wie erachter schuil gaan, wie de eigenaars zijn. Maar vaak is dat heel, heel moeilijk om uit te vinden. Plus die websites die worden ook nog wel eens van de een naar de ander overgedragen, verkocht. Ja, en je ziet dat de betaalrekening, die zit in Spanje of in Finland. Je weet dat de eigenaars ergens in Nederland moeten zijn, maar die laten zelf al weinig sporen achter.
18: Ja, zo moet het natuurlijk heel moeilijk zijn om ze te vinden. Wat kunnen autoriteiten dan doen tegen die websites?
17: Ja, nou kijk, autoriteiten die hebben natuurlijk behoorlijke opsporingsbevoegdheid. En we zien nu ook dat er een rechtszaak loopt, bijvoorbeeld tegen de eigenaren van FunCaps. Dat was ook zo'n website. En de verkopen op die website die worden in verband gebracht met tientallen overlijdens. Waarvan er 18, als ik het goed zeg, geconstateerd konden worden. Nou ja, en die eigenaars die worden gewoon vervolgd. En dat zou voor die andere websites ook absoluut kunnen. Alleen de NVWA en het OM hebben ons verteld dat het heel veel, dat het veel tijd en capaciteit kost om dat voor elke website afzonderlijk te doen.
18: Linda van der Pol was dat van Investico. Ze lijken misschien klein genoeg voor het fietspad, maar horen daar niet thuis. Brommobielen zoals Biro's en Rox-E. En hoewel ze er dus niet horen te rijden, rijdt 1 op de 5 bestuurders van zo'n brommobiel daar regelmatig. Dat blijkt uit onderzoek van de vervoerregio Amsterdam en het ministerie. Verslaggever Mark Robin Visser, waar gaat het hier nou mis?
19: Waar gaat het hier nou mis? Moet je horen. Ik ben in Haarlem, we staan hier aan een druk kruispunt. Ik sta hier al een kwartier te kijken of ik zo'n brommobiel, dan zou je net beleven dat het natuurlijk niet lukt. Ik sta hier met Jeroen Olthof, die is gedeputeerde mobiliteit van de provincie. En meneer Olthof, hoe langer wij praten samen, hoe ingewikkelder het eigenlijk wordt.
20: Het wordt in ieder geval niet makkelijker als we erover praten. Dus wat dat betreft, ja, het is wel een serieus probleem waar we het hier over hebben.
19: Laten we even beginnen bij het woord brommobiel. Dat is dus zo'n mini-autootje, maar die bromt meestal niet.
20: Nee, en eigenlijk is brommobiel ook niet het juiste woord. Het is inderdaad gewoon een mini-auto. Want het suggereert een bromfiets. Je hebt ook een bromfietsrijbewijs nodig. Terwijl het eigenlijk een mini-auto is waar je eigenlijk een autorijbewijs voor nodig zou moeten hebben.
19: Wacht even, dus het is een mini-auto waar je met een bromfietsrijbewijs in mag rijden. Maar
20: je mag niet op het fietspad. Dus je gaat tussen het autoverkeer. Dus je moet je houden aan de autoregels. Maar je hebt geen autorijbewijs nodig.
19: Dus je moet je houden aan de autoregels, niet aan de brommerregels, terwijl je wel een brommerrijbewijs hebt.
20: Klopt helemaal.
19: Ik denk dat de mensen nu al totaal aan het afhaken zijn.
20: Ja, nee, maar dat is ook wel het grote probleem. Dat een heleboel jongeren met een brommobiel die regels niet goed kennen, dan op het fietspad terecht gaan komen, terwijl ze eigenlijk gewoon op de weg moeten rijden, waar ook de auto's rijden.
19: Het is onduidelijk.
20: Ja, en dat is ook waarom we ervoor gepleit hebben om meer duidelijkheid te krijgen over wat voor rijbewijs heb ik nodig. Eigenlijk een ander rijbewijs, een autorijbewijs heb je nodig. Of meer, wat op een autorijbewijs lijkt. Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
19: Ja, het is dus nu niet veilig.
20: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
19: Ja, er is dus nu een nieuw onderzoek uit. Hè? Dat is van de vervoersregio Amsterdam. Dat is dus Groot Amsterdam eigenlijk. Daar bent u dan weer niet van.
20: Nee, nou, we zijn als provincie Noord-Holland zijn we van de hele provincie. En de vervoersregio Amsterdam is een onderdeel daarvan die heel specifiek over mobiliteit gaat.
0: En de provincie gaat over de wegen?
20: En de wegen ook rondom Amsterdam zijn van de provincie, als ze niet van de gemeente zijn.
0: Ja. Zeg, waarom kiezen jullie er nu voor om nu aan de bel te trekken hierover?
20: Nou, er zijn hele tragische incidenten zijn er geweest. Een meisje is aangereden en overleden. Dat is een heel belangrijk moment geweest. Maar we zagen al vaker dat er best wel problemen op de fiets zijn. We zien overigens steeds meer verkeer wat op dat fietspad moet. Ja, dat leidt tot onveilige situaties. Dus we moeten heel erg actief met de verkeersveiligheid over de fietspaden moeten we aan de slag.
0: Ja, nou, maar goed, over de fietspaden, die autootjes, die mogen niet over de fietspaden.
20: Nee, dus dat betekent dus dat we ook daar duidelijk over moeten zijn van wanneer mag je op het fietspad en wanneer mag je er niet op. Dus ja. Dat betekent over de bebording, maar ook over het rijbewijs. Dus degenen die op het verkeer, in het verkeer zitten, ook duidelijk weten wat mogen ze wel en wat mogen ze niet.
0: Dan heb je dus zo'n mini-autootje, heb je gekocht met je brommerrijbewijs. Ja. En dan mag je ook op een 80 kilometer weg rijden, toch?
20: Nou, sterker nog, je moet op een 80 kilometer weg.
0: Je moet!
20: Tenzij het verboden is voor langzaam verkeer. Hè, dan zie je ook het bord met een trekker zie je er dan op staan. Dan mag het weer niet.
0: Een bord met een trekker?
20: Nee, dat is in principe.
0: Maar dat is geen brommobiel.
20: Dat is geen brommobiel, maar eigenlijk is die trekker staat symbool voor langzaam verkeer.
0: Oh, dat wist ik ook niet.
20: Nee, dan leer je ook nog eens een keer wat vandaag zo.
0: Wacht even, dus als er een bord staat verboden voor trekkers, dan mag de brommobiel, die niet bromt, maar eigenlijk elektrisch is. Nee.
20: Dus eigenlijk is het zo dat een brommobiel.
0: Ik vind het een heel verhelderend gesprek.
20: Ja, nee, dat dacht ik al. Nee, om het heel gewoon duidelijk te maken, er is een brommobiel, die mag maximaal 45 kilometer per uur rijden. Je hebt daar een bromfietsrijbewijs voor nodig, terwijl het een mini-auto is die eigenlijk gewoon tussen het autoverkeer op de weg moet en niet op het fietspad. Dus een brommobiel mag niet op het fietspad, moet gewoon op de weg rijden tussen de auto's, dus ook op een 80 kilometer weg.
0: Maar dat gaan wij hier in Haarlem toch allemaal niet oplossen met elkaar?
20: Nee, daarom hebben we ook een brief gestuurd naar de minister, omdat we samen met het Rijk, overigens die samenwerking is goed, moeten we deze regels oplossen.
0: Helder, dank u wel. En de groet uit Haarlem.
20: Graag gedaan.
0: Heb je nou een brommobiel gezien of niet?
20: Nee, maar het is ook vakantietijd.
0: Nee, helemaal niet. Sorry. Jammer.
18: In de vakantie rijden ze niet over het fietspad. Dat is duidelijk. Verslaggever Mark Robin Visser was dat in Haarlem. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
8: Nou, nog steeds druk rondom Rotterdam vanwege werkzaamheden en een ongeluk eerder vanochtend op de A15. De A15 richting Europoort heb ik het dan over. Nou, de weg is weer vrij bij het knooppunt Vaanplein. Tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk heb je nog wel een half uur vertraging. En daardoor staat het nog wel in beide richtingen helemaal vast op de A16 bij Rotterdam.

0: talk about it. Milky Chance en Stolen Dance was dat. Het kabinet verruimt de mogelijkheden om probleemwolven af te schieten. Gemeenten en provincies kunnen straks sneller ingrijpen als een wolf mensen aanvalt of binnen korte tijd meerdere keren vee doodt. De nieuwe regels gaan al over 2 weken in, vooruitlopend op een debat in de Tweede Kamer na de zomer. Glenn Lelieveld van de Zoogdierbescherming Nederland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent tegenstander van het sneller afschieten van zogenoemde probleemwolven. Hè? Hoe luistert u dan naar deze plannen?
1: Nou ja, ik zie vooral in de plannen geen voorstel van hoe hij wil voorkomen dat die problemen zich überhaupt doen ontstaan. Het is hartstikke leuk dat als het te laat is, dat je dan een wolf wil kunnen afschieten. Dat is ook al gebeurd, daar veranderen deze plannen verder niet zo heel veel aan. Maar laten we vooral kijken naar hoe we kunnen voorkomen dat die problemen überhaupt ontstaan.
0: Ja, de staatssecretaris schrijft dat hij er binnen zijn bevoegdheden alles aan wil doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zeker nu het welpenseizoen en het recreatieseizoen voor de deur staan. En zegt ook dat gemeentes en provincies ertoe oproepen. Daar zal hij ook naar moeten luisteren, toch?
1: Ja, dat steun ik ook van harte, hè, wat hij daar zegt. Maar dat zijn niet deze plannen. Deze plannen gaan over het kunnen doodschieten van een wolf. Het gaat niet over het voorkomen van problemen. En dat mis ik toch echt.
0: Ja, maar als het al te ver is, dan heb je niet zoveel aan voorkomen, toch?
1: Nee, klopt. Maar dan kun je ook een wolf afschieten. Dat is natuurlijk afgelopen jaar ook gebeurd. Met de wolf die in Utrechtse Heuvelrug 2,5 jaar lang fout gedrag steeds verder heeft geëscaleerd.
0: Ja.
1: Dus het kon al. Maar laten we vooral kijken in hoe je eerder dan 2,5 jaar na het eerste fout gedrag kunt voorkomen dat die wolf zich verder fout gaat gedragen.
0: En hoe doe je dat?
1: Nou ja, ook gewoon kijken naar hoe wij als mensen ermee omgaan. Hè? Ik vind het ook een beetje gek dat als we bijvoorbeeld naar Canada gaan, naar berengebied, dan bereiden we ons als maatschappij daarop voor. Hè? Als je daar op vakantie gaat of een safari in Afrika. Maar we gaan hier gewoon de Nederlandse natuur in alsof niks is veranderd. Hè? Er zijn ook nog steeds hondenlosloopgebieden midden in wolvengebied. Ja, ik als hondeneigenaar heb dan het gevoel dat dat veilig kan. Ja, niet altijd dus.
0: En daar zouden we dus als maatschappij iets aan moeten doen, zegt u?
1: Ja, lijkt mij wel. En dan heb je toch een hele andere discussie. Hè? Dan ga je kijken van oké, waar liggen dan precies die risico's waarin in mens en wolf te dicht en te vaak bij elkaar in de buurt kunnen komen? Want dat moet je echt voorkomen. Je moet voorkomen dat een heel bataljon aan natuurfotografen erg staat, of dat een loslopende hond in de buurt van een wolf kan komen. Want dat zorgt ervoor, ons eigen gedrag als mens zorgt ervoor dat die wolf dat fout gedrag aanleert. En dat moeten we echt voorkomen.
0: Ja, en nu in deze plannen van de staatssecretaris, hè, zit daar iets van in, van wat u zojuist zegt?
1: Ja, ik heb er niks van gezien. Ik ben heel benieuwd of de staatssecretaris dat zelf helemaal scherp heeft. Maar ik heb daar nog geen enkele visie over kunnen ontdekken.
0: Nee, maar het gaat natuurlijk zoveel over die wolf. Gaat het dan vooral over dat laatste stukje en te weinig? Het gesprek gaat niet over het voorkomen daarvan, van dingen die misgaan.
1: Ja, dat lijkt mij wel. En ik denk ook dat we met z'n allen een gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben en een gezamenlijk belang hebben in het voorkomen van die problemen. Niemand zit te wachten op problemen met wolven. Ja, daar wordt niemand blij van. Dus laten we dan ook vooral kijken naar hoe kun je dat voorkomen.
0: Ja, ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Maar als je dan tegelijkertijd aan de knoppen zit daar in Den Haag en je krijgt een gedeputeerde aan de lijn, je krijgt een wethouder aan de lijn, er is een kind die aangevallen is door een wolf, een veehouder wiens schapen zijn aangevallen door een wolf, daar zul je toch ook iets mee moeten doen. Bent u er nog? Ik
1: ja,
0: hoorde
1: ik
0: een beltoontje.
1: Ja,
0: hoorde u mijn vraag of niet?
1: Ja, wat zo'n gedeputeerde en wethouder dan zou kunnen.
0: Ja, kloppen ook aan de deur bij de staatssecretaris met een kind die is aangevallen door een wolf, een veehouder die zijn schapen aangevallen ziet worden door een wolf. Daar zal de politiek toch ook iets op moeten doen op dit moment. Dan hebben we aan voorkomen over een paar jaar pas wat, lijkt me.
1: Ja, dat hoor ik dus de hele tijd. Maar de feit is ook dat de wolf er al 10 jaar is. We weten al lang dat die wolf er is. We weten al lang wat die wolf kan doen. En ik mis nog steeds dat preventieve beleid. Er worden wel wat dingen gedaan, ook door provincies en ook door een aantal burgemeesters. Maar keer op keer maakt ook dit beleid weer duidelijk. Het is kennelijk niet genoeg. Dus ga dan vooral kijken van oké, wat kunnen we dan nog meer doen om te voorkomen dat die problemen doen ontstaan.
0: Ja, dat is duidelijk. Hij zal meegeluisterd hebben en dan gaat hij er naar kijken. Glenn Lelieveld van Zoogdierbescherming Nederland, dank u wel voor uw uitleg.
2: Reactie aan de redactie. Het is warm en droog in Zuid-Frankrijk en dat leidt tot bosbranden. We hadden het er al eerder over in deze uitzending. Ja. De derde etappe van de Tour de France komt vandaag in de buurt van die bosbranden. We spraken het vanochtend met Stef Clement, oud-renner en wieleranalist voor de NOS. En Sandra die vroeg zich af, hoe is het met de wind? Krijgen de toerrenners te maken met ongezonde lucht terwijl ze aan het fietsen zijn?
0: Nou, dat hebben we weer even aan Stef Clement gevraagd.
3: Zowel de lokale overheden in Spanje als in Frankrijk monitoren natuurlijk ontzettend goed op dit moment het weer, de ontwikkelingen van de branden. Daarnaast is er ook nog het UCI-protocol van de Internationale Wielerbond dus, die sowieso controleert of dat omstandigheden, zeker bij extreme warmte, wel gezond zijn om te fietsen. Dat doen ze aan de hand van 5 verschillende parameters, gebaseerd op gegevens uit lokale weerstations. Dus er wordt dubbel gecontroleerd of dat het veilig is voor de renners vandaag om te fietsen.
0: Ja, de conclusie was dus opnieuw, het is veilig genoeg voor de renners.
2: Lijkt het wel op, hè? Ja. Morgen begint de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Voorbereidingen zijn in volle gang. Er hangen overal NAVO-posters, gebouwen worden opnieuw geschilderd. En ook worden zwerfhonden van straat gehaald. Dat hoorden we vanochtend van correspondent Gülse Ersetin. Iris die vraagt zich nu af waar die straathonden in Ankara dan zijn gebleven.
0: Ja, dat vragen we opnieuw aan Gülse zelf. Is er iets over te zeggen wat er met die zwerfhonden gebeurt?
4: Ja, dat vraag ik hier.
0: Dat is even een ingewikkelde verbinding. Daar horen we even heel weinig van. Even kijken of dat we haar... We gaan zo meteen terugkomen op haar, ja.
2: Dan gaan we eerst naar de sport. Gisteravond won Noorwegen met 2-1 van Brazilië op het WK voetbal. Belangrijke rol was weggelegd voor Erling Haaland. Hij wist 2 keer te scoren en zorgde zo voor de overwinning voor de Nooren. Eep had een vraag over de uitspraak van zijn naam. Hoe spreek je nou Haaland uit? Ja, wij zeggen Haaland op Radio 1 hier. Maar, zegt Eep, jongetje in onze straat met een moeder uit Zweden zegt Hakon, maar die moeder heeft uitgelegd dat ze dan eigenlijk Hokon moet zeggen.
0: Ah, dus de A is een O eigenlijk, ja.
2: In dat geval.
0: Ja, hoe zit dat nou? Even luisteren, want dan kun je het natuurlijk best aan de mensen zelf vragen hoe de voetballer het zelf uitspreekt.
5: Erling Haaland.
0: Ja. Ja. Heb je hem? Of nog één keertje?
2: Doe nog maar één keer.
5: Ja. Erling Haaland.
0: Ja, toch ook een O, Haaland.
2: Haaland, hè? Ja. Dan moeten we het anders gaan doen.
0: Ja, Erling Haaland.
2: Ja.
0: En dan gaan we nog weer even terug naar Gülse over die zwerfhonden die van straat geplukt worden in Ankara voor de NAVO-top. Waar blijven die, Gülse?
6: Ja, de gouverneur van Ankara die zei dus eerder dat het aantal zwerfhonden in Ankara dus de 52.000 had bereikt en dat ze die dus allemaal hebben opgevangen. Maar vorig jaar waren er bijvoorbeeld berichten dat de totale capaciteit in Ankara iets van 13.000 was. Dus heel veel mensen vragen zich hier ook af in Turkije. Hoe gaat dat dan? En hoe gaat het dan met die honden? Wat is er dan met die honden gebeurd? En er is natuurlijk ook veel kritiek, want door de jaren heen zijn er veel berichten geweest dat bijvoorbeeld kinderen zijn gebeten in het ziekenhuis zijn beland. En nu zeggen mensen ook, ja, nu kan het ineens allemaal wel. Nu worden al die problemen wel aangepakt. Dus er is weer kritiek. Maar er zijn ook vragen inderdaad van wat er nou precies met die zwerfhonden zijn gebeurd.
0: Duidelijk, dankjewel. Correspondent Gülse Ersetin.
7: 3 voor de dag.
0: In Rotterdam dient het kort geding van Solvinity tegen de Nederlandse overheid. Het bedrijf dat DigiD beheert zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Maar de staatssecretaris verbood die overname. Vanavond treffen Portugal en Spanje elkaar in misschien wel het mooiste affiche van de 8e finales op het WK. Sportcommentator Suze van Kleef die blikt vast vooruit op wat de avond en nacht te bieden heeft.
8: Na een mooie WK-nacht, weer een hele mooie WK-avond en nacht vandaag. De absolute kraker van deze 8e finales, Spanje-Portugal. Spanje dat een goede, gecontroleerde indruk maakt dit toernooi. 4 wedstrijden, 1 gelijkspel en 3 overwinningen. 8 goals voor, 0 tegen. Tegen Portugal dat stroef draait, stroever dan je hoopt als je kijkt naar de geweldige spelers die ze tot hun beschikking hebben. Belooft een hele mooie clash te worden tussen deze 2 buurlanden. En Amerika, het enige gastland dat nog in het toernooi zit, neemt het op tegen België. Dat met kunst en vliegwerk en meer geluk dan wijsheid de laatste 16 haalde. Voor mij in die wedstrijd Amerika toch licht favoriet.
0: Ja, en het Binnenhof, dat is al een paar jaar 1 grote bouwplaats. En daar wordt weer een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Want vandaag start de renovatie van de nieuwe publieksentree. Verslaggever Mark Hamer is op het bouwterrein bij het Binnenhof.
9: Een nieuwe fase in de renovatie van het Binnenhof. Is men tot nu toe vooral bezig geweest met het opknappen van de oude gebouwen. Nu komt er dus een nieuw gebouw bij. De entree, En die is nodig omdat in de toekomst er meer mensen een bezoek moeten kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Op termijn denkt men aan 500.000 mensen per jaar. Maar dat gaat nog wel even duren.
0: Ja, die verbouwing van de Tweede Kamer moet in 2031 afgerond zijn. Tot zover het Radio 1 Journaal voor vandaag. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Wat gaan jullie doen, Carl-Johan?
2: Goedemorgen, Marco. De stelling is: België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen. Ja, Trump reageerde naar dat nieuws. Dank aan de FIFA voor het juist handelen en het ongedaan maken van een groot onrecht. Dat gaat over die schorsing naar aanleiding van die rode kaart voor die Amerikaanse spits, die dus nu toch mag spelen tegen de Belgen. Nou, nogal wonderlijke gang van zaken. Leidt ook tot opgetrokken wenkbrauwen, maar misschien zou dat wel wat meer gevolgen moeten hebben. De stelling: België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen.
0: Dat zometeen. Nu eerst het nieuws met Dorald Megens.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot minstens 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en zeker 351 drones ingezet. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Een zware orkaan heeft het eiland Rota met volle kracht getroffen. Het oog van de orkaan trok recht over het eilandje in de Stille Oceaan dat bij de Verenigde Staten hoort. Zijn windsnelheden van 240 km per uur gemeten. De omvang van de schade op Rota is nog niet bekend en ook is nog niets duidelijk over slachtoffers. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grootschalige zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing in een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan van wie de handen en voeten waren vastgebonden. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid vandaag 20 tot 28 graden.
10: ANWB verkeersinformatie. Het aantal files neemt af. Er staat desondanks nog 190 kilometer file. Vooral rond Rotterdam is het nog druk. Dan kom ik zo bij. Eerst Den Bosch, de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 25 minuten vertraging. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een half uur extra. En de andere kant op, richting Breda dus, voor datzelfde knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging. Dan de A20 naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein 20 minuten extra. En op de A29 richting Rotterdam heb je tussen Willemstad en het knooppunt Vaanplein een half uur extra reistijd.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
2: Goedemorgen, spraakmaker vanochtend is cabaretier Erik van Muiswinkel. Goedemorgen Erik, welkom.
11: Goedemorgen.
2: Ja, jij bent hier onder meer om te praten over de magie van cabaretduo's. Want binnenkort sta jij na jaren weer met je oude maatje, Diederik van Vleuten,
11: ja,
2: op de planken. Voelt dat dan meteen weer vertrouwd of is het ook een beetje spannend? Van, is het er nog?
11: Dat is allebei.
2: Ja.
11: We hebben 3 keer een avond inmiddels doorgebracht.
2: Uh-huh.
11: Ter voorbereiding op de planken.
2: Ja.
11: En dat ging eigenlijk wel weer vrij vanzelf.
2: Ah, lekker, ja, is dat. Voor het Mediaforum is hier ook al aanwezig Kameran Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemorgen, Kameran.
12: Goedemorgen.
2: En in dat Mediaforum hebben we het onder meer over dit.
13: Ik ben blij dat ik weer ben.
14: Was pittig?
13: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een hectische omgeving waar je moet werken. Het was enorme ravage, verwoesting.
2: Het Nederlandse USAR-team is terug van een week zoeken naar overlevenden van de aardbevingsramp in Venezuela. Nou, het team gaat vaker op pad bij rampen, maar dat gaat nooit gepaard met zoveel media-aandacht. Waarom dat is, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst Stand.nl. En dat gaat over, nou ja, opgetrokken wenkbrauwen na het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse topscorer Bellogun. Zijn rode kaart in de vorige wedstrijd blijft zonder gevolgen naar verluid na een telefoontje tussen Donald Trump en FIFA-baas Infantino. De VS spelen vannacht tegen België en onze zuidenburen hebben tot vanmiddag 2 uur de tijd om zich te verweren. Daarom is de stelling vanochtend: België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen.
7: Deel uw ervaring
15: op 0800 1101.
16: Ja, er is nieuws uit Amerika.
17: Big breaking news.
18: We've never seen this.
19: That Flo Balogun
12: will not be serving a suspension against Belgium.
14: Hoe opmerkelijk, de FIFA heeft de schorsing van de Amerikaanse spits Florin Balogun ongedaan gemaakt.
16: Ja, Balogun maakte al 3 goals dit WK.
17: Die heeft een rode kaart gekregen. Daar hebben ze nu van gezegd dat zijn schorsing is uitgesteld.
18: It absolutely stinks, let's be really clear. I'll be absolutely raging if I was Belgium.
14: Goed ingevoerde bronnen zeggen dat Trump heeft gebeld met Infantino.
19: And urged him to reconsider the suspension of the US's top goalscorer.
14: België is in rep en roer.
20: De FIFA heeft gisteravond nog een bommetje gedropt.
14: Dus onze bond bekijkt nu wat ze gaan doen. Maar kunnen zij überhaupt iets doen daartegen?
2: Erik van Muiswinkel, dit zaakje stinkt.
11: Oh, ik hoor opgetrokken wenkbrauwen.
2: Ja.
11: Ja. Hoe ver moet je ze optrekken als je zoiets hoort?
2: Ja.
11: Nou ja, ik begrijp dat het ook toch wel min of meer bewezen is dat er direct contact is geweest. En dat daarvan uit, want vaak is daar een soort smokescreen omheen.
2: New York Times meldt het, AMP.
11: Dit is gewoon zo gebeurd. Nou ja, het enige wat ik kan zeggen is dat die Belgen, die moeten natuurlijk niet spelen, althans daarmee dreigen. Want dat zou toch wel een heel ernstige bom onder het toernooi zijn als een land gewoon zich terugtrekt. Maar ik begreep ook al dat die kans heel klein is. Maar over een paar uur weten we dat dus, ja. wat ze doen.
2: Tot 2 uur hebben ze.
11: Want ik weet niet wat ze anders kunnen doen behalve weglopen.
2: Ja, nou, spelen dus.
11: Nee, maar tussen spelen en weglopen.
2: Oh ja,

0: Wat daar nog zit.
1: Ja, je kan dan misschien nog een heel kort geding voeren op de een of andere manier. Je kan andere bonden te hulp vragen van jongens. Als dit nu de norm is, weet je, ja, dan is de sky the limit. Ja, dan kan je alles doen.
0: Ja. Ja, heb je wel vaak.
1: Club ook de scheidsrechter voor de finale aanwijzen.
0: Ja, dit hele WK, hè, heb jij zeg maar ondertekend de petitie, we moeten niet gaan?
1: Want nee.
0: Je hebt je eerder uitgesproken, dat ging over de Olympische Spelen in China toen, 2008.
1: Ja, ik heb sympathie voor alle motieven, maar je moet wel reëel zijn. Amerika is uiteindelijk nog steeds een democratie. Althans, dat moet hun redding betekenen. En ja. China destijds, dat is de grootste politiestaat ter wereld. Dat is wat anders. Daar zit nog wel een verschilletje tussen. Maar uit zo'n zaak als dit, en ook die Somalische scheidsrechter die gewoon keihard de toegang werd ontzegd, blijkt dat Amerika dat heel politiek maakt.
0: Ja, en ook vrij openlijk. Hè? Het is niet, absoluut. Niet meer achter de schermen dit.
1: Nee hoor.
0: Het is niet stiekem of zo.
1: Nee.
0: Cameron, jij was bij Nederland-Marokko. Hè? Toen zat je vlakbij Infantino. Nu komt het wel heel dichtbij.
2: Ja, nou, ik zat niet zo dichtbij, zat ik gelukkig niet. Ik zat een ring lager. Maar ik mocht bij die wedstrijd zijn. Maar het is wel absurd hoe die man zich gedraagt. Die is echt als een soort ja, egocentrische koning die dan binnenkomt en gaat staan zwaaien. Mm. Ik denk dat een handvol mensen, want ik zag dat hij überhaupt binnen was. Dus niemand zwaait ook terug. Maar hij weet wel, die camera's op hem gericht zijn. En de rest van de wereld denkt, oh, hij wordt dan met alle egars ontvangen. Ja. Fotografen erbij, die zelf dus meeneemt in zijn kielzog. Want er waren helemaal geen fotografen op dat stuk. Ja, weet je, zo gaat het dan. Maar hij zat dus naast, en dat hoort er dan bij, naast de voorzitter van de Nederlandse voetbalbond, dat is Frank Pauw, en de rest van de directie van de KNVB. En dat zit er dan een beetje tussen. Ik denk dat ze gewoon moeten voetballen vanavond, België. En de zaak is denk ik nu vooral voor die Belgische bond, weghouden dit bij de spelers. Want als die spelers hele dag hiermee bezig zijn, ja, dan ga je stap je met 1-0 achterstand dat veld op. Houdt weg bij de spelers. Maar ze kunnen vanavond wel die stoelen naast Infantino leeglaten.
1: Ja.
2: En dan krijgen we toch dat plaatje te zien. Net is op die manier zijn er. Ik vind ook dat.
0: Jij zegt wel voetballen.
2: Ja, je moet gewoon met dit soort dingen altijd voetballen. Ik vind ook dat de KNVB ook een statement moet maken. Hè. Dus niet alleen de UEFA, maar al die Europese bonden. Die moeten zich nu laten horen van wat hiermee. Hè, dit raakt uiteindelijk het voetbal. Dat je daar in Amerika voetbalt is één. Maar dit raakt uiteindelijk wel de spelregels, het voetbal. Dus ik vind wel dat je als KNVB ook een statement moet maken.
0: Ja. Imke Courtois, voormalig Belgisch voetbalster en nu voetbalanalyste bij Sportza. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is dit in België gevallen? De bond heeft al 2 uur de tijd om in het verweer te komen, had ik begrepen.
3: Ja, ze zijn een beroepsprocedure gestart bij het appealcomité van FIFA. En dan lees je nu overal dat er nog een waterkantje is dat Balogun niet speelt. Maar ik denk dat het niet is met doel om hem deze wedstrijd niet te laten spelen. Het is inderdaad voor het grotere geheel. Dat ik het wel goed vind dat de KBVB stappen onderneemt. Want ik zeg het puur sportief gezien, maakt het niet uit. Wil je gewoon winnen van het beste ploeg, beste Amerika. Maar het is om veel meer te doen dan die wedstrijd alleen deze nacht. Dus,
0: ja, want dit staat ergens voor, toch, wat hier gebeurt? Zeg maar. Ja, er is
3: absoluut.
0: Meer aan de hand.
3: Ja. Absoluut. En ik denk dat dit niet het eerste voorval op dit WK is in Amerika. Je voelt heel erg bijna die link tussen Trump, Infantino. Het is heel moeilijk om nog te weten van is daar contact of niet? Wie bepaalt de regels? Hoe flexibel zijn die regels? Hoe transparant is het allemaal? Daar kan je heel veel vraagtekens bij stellen. En dat maakt dat het heel oneerlijk voelt.
0: Ja, ja.
3: Terwijl de rode kaart, ik bedoel, dat is een andere discussie. Was het een rode kaart of niet? Daar gaat de discussie niet
0: nee,
3: over.
0: Nee, daar zijn we eigenlijk al voorbij. Want die rode kaart die was er dan en daar hoort gewoon een schorsing bij. Dat zijn van de regels. Ja, precies.
3: En zo was het ook gecommuniceerd naar spelers en staf. Voilà, een rode kaart is een schorsing en dat nu regels kunnen worden aangepast, dat voelt gewoon heel wrang.
0: Ja, ja. Wordt er überhaupt gepraat in België over het niet spelen van deze wedstrijd? Is dat een optie die op tafel ligt? Of hoor je dat geluid of helemaal niet eigenlijk?
3: Totaal niet.
0: Waarom
3: alles is nog niet tot bij mij gekomen. Ja, ik zelf zou ook wel gewoon gaan voor die wedstrijd te spelen. Ik vind, het legt alleen meer druk op de wedstrijd. Ik heb het gevoel van, oké, 50-50, wat gaat het sportief gezien worden deze wedstrijd? De Belgen nog geen goed WK gespeeld. Terwijl nu gaat het ineens over, we moeten deze wedstrijd winnen. Puur uit principe, puur om hier een stokje voor te steken. Dus er zit veel meer beleving nu richting die wedstrijd, maar ik hoorde net al het goede voorstel om die stoelen leeg te houden. Daar ben ik alleszins ook grote fan voor.
0: Ja. Ja. Nou, goed, maar dat circus gaat gewoon door intussen.
3: Tuurlijk, maar is dat niet van dag 1 van het WK?
0: Ja, nee, zeker. Ja. Maar het wonderlijke is ook, bedoel, wat ik net al zei, dit gebeurde vroeger, zo'n belletje was dan een beetje stiekem en achter de schermen, maar nu dit ligt gewoon open op straat en Trump is er nog trots op ook. Dat is toch wel vrij bizar. En waar zijn we dan eigenlijk beland zo langzamerhand?
3: Ja, maar goed, ook dat verbaast mij niet echt. Ik denk dat het vooral opnieuw niet heel verstandig is van Trump om zich daar ook zo snel over uit te spreken, want dat bevestigt bijna alleen maar zijn wens om deze zijweg in te slaan. Dus ja, het verbaast mij niet. En ik denk zelfs, oké, we zijn nu heel erg aan het inzoomen op het WK hier in Amerika, maar laat ons dan eigenlijk het gesprek opnieuw openen van voorgaande WK's en dergelijke, en misschien ook zelfs toekomstige WK's. Ja, zorgwekkend zou ik het vooral noemen.
0: Ja, ja. Goed, en dat constateren we dan. Hartelijk dank, Imke Courtois. Martin Waterler, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Scheidsrechter voor de KNVB.
4: Klopt.
0: Ja.
4: Klopt.
0: Je hebt even de beelden teruggekeken van die rode kaart.
4: Ja.
0: Nou zijn we er inderdaad al in die zin wel voorbij. Ja, want die rode kaart die is gewoon gegeven en daar hoort dan een schorsing bij. Maar even voor de mensen die het niet hebben gezien, zou je kunnen beschrijven wat er gebeurde?
4: Ja, twee man op een bal, geen doelrijpe situatie, geen linkerkant. En die jongen van Engeland of van Amerika die is wat later en die landt op zijn kuit. En daarna klept zijn voet dubbel. Ze raakt elkaar, ja. En het is een wilde actie, een ongewilde wilde actie.
0: Een ongewilde actie?
4: Ja, ik denk niet dat het een bewuste actie is van die jongen. Die jongen gaat gewoon naar de richting bal en heb gewoon de pech dat die jongen op zijn kuit raakt.
0: Ja.
4: En daarna doorglijdt over zijn kuit naar de binnenkant van zijn voet. Ja, dat is een rode kaart.
0: Ja.
4: En dat klopt.
0: Ja, ook al is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, het was wel rood.
4: Ja,
0: dat wel.
4: Wij zeggen altijd, je moet de scheidsrechter niet de kans geven om de rode kaart te geven. Nee. En dit doet hij op dit moment wel.
0: Ja, precies. Ja. Nou is die schorsing teruggedraaid na dat telefoontje tussen Trump en Infantino. Even los van de politiek. Wat betekent dit voor het gezag van scheidsrechters als de consequentie van een rode kaart op deze manier?
4: Bij ons in de KNVB wordt het natuurlijk ook wel eens wat teruggedraaid. Omdat de rapportage niet goed is door verkeerde formulering of verkeerde woorden invullen in je rapport. Maar dit heeft zoveel ogen. Dit heeft 6, 7 ogen bij de wedstrijd. Wat personen die langs de lijn zijn.

0: opnieuw openen van voorgaande WK's en dergelijke, en misschien ook zelfs toekomstige WK's. Ja, zorgwekkend zou ik het vooral noemen.
1: Ja, ja. Goed, en dat constateren we dan. Hartelijk dank, Imke Courtois. Martin Wateler, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Scheidsrechter voor de KNVB.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Je hebt even de beelden teruggekeken van die rode kaart.
2: Ja.
1: Nou zijn we er inderdaad al in die zin wel voorbij. Want die rode kaart die is gewoon gegeven en daar hoort dan een schorsing bij. Maar even voor de mensen die het niet hebben gezien, zou je kunnen beschrijven wat er gebeurde?
2: Ja, twee man op een bal, geen doelrijpe situatie in de linkerkant. En die jongen van Engeland of van Amerika die is wat later en die landt op zijn kuit. En daarna klept zijn voet dubbel. Ze raakt elkaar. Ja, en het is een wilde actie, een ongewilde wilde actie.
1: Een ongewilde actie?
2: Ja, ik denk niet dat het een bewuste actie is van die jongen. Die jongen gaat gewoon naar richting bal. En heb gewoon de pech dat die jongen op zijn kuit raakt.
1: Ja.
2: En daarna doorglijdt over zijn kuit naar de binnenkant van zijn voet. Ja, dat is een rode kaart.
1: Ja.
2: En dat klopt.
1: Ja, ook al is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het was wel rood.
2: Ja.
1: Dat wel.
2: Ja, wij zeggen altijd, je moet de scheidsrechter niet de kans geven om de rode kaart te geven. Nee. En dit doet hij op dit moment wel.
1: Ja, precies, ja. Nou, is die schorsing teruggedraaid na dat telefoontje tussen Trump en Infantino? Even los van de politiek. Wat betekent dit voor het gezag van scheidsrechters als de consequentie van een rode kaart op deze manier?
2: Weet je, bij ons in de KNVB wordt het natuurlijk ook wel eens wat teruggedraaid. Omdat de rapportage niet goed is door verkeerde formulering of verkeerde woorden invullen in je rapport. Maar dit heeft zoveel ogen. Dit heeft 6, 7 ogen. Bij de wedstrijd, wat personen die langs de lijn zijn, wat personen in de VAR kamen. De VAR heeft niet geroepen dat een eventuele fout was van de scheidsrechter.
1: Nee, precies. Dat is er ook nog.
2: Hij stond er prima voor en hij had er goed zicht op. Dat is een duidelijke overtreding waar hij op 4-5 meter stond. Ja.
1: Ja.
2: Ik vond het persoonlijk ook een duidelijke rode kaart. En dat hij dan teruggetrokken is, ja, dat vind ik een heel apart verhaal.
1: Ja, dat is nogal wonderlijk, zacht gezegd. Martin Wateler, hartelijk dank. Steven Jellinghaus, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent bestuurslid bij de Vereniging voor Sport en Recht. En dan komen we eigenlijk een beetje in de juridische sferen terecht. Hè. Een politiek leider roert zich openlijk in een beslissing van het WK. Dat is wel vrij uniek, toch?
3: Ja, dit is wel heel vrij uniek dat het zo ver gaat. Dit heb ik ook niet eerder gezien, zeg maar. Zeker niet in de voetbal of in andere, wel in andere sporten, maar niet in voetbal. Dat naar aanleiding van een belletje van Trump het is teruggedraaid. Kijk, juridisch kan het. De regel is dat je na een rode kaart de eerste wedstrijd geschorst bent. De eerstvolgende wedstrijd. Dat geldt ook altijd. En de mogelijkheid voor de terugcommissie bestaat om dat terug te brengen naar een voorwaardelijke straf.
1: Ja.
3: Dat hebben ze hier gedaan. Ik zag ook dat het vorig jaar ook een keer bij Ronaldo nog een keer gebeurd is. Zag ik in een WK-kwalificatiewedstrijd. Alleen het bijzondere hier is dat er een belletje van Trump vooraf ging.
1: Ja. Nou ja, bijzonder, dat kun je afvragen. Dit doet Trump, dit doen dit soort mannen, toch? Of dit soort,
3: hij belt iedereen.
1: Ja.
3: Ja, met zoveel macht. Ja.
1: En Infantino is daar gevoelig voor, die vindt dat wel prettig.
3: Nou, precies, dus het is met name Infantino die dat doet. En die kennelijk ook de toetscommissie dan, want daar zijn natuurlijk ook een aantal mensen bij, die daarin meegaan dan. Want dat is het bijzondere.
1: Nou kan de Belgische Bond tot 2 uur in het verweer komen. Wat kan er? Wat is er mogelijk juridisch?
3: Nou, juridisch kunnen ze hier in beroep gaan. Naar het CAS, Court of Arbitration for Sports. Die hebben daar ook een plaatselijke... bij dit soort wetsevenementen is altijd een delegatie van de CAS. Zit daar ook in Amerika om snel een uitspraak te kunnen doen. Zoals ze willen, zouden ze het kunnen doen.
1: Ja, dus een heel snel kort geding eigenlijk. Binnen een paar uur of zo.
3: Ja, daarom zitten ze daar ook. Omdat die beslissing moet snel gebeuren. Want ik geloof morgen of zo is die wedstrijd al. Hè?
1: Ja, nou vannacht om 2 uur.
3: Of vannacht al. Ja, dat is morgen.
1: Ja, morgen. Super. Inderdaad, klopt.
3: Ja.
1: en dan kun je dus een kort geding aanspannen. En dan stel dan, wat kan de uitspraak dan zijn? Dat die Bellegun dus toch niet mag meedoen dan weer? Zoiets?
3: Of? Ja. Ja, dat zou kunnen.
1: Oh ja, okay. Ja. En dat CAS heeft ook wel die autoriteit om dat te doen?
3: Ja, dat is, die is heel onafhankelijk.
1: Okay.
3: En die dat is een soort rechtbank voor alles voor sportzaken.
1: Ja.
3: Wereldwijd.
1: Nou, dat wordt nog spannend. Dan gaan we dat afwachten, toch? Wellicht de komende uren. Steven Jellinghaus, hartelijk dank. Gespecialiseerd in sport en recht. Er wordt gereageerd op de stelling: België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen. Robert uit ons collectief die zegt: zouden ze moeten doen, maar bij deze corrupte organisaties België de gebeten hond. Hopelijk komen er nu meer landen in verzet. Annelies, ook uit ons collectief, die zegt: het is schandalig wat hier gebeurt. Het was al een beladen WK. Nou, dat maakt het er nu niet beter op. En België

0: nou een statement moeten maken en niet moeten verschijnen. Hans die zegt, België moet gewoon spelen en ik hoop dat ze dan gaan winnen. Ik begrijp niet dat verschillende sportbonden geen protest hebben ingediend. Wanneer kan Infantino vervangen worden? Jurrit van der Voren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sporthistoricus. Ja, deze directe inmenging van de politiek met sport wordt een unieke situatie genoemd. Er is een eerder voorbeeld, begreep ik, uit 1962. Moeten we echt wel heel ver terug in de tijd.
1: Was de rode kaart er niet eens uitgevonden?
0: Nee,
1: toen?
0: Want die kwam pas later weer.
1: Die is van 1970. En in 1962 was het wereldkampioenschap voetbal in Chili. Het gastland stond op de drempel van de finale tegen Brazilië, heersend wereldkampioen. Ze stonden al achter met 4-2. Chili, het was eigenlijk al zo goed als verloren. En in de laatste paar minuten verloor eerst een Chileense speler zijn hoofd en gaf een speler een schop onder zijn zitvlak. Ik citeer de krant van 1962. Werd weggestuurd. En meteen daarna kwam er overheen de grote Braziliaanse sterspeler Garrincha, die al 2 keer had gescoord in die wedstrijd. Een assist had gegeven. En die was ook helemaal over de rooien heen. En heeft ook een tegenstander belaagd. Werd weggestuurd. En toen heeft de president van Brazilië per omgaande een telegram gestuurd. Ze hadden nog geen Twitter in die tijd. En gevraagd aan de FIFA, aan de voorzitter Sir Stanley Rouse, mag Garrincha toch de finale meedoen? Want daar ging het om. Het ging om de finale. Hm. En binnen no time zei de voorzitter Rouse, dat is goed.
0: Hm. En zo geschiedde.
1: Ja, maar dat is dus wel 64 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat is een directe inmenging van een staatshoofd op het toernooi, in ieder geval van dat we het weten. Want we moeten ook natuurlijk niet vergeten van dat er ook heel veel dingen achter de schermen gebeuren, van bemoeienissen waarbij het niet geacht weten worden om het te weten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is wel een heel duidelijk geval.
0: Ja.
1: Van dat dus een belletje vanuit het Witte Huis komt en dat er dan een besluit wordt genomen ten voordele van degene die belt.
0: Ja, en dat er bij wijze van spreken niet eens een poging wordt gedaan om dat te verhullen ook. Dat is toch ook wel heel
1: erg opmerkelijk. Nee, kijk, we hebben het nu wel over het voorbeeld van 64 jaar geleden. Maar 4 jaar geleden heeft Nederland hetzelfde meegemaakt. Alleen ging het dan niet over een gele kaart, maar over een rode kaart. Maar over een aanvoerdersband. Waarvan de KNVB al lang van tevoren had gezegd dat zij in Qatar zouden gaan spelen met een speciale aanvoerdersband. Om het belang te benadrukken van een multiculturele en samenleving waarin iedereen zijn eigen keuze mag maken. En vlak voor die wedstrijd zegt de FIFA opeens, maar dan krijg je een gele kaart. En trok de KNVB opeens zijn voorstel in. Dus op precies dezelfde manier, alleen was er dan geen regeringshoofd die er tussendoor kwam,
0: mm-hmm,
1: heeft de FIFA vlak voor een wedstrijd zo'n besluit genomen. En die timing is essentieel. Want donderdag wisten we al dat die rode kaart er was. Dus vrijdag hadden ze kunnen zeggen van nee hoor, dat doen we niet. Maar ja, dan heb je een heel weekend de tijd,
0: ja,
1: als België om daar ruzie over te maken. En dan kun je wel eens medestanders gaan krijgen. Dan baait die storm, die orkaan het hele weekend door. Dus wacht je gewoon tot de dag voor de wedstrijd. Net zoals 4 jaar geleden met Nederland in Qatar. Dan heb je geen tijd. En leuk hoor dat er dan inderdaad ook nog wel een onafhankelijker orgaan is als het CAS.
0: Mm.
1: Maar dat kan hier geen verandering meer in aanbrengen.
0: Nee, dat denk jij niet?
1: Nee, want dat is heel mooi. In 1962 was er een Europese scheidsrechter die anoniem wenste te blijven. En die zei, de FIFA bestaat maar uit 3 heren. Sir, Stanley en Rouse. En nu bestaat de FIFA nog maar uit 2 heren.
0: Ja.
1: En dat zijn de heren Gianni en Infantino. Hij is alle macht van de FIFA. Hij is de wetgevende macht. Hij is de controlerende macht. En hij is de juridische macht. Hij is de trias politica in zijn eentje.
0: Ja.
1: En het probleem van 2026 is hetzelfde als in 1962. Dus we zien niks nieuws.
0: Nee. En die FIFA is nog nooit gecorrigeerd. En als ze al gecorrigeerd worden, dan laten ze zich dat niet welgevallen.
1: Binnen de voetbalwereld bestaat er geen wij. België zoekt het maar lekker zelf uit. He, dat wordt wel in algemene woorden wordt gezegd van oké, dat kan gewoon niet en we moeten iets hier tegen gaan doen. Maar uiteindelijk moet België het zelf maar uitzoeken. Zoals Nederland het 4 jaar geleden ook zelf moet uitzoeken.
0: Ja.
1: Daarom lijkt het mij ook zo verstandig als bijvoorbeeld bonden uit België en uit Nederland juist die enige oppositiestem binnen de FIFA die er wel bestaat, van Lise Klaveness, de voorzitter van de Noorse Voetbalbond, dat zij is definitief met haar gaan samenwerken, omdat zij als enige al 4 jaar lang dit ondemocratische stelsel ter discussie stelt en geen enkele steun krijgt. Dus als een voetbalbond uit België serieus boos is, begin een samenwerking onmiddellijk met Lise Klaveness en vraag Nederland erbij.
0: Kijk naar de Nooren. Hartelijk dank, Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Romeo Hoost, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. En aansluitend bij de laatste spreker. Ik vind dat niet de FIFA, de voetbalbond van Nederland, maar de regering van Nederland samen met andere regeringen die Noorse mevrouw moeten benaderen en zeggen: wij zijn hier tegen, wat kunnen we doen? En ik, als ik België ben, laat ik mijn regering protesteren, want het is gewoon politiek. Het is een vies laag spelletje en dat ontneemt me alle zin om naar de laatste voetbalwedstrijden te kijken.
0: Ja, u gaat ook niet kijken, België tegen
2: nee,
0: Amerika?
2: Nee, ik ga niet kijken. Nee? Het is de moeite niet waard, want ik vind het... Het is net als een match setting, matchfixing. Is toch strafbaar? Nou, dit is ook strafbaar. Het kan niet zo zijn dat Trump komt en zegt: haal, trek even die rode kaart in, want anders kunnen we niet spelen, gaan we verliezen. Ja. Het is gewoon politiek en dat moet niet mogen. Ja. Nogmaals, ik vind dat Nederland met België en andere landen die nog in de finale zitten, die Noorse mevrouw moeten benaderen, zeggen: kom in opstand samen met ons.
0: Helder. Romeo Hoogst, hartelijk dank. Edwin Schoon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij waarschuwde eerder al op deze zender dat grote voetbaltoernooien vaak worden gebruikt als politiek propagandamiddel. Is het intrekken van die rode kaart, is dat ook politieke propaganda of wat is het eigenlijk?
3: Nou, ik zou het geen propaganda willen noemen. Ik zou het wel verder willen gaan. Nou, het is een interventie in de sport vanuit politiek. Even los van de poppetjes, hè. We hebben het over Trump en we hebben het over Infantino. Maar het is iets fundamentelers. Het is de regels veranderen tijdens het spel. Het is eigenlijk, ja... Je komt aan de fundamenten van de sport zoals het ooit bedoeld is. En zoals de spreker hiervoor al zei, mensen haken af. Dus op het moment dat je het spel van buitenaf gaat beïnvloeden, dan is het einde van de sport in zich. Het is zo'n onbeschaamde interventie ook, omdat Trump op X ook heel duidelijk heeft gezegd dat hij heeft gebeld en blij is met de beslissing. En dat mag, hè? Dat is niet verboden. Alleen de reactie van de FIFA, door inderdaad daarin mee te gaan, die is schandalig. En voetbalfans zijn geen domme mensen. Die voelen dat tot op hun bot. Dit is gewoon een poging om het spel af te pakken van de liefhebbers.
0: Ja, dit is zeg maar wat er gebeurd is. Maar is eigenlijk niet ook de reactie daarop, hè, internationaal ook gezien, maar ook gewoon op dit toernooi zelf, is die eigenlijk niet veel zorgwekkender? Namelijk dat dit dus kan ook. En dat we er eigenlijk, dat we gewoon wel doorgaan intussen. Met andere woorden, we accepteren het dus ook ergens gewoon.
3: Nou ja,
0: want dat toernooi moet toch gespeeld worden, zoiets.
3: Die reactie hoor je ook. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook te luisteren naar mensen zoals die voor mij, de spreker voor mij. Dat mensen in de straat gewoon denken: ik ga niet meer kijken. Dit is niet meer een eerlijk spel. Heel fundamenteel. En dan. En ik denk dat in al zijn oneindige domheid Trump ook heeft gedacht van: nou, ik ga dat spel een beetje beïnvloeden, zodat ons team meer kans heeft om te winnen. Maar daarmee vermoord je het spel. En dat is veel fundamenteler dan heeft die spits wel of geen terechte rode kaart gehad. Ja. Of heeft Infantino wel of niet die commissie bij elkaar geroepen. Ja. Het gaat om de fundamentele stap. En die is heel erg groot. Ik weet niet of we met z'n allen realiseren wat een keerpunt dit kan zijn. En de komende wedstrijden zullen wel doorgaan. Maar is het spel niet fundamenteel veranderd als je dit soort dingen toestaat? En 62 was inderdaad een president, maar veel andere gevallen zijn er gewoon echt niet bekend in het voetbal. En het
0: even
3: was
0: voor de duidelijkheid
3: op het moment.
0: De rode kaart blijft wel gewoon staan, hè? Maar die sanctie is dan nu veranderd.
3: Ja, precies. Dus dat is het gaat om een verschil. Nee, zeker. Ja, ja. Het is zeker een verschil. Gebeurt wel vaker, maar het gaat erom dat hij meespeelt. Ja. En dat is echt nog nooit vertoond. En ik denk dat we nu nog niet helemaal beseffen hoe fundamenteel dit is. En ook was het wachten op een moment. Trump heeft het slim gedaan de afgelopen week. Die heeft zich heel rustig gehouden. Ja. En als het goed is verdient hij ook van alles met gokpraktijken. Ja. Dus hij had ook reden om zich rustig te houden. De eerste keer dat hij zich er nu mee bemoeit, maakt hij er gelijk een enorme puinhoop van. En dat is.
0: Tot slot, Edwin, Jurgen Klopp, de beoogde bondscoach van Duitsland, heeft inmiddels gereageerd. Die zegt: als het echt zo is dat Trump en Infantino dit met elkaar bekokstoofd hebben, dan is dat bezopen, zegt hij. Deze twee mensen die niets van voetbal weten, moeten zich daar ook niet mee bemoeien. Is dit een verklaring die je graag hoort dan op
3: dit
0: moment?
3: Kijk, dat zit helemaal in die lijn. Kijk, normaal gesproken heb je, dat zag je gisteren ook bij de NOS gebeuren. Na de wedstrijd, dan wordt er even om gelachen van, oh ja, dit kennen we, dit hadden we wel verwacht van die twee mannen. En daarna weer over het voetbal. Op Belgische tv gebeurde dat ook eventjes. Maar daarna werd door de presentator toch wat fundamentele vragen gesteld. En binnen de sport wordt er soms wat lacherig over gedaan. En mensen van daarbuiten, die zeggen soms, die kaarten het soms aan. Maar nu zie je sinds gisteravond dat mensen in de sport zich erover uit gaan spreken. Ja. Zoals Klopp, zoals de coach van België.
0: Ja, en dat is, en dus,
3: dat is
0: dat
3: ook
0: is een signaal en ook belangrijk. Edwin Schoon, dank je wel voor jouw reactie. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling België zou moeten weigeren tegen de VS te spelen. Discussie gaat online uiteraard verder. Als u nog geen lid bent van ons collectief, dan kunt u zich aanmelden via spraakmakers.kro-ncv.nl.
4: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: En actie, Olifant.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Carl-Johan de Zwart.
5: Het Nederlandse USAR-team is terug van hun reis naar Venezuela. Afgelopen week hebben ze veelvuldig in de media verslag gedaan van hun zoektocht naar overlevenden van de aardbeving. Wat heeft deze media-aandacht ons en hun opgeleverd? Nu het NOS-journaal met Levi van Eck.
6: Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot minstens 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
7: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
6: Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandelingen en verwaarlozing bij een crèche. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crèche veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. In Rotterdam is vandaag de rechtszaak van Solvinity tegen de staat. Het bedrijf achter DigiD is het niet eens met het besluit van de staatssecretaris om de verkoop tegen te houden. Solvinity zou in Amerikaanse handen komen, maar in de politiek zijn er zorgen over wat er met DigiD kan gebeuren als Amerika een vinger in de pap heeft. Tech-redacteur Stan Hulsen van de economieredactie volgt de zaak.
8: Solvinity zegt dat het bedrijf meer helderheid wil over waarom de staatssecretaris het besluit heeft genomen om de overname te blokkeren. En dat willen ze met deze rechtszaak bereiken.
6: Een zware orkaan heeft het eiland Rota met volle kracht getroffen. Er zijn windsnelheden van 240 km per uur gemeten op het eiland in de Stille Oceaan dat bij de VS hoort. De omvang van de schade op Rota is nog niet bekend. Ook is nog niets duidelijk over slachtoffers. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de school. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast waarin hij zei dat hij zangeres Kylie Minogue zou doen. In de podcast werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. Hierbij mocht de premier kiezen uit 3 namen, onder wie zangeres Kylie Minogue. Albanese reageert in eerste instantie terughoudend, maar na aandringen van de presentator zegt hij dat hij Kylie Minogue zou trouwen, daten en doen. De premier kreeg veel kritiek, onder meer van parlementariërs. Die noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. België maakt zich op voor het 8e finale duel tegen de Verenigde Staten. Vannacht, wie er op het veld staat, is nog de vraag. België is een procedure gestart over het ingrijpen van de FIFA bij de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Die beslissing is een smet op het WK, zegt journalist Simon Kuper.
9: De FIFA heeft nooit heel veel geloofwaardigheid gehad, maar dit is een enorme knak voor de weinige geloofwaardigheid die ze nog hebben. Is het straks zo dat elke premier of president kan gaan bellen en lobbyen? Dat president Macron straks ook gaan bellen van ja, onze spelers die moeten gewoon in de finale kunnen spelen enzovoort. Nee, dit is volstrekt ongeloofwaardig. Het verzwakt echt het WK.
6: België krijgt veel bijval in zijn verzet tegen de FIFA. Maar de kans is klein dat dat tot structurele veranderingen leidt bij de omstreden bond.
9: Westerse voetbalbonden die lopen al 15, 20 jaar met de gedachte rond van wat kunnen we doen om de FIFA te hervormen. En uiteindelijk zou je dan echt op moeten stappen en niet meer meedoen aan WK's. Of dat België die wedstrijd tegen de VS boycott. Maar dat gaat allemaal niet gebeuren omdat iedereen deel wil nemen aan het WK. En het WK is eigenlijk bezit van de FIFA. De FIFA beheert alle rechten. Dus die kunnen doen wat ze willen.
6: Het weer geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen. De zon door, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig bij maximaal 28 graden.
5: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Dennis Mooij.
10: Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen heb je een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en het knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht, dus die vertraging kan nog oplopen. A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. Bij het Terbrechtseplein wordt je de A16 opgestuurd omdat de A20 langdurig dicht is vanwege werkzaamheden. En op de A27 tot slot vanuit Breda naar Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier vertraging.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
16: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Carl-Johan de Zwart.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
5: Groot feest in de Verenigde Staten dit weekend, want het land vierde 250 jaar onafhankelijkheid. In de aanloop daarnaartoe was er veel aandacht voor, maar dit weekend droogde het nieuws kennelijk snel op. En een podcast over de tragisch verlopen Nijmeegse Vierdaagse van 2006. Dat en meer vandaag in ons Mediaforum met Cameron Oela, hoofdredacteur van De Telegraaf, Carmen Fernald, hoofdredacteur Levensbeschouwing en Caribisch Netwerk bij de NTR. Goedemorgen, Carmen.
18: Goedemorgen.
5: En spraakmaker is Erik van Muiswinkel. Het Nederlandse USAR-team dat naar Venezuela was na de aardbevingen daar is terug in Nederland. De reddingswerkers landen gistermiddag op het vliegveld van Eindhoven.
18: Na ruim een week van huis sluiten zij hun familie weer in de armen.
19: Op wie staan jullie te wachten?
20: Op mijn zoon.
21: En op mijn vader.
19: Hoe heeft u het gehad?
22: Ja, uiteindelijk heel mooi met de groep, maar hele bizarre, barre omstandigheden waar je terechtkomt inderdaad. Ja.
23: Ja, het mooiste is natuurlijk als iemand eruit haalt, maar ja, soms gaat dat niet. De omstandigheden waren ook heel erg zwaar. Heel erg warm en heel erg vochtig.
24: Ja, we hebben heel veel hoop kunnen bieden aan de mensen. Dat we er zijn, dat we komen uit Nederland. Ja, en we hebben ook kunnen zoeken en bevestigen zeg maar, ja, dat er dan niemand meer leeft.
18: En dat is ook belangrijk.
24: Jazeker. Ja.
5: Carmen Fernand, ja, de vraag hoe heeft u het gehad, hoorde je hem ook?
25: Ja, ik keek er toch wel een beetje, want ik heb ook het vertrek van dat USAR-team gezien op het journaal. En ja. nu de aankomst. En dan bekruipt je toch een beetje een ongemakkelijk gevoel als er dan geapplaudisseerd wordt. Ik snap wel dat het heel bijzonder is dat ze en heel goed dat ze naar Venezuela zijn gegaan. Maar het was wel een beetje een bijzondere toon in dat item, vond ik.
5: Ja. Ja. Wat viel je verder op in de berichtgeving hierover?
25: Nou, wat je ook een beetje hebt als kijker, als je een beetje zo oppervlakkig van dat je bijna het gevoel hebt van het is een soort mislukte operatie geweest. Maar dat is natuurlijk niet de hele opzet van dat team. Omdat zij natuurlijk ook gewoon met die speurhonden überhaupt kijken of er nog levende mensen onder het puin zijn. En dan is het natuurlijk wel heel verdrietig dat dat niet het geval is. Ja. En ik vind het dan ook wel weer mooi om te horen dat ze mensen ook wel hoop hebben gegeven. Want we hebben natuurlijk ook de verhalen gezien en gelezen dat heel veel mensen zich echt door de overheid in Venezuela in de steek gelaten voelen. Ja. Dus dat, dat is dan toch wel weer ook wel goed dat dat naar voren komt.
5: Mm-hmm. Ja, Cameron, zowel in de journaals van de NOS en RTL als in de kranten vanochtend reportages van de thuiskomst. Wat maakt volgens jou dat we veel aandacht voor ze hebben? Dat we daar zo uitgebreid bij stilstaan?
26: Nou, ik denk in dit geval twee zaken. Aan de ene kant, Venezuela zijn natuurlijk lange tijd geen journalisten naartoe gegaan. Omdat dat niet mocht en kon. Hè. Dat kan gelukkig. Door die verschrikkelijke aardbeving. Kan het nu sinds een week dat er weer journalisten die kant op afreizen? Dus in zekere zin is dat USAR-team ook zijn toch een beetje de ooggetuigen, de mensen die ter plekke zijn geweest en het verhaal kunnen vertellen. Dus ik denk dat daardoor er meer aandacht voor is. Mm-hmm. En aan de andere kant, ja, USAR klinkt alsof het een soort iets van de Verenigde Naties of zo is. Maar dat is natuurlijk gewoon een Nederlands team. En ja, waar je een klein land groot in kan zijn. En toch een beetje dat helder gevoel van zij kunnen daar daadwerkelijk een bijdrage leveren. Hebben ze in het verleden ook vaker gedaan. Dus we merken ook dat ze soms, als er ergens iets aan de hand is, een ramp gebeurt, waar ze ook helemaal niet naartoe gaan. Maar dat we ze ook wel eens als deskundigen bellen. Wat zou je nu moeten doen? Wat is de welke aanpak is verstandig? Dus het is een heel professioneel team. Maar het is toch ook een beetje dat helder gevoel. En dat zorgt er dus ook voor dat er zoveel aandacht voor is.
5: Ja, zoek de ploeg, want je zegt professioneel, ook in hun media, zeg maar, hoe ze met media omgaan. Zoeken ze die aandacht ook zelf een beetje op? Want jullie waren bij het vertrek, hè?
26: Nu we waren zowel bij het vertrek als bij de aankomst in Eindhoven, meen ik. En ongetwijfeld, maar omgekeerd is het ook zo dat onze journalisten goed contact hebben met dit team. Dus als er ergens iets gebeurt, nog voordat zij bekend hebben gemaakt dat ze die kant op gaan, bellen wij vaak ook al om te vragen, en gaan jullie een bijdrage leveren? Omdat je dan dat ook wil weten, om dat nieuws te kunnen brengen. En ook op die manier ook inschatten van hoe is die situatie daar? Wordt zo'n team ingevlogen of niet? Maar ik snap ook wel dat zo'n zoon die je dan hoort, of zo'n moeder die je dan hoort, die daar staat op te wachten. Want we weten ook vaak bij aardbevingen komen er naschokken. Dus het is niet zo dat zij naar een veilig gebied afreizen. Zij reizen als ware hulpverleners naar een gebied waar en een drama zich heeft voltrokken. Dus waarmee je met letterlijk met de dood te maken gaat krijgen. Ja. En dat ga je aanschouwen mogelijkerwijs. Hopelijk niet, omdat je ook levende mensen onder het puin vandaan haalt. Maar het is zelf ook natuurlijk een gevaarlijke situatie.
5: Waren jullie ook mee met het team daar ter plekke of niet?
26: Nee, in dit geval, omdat ook toen zij vertrokken waren journalisten nog niet toegestaan. Dat is pas later gekomen. Dus, maar het is ook wel eens inderdaad voorgekomen dat we wel ook mee zijn.
5: Ja, we hebben best uitgebreid kunnen kijken ook, hè, daar hoe ze te werk gaan. Ze hebben zelf beelden daarvan gemaakt. En de vraag is dan, wat is zeg maar je eindredactie over die beelden weer, toch? Moet je dat dan zo laten zien? Hoe hebben jullie dat gedaan?
26: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet in hoeverre we die beelden allemaal hebben laten zien. Maar goed, weet je,
5: zij zijn eigenlijk onze ogen en oren daar.
26: Dat is precies wat ik net aangaf. En normaal gesproken zitten er kamerploegen bij. Maar in dit geval kon dat ook, hè, tot een kleine week geleden niet. En ze filmen natuurlijk ook alles op het moment dat ze wel iemand redden. En of er gaat iets mis. Het gaat ook om, ook om te kunnen laten zien wat ze dan daadwerkelijk gedaan hebben. Dus ik snap wel dat zij die beelden maken.
25: Volgens mij is Nina Jurna, dacht ik, wel met ze meegegaan om verslag te doen. En dat snap ik ook wel, dat het ook wel altijd handig is om het een beetje die Nederlandse link te hebben. En dat je dan een goed verhaal hebt om zo'n team te volgen.
5: Mm-hmm, ja. En die thuiskomst van het team, het had ook een beetje, misschien een raar effect, maar een soort hello goodbye-achtige vibe daar. Had jij dat niet? Kameran?
0: Een Olympische ploeg komt terug.
5: Ja.
26: Ja, maar het is natuurlijk vaak als je mensen op een luchthaven gaat filmen waar familie en vrienden bij staan. Dat is ook met militairen. Op het moment dat zo'n marineschip weer in Den Helden aankomt. Ja, dat krijg je natuurlijk automatisch een beetje. Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. De vraag was, die net in het fragment voorbij kwam. Hoe heeft u het gehad? Ja. Ja, ik denk dat die verslaggever achteraf ook dacht, ik had hem net anders moeten formuleren. Maar goed, weet je wel, goed om in de montage te laten zitten. Want uiteindelijk is dit wel de vraag die gesteld is.
5: Ja.
26: En daar komt een antwoord op.
5: Hoogstens onhandig.
26: Ja, maar goed, ik vind het heel terecht dat daar aandacht voor is geweest.
5: Erik van Huiswinkel.
0: Ja, voor de verhoudingen. Er is daar een gebied getroffen, waarschijnlijk zo groot als het hele Benelux bij elkaar.
5: Ja.
0: Misschien nog wel groter. En dit ploegje dat zijn waarschijnlijk 8 mensen of zo.
5: Een paar mensen.
0: Met honden.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En er komen uit de hele wereld dus ploegen. Maar het blijft natuurlijk een enorme speld in Hooiberg.
5: Ja. Ja.
0: Rampzalig.
5: We gaan jullie mediamomenten, Carmen. Die van jou is de podcast De Dood of de Gladiolen van Omroep Gelderland over de Nijmeegse Vierdaagse van 2006, toen er 2 wandelaars overleden in de hitte.
1: En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is. Dat kan je niet bevatten.
2: De Nijmeegse Vierdaagse. Het is altijd één groot feest in de stad.
7: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden. En ik denk dat die warmte de komende dagen een belangrijke rol zal gaan spelen tijdens de Vierdaagse.
2: Maar er is één Vierdaagse die begon als een feest, maar eindigde in een drama.
8: Het was af en aan voor ambulances. Toen had je zoiets van, dit is echt gewoon een foute boel.
5: Carmen, jij gaat over een paar weken zelf de Vierdaagse voor het eerst lopen. En zo kwam je bij deze podcast eigenlijk uit.
25: Want tijdens het trainen luister ik heel veel radio en podcast.
5: Ja. Het is een reconstructie van de gebeurtenissen toen in 2006. Neem ons even mee aan het handje, want wat komt daar zo al voorbij?
25: Nou, het begint, of het is inderdaad een reconstructie van die Vierdaagse in 2006. Die in een hele erge hitte is gelopen. En op de eerste dag ging het eigenlijk gruwelijk mis op de Oosterhoutse dijk, waar eigenlijk honderden mensen eigenlijk al bezweken van de hitte. Mensen vielen echt als een soort luciferhoutjes om. De hulpdiensten konden amper op die dijk komen. Dus mensen ook die daar langs woonden, die wisten ook niet wat ze overkwam. De organisatie was daar ook echt niet op berekend. En uiteindelijk was het trieste gevolg dat er 2 mensen zijn overleden die dag. Alleen, die podcast gaat er eigenlijk over. Er werd altijd aangenomen van die mensen zijn door de hitte overleden. En uiteindelijk gaat zij zoeken, want er zijn allemaal rapporten waaruit blijkt dat het net iets anders lag.
5: Ja, ja. Hoezo net iets anders? Want het was heet.
25: Het was heet.
5: Mensen, je zegt het net zelf, bezweken wel degelijk.
25: Ja. Maar met deze 2 mensen blijkt dus uit allerlei onderzoeken en rapporten dat er gewoon toch, kijk, die hitte zal een rol hebben gespeeld, maar dat toch net iets anders was. Het was voor mij niet echt dat ik dacht, ik moet dat per se weten. Want ik vond het nog wel, want het staat ons natuurlijk allemaal nog wel bij. Het is dit jaar precies 20 jaar geleden.
5: Ja.
25: En juist omdat ik dit jaar voor het eerst mee gaan lopen, dacht ik, het is wel goed om je een beetje bang te laten maken. Of in ieder geval ook een beetje goed voorbereid te zijn.
5: Ja, alert.
25: En ik vond het op zich dat ook wel weer alarmerend, want die 2 mensen die zijn overleden waren wel echt geoefende wandelaars.
5: Ja, precies.
25: Dus ik denk wel, kijk, ze hebben na die Vierdaagse natuurlijk allerlei protocollen aangescherpt. En je gaat niet meer over die dijk lopen op het heetst van de dag als er geen wind staat. Dus dat is allemaal aangepast. In latere edities is ook wel eens een dag afgelast of een route ingekort.
6: Ja.
25: Dus dat zijn wel maatregelen.
6: Ja, we zijn daar wel alert op geworden, hè? Ook met andere hardlopevenementen.
25: Zeker, zeker. Nou ja, en ik laat me er niet van weerhouden. Ik ga meedoen met het World Team van Mohershi. Dat is een programma maken. Ja, en dat is superleuk. We hebben zaterdag de Zeven Heuvelen geoefend.
6: Ja.
25: Echt.
6: Je hebt er zin in.
25: Ik heb er zin in.
6: Nog
25: ja.
6: Even de titel: De Dood of de Gladiolen. Ik moest daar even over nadenken.
25: Ik vond het een clichématig titel. Dat ik dacht, ja.
6: Ja, en qua toon ook passend bij. Dekt het de lading goed?
25: Nou ja, ja. Het is inderdaad. Ik vond het niet helemaal gepast. Naar ook de slachtoffer. Het is een beetje voor de hand liggend, omdat het natuurlijk een gevleugelde uitdrukking is. Ik had zelf eerder gekozen voor de onvoltooide. Want zo staat deze Vierdaagse bekend in de volksmond.
6: Ja.
25: Van de Vierdaagse die na één dag niet meer doorging.
6: Ja.
25: En een mooi detail is dat de Vierdaagse feesten nog wel doorgingen. Met één minuut stilte dan.
26: Okay. Ja, want de nabestaanden werken ook echt aan mee. Hè? Een vrouw die haar man heeft.
25: En dat maakt het echt wel aangrijpend. En ook wel weer dat ik denk, dat hebben ze echt wel goed gedaan. Dat zij echt wel echt met mensen ook weer teruggaan naar de plek. En dat je invoelend krijgt gemaakt hoe dat dan is. Als ineens politie voor je deur staat met zo'n boodschap.
6: Ja.
25: Ja.
6: Komen we bij jou uit, Kameran. Jij wilde het graag hebben over politie-influencers.
26: Ja. Ja, dat is natuurlijk een fenomeen wat we al langer zien. Hè? Ja. Jan Willem, de politievlogger gehad.
6: Vlog om de agenten. Ja.
26: Die vlogt en die alles laat zien. En eigenlijk daarmee ook wel het politiewerk dichter bij mensen brengt. En ik denk dat dat heel positief is geweest. Maar we zien nu ook een andere kant. Waardoor we toch ook de vragen opwerpen.
6: Hoe andere ver, kant van dit fenomeen.
26: Van het fenomeen. Ja. En hoe ver mogen politie-influencers gaan? En in hoeverre vertegenwoordigen zij ook de mening van het politiekorps? En een directe aanleiding daarvoor. Zijn de festiviteiten die zijn geweest na de winst van Marokko zaterdagavond.
6: Ja.
26: Die feesten zijn op sommige plekken ook ontaard in ongeregeldheden. In Den Haag onder andere, in Amsterdam.
6: Ja.
26: En we hadden verslaggevers ter plekke. En we zien dat in Den Haag er een andere aanpak is dan in Amsterdam. Daar hebben we over geschreven. Daar hebben we ook zondagochtend ook vragen over uitgezet bij de politie.
6: Ja.
26: In politie Amsterdam. Hè, waarom deze aanpak? Hoe zit het precies? Etcetera. Nou, ze hebben wel laten weten dat er geen arrestaties zijn verricht. Maar op die andere vragen komt tot gisteravond laat geen enkel antwoord. Ondertussen zien we wel een politie-influencer uit Amsterdam. Een wijkagent die meer dan 200.000 volgers heeft op Instagram. Die wel de berichtgeving die wij hebben zwart maakt, wegzet als onjuist. Het klopt allemaal niet, het is anders gegaan.
6: Maar dan is de vraag natuurlijk, even los van de inhoud van het artikel, spreekt hij dan namens de politie op dat moment?
26: Ja, zij in het geval. Dus dat, exact, dat is, is dit nou de lijn van de politie? Want zij ze staat in uniform op dat account. We krijgen geen antwoorden. Maar wel zo'n politie-influencer die dan wel antwoorden geeft en gigantisch bereik heeft. Het is niet dat je iets op je Facebook zet en denkt van familie en vrienden.
0: Bijna net zoveel abonnees als jullie.
26: Daar komt ze nog lang niet aan. En zeker niet aan het aantal lezers dat we hebben. Want dan zou ze nog een paar miljoen bij moeten sprokkelen. Maar goed,
6: Wat moet je ermee?
26: Wat wij vandaag hebben gedaan in de krant. Is dat we mee hebben genomen dat de politie niet bereikbaar was voor een reactie.
6: Maar wel, de politie-influencers
26: hebben we toch op die manier meegenomen. Nu stellen we dus ook wel de vraag van in hoeverre zijn politie-influencers ook de spreekbuis van de politie. Ik zie inmiddels zelfs dat de lokale burgemeester in Amsterdam, Zita Pels, die neemt dat bericht van de politie-influencer ook over. En die bagatelliseert de berichtgeving en de ongeregeldheden ook.
6: Ja.
26: Dus kennelijk mag je. Het is een soort. Zita Pels in Amsterdam is een soort Infantino. Want je mag gewoon regels overtreden. Maar als het in haar straatje past, dan is dat oké. Okay. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Of dit de officiële lijn is.
6: Wat is eigenlijk de status van de politie-influencer? Dat zou je graag willen weten.
26: Precies.
6: Ja, toch?
9: Thank you.
6: gaan wij naar een feestje. Amerika was jarig. Dit weekend werd daar zoals ieder jaar op 4 juli bij stilgestaan. Onder meer met een grootse speech van president Trump, waarin hij flink te spreken was over hoe goed het met zijn land gaat.
9: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
6: Maar de berichtgeving in Nederlandse media was toch een beetje zuinigjes over deze festiviteit. In de aanloop ernaartoe is er wel degelijk wat aandacht voor geweest natuurlijk. Terwijl de VS toch 250 jaar onafhankelijkheid vierde. Dit weekend dan echt op het moment suprême, om maar even in mooi Engels te zeggen. Was de aandacht een beetje sumier. Vond jij dat ook?
26: Ja, dat
6: is jou een beetje zuinig.
26: Ja, nee, het klopt. Ja, er was aandacht voor. Ik bedoel, volgens mij heeft het in alle bulletins, bij alle nieuwsprogramma's gezeten. We hadden vandaag ook een pagina in de krant. Maar dat was niet zo, als je zou kunnen verwachten, zo groot als Trump het zou hebben gemaakt, hebben de Nederlandse media het niet gemaakt.
6: Nee.
26: En dan denk ik ook, ja, het is gewoon uiteindelijk maar een viering. Die valt ook een beetje in het water door het slechte weer. Hè. Maar het is, een land bestaat 250 jaar en er is machtsvertoon met heel veel militair materieel. Nou, dat gebeurt, weet je, dat gebeurt in andere landen jaarlijks. Dus je moet het ook wel in proporties zien. Dus ja, veel aandacht in aanloop op de dag zelf. Maar we moeten het ook niet. Het is niet iets waar je dan live verslag van moet gaan doen of pagina's moet vullen. Ja, wat ga je dan wel laten zien? Ja. Foto's van. Die er waren.
6: Het land staat natuurlijk wel op een hoe zeg je dat? Op een, een kruispunt misschien wel. Het is ooit het voorbeeld van de vrije wereld.
26: Nee, dat het op een kruispunt. Dat de kruispunt staat, dat weet ik niet. Maar het kijk, dat heeft in principe niks met die viering te maken. Ik denk dat.
6: Nee,
26: dat
6: kun je los.
26: Wat is het in november? Heb je de first salute, hè, op 250 jaar geleden, dat vanuit Sint Eustatius voor het eerst eigenlijk de erkenning kwam van de VS. Nou, weet je, dat is weer zo'n moment. Daar zullen we weer aandacht aan besteden.
25: Daar gaan wij ook aandacht aan besteden.
26: Ja, ik kan me
25: volgens
26: voorstellen.
25: Mij gaat daar zelfs naartoe.
26: Ik kan me voorstellen dat daar dan ook van alles gaat plaatsvinden. Ja, ja. Dat ligt dan weer veel dichter bij Nederland. Om daar dan wel weer veel meer aandacht voor te hebben.
6: Ja. Carmen, heb jij er verklaring voor? Dat het wat, nou ja, op het moment zelf wat zuinigjes was?
25: Ja, want kijk, als je ook gewoon dan. Er is gewoon heel feitelijk verslag gedaan van de viering op zichzelf.
6: Ja.
25: En als je ook zo'n toespraak van Trump een beetje afbelt, blijft er natuurlijk ook helemaal niks van over. Want hij zegt gewoon altijd eigenlijk dezelfde dingen. En hij maakt ons een beetje bang voor het communisme.
6: Ja, democraten.
25: Dus ik snap ook wel dat die aanloop eigenlijk veel interessanter was. Ook staten die niet wilden meewerken aan die viering. Ik vond het ook heel interessant dat Paus, de eerste Amerikaanse paus, heeft besloten om naar Lampedusa te gaan en niet naar zijn geboorteland om de viering bij te wonen. Dus ja, die aanloop is ook gewoon veel interessanter.
6: Ja, ja, ja. Erik, heb jij het gevolgd, deze viering?
0: Helemaal niet eigenlijk. Behalve
6: als ook niet zo moeilijk is.
0: De kooigevechten die naast dit huis, die Trump zelf had georganiseerd. Ook voor zijn eigen verjaardag. Want hij is Amerika op dit moment. Hij is Infantino Amerika. Maar ik vond het wel interessant dat er een aantal tijdschriften die ik lees, zijn er wel veel achtergrondverhalen verschenen over waar we nu zijn.
6: Nee, dat is er allemaal wel
0: geweest. Dus die achtergronden zijn eigenlijk interessanter dan de viering zelf.
6: Ja, ja, precies, ja. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden. Carmen, jij was wel fan, hè?
25: Ik was wel, fan is een groot woord. Maar ik dacht, ik duik even vanochtend in mijn boekenkast. Ja. En ik heb twee boeken gevonden van. Ik kan niet meer navertellen waar ze over gingen. Maar ik weet dat ik in de jaren 90 echt met heel veel plezier haar boeken las. En er zat nog een oud treinkaartje in. Dit boek heb ik op 1 januari 1996 gelezen.
0: Een antiek treinkaartje.
6: Die was al geel.
25: Ja, die was al geel.
0: Knipgaatje.
25: Maar ik vond haar altijd wel weer, want ik heb ook wel gewoon in de journalistiek regelmatig met haar te maken gehad. Het was ook gewoon een ontzettende leuke. Ze was altijd een feest om haar te bellen. Om haar te vragen voor programma's. En ik vind ook dat zij best wel een bijzondere bijdrage heeft gehad als auteur. Ook over de thema's waarover ze schreef. Seksualiteit bij vrouwen.
6: Ja.
25: Echt wel taboe doorbrekend. Ze was een ambassadeur voor laaggeletterdheid. En natuurlijk Vrouwenvleugel. Dat is natuurlijk toch wel, als je daar terug naar.
6: Heeft zij geschreven?
25: Ja, heeft zij geschreven. Echt een baanbrekende serie.
6: Mm-hmm.
25: Waar ze ook al die thema's die ook wel in haar literaire werk terugkomen, heeft verwerkt.
6: Ja, ja. Erik, jij kwam haar regelmatig tegen in theater ook, hè?
0: Ja, regelmatig, maar toch wel. Ze kwamen altijd naar onze voorstellingen kijken. En zij was ook van het uitgaan en de gezelligheid. Dus ze bleef ook gewoon tot 12 uur nog pimpelen. Ja, het was een ontzettend leuk, goed op de hoogte zijnd mens. Nou en of. Ja.
6: Cameron, in het NRC staat vandaag een necrologie over haar. En die is dan weer geschreven door theaterjournalist Henk van Gelder. Mm-hmm. Die zelf een jaar geleden al overleed. En dat staat er ook bij vermeld. Dat is wel opvallend, hè?
26: Ja, dat is wel opmerkelijk. En heel terecht.
6: We weten dat dit soort stukken die liggen klaar.
26: Ja, heel terecht dat ze het ook bijzetten dat hij natuurlijk zelf ook overleed. Want mensen zou kunnen denken, hoe zit dat? Hoe zit dat nou? Was hij niet overleden? Maar necrologieën liggen zeker bij kranten vaak al jaren klaar. Op het moment dat we ze nodig hebben, kunnen we ze of niet vinden, of ze blijken dan toch niet te bestaan. Zeg ik ook maar eerlijk bij. En we hebben dat ook wel, dat gepensioneerde collega's die nog wel leven, maar die al jaren niet meer bij ons werken, die dan necrologie hebben geschreven, die we dan op dat moment publiceren.
6: Check je dat dan, update je zo'n stuk dan nog even?
26: Nou, sowieso met de leeftijd. Ik heb ook wel eens gezien bij een ander medium dat dan de leeftijd, er stonden nog 3 vraagtekens. Dus want die staat dan klaar met vraagtekens of puntjes. Dus natuurlijk moet je dat en ook aanpassen en ook checken. En ook als recent iemand bijvoorbeeld ziek is geweest en dat dan aanleiding is, dan doe je op die manier een update.
6: Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Cameron Oela, hoofdredacteur van de Telegraaf, en Carmen Fernald van de NTR. Fijn dat jullie er waren. Zometeen na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over het klonen van dieren. Het is alweer 30 jaar geleden namelijk dat het opmerkelijke nieuws naar buiten kwam dat schaap Dolly was gekloond. Wat wilt u weten over klonen? Bijvoorbeeld hoe het er nu voor staat of iets anders. Dat kan ook. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck.
3: NPO Radio 1.
10: In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandelingen en verwaarlozing bij een kinderopvang. Na een inval trof de politie tientallen kinderen met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot minstens 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Bij de andere explosie raakte een voordeur beschadigd. De politie onderzoekt of er een verband is. En de duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afkalven dan op andere plaatsen. Het waterschap zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen.
6: Dankjewel, Levi. De verkeersinformatie, Dennis Mooi.
11: 90 kilometer file staat er op dit moment nog. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Waardenburg en Everdingen 10 minuten extra nodig. Een kwartier langer onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A27 Breda-Gorkum doe je er ook een kwartier langer over tussen Nieuwendijk en Gorkum.
4: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
6: Aan tafel nog steeds spraakmaker en cabaretier Erik van Muiswinkel. Volgend jaar word jij sinds lang weer herenigd met collega en vriend Diederik van Vleuten.
0: Ja.
6: Straks bespreken we de kracht en ook de mogelijke zwaktes van cabaretduo's. Maar eerst gaan we uw vragen thuis beantwoorden over klonen. Gisteren had kloonschaap Dolly haar 30ste verjaardag gevierd, waar het niet dat ze maar 6 jaar oud werd. En sindsdien horen we eigenlijk niet zo heel veel meer over klonen. Wij als leken, waar iemand die daar wel veel over hoort, is stamcelbioloog Bernard Roelen van de faculteit Dierengeneeskunde bij de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
6: Even terug in de tijd. Waarom was de geboorte van Dolly zo'n groot nieuws in 1996?
12: Nou, het was eigenlijk groot nieuws in 1997, want het werd pas bekendgemaakt in 1997.
6: Oh ja, ja.
12: Het grote nieuws was dat wat we wel dachten, maar wat we nooit hadden aangetoond, dat een cel die, dus het lichaam is opgebouwd uit cellen, een cel die helemaal gespecialiseerd is, weer teruggegaan naar zijn oorspronkelijke staat en dan in staat is om allerlei verschillende celtypen te vormen.
6: Ja.
12: En dat was heel bijzonder. En ja, ik kan het proberen uit te leggen. Je kan je voorstellen dat het in iedere cel van je lichaam, dus een lichaam is opgebouwd uit legoblokjes, cellen.
6: Ja, ja.
12: Iedere cel zit in een bibliotheek met allerlei informatie om van alles te worden. In een net bevruchte eicel, een embryootje, is die bibliotheek helemaal beschikbaar. Maar als cellen gaan specialiseren, worden de kamers afgesloten. En de gedachte was, De sleutels om die kamers te openen, die worden kwijtgemaakt. Maar dat geboortewangerschap doorleeft aangetoond. Nou, die sleutels die kunnen weer gemaakt worden. En dan is alle informatie weer beschikbaar.
6: En dan kunnen die deuren weer open.
12: Ja, ja. Zeker. Ja.
6: Waarom heten ze ook alweer Dolly?
12: Ja, dat is een beetje een... je schaamt je er eigenlijk voor. De cel die gebruikt was om Dolly te maken, was een uiercel. En Dolly is dus vernoemd naar Dolly Parton. En niet vanwege haar zoonkwaliteiten, maar vanwege haar boezem, neem ik aan.
6: Boezemkwaliteiten.
12: Dus het is eigenlijk heel plat, om het zo maar te zeggen.
6: Dat heb ik nooit gerealiseerd, eigenlijk. Het was een doorbraak. Toen
12: zeker.
6: Het was gelukt. Hè.
12: Ja.
6: De sky leek even de limit. We zouden zelfs wellicht mensen kunnen gaan klonen.
12: Ja, dat heeft de populaire pers ervan gemaakt.
6: Dat is nooit echt een optie geweest dan?
12: Nee, ja, waarom zou je dat willen?
6: Nou ja, dat is wat anders.
12: Ja.
6: We willen wel meer niet, wat kan.
12: Ja, dat klopt, ja. Nee. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk nooit een issue geweest.
6: Maar kan het technisch? Zou het kunnen of niet? Je wil geen mensen op ideeën brengen verder?
12: Nou, nee, eigenlijk niet.
6: Nee.
12: Je hebt er gewoon te veel dingen voor nodig. Nee, eigenlijk kan het niet.
6: Te complex.
12: Te complex, ja. Ja. Ja.
6: Goed, als u thuis vragen heeft over klonen, over wat de kennis over klonen sinds Dolly ons heeft opgeleverd bijvoorbeeld, want dat is er natuurlijk wel.
12: Zeker.
6: Reageer dan via de NPO Luister-app. Kies daar even voor Radio 1 of bel 0800-1101.
13: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
6: Verslaggever Maarten Bleumers is vandaag op pad gegaan. Goed bereikbaar voor onze uitzendbureau mobiel, Maarten.
14: In Amersfoort. Nou, ja, op zich ben ik al anderhalve week uitzendbureau mobiel loos. Ik rij autovrij, want die staat bij de garage. Zo simpel is het ook weer. Maar daardoor, je denkt in eerste instantie, zonder auto, dat gaat me niet lukken. Maar ja, dan als fietser, voetganger, als OV'er, dan word je er weer eens bewust van die invasieve, agressieve aanwezigheid van al die grote auto's. En hoe fijn het is om je op een plek te begeven waar ze zijn weggewerkt. Erik van Muiswinkel, goedemorgen.
0: Ja, morning.
14: Die emotionele reis die ik heb gemaakt van niet zonder kunnen naar... eigenlijk best wel prettig. Eigenlijk wil je het daarover hebben, hè?
0: Voor de helft. Dit speelt ook mee. En dan zou het openbaar vervoer ook nog wel wat betrouwbaarder en uitgebreider moeten worden. Maar vooral de leefbaarheid van de plekken waar ze staan geparkeerd. Daar was ik nieuwsgierig naar of dat inderdaad zo uitwerkt. Dat als je het autoluw maakt of autovrij, dat het dan zo'n buurt een stuk prettiger wordt.
14: Ja, precies. En dat er dan toch in eerste instantie, want ik had de neiging om te zeggen, ik kan niet zonder auto, dat mensen in opstand komen. Hè? Dat,
0: ja.
14: Dat is dan altijd een interessant fenomeen. Ik sta naast Bert van Wee, hij is emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Weet daar alles van. Dit wat Erik beschrijft, dat mensen op het moment dat je in een stad de auto weghaalt, eerst in opstand komen. En daarna denken, ach, misschien eigenlijk best wel prettig. Is dat een terechte constatering?
15: Dat is een volledig terechte constatering. In zijn algemeenheid zie je dat maatregelen die de rol van de auto terugdringen van tevoren op weinig draagvlak kunnen rekenen. Ja. En na invoering worden mensen daar vaak veel positiever over.
14: Ja.
15: Zelfs met rekening rijden wereldwijd. 75-80% is van tevoren tegen en na invoering bijna overal wordt de meerderheid voor.
14: Cijfers zeggen altijd veel natuurlijk. Het zijn vaak ook ondernemers die in opstand komen. Die denken van ja, hoor eens even, daar gaat mijn klandizie. Hebben die een punt?
15: Die hebben wel een punt, maar die zitten er vaak naast. Ondernemers denken vaak dat, en zeker winkeliers, die denken vaak dat als de binnenstad autoluw wordt, of als er minder parkeergelegenheid is, dat slecht is voor hun omzet.
14: Ja.
15: En uit onderzoek blijkt dat vrijwel nooit het geval is, en zeker niet in binnensteden. En dat komt natuurlijk ook omdat die binnensteden veel aantrekkelijker worden voor mensen die daar voor hun plezier gaan winkelen, voetgangers, fietsers. Ja. En lang niet iedereen komt van tevoren met de auto, en zeker niet in de binnenstad. Dus winkeliers overschatten vaak hoeveel mensen er met de auto komen.
14: Is het ook een communicatieprobleempje? In die zin van leren de gemeentes er misschien inmiddels wat van. Als je zegt, we gaan het autovrij maken, autoluw maken. Dat is, dan haal je iets weg bij de mensen. Terwijl je kan ook zeggen, we maken de maatschappij mooier.
15: Ja, precies. Als je dit soort beleid verkoopt als anti-autobeleid, dan mag je op veel meer weerstand rekenen dan wanneer je zegt, we gaan de binnenstad aantrekkelijker maken. En om die binnenstad aantrekkelijker te maken voor voetgangers, voor fietsers, voor mensen die op een terrasje willen zitten, dan is het verstandig om de rol van de auto wat terug te dringen.
14: Ja.
15: Dus je doet het niet om de automobilist te pesten, maar om de binnenstad aantrekkelijker te maken.
14: Het is er ook iets heel psychologisch bijna. Hè? U draait het ook graag om, deze exercitie.
15: Ja. Ja, ik draai al enkele decennia mee op dit terrein. Ja. En je ziet dat heel veel beleid op weerstand kan rekenen van tevoren. Wat ik vaak doe is aan mensen vragen, stel dat we het toch zouden doen. Bijvoorbeeld de binnenstad autoluw zouden maken. Zou je er dan voorstander van zijn om alsnog weer die auto ruim baan te geven? En dat zet heel veel mensen aan het denken. Die denken, ja nee, daar ben ik geen voorstander van. Nee. Ja, dan is het ook niet logisch dat je je fel verzet tegen de invoering.
16: Nee, precies. Is er, dit is een onomkeerbaar iets volgens mij. Hè? Ik bedoel, we gaan toch steeds meer, je ziet ook steeds meer die fietsstraten komen. We moeten er wel gewoon mee leven, toch? Dit gaan we niet veranderen.
15: Ja, dit is iets wat al vele decennia gaande is. De meeste middelgrote en grote steden hebben natuurlijk sowieso nu al diverse straten en pleinen in het centrum die autovrij zijn. En dat gebied wordt groter en vergunningen parkeren en fietsstraten. Dus het is een geleidelijk proces wat al heel lang gaande is. En ik verwacht dat dat nog wel een tijdje doorgaat.
16: Ja. En die weerstand, hoe kunnen we die angel er nou uithalen? Tot slot, geef eens een tip aan al die gemeentes.
15: Kijk bijvoorbeeld eens naar gemeenten waar het al gedaan is. En kijk naar hun ervaringen. Of kijk naar ervaringen in dezelfde gemeente. Ja, en benoem dat. Precies. En ook bijvoorbeeld historische pleinen, wat vroeger vaak parkeerplekken waren, die nu autovrij zijn, dat rekende ook op, kon op heel veel weerstand rekenen. Ja. En nu zien de mensen dat dat ook veel prettiger is. Dus kom met voorbeelden en dat overtuigt veel mensen.
16: Ja, uiteindelijk blijkt inderdaad, we zijn er eigenlijk allemaal, Erik, wel blij mee op het moment dat die auto verdwenen is uit het straatbeeld.
0: Nou, en hoef. Al dat betekent alleen niet dat je die auto verbiedt of niet meer erin kan rijden. Je moet het alleen op een andere manier oplossen. Natuurlijk heb je de auto nodig. Dat kan bijna niet anders. Maar die moet buiten de ring, parkeergarage, satellietbusjes, fietsen, steppen. Je moet het anders opzetten.
6: Als je foto's ziet van Amsterdam in de jaren 70,
0: verbijsterd
6: van de Nieuwmarkt, al die auto's.
0: Ik woonde zelf in de Jordaan, nog in de jaren 80.
6: Ja.
0: En daar kon ik weliswaar mijn auto overal neerzetten. Maar dan moest ik wel 3 kwartier voor rondjes rijden.
6: Ja.
0: Want op iedere hoek stonden auto's. Je kon er niet lopen, je kon er niks met je kinderwagen. Ja. En nu is het allemaal netjes verspreid. Barst het nog van de auto's in de Jordaan. Het zou natuurlijk eigenlijk autovrij moeten. En grote parkeergarages. Onder de grond en weg.
6: Ja, voortschrijdend inzicht en proces dus, hebben we net gehoord. Dankjewel, Maarten.
17: Spraakmakers.
6: Het is 30 jaar geleden dat kloonschaap Dolly werd geboren. Het was het begin van een spannende, maar volgens velen ook een zorgwekkende tijd. Wat zou klonen ons brengen?
15: We gaan het hebben over klonen.
19: Dit is Dolly.
20: Dolly the sheep.
21: Dolly het schaap.
19: Een schotschaap zonder vader.
22: On July 5th, 1996... The world of science was shaken by the birth of a sheep.
19: Maar wel met een moeder.
23: Allereerst heb je een eicel nodig.
27: Dolly is remarkable because she is a clone.
23: Daar haal je de kern uit en die gooi je weg.
28: Men nemen bijvoorbeeld een huidcel.
23: Een nieuwe kern haal je uit een volwassen cel van het dier dat je wilt klonen.
29: Zoiets roept natuurlijk meteen ook al vraagtekens op van, doe je daar goed aan?
30: We weten van die kloonexperimenten met allerlei dieren dat kloneren ook heel vaak misgaat.
19: En dan lijkt het genetisch kopiëren van een mens nog maar een klein stapje.
6: Bernard Roelen, stamcelbioloog bij de Universiteit Utrecht. U bent hier om alle vragen van de mensen thuis te beantwoorden. Ik hoorde net kloneren. Wat is het verschil met klonen? Eigenlijk?
31: Nou, eigenlijk, ik zou het niet weten.
6: Nee.
31: Klonen is meer eigenlijk de vertaling van het Engels. Eigenlijk het overnemen van het Engels. In het Engels heet het cloning.
6: Ja.
31: Dus zeggen mensen vaak klonieren. Ik gebruik het door elkaar, klonieren en klonen.
6: Ja, precies. Ja.
31: Maar ik ben geen Nederlandicus. Dus.
6: Nee. Hoe moeilijk is het om een dier te klonen of kloneren?
31: Nou, het was heel moeilijk. Het is niet gelukt tot 1996. Mensen hebben het wel geprobeerd.
6: Ja.
31: Maar nu we weten hoe het moet, en dat is heel vaak natuurlijk met wetenschap. Als je eenmaal weet hoe het exact moet, dan is het niet zo heel moeilijk. Alhoewel, het is wel super inefficiënt. Dus van heel veel pogingen die je doet, lukken er maar een paar.
6: Oké, dus het is blijkbaar, van de 100 pogingen, hoeveel lukken er dan? Om even het beeld te krijgen.
31: 5.
6: Oh ja?
31: 5, ja. Ongeveer 5%, dat is een beetje het gemiddelde. Ja.
6: En zijn er inmiddels andere methoden die eigenlijk hetzelfde doen, maar veel minder ingewikkeld zijn?
31: Nou, dat is eigenlijk de grote doorbraak die Dolly heeft geleverd, is dat mensen erachter kwamen, ja, je kan dus zo'n kern van een gespecialiseerde cel terugbrengen naar de embryonale staat.
6: Ja.

0: Je uit een volwassen cel van het dier dat je wilt klonen.
1: Zoiets roept natuurlijk meteen ook al vraagtekens op van, doe je daar goed aan?
2: We weten van die kloonexperimenten met allerlei dieren dat kloneren ook heel vaak misgaat.
3: En dan lijkt het genetisch kopiëren van een mens nog maar een klein stapje.
4: Bernard Roelen, stamcelbioloog bij de Universiteit Utrecht. U bent hier om alle vragen van de mensen thuis te beantwoorden. Ik hoorde net kloneren. Wat is het verschil met klonen? Eigenlijk?
5: Nou, eigenlijk, ik zou het niet weten. Klonen is meer de vertaling van het Engels. Eigenlijk het overnemen van het Engels. In het Engels heet het cloning.
4: Ja.
5: Dus zeggen mensen vaak klonieren. Ik gebruik het door elkaar, kloneren en klonen.
4: Ja, precies. Ja.
5: Maar ik ben geen Nederlandicus. Dus. Nee.
4: Hoe moeilijk is het om een dier te klonen of kloneren?
5: Nou, het was heel moeilijk. Het is niet gelukt tot 1996. Mensen hebben het wel geprobeerd.
4: Ja.
5: Maar nu we weten hoe het moet, en dat is heel vaak natuurlijk met wetenschap. Als je eenmaal weet hoe het exact moet, dan is het niet zo heel moeilijk. Alhoewel, het is wel super inefficiënt. Dus van heel veel pogingen die je doet, lukken er maar een paar.
4: Oké, dus het is blijkbaar, het is, ja. Van de 100 pogingen, hoeveel lukken er dan? Om even het beeld te krijgen.
5: 5.
4: Oh ja?
5: 5, ja. Ongeveer 5%, dat is een beetje het gemiddelde. Ja.
4: En zijn er inmiddels andere methoden die eigenlijk hetzelfde doen, maar veel minder ingewikkeld zijn?
5: Nou, dat is eigenlijk de grote doorbraak die Dolly heeft geleverd, is dat mensen erachter kwamen, ja, je kan dus zo'n kern van een gespecialiseerde cel terugbrengen naar de embryonale staat.
4: Ja.
5: En er waren een paar Japanners die dachten van, nou, als dat, we hebben net gehoord, daar heb je een eicel voor nodig. Misschien kan je dat ook in een kweekzaaltje doen. Dus je neemt een huidcel bijvoorbeeld, of een andere spiercel. Stop je in een kweekbakje, voeg je factoren toe. Die doen hetzelfde als die eicel. Die zorgen dat die sleutels weer aangemaakt worden.
4: Ja.
5: En dan heb je een groep cellen die van alles kunnen worden. En daar gaat het eigenlijk om. Dat je cellen hebt die je van een paar heel veel kan maken. En dat je daar specifieke wezens van kan maken.
4: Ja.
5: En dat kan je heel goed gebruiken voor onderzoek naar medicijnen. Proberen misschien regenerative medicine. Proberen weefsels te maken die je kan gebruiken voor herstellen van weefsels die kapot zijn.
4: Organen?
5: Nou ja, organen is wel lastig, want die zijn heel erg groot. Maar mini-orgaantjes waar je dan kan uitzoeken hoe is de ziekte ontstaan. Of,
4: voor onderzoek.
5: Ja, voor onderzoek. Ja. En welke, heel belangrijk, welke medicijnen werken er voor welke patiënt. Dus je kan dan patiënt specifieke cellen maken.
4: Ja.
5: Dat is echt superbelangrijk.
4: Ja, ja, ja. Nou hebben heel veel cellen een specifieke functie. Hè? Dat zijn die sleutels toch? Als je dat kunt kraken, dan kun je alle kanten ermee op. Hoe maak je nou bijvoorbeeld van een huidcel een hersencel?
5: Dan moet je die cel eerst terugbrengen naar die embryonale staat.
4: Ja.
5: En dan moet je die cel signalen geven van, nou, je moet een hersencel worden. En dat klinkt heel erg simpel.
4: Dit gaat mij een beetje,
5: maar het is
4: ingewikkeld.
5: Dat is super ingewikkeld. Want ja. Probeer maar eens achter te komen, wat heeft die cel nodig om te differentiëren tot een hersencel?
4: Ja.
5: En wanneer is een hersencel een hersencel? Ziet het eruit als een hersencel? Of kan die ook echt functioneren als een hersencel? Dus dat is een heel moeilijk proces, maar ja, daarvoor wordt onderzoek gedaan natuurlijk.
4: Precies, ja. Betekent klonen ook dat je een exacte kopie krijgt eigenlijk? Want dat is wel mijn beeld.
5: Nee, je kan het goed vergelijken met een eigen tweeling. Dat is eigenlijk een nog meer een kloon dan schaap Dolly, want er is een andere eicel voor nodig.
4: Ja.
5: Eén eigen tweeling komt uit één eicel, hebben ook samen in dezelfde baarmoeder gezeten. Dus een eenige tweeling, nou, je kent vast wel een eenige tweeling.
4: Ja, Frank en Ronald de Boer.
5: Precies. Nou, ze lijken op elkaar,
4: ja.
5: Maar het zijn niet dezelfde personen.
4: Nee, de een was middenvelder, de ander was verdediger.
5: Juist. Nou, ja. Bijvoorbeeld. Nou,
4: maar goed, dan ben je ook niet voor niks, toch? Dat is omdat je niet hetzelfde bent.
5: Je bent niet hetzelfde.
4: Ja.
5: En het is ook niet als je een huisdier kloont, bijvoorbeeld, dat je dan je overleden huisdier terugkrijgt. Je krijgt een dier wat er wel op lijkt.
4: Ja.
5: Als je heel veel geld betaalt. Het is niet hetzelfde dier. Natuurlijk.
4: Nee. U kunt met ons meepraten en vragen stellen over klonen. 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook gedaan Marjolein van der Kruif. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: U reageert in ons collectief. Wat is uw vraag?
6: Nou, dat was eigenlijk al waar ik al een beetje antwoord heb op gekregen.
4: Oh.
6: Een dier wat gekloond is.
4: Mm-hmm.
6: Hoe is de levensduur? Is die vergelijkbaar? Hoe handhaaft die zich in de kudde? Hoe is de persoonlijkheid? Hoe is de gezondheid?
4: Ja.
6: Vergeleken met normale dieren. Maar ook En wat ze net over Koeman zeiden, dat is hetzelfde als een beetje een eenijdige tweeling.
4: De boer, ja, de geboorte.

0: geboord.
1: Koeman waren gewone broers.
2: Ja. Maar ik snap de vraag. Vooral die leeftijd. Want Dolly is 6 jaar oud geworden. Hè?
1: Klopt. Ja. Ja. Ja.
2: Hoe zit dat? Waarom niet de ouder? Want ik weet niet, hoe oud wordt een schaap?
1: Een schaap wordt wel ouder. Ja. Nou, er zijn allerlei natuurlijk experimenten gaan. Dolly was maar 1 dier. Dus het is heel moeilijk om met 1 dier daar echt goed onderzoek aan te doen. Dolly is uiteindelijk gestorven op Valentijnsdag. Heel triest eigenlijk. Ja. En ze is geëuthaniseerd omdat ze een longtumor had die door een virus werd veroorzaakt. Dus dat heeft niks te maken met het kloon zijn.
2: Nee.
1: Als je wil weten, nou, hoe oud kan een kloon worden, dan is een schaap niet het juiste, makkelijkste dier. Want die dieren leven heel lang. Dat is moeilijk om dat te onderzoeken. Met muizen hebben ze onderzoek gedaan doordat ze een kloon van een kloon van een kloon van een kloon, et cetera, hebben gedaan.
2: Ja, ja.
1: Dat gaat goed tot 25 keer. Dus 25 een kloon van een kloon van een kloon van een kloon.
2: Ja.
1: En die dieren, die muizen, die worden net zo oud als gewone muizen.
2: Okay. Ze worden niet, zeg maar, zwakker? Nee,
1: het gaat uiteindelijk, en dat is echt enorm langdurige experimenten. En ook weer een groep Japanners die het gedaan hebben. Die hebben dus die kloon van de kloon van de kloon. En dat hebben ze 58 keer doorgedaan. Dat is, dat is meer dan 20 jaar continu dat werk doen. En uiteindelijk zien ze dan dat er wel iets misgaat met de genetica van die dieren. Mm. Dat is ook niet heel erg vreemd. Want in alle cellen ontstaan allerlei mutaties. Veroudering vindt plaats. Daarom worden wij zelf ook niet. Hebben we ook niet een oneindig leven. Omdat er gewoon fouten gemaakt worden.
2: Ja, ja. Maar dat degenereren. Maar dat is pas na, bij muizen dan, na een keer of 5.
1: Ja, dus het belangrijkste is dat de levensduur, als het dier eenmaal geboren is. Geboorte is wel cruciaal.
2: Ja.
1: Als het dier eenmaal geboren is, dan een gekloond dier, dan heeft het wel een normale levensduur.
2: Precies. Marjolein van der Kruijf, is dit een antwoord op de meerdere vragen die je had?
3: En hoe handhaven ze zich in sociaal?
1: Nou ja, het ligt aan het dier. Kijk, een kuddedier zal zich in een kudde. Ja, dat heeft te maken met de opvoeding. De opvoeding zal hetzelfde zijn. Daar zal echt geen verschil zijn. Net zoals bij een eenjarige tweeling. En een eenjarige tweeling gedraagt zich ook niet anders dan. Dan andere mensen, denk ik.
2: Nee, precies. Marjolein van der Kruijf, hartelijk dank. U kunt bellen en vragen stellen via 0800-1101. De NPO Luisterapp, daar kunt u ook naartoe. En mailen kan spraakmakers@kro-ncv.nl. Martina Spronk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, wat is uw vraag?
4: Mijn vraag is, wat drijft ons mens altijd om verder te willen gaan dan het natuurlijke zelf? Is het niet goed genoeg? Is het voor het individu, voor een kleine groep? En is het ook wel verstandig? Want de wetenschap is vaak voor het individu heel goed, maar voor de mensheid op lange duur komen we toch in de problemen.
2: Ja.
4: Maar dat was een beetje mijn vraag.
2: Ja, dat is eigenlijk een moreel-ethische.
1: Nou, je moet je goed realiseren dat schaap Dolly is niet gekloond om te zien of dat we kunnen klonen, omdat we dieren willen kopiëren. Het is echt gedaan om iets over de celbiologie te weten. En dat zijn we te weten gekomen. En daardoor is de medische wetenschap echt enorm vooruit gegaan. En daar gaat het eigenlijk om. Ja, daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar ja, zonder medische wetenschap, zonder antibiotica, zonder vaccinaties. Ja, dan kan je zeggen, dat ben ik het niet mee eens. Maar
2: Dolly was een onderzoekproject.
1: Juist, zeker. Het was niet om nou een schaap te kopiëren. Dat was niet de bedoeling.
2: Kijk eens, we kunnen een schaap kopiëren. Dat was niet de bedoeling.
1: Dat was niet de bedoeling, nee.
2: Kijken hoe en wat er gebeurt.
1: Nou, hoe gedraagt een cel zich als hij zich specialiseert? Dat was eigenlijk de onderliggende vraag.
2: Ja, precies, ja. Oké. Okay. Hartelijk dank, Martina. Marco, die stelde nog een vraag in de Radio 1-app. Die wil weten, hoe groot is de impact van AI op klonen?
1: De impact van AI op klonen.
2: Ja, ik moet ook even denken. Ik moet nog steeds even denken. Ja. Als ik dit hoor. Dit is een hele logische.
5: Nou ja, zou denken, vraag het aan AI.
1: Ja, dat is een goeie. Eigenlijk wordt klonen niet zoveel meer gedaan. Dus het is eigenlijk een beetje een gepasseerd station.
2: Ja.
1: Dus we zijn nu bezig met al die cellen die je kan herprogrammeren in een kweekbakje. Dat zijn zogenaamde IPS-cellen, Induced Pluripotent Stem Cells. Ja, er wordt van alles mee gedaan. En dan kan je AI bijvoorbeeld vragen van, hoe kan ik een cel laten differentiëren tot een hersencel?
2: Mm.
1: Maar dat weet alleen AI alleen maar omdat we dat zelf
2: dat wij dat weten gestopt hebben.
1: En dat aan AI gevoerd hebben. Dus
2: Ja, precies. Erik, had jij nog een vraag eigenlijk over klonen?
5: Niet direct, nee.
2: Nee?
5: Nee.
0: ik dacht ook al dat het hele idee van grote dieren. Stier Herman staat me nog ergens bij.
1: Dat is geen gekloond dier.
0: Nee, dat is niet gekloond. Maar die dieren blijven hangen bij de treurige cabaretier. Die zich al dat soort nieuwspunten. Maar dat nu op celniveau wordt gekeken. En dat er ook. Organen zijn dus heel ingewikkeld. Maar dat er onderzoek aan wordt gedaan. Dat lijkt me alleen maar enorm toe te juichen. En ja, de fundamentalistische. Of mensen die vinden dat je het werk van God niet mag verstoren. Die zullen daar altijd op zeer goede gronden tegen zijn. Mm. Maar dit gaat in China, Japan en Amerika en Europa. Die gaan we nog heel veel van horen. Mijn nakomelingen.
2: Ja, ja. Ilko Boersma, goedemorgen. Als het goed is, hebben wij verbinding met Ilko Boersma.
5: Ja, dat klopt.
2: Ja, daar ben je. Hallo.
5: Ja.
2: Je had ook een vraag.
5: Ja, ik vroeg me eigenlijk af, dat klonen, wat is er daarna nog mee gedaan? Hebben ze daar, wordt dat gebruikt voor medische wetenschap of voor, weet ik veel, onderzoek naar kanker en andere ziektes? Of is het alleen maar het feit dat we kunnen klonen? Dat is het.
1: Nou, dat is het zeker niet. Dus de legacy, om het zo maar te noemen, van Dolly is dat we weten hoe dat we cellen kunnen terugbrengen naar een embryonale staat. En dat we dat nu in een kweekbakje kunnen doen, dus zonder te klonen. En ja, dat geeft allerlei informatie. Onder andere voor kanker en herstel van weefsels die kapot zijn gemaakt door van allerlei ziektes. Hoe ontstaan ziektes? Dus als je van een patiënt met een bepaalde afwijking die specifieke IPS dan maakt, dan kan je weer onderzoeken hoe ontstaat die ziekte in de patiënt. En dan kan je daar weer onderzoek aan doen hoe dat dan te genezen. Dus dat is eigenlijk de legacy van Dolly. Er wordt in Zuid-Amerika is wel een begin gemaakt dat mensen dachten van nou een koe die heel goed vlees levert, die kunnen we klonen, want dan hebben we er. En het was niet zozeer om dan meer van dat soort koeien te hebben, om dan de eicellen van die koeien te gebruiken. Een koe levert maar heel weinig kalver. Als je dan meerdere koeien hebt, dan kan je al die eicellen eruit halen. Ja. Die kan je dan bevruchten aan weer een draagmoeder.
2: Dan kom je wel echt op de productie, hè?
1: Dan kom je op de productie, maar zelfs dat is gewoon economisch gezien niet haalbaar.
2: Oh, nee?
1: Het wordt eigenlijk niet meer gedaan.
2: Het is te ingewikkeld om het
1: te doen. Het is te duur. Het is te duur en het is te inefficiënt.
2: Ja, precies, ja. In Zuid-Korea mag je bijvoorbeeld je hond laten klonen ook, hè?
1: Ja, maar
2: stel nou, ik wil mijn hond laten klonen. Ja. Kan ik dat dan doen in Zuid-Korea en dan laat ik hem. Ja, dat naartoe komen.
1: Kost je ongeveer 100.000 euro. En dat kan het. En dan heb je de kans dat je de
2: een hele dure labradoedel.
1: Een hele dure labradoedel, zeker. De vraag is dan, waarom zou je het willen doen? Mm-hmm. Natuurlijk, want dat moet je zelf beantwoorden, die vraag.
2: Ja.
1: In Nederland mag dat wel. Dus mogen we niet kloneren. Nee. Dus een hond mag je in Nederland niet kloneren.
2: Als het in Zuid-Korea gebeurt, is het oké.
1: Mag je dat dier wel importeren? Dat mag met zogenaamde landbouwhuisdieren, varkens, schapen, koeien, die mag je niet importeren. Gekloonde varkens, schapen, koeien mag je niet importeren.
2: Dat mag je niet? Nee. Wat is het verschil dan? Waarom mag dat dan?
1: Omdat we die dieren opeten.
2: Ja, ja.
1: En dan vindt de Voedsel- en Warenautoriteit dan toch willen het risico niet nemen van dat dat dan eventueel ongezond zou zijn.
2: Mm-hmm.
1: Ik geloof dat niet, maar ze willen het risico niet nemen.
2: Ja, ja. En als mijn hond dood is, kan ik hem dan ook laten klonen nog? Of niet? Of moet je dat wel even
1: doen? Je moet dan wel van tevoren zorgen dat je wat cellen hebt verzameld en die op een juiste manier hebt ingevroren. Anders kan dat niet.
2: Nee. Nou, Ilko, hartelijk dank voor jouw vraag. Ook nog even een leuke. Er komen ook vragen over binnen. Prehistorische dieren.
1: Ja, nou, je hebt natuurlijk de hele Jurassic Park.
2: Ja, precies. Dat verhaal.
1: Ze zijn serieus bezig geweest met het kloneren van de mammoet. En de mammoet is een dier wat. Kijk, een dinosaurus die is versteend. Dat zijn fossiele resten. Ja. Dus daarom is in Jurassic Park hebben werken ze met zo'n mug die een dinosaurus heeft gepikt. Nou, dat is een beetje vergezocht. Van de wolharige mammoet, daar liggen dieren ingevroren in de permafrost. En daarvan denken ze, nou, misschien dat we die kunnen gebruiken. Maar er is een bekende wetenschapper in Harvard, George Church, is daar mee bezig geweest. En die heeft besloten van nou, dat DNA is toch te veel aangetast. Dat kunnen niet gebruikt worden.
2: Beschadigd. Oké, helder. Hartelijk dank. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen, zeg ik alvast even, gaat het over de staat van het tennis in Nederland. Ja, dat is dan weer heel wat anders. Want dan is het namelijk ook weer, dat is weer leuk, 30 jaar geleden dat Richard Krajicek Wimbledon won. Waarom zijn er sindsdien zo weinig echte tennistoppers doorgebroken, zou je je kunnen afvragen.
0: Ja, als de klonen.
2: Ja. Nou, dat wil dus niet zeggen dat hij net zo goed wordt. Als u daar vragen over heeft, dan kunt u ons mailen. spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen met 0800-1101. Want de redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
6: NPO Radio 1.
7: 1 vandaag.
8: Ik heb moeite met small talk houden.
7: Hoe voer je een gesprekje over niks?
8: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
6: Verdieping bij het nieuws.
9: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
10: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands zelf.
9: Doe normaal.
11: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
6: Elke dag een factcheck.
12: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
7: Avro Tros met 1 vandaag.
6: Op NPO Radio 1.
7: Zometeen van 12:30 tot 13:30.
6: Wie luistert, weet meer. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: NPO Radio 1. 11 uur.
7: Carl-Johan de Zwart.
2: Nederland heeft een rijke geschiedenis aan succesvolle cabaretduo's. Van de Mounties en Minnie en Maxi tot aan Waardenberg en de Jong. Iedereen heeft zijn eigen favoriet. Spraakmaker en cabaretier Erik van Muiswinkel heeft successen gevierd samen met Diederik van Vleuten. Tot daar in 2009 een eind aan kwam. Maar ze hebben elkaar weer gevonden. En daarover straks meer na het NOS-journaal met Levi van Eck.
23: In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een kinderdagverblijf. Tientallen kinderen zouden daarvan slachtoffer zijn. Contact met correspondent Mustafa Morghadi. Ja, Mustafa, wat gebeurde daar allemaal bij die crash?
24: Nou, er ging heel veel gruwelijk mis. Het overgrote deel van de 160 peuters, de meeste van hen een jaartje of 2 oud... En die werden met hun handen en voeten vastgebonden, geslagen, kregen geen of veel te weinig voedsel. En dat lijkt allemaal gebeurd te zijn uit winstbejag van de leiding. Dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon, simpelweg om geld van de ouders te innen. En dat hield deze kindermishandeling dus in de hand.
2: Ja, en hoe is deze zaak aan het rollen gekomen?
24: Door een oud-medewerker die bij de politie aangaf dat de kinderen onmenselijk werden behandeld bij de crash. Het is eigenlijk wel enigszins verbazingwekkend dat pakken we een maand geleden dat door die medewerker werd aangegeven. Want veel ouders die zeggen dat ze al een tijdje signalen oppikten dat er wat mis was. Kinderen die met verwondingen thuiskwamen of als ze thuiskwamen altijd honger hadden. Kinderen die na het terugkeer van de crash in zichzelf gekeerd werden, stil werden. Maar de ouders die grepen niet in omdat ze geloofden in de smoesjes van de leiding van de crash. Nou ja, totdat die medewerker de politie dus inschakelde.
2: 27 mensen dus opgepakt. Wie zijn deze verdachten?
24: Allemaal medewerkers van de crash in Yogyakarta. Van verzorgers die actief de slechte behandeling uitvoerden. Of de mishandeling, laten we het zo simpelweg noemen. De beveiliging die het toeliet. Administratieve medewerkers die niks melden. Tot aan de leiding die het volgens de politie allemaal toestond om hier geld te verdienen. En die ook helemaal geen licentie hadden om een crash te runnen. Dus het ging echt in alle opzichten fout bij deze crash.
2: Ja, grote problemen dus daar. Is dat een groter probleem in Indonesië, van zulke problemen bij de kinderopvang?
24: Ja, absoluut. Er zijn pakweg 3000 crashes in Indonesië. En een groot deel van hen heeft inderdaad ook geen licentie. Daar wordt ook niet goed op gehandhaafd. Kortom, excessen als deze in Yogyakarta die komen niet heel vaak voor. Maar bijvoorbeeld 2 jaar geleden had je in Depok, dat is een stad die onderdeel is van de metropool Jakarta, ook een zaak waarbij kinderen mishandeld werden bij een crash. Nou ja, de huidige zaak in Yogyakarta dus, die heeft heel veel woede in Indonesië opgebracht. Er wordt daarom ook opgeroepen om beter te handhaven en bijvoorbeeld verplicht camera's op te hangen bij crash. Want wordt gezegd, wat in Yogyakarta is gebeurd, is onmenselijk en zou absoluut nooit mogen gebeuren.
2: Correspondent Mustafa Margari, dankjewel. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. Het dodental na de Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 11. De aanval was op een appartementencomplex en winkels. Volgens de Oekraïense luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet, waarvan een groot deel kon worden uitgeschakeld. Een zware orkaan heeft het eiland Rota met volle kracht getroffen. Het oog van de orkaan trok recht over het eilandje in de Stille Oceaan dat bij de VS hoort. Er zijn windsnelheden van 240 km per uur gemeten. De omvang van de schade op Rota is nog niet bekend. Ook is er nog niets duidelijk over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. Hierbij mocht de premier uit 3 namen kiezen en hij koos toen na enige aandringen voor zangeres Kylie Minogue. Australische parlementariërs noemden die opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellogan. In zijn vorige duel kreeg de voetballer een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. België krijgt bijval in zijn verzet tegen de beslissing, ook van deze Amerikaanse supporter.
0: I think it was unfair red, and I think a lot of, you know, the football insiders have kind of agreed with that. But once you give a red, it's a red.
1: Volgens de supporter was de kaart wel onterecht, maar rood is rood, zegt hij. Het weer in het noorden bewolkt en soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen verandert er weinig.
2: Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg intussen?
3: Nou, het rijdt nog langzaam op deze wegen vooral. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over. A12 naar Duitsland, tussen Duiven en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
27: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
28: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
27: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Carl-Johan de Zwart.
2: Het is 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend... De Australische premier heeft zijn excuses aangeboden... vanwege seksuele uitspraken over welke popster?
29: En Shagger en Data?
30: All of the above.
29: All right, it's a triple.
30: She's terrific.
2: Niet zo heel moeilijk, denk ik, het antwoord. Tegen 11:30 krijgt u dat. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan moet u even bellen. 0800-1101. Onlangs kondigde mijn spraakmaker en cabaretier Erik van Muiswinkel aan... dat hij en Diederik van Vleuten later dit jaar weer samen het podium opgaan. Hun wegen scheiden in 2009 toen ze er 6 keer 6 succesvolle voorstellingen op hadden zitten.
8: Dit is de Lord of the Rings. Ja, okay, nee. Je hebt dus Frodo. Ja? En je moet je zo voorstellen, Frodo, dat is een hobbit. Dat is ongeveer 1 meter 53.
9: Ja, een beestje.
8: Het is geen beestje, het is een hobbit. 1 meter 53.
9: Gewoon een mens.
8: Nee, het is geen mens, het is een hobbit. 1 meter 53.
9: Dwerg.
8: Het is ook geen dwerg. Nou, Anton, zeg jij eens, wie hebben we allemaal vanavond?
10: Och, maar dat zijn er te veel om op te noemen.
8: We hebben Willem van Hanegem.
10: Ga jij eens opnoemen.
8: We hebben Harry van Rij. We hebben Hugo Kamps.
10: Jan Mulder.
8: Wat staan wij hier nou eigenlijk te doen? Dat gewauwel met die typetjes en die pruikjes, jongen, dat is toch...
11: Hoi, pap, met Jezus. Ja, ik bel even over aanstaande vrijdag. Nou, zo'n goede vrijdag zal het toch niet worden, ben ik bang. Hè? Nee, luister, ze hebben me van de week verteld wat er eigenlijk allemaal met me gaat gebeuren als het doorgaat. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens.
2: Over die hereniging met Van Vleuten en over de magie van het duo-schap op toneel praat ik dus met Erik van Muiswinkel. Erik, even, hoe gaat dat dan? Had je met Diederik een keer afgesproken op het terras en dan zegt er een, zullen we weer eens wat gaan doen samen?
12: Nee, zo romantisch was het niet. Nee, we hebben natuurlijk gewoon geld nodig. Nee hoor, dat valt ook wel mee. Want in de tussentijd hebben we zelf ieder meer dan 10 programma's gemaakt en gespeeld. Mm-hmm. Maar we hebben een keer, dat is alweer 4 jaar geleden, samen opgetreden bij het jubileum van een theater in Arnhem. En dat halve uurtje beviel heel goed. Mm-hmm. En toen hadden we al een plan gesmeed. Want het gaat gewoon kriebelen. Het is een andere vorm van op het toneel staan. En dat kon toen niet doorgaan, omdat Diederik zijn programma Bouwjaar 61 toen net in de stijgers had staan. En zei, dat gaat niet samen.
2: Nee.
12: En we wilden niet een uitstapje doen met een paar proefvoorstellingen. En nu dat programma van hem achter de rug was, en mijn eigen Dr. Anders P. tournee ook achter de rug, zijn we toch nog een keer gaan zitten. Wat zijn de mogelijkheden? En we waren eigenlijk allebei verbaasd dat de ander dat wel zag zitten. Ja. Dat hadden we van elkaar niet speciaal verwacht.
2: Het kan ook zijn dat de een het leuk vindt en de ander denkt, nee joh, ben je mal, gaan Zeker. We echt niet doen. En dat is dan meteen pijnlijk ook.
12: Ja, dan loop je een soort blauwtje.
2: Ja.
12: Dus
2: ja.
12: Het is aftasten. Maar we spraken elkaar vaak genoeg. En we hebben nog steeds meer dan genoeg raakvlakken en onderwerpen om over te bakkelei.
2: Ja.
12: Dat je weet dat er stof is. En we hebben 16 jaar geleden voor het laatst opgetreden. Dus er is ook heel veel in te halen, zeg maar.
2: Ja, ja.
12: We moeten bijpraten.
2: Hebben jullie in die 16 jaar intensief contact gehouden? Of is het dan, waren jullie echt toch wel collega's?
12: Niet intensief.
2: Nee?
12: Nou, nee, juist omdat we geen collega's meer waren.
2: Ja.
12: Want we hadden echt allebei onze eigen winkel. We hebben ontzettend veel opgetreden. Diederik heeft een compleet eigen theatergenre bijna in het leven geroepen. Met zijn historische verhaal. Stand-up historian ging hij zich noemen. Ik heb oudejaarsconferences gedaan. Hommages aan Dr. Anders P. Soloprogramma's. Dus we waren wel van de straat.
2: Ja.
12: Maar we waren gewoon bevriend. Al heel lang. Dat kwam uit die zakkenastijd met Justus van Oel. En dat is een vrij vergaande. We hebben elkaars kinderen geboren zien worden. En elkaar toch. Maar dan spreek je elkaar ook wel eens gewoon een maand niet. Of 2 maanden.
2: Ja, precies.
12: En de directe aanleiding was min of meer ook. Dat niet zo lang geleden heb ik een stuk geschreven in Hartgras. Over onze samenwerking met Studio Spaan. Met Henk Spaan. En waar al die types ontstaan zijn toen. En dat was echt 25 bloody jaar geleden, lang geleden. En Diederik las dat hele stuk, een stuk van een bladzij of 20. En die kreeg toen wel dat gevoel ook echt weer terug. En dat was precies ook het DNA van waaruit ik dat stuk had geschreven. Ook een soort nostalgie van, god, wat hebben we gelachen.
2: Ja.
12: En daarmee
2: dan andere mensen lachen. Dan is het ook wel spannend of dat weer gaat lukken, toch? Met elkaar.
12: Enorm.
2: Even en nog los van die voorstelling, maar dat je ook met elkaar nog zo leuk en het goed hebt.
12: En kijk, dat wij nu in die aanloop, we zijn wel volop aan de slag. We hebben 3 leesvoorstellingen voor de zomer al gedaan. In hele kleine zalen.
2: Ja.
12: Met dat lachen en die lol en dat begrip van elkaar, daar zit het wel goed mee. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat het in het theater straks, in een affe vorm, het nog doet.
2: Ja.
12: En dat moeten we maar afwachten.
2: Ja, maar jullie doen het onderling nog wel, voor je gevoel.
12: Ja.
2: Ja.
12: Nee, maar anders hadden we het snel in de steek gelaten.
2: Mm-hmm.
12: Als we allebei toch wel zodanig waren veranderd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we eerder naar elkaar toe zijn veranderd. We hebben wat meer begrip gekregen voor elkaars tekortkomingen.
2: Ja?
12: Ja.
2: Wat is de tekortkoming bij jou waar Diederik begrip voor heeft?
12: Nou ja,
2: inmiddels.
12: Het begon al met een soort ongelijk speelveld toen wij als duo begonnen. Want ik was toen, ik zat in een aantal programma's op televisie.
2: Ja.
12: Waardoor je het effect krijgt, ja, dat is ook Nederland. Dat als je ergens binnenkomt, dat meneer Van Muiswinkel wilt die koffie. En wie is die andere man? Ja. Nu even heel grof aangezet. En in de taakverdeling, ik had de neiging om als vanzelfsprekend aan te nemen dat ik het woord wel doe. Mm. En dat ik bekend was. En ja, in een duo, wat verder inhoudelijk volkomen gelijkwaardig schrijft en speelt op het podium, moet je dat natuurlijk niet hebben.
2: Nee.
12: En dan moet je niet dingen naar je toe gaan trekken. En dat moest op een gegeven moment enigszins uit de wereld. Dat is toen ook al gebeurd. Maar ja, wij zijn ook totaal anders van karakter. En maar we zijn allebei, we worden dit jaar 65. We zijn begonnen als een soort jonge honden destijds van net 30. En van 30 tot 45 een beetje gespeeld. En je staat echt wel wat anders in het leven nu. Uh-huh. En ja, dat levert misschien ook wel weer voor onze generatie, die ook natuurlijk naar het theater komt kijken. Ik verwacht daar heus geen 22-jarigen zo gauw. Nee. Ja, mensen die hun kinderen meenemen misschien. Doe nog één keer Ronald Koeman na. Voor mijn zoon. Maar ik verwacht dat onze generatie daar we gaan die problemen wel weer de zaal in gooien.
2: Ja, ja. Alles is onder controle, hè? Of alles onder controle is de titel.
12: Het programma heet Alles onder controle. Ja. En dat is veel
2: of juist niks onder
12: veel
2: controle.
12: Veel sarcastischer konden we het niet zeggen.
2: Nee, precies.
12: We hebben er een foto bij laten maken waaruit de totale wanhoop ons uit de ogen straalt.
2: Oh ja? Ja.
12: Want het oude verhaal van John Cleese. Je denkt als je jong bent dat je in de loop van je leven alles steeds meer onder controle krijgt. Omdat je wijs wordt en dat gaat begrijpen. En het is precies omgekeerd.
2: Ja, maar het is zo fijn om dat te accepteren, toch?
12: Je moet het ook niet helemaal accepteren. Je moet wel blijven knokken. Vinden wij allebei. Maar de vraag is heel erg, hoe doe je dat? En met wat voor wapens? Alleen met humor? Of moet je ook activist worden? En heel veel mensen van 60, 70, die nog allemaal gezond zijn en fit. En om zich heen kijken en denken, ja, godverdomme, doe ik er nog toe? Worden we helemaal aan de kant geschoven? Ben ik er nog? Nou ja, ook die wanhopige pogingen van Johan Derksen, die nog veel ouder is dan wij, om relevant te blijven aan die tafel. Door maar steeds weer rellen te schoppen. Het heeft iets pathetisch en wij kunnen daar bij onszelf wel om lachen als we dat bij onszelf bespeuren. Ja, en we hebben dat wel bij die leesvoorstellingen gemerkt, dat je kan met zelfspot zoveel bereiken. Ja. We zijn zo'n belachelijke generatie in menig opzicht. Daar moet je wat mee doen.
2: Ja, welk opzicht dan vooral?
12: Nou ja, wij hebben natuurlijk gedacht dat we alles volledig onder controle hadden.
2: Ja.
12: En dat dat de wereld zich in die en die richting zou bewegen en alsmaar beter zou worden. En we komen er tot onze verbijstering achter dat dat helemaal niet waar is.
2: Mm-hmm.
12: En dat eerst Rusland vrij wordt, wat ik totaal nooit van mijn hele leven verwacht word, daarna weer niet. En dat vervolgens Amerika omver gaat, misschien wel. Mm. Dat hier een partij zonder leden 37 zetels kan halen.
2: Ja.
12: Dat een man die was overleden 27 zetels kon halen. Het land verrast ons telkens weer.
2: Ja. Is dit ook wat in de voorstelling terugkomt?
12: Ja, dat komt er allemaal in. Ja.
2: Ja, okay. Ja. Nou zijn jullie natuurlijk niet het eerste en zeker ook niet het laatste komische duo in de Nederlandse theaters. Denk maar eens aan deze illustere voorgangers.
9: Drink jij veel?
13: Drinken? Nou, niet overdreven veel. En alleen puur natuur. Dus bier en jenever en anders niks.
15: Omdat het hier ver vandaan is. En ik geen hele pakje slaan is.
16: Haal die banaan nou eens uit je oor.
17: Het spijt me, bier. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
15: Omdat het bier weer fijn is. En ik geen hele Argentijn is.
18: En goed kauwen, hè, dat is belangrijk. Goed kauwen. Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt.
2: Ja, we hoorden onder meer de onvermijdelijke VPRO-namen van Van Cote en de Bie, Bram en Freek natuurlijk. Waarom keek jij juist naar hen? Wat maakte hen bijzonder?
12: Bert en Ernie.
2: Bert en Ernie.
12: Ja, zij waren alom tegenwoordig. Ja, laten we wel zijn. Freek en Bram hebben in de jaren 70 dat hele cabaret omver gegooid. Zij waren eigenlijk strikt genomen niet echt een duo. Dat is ook later gebleken.
2: Mm-hmm.
12: Ze gingen niet zo heel fijn uit elkaar. Maar nee. Freek was eigenlijk al een solist en Bram de begeleider. Maar het interessante van hen was dat de motor achter dat duo en een deel van het geweten, dat was wel degelijk Bram. Dus Bram was heel belangrijk. Maar hij was eigenlijk de startmotor voor die gigantische carrière van Freek. Dus ik vond hen als duo wel heel erg interessant. En muzikaal ook. En Van Cote en de Bie, dat was nou echt een duo. En dan niet eens in de hele klassieke
2: maar
12: zin.
2: Ook wel met een aangever toch? En een aanmaker.
12: Nou, dat was bijvoorbeeld bij Snip en Snap en Mini Maxi en zeker bij de Mounties, bij Piet Bamberger en even. Daar had je echt de opgooier. Nog erg, maar het is nooit een duo waar het Frans van Duschoten, wat hij deed voor André van Duin. Ja. En die was echt een ambtenaar die de grap kwam aanreiken op een zilveren blaadje. En dan ging de grote komiek hem afmaken. Dat was bij Van Kotenbie natuurlijk niet zo.
2: Nee.
12: Want die waren veel gelijkwaardiger. Maar ja,
2: en hoe zit het bij jullie? Is er één iemand Diederik is te aangeven?
12: Nee, toch niet.
2: Nee?
12: Nee, nee.
2: Of vind je het moeilijk om dat te zeggen?
12: Nee. We maken daar wel grappen over.
2: Ja.
12: Maar nee, zo, als je de dialogen ziet en ook terug hoort, dan is dat niet zo. Maar het dialoog maakt welk onderwerp je ook behandelt eigenlijk altijd interessanter. Mm-hmm. Er is natuurlijk een tsunami van solisten over ons heen gekomen.
2: Ja.
12: Heel veel stand-up, heel veel mannen en inmiddels ook best veel vrouwen die in een eentje die hele zaal bespelen. Maar je kan onderwerpen op een veel slimmere en subtielere manier behandelen vaak als de een met het publiek mee zit te lijden onder het gelul van de ander. Dan krijg je een heel ander effect,
2: ja,
12: waardoor je het als publiek als het ware langer volhoudt. Ik krijg heel graag naar duo's, maar er zijn niet zo gek veel meer.
2: Nee,
12: Lebbes en Jansen zijn weer een beetje bij elkaar gekomen. En je hebt ook een beetje muzikaal duo's natuurlijk. Acta en Munnik en Maartje en Kiene en Jentel en de Boer. Maar dat echt, wie het meest nog op ons lijken, zoals wij vroeger waren, zijn Veldhuis en Kemper.
2: Oh ja.
12: Bakkeleien, mm-hmm, uitgeschreven dialogen, maar wel zo natuurlijk mogelijk. En daar kan je, ik merk het nu weer, daar kunnen we zoveel kanten mee op. Ja.
2: Is het ook die duo's, en dat jullie ook weer, er is ook een soort nostalgie gaande wel, toch?
12: Enorm, ja.
2: Maar heeft dat te maken met dat jij ouder wordt? Of is die behoefte er ook heel erg? Of
12: ja, dat
2: vooral bij jullie?
12: Dat vraag ik me sterk af. We gaan het natuurlijk ook hebben, dat beeld- en geluidarchief wat nu open is gegaan.
2: Ja, groot succes.
12: Ja, op zichzelf snap ik dat wel, maar ik snap de keuze van mensen niet precies. Ik ben heel vereerd dat er zoveel naar Kopspijkers wordt gekeken. Maar er waren andere programma's ook in vroege jaren, mm-hmm, die ook zo groot waren. En dat helemaal dat gedweep met Floris, daar snap ik helemaal niets van. Dus ik denk toch dat een aantal mensen die veel in de media zijn, en die heel veel tijd hebben om zich daar nog eens een keer mee bezig te houden, van mij en iets oude generatie zelfs. Ik mocht niet eens naar Floris kijken. Dat vonden ze te gewelddadig.
2: Oh ja.
12: Want ik was toen 8. Maar ik begrijp niet helemaal hoe
2: waarom
12: die nostalgie in Nederland zit.
2: Nee. Er is ook nog een programma, De Gouden Jaren. Ga je ook nog maken?
12: Ja, want dat is ook een beetje nostalgie.
2: Ja, ook weer.
12: Ja, daar vervang ik eigenlijk Jacques Kleuters, de grote man van Donkey Shocking. Die, zijn gezondheid staat het niet meer toe. Maar die was daar verteller, een beetje polygoonachtige verteller. En daar worden de gouden jaren, in ons geval jaren 60 en 70, behandeld met kleinkunstwerk. En Cor is natuurlijk, Cor Bakker, legendarische begeleider. Dus we hebben een heel mooi repertoire uitgezocht. Gaan het hele land rond. Maar ook daar verwacht ik geen 25-jarige. Nee. Dat is echt voor de oudere medewerkers. Mens.
2: Zilver-wit publiek.
12: Ja, en ik vind het wel leuk om te vertellen dat vroeger echt het meeste niet beter was. Echt op geen stukken na.
2: Wat een gerust.
12: Dan een beetje moraal in. Ja,
2: ja, ja, precies.
12: Ga maar naar de tandarts in 1962.
2: Heel veel Erik van Muiswinkel te zien. Dus komend seizoen in het theater. Te beginnen trouwens met aanstaande donderdag als je een ode brengt aan The Loser in het programma het Agnospelkoor.
12: Het Agnospelkoor, ja.
2: Op de parade in Den Haag.
12: Winnen is voor losers. Heel actueel nu geworden bij het Nederlands elftal. Ja.
0: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: Gaan wij spelen met Floorse Bel uit Utrecht. Goedemorgen en welkom. Je bent 19 jaar oud, je studeert journalistiek, eerstejaars, sporten, waterpolo en atletiek.
1: Mm-hmm.
2: Zo, dat zijn een hoop sporten. Dus
1: ja,
2: je bent hartstikke fit natuurlijk.
1: Nou, als jij het zegt.
2: Nou ja, dat denk ik als ik 3 sporten zie staan.
1: Ja.
2: Even kijken, nou, je bent student journalistiek, dus je houdt het nieuws goed in de gaten, neem ik aan.
1: Nou, dat hoop ik.
2: Ja? Nou, eens kijken of dat ook zo is.
1: Mm-hmm.
2: Komt-ie aan.
3: Het is vooralsnog een raadsel waarom het stroomnet in Tilburg gisterochtend totaal overbelast werd.
5: Er waren geen aanwijzingen dat zoiets zou gebeuren.
9: De stoplichten vielen uit en de wasmachines draaiden niet meer.
3: Er was in één keer zo'n piek in de stroomvraag dat de netbeheerder de hele boel uitzette.
5: Daardoor zaten de inwoners van Tilburg en omgeving zo'n 20 minuten zonder elektriciteit.
2: Een onaangename verrassing voor Tilburg en omgeving gisterochtend, toen de elektriciteit plots werd uitgeschakeld omdat overbelasting van het net dreigde. Vraag 1. Wat is de naam van de netbeheerder die de knop omdraaide?
1: Geen idee.
2: Enexis. Bij overbelasting van het netwerk kan brand ontstaan en reparatie van transformators kan dan maanden duren. Vraag 2. Grofweg, hoeveel huishoudens werden geraakt door deze maatregel? Roep een getal.
1: 5000.
2: Nee, 18.000. Het merendeel van de woningen zat 17 minuten zonder stroom. In vraag 3 komt er een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
4: Matchday. Vannacht om 2 uur Belgische tijd spelen de Rode Duivels hun 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten.
14: Belgium is not happy with the suspension situation.
19: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
20: Goed ingevoerde bronnen zeggen dat Trump heeft gebeld met Infantino om de rode kaart ter sprake te brengen.
2: Hoe heet de Amerikaanse voetballer die toch mee kan spelen in het duel met België, omdat zijn schorsing dus teniet is gedaan?
1: Geen idee.
2: Nee, Following Balogun. Schorsing werd teniet gedaan na een vermeend telefoontje dus van Donald Trump met Gianni Infantino. Vraag 4. In de 8e finales van dit WK versloeg Noorwegen vannacht 5-voudig wereldkampioen Brazilië. Wat was de eindstand van die wedstrijd?
1: 3-0.
2: Nee, 2-1 voor Noorwegen dus. Haaland maakte 2 goals in het slotkwartier. Vraag 5. Komt weer een fragmentje voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
21: Ik heb al genoeg ervaring intussen om te weten hoe dat er gekoerst wordt en wat er gebeurt op zo'n klimmetjes. Dus er is misschien een kleine kans, maar hij is klein.
1: Ik kom er echt niet op.
2: Nee?
1: Nee.
2: Mathieu van der Poel. Hij reed gisteren de 2e etappe van de Tour de France en hoopte deze net als vorig jaar te winnen, maar helaas. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. En die heb je een beetje nodig. Maar je kunt ook kiezen voor de makkelijke variant. Dan krijg je 1 punt. Voor de moeilijke 2 punten. Dus zeg het maar.
1: Nou, doe dan maar de extra punt.
2: De extra punt, oké. Okay. Vanwege natuurbranden heeft de tourorganisatie maatregelen moeten nemen voor de etappe van vandaag. Wat is de finishplaats vandaag waar geen publiek aanwezig mag zijn?
1: Nee.
2: Les Anglais in het zuiden van Frankrijk. Daar zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd. Even kijken, bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Als je bij de eerste aanwijzing weet welk onderwerp uit het nieuws, dus we zoeken iets dat nu in het nieuws is. Mm-hmm. Als je het meteen weet, krijg je dus 4 punten bij de eerste aanwijzing. Als je wacht tot de laatste aanwijzing, dan krijg je maar 1 punt. Dus hoe sneller je het weet, hoe beter. De vraag is, waar gaat dit over?
22: 4.
23: Zo word ik wel van mijn vrijheid beroofd.
22: 3.
23: Maar ik ben ook geen onschuldig schaapje.
1: Stop. De wolven, denk ik. Doodschieten van de wolven.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Voor 2 punten is de aanwijzing: ik weet niet of we iets opschieten met afschieten. En voor 1 punt, binnenkort mag ik gedood worden als ik een probleemgeval word. Nou, dat is hartstikke mooi, want je hebt nog even 3 punten gescoord bij die laatste vraag. En dan kunnen we gewoon met opgeheven hoofd die tweede ronde in. En dat is toch wel even lekker. Komt-ie aan.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
2: Welke organisatie wil 7 bezoekerscentra sluiten? Staatsbosbeheer. Wie ontdekte de inbraak in een Frans museum waarbij miljoenen aan juwelen gestolen werden?
1: De schoonmakers.
2: De schoonmakers, zeker. Hoe heet de supertyfoon die vannacht op Guam in de Stille Oceaan aan land is gekomen?
1: Ja, pas.
2: Bavi. De Australische premier heeft zijn excuses aangeboden vanwege seksueel getinte uitspraken over welke popster?
1: Pas.
2: Kylie Minogue. Het bedrijf Solvinity vecht vandaag voor de rechter een overnameverbod van welke overheidsdienst aan?
1: Pas.
2: DigiD, de burgemeester van Gilze en Rijen, maakte gisteren zijn debuut in welke sport?
1: Wielrennen.
2: Boksen. Max Verstappen viel gisteren uit in de Grand Prix op welk circuit?
1: Pas.
2: Silverstone. Wat voor dier is na een politieachtervolging uit de Drechttunnel gehaald?
1: Een hond.
2: Docenten van welke hogeschool hebben alarm geslagen over de onveilige welkertuur? Haagse Hogeschool, inderdaad. Dat waren 3 vragen goed.
1: Ja.
2: Dan heb je 3 keer 3 is 9 punten. De rest van de week moet het nog maar even doen, zeg ik dan altijd.
1: Ja.
2: Toch? We gaan het zien. Dank je wel voor je komst. En ook dank Bernard Roelen en Erik van Muiswinkel. Fijn dat jullie er waren. Erik, veel plezier.
12: Ja, we zien elkaar in het theater.
2: Diederik. Ja,
12: allemaal
2: in het theater. Ja.
12: En van harte uitgenodigd.
2: Ook fijn dat je er was. Zometeen gaan wij luisteren naar Sven, de zomereditie met Martijn de Geven. Goedemorgen, Martijn.
24: Goedemorgen. We hebben trek de gast Tom Berendsen. Uit mijn ooghoek zie ik dat hij net toegesneld is en op tijd op zijn plek zit. We gaan voorbeschouwen op de NAVO-top.
25: Dit was een programma van KRO NCRV.
0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
26: De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichtingen tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. De verdachten zijn leerlingen van de school, ze zijn allemaal minderjarig. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals clusterwoningen en knarrelhofjes. Superorkaan Bavi heeft het eilandje Rota met volle kracht getroffen. Het oog van de orkaan trok recht over het eilandje in de Stille Oceaan. Er zijn windsnelheden gemeten van meer dan 240 km per uur. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub gestoord door het waterschap.
6: ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Duiven en de Duitse grens 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je 10 minuten langer over. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad is het oponthoud een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
0: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1.
7: Martijn de Greven.
8: Dames en heren, goedemorgen. De Europese wereldleiders stappen allemaal in het vliegtuig richting Turkije. Morgen begint daar namelijk in de hoofdstad Ankara de NAVO-top. Het moment van de waarheid. Lukt het de landen om president Trump aan boord te houden? Tijdens de top van vorig jaar hier in Den Haag werd afgesproken dat Europese landen hun eigen broek moeten gaan ophouden en de defensieuitgaven flink gaan ophogen. 3,5% van het bruto binnenlands product. Per jaar aan defensie. En dan ook nog eens 1,5% aan brede investeringen zoals maatschappelijke weerbaarheid en infrastructuur. De norm is hard nodig, aangezien Amerika zich steeds verder terugtrekt uit het NAVO-grondgebied. Zo willen ze onder meer 100 van hun 150 gevechtsvliegtuigen terugtrekken uit Europa, een vliegdekschip, een onderzeeboot en alle tankvliegtuigen. Maar nog altijd zijn er landen die niet voldoen aan die norm. Dus is er genoeg werk aan de winkel. Daarnaast staat de geopolitieke onrust hoog op de agenda. Europese bondgenoten blijven namelijk pleiten voor meer steun aan Oekraïne. Terwijl de grote man in het Witte Huis meerdere malen zijn frustraties uitte over de afwezigheid van diezelfde NAVO-partners in de aanvallen van de VS op Iran, en dat doen ze samen met Israël. Wij gaan spreken met niemand minder dan Tom Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken. Die reist namelijk morgen samen met premier Jetten en minister van Defensie Yazilkus naar Ankara. Maar momenteel is hij nog op het World Forum in Den Haag, waar hij zojuist sprak met de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa toe. Meneer Berendsen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Fijn dat u bij ons bent. Het was even een snelle haastklus, maar u bent er op tijd. Voordat wij gaan praten over Ankara, over die top, er staat nog iets anders belangrijk op de agenda. Namelijk vannacht om 14:00 de wedstrijd België-Amerika. En u bent hartstochtelijk voetbalfan, weten wij. De spits van Amerika zou eigenlijk geschorst zijn door een rode kaart, maar mag na een belletje, meerdere belletjes zelfs, van Trump aan de FIFA-baas Infantino toch weer meespelen. België mag in beroep tegen die opheffing van die schorsing. Dat kunnen ze tot 14:00 deze middag doen. Maar de vraag aan u is even als voetbalfan en natuurlijk ook als minister van Buitenlandse Zaken, wat is de waarde nog van zo'n wedstrijd?
10: Nou, de waarde van de wedstrijd is groot, denk ik. Ik denk dat veel mensen met plezier naar het WK kijken. Ja, ik heb dit bericht vanmorgen kort gezien.
8: Ja.
10: Mijn eerste reactie was verbazing. Tegelijkertijd weet ik ook niet helemaal precies hoe het zit. Maar ik ga me daar vandaag nog verder in verdiepen in het landsbelang. Ja.
8: Staat de integriteit van het WK meer op het spel?
10: Nou, ik denk wel dat de politiek altijd wel zich afzijdig moet houden van sport. En zeker grote sportevenementen hebben juist een kracht om de politiek...
8: Maar je kan niet verder op verstaan vanaf het begrip afzijdigheid ten opzichte van de huidige situatie. Een staatshoofd dat belt met de voetbalbond om een rode kaart ongedaan te maken. En vervolgens ook op social media de loftrompet op zichzelf afsteekt. Namelijk door de behaalde effect, namelijk dat de kaart wordt teruggedraaid.
10: Ja, nee, ik heb het ook gezien. Ik heb me er ook over verbaasd. Maar ik zeg ook eerlijk dat ik niet het volledige artikel gelezen heb. En dus helemaal op de hoogte ben van de situatie. Maar ik denk dat ik dezelfde verbazing had als heel veel anderen die dat lazen vanmorgen.
8: Even over de verhoudingen. Denkt u dat er een van uw collega's, of misschien u zelf wel, het lef heeft of in staat is om de president van Amerika hier morgen op aan te spreken?
10: Ik denk dat het niet verstandig is dat wij ons morgen gaan bezighouden met WK voetbal. Maar volgens mij hebben we belangrijkere dingen te doen.
8: Goed, daar gaan we uitgebreid over praten, want we moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Wat is de inzet eigenlijk van Nederland morgen?
10: De inzet is zorgen dat we op die NAVO laten zien dat we een eenheid zijn. Dat we goede afspraken weer maken met de Amerikanen. En die Amerikanen, of de afspraken weer verder zetten over de zogenaamde burden shift. Dus meer taken van de Amerikanen binnen de NAVO overnemen. Ten derde denk ik dat inzetten op een betere werkende defensieindustrie van groot belang is. En ten vierde steun aan Oekraïne. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste onderwerpen.
9: Ja. Waar zit de grootste weerstand op deze punt eigenlijk?
10: Nou, ik denk dat we op alle onderwerpen hebben we werk te doen. Daarom is het ook goed dat we bij elkaar komen. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt, bijvoorbeeld ook aan die burden shift. Hè. Dus hoe ga je nou op een verantwoordelijke manier een aantal capaciteiten van Amerika overnemen ter verdediging van het Europese continent? En ja, dat doen we niet omdat de Amerikanen dat zo graag willen, maar dat doen we omdat wij zelf ook meer verantwoordelijkheid willen dragen over onze eigen veiligheid. We hebben natuurlijk decennia lang geleund op de Verenigde Staten als het gaat om onze eigen veiligheid. Dat moet veranderen. Maar dat moet wel gecoördineerd. Dat moet wel op een verstandige manier. Dus daar zetten we op in.
9: Ja.
10: Ik denk dat er de investeringen fors zijn toegenomen. Daarmee laten we zien dat we veiligheid serieus nemen. Ook als Europese partners. En ja, goed, de grote uitdaging is natuurlijk ook als je zoveel geld gaat uitgeven. Zorg dan ook dat je dat in samenwerking met elkaar doet. Goed afgesproken. En ook de defensieindustrie daarmee versterkt.
9: Ja.

0: Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, die spreekt eigenlijk de laatste tijd vaak over Europe 3.0. Dat is die eigenlijk versterkte NAVO, versterkte Europese blok binnen de NAVO eigenlijk. Wie is eigenlijk de baas van dat blok?
1: Nou, de baas van de NAVO is de secretaris-generaal. En dat betekent dat die de lijnen mee uitzet met de politieke leiders. Die mogen ook samenkomen.
0: Maar in dat 3.0 waar Rutte het over heeft, heeft hij het ook over een andere commandostructuur?
1: Ja, maar kijk, wat je ziet gebeuren op dit moment, en ik denk dat dat ook logisch is gezien het feit dat Europa meer gaat investeren, dat ook in de commandostructuur Europa meer voor het zeggen heeft.
0: Juist.
1: Een aantal plekken overneemt van de Amerikanen.
0: Juist.
1: En wat ik ook volstrekt logisch vind gezien het feit dat we meer verantwoordelijkheid willen dragen en meer betalen.
0: Ja. Maar dan komt toch diezelfde vraag, want je ziet heel vaak dat er toch druk is om eigenlijk de Europese lidstaten tegenover elkaar uit te spelen. En in dit geval is het toch wel belangrijk om te weten wie dan de leider van dat blok is. Soms zie je dat Macron zichzelf daartoe in staat ziet, dan meneer Merz uit Duitsland.
1: Nou, ik denk dat wij in Europa gewend zijn aan het feit dat we het samen moeten doen. En dat er niet één de leider is. Dat is de Europese Unie laat dat zien. Maar ook denk ik die Europese pijler onder NAVO laat zien dat we met een aantal Europese landen een voortrekkersrol moeten nemen. Kijk, niet iedereen kan dat op dezelfde manier. Daar is Nederland ook nadrukkelijk onderdeel van achter het schermen. Ook de afgelopen weken in aanloop naar de top in Ankara. Zodat we met een aantal landen die investeren in defensie, die de capaciteiten hebben en in goed overleg met de Verenigde Staten capaciteiten kunnen overnemen.
0: Ja. Trump heeft eigenlijk permanent die dreiging, legt hij erop dat hij misschien wel uit die NAVO wil stappen. We weten dat er overigens een enorme meerderheid in het congres voor nodig is, maar hij houdt die dreiging op tafel. Dan zijn er een paar landen die niet zo voortvarend als Nederland die verhoging van dat bruto binnenlands product hebben bewerkstelligd. Het gaat om het percentage voor defensie. Spanje, Tsjechië, Slovenië. De kans dat die een schrobering krijgen is wel vrij groot, hè?
1: Nou, zij moeten daar zeker op aangesproken worden. We hebben samen afspraken gemaakt in Den Haag. Dat doen we niet voor de bühne, dat doen we voor onze eigen veiligheid. Iedereen moet daar een stukje van de verantwoordelijkheid in nemen. En die landen moeten dat ook doen. En nou, zeker voor wat betreft Spanje kijk ik soms wel met verbazing naar aan de ene kant te weinig investeren, aan de andere kant wel een grote broek aantrekken als het gaat om Europees leger en Europese veiligheid. Dus ook van Spanje verwachten we en ook andere landen dat ze voldoen aan de afspraken, zodat we samen sterker komen.
0: De Amerikanen hebben zelfs Spanje al gedreigd met economische sancties door hun opstelling. Onder andere ook voor het niet toelaten van Amerikaanse vliegtuigen op hun basis. Die dreigt met sancties. U zegt het over aanspreken van de nog niet goed betalende lidstaten. Is het alleen aanspreken of hangen er ook sancties in de lucht?
1: Nee, op dit moment is het aanspreken. Je ziet ook bij Spanje zie je groei in de uitgaven. Dat zie je wel bij alle landen. Dat moeten we gewoon inzichtelijk hebben. We voeren in Ankara weer met z'n allen het gesprek daarover. En moeten we ook zorgen dat het de goede kant op gaat.
0: Ja. Ik las een stuk bij RTL Nieuws dat uw ambtenaren van Buitenlandse Zaken die hebben eigenlijk die oorlog met Iran eens even goed onderzocht. En die hebben eigenlijk gekeken, klopt dat wel? Kan dat wel eigenlijk? Mag dat wel eigenlijk op deze manier? Heeft u het ook gezien?
1: Ja, dat was niet zozeer hebben de oorlog in Iran onderzocht. Dat ging om juridische adviezen.
0: Zeker.
1: Aan het begin van die inval. Kijk, we hebben als kabinet hebben
0: in strijd met het internationaal recht.
1: Ja, dus we hebben vanaf het begin gezegd dat het A, een complexe situatie was.
0: Ja.
1: B, dat wij niet zagen hoe dat binnen het internationaal recht viel. Wat ik daar altijd wel aan toegevoegd heb, is dat het ook aan de VS en Israël zijn om die vragen daarover te beantwoorden. Omdat het kan zijn dat wij natuurlijk niet over alle informatie beschikken.
0: Ja.
1: En wat wij ook continu gezegd hebben, is dat de dreiging die van dat Iraanse regime afging en afgaat voor wat betreft veiligheid in de regio, ballistisch raketprogramma, steun aan Rusland, alle steun aan de proxies, zoals Hezbollah en Hamas, en zelfs de lange arm van Teheran tot in Nederland aan toe, wij daar dat we grote zorgen hadden.
0: Zeker. Maar het is ook een beetje binnen het kabinet wel een spanningsveld. Hè? De VVD heeft het dan over begrip voor Amerika. Anderen hebben het juist over, je moet terughoudend zijn, we moeten er niks mee te maken hebben. Het is wel een beetje spitsroede lopen dit voor u, hè?
1: Nou, kijk, die situatie is vanaf het begin is die complex geweest. En dat heb ik ook in het parlement zo gezegd. Hè. Het is af en toe best een worsteling om te kijken. Er zitten zoveel aspecten aan die je allemaal een plek wil geven. En het is niet mijn taak om grote woorden te spreken. Maar het is mijn taak om effectief te zijn
0: in het
1: buitenland.
0: Ik begrijp het, maar vanuit Europa bezien zouden we allemaal heel graag zien dat er wat minder focus op Iran komt en dat we meer focus vanuit de Amerikanen op Oekraïne krijgen. De kans dat Trump, want zo dealt hij, dat weten we inmiddels wel, zegt, nou ja, voordat ik me meer met Oekraïne ga bemoeien, zou ik eerst graag zien dat de NAVO wat meer komt helpen, actief in de situatie bij de Straat van Hormuz en de oorlog met Iran. En daar zit u dan met een situatie waarvan u zelf net concludeert, hebben we wel alle informatie, waar zelf de vraag is of het überhaupt wel het internationaal recht hier geschonden wordt. En u weet dat Trump morgen ongetwijfeld nog een keer gaat drukken op meer participatie van, NAVO, van de NAVO in de situatie in Iran.
1: Ja, dus het is een uitdagende situatie. Waar ik denk dat de zorg van de Amerikanen vooral zat, is niet zozeer komen we nu helpen. Maar zat in het feit dat een aantal landen binnen de NAVO geen toegang gaven tot de basis in Europa. En daar heb ik het ook met mijn collega Rubio over gehad, mijn Amerikaanse collega. Kijk, zij zitten in de NAVO met een verhaal, ook richting de Amerikanen, dat ja, verdediging van het Europees grondgebied is belangrijk, maar de Amerikanen zitten ook in de NAVO, omdat hun aanwezigheid op Europees grondgebied het mogelijk maakt om missies uit te voeren. Zeker. Die ook in hun belang zijn. En op het moment dat precies dat je daarin tegengewerkt wordt, ze vroegen niet om mee te doen in de oorlog, maar dat ze tegengewerkt worden in hun logistiek. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze daar zorgen over hadden vanuit hun perspectief. Vanuit ons perspectief is het heel belangrijk dat die Straat van Hormuz snel weer open gaat. Want wij merken dat iedere dag natuurlijk de stijgende prijzen in Nederland, in ons deel van de wereld. Maar nou ja, voedselzekerheid en energiezekerheid staan onder druk in andere delen van de wereld. En daar is Nederland ook bereid een bijdrage aan te leveren.
0: Maar het meest vreselijke scenario, ik ga toch even heel plat slaan, zou natuurlijk zijn dat wij op een of andere manier, want onze mijnenvegers liggen er al in de buurt, die zouden aan de slag kunnen gaan. Nou, Amerika heeft al meerdere keren zelf de overwinningen uitgeroepen. Hè? Alles kapot gemaakt, alles gewonnen en kijk maar dit en dat. En we zouden vervolgens daar gaan mijnen vegen zonder dat Iran ook toegegeven heeft dat dat een goed idee is. Dat ze fijn vinden dat daar meegewerkt wordt. En dat we daar met een mijnenschip liggen en dat we dan een drone op ons schip krijgen. Dat is ongeveer het ergste scenario wat je kan denken, toch?
1: Nou, de reden waarom wij eerst goed nadenken en duidelijke afkadering zoeken om een missie uit te laten voeren, is precies.

0: feit dat een aantal landen binnen de NAVO geen toegang gaven tot de basis in Europa. En daar heb ik het ook met mijn collega Rubio over gehad, mijn Amerikaanse collega. Kijk, zij zitten in de NAVO met een verhaal, ook richting de Amerikanen, dat ja, verdediging van het Europees grondgebied is belangrijk, maar de Amerikanen zitten ook in de NAVO, omdat hun aanwezigheid op Europees grondgebied het mogelijk maakt om missies uit te voeren Zeker. Die ook in hun belang zijn. En op het moment dat precies dat, dat je daarin tegengewerkt wordt, ze vroegen niet om mee te doen in de oorlog, maar dat ze tegengewerkt worden in hun logistiek. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze daar zorgen over hadden vanuit hun perspectief. Vanuit ons perspectief is het heel belangrijk dat die straat van Hormuz snel weer open gaat. Want wij merken dat iedere dag natuurlijk de stijgende prijzen in Nederland, in ons deel van de wereld. Maar nou ja, voedselzekerheid en energiezekerheid staan onder druk in andere delen van de wereld. En daar is Nederland ook bereid een bijdrage aan te leveren.
1: Maar het meest vreselijke scenario, ik ga toch even heel plat slaan, zou natuurlijk zijn dat wij op een of andere manier, want onze mijnenvegers liggen al in de buurt, die zouden aan de slag kunnen gaan. Nou, Amerika heeft al meerdere keren zelf de overwinningen uitgeroepen. Hè? Alles kapot gemaakt, alles gewonnen en kijk maar dit en dat. En we zouden vervolgens daar gaan mijnen vegen zonder dat Iran ook toegegeven heeft dat dat een goed idee is. Dat ze fijn vinden dat daar meegewerkt wordt. En dat we daar met een mijnenschip liggen en dat we dan een drone op ons schip krijgen. Dat is ongeveer het ergste scenario wat je kan denken, toch?
0: Nou, de reden waarom wij eerst goed nadenken en duidelijke afkadering zoeken om een missie uit te laten voeren, is precies dit soort aspecten.
1: Exact.
0: Dus we zorgen dat de partijen die daar aanwezig zijn, die controle hebben, dus de VS is dat deels, maar is natuurlijk ook Iran.
1: Maar ik wil even op Iran focussen.
0: Ja.
1: Komt het er niet eigenlijk op neer dat je alleen met een mijnenveger daar aan de slag kan als Iran expliciet toestemming geeft?
0: Nou, Iran moet accepteren dat die missie daar uitgevoerd wordt. Dus dat is een belangrijk onderdeel. En dat betekent ook dat we steeds hebben gezegd, er moet een permissive environment zijn. Dus er moet een situatie zijn waarin het werk gedaan kan worden. Ja. En dat nooit 100% veilig zal zijn, dat zou kunnen. Daar zijn onze militairen ook op getraind. Maar die kadering moet er wel zijn. Ja. En dat betekent dat ook de reden is dat die missie nog niet op gang is gekomen.
1: Maar als je hem toch afpelt, komt het er uiteindelijk op neer dat we zitten te wachten of Iran toestemming geeft?
0: Nou, op dit moment is het eerst zo dat de Verenigde Staten en Iran natuurlijk in onderhandelingen zitten. Ja. Ze hebben een eerste akkoord opgeschreven en op basis daarvan moet verder onderhandeld worden. Maar het is inderdaad zo dat iedere activiteit die daar gaat plaatsvinden in de Straat van Hormuz met een internationale coalitie zal ook in samenspraak moeten zijn met Iran, met de VS, met Oman. En die gesprekken lopen volop.
1: Maar het is dus een verschil of Iran moet accepteren of Iran toestemming geeft. Dus de situatie is, wordt de Amerikanen uitgelegd de hele tijd dat ze Iran op de knieën hebben en dat het een kwestie van tijd is. Maar vervolgens zie je dat Iran een hele andere positie inneemt en zelf nog steeds de controle over de straat van Hormuz heeft. En dus ook uiteindelijk de belangrijkste schakel is in de toestemming geven.
0: Ja, nee, ik kijk ook naar de feiten. En de feiten zijn dat Iran grotendeels controle heeft over de straat van Hormuz. De VS ligt dan weer aan het einde van de straat van Hormuz. Oman ligt daar ook. En dat betekent dat met die partijen er gesproken zal moeten worden over op welke manier die internationale missie vormgegeven kan worden.
1: Dan het belangrijke punt voor Europa natuurlijk. Hoe zorgen we dat de Amerikanen weer binnen hun kaders maximaal focus en steun gaan geven op de situatie in de Oekraïne? Daar zullen jullie ongetwijfeld de regeringsleiders een plan over hebben gemaakt, een strategie hebben bedacht hoe dat morgen in Ankara moet gaan uitrollen.
0: Nou, het is volstrekt duidelijk dat meer druk op Rusland en meer steun aan Oekraïne cruciaal zijn.
1: Ja.
0: En we zien inderdaad druk in Rusland en ook op Poetin zien we toenemen. Hij heeft dat zelf ook voor het eerst toegegeven, dat het een moeilijke situatie is waar Rusland zich in bevindt. Tegelijkertijd heeft Rusland de capaciteit om dit heel lang vol te houden en ook de mentaliteit om dit heel lang vol te houden. We zien dat sancties werken, dat de economische druk groot is. Volgens mij ligt alles op tafel om de goede kant op te bewegen. Maar dat betekent dat we daar meer van zullen moeten doen. Dus inderdaad, meer druk op Rusland is één. Meer steun aan Oekraïne is het tweede. En ook daar worden voorstellen op voorbereid voor de komende dagen. Om daar met z'n allen ook duidelijk over te zijn dat die steun blijvend is.
1: Zeker. En vaak zo gaat dat met zo'n top. De eindteksten worden eigenlijk al gemaakt voordat de top begint. En een van de punten is bijvoorbeeld die extra gelden naar Oekraïne, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Nou,
0: ja.
1: En ik zag een bedrag staan van 70 miljard. En uitgerekend een andere belangrijke partner, Italië, ligt hier dwars.
0: Nou, inderdaad, er wordt gekeken, ook een voorstel van Duitsland, naar 70 miljard voor de komende 2 jaar. Dus jaarlijks 70 miljard.

0: Nou, daar gaan we het gesprek over voeren. Ik denk dat het heel hard nodig is. En iedereen die daar twijfel over heeft, daar gaan we het gesprek mee voeren.
1: Ja. Even in die verzelfstandiging van Europa, van eigen defensie, eigen inlichtingen. U ziet dat waarschijnlijk natuurlijk goed, de ontwikkeling en de snelheid waarmee we nu onze eigen wapens, onze eigen infrastructuur aan het aanleggen zijn. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat we eigenlijk een iets grotere mond terug kunnen geven tegen Amerika, gezien de verhoudingen?
0: Ja, er is volgens mij niet echt reden om een grote mond terug te geven. Wij hebben een huiswerkopdracht en dat is onze eigen veiligheid waarborgen. Daar wordt fors in geïnvesteerd. Daar zie ik inderdaad goede ontwikkeling op het gebied van de defensieindustrie, op het gebied van onze capaciteiten. Waar ik denk dat we echt nog beter kunnen handelen is met al dat geld dat we uitgeven, dat we meer gezamenlijk doen. Met de partners binnen de NAVO, ook met Europese partners, dat we meer dezelfde systemen aanschaffen, dezelfde systemen ontwikkelen. En een goede balans vinden met investeren in Europa en de zaken die we nog niet in Europa produceren ook in de Verenigde Staten kunnen aanschaffen of bij andere partners. Dus ik ben er eigenlijk wel optimistisch over. Ik zie achter de schermen dat er echt grote stappen gezet worden. We moeten van ver komen. Maar dat geeft wel vertrouwen. En dat is ook belangrijk, want we moeten zelf de verantwoordelijkheid dragen over onze eigen veiligheid.
1: Ik wil even toch naar die nieuwe commandostructuur die in ontwikkeling is. Europa meer op eigen benen. En moet natuurlijk even ook Canada bij rekenen. Engeland natuurlijk. Het is een grote club. Wat we nu zien, je hebt de Coalition of the Willing, je hebt de Hormuz-coalitie, de Franse nucleaire paraplu. En elke zie je dat in andere samenstellingen gebeurt. Vaak best ad hoc, in nieuwe situatie, wie gaat wie en hoe gaan we dat samen. Dat, als je dat bekijkt, zou je toch denken, ja, daar zou je toch in die nieuwe commandostructuur iets letterlijk ook structuur in moeten gaan aanbrengen. Deelt u die analyse?
0: Nou, kijk. Ten eerste voor onze veiligheid, onze afschrikking, dat is de NAVO. Dat is de hoeksteen van onze veiligheid. Daar worden nu stappen gezet, meer verantwoordelijkheid van Europese partijen binnen die NAVO. En dat doen we op een gestructureerde manier binnen de NAVO. Tegelijkertijd zijn er inderdaad een aantal andere plekken in de wereld waar wij een bepaalde inzet, een stukje van de verantwoordelijkheid willen dragen. Dus Coalition of the Willing gericht op eventuele veiligheidsgaranties voor Oekraïne na een eventueel staakt het vuren. Straat van Hormuz, waar een internationale coalitie zegt van nou, wij zijn bereid om mee bij te dragen om die straat weer open te krijgen. Ja, dat zijn verschillende structuren. Ik denk niet dat je daar één alles overkoepelende structuur voor kan maken. Sterker nog, ik geloof erin dat, ook als je kijkt naar de Europese Unie, als je daar met 27 een stap wil zetten, duurt dat lang, is dat wat lastiger. Terwijl als je met die landen die vooruit willen, gaat samenzitten en zegt, wij vormen een kopgroep, wij gaan aan de slag en als anderen daarbij aan willen sluiten, dan kan dat. Nou, dat kan ook op veiligheidsgebied. Coalition of Willing is een goed voorbeeld, Straat van Hormuz is een goed voorbeeld. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te verzinnen.
1: Het is ook altijd een standaardgebruik als een bewindspersoon naar het buitenland gaat, een andere leider ontmoet, dat dan de Tweede Kamer vindt dat hij dan van alles moet melden, vaak nou over mensenrechten. Nou, in Ankara zijn er meer dan 200 mensen, politieke tegenstanders van meneer Erdogan, opgepakt. Was u nog voornemens om hem daar morgen op aan te spreken?
0: Ik heb hier inderdaad met de Kamer over gesproken. En kijk, de zorgen over mensenrechten, over politieke gevangenen, persvrijheid, et cetera, die hebben wij over Turkije. Daar spreek ik bilateraal, dus één op één vaak over met mijn Turkse collega's. Zal ik ook de volgende keer dat ik Turkije bezoek, in het kader van het bezoeken, het gesprek met Turkije, zal ik dat doen.
1: Dit klinkt alsof u er morgen in ieder geval niks over gaat zeggen.
0: Nou, ook omdat ik met de Kamer ook heb geconcludeerd dat de komende dagen echt in het kader staan van onze veiligheid, de eenheid van de NAVO. En dit soort zaken, daar hebben we zorgen over, die bespreken we. Maar de komende dagen staan echt in het teken van de eenheid. En zorgen dat we onze veiligheid garanderen.
1: Nee, ik vraag het, en nogmaals, maar het gaat om dat je, als je een beetje op afstand naar kijkt, heb je soms dat idee, omdat de moraliteit vaak zo door de bodem zakt, ontstaat de ruimte om elkaar aan te spreken, bijvoorbeeld op mensenrechten of op de rechtsstaat, die wordt minder. Ervaart u dat zo ook zo, als u met uw buitenlandse collega's in gesprek bent?
0: Nee, eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Dus wat ik ervaar met mijn gesprekken met buitenlandse collega's is dat er heel veel mogelijk is om te bespreken. En die zorgen worden ook serieus genomen. En men is het niet altijd met ons eens, maar onze zorgen worden serieus genomen. Wat niet werkt, is hele grote woorden in de media spreken of hele grote woorden in het parlement spreken. Dan is het publiekelijk. En dan vinden een aantal collega's het lastiger om die onderwerpen te bespreken. Want dan moeten zij ook publiekelijk reageren. Dan hebben zij ook een politieke context waarin dat moet. Dus ik zie dat ik het meest effectief ben, ook op dit gebied, als ik in de media wat minder grote woorden spreek, maar wel degelijk hele scherpe gesprekken heb over deze onderwerpen met mijn collega's.
1: Als u nou weer in het vliegtuig terugkomt vanuit Ankara terug naar Nederland, wanneer is het volgens u geslaagd? De summit of delivery. De summit waar we de afspraken uit Den Haag van een jaar geleden laten zien. Dit is ons gelukt.
0: Nou, ik denk dat het gelukt is als we inderdaad eenheid laten zien. Als we weer een stap verder zijn in goede afspraken. Om als Europese partners meer verantwoordelijkheid te dragen.
1: Dat klinkt wel heel algemeen nog, hè, dit.
0: Ja, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Daar gaat het uiteindelijk wel om dat we die afspraken maken. En ik ben echt optimistisch als ik zie het voorwerk wat de afgelopen weken gedaan is. Ik denk dat we een mooie top tegemoet gaan waarin we die eenheid laten zien.
1: Waar zit het spannende? Want in dat voorwerk, al die landen natuurlijk, allemaal teksten worden er heen en weer gedaan. Richting die eindslotverklaring. Wat is het spannendste element voor u?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik kijk er vooral met heel veel, veel optimisme naar uit. Ja, uiteindelijk het meest spannende is denk ik gewoon, wat zeggen mensen als ze voor de camera staan? Dat is natuurlijk ook de rol van de media om iedereen kritisch te bevragen. Maar daar wil je ook geen verschil zien. Dus dat statement, dat gaat
1: er
0: goed zijn.
1: Er eentje uit, in dit opzicht waar u het nu over heeft. Die binnen de deuren iets anders kan roepen dan voor de eerste beste camera die voor zijn neus verschijnt.
0: Nou, ik denk dat veel politici dat risico lopen. Dus dat is uiteindelijk die boodschap moet niet alleen op papier zijn, maar die moeten staan, maar die moeten we ook met z'n allen uitstralen. En nogmaals, het allerbelangrijkste is niet zozeer de woorden, maar is wat we achter de schermen doen om ervoor te zorgen dat wij meer verantwoordelijkheid dragen over onze eigen veiligheid. En nou, Nederland speelt daar een belangrijke rol in de kopgroep en dat gaat de goede kant op.
1: Goed. Even nog, Ton, heel even, gaat u die wedstrijd kijken vanavond?
0: Die wedstrijd om 2:00 s'nachts?
1: Ja. Nee, België-Amerika?
0: Die ga ik niet kijken. Nee. Ik heb morgen te vroeg het vliegtuig om daarvoor wakker te gaan blijven.
1: Dit is wel waar we bang voor waren, hè? WK voetbal Amerika en de president die even gewoon vol politiek erin beukt.
0: Nou, zoals ik al zei, kijk, ik denk dat sport en politiek vaak verweven zijn, maar zoveel mogelijk gescheiden moeten blijven. Tot op heden denk ik dat heel veel mensen heel veel plezier hebben aan het WK. Wij als Nederland misschien ietsje minder dit jaar. Volgens mij is het een mooi WK, maar dit soort zaken die dragen er niet aan bij natuurlijk. Okay.
1: Interessant is ook, zeker op de plek waar u nu bent, daar in Den Haag even. Het zijn inmiddels natuurlijk ook qua defensie echt wel Nederlandse serieuze belangen. Nederlandse bedrijven, denk aan Dames Shipyard, maar ook dronemakers uit het oosten van het land. Hoe staat het met die Nederlandse belangen? Komen die goed aan bod de komende dagen?
0: Nou, een van de belangrijke onderwerpen is de defensieindustrie en daar nog beter op samenwerken. En ik denk ook dat dit kabinet laat ook zien wat we daarmee willen. Dus fors investeren, maar ook op een verstandige manier. Staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft niet voor niets aangekondigd een nieuwe deal met een gouden aandeel. Dus dat betekent dat we er publiek geld in steken in veelbelovende bedrijven, maar tegelijkertijd er ook voor zorg kunnen dragen dat bepaalde overnames of verhuizingen van die bedrijven, nadat we er veel geld in hebben gestoken, niet zomaar kunnen zonder onze toestemming. Ik denk dat dat een hele strategische manier is om na te denken over onze defensieindustrie van de toekomst. En daar heb ik veel vertrouwen in.
1: Mooi. Ik wens u een goede vlucht en vooral een hele goede top daar van de NAVO. En wij danken zeer hartelijk de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen op deze zender hoort u Suzanne Bosman met één vandaag. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast.
3: Docs.
4: Dit is de map waarin alle lijsten liggen, met daarop de Joodse leerlingen 1941.
5: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Amsterdamse Joodse kinderen van hun school verwijderd en kwamen terecht op het Joods Lyceum.
6: Die gehoorzaamheid is schokkend, vind ik wel, hè, in 1941. Dat in no time dat hele schoolsysteem gescheiden is geraakt.
5: Hoe is het deze kinderen sindsdien vergaan?
7: Het meest merkwaardige van die school was een volstrekte normaalheid binnen een afgrond van abnormaliteit.
5: Deze week in Docs, een klassenfoto. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
23: Ik koos wat mij raakte.
22: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
22: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: NPO Radio 1, 12 uur.
25: Susanne Bosman. Goedemiddag, de halve wereld is woedend over dat 1-2'tje tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino over die geschorste speler van Amerika die toch het veld op mag tegen België vannacht. Zometeen waarom dit verhaal over meer gaat dan over voetbal alleen. In één vandaag, na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
26: De vaccinatiecampagne tegen corona kwam in Nederland laat op gang, omdat er geen plan B was bedacht. Dat zei Jaap van Delden vanochtend tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Delden was verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne. En toen plan A, grootschalig vaccineren via de huisartsen, niet werkte, toen moest er snel worden omgeschakeld en dat kostte veel tijd. Politiek verslaggever Lars Geerts, waarom is er niet gedacht in verschillende scenario's?
27: Nou, waarschijnlijk omdat Nederland, zo zei Van Delden, in de luxe positie zat dat we al een heel fijnmazige vaccinatiestructuur hadden. Dat deden wij in Nederland altijd via de huisartsen. Die deden dat jaarlijks, bijvoorbeeld ook met de griepvaccinatie. Maar toen bleek dat het vaccin eigenlijk helemaal niet geschikt was om op zulke hele grote hoeveelheden locaties geprikt te gaan worden. Maar dat het allerlei speciale zaken vereiste, zoals vriezers en het feit dat ze per 1000 in een flacon zaten zo'n beetje, maakte dat het onmogelijk om dat via de huisartsen te doen. En niemand had nog een scenario bedacht hoe je dat dan wel zou moeten doen. Gelukkig, zei Van Delden, had de GGD iets bedacht, namelijk de teststraten. En konden ze die teststraten vrij snel ombouwen tot vaccinatiestraten. Maar ja, het heeft wel tijd gekost.
28: We hebben eigenlijk begin december de GGD gevraagd: goh, willen jullie zo snel mogelijk realiseren dat we grootschalig kunnen gaan vaccineren via jullie netwerk? Dat hebben ze toen ontzettend snel opgepakt. Dus stel dat wij dat 5 maanden eerder hadden gevraagd, dan hadden ze dat ongetwijfeld gedaan.
29: Ja, heeft u een beeld hoeveel eerder we hadden kunnen starten met de vaccinatiecampagne als we waren voorbereid op het Pfizer-scenario?
28: Ik denk dat we dan gewoon net als de andere landen hadden kunnen starten.
27: Ja, en dan was het eind december geworden in plaats van 6 januari.

0: Die toen de vaccinatiecampagne van start ging. Dat zou inderdaad wellicht mensenlevens hebben kunnen schelen. Zij van Deldermeij zei er tegelijkertijd ook bij, ja, de aantallen vaccins die gezet waren, die waren zo klein dat je ook kunt afvragen of het heel veel zoden aan de dijk had gezet. Hij zegt wel, de manier waarop we het gedaan hebben zorgde er wel voor dat we zo'n beetje de grootste vaccinatiegraad van Europa uiteindelijk gehaald hebben.
1: Ja, dus wat zou Van Delden nou in de toekomst anders willen zien?
0: Nou, een van de zaken waar hij ontzettend veel last van had, was het feit dat iedereen eigenlijk wilde meepraten over hoe het ging. En dat de gegevensdeling ook nog zo was dat mensen toestemming moeten geven om hun gegevens te delen. Hij zei, daardoor hadden we heel slecht zicht op hoe die vaccinatiecampagne eigenlijk verliep. En hij zei, ja, en het kostte ontzettend veel overleg met huisartsen, met GGD's, met belangenorganisaties, om het allemaal goed te kunnen regelen. In de toekomst, zei hij, zou het toch graag zien dat de minister van Volksgezondheid meer, en dat heeft dan een term in Den Haag, doorzettingsmacht zou hebben. Oftewel, direct zou kunnen bepalen wat er gebeurt.
2: Als er een crisis is en je wil dat, dan moet je met elkaar gaan overleggen. En dan kom je er misschien best wel uit. Maar het is wel afhankelijk van de vraag of partijen akkoord gaan en voldoende druk voelen. Je kan er niet een soort beslissing in forceren, niet een impasse in doorbreken als hij zich zou voordoen. Daarvoor heeft de minister nu niet in het stelsel een vermogen om door te zetten.
0: Nee, en dat zou die minister eigenlijk wel moeten hebben in zijn ogen, want het zou een hoop tijd schelen.
1: Dank, politiek verslaggever Lars Geerts. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. En ze bedreigden ook directieleden van die school, zegt het Belgisch Openbaar Ministerie.
3: Enkele weken geleden ontving politie Limburg een aangifte van enkele directieleden van de school. In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft Parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
1: De verdachten zijn leerlingen van die school in Hasselt en ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. Het dodental na de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 11. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet, waarvan een groot deel kon worden uitgeschakeld. Wel werden winkels en woningen getroffen. De Australische premier Albanese heeft zich verontschuldigd voor een seksueel getinte opmerking over Kylie Minogue. In een podcast liet Albanese zich verleiden om te zeggen of hij met de zangeres zou trouwen, zou daten of dat hij haar zou doen. Veel mensen vonden dat ongepast voor een premier. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en ze waren dan ook verwond. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie van Indonesië vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. 6:12 in het weer nog. In het noorden bewolkt, soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen droog en steeds meer zon. Een stevige noordwestenwind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. En morgen verandert er weinig.
4: Jan, dankjewel. Dennis Mooij is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Dennis.
5: Een hele goede middag. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen de knooppunten Grijshoort en Valburg. Door schade aan het asfalt is de rechterrijstrook dicht. En dat kost je nu 3 kwartier extra. Je kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A325. Op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle doe je er voor knooppunt Hattemerbroek een half uur langer over.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
15: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
17: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Al ruim 3 jaar vecht Jeroen aan het front in Oekraïne. Jeroen is trouwens niet zijn echte naam. Hij vindt het spannend, maar vertelt nu aan een vandaag over zijn echte leven in de oorlog. Lammert, het gaat slecht met de peer?
18: Ja, de peer heeft een imagoprobleem, Suzanne. Hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden, vragen we zo meteen aan een expert.
4: En nu niet alleen de Belgen zijn boos.
19: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
4: De hele voetbalwereld staat op de achterste benen omdat president Trump zich heeft bemoeid met een rode kaart voor een voetballer van het Amerikaanse elftal. FIFA-baas Infantino schrapte de schorsing van Folarin Balogun, zodat hij vannacht onze tijd toch op het veld kan staan in de achtste finale tegen België. Nou, over de grens kunnen ze er niet bij.
20: Ik heb mij even verslikt in mijn koffie. Als politiek zich met sport gaat mengen, waar gaat het eindigen?
21: Maar wat doet dat met uw voetbalplezier als u dit zo leest?
20: Waar blijft dan nog de sport? In die mate dat die politieke invloed eigenlijk ook het sportresultaat beïnvloedt. Waar is dan nog, als er regels zijn en die worden niet meer toegepast in de sport? Ja, net zoals er door die persoon in kwestie in Amerika ook niet worden toegepast in de politiek. Ja, dan is het hek van de dam, hè.
21: Wat denkt u dat het wordt vannacht?
20: Ik denk wel dat er een bepaalde vechtlust aan het groeien was in het Belgische team en dat ze weten waar ze nu voor staan.
21: Worden ze wereldkampioen?
20: Kent u de uitslag van de lotto? Nee, ik ook niet.
22: Hij denkt dat hij de baas van de wereld is.
23: Het was wel lachen geblazen dat meneer Trump denkt dat heel de wereld van hem is, zelfs het onnozele balspelletje. is te gek voor woorden.
21: Wat doet het met de Belgen?
23: Het geeft zin om inderdaad dan helemaal niet meer te kijken.
21: Wat zouden ze moeten doen?
22: Winnen.
23: Of gewoon op het veld gaan staan en zeggen tegen de Amerikaanse ploeg, doe maar.
21: Vrije doortocht op een rode loop.
23: Ja, ja, dat is toch geen dat Trump wil. Dus ja, doe het dan maar. En dan is het duidelijk hoe belachelijk het allemaal is.
0: Wat moet u weten over Balogun Gate? En welke rode duivels verschijnen straks aan de aftrap tegen Team USA? Ik ben Janko en dit is de HLN Voetbalpodcast van maandag 6 juli. Goedemorgen. Matchday. Vannacht om 2 uur Belgische tijd spelen de rode duivels hun 8e finale van het WK tegen de Verenigde Staten. En er is voor die wedstrijd nog veel om te bespreken. Dus bel ik zoals elke dag naar mijn collega's in Seattle. En vandaag doe ik dat met onze chef voetbal Niels Passanier en VTM-collega Jarno Berto. Goedemorgen mannen. Ja Niels, ik zeg goedemorgen, maar is het een goedemorgen? Want de FIFA heeft gisteravond nog een bommetje gedropt. Leg eens uit.
1: Ja, toch wel een serieuze bom eigenlijk. Ze hebben plots, ik zou zeggen de reglementen aangepast, maar het is zelfs dat niet. FIFA heeft gewoon beslist dat Balogun toch mag spelen, maar blijkbaar tellen de regels niet voor iedereen of gelden de regels niet voor iedereen, Janko.
0: Ja, Jarno, wat is de rol van Donald Trump erin? Want die was er zeer snel bij om de FIFA te feliciteren met deze geweldige beslissing.
2: Dat het mooi was, bedankt FIFA, zei hij, om die onrechtvaardigheid ongedaan te maken. En de New York Times kwam ook redelijk snel met een bericht dat Trump in de voorbije dagen contact had gehad, telefonisch dan, met Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, zijn goede vrienden. En dat hij daarbij had aangedrongen om de rode kaart van Balogun te laten vallen.
21: We luisterden even naar de HLN, het laatste nieuws uit Antwerpen, de voetbalpodcast van Janko Beekman. Jij presenteert deze. Er was vanmorgen genoeg stof om te bespreken.
3: Ja, absoluut. Ik bel elke morgen met mijn collega's in de Verenigde Staten. En na de wedstrijden van de Rode Duivels blik ik ook altijd terug met onze analisten. Mark de Grijze, Toby Alderweireld, mensen die nog in Nederland hebben gespeeld, die jullie dus ook wel kennen. Maar vanmorgen was natuurlijk ja, het thema het feit dat de rode kaart en de schorsing van Balogun, de spits van Team USA, dat hij is kwijtgescholden. Ja,
21: iedereen viel van zijn stoel af. Jij ook?
3: Ja, toch wel. Ik ben s'nachts wakker geworden met dat nieuws. Mijn dochter werd even wakker, ik dus ook. Ik deed mijn gsm open. Ik zeg plots, mag die nu toch spelen? Ja, dat was toch een klein bommetje dat de Verenigde Staten daar gedropt hebben. Of dat de FIFA beter gezegd.
21: Hoe groot is de rel in België?
3: Ja, het is best groot. Het feit dat er nu zelfs al Nederlanders tot in België komen onze mening daarover te vragen, dat zegt misschien veel. En ook de Belgische Voetbalbond heeft al gereageerd. Zij reageren niet alleen omdat ze het zelf voor de Belgische nationale ploeg een probleem vinden, maar omdat het gewoon ook puur ethisch gezien voor het voetbal ook echt wel een heel foute en verwerpelijke beslissing is. Ze zouden graag stappen ondernemen, maar de vraag is natuurlijk, ja, wat kan je beginnen tegen een miljardenorganisatie als de FIFA? Die zaak kan je nooit winnen, hè?
21: Ja, vannacht zit wel jullie voorzitter van de KBVB, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, naast Infantino. Dus er kunnen natuurlijk wel kritische vragen worden gesteld.
3: Ze zouden inderdaad kritische vragen kunnen stellen. Ja, moeten de Rode Duivels nu niet spelen tegen de VS als een soort statement? Dat denk ik nu niet, want dan geef je eigenlijk de Amerikanen en Trump een goesting. Dat is zo lang mogelijk met de VS doorgaan in dit toernooi. Maar je zou wel Pascal Van Damme zijn, onze voorzitter dus, kunnen zeggen, ik ga niet naast Infantino zitten als het op deze manier moet. Dat is mijn stoeltje maar aan iemand anders geven. Of Infantino er echt van zal wakker liggen, dat is een andere vraag, maar het is op zijn minst een statement dan.
21: Met wat voor gevoel volg jij nu nog het WK? Ja, je maakt er dagelijks podcast over, maar de Daily Mirror die schreef zelf, het wordt een farce.
3: Het is absoluut een farce. En het grootste probleem aan deze beslissing is misschien ook wel het feit dat we eigenlijk alles dat op die 2K gebeurt, elke discutabele beslissing, met een heel ander bril gaan bekijken, want het is heel duidelijk dat er aan deze zaak een geurtje zit. Een uur na de beslissing, en nadat de beslissing is bekendgemaakt, was Trump er al bij om op zijn sociale media de FIFA te bedanken voor deze geweldige beslissing. Dus uiteraard heeft zijn band met Infantino hier iets mee te maken. Ja, dan is de vraag inderdaad van waarom kijken we nog naar die 2K?
21: Heb je nog wel zin om te kijken?
3: Ja, ik blijf natuurlijk wel een voetbalfan en ik hoop, en daar gaan we toch allemaal van uit, dat straks wel alles eerlijk zou worden gespeeld. En hopen dat de Belgen winnen.
4: Ja, verslaggever Joris Kreugel vanuit Antwerpen. Nou, volgens Amerika-expert Willem Post gaat dit allemaal over veel meer dan voetbal alleen. Willem Post, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
4: Want wat heeft zich nou afgespeeld? Wat was er inderdaad een telefoontje van Trump naar Infantino?
24: Ja, dat wordt nu echt duidelijk.
5: Trump direct gebeld. Hij heeft ook zijn minister van Handel opdracht gegeven om topadvocaten van het Witte Huis bij elkaar te brengen en een onderzoeksrapport op te stellen om Trumps eis kracht bij te zetten. En dat komt er onder andere op neer dat die Braziliaanse scheidsrechter in diskrediet wordt gebracht, want die zou dan in 2024 verhoord zijn vanwege eventuele matchfixing in Brazilië. Dus het beïnvloeden, dat kun je ook met rode kaarten doen natuurlijk, hè, van de uitslag van een wedstrijd en met gokken en zo. Nou, de FIFA heeft het onderzocht destijds en die man die is eigenlijk vrijgesproken. Dus dat wordt er allemaal bijgehaald om maar druk uit te oefenen.
4: Ja, om maar druk uit te oefenen, om maar invloed te hebben, want dat heeft hij op meer vlakken toch gedaan rond dat WK?
5: Ja, hij heeft zelfs geprobeerd, vlak voor de WK, om de wedstrijden uit een stad als Seattle te halen of Los Angeles. Ja. Omdat dat democratische steden zijn, zei Trump. En die zijn vergiftigd door drugs en criminaliteit. Toen heeft Infantino wel gezegd van, meneer de president, u heeft volkomen gelijk. Het is een schande, hè, wat er in die steden gebeurt. Maar het is nu te kort dag, hè, vanwege alle hotelreserveringen en ga zo maar door. Dus toen heeft Trump al gezegd van, nee, oké, dat laten we dan maar eventjes zitten. Maar inderdaad, hij heeft natuurlijk heel veel druk uitgeoefend. Hij is al jaren bezig om die WK naar Amerika te halen. En het zijn twee boezemvrienden, dus het is Trump gelukt. Hè?
4: Nou, maar hoezo zeg jij van, ja, dit gaat over veel meer dan voetbal alleen?
5: Nou ja, omdat je kunt nu wel zeggen, het bewijst zich weer eens, topsport is politiek. Hè? En je ziet dat Infantino de keizer van de FIFA is, zoals Trump zich ook als een keizer gedraagt. En deze twee heren bepalen dus wat op de wedstrijd gebeurt. Dus als je het even naar Nederland trekt, het zou toch van de krankzinnige zijn als bij een hele belangrijke wedstrijd Rob Jetten beslist als minister-president hoe het met een rode kaart afloopt als een scheidsrechter dat geeft. Dus ja, weet je, Trump heeft ook gezegd dat ik als president dit mag meemaken. Hè? De Olympische Spelen tijdens mijn Amsterdam termijn.
4: Tijdens het 250-jarig bestaan ook nog van de VS?
5: Ja, en dan ook het WK. Dat is eigenlijk een soort van goddelijke interventie. Nou ja, kijk, als je in dat soort termen denkt, ja, weet je, dan trap je natuurlijk op heel veel heilige huisjes. En je ziet ook dat de reacties inderdaad heel sterk zijn. Ik bedoel, de Noorse Voetbalbond heeft al gezegd, we gaan een ethische klacht indienen. Dat is inmiddels ook wel gebeurd. Tegen bijvoorbeeld die vredesprijs die Infantino heeft gegeven aan Trump. Want dat tart alle regels van neutraliteit. Als je de gastheer-president zo in de watten legt. En dat wordt ook ondersteund door andere bonden. Maar die durven dat weer niet publiekelijk te zeggen. Ik vraag me ook af, waar blijft de KNVB? Maar heeft die al gereageerd? Dit is onze broederbond in België. Hè? Dus het werpt echt een smet nu op die WK. Die juist zo mooi is. Met prachtige wedstrijden, volle stadions, geweldige sterspelers.
18: Maar Willem, houdt Trump van voetbal eigenlijk? Of gaat het er om heel andere dingen?
5: Nou, hij heeft wel eens gezegd, hij verzamelt natuurlijk allerlei cadeaus. En hij heeft ooit een Arsenal-shirtje gekregen. En heeft gezegd, nou, ik ben eigenlijk ook wel supporter van Arsenal. Dus, nou, weet je, Trump ziet natuurlijk de kracht van voetbal. Laten we wel wezen. Cruijff heeft destijds geprobeerd een doorbraak in Amerika te krijgen dat voetbal populairder werd. Nou, nu, zoveel jaren later, zie je toch echt, op scholen is het al een tijd zo. Voetbal is nummer 1, maar nu ook in het hele land. Dus Trump ziet de kracht van voetbal.
4: Maar nu wordt er wereldwijd gezegd, ja, zo wordt het WK een farce. Nou heeft België tot zometeen, tot 2 uur, de tijd om zich te weren tegen dit besluit van de FIFA. Heeft dat zin?
5: Want dan, nou, ik denk dat het heel veel zin heeft.
4: Ja?
5: Alleen al ethisch. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, dat je laat zien, ja, maar we zijn een heel klein
4: Oké, maar krijgen we dan ook wat voor elkaar?
5: Nou, ik vrees van niet. Ja. En dat is buitengewoon treurig, want zo wordt het vannacht toch ook een politieke wedstrijd. Ja, en weet je, we hebben dat eerder gezien. Hè, kijk maar naar Qatar, hè, mensenrechten schendingen. Hoe kan het dat de WK daar wordt gegeven? Nou ja, wat ik al zeg, topsport is politiek op hele belangrijke momenten. En je ziet het nu, hè, Trump wil en zal succes hebben met het Amerikaanse team. En dan haal je zo'n streek uit. Ja, dit kan natuurlijk niet. En dan zeggen voetbalanalisten ook wel. En we zijn allemaal een beetje voetbalanalisten. Nou, misschien was het toch niet een rode kaart waard. Oh, maar daar gaat het helemaal niet om.
4: Dat
5: het gaat
4: is de kwestie helemaal niet. Ja, precies.
5: En zelfs de videobeelden worden bekritiseerd. Mm-hmm.
4: Ja. Nou, we gaan kijken wat de Belgen eerst eens doen zometeen. Ja. En dan verder vannacht. Willem Post, dankjewel. En straks, hij is onderweg naar China, waar we een beetje bang van zijn, maar ook vrienden mee willen blijven. Hoe moet minister Sjoerdsma zich nou opstellen tijdens zijn bezoek?
19: Eén Vandaag.
4: Wij gaan ons bezighouden met de peer nu, ja. Lammert, uit de fruitschaal. De peer heeft het moeilijk.
18: Ja, de peer heeft een imagoprobleem, kopt het AD vandaag. Jongeren laten het fruit massaal links liggen en 2 van de 5 gezinnen kopen zelfs nooit peren. En dat is niet alleen in Nederland zo. In heel Europa heeft de peer het moeilijk. Ja, hoe kan dat nou? Aan de telefoon Wilco van den Berg, manager data en digitalisering van de brancheorganisatie Groentefruithuis. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
18: Hoeveel peren heeft u deze week gegeten?
6: Ik heb er 3 gegeten.
18: Oh, heeft u een favoriete peer ook?
6: Nou, in Nederland is de meest geteelde peer de Confrance. En dat is een hele lekkere peer. Maar ook er zijn de tweede peer, Doyenné du Comice, is een goed lekkere peer. Oh. En dus er zijn verschillende rassen, maar die zijn niet allemaal even bekend bij de consument.
18: Nee, want het gaat niet goed met de peer. U was onlangs in Italië, als ik het goed heb, op de Interpera, het jaarlijkse perencongres. Wat kreeg u daar van collega's allemaal te horen over de toestand van de peer?
6: Nou, dat ging met name ook over de afzetontwikkeling en de productie. Wat zijn de uitdagingen die de sector ervaart? Ja, een hele belangrijke was dat er verschuivingen zijn in de productie. Jarenlang was Italië de belangrijkste producent in Europa van peren. Maar door verandering van het weer is de productie daar de afgelopen jaren een stuk lager geweest. Maar dat geeft dan weer mogelijkheden voor de Nederlandse peer.
4: Maar wordt de Nederlandse peer niet genoeg gegeten? Is er iets mis met de peer? Laten jongeren hem vooral links liggen?
6: Je ziet vooral de consumptie onder jongeren afnemen. De afgelopen 5 jaar.
4: En waarom? Weet u dat?
6: 20% gedaald. Nou ja, als je een jongere vraagt van, denk eens aan peren. Wat denk je dan aan?
4: Aan moeilijk schillen en dat er heel veel sap uitkomt.
6: Dan is dat toch wel
4: dus je denkt,
6: nou, ik
4: begin er niet aan.
6: Moeilijk eten. Als je bijvoorbeeld pokeball, dan denk je meteen aan mango. Ja. Als je nu denkt aan peren, waar kan je het bij eten? En dat is juist het punt. Er is zoveel meer mogelijk met peren, maar dat weet de consument niet.
18: Oké, nou, om de peer te redden geef ik u nu 30 seconden van onze zendtijd om iedereen ervan over te overtuigen om vandaag nog peren te kopen.
6: Nou, peren zijn enorm gezond. Met name als je het hebt over vezel. We hebben nu een TikTok social media trend fibermaxing, zowel mogelijk vezels eten. Gebruik daarvoor peren. 1 peer per dag en je hebt al 1/5 van je dagelijkse hoeveelheid vezels binnen.
4: En waar is hij lekker bij? Want dat zei u net.
6: Hij is lekker in de salade, maar hij is ook lekker zeg maar als... je kan hem ook vullen, dat is hij ook prima. Dat denken mensen niet aan. Ah. En ook lekker in ieder geval als je het hebt over... perengranolen bij ontbijt. Dus op verschillende eetmomenten kan je gewoon veel meer met peren als wat mensen nu in werkelijkheid doen.
18: Ik ga meteen naar de supermarkt. Ja. Okay.
4: Goed, Wilco van den Berg, dank u wel. Manager data en digitalisering van de brancheorganisatie Groentefruithuis over de peer.

0: Supertramp Breakfast in America.
1: Ik sta nog op de sanctielijst, toch?
2: Dat is een goede vraag. Dat weet ik natuurlijk officieel niet, omdat de Chinese overheid dat nooit of formeel naar mij heeft gecommuniceerd.
1: Het is niet handig om waar je te controleren.
2: Ik ga ervan uit dat ik nog steeds op de sanctielijst sta, zoals eerder via de pers is gecommuniceerd.
1: Wat is dat voor gevolgen voor uw werk?
2: Ik heb er volle vertrouwen in dat ik mijn werk naar volle behoor kan doen.
0: Nou, Sjoerd Sjoerdsma was dit afgelopen februari, toen hij werd geïnstalleerd als minister van Buitenlandse Handel. Toen nog op de sanctielijst, maar inmiddels in het vliegtuig richting China voor een grote handelsmissie. Ja, handelsafspraken maken onder grote politieke hoogspanning. Hoe roei je dat in China?
3: Huh?
0: Nou, China-kenner Fred Sengers daarvoor aan de lijn. Dag Fred, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Suzanne.
0: Ja, Sjoerdsma was dus omstreden in China. Dan is er ook nog de kwestie Nexperia, de chipfabriek, waar de vorige minister Karmans ingreep, waar China zo boos over was, dat heel Europa de last van kreeg. Wordt een hele spannende reis zo voor hem, voor Sjoerdsma.
4: Ja, dat denk ik ook. Het is sowieso is de relatie met China natuurlijk altijd omgeven met grote en kleine problemen. Maar in dit geval spelen er een aantal zaken rond zijn persoon. En dat maakt het natuurlijk wat saillanter dan normaal het geval zou zijn.
0: Maar hij kan er wel naartoe. Zijn de Chinezen dan over de bezwaren heen gestapt?
4: Ja, ik denk dat China het belang van dialoog met het land Nederland momenteel blijkbaar belangrijker vindt dan de wrok die ze tegen de persoon Sjoerdsma hebben. Net zoals andersom mag worden verwacht dat Sjoerdsma als minister die het landsbelang vertegenwoordigt zich in andere woorden zal uiten dan hij als parlementariër heeft gedaan.
0: Ja, want toen kwam hij op voor de Oeigoeren. Nou, dat vinden de Chinezen niet prettig natuurlijk, dat die kwestie dan naar boven wordt gehaald en dat daar kritiek op is. Maar wat moet Sjoerdsma nu doen? Hoe moet hij zich uiten? Hoe moet hij zich gedragen? Misschien ook non-verbaal. Wat zou de tip zijn die jij je meegeeft?
4: Sowieso is het gesternte gunstig om de simpele reden dat hij welkom is. Want toen minister Karmans vorig jaar naar China wilde reizen, toen was er niemand van enig niveau in China die hem wilde ontvangen. Dus dit is sowieso al een beter gesternte om te beginnen. En verder, ja, hij moet natuurlijk gewoon zijn eigen agenda in de gaten houden. En ja, daar staan voor Nederland hoog op de agenda Chinese steun voor Rusland. Nou, dat is natuurlijk ook op een gevoelig moment nu Rusland een beetje in defensief zit. Een dreigende handelsoorlog, dat heeft natuurlijk tussen de Europa en China, dat heeft alles te maken met dat enorme handelstekort dat maar oploopt en oploopt, omdat wij steeds minder exporteren naar China, maar wel steeds meer importeren. Ja, vorig jaar 360 miljard euro, ja, dan heb je het bijna over 1 miljard per dag.
5: Maar Fred, hoe moet hij doen? Moet hij knielend uit het vliegtuig gaan? Moet hij zich autoritair juist opstellen als een sterke leider? Waar houden de Chinezen van?
4: Waar houden de Chinezen van? Nou, ik denk dat de Chinezen belangrijk vinden dat zij met respect behandeld worden. Want zij zijn een groot en machtig land, tweede economie ter wereld. Dus zij zitten niet te wachten op westerlingen die wel even komen vertellen wat ze allemaal fout doen. Maar ik zou zeker niet zeggen dat hij knielend naar buiten moet komen. Hij moet gewoon op basis van gelijkwaardigheid met China spreken. En daarmee ook open oog houden, niet alleen voor de belangen die hij voor Nederland vertegenwoordigt, maar ook wat China graag wil. Dat betekent niet dat hij alles moet toegeven, maar dat hij daar in ieder geval wel ter sprake moet brengen en begrip voor moet tonen.
0: Ja, dus bij zichzelf blijven, maar tegelijkertijd, we hoorden persoonlijke relaties, vertrouwen, hoe je elkaar in de ogen kijkt, dat doet er ook toe. Dus wat moet hij daar?
4: Ja, natuurlijk. Dat
0: misschien
4: moet
0: een keer een avond doorzakken of zo. Ja.
4: Maar het punt is natuurlijk dat in de Nederlandse situatie bewindslieden zo snel wisselen dat het opbouwen van een persoonlijke relatie wel heel erg ingewikkeld is. Dus dan gaat het meer om de relatie tussen de landen zelf. Maar ik neem aan dat hij, als hij in China is, niet zozeer met zijn counterpart, de minister van Handel Wang Wentao, de kroeg induikt, maar dat hij, als het gaat om de handelsmissie die met hem meereist, dat het natuurlijk wel handig is als je bij diners, lunches en misschien ook wel de karaokebar ingaat om het met Chinese en Nederlandse zakenrelaties bij elkaar te brengen. Ja.
0: Dankjewel voor deze tip. Fred Sengers, China-expert, over de Nederlandse handelsmissie naar China. Het is warm in de Tour de France en de afgelopen jaren is het alleen maar heter geworden op het parcours. Moeten de Tour zo langzamerhand niet eens aangepast worden aan het nieuwe klimaat? Daar hebben we het zo meteen over in 1 Vandaag, nu het nieuws.
6: NPO Radio 1.
0: Jan.
3: Nederland had zich beter moeten voorbereiden op grootschalige vaccinaties. De voormalig vaccinatiedirecteur van het RIVM, Van Delden, zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Toen vaccineren via de huisartsen niet lukte, was er geen plan B. De Europese voetbalbond UEFA heeft felle kritiek op het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Flo Balogun niet te schorsen, ondanks zijn rode kaart. De UEFA noemt het besluit ongekend, onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die daarvoor al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. En in België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt, in Belgisch Limburg. In een TikTok-groep dreigden ze met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op de school en op directieleden.
0: En Dennis, waar staat het vast op de weg?
6: Vooral op de A50, daar kom ik zo bij. Eerst de A12 richting Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Dan de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg staat 11 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. Door schade aan het asfalt is de rechterrijstrook daar dicht. Omrijden doe je via Arnhem over de A12 en de A325.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
8: Ik weet nog niet echt of ik terug in de maatschappij kan. Ik ben zo gefocust op dat oorlog geweest. Waardoor ik eigenlijk helemaal niet meer positief kan denken.
0: Dit is Jeroen, dat is niet zijn echte naam, maar hij wil dat we hem zo noemen. Een Nederlands militair die al ruim 3 jaar aan het front in Oekraïne vecht.
8: Een baantje bij, ik noem maar wat geks, een vakkenvullen bij de Albert Heijn. Ja, dat is toch wel een heel soort ander baantje dan aan het front in Oekraïne. En ik denk dat ik daar gewoon niet meer bij pas. Ook in Nederland, ja, met vliegtuigen, scooters, trams. Je weet wel dat je in Nederland bent, maar het triggert toch wel iets van binnen, waardoor je toch wel terug naar een soort bepaald moment gaat.
0: Ja, Jeroen was even in Nederland. We spraken hem over zijn leven aan het front en wat dat met hem doet. Oud-Dutchbat-veteraan Olaf Nijenboer luistert met ons mee. Goedemiddag, meneer Nijenboer.
9: Goedemiddag.
0: U bent zelf in Bosnië geweest in der tijd. Ja, Jeroen vertelt hier eigenlijk in nog niet een minuut allerlei dingen over een voortdurende alertheid. Ook een vervreemding als het gaat over het leven in Nederland. Dat zijn een paar dingen. Herkent u daar iets van?
9: Jazeker. Ik herken daar heel veel van. Het is eigenlijk voor elke veteraan die in een oorlogssituatie heeft gezeten. Je komt terug in een maatschappij die heel erg vertrouwt op de beschaving die wij kennen. Terwijl dat je uit een land komt waarbij die beschaving flinterdun bleek te zijn en mensen daar zich heel anders hebben gedragen. Waardoor je hier in Nederland een heel groot deel veiligheid mist.
0: Omdat je denkt die beschaving kan elk moment uit elkaar spatten.
9: Ja, het is flinterdun. Dat betekent dat je ook nog eens een keer heel alert bent, omdat je daar een hele tijd in hebt gezeten. En dat schud je niet zomaar even van je af.
0: Hij zit daadwerkelijk aan het front, hè? Blijkbaar al jaren. Ik stel me daar de loopgraven bij voor, voortdurend het gevaar van drones. Hoe was voor u de situatie?
9: Die was gelukkig een heel stuk rustiger. Hoewel wij natuurlijk in de VN-missie in voormalig Joegoslavië met name een mandaat hadden waarbij wij zelf niet zoveel mochten doen. Betekende dat als de tegenpartijen, en dat is niet helemaal goed in de context van de VN, maar andere partijen agressie lieten zien, ja, dan was het de bedoeling dat wij deescalerend zouden optreden. Maar dat is ook best wel frustrerend en moeilijk, omdat je toch wel bang kan worden op zo'n moment.
0: Ja, u was ook met handen en voeten gebonden aan allerlei mandaten natuurlijk en de steun die u zou krijgen van andere partijen weer. Dan kun je zelf ook niet optreden. Dat lijkt me ook heel lastig. Dus in die zin is er natuurlijk een situatie in de oorlog geweest die veel betekend heeft. Kunt u nou zeggen wat de oorlog voor u veranderd heeft of hoe de oorlog u veranderd heeft?
9: Voor mij heeft het veranderd dat ik, ik kan het mooiste aangeven, ik ga elk jaar met heel veel plezier naar Kroatië en Bosnië op vakantie. En daar voel ik me rustig en prettig. Omdat die mensen daar respect hebben voor die beschaving en weten dat die beschaving afhangt van hunzelf. Hier in Nederland heb ik dat een stuk minder, nog steeds. Omdat we hier in Nederland, ja, we maken ons druk over van alles. En vinden vaak dat we zelf gelijk hebben. Maar het gaat om het respect hebben voor juist die afspraken die we hebben. Dat we netjes met elkaar omgaan.
0: Dus als u in Nederland bent, bent u eigenlijk altijd onrustig?
9: Ik ben een stuk onrustiger dan dat ik ben in Kroatië of Bosnië ben.
0: Ja. We gaan even terug naar Jeroen Lammert. Want we spraken hem dus. Hij doet zijn verhaal anoniem om veiligheidsredenen. Wat kun je over hem vertellen?
5: Ja, hij is half Nederlander en half Oekraïens. Juist daarom voelt hij ook een sterke verantwoordelijkheid om in het leger te dienen. Voor de oorlog zat hij hier in Nederland bij Defensie. En toen de Russische invasie begon, maakte hij eerst zijn contract af en vertrok daarna naar Oekraïne. Hij raakte diverse keren gewond. Hij liep onder meer 4 hersenschuddingen op, een gebroken scheenbeen en ook rugletsel. Hij vertelt ons over de harde werkelijkheid waar hij al meer dan 3 jaar in leeft.
8: Ik had toen op een gegeven moment ook mijn ogen dicht gedaan en liep ik gewoon over een mijnenveld. Terwijl de vijand achter ons op ons aan het schieten was. Ja, drones die ook ons probeerden op te blazen. Dat was wel echt een moment waarvan ik dacht van wow. Ik snap echt niet hoe ik het heb overleefd. Dat is echt een moment voor mij geweest van holy shit.
0: Nou, is dat de situatie, meneer Nijenboer, die u herkent enigszins?
9: Ik heb nog nooit in de mijnenveld gelopen, nee. Voor zover het mij bekend is. Ik ben wel ooit beschoten met een antitankraket. En dat is een gebeurtenis die een dusdanige impact heeft. Dat is bijna niet uit te leggen aan mensen.
0: Ja. Dat komt ook later terug?
9: Dat is bij mij in ieder geval later teruggekomen. Ik denk dat op het moment zelf heb je niet de tijd om alle emoties en alle gevoelens, alle gedachten, om allemaal daarmee bezig te zijn. Het gaat om overleven. In mijn geval ging het ook over gewonde collega's. Dus daar ben je mee bezig. En als je niet daar direct daarna de kans krijgt om dat allemaal alsnog te verwerken, ja, dan komt dat ergens, klopt dat wel een keer op de deur en dan moet je het alsnog oplossen.
5: Ja, want hoe pak je je gewone leven na zulke situaties ineens dan weer op in Nederland?
9: Sommige mensen kunnen dat heel, heel goed. Die hebben daar eigenlijk geen moeite mee. En dan gaan gewoon door. En sommige mensen die hebben daarna toch nog wel dingen die naar boven komen. En die dus ook die maatschappij anders zijn gaan zien. Ik heb zelf vriendengroepen gehad na elke uitzending waar ik eigenlijk niet meer bij paste.
5: Nou, waarom
9: daar
5: niet?
9: Heb ik het geluk. Omdat waar zij, toen ik wegging, waar ik toen helemaal goed in dat groepje paste. In het kijken naar de wereld. Dingen die je leuk vindt, dingen die je samen doet. Kwam ik er bij terugkomst achter. Ja, dat ik andere manier van kijken naar de wereld had gekregen. Door de uitzending. En dat niet meer paste. Dat ik me niet meer comfortabel voelde bij wat zij allemaal leuk vonden. Dus dat bloedde een beetje dood.
0: Ja. Maar je moet hier verder. U zegt,
9: ja.
0: De mensen om mij heen, dat verandert misschien een beetje van samenstelling. En je houdt ook een soort heimwee, moet ik me dat er ook een beetje bij voorstellen. Ook naar de mensen met wie je daar bent geweest.
9: Sowieso, dus de kameraadschap en alle mensen, kijk, veteranen die er ook hebben gezeten, snappen heel goed wat je bedoelt als je iets vertelt. Dat is sowieso altijd prettig. Heimwee, ik heb 2 kanten. Je zit ook altijd in de adrenaline. En we weten allemaal, er zijn ook mensen die van gebouwen afspringen voor adrenaline. Mm-hmm. Dat is ook een factor die meespeelt. Dat je ook daar naar terug gaat verlangen. En daar zul je van af moeten kicken. Als je terug bent. Ja. Als je in ieder geval veel hebt meegemaakt.
0: Ja. We luisteren nog even naar Jeroen. Want hij zegt, ondanks alles, en daarin hoor ik al een beetje wat u zegt. Ondanks alle ellende, al het gevaar aan het front, zegt hij, ik kan er niet mee stoppen.
8: Als je er eenmaal aan begint, kom je er op een gegeven moment heel moeilijk uit. Het is een soort, ja, net wat je zegt, een plicht. Het is, je moet erin blijven spelen, anders verlies je jezelf, denk ik.
0: Want meneer Nijenboer, wat doet het met u om dit verhaal te horen van hem?
9: Ja, het raakt mij, omdat ik het op een bepaald niveau heel goed snap wat hij zegt. En ik vind het ook mooi dat hij daar zichzelf bewust van is. Ik denk dat de eerste stap is om ook succesvol, misschien in de toekomst wel, je verlangd te voelen in de maatschappij. Ik begrijp ook dat hij Oekraïens-Nederlands is. Uh-huh. Dus wat ik zie in voormalig Joegoslavië is dat de mensen daar op dezelfde manier dezelfde ervaringen hebben gehad. En dat ze met elkaar samen zijn verder gegaan. Ik wil niet per definitie zeggen dat het opgelost is, want daar wordt een heleboel ook niet uitgesproken. Ja. En dan los je niks op. Ja. Dus ik voel voor deze jongen hoe dat moet zijn. En ja, ik hoop dat hij toch een weg vindt om wel van in de maatschappij te leven later.
0: Ja, zeker. Nou ja, vooralsnog gaat hij terug naar het front in Oekraïne. Dank dat u uw ervaringen met ons wilde delen hierover. Het verhaal van Jeroen is vanavond te zien in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. En Olaf Nijenboer, gaat u ook binnenkort weer naar Kroatië, naar Bosnië?
9: Ik hoop het wel. Maar lekker naar de kust, waarschijnlijk in Kroatië. Maar het is gelukkig daar al jaren weer rustig. En dat is denk ik ook goed. Ik hoop dat zelf natuurlijk voor Oekraïne.
0: Ja. Ik wens u daar een hele fijne tijd. Dank u wel. Dutchbat-veteraan Olaf Nijenboer was dat.

0: Dus de renners die zijn hier bij de start uit de bus gestapt. En ik krijg nou een lift met de bus naar de finish, waar de bus hier op de renners zal wachten. En ik dus ook.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik ben nog onderweg.
1: Ja, dat is mooi. Maar is het een beetje te doen zodra je buiten de bus bent?
0: Het is heel warm. Ik kijk hier nou op de thermometer in de bus en die geeft aan 37 graden buiten.
1: Ja, ja. De etappe, want er is natuurlijk ook die bosbranden die op niet al te grote afstand zijn van het parcours. De etappe gaat door onder bijzondere omstandigheden. Want jij kunt wel mee, maar het publiek kan er niet bij zijn, hè?
0: Nee, inderdaad. Het is echt enkel voor de ploegen. En natuurlijk is dat ook wel enigszins logisch. Ten eerste is het natuurlijk ook al wel gevaarlijk voor de mensen langs de kant. Vaak ook auto ver weg parkeren. En wat gebeurt er als iemand onwel wordt of wat dan ook in die hitte? En daarnaast ook in een gebied waar nieuwe grote bosbranden zijn. Om daar een sportwedstrijd doorheen te doen. Dat is natuurlijk al redelijk extreem.
1: Ik dacht, het is gekke werk, Koen.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, het is gekke werk natuurlijk. Ja, absoluut.
1: Waarom zeggen ze dan niet vandaag even niet? Of?
0: Ja, het is natuurlijk toch van belang. Ik denk dat de regio het ook wel fijn vindt dat de wedstrijd er toch doorheen komt. En ze zullen er toch wel zeker van zijn dat het niet gevaarlijk is. En dat is natuurlijk de eerste vereiste. Voor de gezondheid is het misschien niet ideaal van de renners. Maar blijkbaar toch niet zo gezien dat het echt een gevaarlijke toestand is daar op de wegen waarbij ze dadelijk komen.
1: Mm-hmm, ja. Wielrenner Anouska Koster is op dit moment zelf in de Franse bergen aan het trainen voor de Tour de France van. Dag Anouska. Even kijken of we contact met Anouska kunnen krijgen. Ja, je bent daar Anouska?
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, want we hebben het over die etappe die toch doorgaat vanmiddag. Zometeen, nu zeg maar. Terwijl het zo warm is, terwijl de bosbranden op niet al te grote afstand zijn. Hoe kijk jij daar nu naar? Want jij moet straks daar ook gaan fietsen.
2: Ja, klopt. Dat is natuurlijk wel een ding. Ik heb het eerder dit jaar in Australië ook meegemaakt. En toen is er zelfs een wedstrijd afgelast. Dat was de Great Ocean Race. En dat was ook vanwege bosbranden. En dat kan best gevaarlijk zijn. En dat is nu ook natuurlijk zo met de Tour en al. En wij moeten straks over dik drie weken los. Mm-hmm. Dus,
1: maar toen in Australië is het wel afgelast, nu niet. Zegt dat iets over het verschil in beleving van de Tour of de organisatie?
2: Ja, veiligheid staat in mijn ogen ook voor alles. Dus ik denk dat ze wel dat goed in acht nemen. En dat ze daar verstandige beslissingen ook maken nu in de Tour. Dus ze zullen het wel veilig achten. Toen voor ons, toen was voor de en zowel de mannen als de vrouwenwedstrijd werd toen afgelast. Omdat ze het toen echt niet veilig vonden. Dus het is maar net welke overweging wordt gemaakt. En dit is natuurlijk wel de Tour. Maar als het niet veilig is, zitten ook allemaal mensen op de bergen, supporters en zo.
3: Maar,
2: dus dat kan anders ook heel gevaarlijk zijn.
3: Maar hoe is het om in 37, 38 graden op dat hete asfalt te moeten fietsen?
2: Ja, dat is heel warm. Ja. Ik heb vorig jaar, een paar jaar geleden in Giro hadden we ook bijna elke dag 40 graden. En dat merk je echt dan op een gegeven moment wel. Dus een dag of twee, het is al heel warm. Als je echt een hele week in 40 graden bijna fietst.
1: Ja, wat doet dat met je lijf?
2: Sommige renners raken wel echt overhit en trek je wel meer leeg. Je moet echt zorgen dat je goed gehydrateerd blijft en heel goed gekoeld. Dus je moet gewoon, als renner zijn ook, moet je heel vaak terug naar de auto, ijs halen. En zorgen dat je gewoon echt zoveel mogelijk koeling hebt. En als je dat niet doet, dan raak je veel sneller overhit. Of dan van die heatstrokes, wat de renners dan ook wel hebben. Dat ze gewoon niet verder kunnen. En dan ben je natuurlijk wel verder van huis.
1: Ja, want is dat iets, Koen de Kort, waar ook wel de leiding van de Tour wel rekening mee gaat houden dat het steeds heet wordt. Zie je dat ze dingen aan het veranderen zijn?
0: Ja, het is natuurlijk toch, het blijft lastig. Deze wedstrijd wordt gewoon georganiseerd. Het is warm en het wordt steeds warmer in de Tour. Waar ze vooral rekening mee houden is gewoon zorgen dat er meer punten zijn waar dat de renners iets van bidons of ijs of zo kunnen aanpakken. Dus in die zin wordt daar wel rekening mee gehouden. Verder is het denk ik aan de renners ook zelf om gewoon te zorgen wel dat ze al gewend zijn aan deze hitte. Het zogenaamde hittetraining is natuurlijk ook iets dat steeds meer wordt toegepast. Niet alleen om aangepast te zijn aan de hitte, maar ook eigenlijk als een soort van performance enhancer. Dus dat is ook wel echt iets waar je harder door gaat fietsen, zeg maar. Een beetje hetzelfde idee als een hoogtestage. Maar ja, dat heeft natuurlijk een dubbel effect.
1: Ja, want hoe ziet Anouska Koster, hoe ziet zo'n hittetraining eruit?
2: Ja, dat heb ik dus de laatste jaren heb ik dat ook al gedaan. Ja, wat wij dan ook wel doen is dan binnen fietsen op het tax, veel kleding aan of echt zo'n zo'n schilderspak in principe aantrekken. Kachel aan.
1: Echt?
2: Ja, in de badkamer.
1: En dan denk je wel eens, dit wilde ik altijd al worden, wielrenner. Ja,
2: dat was mijn grootste verlangen. Dat wilde ik zo graag eens een keer proberen. Nou nee, ik heb het, om heel eerlijk te zijn, heb ik het ook heel lang geweigerd. Het leek me helemaal niks. Ik zag wel van, ik zag dat natuurlijk allemaal voorbij komen. Ik dacht van, dat ga ik echt niet doen. Nou, op een gegeven moment mijn trainer, Anouska, het lijkt ons toch wel verstandig dat je dat ook gaat doen.
1: Ja, verstandig of goed?
2: Ja, beide. Ja. Dus ook gewoon om inderdaad, je zo goed mogelijk klaar te stomen. Ja. Ook gewoon voor al die hitte. Dus, en dat is ook wel gewoon belangrijk. En dan zie je ook wel in van, ik heb het ook wel nodig. Want je wilt ook gewoon goed presteren kunnen in de hitte. En het heeft gewoon meerdere voordelen, ook wat Koen zegt.
1: Ja,
2: Ja,
1: want we presteren in de hitte. Koen gaf ook al aan, Lammert, het wordt steeds warmer tijdens de Tour.
3: Ja, klimaatonderzoekers hebben de afgelopen 50 jaar Tour de France onder de loep genomen en daarover gepubliceerd in Nature. Het werd op alle 12 onderzochte locaties in die 50 jaar in Frankrijk warmer. Maar op de dagen dat daar ook daadwerkelijk een etappe werd verreden, was het juist niet extreem heet. Ja, en daardoor zijn de hitteprotocollen van de Tour nog nooit echt op de proef gesteld. Het is dus nog niet nodig geweest om etappes te vervroegen of te schrappen. Ja, een van de wetenschappers zei, er is maar één verklaring mogelijk. God houdt van de Tour.
1: Ja, tot nu toe. Want ja, Koen de Kort, als je ziet hoe het vandaag gaat en de komende dagen wat de verwachtingen zijn. Al die hitte, is er wel eens over gedacht om die hele Tour naar eind september, oktober te verplaatsen?
0: Ja, op zich zou je denken dat dat wel verstandig zou zijn om dat te doen. Maar er zijn natuurlijk wel ook heel veel commerciële belangen bij. Mm. En in de zomervakantie, het is natuurlijk ook wel de ideale tijd om zo'n groot evenement op tv te hebben. Dus ik denk dat de organisatie niet echt daar voorstander van zal zijn. Maar ja, als je dan kijkt naar het klimaat, dan moeten we misschien toch over andere dingen gaan nadenken.
1: En waar denk jij dan bijvoorbeeld over na?
0: Nee, ik denk dat er ook wellicht iets van een soort van pitstraat met water of zo zou kunnen zijn. Waar renners zich kunnen afkoelen elke 10 kilometer of op een klim elke 2 kilometer of zoiets dergelijks. Dat we ergens iets kunnen bedenken waardoor renners zichzelf kunnen koelen. Waardoor het toch weer iets minder gevaarlijk ook wordt voor de gezondheid van de renners.
1: Ja, om toch maar in deze hitte, in deze tijd van het jaar daar te kunnen rijden. Ja, Anouska, denk je niet af en toe van voor de commerciële belangen, maar mijn gezondheid?
2: Ja. Het is wel een lastig verhaal. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van de commerciële belangen. En dat is natuurlijk ook het punt. Dus de wielersport leeft er ook van natuurlijk. Want als dat er niet is, dan heb je ook de wielersport niet. Dus,
1: ik snap hem. Ja, zeker. Nou, ik wens jou heel veel sterkte en ook plezier. Ook bij de voorbereidingen. Als straks ook de Tour de France Femme gaat rijden. Koen de Kort ook sterkte onderweg. En al die sterkte gaat ook uit naar de rijders. Die etappe vandaag moeten doen van 200 kilometer.
2: Bedankt.
1: Oké, dankjewel. Koen de Kort was dat vanuit de Tour de France. En Anouska Koster die zich voorbereidt op de Tour de France van. Ja, je gelooft het bijna niet. En toch is het aan de hand. In Amsterdam wonen vrouwen met hun kinderen in kelderboxen. Onze collega Sander het Sas maakte daar vorige week een verhaal over. De gemeente heeft die reportage gezien en gereageerd. Daarover hebben we het zo meteen in één vandaag.
4: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
12: aan tafel.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Susanne Bosman.
1: Polymarket is een website waarop je voorspellingen kunt doen en gokken. Bijvoorbeeld, wie worden de bruidsmeisjes van Taylor Swift? Nou, dat is in aanloop naar die bruiloft afgelopen weekend massaal gedaan. En in podcast De Dag werd gezegd dat het vooral mannen zijn die met Polymarket proberen geld te verdienen. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
16: In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen omgekomen bij een grote opstand in de gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. Een nieuwe stap vandaag in de verbouwing van het Binnenhof. De start van de bouw van de publieksingang. Tot nu toe waren ze vooral bezig met de oude gebouwen. Maar vanaf vandaag dus echt een nieuw gebouw. Verslaggever Mark Hamer, Bas bij dat feestelijke moment.
17: Nou, welkom allemaal.
18: De ontvangst was in de oude, of misschien beter gezegd, de toekomstige plenaire zaal van de Tweede Kamer.
19: Vandaag vieren we mijlpaal, de startbouw van de nieuwe publieksentree. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt super trots dat wij dit allemaal mogelijk mogen maken.
18: Geen 150 Kamerleden, maar 150 bouwvakkers stonden in een stoffige zaal te wachten op de wethouder, de minister en de voorzitter van de Tweede Kamer.
20: Hallo, ik ben Tom. Dag. Even de hand. Dag.
18: En die maakten ook allemaal nog een praatje met de bouwvakkers.
20: Hi, ik ben Tom. Tom, wat doen jullie? Wat is jullie rol?
21: Nou, kraanmachinist.
20: Mooi. Ja. Hoog in de lucht.
21: Hoog in de lucht.
20: Wauw. En u, wat doet u?
22: Wij ondersteunen de kraanmachinisten.
20: Ja. Dit is echt team lucht, zeg maar.
23: Ja. Hi. Hier.
18: En toen was het tijd voor het officiële moment.
23: Doe maar, Tom.
24: Ja, en dan gaat ie. Ja hoor.
18: Buiten op de Hofplaats werd een paal in de grond gedraaid. Voorzitter van de Tweede Kamer, Tom van Kampen. Ja, u was eigenlijk de enige die aan de knop zat.
25: Maar het ging bijna nog niet goed, maar hij ging de lucht in.
18: Je moet wel naar beneden boren.
25: Uiteindelijk ging dat goed.
18: Hoe belangrijk is dit moment?
25: Superbelangrijk. Het is, ja, wat ik heel mooi vind, is Binnenhof is een aaneenschakeling van complexen sinds de 13e eeuw al. Ja, en wij zetten hier nu weer een deel van het complex bij om onze moment van de tijd te markeren. En ik vind het er heel gaaf uitzien en verheug me er heel erg op als het er staat.
18: De eis vanuit de Kamer was dat er een grotere publieksingang zou komen.
25: Nou, er zijn natuurlijk beveiligingsredenen en er zijn allerlei hele praktische redenen waarom dit nu gaat gebeuren. Maar persoonlijk vond ik zelf, ik kom al sinds 2014 op het Binnenhof. dat het publiek, de mensen voor wie we het doen, voor wie de democratie er is, dat die toch een grote, belangrijke, mooie entree hebben om hier de volksvertegenwoordiging te kunnen spreken of te controleren.
18: Nou, nu 300.000 mensen per jaar en dat moet naar 500.000 mensen per jaar.
25: Hoe meer, hoe beter. En daar wordt met schoolklassen enorm aan gewerkt. Ik zie zelf ook nu al dat er heel veel belangstelling is om debatten bij te wonen. En we moeten ervoor zorgen dat dat alleen maar meer wordt. Want de politiek, de democratie, zitten voor mensen thuis.
18: Op zijn minst nog 5 jaar.
25: Zomer 2031.
18: Weet u het zeker?
25: Nou, zekerheden heb je nooit in het leven. Maar iedereen is erop gebrand om dat te halen. En als ik al dat enthousiasme van die bouwers hierboven zie, dan weet ik zeker dat dat gaat lukken.
16: In 2015 gingen ze nog uit van 475 miljoen euro voor de verbouwing van het Binnenhof. Inmiddels staat de raming op 2,7 miljard. In de zaak Bellingen gaat de Belgische voetbalbond in beroep. De FIFA laat de Amerikaanse spits Bellingen vannacht meespelen met het WK-duel tegen België, ondanks zijn rode kaart. Van veel kanten klinkt onbegrip op dat besluit van de FIFA. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Dat geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten zeker 11 mensen gedood en 46 gewond geraakt. Rusland spreekt van een massale aanval op Oekraïne. President Zelensky had kort daarvoor voor zulke aanvallen gewaarschuwd. En Oekraïne meldt nieuwe aanvallen op Russische raffinaderijen. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van die school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Tour. Zojuist zijn de renners in de Tour de France opgestapt voor de 3e etappe. Een rit is dat van 195,9 kilometer van Spanje door de Pyreneeën met finish in Zuid-Frankrijk. In een gebied dat wordt geteisterd door bosbranden. Toch gaat die rit met wat aanpassingen door, zegt Stef Clement, wieleranalist voor de NOS.
0: De Tour gaat eigenlijk altijd door, hè? Dat kennen we ondertussen wel van de organisatie. Ze vinden altijd wel een weg. Voorlopig dezelfde weg, maar dan wel zonder publiek in Frankrijk. Want we starten natuurlijk nog in Spanje. Het eerste deel in Spanje gaan we weg van de kust, weg van de branden, zo lijkt het. Maar inderdaad, ja, in de Pyrenee Oriental, daar woeden de branden in Frankrijk. En op zo'n 80 kilometer van de huidige branden wordt er dan vandaag gefinished. Zoals het nu ervoor staat, zeg ik dat er dan maar bij in Les Angles.
16: En de Deen Jonas Vingegaard die draagt vandaag de gele trui. De Nederlander Alex Molenaar rijdt vandaag in de bolletjestrui. Het is 6:06. Het weer nog van het zuidwesten uit opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. En het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Ook morgen weer bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden. En dan worden 22 tot 28 graden.
1: Dankjewel Jan. Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
2: Het loopt op dit moment vooral vast op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Knoopert Leendeheide heb je een half uur vertraging door rommel op de weg. De A6 van Lelystad naar Muiden voor Muidenberg, 20 minuten extra. Dat komt door bergingswerk, 2 rijstroken zijn dicht. A50 Arnhem-Os doe je er 10 minuten langer over voor het knooppunt Valburg. Het wegdek is daar slecht. En op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven voor het knooppunt De Hoog 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Het was pijnlijk om te zien, die reportage vorige week in 1 Vandaag, over dakloze moeders die met hun kinderen in kelderboxen wonen. De gemeente Amsterdam vraagt het kabinet nu om steun voor deze vrouwen. Nou, maar het feit of fictie gaat over gokken.
5: Ja, want er werd behoorlijk wat geld vergokt over de bruiloft van Taylor Swift. En het zouden met name mannen zijn die dat doen. Nou, we gaan niet gokken, maar keihard checken of dat klopt.
1: En nu eerst, hoe veilig wordt het verkeer met al die rijhulpsystemen in de auto?
6: Vraag 1 vandaag.
1: Nieuwe auto's in Europa die moeten vanaf morgen uitgerust zijn met 3 nieuwe veiligheidssystemen. Als er wordt gekeken of de bestuurder niet in slaap sukkelt of te lang naar de navigatie kijkt. En er zijn al systemen die je helpen binnen de lijnen te rijden en een bepaalde afstand tot je voorganger te houden. Dat moet allemaal de verkeersveiligheid vergroten. Jan-Peter van Zijl uit IJmuiden heeft daar een vraag over. Meneer van Zijl, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
1: Heeft uw auto ook allemaal van die piepjes en dingen die alarm slaan als u even de andere kant uitkijkt?
7: Sorry, heel cynisch. Gelukkig niet. Ik rij in een auto uit 2004. En dat geldt als een youngtimer. En die heeft wel ABS gelukkig. En stuurbekrachtiging, heel luxe. En ik heb zowaar een airco erin. Maar ja. Al die dingen heb ik dus niet inderdaad.
1: Ja, dus u moet helemaal zelf opletten?
7: Ik moet zelf opletten, ja. En het is misschien wat cynisch als ik het zeg, maar andere auto's, dus die andere automobilisten, die worden waarschijnlijk meer ondersteund door die rijhulpsystemen. En ik ben dus eigenlijk bang dat je als mens dan heel erg laks wordt, dat je een soort hospitalisering krijgt van, oh ja, mijn auto doet het wel, dus ik hoef zelf niet zo erg op te letten. Terwijl je wel aan het verkeer deelneemt met conventionele voertuigen, nou ja, zoals mijn auto, of eigenlijk erger, ik zit eigenlijk het liefst op de fiets. En dan heb je natuurlijk helemaal geen rijhulpsysteem.
1: Ja, maar wat je dus ziet op de weg is dat auto's, er zijn auto's met allemaal van die systemen en auto's ook zonder systemen. Nou, dan rijdt misschien ook nog andere voertuigen tussendoor. Hoe gaat dat allemaal samen? Is dat wel veilig? Daar komt de vraag op neer. En die leggen we voor aan Rins de Zwart, onderzoeker bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedemiddag, meneer de Zwart.
8: Goedemiddag.
1: Want u doet onderzoek naar hoe mensen omgaan met slimme systemen in auto's. Ik zei al even, er komen allerlei nieuwe systemen bij die vanaf morgen verplicht zijn. Welke zijn dat?
8: Vanaf morgen zijn er 3 nieuwe systemen die verplicht zijn. De ADDW, dat staat voor Advanced Driver Distraction Warning. Dus inderdaad, of iemand niet te lang niet naar de weg kijkt, zal ik maar even zeggen. Intelligente snelheidsassistentie, dat zijn de welbekende piepjes als je ergens harder rijdt dan je zou moeten rijden. En nog een event data recorder, die slaat iets van informatie op wat stond er aan op het moment van een ongeval.
1: Ja, en je hebt dus al allerlei hulpen in de auto om te parkeren, om tussen de lijntjes te blijven en dat soort dingen. Klopt het wat meneer Van Zijl zegt van ja, misschien worden we er wel wat luier of lakser van. Hij noemde het, we worden gehospitaliseerd. Worden we minder alerte rijders daardoor?
8: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat er een kans bestaat, daar heeft meneer absoluut gelijk in. Hè, het is natuurlijk, hoe meer van die systemen in de auto zitten, hoe makkelijker het is om te zeggen, nou, de auto die houdt voor mij afstand, die houdt snelheid en die houdt mij binnen de lijntjes. Wat blijft er voor mij dan nog over? Het is wel heel belangrijk om dan te onthouden, jij bent nog altijd de bestuurder. Dus je moet nog altijd opletten en nog altijd ingrijpen wanneer dat nodig is.
1: Nou, misschien moet daar dan ook nog een systeemtje voor komen, zou je dan bijna kunnen zeggen. Maar hoe gaat dat dan samen? Want is daar al over nagedacht dat je inderdaad verschillende stromen hebt. Hè? Slimme auto's, om ze zomaar even te noemen, of goed uitgeruste auto's met allerlei piepjes. En die auto's die dat nog niet hebben.
8: Ja, nou, op zich gaat dat best goed samen. Hè? In theorie zit in al die auto's zit gewoon nog een bestuurder die altijd oplet en de boel in de gaten houdt. Dus die auto's die kunnen gewoon rustig naast elkaar op de weg rijden. De systemen, zeker de verplichte systemen, die zijn er dan ook op gericht om de veiligheid te vergroten. En als het goed is, doen ze dat allemaal ook gewoon. Alleen het risico zit erin dat mensen er inderdaad dan te veel op gaan leunen.
5: Snapt u dat mensen dit toch wel een toenemende bemoeienis vinden in hun eigen privéauto?
8: Ja, dat snap ik absoluut, ja.
5: En het is niet erg, of wel erg?
8: Nou ja, dat hangt denk ik vooral van de persoon af. Hè. U bent natuurlijk niet verplicht om een auto met alle toeters en bellen te kopen. Alleen ja, als het nu vanuit de EU verplicht wordt om een aantal van die systemen in nieuwe voertuigen te hebben, dan wordt het wel steeds moeilijker om er één te hebben zonder.
1: Mm-hmm. Nou, u hebt, meneer Van Zijl, u hebt er nog één zonder de meeste van die systemen. Maar als u luistert naar de onderzoeker, dan kan het vooralsnog wel prima samengaan op de weg.
7: Ja, dat hoor ik inderdaad. Nou, gelukkig maar. Maar ik had eigenlijk ook begrepen dat die auto's ook steeds meer met elkaar gaan communiceren. En dan praat je vooral over verkeer als zijnde alleen maar tussen auto's. En verkeer is natuurlijk veel, veel meer dan alleen maar auto's. Kijk, op de snelweg heb je natuurlijk alleen maar auto's. Hoera. Maar in stedelijke gebieden bijvoorbeeld, of dorpen, dan heb je al die andere verkeersstromen, dus ook voetgangers, fietsers en die auto's samen. En dan moet het wel gaan samenwerken en dat het veilig blijft.
1: Ik leerde van de rijinstructeur dat je altijd oogcontact moet maken.
5: En anticiperen.
1: Inderdaad. Goed, we hebben het een en ander gehoord over hoe dat gaat over op de weg. Met auto's die allerlei slimme systemen hebben en auto's die dat nog niet hebben. Jan-Peter van Zijl, dank dat u dit aan de orde wilde stellen. En dank onderzoeker Rins de Zwart voor het antwoord daarop. Hebt u zelf ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app. Dakloze moeders en hun kinderen die leven in een kelderbox in Amsterdam-Zuidoost. De gemeente Amsterdam zegt het niet in zijn eentje te kunnen oplossen dat dit gebeurt. Wil dat de landelijke politiek in actie komt. Aanleiding voor die oproep is een reportage van onze collega Sander het Sas over deze vrouwen.
6: Ik heb die matras op laten staan omdat ik nog niet ga liggen. Ik ga zo liggen. Maar als ik ga liggen, dan haal ik deze tassen weg. Zodat die matras kan gaan en dan zet ik die tassen hier op de gang.
9: Ik ben een alleenstaande moeder. Ik woon met twee kinderen, een baby van 7 maanden, een jongen van 15. We zijn dakloos, kan je zeggen. Maar ik doe toch een onderhuur in een bergruimte met mijn twee kinderen.
1: Sander, de reportage, ik heb hem gezien, veel mensen hebben hem gezien. Jij was zelf ook in shock op een gegeven moment.
10: Ik was zeker in shock. Ja. Ik bedoel, hoe kan dit gebeuren in Nederland? Dat je denkt van in zo'n kelderbox waar echt helemaal niks is. Hè? Er is geen elektra, er is geen verwarming, er is geen water. Er is gewoon helemaal niks, er is geen daglicht. En die mensen met hun kinderen, met een dochtertje van 7 maanden, mind you. Dat is onbestaanbaar dat het in Nederland kan. Ik was echt in shock, ja.
1: Ja, onbestaanbaar dat het in Nederland kan. Het gebeurt.
10: Ja, het gebeurt zeker. En afgekomen. Niet alleen in Amsterdam trouwens.
1: Ja, maar hoe deze vrouwen in deze situatie terechtkomen?
10: Ja, deze vrouwen, het zijn met name Surinaamse vrouwen die vanuit Suriname een paar jaar geleden naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben kinderen met een Nederlandse nationaliteit, dus die vaders die zijn Nederlands. En vaak is het zo dat of ze zijn gescheiden of ze zijn hier gekomen, eerst bij familie hebben gelogeerd en op een gegeven moment toch op straat terecht zijn gekomen. En ze zijn op een gegeven moment die galerijflats afgegaan, aan gaan bellen en gaan vragen, mag ik hier eventueel blijven? En op zo'n manier zijn ze dus ook in zo'n kelderbox.
1: En ze betalen er ook nog voor, hè?
10: Ze betalen er heel veel geld voor. Ja. Hè? De vrouw die wij bijvoorbeeld spraken, een van de vrouwen, die betaalde 550, nog steeds trouwens, €550 per maand om in die kelderbox te verblijven. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. En hulp krijgen ze niet.
1: Nee. Een aantal van de kinderen van deze vrouw gaat ook naar school. Hè? Ja. Weet de school daarvan?
10: Nou, kijk, dat heb ik ook gevraagd. Hè. Ze zeggen van, we vertellen niet dat we in zo'n kelderbox wonen, maar dat die situatie wel penibel is en dat we niet een vaste verblijfplaats hebben, dat weet die school wel. En die school maakt zich daar ook best wel druk over. Maar ze kunnen ook niet veel. Ja. Er is ook best wel veel schaamte bij die vrouw om hierover te praten. Hè. Het is ook best wel wonderlijk dat deze vrouw nu naar buiten willen treden om dit te vertellen. Die scholen die kunnen eigenlijk ook niet zoveel.
1: Nee. Nou, dan is die reportage van jou vorige week uitgezonden op televisie. Dan denk je van, er zijn zoveel mensen die denken van, dit kan niet.
10: Nee.
1: Wat is er gebeurd in het?
10: Niks. Er is niks gebeurd. Er is natuurlijk wel heel veel in gang gebracht. Hè. We hebben zelf ook heel veel reacties gehad van mensen. Ook mensen die hebben gezegd, misschien kunnen wij ze helpen. Maar in principe, die vrouw die je net hoorde, die in die kelderbox woont met haar dochtertje van 7 maanden, die woont daar nu nog steeds, na 8 dagen. En er is dus eigenlijk niks gebeurd. En de gemeente Amsterdam zegt ook, we willen wel, maar we kunnen eigenlijk niet zoveel.
1: Want wist de gemeente dit?
10: De gemeente wist dit, want de ombudsman, de kinderombudsman, heeft al bijna een jaar geleden een rapport gemaakt hierover. Heeft
1: de gemeente wist dit al een jaar. Dat
10: die wist het al een jaar, maar ze zeggen dat ze niet zoveel kunnen. En dan is er een wethouder, Sita Pels, die ik heb gesproken, en die geeft ook aan, ik wil hulp van de landelijke overheid.
11: Ik vind het ook echt, echt heel erg dat dit gebeurt in ons land en in onze stad. En als stad doen we echt wat we kunnen. We hebben inmiddels 1000 mensen in de gezinsopvang zitten. Maar het groeit ons ook echt boven de pet. En er is echt een landelijke oplossing nodig.
10: Hoe zou zo'n landelijke regeling eruit moeten zien?
11: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er geld vrijkomt voor de opvang. En dat er ook wordt nagedacht van, kunnen we misschien ook deze gezinnen spreiden over Nederland? In de grote steden woedt de wooncrisis natuurlijk ook het hardst. We hebben hier het grootste tekort aan betaalbare woningen.
1: Ze vindt het echt heel erg. Dat nemen we ook zeker aan. Maar wel intussen kijken naar de landelijke overheid.
10: Ja, maar ze zegt zelf dat ze al 1000 gezinnen opvangt. Ja. Dus er is gewoon geen plek. Ze weet gewoon niet waar ze het vandaan moet halen. Dat is wat ze aangeeft. Ja. En dat dat maakt het zo traag. Ja.
5: Maar er is toch altijd voor een gemeente een oplossing te vinden. Er zijn toch bedbad, brood opvangen, zwervende asielzoekers worden ook geholpen. Ja. Zou je toch voor deze gezinnen iets kunnen doen?
10: Je kan zeggen, dit zijn economisch daklozen. Het probleem daarvan is, ze vallen eigenlijk nergens onder. Hè. Ze hebben geen psychiatrische problemen. Ze hebben geen alcoholverslaving of een drugsverslaving. En dan pas je er eigenlijk niet in. Hmm. En dat is vaak ook het probleem. En ze zeggen, we helpen al, we doen eigenlijk al veel meer dan kan. Maar ja, het houdt ergens op.
1: Ja. Zeg maar, er zijn dus mensen die hun berging voor 500 euro of meer verhuren aan iemand in grote moeilijkheden.
10: Ja, dat gebeurt. En je zou zeggen, help je ze daarmee? Nou, ik denk dat je ze daar niet mee helpt. Mm-hmm. Ze hebben wel van onderkomen, maar het is niet het onderkomen wat je wil. Laten we even luisteren naar Zita Pels, wat zij daarover zegt.
11: Ja, het is natuurlijk echt een belachelijk bedrag.

0: Nou, live The Chorus Radio.
1: Publiek, geen reclamekaravaan ook. In ieder geval niet in Frankrijk. Vanaf de grens gaat het dus op deze manier.
0: Ja, want er is brand in de buurt van het parcours. Het is bloedheet en het wordt alleen maar heter in de Tour de France. Komende week, maar ook de komende jaren. Vandaag rijdt de tourcaravaan vanuit Spanje de grens over naar Frankrijk. Een etappe van bijna 200 kilometer, 4000 hoogtemeters en temperaturen van ruim boven de 30 graden. Voormalig profrenner en wieleranalist Koen de Kort is bij de Tour. Goedemiddag, Koen.
2: Goedemiddag.
0: Waar precies? Want kun je wel in de buurt komen van de renners? Hoe gaat dat nu?
2: Ja, nou, ik zit in de bus.

0: bedrag, hè, zoveel geld vragen voor een
1: kelderbox. Elke euro is te veel eigenlijk, toch?
0: Elke euro is veel te veel. En dat is denk ik ook een van de grote problemen waar wij als gemeente tegenaan lopen, is wij handhaven natuurlijk op dit soort situaties. Want dat mag niet. Je mag niet je kelderbox onderhuren als woning. Maar vervolgens komen natuurlijk deze vrouwen tegen. En wat wij dan doen is dan helpen we ze vaak richting de opvang. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. Want ook daar zie je weer, de rekening wordt eigenlijk bij die vrouwen gelegd en niet bij de verhuurder. Het zou een stuk eerlijker zijn als je zou kunnen zeggen, nou, dan halen we die huurder eruit. Ja. En dan zetten we die vrouwen erin.
1: Ja, ik dacht, dat ga ik ook maar even voorleggen of dat wel kan. Hè? Dus ik ben ook naar de bestuursvoorzitter gegaan van Rotsteel. Dat is die woningbouwvereniging die dus die flats in beheer heeft. Daar gebeurt dat allemaal. En ik sprak met Mohammed Asharki.
2: In dit voorbeeld is misbruik heel helder. Je vraagt voor een kelderbox 500 euro voor een vrouw met een kind. Ja, dat vind ik niet kunnen. Ik vind dat we dat moeten bestrijden en moeten aanpakken.
1: En hoe bestrijdt u dat dan? Is dat dan dat u mensen eruit zet bijvoorbeeld?
2: Nou ja, het is natuurlijk niet de oplossing dat je weer andere mensen op straat zet. Want ook die mensen moeten dan weer hulp krijgen. Maar je moet een eind maken aan deze situaties.
3: Nou, hij vindt het ook heel erg en wil er een eind aan maken, maar hoe dan?
1: Ja,
3: nou,
1: daar hebben deze vrouwen natuurlijk op dit moment niks aan. Hè. Wat deze man vooral aangeeft is, er moet heel veel gebouwd worden. Ook hij doet een oproep aan de landelijke overheid, want er moet veel meer geld bij komen. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal langere termijn oplossingen. Voor nu, op dit moment, is er eigenlijk niks voor deze vrouwen. De gemeente zegt wel, we gaan kijken met de GGD of we deze vrouw toch op een of andere manier ergens onder kunnen brengen. Maar waar die vrouwen het meest bang voor zijn, is de zomervakantie is begonnen. En dat het dadelijk september, oktober is, dan wordt het ook nog koud. En dat ze nog steeds in deze situatie leven.
3: Ik zucht.
1: Ja, ik Zander, ook. Ja.
3: Goed, vanavond is dit onderwerp ook te zien in onze televisieuitzending. Dank dat je hier was, Sander.
1: Graag gedaan.
4: Feit of fictie?
3: Ja, Lambert, geld verdienen met voorspellingen over bijvoorbeeld een bruiloft.
5: Ja, het was me allemaal wat met die bruiloft van Taylor Swift in New York afgelopen weekend. Op Polymarket zijn allerlei voorspellingen gedaan over de exacte datum, de jurk, de bruidsmeisjes die er uiteindelijk niet waren. Ja, mensen schijnen er goud geld mee te hebben verdiend met die bruiloft.
3: Wat voor mensen zijn het dan? Wie doen dit?
5: Nou, theatermaker Martin Rombout, die zelf ook veel geld heeft verdiend via Polymarket, vertelde daar in Podcast de Dag dit over.
6: Ik denk dat er één ding is wat bijna iedereen bindt, en dat is dat iedereen man is.
5: Ja, voornamelijk jonge mannen, voegt hij daar nog aan toe. Nou, dat gaan we checken. Eerst maar even naar tech-expert Peter Slachter, die uitlegt wat Polymarket precies is.
7: Een platform. En het is een platform voor voorspellingsmarkten. En een voorspellingsmarkt kan je eigenlijk zien als een beurs voor de toekomst. Dus niet voor aandelen Apple of ASML, maar voor vragen als: gaat deze kandidaat de verkiezing winnen? Of verlaagt de centrale bank de rente? En mensen kopen en verkopen eigenlijk posities op die uitkomsten.
5: Maar toch is het volgens Slachter meer dan alleen een voorspellingsmarkt.
7: Er zit een gokelement in, want je zet nou eenmaal geld op een toekomstige uitkomst. Maar het verschil is wel dat zo'n voorspellingsmarkt ook informatie verzamelt. Bij roulette bijvoorbeeld verandert jouw inzet helemaal niets aan de kans.
3: Ja, maar het is dus gewoon ook toch gewoon een goksite.
5: Ja, inderdaad. En dat trekt toch wel een bepaalde groep mensen, zegt Slachter.
7: Kijk, wat je in de praktijk wel ziet, denk ik, is dat dat domein gedomineerd wordt door mannen. En met domineren bedoel ik dat 70%+ mannelijk is.
5: Ja, Jacqueline Krauwel is preventiedeskundige bij Jelinek en die herkent het beeld wel.
8: Nou, we hebben niet direct een onderzoek liggen van, kijk, dit zijn de mensen allemaal. Dit zijn de gegevens. Wat wel opvalt binnen de verslavingszorg is dat gemiddelde leeftijd daar 32 jaar is. En inderdaad veel meer mannen dan vrouwen.
5: Ja, geen directe cijfers dus bekend van deelnemers op Polymarket. Maar verslaafde gokkers zijn dus inderdaad wel vaak jonge mannen.
3: En hoe kan het dan?
5: Ja, dat heeft met meerdere dingen te maken, zegt Krauwel. Ten eerste hoe ze worden aangesproken.
8: Wat je ziet natuurlijk in de praktijk ook wel is dat mensen die echt worden aangesproken op hun dopamine, op het scoren, op het snel geld binnenhalen. Wat we natuurlijk ook in reclame zien, moeten wel vooral mannen aanspreken. En dus daar zien we ook wel dat daar ook wel echt op wordt getarget. En dan is het logischerwijs ook nog wel zo dat dat dan ook een aantrekkende werking heeft.
5: Ja, want mannen die wagen vaker een gokje. En Slachter heeft nog wel wat ideeën waarom Polymarket specifiek mannen aantrekt.
7: Dat komt denk ik, het ligt wel in lijn met waar voorspellingsmarkten tegen aanschuren. Het schuurt aan tegen beleggen, ook wel tegen crypto.
3: Ja, maar zijn er cijfers over gebruikers op Polymarket.
5: Nee, maar dus wel over de gokverslavingszorg. Krauwel is daar even voor ons ingedoken.
8: 87% mannen zijn die voor verslaving in gokken komen. Dat is heel veel, want gemiddeld genomen is het, is het 2/3 mannen. Dus dit is echt significant een hoger aantal.
3: Feit of fictie, voornamelijk mannen op Polymarket.
5: Ja, Krauwel, wil je een gokje wagen?
8: Eerder feit dan fictie. Directe cijfers ontbreken, maar het is eerder feit dan fictie.
5: Ja, directe cijfers ontbreken dus van Polymarket zelf. Maar op basis van andere onderzoeken is het wel heel aannemelijk dat deelnemers op zo'n gok- en voorspellingsplatform mannen zijn. En dan ook nog eens vooral jonge mannen. Voorzichtig feit dus.
3: Oké, genoteerd. Zometeen hier op Radio 1. Leila Frank met Bureau Buitenland. Dag Leila.
4: Hey, dag Suzanne. Ja, en wij gaan vooruitblikken op de NAVO-top. Die vindt deze week plaats in Ankara. En dan kijken we naar het bezoek van Zelensky. Want we weten dat op eerdere NAVO-toppen Zelensky vooral iets kwam halen. Maar met alle drone-technologie die Oekraïne nu heeft, hebben ze vooral ook iets te bieden. Daar gaan wij naar kijken. En ja, en we gaan het hebben over de China Shock 2.0. De economische dominantie van China en met name hoe Europa zich daar toch toe moet verhouden.
3: Oké, dat zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze even vandaag, Lammert.
5: De premier van Australië moest diep door het stof vanwege het beantwoorden van deze vraag in een interview.
9: Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman of Rhonda Birchmore?
10: I've just got married, I'm only 6 months in.
9: But if it goes tits up, let's just pretend.
10: Oh, it's Kylie, clearly.
9: You'd marry Kylie. En Shagger en Data?
10: All of the above.
9: All right, it's a triple.
10: She's yeah. Terrific.
5: Er werd ook gevraagd met welke celebrity hij seks wilde. Ja, dat is heel anders dan Radio 1 vandaag. Ja. Hij seks wilde daten of wilde trouwen. En hij wilde alle drie wel met Kylie Minogue. Nou, golf van verontwaardiging door Australië. Vandaag heeft hij hiervoor zijn oprechte excuses aangeboden. Maar of zijn vrouw, met wie hij dus 6 maanden geleden trouwde, hier ook genoegen mee neemt, dat is nog niet duidelijk.
3: Nou, wordt in ieder geval een fijn gesprek. Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een fijne middag.
11: Avro Tros, de omroep voor ons.
12: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: e-boekhouden.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus.
0: Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie olifant.
29: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
28: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
30: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
31: Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces. Over wat met de militaire tak van Hamas en hun wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Bij een grote opstand in een Sri Lankaanse gevangenis zijn zeker 25 mensen omgekomen. Ook raakten honderden mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel gevangenen als bewakers. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis in Sri Lanka. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt in Belgisch Limburg. In een TikTok-groep dreigden ze met brandstichting en een aanval met chemische stoffen op de school en directieleden. De 6 verdachten zijn allemaal leerlingen van de school in Hasselt. En de politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. Toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder en wordt vandaag voorgeleid.
32: ANWB Verkeersinformatie. Je hebt 3 kwartier vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leendeheide. Er ligt daar rommel op de weg. 10 kilometer file levert dat op. Ook 3 kwartier extra ben je kwijt op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Haven en knooppunt Muidenberg. Zat 6 kilometer op bergingswerk. 2 rijstroken zijn dicht. A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 1 kwartier vertraging. Dat komt door slecht wegdek. En op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven doe je er 10 minuten langer over tussen Hapert en knooppunt de Hocht. Dat komt door een bergingswerk. Rechte rijstrook is daar afgesloten.
30: NPO Radio 1. VPRO.
33: Bureau Buitenland. Leila Frank.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. Continu verschuiven de machten op het wereldtoneel. En nu waarschuwen economen voor een zogeheten China Shock 2.0. Het land bezorgt Europa en dus ook Nederland een hoop kopzorgen met een groeiende economische dominantie. Maar ja, wat kan en moet het antwoord van Europa eigenlijk zijn? Ook op de NAVO-top deze week lijkt er iets te veranderen in de verhoudingen. President Zelensky komt daar deze week niet alleen steun vragen, maar heeft de partners ook iets te bieden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
1: Зеленский обратился к западным партнерам после массированного удара по Киеву, в результате которого погибли десятки человек. Сегодня наши военные показали хорошие результаты в уничтожении беспилотников и крылатых ракет, однако, к сожалению, не смогли эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам.
4: Oekraïne heeft te weinig luchtafweerraketten om Russische ballistische raketten te stoppen. Zo citeert de Oekraïnse televisie president Zelensky na een dodelijke aanval op Kiev. Hij wil dat er deze week op de NAVO-top in Ankara stappen worden gezet om zijn luchtverdediging te versterken. Maar Oekraïne is bij de NAVO niet alleen langer de vragende partij. Het land heeft voor het bondgenootschap strategische technologie en ervaring in de aanbieding. Onze correspondent Michiel Driebergen zit precies op dit moment in een Oekraïnse trein. Maar net voordat hij instapte, vroeg ik hem naar Zelensky's hoogste prioriteit bij zijn bezoek aan de NAVO-top.
2: Ja, de prioriteit, Laila, we hebben natuurlijk gezien, hè, die aanval op Kiev afgelopen nacht. 11 doden inmiddels geteld, meer dan 60 gewonden en ik denk dat dat aantal nog oploopt. Ja, de prioriteit is toch om de steden, de Oekraïnse steden, te verdedigen tegen die genadeloze aanvallen. En die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht, die zijn ook op militaire doelen gericht. Hè, wat de Russen doen, dat is niet alleen maar terreur, maar het is ook terreur. Want de laatste weken, afgelopen donderdag, was er een hele grote aanval op Kiev en nu, een paar nachten later, weer zo'n grote aanval. En ook heel veel appartementenblokken geraakt, ja, in het centraal het district van Kiev, in Podil. Daar is een flat, zijn echt een aantal verdiepingen weggevaagd. En dat geldt nog voor twee andere plekken ook. Ja, luchtafweer, dat is echt iets wat, ja, wat de burgers laat overleven in deze oorlog. En blijkbaar is dat op, Laila. Want de chef van de luchtafweer, die zei vanochtend van ja, we hebben het eigenlijk niet gered. We hebben een serieus tekort aan die Patriot-raketten, aan afweer, aan munitie daarvoor. En er kan opnieuw een aanval komen. Er zijn 23 raketten gewoon ingeslagen. Ballistische raketten, heel veel drones neergehaald. Andere kruisraketten ook neergehaald. Maar die ballistische raketten die komen er gewoon doorheen en raken dus burgers en fabrieken.
4: Ja, hoge nood dus voor die luchtafweer. Maar de NAVO heeft vorige week ook al 140 miljard toegezegd, hè, voor de komende 2 jaar. Is dat dan niet genoeg?
2: Ja, natuurlijk. Dat is een hele grote opsteker. En dat gaat natuurlijk voor een deel over geld wat landen al hadden toegezegd, hoor. Het gaat om een collectieve slotverklaring. We moeten kijken hoe de slotverklaring dat eind deze week uitziet na die NAVO-top. Alleen ja, die luchtafweer, dat heb je natuurlijk, ja, dat kun je niet zomaar even kopen bij een fabriek. Maar die luchtafweer is wel beschikbaar in Europese landen. Dat zei Zelensky vanochtend ook weer. In Amerikaanse opslagen, in Europese opslagen. Er is gewoon munitie voor die luchtafweer beschikbaar. Die kan binnen een paar dagen in Kiev zijn. En kan de hoofdstad van Oekraïne beschermen tegen die grote massale aanvallen. En ja, kijk, daar natuurlijk is heel veel geld voor Oekraïne is heel belangrijk. En dat is ook van levensbelang op lange termijn. Maar dit gaat echt over, misschien komt er over 2 nachten wel weer een aanval. En hoeveel doden vallen er dan? Dit is echt nu nodig.
4: Ja, nu en heel concreet. En nou, ja. Nou drong Zelensky in een brief aan Poetin eerder al aan op een deal, hè, voor deze winter. Wordt dat dan ook een onderwerp op deze top?
2: Dat is echt een grote vraag en denk ik wel de beste vraag die gesteld kan worden. Want ja, weet je, de strategie van Oekraïne de laatste tijd is vooral ook Rusland pijn doen om terug te slaan. En dat gebeurt ook in Rusland zelf. Allerlei lange afstandsaanvallen met drones die soms wel 1000 kilometer ver gaan. De olieraffinaderijen in Rusland worden aangevallen. Er zijn bijna 200 inslagen geweest het afgelopen jaar. Oekraïne zegt 40% van de oliecapaciteit te hebben aangetast in Rusland. We zien dat er minder olievaten worden geproduceerd. Telkens per maand minder weer in Rusland. De export blijft wel in stand, want daar verdient Rusland het geld mee. Maar ja, binnenland, er zijn lange rijen voor de tankstations. Benzine is op de bon in heel veel regio's. Dus ja, Oekraïne heeft een strategie, als het gaat over die onderhandeling, heel erg fors terugslaan richting Rusland en eigenlijk de druk opvoeren om diplomatie mogelijk te maken, maar dan wel, laten we zeggen, meer in de kaarten van Oekraïne. En niet zozeer capituleren, wat een aantal maanden geleden nog op tafel lag eigenlijk voor Oekraïne.
4: Want zeg jij nou dat die aanvallen op Rusland dus niet alleen het doel hebben om Rusland pijn te doen, maar ook een onderhandelingsstrategie zijn en dus de positie van Zelensky bij die westerse bondgenoten verandert?
2: Zo omschrijft Zelensky dat eigenlijk telkens na elke aanval die hij uitvoert, die Oekraïne uitvoert op Rusland. Hè, zeker ook bijvoorbeeld de Krim is afgelopen, niet afgelopen nacht, maar de nacht daarvoor aangevallen. Daar heb je ook grote blackouts inmiddels, dat blijkt wel. Dat is voor het eerst overigens. Er werden gisternacht 16 transformatorstations in de Krim, hè, dus door Rusland geannexeerde Krim, geraakt. En telkens heeft Zelensky dan ook over lange afstandssancties. Als het Westen het niet doet, als het Westen te lichtvaardig omgaat met die sancties, ja, dan doen wij die sancties wel zelf. En wij hebben daar nu ook de middelen voor. En hij koppelt dat telkens aan het woord vrede. Hij zegt telkens, wij moeten vrede hebben door kracht. Wij moeten laten zien dat wij sterk zijn, dat wij Poetin kunnen pijn doen. Inderdaad, in die brief een paar weken geleden, een open brief aan Poetin. Daar heeft Poetin overigens nooit op gereageerd. Maar hij zei, ja, Poetin, heb jij er eigenlijk geen last van? Er zijn ook al lange rijen staan voor al die tankstations bij jou. En heb je er eigenlijk geen last van dat Moskou nu wordt aangevallen, dat Sint-Petersburg is aangevallen. Het wordt alleen maar moeilijker voor jou. En je kunt nu nog een deal maken. Dit kunnen wij doen. Make up your mind, Poetin. Laten we het zo zeggen.
4: Ja. Nou, heeft Oekraïne ondertussen ook wat te bieden aan de NAVO-partners. Namelijk die drone-technologie en de ervaring die ze daarmee hebben. In hoeverre heeft die oorlog in Iran daar nou een rol bij gespeeld?
2: Ja, een hele grote rol. Kijk, inderdaad, de NAVO-landen zullen de komende dagen ook getrakteerd worden op aanbiedingen vanuit Oekraïne om drone-deals te sluiten. Hmm. En dat begon eigenlijk toen de oorlog Iran tegen Amerika begon. Toen hadden die staten in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, maar ook de Emiraten, Qatar, die hadden opeens verdediging nodig tegen die Shahed-drones. En die Shahed-drones, daar wordt Oekraïne al 2,5-3 jaar mee aangevallen. Die zijn van Iraanse makelij. Rusland heeft daar een soort tweede versie op gemaakt. Die zijn eigenlijk nog effectiever. En Oekraïne slaagt er dus meer en meer in. Hè. Afgelopen nacht zijn er ook honderden van die drones neergehaald. Het grote merendeel van die drones, zeggen de autoriteiten althans hier in Oekraïne, is neergehaald. Oekraïne heeft onderscheppingsdrones paraat. Dat is echt een nieuw product van Oekraïnse makelij. Die heeft verder niemand anders in de wereld. Die worden inmiddels nu verkocht hoor, vanuit Oekraïne aan westerse landen ook. Maar die drone deals die staan dus al met een paar van die staten in het Midden-Oosten. En ook met Letland, met Litouwen, met Azerbeidzjan. Dat zijn natuurlijk ook landen die met oorlog te maken hebben telkens, die de oorlog dichtbij voelen. En dat kan Oekraïne leveren.
4: Want jij noemde al de deals met een aantal Arabische landen. Je zei ook wat westerse landen. Letland en Litouwen onder andere hebben een deal. Dat zijn natuurlijk NAVO-landen. Liggen er ook andere deals met NAVO-landen in het verschiet?
2: Dat lijkt er wel op. Kijk, het Westen heeft al, wat ik al zei, een paar van die onderscheppingsdrones aangeschaft. Hè, en ook mede deels samen ontwikkeld met Oekraïne. Die gezamenlijke industrie begint echt op gang te komen. Nederland is daar overigens ook betrokken bij dit soort samenwerkingsdeals. Alleen onlangs, er was natuurlijk die grote aanval op Polen. Dat is een half jaar geleden. Toen werden die drones neergehaald met Patriot-raketten of met gevechtsvliegtuigen. Dat is natuurlijk veel te duur. Je kunt die drones wel aanschaffen, maar je hebt dan Oekraïense kennis nodig om die drones ook te gebruiken. Je hebt radars nodig, je hebt sensoren nodig, die drijven ook deels op AI. En dat kunnen de Oekraïners. Het is niet voldoende om producten te kopen, die drones te kopen. Je moet ook de kennis hebben. Daar schermt Oekraïne mee. En ik denk dus dat er de komende dagen meer deals op de planning staan. Al is het de vraag hoeveel we daarover horen, want veel is natuurlijk geheim. Maar in elk geval weten we dat veel NAVO-landen zeker interesse hebben in deze technologie.
4: Nou, noemde jij net de rol van de oorlog in Iran bij het sluiten van deals over die drone-technologie met NAVO-partners bijvoorbeeld. Wat ik me afvroeg, is het ook niet een vorm van risicospreiding van deze partners nu de rol van de Verenigde Staten in het behoud van de nationale veiligheid steeds onzekerder wordt?
2: Tuurlijk, kijk, als Europa zichzelf moet gaan verdedigen, hè, omdat Trump zich terugtrekt. We moeten natuurlijk heel erg afwachten wat daar de slotverklaring komt deze week. Maar als Trump zich steeds meer terug zou trekken uit de NAVO, dat is natuurlijk nu nog feitelijk niet het geval. Maar ja, dan heeft Europa, Oekraïne gewoon heel erg hard nodig. Een gevechtshard leger, ervaring met gevechten, ervaring met deze drone-technologie. En dat is toch het wapen van de toekomst. Hè. We hoeven eigenlijk geen tanks meer te produceren, want die zijn volstrekt zinloos hier aan het front in Oekraïne. Dat was 4 jaar geleden volkomen anders. Ja, Oekraïne is het enige land dat daar ervaring mee heeft en wat de technologie ontwikkelt en wat dus inmiddels een eigen industrie, gesteund natuurlijk door Europese investeringen, door Europese halffabrikaten. Maar Oekraïne heeft de kennis, de technologie en de ervaring.
4: Ja, en hoe ligt dat dan bij die Oekraïners zelf? Want jij zit nu in de trein of jij reist zo meteen met de trein daar doorheen. Zeggen die Oekraïners dan, ga maar lekker die drone-technologie verkopen, of is er vooral een roep om meer wapens?
2: Kijk, het gaat echt hand in hand. Kijk, natuurlijk is Oekraïne trots dat Zelensky dit kan verkopen. En dat Oekraïne dus blijkbaar genoeg heeft om ook over de grens te verkopen. Kijk, die drones die worden neergehaald. Die strategie is succesvol hier in Oekraïne. En dat kan dus geëxporteerd worden. Alleen Zelensky wil er ook iets voor terug. En dat willen de Oekraïners natuurlijk ook. Hè. Als de steden niet verdedigd worden, wat we afgelopen nacht eigenlijk hebben gezien. De conclusie van afgelopen nacht is dat de luchtafweer niet voldoende is. En dat Europa dus grote voorraden heeft van munitie voor die Patriot-raketten. Kijk, Nederland heeft ook een aantal Patriot-systemen geleverd, maar als daar geen munitie voor is, dan is het eigenlijk een lege huls. Hè? Dan kun je er niks mee. En dan vallen er dus heel veel doden. Dan is er heel veel schade. Dus ik denk dat wat dat betreft de komende dagen op de agenda staat, wat Oekraïne betreft, dus voeren wij deze oorlog samen? Steunen jullie ons? Maak dan deals met ons. Wij willen ook geld verdienen. Maar lever ons alsjeblieft ook bescherming voor onze burgers, anders is deze oorlog gewoon niet vol te houden. Want de winter ligt ook in het verschiet. Dat lijkt nu nog ver weg. Het is hier 30 graden, het is hier heerlijk zonnig weer. Maar de winter komt er uiteindelijk toch weer aan. En afgelopen winter was echt een horrorwinter voor veel Oekraïners.
4: Helder, heel veel dank voor nu, Michiel Driebergen. Goeie reis.
2: Dank.
30: Bureau Buitenland. Leila Frank.
3: China was once called the factory of the world. Today, it may have become something far more important. The source of the world's biggest industrial glut. The very engine that powered China's rise may be creating a global problem. Economists are calling it as China Shock 2.0.
4: Ja, de Chinese economie dreigt de wereldmarkt nog verder te gaan domineren. En de gevolgen zijn zo groot dat economen spreken over een zogeheten China Shock 2.0. Het leidt tot kopzorgen in Europa, want een eenduidig antwoord heeft Europa nu niet. En ook Nederland is op zoek naar de juiste koers. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken leidt deze week een handelsmissie in China. Wat staat er op het spel en welke keuzes hebben Nederland en Europa eigenlijk? Dat bespreek ik met hoogleraar en filosoof Haroun Scheik van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hi Haroun.
5: Goedemiddag Leila.
4: Nou, laten we maar even beginnen bij die China Shock 2.0. Want wat is dat nou eigenlijk precies?
5: Ja, dat is iets wat waar mensen zich in toenemende mate zorgen over maken. Je ziet, hè, China is natuurlijk, het fragment zei net ook mooi, China is al heel lang de fabriek van de wereld. Maar je ziet de laatste jaren dat er toch weer wat gebeurt. Zeker sinds COVID zie je dat het handelsoverschot van China nog veel groter aan het worden is. Echt enorme proporties.

0: winter was echt een horrorwinter voor veel Oekraïners.
1: Helder, heel veel dank voor nu, Michiel Driebergen. Goeie reis.
0: Dank.
2: Bureau Buitenland. Leila Frank.
3: China was once called the factory of the world. Today, it may have become something far more important. The source of the world's biggest industrial glut. The very engine that powered China's rise may be creating a global problem. Economists are calling it as China Shock 2.0.
1: Ja, de Chinese economie dreigt de wereldmarkt nog verder te gaan domineren. En de gevolgen zijn zo groot dat economen spreken over een zogeheten China Shock 2.0. Het leidt tot kopzorgen in Europa, want een eenduidig antwoord heeft Europa nu niet. En ook Nederland is op zoek naar de juiste koers. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken leidt deze week een handelsmissie in China. Wat staat er op het spel en welke keuzes hebben Nederland en Europa eigenlijk? Dat bespreek ik met hoogleraar en filosoof Haroun Scheik van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hi Haroun.
4: Goedemiddag Leila.
1: Nou, laten we maar even beginnen bij die China Shock 2.0, want wat is dat nou eigenlijk precies?
4: Ja, dat is iets wat waar mensen zich in toenemende mate zorgen over maken. Je ziet, hè, China is natuurlijk, het fragment zei net ook mooi, China is al heel lang de fabriek van de wereld. Maar je ziet de laatste jaren dat er toch weer wat gebeurt. Zeker sinds COVID zie je dat het handelsoverschot van China nog veel groter aan het worden is. Echt enorme proporties aanneemt. Ook nog eens omdat de Amerikanen het moeilijk maken voor China om hun producten daarheen te sturen, gaan er nog meer naar ons toe. Nou, en waar mensen nu bang voor zijn, is wat ze dan heten China Shock 2.0. En dat houdt eigenlijk in, we hebben in een eerdere fase ook al meegemaakt dat China eigenlijk plotseling in een aantal innovatieve markten onze markten overnam. De zonnepanelen die eerst in Duitsland werden geproduceerd, was helemaal verdwenen, naar China toe verschoven. Telecommunicatie, allerlei zaken zoals elektrische voertuigen. En dan zagen we eigenlijk vrij plotseling dat China opeens heel competitief werd en onze industrie ondermijnde.
1: Ja,
4: en waar mensen nu voor vrezen, is dat een volgende golf in aankomst is.
1: Oké. En is dan het verschil met de China Shock 1.0, hè, want 2.0 impliceert een 1.0, zijn dat die verschillende sectoren, die vernieuwende technologieën?
4: Nou, dat was eigenlijk de vorige schok.
1: Ah.
4: De angst is nu dat er dus nog veel meer aan zit te komen. Dat China nu op zoveel gebieden heel sterk aan het worden is. Dat van AI tot verder wat er allemaal op voertuigen kan en allerlei geavanceerde technologieën, dat het eigenlijk nog aan zit te komen.
1: Ja, en dus kopzorgen en waarschuwingen. Maar is het inderdaad zo'n groot gevaar? Waarom die kopzorgen en waarschuwingen?
4: Zeker wel. Deels is het zo dat China gewoon heel competitief is. Daar moet je eigenlijk, en dat doen we natuurlijk in Nederland ook, zeker sinds rapport Wending ook, zorgen dat je zelf ook competitiever wordt, meer productief wordt. Maar wat een groot deel van die angst over China hier is, is dat naast dat China, gewoon volgens de regels het heel goed doet, mm-hmm. China ook de regels buigt. Dus China zichzelf een oneerlijk voordeel geeft.
1: Op wat voor manier dan?
4: Studies laten zien eigenlijk dat het op alle manieren gebeurt. Dat gebeurt allereerst bijvoorbeeld door goedkope financiering van hun bedrijven. De overheid zorgt ervoor dat bedrijven die in belangrijke sectoren werken zijn, dat ze heel goedkoop geld krijgen. Nou, dan kun je eigenlijk veel eerder winst maken. Een andere manier die ze hebben is dat ze de Chinese munt bijvoorbeeld veel te laag waarderen.
1: Hmm.
4: En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat Chinese producten veel goedkoper zijn dan ze eigenlijk zouden zijn, dan als de munt gewoon vrij zou bewegen. Nou, dat soort factoren zorgt er eigenlijk voor dat het eigenlijk voor ons onmogelijk wordt om te concurreren. Ja, en in zo'n situatie dan moet je wel wat doen.
1: Ja, nou laten we dan eens even kijken naar wat Nederland kan doen. Hè. Deze week is onze minister van Buitenlandse Zaken Sjoerdsma leidt een handelsmissie. Een aantal grote Nederlandse bedrijven is daarbij aanwezig. Hoe belangrijk is China eigenlijk op economisch vlak voor Nederland?
4: Voor Nederland is China zeker een belangrijke markt. We exporteren veel naar het land toe. En wat natuurlijk in het bijzonder voor ons van belang is, een aantal heel cruciale dossiers. Daar speelt China een centrale rol in. Dat is ook heel belangrijk voor het bezoek van Sjoerdsma nu ook. Hij is net terug uit Washington.
1: Mm-hmm.
4: Nou, in Amerika zijn ze weer de druk aan het opvoeren op ASML.
1: Precies, want we hebben het over de chipindustrie, hè? ASML en Nexperia.
4: Ja, en Nexperia. Nexperia moeten we niet vergeten, is ook nog niet opgelost. Daar spelen allerlei rechtszaken. Dus ook dat, daar moet over gesproken worden aan beide kanten. Maar specifiek met ASML nu beweren de Amerikanen dat een geavanceerde machine van ASML in China terecht is gekomen. Daar is
1: tegen
4: geen
1: de afspraken
4: voor.
1: In?
4: Ja. Daar is geen bewijs voor, maar dat is wat ze zeggen. En misschien nog vervelender is dat er een Amerikaanse wet dreigt te komen, die het eigenlijk nog moeilijker maakt voor ASML om zaken te doen in China. Dat eigenlijk zelfs allerlei minder geavanceerde machines en de onderhoud

0: ook terug moet gaan. Nou, dat soort balanceeracts, daar moet Sjoerdsma nu mee te maken krijgen. Want dat is natuurlijk voor een bedrijf van ASML is China een hele belangrijke markt.
1: Precies, maar het klinkt nu alsof onze minister dus tussen die twee grootmachten in zit. Aan de ene kant de Verenigde Staten en aan de andere kant China. Wat hoopt hij nou te bereiken dan met deze missie in het bijzonder? En wat kan hij eigenlijk?
0: Ja, op een bepaalde manier is de bewegingsruimte relatief klein. Het is denk ik vooral gewoon signaleren dat met beide kanten gesproken wordt. En dat Nederland een land is dat gewoon het liefst gewoon op een goede manier handel wil doen met iedereen. Naar de Chinezen doorgeven dat we niet zonder meer doen wat de Amerikanen willen. Maar dat we natuurlijk ook naar hen luisteren. Maar goed, dat blijft lastig. Want de Amerikanen hebben natuurlijk veel invloed op ons beleid. Dus het is vooral in de kleine ruimte die er is. Proberen aan te geven dat hij oplossingen wil bereiken. Dat hij natuurlijk ook vindt dat ASML, de inkomsten van ASML in China voor ons ook heel belangrijk zijn.
1: Ja.
0: Dus dat zal hij benadrukken. Maar goed, het zijn een hoop hoofdpijndossiers. En Xperia natuurlijk zal ook niet een makkelijk gesprek zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar laten we de blik eventjes verbreden naar onze buren. Bijvoorbeeld Duitsland. Hè? Nederlands belang is duidelijk. Zit vooral in die chipindustrie. Maar Duitsland, daar gaan op dit moment bij 10.000 banen verloren als gevolg van de concurrentie met China. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Ja. Is dat dan ook exemplarisch voor de rest van Europa?
0: Ik denk dat Duitsland, als we het dan hebben over die China-shock 2.0, Duitsland daar echt een beetje in het centrum van zit. Volgens een studie inderdaad 10.000 banen per maand in de industrie, die verdwijnen. En als een baan in de industrie verdwijnt, dan is de kans klein dat hij terugkomt. Een andere studie gaf ook aan, echt een paar honderdduizend banen in de afgelopen jaren zijn verdwenen hierdoor.
1: Ja.
0: En dat komt vooral omdat Duitsland die geavanceerde maakindustrie heeft. Waarvan we vroeger dachten, nou die duurdere dingen, dat doet China niet. Die doen de goedkopere dingen. Maar daar is China nu in aan het binnenkomen. Duitsland heeft daar dus het meeste last van. Maar ook denk ik naar landen als Frankrijk, die ook nog vrij veel zware industrie hebben. Nederland op zich nog wat minder. Maar wij via die andere dossiers merken er wat van. Maar het is dus vooral inderdaad in een land als Duitsland dat je ziet dat de discussie opeens nu heel serieus wordt.
1: Ja, en eigenlijk stel jij, al die Europese landen hebben hier last van. Wat kan Europa nou eigenlijk doen? Wat kan Europa stellen tegenover deze enorme economische macht? Of wat zou het volgens jou moeten doen?
0: Het is moeilijk en je ziet trouwens dat daardoor ook in Europa heel veel verdeeldheid is.
1: Ja.
0: Er zijn trouwens zelfs ook Duitse bedrijven die eigenlijk er last van hebben, maar toch afhankelijk zijn van China. En dan zeggen, nou laten we liever dan toch maar de deur open houden. Hm. Een bedrijf als Volkswagen heeft inmiddels al een groot deel van haar R&D verplaatst naar China. Dus je zou zeggen, dat is heel kwalijk, heel problematisch. Maar tegelijkertijd zegt dat bedrijf, dat moeten we daar doen, want dat is het land waar gewoon dat het meest competitief is. Dus daar, dat is zeg maar de fitness room van de auto-industrie. Als we daar niet zitten, dan gaat het nog slechter. Dus eigenlijk zegt dat bedrijf, laat ons al onze geavanceerde spullen maar nog meer naar China verplaatsen. Want dat is goed voor ons. Nou, dat is dus heel erg moeilijk hoe die discussie gevoerd wordt. Wat kan Europa doen? Het is lastig. Er zijn eigenlijk geen makkelijke opties.
1: Mm-hmm.
0: Europa kan, een van de dingen die mogelijk kan, is dat Europa zelfs aan een soort van Trump-achtig invoertarief zou kunnen denken.
1: Aha. Is dat verstandig?
0: Het risico daarvan is dat China terugslaat. En dat je dan een soort van heen en weer krijgt. Dus het is zeker niet makkelijk. En China heeft ook veel instrumenten om het ons moeilijk te maken. Maar het is denk ik wel iets waar je over moet nadenken. Want als China inderdaad door bijvoorbeeld die lagere munt eigenlijk oneerlijk een bepaald procent voordeel heeft, dan moet je iets doen om die paar procenten weer terug te pakken.
1: Ja.
0: Een tarief kan daar iets voor zijn. Je kan denken aan andere vormen van belasting op Chinese kapitaal hier.
1: Maar dan had Donald Trump toch een beetje gelijk, hoor ik jou zeggen.
0: Nou, ik denk dat de vorm waarop het gedaan is en het feit dat Donald Trump het bijvoorbeeld op de hele wereld heeft gedaan, ongeacht een beetje dat is zeker denk ik problematisch. Maar in de relatie met China, dat er een bepaalde mate van oneerlijke concurrentie is en dat dat een probleem is, daar denk ik zeker dat een punt is.
1: Ja.
0: En ik denk dat je als je naar veel studies nu kijkt, of ze niet uitkomen van het IMF of de Wereldbank of de OECD de laatste tijd, laten dit allemaal zien. Europa heeft ook te maken met een oneerlijke concurrentie van China en moet daar iets aan gaan doen.
1: Ja, jij noemde het net al een beetje, het gevaar van tarieven is ook dat China terug gaat slaan. Hoe groot acht jij de kans dat die economische dreiging vanuit China en de mogelijke reactie van Europa uiteindelijk zal uitlopen op een echt handelsconflict tussen de EU en China?
0: Die kans is best redelijk. En je ziet dat er in Europa nu best wat angst is om dat te doen vanwege het idee van, nou, hoe hard zal China terugslaan? Maar ik denk als je gewoon de cijfers goed bekijkt en je ziet dus van dit gaat nu al zo hard, dan betekent hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Mm. Want er gaat straks nog meer industrie van je verdwijnen en je wordt dus straks nog afhankelijker van China. En China heeft dan dus nog meer middelen om druk op je uit te oefenen als je iets vervelend vindt. Dus hoe moeilijk het ook is, is het misschien toch verstandiger om zo vroeg mogelijk die pijn te nemen en het aan te gaan. Want in de toekomst is je situatie eigenlijk nog zwakker. Yeah. Dus dat is denk ik allemaal zijn redenen om nu de situatie aan te gaan. Tegelijkertijd, Europa is natuurlijk, het is meer verdeeld. China heeft toch echt ook wel de bovenhand, omdat wij van zoveel industrie afhankelijk zijn. We moeten het misschien zo vroeg mogelijk doen, maar het betekent niet dat het makkelijk voor ons gaat zijn.
1: Nee, en nou hebben wij het over de toenemende economische macht van China. Maar wat betekent dat voor bijvoorbeeld het belang dat al dan niet gehecht wordt aan mensenrechten of mensenrechten schendingen, de Oeigoeren bijvoorbeeld. Dus hoe vertaalt zich dit dan in politieke macht, is eigenlijk de vraag.
0: Ik denk dat China is in toenemende mate een sterk en zelfverzekerd land. En het is een land dat zich veel minder de les laat lezen. Ik denk in het verleden hebben veel westerse landen kritiek geuit op mensenrechten. Kijk, we moeten ons realiseren, daar heeft China toen ook nooit wat aan gedaan. Ik bedoel, alleen vroeger accepteerden ze dat. Dat wij die standaarden hadden die we aan ze oplegden. Het veranderde niks voor hun beleid. Nu is China nog een stukje sterker. En nu hebben ze niet alleen zoiets van, nou, we gaan er niks aan doen. Maar China zegt ook van, dat accepteren wij gewoon niet. Nee. Dus landen die bijvoorbeeld richting Tibet iets met de Dalai Lama doen, die kritiek uiten over de onderdrukking van Oeigoeren in China, die kunnen dus meteen ook economische sancties krijgen. Want China eigenlijk zegt van, we accepteren het niet dat jullie zo kritisch op ons zijn.
1: Ja, heel helder. Hartelijk dank, hoogleraar en filosoof Haroun Sheikh van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ja, en zometeen na Ster en het NOS-journaal Radio Tour de France. De derde etappe alweer in de hitte. Het is de eerste rit de Pyreneeën in. Dat zometeen na 2:00. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Bedankt voor het luisteren.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezer. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
16: Goedemiddag, er is spanning op nogal wat fronten vandaag in de Tour de France. Niet alleen wie de etappe wint, wie het geel mag aantrekken of Alex Molenaar de bolletjestrui met succes kan verdedigen, maar ook of en hoe etappe 3 de finish haalt vanwege de bosbranden daar in de regio. Daarom is er geen publiek straks aan de finish en wordt er met man en macht de boel ook in de gaten gehouden. We zijn begonnen aan Radio Tour de France, nu met het NOS-journaal Jan van der Putten.
17: Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens minister Buchholz O'Sullivan is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen elkaar kunnen helpen of hulp kunnen krijgen.
18: Dus dat er bijvoorbeeld ruimte is voor waar ze elkaar kunnen treffen of echt zorgwoningen, waarin dus ook altijd zorg aanwezig is. Die woningen die komen niet snel genoeg van de grond. En een van de redenen daarvoor is dat het zich moeilijk rondrekent. Dus als je gewoon een huis bouwt en die verkoop je aan een eigenaar, dan kun je dat op een bepaalde manier rondrekenen. Maar als je ook nog gezamenlijke ruimtes moet bouwen of permanente zorg, dan is dat duurder om te bouwen. Nou, daarvan zeggen wij, wij gaan als Rijk, gaan we daaraan bijdragen, dat wij een deel van die kosten voor onze rekening kunnen nemen, zodat mensen die willen verhuizen of moeten verhuizen, dat er ook een plek voor hen is om naartoe te gaan en dat ze niet te lang in hun eigen woning blijven, terwijl ze eigenlijk of vereenzamen of zorg nodig hebben.
17: Die 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Een grote opstand in een Sri Lankaanse gevangenis heeft aan zeker 25 mensen het leven gekost. Honderden mensen raakten gewond. De opstand brak gisteren uit vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis in Sri Lanka. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. Rai Vloed gaat voetballen in Zuid-Afrika. Rai Vloed, oudspeler van PSV, NAC Breda en Heracles, zat in de gevangenis voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Vloed heeft in Zuid-Afrika een contract getekend bij Cape Town City FC. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt voor verwaarlozing en mishandeling bij een kinderopvang. Bij een inval vond de politie tientallen kinderen die aan handen en voeten waren vastgebonden. Sommigen hadden verwondingen. De crash had volgens de politie te veel kinderen aangenomen, zegt correspondent Mustafa Margadi.
19: Dat lijkt allemaal gebeurd te zijn uit winstbejag van de leiding. Dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Simpelweg om geld van de ouders te innen. En dat hield deze kindermishandeling dus in de hand.
17: En de Indonesische politie heeft meerdere verdachten opgepakt.
19: Van verzorgers die actief de slechte behandeling uitvoerden. Of de mishandeling, laten we het zo simpelweg noemen. De beveiliging die het toeliet. Administratieve medewerkers die niks melden. Tot aan de leiding die het volgens de politie allemaal toestond om in geld te verdienen. En die ook helemaal geen licentie hadden om een crash te runnen. Dus het ging echt in alle opzichten fout bij deze crash.
17: De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloot de agent hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder en vandaag wordt hij voorgeleid. En het weer nog in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. In het zuiden is het zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er staat een matige tot krachtige westenwind. En morgen ongeveer hetzelfde als vandaag.
16: Dan gaan we naar de files. Erik Evengroen.
20: Ja, goedemiddag. Best wel wat files voor het tijdstip van de dag. Om te beginnen de A2 die opvalt, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide liggen voorwerpen op het wegdek. De vertraging is 20 minuten. A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. De snelheid is daarom laag gebracht. Vertraging een kwartier. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Het gestand bij Drunen-Westen staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En dan nog veel vertraging op de N381 Drachten richting Bijlen. Voor Hoogsmeelde is de weg dicht door een ongeluk. Vertraging bijna een half uur.
21: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Solo, de bouwverslimmers.
25: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
26: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
26: Iedere klus weer.
27: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
28: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
27: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
29: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
30: Ik koos wat mij raakte.
29: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
27: Ga naar datacation.nl.
29: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
31: Lieslot, wat ben je aan het doen?
32: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
31: Dus?
32: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
31: Ah, met superkorting.
32: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
31: Prijsvrije vakanties.
33: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
31: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
34: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
35: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
36: Radio 1.
0: km per uur. Ja, het is geen wandeletappe hoor. Ze gaan ervoor. Ja. Vamos!
1: De slotfase wordt er één om duimen en vingers bij af te likken.
0: Oh, oh, oh.
1: Rechts lonkt het strand en een lekkere blauwe zee.
0: De Mediterranee, zo blauw, zo blauw.
1: Die is van de kop af. Dat betekent dat Alex Molenaar 99,9% is van het dragen van de bolletjesstruim.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Het is begonnen.
1: Pogacar wil dat Del Toro gaat winnen.
2: Hij speelt ermee.
1: Pogacar regelt het. Del Toro wint.
33: Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
16: Goedemiddag, tussenstand tussen de twee grote kemphanen van deze ronde is 1-1. Vingegaard pakte de ploegentijdrit en Pogacar liet zijn ploegmaatje Del Toro gisteren winnen en werd zelf tweede. Ook vandaag is er weer een rit met vuurwerk. Hopelijk niet al te letterlijk, want de finish is in de regio waar hevige bosbranden woeden. Laten we hopen dat alles vandaag helemaal goed gaat en goed komt. En Joris, hoe zou je dan deze rit omschrijven?
1: Als een avontuurlijke rit. Een rit voor de aanvallers. Ze zijn nu met 19 man weg uit het peloton. Het peloton staat dat op dit moment toe. Molenaar in zijn bolletjestrui is al gelost. En over een kilometer of 45 gaan ze serieus omhoog. Klim van eerste categorie.
16: Krijgen we Manic Monday op Wimbledon na die Super Saturday en toch ook best wel een Crazy Sunday, Mark Brasser?
3: Ja, het vrouwentoernooi ligt helemaal open. Zometeen op het Center Court gaan we Jasmine Paolini zien, de Italiaanse, de verliezend finaliste van 2024. En zij gaat het opnemen tegen een van de verrassingen bij de vrouwen, Alexandra Eala van de Filipijnen, verantwoordelijk voor de uitschakeling van Iga Swiatek. Ja, Swiatek is naar huis, Rybakina is naar huis, Sabalenka is naar huis, de hele top 3 is er niet meer bij de vrouwen. Wie gaat daarvan profiteren?
16: Dag 8 is het op Wimbledon, dag 3 van de Tour en van Radio Tour. Met weer een hele middag muziek die net wat vrolijker, net wat zomerse klinkt dan normaal. Al heeft dit liedje dat niet echt nodig. Radio
4: Tour de France. Zijn we er klaar voor?
5: Lunes 6 de julio.
6: Lundi 6 juillet.
7: Goedemiddag.
5: La tercera etapa.
6: Troisième étape.
8: Wij doen verslag van de Tour de France.
9: Sinds 1970.
10: Och, gefeliciteerd.
11: De Granouillères, alles hangle.
12: Granouillères. Les Angles.
13: De ontknoping van elke etappe.
14: Je hoort het hier.
13: Nergens anders.
15: 196 kilometers.
36: 196 kilometer.

0: waarom zou een songtekst ingewikkeld moeten zijn? Vamos a la playa van Rigueira. Zodra het straks Frankrijk ingaat, dat is de laatste 39 kilometer, dan wordt het spannend op allerlei manieren. Geen publiek aan de finish, geen reclamecaravaan. Sebas, die bosbranden en alles wat daarmee samenhangt, wat betekent dat eigenlijk voor jullie straks op de motor?
1: Uiteindelijk niet zo heel veel. Wij mogen mee in koers gelukkig. Maar er zijn wel tal van communiqués uitgegaan vanuit de tourorganisatie. Aan alle media, de journalisten, om met zo weinig mogelijk mensen richting de finish te gaan in Les Angles. Om daar ook absoluut geen sigaret op te steken. Nou, dat doen we al jarenlang niet meer. Dus dat is mooi meegenomen. Nee, maar roken is echt verboden in de technische zones die er zijn bij de aankomst. Ja, geen reclamecaravaan zo. Zoals je zei. Maar wij mogen dus wel mee in koers tot aan de finish vandaag. En het is met een etappe wel. 196 kilometer vanuit Granollers ten noordwesten van Barcelona. De op één na langste rit van deze ronde van Frankrijk. Alleen etappe 13 naar Belfort is langer. En het ging meteen los. Want vanuit de start ging het heuvel op en berg op daarna. En waren er heel veel demarages en heel veel vluchtpogingen. En dat ging al snel ten koste van bijvoorbeeld Arnaud Delis. Gisteren en eergisteren had hij het ook al heel zwaar. En hij moest als eerste lossen zo'n beetje in de loden hitte. Die vandaag ook weer te voelen is in Catalonië. Over Delis en over de Klein trouwens dadelijk ietsje meer. Molenaar in de bolle trui moest er ook af. Terwijl Del Toro goed continu voorin zat te dragen. Als eerste Mexicaan ooit van het groen naar zijn ritzegen van gisteren. En het duurde heel erg lang voordat er eindelijk een groep kwam die een beetje de ruimte kreeg. Voordat dat gebeurde trouwens een valpartij. Waarbij onder andere Tijmen Arendsman betrokken was. De Nederlander heeft daardoor lange tijd op achterstand gereden. Richt zich in principe niet op een klassement zoals hij wel deed in de ronde van Italië. Daar werd hij vierde. Gaat voor ritzegers, maar is wel weer teruggekeerd in het peloton. Bruno Armirij, Franse klimmer uit de Pyreneeën. De ploeggenoot van Jonas Vingegaard. Is dat niet. Hij was ook betrokken bij die valpartij en rijdt nog altijd op achterstand. Net als Frank van den Broek. Die zag ik er net passeren in een groep op 3,5 minuut van het peloton. Het peloton dat inmiddels achter een kopgroep aanrijdt, al een minuut of twee, achter een kopgroep zit van 18 renners. Ik zal ze niet allemaal noemen. Een aantal grote namen uit die kopgroep. Mats Pedersen, Alex Baudet, die won een rit in de Tour Auvergne. Rhône-Alpes, hij zit mee. Verder zit Vervaar mee. Luke Plep, die kan op deze manier wel eens kort gaan komen in het klassement. Want de Australiër heeft goede benen en die kan dat wel. Bennett, de hele dag al actief, zit daarvoor in mee. Brass Afonso, een pocketklimmer uit Frankrijk die zijn debuut maakt. Maar het heel goed doet, zit daarbij in die kopgroep. En dan helemaal achteraan op 9 minuten en 49 seconden rijdt Delis met ook Arvid de Klein, de Nederlandse sprinter die zijn debuut maakt in de Ronde van Frankrijk. Heeft het heel erg moeilijk. Met ook Robben de Bond, de Hond en Vijstroffer. Dat zijn de hekkensluiters. De vier man die dus al bijna 10 minuten net voor de bezemwagen rijden. En dat allemaal met nog 122 kilometer te rijden. Voor hen is het een hele lange dag.
0: En zo is er al een behoorlijke schifting geweest. En hebben we al heel veel namen gehoord. Ik hoop dat iedereen voor de voorspelcompetitie ook heeft opgelet. Want anders kan er wel eens een hele domme voorspelling uitkomen zometeen. Maar dat is voor zo. Etappe 3 brengt ons dus straks naar Frankrijk met de Gerrie Jonas Vingegaard. En nu nog de gestipte Alex Molenaar. Steven Dalebout, jij bent op een plek waar het heel warm is, denk ik. Waar ben je precies en hoe heet is het vandaag?
2: Nou, dat valt dus eigenlijk best wel mee. Hè. Oh. Het is 31 graden nou, op de plek waar ik ben.
0: Dat is maar niks.
2: Op de derde. Ja, nou, kijk, de weersvoorspellingen zijn nog wel een stuk straffer dan dit. Nee, wij zijn op de voorlaatste klim, de voorlaatste gecategoriseerde klim. En daar is het 31 graden. Die derde categorie klim is dat. En qua hitte valt het dus wel mee. Ook van brand is hier geen sprake natuurlijk. Dat is toch wel 70 kilometer verderop hier vandaan. Maar de aanpassingen die gedaan zijn vandaag, die hebben we al wel kunnen ondervinden. Want wij hebben het hele parcours gereden. Het deel in Spanje, daar was het echt nog wel druk. Op sommige punten vooral, op die eerste.
0: Daar viel de lijn met Steven weg. Dat zal geen tunnel zijn, denk ik. Ja, daar ben je weer. Je was even weg, Steven. Herhaal even je laatste twee zinnen als het kan.
2: Nou ja, goed, dat het niet zo heel erg... ik weet niet wat jij gehoord hebt nog als laatste. Maar laat ik zeggen dat we...
0: Dat de bosbranden nog best ver weg zijn bij jullie vandaan?
2: Ja. Ja, die bosbranden die zijn ver weg. En daar merken we dus niks van. Wat we wel hebben gemerkt is de maatregelen die genomen zijn. We zijn het eerste deel over de Spaanse kant van het parcours gegaan. En daar staan gewoon best wel veel mensen. Ook vooral op die klim, bovenaan die klim, de Col de Tossers. En dan ga je een afdaling in, de Franse grens over. En dan zie je in één keer dat er toch geen mensen eigenlijk staan. Of bijna geen mensen. Je gaat de grens over. Nou was het daar sowieso al niet zo druk. Want we hadden ons voorgesteld dat je daar in één keer zou overgaan van drukte naar leegte. Maar dat is niet het geval. Het is daar ook aan de Spaanse kant vrij rustig. En aan de Franse kant moet je gewoon echt zeggen, ja, staat bijna geen publiek. Af en toe een plukje mensen onder een boom. En verder is het eigenlijk gewoon echt heel erg rustig. En een soort corona-etappe zou je
0: Ja, doen. Inderdaad, dat gevoel krijg je er misschien bij. Ja, je zegt dat die branden zijn nog best ver weg. Maar dat kan natuurlijk met bosbranden heel hard de verkeerde kant op gaan. Is jullie nog bijgepraat over een eventueel noodscenario?
2: Nee, van noodscenario's heb ik niks gehoord. Wat je wel zou kunnen bedenken is dat een etappe wordt stilgelegd. Maar dan moet er wel iets urgents gebeuren en daar is nu absoluut geen sprake van. Nee.
0: Dan gaan we het over de etappe hebben. Joris, eerst maar eens even de man die het lekkerst wakker geworden is, denk ik. Isaac Del Toro, wat was hij blij.
3: Ja, mooi hè? Mooi om te zien. Dat vertrouwen ook dat hij dus krijgt van de grote Pogacar. Pogacar regelde het hè, gisteren. Hij zag het gebeuren, hij voelde het. En die Del Toro zat natuurlijk al een tijd op kop te rammen. Dat was van die Mexicaan die natuurlijk een heel groot talent is voor het rondewerk. Maar nu in dienst rijdt van... Het was natuurlijk echt een uitzonderlijk sterke prestatie. Hele tijd op kop rammen om Vingegaard de adem af te snijden. En op een moment dat Pogacar voelt... Hey, Vingegaard die komt eigenlijk niet goed mee. En die Del Toro zit daar nog en daar komt de streep al aan. Op dat moment gaat Del Toro beseffen dat hij de etappe kan winnen en mag winnen. En die Pogacar deelt natuurlijk daarmee een mentale tik uit aan Vingegaard. Want ja, die wordt ook nog voorbijgestoken door Evenepoel die goed finishte. Maar ik denk dat Del Toro hiermee heel veel vertrouwen getankt heeft en heel graag aan het werk gaat om het terug te betalen voor zijn kopman.
0: Ja, want dat is dan inderdaad wat er dan waarschijnlijk tegenover staat. Zij houden allemaal de benen redelijk rustig tot nu toe. Het is een etappe waarbij je op voorhand misschien dacht, wat is het nou precies met wat heuvels en een berg van de eerste categorie. Maar eigenlijk zeggen de namen, denk ik, die nu vooraan rijden. Hè? Het is dus een etappe voor Pedersen, Bernal, Magnus Kort.
3: Ja, het was tot nu toe echt de etappe van Bernal, je noemt hem. Ja. Twee keer aangevallen, Egan Bernal. Een keertje alleen, een keertje met een groepje. Derde aanval, zit hij weer mee? Ze rijden op dat moment met z'n 19e voorop. En wie rijdt er lek? Egan Bernal.
4: Jouw eigen toertwist.
0: Ben je er nog, Joris?
3: Ik ben er nog.
0: Ja, je mag nog door, hoor.
3: Ja, Bernal. Gevallen. Oh, lek, ja. Heel, ja, echt. De beste man van de openingsfase. Maar weggevallen uit de groep die nu dus weggereden is, die 2 minuut 15 heeft. Dus daar rijden ze met z'n 18e zonder Bernal.
4: Jouw eigen tourquiz.
0: Ja, we hebben zo'n zin om te quizzen. Dat gaat soms ineens overal dwars doorheen. De quiz waarin de kandidaat zelf bepaalt waar het over gaat. Wij bedenken daar dan de vragen bij. En de antwoorden kunnen je brengen tot een bijzonder goed gevulde tas met prijzen. En natuurlijk tot eeuwige roem op jouw specialiteit. Gisteren ging het over nationaliteiten in de Tour. Nederlandse etappenwinnaars in de jaren 90 was de dag daarvoor. Het is weer duidelijk, het mag dus alles zijn. En als je nou regelmatig luistert en denkt, dat is veel te moeilijk voor mij, ik doe maar niet mee, dan heb je het mis, want jij bepaalt het onderwerp. Dus je kunt ook iets heel makkelijks kiezen, zoals vorig jaar een keer het thema de Tour voor Dummies, met alleen maar hele makkelijke vragen over de Tour, want ook dat mag. Aanmelden kan via het mailadres radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een appje op de NOS Luister-app. De NPO Luister-app, om precies te zijn. Als je meedoet, dan belonen we je in ieder geval met een Tourflits-tas en die vullen we dan met allerlei hebben-dingetjes naarmate je meer vragen goed hebt. En aan de streep ligt die belachelijk mooie, helderblauwe NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Wie of wie speelt er dan vandaag mee?
5: Mijn naam is Hein van Tielen en ik ben 31 jaar en ik kom uit Breda. Ik heb vorig jaar een vriendin van me opgegeven voor de eigen tourquiz. En vorige week heeft een van de medewerkers van Radio Tour mij gevraagd of ik misschien mee wilde doen dit jaar. Ik vind de eigenlijk doodeng, maar ik denk nou vooruit. Maar dan voor het onderwerp doen we de avondetappe. Want daar is wat kalmer, wat rustiger en daar voelen we ons allemaal wel bij thuis.
0: Ja, wie voelt zich er niet bij thuis? Hein van Tunen dus sowieso. Hij speelt straks met de avondetappe om 4:15 jouw eigen tourquiz.
4: Jouw eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
7: Esta es la NOS Radio Tour de France. Fent retransmissió en directe des dels països catalans del Tour de França.

0: Azizam van Ed Sheeran. Onze voorspelcompetitie die is voorlopig nog zoiets als een WK voetbalwedstrijd waar je 's nachts nou niet per se je bed vooruit komt. Want de tussenstand is 1-0-0-0-0. Gisteren geen punten gescoord namelijk. 3 van de deelnemers hadden wel de nummer 2 voorspeld als de winnaar, Pogacar. Dat levert geen punten op, dus zelfs geen halfje. We zijn heel streng. En dus staat Joris nog aan de leiding met 1 heel punt. Joris, jij mag ook beginnen vandaag. Gisteren speelde jij niet Pogacar, maar Pidcock.
1: Ja,
0: ik wilde bijna punten geven voor de originaliteit of voor de moed. Maar ook dat doen we allemaal niet.
2: Nou, je moet niet voor tweede plaatsen gaan. En nee. Dat heeft de rest wel gedaan. En ja, dat is weer tekenend.
0: Ja, helaas, maar ja, als ze dat vaker doen, dat is voor jou dan wel heel fijn.
2: Zeker.
0: Wie vandaag? Ik denk zomaar iemand die nu 5,5 minuut voor de rest rijdt, hè?
2: Ja, Baudin.
0: Of 2 minuten zoveel.
2: 2,44 voorsprong. Baudin zit in de kopgroep van IF. En die heb ik eruit gevist.
0: Nog een speciale reden? Vindt
2: nou, dit
0: leuke
2: heeft
0: naam?
2: Hij in de koers die nu een andere naam heeft dan Criterium du Dauphiné. Daarin heeft hij het een maandje geleden ook gedaan. En dat ging heel goed toen. Het is een Fransman die dat wel kan. Die kan dat wel afmaken. Het is allemaal niet loodzwaar zo meteen. Hè. Het is allemaal geen 9%. Het is een etappe, de uitputtingsslag. Ze moeten wel even die Pedersen eraf rijden. Misschien geef ik hiermee een tip aan de mannen en vrouwen die nu nog gaan gokken.
0: Eens even kijken of ze dat zelf ook hadden bedacht. Baudin is genoteerd. Sebas, ik zeg het er nog maar een keer bij. De winnaar van vorig jaar, de titelverdediger dus. Dan wordt het wel eens tijd voor een puntje.
3: Ja, en je mag eerst even iemand anders doen, Henry. En dat is niet omdat ik wil afwachten,
0: tunnel?
3: Maar we gaan een tunnel in. En we hebben geen renners achter ons aan. Ja, er komt een tunnel aan. We gaan even de tunnel door. Dan meld ik me daarna weer terug.
0: Ik kijk even naar de spelleider of dit goedgekeurd is. Nou, voor deze ene keer dan. Je bent de enige... Ja, het klopt ook echt. Hoor je het? Dat was de tunnel. We kunnen even wachten natuurlijk. Maar we kunnen ook naar Lucas. Lucas?
4: Ja.
0: Hoe is het?
4: Goedemiddag.
0: Heb jij een tunnel ook ergens in de buurt?
4: Nee, ik sta niet in de tunnel. Nee. Maar ik heb wel een hele goede voorspelling, denk ik.
0: Gisteren stond je wel op het toneel, trouwens. Dat lijkt er een beetje op. Maar hoe ging het?
4: Ging fantastisch.
0: Ja?
4: Vandaag even bijkomen ervan. Zo.
0: We hadden je lekker opgewarmd natuurlijk, zo vlak van tevoren.
4: Ja, zeker.
0: Nou nog een goede voorspelling.
4: Ja, nou, ik ga dus wel voor Mats Pedersen. Want het gaat ze niet lukken om ze eraf te rijden. En dan ga ik net. En zo kom ik gelijk te staan met Joris.
0: Ja, nou, dan heeft Joris misschien dat toch een beetje gejinxed. Maar ik denk dat je het zelf ook wel had bedacht als wielerfreak. Is de tunnel al geweest? Ja, dit klinkt als geluid. Ja, Sebas, ja, volgende tunnel zeker.
3: Ja, nee, het was heerlijk cool. Ja, er komt er wel een beetje aan. Maar dan stoppen we wel even. Het was heerlijk cool trouwens in die tunnel. Ik ga op deze mooie 6 juli. Het is de verjaardag van mijn lieve Ruben. En die vroeg ik vandaag. Mijn tweede zoon, die is vandaag 14 jaar geworden. Die gaan we spelen vandaag. Toen zei hij, hij is trouwens enorm voetballiefhebber. Ik ga voor Steven Dalebout. En dat is geen grap. Dat zei hij echt. Hij zegt, die naam hoor ik heel vaak. Ja, maar dat is een collega van papa. Dat is geen wielrenner. Oh, zei hij. Oh. Hij dacht dus eigenlijk dat Steven ook in het peloton reed. Nee, ja, die kan ik niet kiezen. Ik ga voor ook een renner uit de kopgroep. Luke Plapp zit ook mee. Hele sterke Australië. Kan goed tijd rijden. Komt een helling over. En kan kort eindigen in een klassement. Lucas Plapp gaat vandaag de etappe winnen.
0: Steven zou wel als eerste aan de finish kunnen komen trouwens. Maar dat levert geen etappezegel op meestal. Plapp is genoteerd bij deze. Leuk ook als je het gewoon ziet staan. Want hij heet dus eigenlijk gewoon Plap met dubbel P. Annemiek van Vleuten. Goedemiddag. Ben je er, Annemiek?
5: Ja, ik ben er.
0: Ja, je bent er namens het team analisten. Je bent voor het eerst dit jaar dan om mee te doen aan... tenminste voor het eerst in deze editie om te voorspellen. Het gaat nog niet zo heel goed. 0 punten voor de analisten, dus het is aan jou.
5: Ah, kijk, nou, wat een druk. Ik ben al eens dat Jake Walula het goed gaat doen, maar ik ga voor Mauro Schmid.
0: En waarom?
5: Dit jaar rijdt echt heel erg goed. Ook in Flèche Wallonne had een heel goede uitslag. Tweede was hij daar dit jaar al in. Heeft een best goed eindschot. En die jongen gaat steeds beter rijden. En die ploeg heeft er ook echt alles op gezet om voor etappe-overwinningen te gaan. Dus die rijden echt elke dag met een plan voor de etappe. Dat doen natuurlijk meer ploegen. Maar ik geloof dat deze man het gaat afmaken. En ik denk ook niet dat... Dat er achter echt gereden gaat worden. Ik denk dat deze kopgroep wel de ruimte gaat krijgen. Ze willen niet het geel overnemen. Of in ieder geval, ze vinden het prima om het geel te verliezen.
0: Ja, dat blijkt, dat jullie kiezen allemaal iemand uit de kopgroep. Niet heel onlogisch natuurlijk. Baudin, Plapp, Pedersen en Mauro Schmid is in dit geval. En dan gaan we naar de laatste. Dat is namens team verslaggevers Han Kok. goedemiddag en welkom in de competitie.
1: Hey Henry, goedemiddag joh, goedemiddag. Nog net in Frankrijk, ik ben nog net in Frankrijk. Of sorry, ik ben nog net in Spanje. Bijna in Frankrijk. Bijna in Frankrijk, zo moet ik het zeggen.
0: Ja. En ben jij goed in voorspellen?
1: Meestal wel.
0: Heeft dat team wat aan jou?
1: Nou, dat hoop ik. Dat lijkt me toch wel.
0: Nou, dan is dit het moment om dat te laten zien.
1: Ja, nou ja, goed, kijk, ik heb al wat namen gehoord natuurlijk. Die heb ik net voorbij zien komen. En ik ga ook voor iemand uit de kopgroep. Want dat lijkt me wel dat daar de winnaar zit. Mats Peters heb ik even over nagedacht. Ik heb hem overwogen. Ik doe hem toch niet. Ik ga met Joris mee. Ik duik in het wiel van Joris van den Berg. En ik kies voor Alex Baudin. Want die niet alleen een maand geleden heel erg goed reed. Maar ook gewoon hier al heel goed rijdt, hè, de afgelopen dagen. Dus ik denk dat hij zelfs misschien wel een dubbelslag gaat slaan. Etappe en geel.
0: Zo. Is genoteerd. Dit was het dan voor vandaag. Rien ne va plus. En het is even na half drie.
6: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
7: De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag op 27 april naar Lelystad. Dat is bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dit jaar waren de koning en de koningin met familie in Dokkum. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. De opstand begon gisteren, want er was ruzie tussen twee rivaliserende bendes. De VN-Mensenrechtenraad veroordeelt het escalerende geweld bij de Soedanese stad El Obeid. Daar wordt gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Het geweld van die groepering, de RSF, heeft volgens de Britten veel weg van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de Soedanese regio Darfur. En de politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. De agenten wilden hem bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En bij het fouilleren kwam dat vuurwapen tevoorschijn.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Kan je eigenlijk ook zien hoe het is met het verkeer rondom de etappe?
8: Ja, zeker wel. Wij volgen sowieso het verkeer in het buitenland. En ja, nu kijken we uiteraard even stiekem mee. Wat er precies in de hand is op het, of in de buurt van het parcours. En ja, wat jullie al zojuist zeiden, dat ligt gelukkig allemaal een stuk noordelijker. Want de D2 van Trivelag naar Ile-sur-Tête, die is dicht. En de D66 van Milan naar Vinça. En dat is echt wel 100, 150 kilometer noordelijker. Dus so far so good. En er zijn geen verwachte afsluitingen in de regio waar de finishplaats is vandaag.
0: En daar
8: dus
0: is
8: wat dat betreft Frankrijk.
0: En daar is dus redelijk rustig, neem ik aan, hè, bij die finishplaats.
8: Ja, daar zien we sowieso geen. En normaal gesproken zien we bij de finishplaats al de nodige, met name op de binnendoorwegen, natuurlijk files ontstaan. Maar ja, dat is nu niet het geval. Het lijkt een beetje zoals etappes in coronatijd, zoals jullie lijst al zeiden.
0: Ja, zoals Steven net zei. Ja,
8: ja en dan maar in we Nederland houden het in de gaten. Dus dagelijks kun je dat zeker even bij ons een update vragen.
0: Ja, leuk. En in Nederland?
8: Ja, daar staan wel veel files bij de 200 kilometer. En dat is behoorlijk wat voor het tijdstip van de dag. Wat opvalt is de A16 bij de Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20 die dicht is. A50 Arnhem-Os, daar is het wegdek in slechte toestand, vertraging bijna 20 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, daar staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook. Bij Drunenwest 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N381 Drachten richting Bijlen. Daar is een ongeluk gebeurd waar meerdere vrachtwagens en een personenauto bij betrokken zijn. De weg is voorlopig ook dicht in beide richtingen.
6: Je hoort het hier. Sport, nieuws.

Ja, dan mocht hij willen, Bad Bunny, dan moet hij toch iets beter zijn best nog voor doen. Wie weet wordt hij volgend jaar tourartiest of ergens later deze tour als hij het nu allemaal voor elkaar krijgt. Maar dit is hem toch echt. Frans Gall, Ella, Ella.

0: De hele generatie zingen nu in hun hoofd een reclame voor een snoepje. Dit was het enige echte origineel, dus niet de grotere hitversie van de Belgische Kate Ryan. Frans Gall met haar ode aan jazzlegende Ella Fitzgerald, geschreven door de man van Frans Gall, dat was Michel Berger. Een grote kopgroep en mijn ogen vielen dan meteen, Joris, dat heb je dan soms zoals je die lijst met namen ziet staan, op Magnus Kort. En ik dacht, superbelangrijke vraag natuurlijk, hoe is het met zijn snor?
1: Ja, die zitten nog onmiskenbaar, hè? Maar hij kapt er wel mee aan het einde van dit seizoen, de kampioen van Denemarken. Ik vroeg mij nog wel af of die man van Frans Gall, dus Fransman, is dat een Fransman?
0: Dat is dan Fransman, ja.
1: Ja, ja. Oké. Kopgroep, hebben we ze eigenlijk alle 18 genoemd? Antwoord nee. Mats Pedersen zit erin, dat hebben we u gezegd. En die gaat zo meteen richting de tussensprint. Die pikken wel lekker even mee in deze flits. Zo voor 300 meter. Baudin, Prodom, Tejada, Van Mechelen, Vervaken, Plep en Schmid, Kort, Bennett, Garcia Pierna en Oliveira. Spanje, Portugal uit één ploeg in de kopgroep. Aramburu, Bras, Storer, Delboven en Verschier. En tenslotte Balderstone van Cagarural. Daar komt de tussensprint aan. Mats Pedersen. Alsof het slow motion beelden zijn. Heel, ja, het is niet sprinten. Het is een heel klein beetje staan op de pedalen. Hij wint de tussensprint voor een van de twee totalrenners. En Pedersen heeft hiermee een van de doelen van zijn dag al binnen. De maximale buit bij de tussensprint. Alle andere sprinters in het peloton gaan zich hier niet meer druk om maken. Want de hele meute is al zo'n beetje verdeeld wat deze tussensprint betreft. Delboven met voornaam Jory. Wel echt zeker. Is tweede geworden in de tussensprint. Sebastian Timmerman zit ook in deze etappe. Zit er weer met zijn neus bovenop. En hij zal constateren met een voorsprong van 3 minuten... dat het op dit moment allemaal wel in een plooi ligt, toch?
2: Het is een status quo op een hele warme dag. Terwijl het wel ietsje minder warm is dan eerder vandaag. Toen hebben we de 8,39 graden gezien op de thermometer van de motor. Ja, die wijkt altijd ietsje af. Hè. Daar moet je altijd zo'n 2, 3 graden van afhalen. Dus toen was het in het begin van de etappe rond de 35 graden. Nou, er zijn er nu nog 2, 33 van over. Het is wat dat betreft wat aangenamer dan eerder vandaag. En met de motor rijden we ook richting de tussensprint. Want we zijn aan het opklimmen als het waren in de etappe helemaal achteraan. Dus dat groepje met De Lee en met De Klein daarvoor uit. Een minuut of 4, 5 daarvoor rijdt een grote groep met Kooi, met Tim van Dijken, met Molenaar. Nu nog in de bollentrui met Bol trouwens, met Julius van den Berg. Nou ja, dat is echt wel een grote groep. Die gaan vandaag wel op tijd binnenkomen. Daarvoor rijdt een groep met Frank van den Broek, met Philipsen. En die groep staat op het punt zelfs om weer aan te sluiten in het peloton. Dat toch weer wat dichterbij aan het komen is. 2 minuten en 45 seconden. Zojuist het peloton gepasseerd op een mooie brede weg. Na het doorkruisen van Ripoll. Waar het heel erg druk was met heel veel Spanjaarden. Waar we nu rijden is het wat rustiger. Vooraan in het peloton reed per strand Hagenes. Die had een ploeggenoot van Pogacar in zijn wiel. En dan een hele club van Red Bull Bora Hans Grohe. Zou misschien Remco Evenepoel nog wat van plan zijn? Je weet het maar nooit. Of Lipovic zou die gebrand zijn op wat sportieve revanche. Hoe dan ook, ze zitten attent klaar voor in dat peloton. Gegroepeerd, zonder Van Dijken dus, want die zit in een groep daarachter. En het peloton komt toch dus weer ietsje dichterbij die grote kopgroep die wij hebben. Wij nu met de motor daar naartoe onderweg. Verder, behalve die warme temperatuur, prima koersomstandigheden, mooie brede wegen. Het is hier goed werken ook voor de ploegleiders. Ja, die moesten er net wel trouwens achter dat peloton vandaan. Er werd barrage gemaakt omdat een groep geloste renners terugkwam. Waarom eigenlijk op dit moment? Want zoveel invloed op de wedstrijd en op de etappe heeft dat toch ook weer niet. We hebben afgelegd 99 kilometer sinds de start. We hebben nog te gaan zo'n 96 kilometer. We zijn over de helft van de etappe. En we zijn op 18 kilometer van de voet van de volgende klim. En dat is, als ik het allemaal goed heb gezien, check het nog even op een van de vele briefjes die niet uit mijn handen moeten wapperen. En dat gebeurt gelukkig niet. Dat is inderdaad de eerste klim van eerste categorie uit deze ronde van Frankrijk. De Col de Tossès.
0: Van het fijne liedje van de tourartiest van zojuist, Ella Ella, is het een kleine stap naar Alexandra Eala. Als ze nog een paar rondjes verder gaat, Mark, dan krijgt ze vast ook een liedje.
3: Ja, en dan krijgt ze waarschijnlijk een standbeeld en misschien wel een eigen munt. En inderdaad, op de Filipijnen, hè, want die zullen allemaal voor de buis zitten, inderdaad, voor Alexandra Ayala. Zei ze, Ayala, na afloop van haar derde ronde partij, toen ze gewonnen had van Iga Swiatek, de titelverdedigster, hoeveel dit doet voor haar land, hè, voor de Filipijnen. De eerste tennister die de vierde ronde haalt op een slam. En dat is natuurlijk prachtig. En nu staat ze op het centercourt, weer op het centercourt. En speelt ze tegen een voormalig finaliste, tegen Yasmin Paolini. Onder het toezichtziend oog van Billie Jean King en van, en ik weet, Henry, dat het jou een groot plezier doet, dat hij er is. De achtvoudig kampioen Roger Federer, ook op het centercourt.
4: Altijd.
3: Vandaag, ja, in de Royal Box zit hij. Waar we elke dag wel van die sterren zien uit de sport, uit de politiek. Noem het maar op. Marco van Basten hebben we een paar dagen geleden daar zien zitten. Tom Okker, Richard Krajicek. Nou, en vandaag dus een van de allergrootste uit het tennis bij de mannen. En bij de vrouwen ook natuurlijk, Billie Jean King, maar ook Roger Federer. Kijkend naar die partij tussen Paolini en Alexandra Ayala. Het was Paolini die begonnen is met serveren. Haalde haar service game binnen, staat op een 1-0 voorsprong. In een partij die zich nu al een beetje laat zien hoe die verder gaat. Het zijn twee baseliners. We zien lange rallies vanaf de baseline. We zullen ze niet heel veel aan het net gaan zien. Deze twee speelsters zullen elkaar bestoken van achteruit. Ayala natuurlijk met die linkerhand en lefty, wat lekker is met serveren.

Een standbeeld en misschien wel een eigen munt. En inderdaad, op de Filipijnen. Hè, want die zullen allemaal voor de buis zitten. Inderdaad, voor Alexandra Ayala. Zei ze, Ayala, na afloop van haar derde ronde partij. Toen ze gewonnen had van Iga Swiatek, de titelverdedigster. Hoeveel dit doet voor haar land, hè, voor de Filipijnen. De eerste tennister die de vierde ronde haalt op een slam. En dat is natuurlijk prachtig. En nu staat ze op het centercourt, weer op het centercourt. En speelt ze tegen een voormalig finalisten, tegen Jasmine Paolini, onder het toezichtziend oog van Billie Jean King en van, en ik weet, Henry, dat het jou een groot plezier doet dat hij er is, de achtvoudig kampioen Roger Federer, ook op het Center Court vandaag, ja, in de Royal Box zit hij, waar we elke dag wel van die sterren zien uit de sport, uit de politiek, noem het maar op. Marco van Basten hebben we een paar dagen geleden daar zien zitten, Tom Okker, Richard Krajicek, nou, en vandaag dus een van de allergrootste uit het tennis bij de mannen en bij de vrouwen ook natuurlijk, Billie Jean King, maar ook Roger Federer. Kijkend naar die partij tussen Paolini en Alexandra Ayala. Het was Paolini die begonnen is met serveren. Haalde haar service game binnen. Staat op een 1-0 voorsprong. In een partij die zich nu al een beetje laat zien hoe die verder gaat. Het zijn twee baseliners. We zien lange rallies vanaf de baseline. We zullen ze niet heel veel aan het net gaan zien. Deze twee speelsters zullen elkaar bestoken van achteruit. Ayala natuurlijk met die linkerhand en lefty. Wat lekker is met serveren. Zeker als je vanaf links serveert. En ja, linkshandige spelers en speelsters die zijn er veel minder. Dus dat is dan altijd wel weer even wennen. Maar goed, ik denk dat Paolini misschien wel met een linkshander even getraind zal hebben. Om te wennen aan dat linkerhandje van Ayala. Eén game dus gespeeld inmiddels op het centercourt. Die gewonnen door Paolini. Zij leidt met 1-0.

0: één luisteraars hem 4 keer aankunnen, maar 1 keer was echt heel lekker. Uit Puerto Rico, Bad Bunny met Nueva York, fonetisch voor New York.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Jan Kees van de Kun geeft ons iedere dag antwoord op de meest prangende vraag van zo rond de koffietijd. Dus nu, waar is die fiets? Oftewel, Jan Kees, waar ben je?
2: Ik ben al richting de Pyreneeën getrokken en daar zit ik in een koffiezaakje met wielershirts aan de muur en ook een fiets die al wel, als je goed kijkt, verklapt wie de eigenaar hier is. Maar voordat ik vertel wie er nu espresso aan het zetten is, wil ik eerst nog eventjes iets anders laten horen. Ik kwam dit weekend namelijk Chris Froome tegen. Dat is toch wel degene aan wie wij de titel van deze rubriek te danken hebben. Omdat hij zijn fiets kwijt was in 2016 op die Mont Ventoux. En daar vroeg ik hem ook naar en ja, ik was niet de enige, zo bleek.
3: I think it'll be hard for me to forget that. People are always reminding me, but yeah, I mean that's just one of those moments where I guess yeah, desperation kicks in and you do what you do to get to the finish.
2: Tja, je zal maar viervoudig toerwinnaar zijn en altijd aan dat ene moment herinnerd worden. Keurig antwoord wel van hem. Ik bevind me trouwens in goed gezelschap, want ik zag dat ook Prudhomme, de baas van de tour, het rennende gebaar maakte toen hij Froome tegenkwam. Maar goed, kopje koffie hier. Gezet door Robert Geesink, oud-coureur, woonachtig in Andorra en eigenaar van deze zaak, hè?
4: Ja, sinds een jaar hebben we hier, verkopen we hier koffie. Koffie en taartjes en eigenlijk vaste stop voor ongeveer de helft van het peloton. Inmiddels wonen het zo'n 100, 120 beroepswielrenners wonen in Andorra. Dus wel een leuke sociale ontmoetingsplek ook om de oud-collega's nog een keer te zien.
2: Wie is vaste klant hier bij jou?
4: Ja, Pavel Sivakov komt heel erg vaak. Carlos Verona van Trek is ook iemand die geregeld tijdens zijn ritjes eventjes stopt.
2: En de etappe van vandaag die komt dus door het trainingsgebied van eigenlijk van heel veel van jouw klanten. Dan steken ze hier in de buurt ook de grens over van Spanje naar Frankrijk. Maar dan komen ze daarna, als ik de kaart er even bij pak, weer langs een stukje Spanje in Frankrijk.
4: Ja, Llivia. Llivia is een klein, ja, volledig door Frankrijk omsloten stukje land. Volgens mij is er iets ergens misgegaan in de tijden dat Frankrijk en Spanje vrede met elkaar sloten.
2: En zo is het inderdaad. Dat was bij de vrede van de Pyreneeën in 1659. De dorpjes in dit gebied werden volgens dat akkoord namelijk door Frankrijk ingelijfd. Maar Llivia had en heeft stadsrechten, ook al is het maar klein. En toen zei een slimmerik, het is geen dorp. En dus, als we naar dat akkoord kijken, niet Frans. En dat heeft in het verleden wel tot gekke situaties geleid. Bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Toen was er de Guerre de los Stops, de oorlog van de stopborden. Ja, echt waar. Het ging om stopborden die de Fransen op de enige toegangsweg naar Llivia plaatsten. Om de kruisende Franse landweggetjes voorrang te geven. Die borden werden vervolgens steeds weer weggehaald door de Spanjaarden. Tot er jaren later pas een oplossing kwam. Een viaduct over die landweggetjes, zodat ze beide door konden rijden. Dat gedoe, dat is inmiddels een hele tijd geleden, want het is nu, Robert, eigenlijk gewoon één Catalonië hier, hè?
4: Ja, de hele regio. Natuurlijk, als jij gewoon vertrouwd bent in het Catalaans, kun je in de hele regio aan beide kanten van de grens het best uit de voeten. Want ook de Fransen voelen zich Catalaans in die regio. En het is ook het Franse Catalonië. Dus
2: als jij hier klanten krijgt die jou in het Catalaans begroeten, dan kan je daar wel in meekomen.
4: Ja, zeker. En in Andorra is het zelfs verplicht. Ook de officiële taal is Catalaans. En als jij werken wil in Andorra, moet jij minimaal een bepaald niveau Catalaans spreken. Dus er wordt hard aan gewerkt om die taal ook echt om dat erin te houden. Ja.
2: Hoe vaak sta je zelf hier achter de bar?
4: Ja, niet.
2: Nou, voel ik me heel vereerd dat je voor mij een kopje koffie hebt ingeschonken.
4: Ja, graag gedaan.
0: Klein stukje Spanje nog en dan wordt het zometeen Frankrijk in de Tour de France. Sebas, wat zie je?
5: Dan zijn we weer thuis. 2 minuten en 15 seconden. Het peloton keert toch weer terug bij de kopgroep waar wij op dit moment achter zitten. En waar we toch wel een Nederlandse renner missen, moet ik zeggen. 89 kilometer nog te rijden. Kijk naar Magnus Kort, de Deense kampioen in het midden van de groep. En ik kijk ook naar een Belgisch talent. 22 jaar jong is die. Vlad van Mechelen. Hij zit ook dus in de kopgroep die nu Ribes de Frezer binnenrijdt. Trouwens, hij is tweedejaars beroepsrenner en rijdt zijn eerste grote ronde. Dankt eigenlijk het rijden. Mede dankt hij het aan een aanvallende manier van rijden in de Tour Auvergne. Ron Alaphroaik, hij werd derde in het Belgisch kampioenschap. En ik weet dat Henry wel van een beetje muziek houdt. Nou, de ouders van Vlad van Mechelen, ja, die hadden aan het begin van deze eeuw en einde van de jaren 90 een soort groep. Cisco Kid heette die
6: groep. Gehoord.
5: En dat was met name vader, de vader van Vlad van Mechelen, die optrad. En de moeder, die stond op het podium als danseres. En zij hadden liedjes in de trant van Seks met die Blonde. Natuurlijk de toeter met de waterscooter. En ook de wereldberoemde opblaaskrokodil. Maar stonden echt op de nummer 1 positie in België wekenlang. Volgens de Vlaamse vakpers behoorde de muziek tot de koning van de wansmaak. Cisco Kid dus geheten, de ouders van Vlad van Mechelen. En hij vertelde er breed uit over in een van de interviews die ik las tijdens mijn voorbereiding. Ik moest er hard om lachen. Hij zei, ja, ik werd er ook wel mee gepest op de lagere school. Maar dan counterde ik altijd, dan sloeg ik altijd terug. Mijn pa heeft wel een Porsche overgehouden aan die hele slechte muziek. Trouwens, vader en moeder hebben nadat Vlad van Mechelen een zeer talentvolle wielrenner bleek, een wielenploeg opgericht voor junioren. Dus doen ook wat terug en doen dus ook wat aan de jeugdontwikkeling. Nou, dat talent met de ouders dus als artiesten uit het verleden zit nu in deze kopgroep. Rijden over een mooie brede weg. De weg die langzaam weer heuvelop loopt. Maar ja, Joris, die voorsprong hadden we dan toch renners moeten kiezen uit het peloton.
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er geen muziek zit in deze kopgroep, Sebastiaan. Goeie groep, hè. 18 man met Mats Pedersen, Baudin, Plep, Schmid, Kort en Storer. Dat zijn een beetje de grote sterke namen vooraan. Maar ik heb het vermoeden dat het een beetje weg is, het geloof vooraan, na die tussensprint ook. Want ze voelen wel dat het peloton nu toch nabij is op 12 kilometer van het echte begin van de klim. De weg loopt al omhoog, hoor, heel plagerig. Maar zometeen komt er een beklimming aan van de eerste categorie. 9,5 kilometer, 6,5%. Daar kun je aardig tegen op stoempen. En dat is ook lastig voor de groep daarachter in de achtergrond. Want daar zitten de Lee, de Klein, de Hond en Weisstroffer. Weisstroffer is een helper van Arnaud de Lee. En die vier die kwamen in al hun eenzaamheid met de bezemwagen in de rug net over de streep van de tussensprint. Zij rijden nu al 13,5 minuut achter de koplopers. Ze rijden dus 12 minuten achter het peloton. Maar dan moet het echte klimmen nog.
6: Joris, en die, ja, ik heb even die ouders van Vlad van Mechelen opgezocht. Ben je benieuwd?
7: Nou, bijzonder, want ik wilde dat net
6: mee. Vanaf mijn telefoon, luister mee.
7: Dat ging gebeuren.
6: Vanaf mijn telefoon wordt het een stuk beter van,
7: daar overigens.
8: Prachtig mooi en bruin gebrand. Prachtig mooi.
6: Het is wel ontzettend jammer dat het uur net bijna voorbij is.
7: We slaan het journaal over.
6: Ja, ik vraag Jan van de Put even. Jan, we hebben geen tijd voor je. Jan vindt het prima.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Soedal. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
1: Soedal, de bouw van slimmers.
0: Iedere klus weer.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas. Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jacobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
7: NPO Radio 1. 3 uur.
8: De eerste echte berg van deze Ronde van Frankrijk doemt op. Eentje van de eerste categorie. En ook dit uur gaat de Ronde van Frankrijk dan daadwerkelijk Frankrijk in. In etappe 3 op weg naar Les Angles. Nu met het NOS-journaal, Jan van der Putten.
9: In Rotterdam dient vandaag de rechtszaak die Solvinity heeft aangespannen tegen de staat. Solvinity is het bedrijf achter DigiD, waarmee je moet inloggen. En Solvinity is het niet eens met het besluit van het kabinet om de verkoop aan het Amerikaanse Kindrel tegen te houden. Het kabinet wil niet dat dat in Amerikaanse handen komt. Tegendirecteur Stan Hulsen, de hele dag al in de rechtbank. Stan, wat heeft Solvinity vandaag gezegd?
10: Ja, Solvinity zegt eigenlijk dat de staatssecretaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar het besluit, naar die overname, waarmee uiteindelijk dus is besloten dat die niet door mocht gaan. Even terug dus, hè, dus er ontstond eind vorig jaar een beetje onrust over die overname. Vooral omtrent DigiD, die toegangspoort waarmee je inloggen bij bijvoorbeeld de gemeente of de belastingdienst. En dat bedrijf zou worden dat Solvinity beheert dat platform daarvoor voor de overheid. En de vrees was dat de Amerikaanse overheid bij die gegevens zou kunnen, omdat de partij die Solvinity wil overnemen een Amerikaans bedrijf is. En dat bedrijf zegt nu dus, ja, er is onvoldoende onderzoek naar gedaan. Om te kijken van kunnen we die risico's nou eigenlijk wegnemen?
9: Ja, wat is het verweer van de Nederlandse staat?
10: Ja, de Nederlandse staat zegt, ja, we hebben wel gewoon voldoende onderzoek gedaan. We hebben gewoon goed gekeken naar de risico's die er zijn. En ze wijzen daarbij ook nog op een andere klant van Solvinity, namelijk het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook de politie die eronder valt. Ze zeggen, ja, de overheid is klant bij Solvinity en bij de overheid worden gewoon hele gevoelige gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld over het strafrecht of over de rechtsstaat, rechtspraak moet ik zeggen, sorry. We hebben gewoon voldoende reden gehad om deze overname te verbieden. Want we willen gewoon niet dat die gevoelige gegevens mogelijk in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid. Wat wel degelijk mogelijk is met de wetgeving die ze daar hebben.
9: Ja. Stan Hulsen in de rechtbank in Rotterdam. En wanneer er een uitspraak komt trouwens in die zaak, dat is nog niet bekend. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60. Burgemeester Baltus en commissaris van de koning Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning dat jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren in Lelystad. En de gemeente daar wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen gaan overleggen over het programma voor Koningsdag. Hamas heeft aangekondigd dat de organisatie haar bestuursorgaan in de Gazastrook gaat ontbinden. En dat wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het Hamas-bestuur moet plaatsmaken voor Palestijnse en internationale experts die de Gazastrook gaan besturen. In Belgisch Limburg zijn 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Op TikTok dreigden ze met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. En ze hadden het volgens de Belgische politie voorzien op hun school in Hasselt en op directieleden. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. En de raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Er zijn ook aanhoudend drone-aanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De afgelopen tijd is de goudprijs flink gedaald. Begin dit jaar verbrak de goudprijs nog een record na record. Toen de prijs maar bleef stijgen. En zo'n grote daling na die gekte van begin dit jaar zagen analisten niet aankomen, zegt economieverslaggever Aida Brands.
11: Ze hadden wel verwacht dat die iets zou dalen, omdat de goudprijs zo hard was gestegen. Dan verwacht je op een gegeven moment wel een kleine correctie. Maar dat die prijs zo hard zou dalen, en vooral omdat er best wel veel dingen speelden, hè, de afgelopen maanden. De oorlog in het Midden-Oosten, want meestal is goud een soort van veilige haven in turbulente tijden. Maar ja, dat lijkt nu dus even niet het geval.
9: En een andere belangrijke reden is dat beleggers zich terugtrekken uit goud omdat ze graag hun geld willen steken in aandelen in de AI-sector. Het weer nog, op steeds meer plaatsen zon. In het noorden toch wat meer bewolking. Daar is het 20 graden, in het zuiden 29. En er staat ook vrij veel wind. En morgen ongeveer hetzelfde weer.
12: Ook vandaag is weer een drukke dag op de weg, Erik Evengroen.
13: Ja, klopt. Inmiddels alweer 250 kilometer file. En dat is gewoon veel voor het tijdstip van de dag. Veel recreatieverkeer en wegafsluitingen zorgen voor deze vertragingen. Onder andere op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg is in dit geval een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 3 kwartier. A16, Rotterdam-Breda. Bij knooppunt Klaverpolder liggen bandenresten op het wegdek. Hier is de linker rijstrook dicht, vertraging 1,5 uur. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Hier is het asfalt in slechte toestand bij Ravenstein, vertraging 20 minuten.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Amans reporters Joris van den Berg, Sebastian Timmerman, Jan-Kees van der Koen, Han Kok i Esteban Dalebout. Presentació, Gilene Plag i Henry Schoet.
20: Ja, dachten we toch dat de kopgroep van de dag zich wel had gevormd. Maar is dat wel zo? Joris, Pedersen, Baudet, Van Mechelen, Kort en de rest, hoeveel hebben ze nog?
21: Niet, ze bijna niks meer, 1 minuut 47. Ja, dat is nog wel iets, maar vergeleken met wat ze hadden is dat vrijwel niets. Philipsen gaat er nu trouwens af en de weg blijft maar omhoog lopen en vervelend klimmen. Maar het echte klimmen moet nog beginnen. Over 4 kilometer klim van eerste categorie, 18 koplopers. Ze hebben nog maar 1 driekwart minuut.
20: Paulini tegen Ayala op de 4e ronde van Wimbledon. Mark Brasser.
22: 6 games zijn er gespeeld in de eerste set. En het is Paulini die op een 4-2 voorsprong staat. Maar het is Ayala die er beter in komt. Meer gaat uitdelen met haar voorhand. Alleen de service die blijft nog wel een beetje achter. 4-2 dus, sorry. In het voordeel van Paulini.
20: Eens even kijken. De Gabbelton is present. U hoort hem ook. Het wielershirt ligt te pronken op tafel. Dat is de hoofdprijs van jouw eigen tourquiz. Dan moet dit het tweede uur zijn van The Amazing Radio Tour de France.

0: Ja, dat is een beetje het themaliedje van vandaag natuurlijk. Ik ga naar Frankrijk van de Amazing Stroopwafel. Want hoeveel kilometer is het nog pakkend beet voordat we in Frankrijk zijn? Joris?
1: Een handje vol, veel meer is het niet. Sebastian, ik kan het straks exact voor je uitrekenen. En misschien maakt hij het grote moment wel mee. En Anders Johannessen, die dacht net even dat hij dat niet meer ging meemaken. Dat is de broer van Tobias. Ze rijden voor Unox, die twee. Dat zijn Noren. En hij is de minder goede van de twee. En hij lag net even in de berm. Ja, vallen als je aan het klimmen bent. Het is min of meer klimmen wat ze nu aan het doen zijn. Dat is iets dat je niet heel vaak ziet in het wielrennen. Het was toch wel een flinke crash. Ze lagen er met z'n vieren. En hij bleef het langs liggen. En komt nu even bij die mooie cabriolet van de ronde arts. En dan doet hij die linkerarm op het portier. En dan zegt hij, ja, daar en daar. En dan komt een spuitbusje bij. Die Anders Johannessen die kan wel verder hoor. En dan kan die zometeen met het peloton gaan beginnen aan het officiële begin van de klim. Het is een lekker middenklasse ding, die beklimming die ze nu opgaan. Wel degelijk van eerste categorie, maar dus niet dat super steile werk. En dan is het toch boeiend om te zien dat er in het peloton dus wel wat ambitie zit. Want die kopgroep, ja, het is nu nog maar 1 minuut en 16 seconden op 78 kilometer van de finish van de derde etappe. En het peloton, ja, daar zit allerlei animo in. Daar zijn ploegen die dus zin hebben in de ritzegen en plannen hebben gemaakt. En de koplopers, hoe goed het er ook voor hen uitzag, het lijkt dan niet te gaan lukken. Maar misschien ontstaat er daarna wel een nieuwe situatie. Sebastian, zag jij nog iets van de valpartij, wie daar verder nog meer bij betrokken waren?
2: Nee, want wij zitten bij de kopgroep nog wel, maar niet lang meer. Want ja, jij verraste mij met die 1.16. En nu horen we inderdaad op de koersradio ook 1:15. Ja, dan gaat er wel wat paniek, denk ik, zijn hier achter de kopgroep. Want er rijden natuurlijk heel veel ploegleiderswagens rijden daarbij. En de weg is inmiddels smal geworden. We hebben echt wel een pittig stukje in dalende lijn net achter de rug. Nadat we kilometers lang op die hele mooie brede weg hadden gereden. Er zijn nu nog 78 kilometer te gaan, eigenlijk net naar het dorpje Planoles. Daar draaiden we linksaf. Daar werd de weg smaller. En dan zijn we nu bezig met de aanloop naar de klim. Even kijken, we zitten binnen een kilometer, als het goed is, van de voet van deze eerste col van eerste categorie. En dan is het ook nog wel een stukje tot de grens, hoor. Een kilometer of even kijken. 40. Totdat we dan daadwerkelijk Frankrijk binnenrijden. Want dat is ook nog na de top van die Col des Toses. Daar volgt ook echt nog wel een stukje over een plateau. Voordat we dan echt terechtkomen bij de grens tussen Frankrijk en Spanje. 1 minuut 15. Ja, ik had eigenlijk wel een paniekreactie verwacht hier. Van de tourorganisatie. Maar die blijft nog wel uit. Kopgroep valt een beetje stil. Daardoor komt er ook een demarrage van voren in die kopgroep. Volgens mij van een van de twee Movistar-renners. Dus of Garcia Pierna of Nelson Oliveira. Ik denk de eerste, maar dat is een gok hoor. En volgens mij hoor ik nu een van de juryleden in ieder geval ook zeggen tegen de ploegleiders dat zij dadelijk moeten gaan stoppen en barrage moeten maken. En ik zie een heel mooi plekje komen aan de linkerkant van de weg waar wij ook kunnen gaan stoppen. En het is inderdaad Raúl Garcia Pierna die alleen is weggereden. Nou, mooie parkeerplaats aan de linkerkant van de weg. Wij staan ook stil. Een hoop getoeter en een hoop gedoe nu. Want nu is het wel inderdaad losgebarsten. Want de ploegleiders die willen wel allemaal nog één keer naar voren om hun renners wat bevoorrading te geven. Een minuutje dus nog maar voor de kopgroep. Raúl Garcia Pierna is daaruit weggereden. Eén van de renners van Total Energie in de achtervolging. En peloton dus al nabij.
0: Mark, op Wimbledon, er is het duidelijk eentje het beste uit de startblokken gekomen. Hè?
3: Ja, zeker. En dat is Yasmin Paolini. Alexandra Ayala tikte nog niet het niveau aan wat ze liet zien in die partij in de vorige ronde. Tegen de titelverdedigster Iga Swiatek. En dat heeft ook wel te maken met het goede spel van Paolini. Die zit er heel kort op, speelt agressief vanaf de baseline. Ja, en ze geeft eigenlijk Ayala geen kans om vooral die gevaarlijke voorhand van haar, die linkshandige voorhand, om die in stelling te brengen. En Ayala doet het ook een beetje zelf, want ze serveert niet zo heel erg goed. Eerste servicepercentage ligt zo rond de 50%, maar vooral op haar tweede service haalt ze weinig punten binnen. Ja, dan kan Paolini natuurlijk meteen de druk erop zetten. Kan Paolini het initiatief nemen? Ja, en dat wil Ayala niet, want die wil zelf domineren, zelf uitdelen, vooral dus met die voorhand. Er zijn 8 games gespeeld, 1 break nog altijd in het voordeel van Yasmin Paolini, de finaliste hier in 2024. Zij leidt met 5 6-3. Serveert nu zelf en kan als haar service houdt, en dat heeft ze deze eerste set alle keren nog gedaan, kan ze de eerste set binnenhalen.
4: Radio Tour, Grabolton.
5: Ja, op weg naar de top van die berg van de eerste categorie gaan wij eerst even naar de hogere nostalgie-sferen. Iedere dag een greep uit de radiotour Grabbelton, op zoek naar bijzondere, bekende en minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. En jullie doen lekker mee de afgelopen dagen al, toch, Guilaine?
6: Hele leuke dingen krijgen we binnen.
5: Er komen best wel veel dingen binnen, waardoor die ton al heel erg vol
6: zit. Hij is bijna drie kwart vol.
5: Ja, en ik heb er zelfs stiekem nog even iets uitgehaald ook voor de komende dagen.
6: Wat wij er zelf in hadden vol gedaan, neem ik aan.
5: Ja, zeker. Een paar van de dingen die we zelf hadden benoemd. En niet van de luisteraars.
6: Leuk hoor dat u wat aanlevert.
5: Ja, maar we gooien het er meteen weer uit. Nee, zo zijn wij niet. We stoppen het erin. Sterker nog,
6: ik heb er nog een paar.
5: Bij.
6: Even kijken hoor. Deze nog. Radio Tour de France. Graag fragment met Ab Kaashoek. Fijne herinneringen aan de jaren 80.
5: Getekend Leo Driessen.
6: Had gekund. Of zijn nichtje, Kitty Langerijs. Dat zou het kunnen zijn,
5: Als geen familie, voor zover
6: we
5: weten.
6: In de grote vakantie op tentenkamp Bakkum. Met toen nog mijn vriendje Fred. En samen met mijn drie broers en drie zussen luisteren. Gekluisterd waren we aan de transistorradio. Vooral als Ab Kaashoek inbelde met zijn langgerekte toon, vonden we dat hilarisch. Mooie herinneringen aan zon, zee en radiotour. Ik denk dat dit voor zoveel mensen geldt.
5: Zal ik er een propje van maken?
6: Ja,
5: dan heb jij er vast.
6: Mocht
5: deze er nou een keer uitkomen, dan ga ik een versie van een uur zoeken van Ab Kaashoek. Kijken of we daar.
6: Dan vragen we even extra zendtijd aan.
5: Ja, precies. Of Jan van de Putten gaat er even opzij.
6: Ja, dat vind
5: kan
6: ik
5: prima.
6: Dit is een hele korte. Voor de Grabbelton, 1989. De laatste tijdrit met Greg LeMond en Laurent Fignon.
5: Dat is wel over nostalgie gesproken en mooie herinneringen aan de tour zelf.
6: Was getekend DJC.
5: Denk met ons mee. Laat ons weten wie of wat jij nog eens wil horen uit de geschiedenis. Je favoriete renner of je favoriete editie. Of zoals je net hoorde, een echte jeugdherinnering. Het mag allemaal op de NPO Luister-app dus. Zometeen trekken we iets voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Luisteraar Andy wilde iets terug horen van de legendarische stem Hans Hogendoorn. Die was decennia lang de stem van onder meer heel Radio 1. Dus ook van Langs de Lijnen met het oog op morgen. Hij was tot voor kort te horen op alle vormgeving van Radio Tour. Dat is ververst met nieuwe stemmen nadat Hans afscheid nam. Maar Radio Tour is ook nostalgie. Dus is er nog één jingle die nog bij het vaste pakket hoort? Dat is deze.
7: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker.
5: Tja, niemand kan gouden glans zo geweldig zeggen. Ieder woord is prachtig gedragen, als Hans het zegt. Ik ben het rijke archief ingedoken voor een paar echte tijdsbeelden die allemaal met de stem van Hans werden ingekleurd. Zo opende Radio Tour de France in de zomer van het jaar 2000.
8: Met Andy Houtkamp, Jos Freulich, Bas Ticheler, Sebastian Timmerman, Jan Douwe Kroeske, Clary Polak en Tom van Hek.
9: Goedemiddag, hartelijk welkom maandag 3 juli, waarin we gaan rijden in de derde etappe van de Tour de France.
5: Dat is toch een veel jongere stem ook van Tom van Dek, hè?
6: Ja, wat grappig.
5: 26 jaar geleden. Hans was niet alleen de stem tijdens onze uitzendingen, maar dus ook eromheen op Radio 1. Dus als er een promo ingesproken moest worden, dan hoorde je hem ook.
10: Ja, beste liefhebbers van die schitterende Tour de France.
7: Nog even en de zomer begint echt op de radio. Met Hans Prakke, Jacques Chapelle, Jeroen Dulaert, Leo Driessen, Felix Meurders, Jan Douwe Kroeske en Klaas Samplonius. Radio Tour de France in heel Europa op Wereldomroep en op Radio 1. Middengolf en FM.
5: Middengolf en FM, daar waren nog eens tijden. Begin jaren 90 was dat. Nou, nog één stapje verder terug in de tijd dan. Michael J. Fox is er niks bij, want dat doen wij gewoon in luttele seconden. Zo klonk Hans weer 10 jaar eerder in 1982 bij de opening van Radio Tour.
7: Op Hilversum 1, Radio Tour de France met Koos Postema, Fred Raquet en Klaas Samplonius.
11: Goedemiddag allemaal, we praten over de 11e etappe in de Tour. Een individuele tijdrit over iets meer dan 57 kilometer met start en finish in Valence-d'Agen.
5: En dat viel iets op bij dit fragment, want
6: een andere tune.
5: Dat was nog niet de tune, dat was een paar jaar daarna pas. De echte tune zoals we nu kennen van Rijn van der Broek. Nou, de tijdrit van die dag, voor wie het wil weten, op 14 juli 1982 werd gewonnen door Gerry Kneteman. Bernard Hinault won die Tour. En dit was de zomerhit van dat jaar. Vaak gedraaid natuurlijk in Radio Tour, omlijst door de geweldige stem van Hans Hogendoorn. Someone Loves You Honey.

0: Een muzikale omlijsting van de grabbelton van vandaag. Someone Loves You, Honey. En dan moeten we natuurlijk nog voor morgen even grabbelen. Komt er wat binnen ook alweer?
1: Want nou, ik wilde eigenlijk voorstellen dat je een grotere djembe ergens gaat zoeken... die we als grabbelton kunnen gebruiken.
0: Het is een klein trommeltje.
1: Ja.
0: Ja, die van boven al stuk was, dus die kunnen we mooi vullen. Maar moet die groter?
1: Nou ja, het komt achter elkaar binnen. Theo Komen hoort er natuurlijk bij.
0: Ja,
1: dus die mag in de grabbelton, krijg ik hier. De kneedstory zouden mensen heel graag willen horen. Even kijken, wie krijgen we nog meer? Meneer Teunissen. Die komt regelmatig
0: allemaal heel erg op radio toegericht. Ja, het mag dus ook de tour zelf zijn. Hè? Dus gewoon belangrijke momenten of jaren uit de tour. Wat je wil, laat van je horen op de NPO Luister-app. En wil je dan...
1: Mag ik?
0: Ja, dan is er toch weer eentje minder. Dan is er ook weer ruimte voor nieuw. Je hebt er drie volgens mij. Eentje, hè? Eentje.
1: Ja.
0: Niet te enthousiast.
1: Even kijken welke dat dan wordt. Hier heb ik een. Oh, dat is de eentje die ik er zelf in had gedaan. Moeten we dat doen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oké, okay. Le Tour du Pandémie. Dat was de tour in coronatijd. Wat een gekkige. Die is natuurlijk uitgesteld sowieso.
0: Die tour die ook pas na de zomer was, bedoel je?
1: Dat iedereen al aan het werk was. En dat je helemaal niet die zomervibe had die je normaal hebt.
0: Kijken of ik er toch een zomervibe uit kan peuren.
1: Okay.
0: Ik ga op zoek. Hoe is het in koers op die weg van de eerste categorie, Sebas?
2: Smal ding hoor, echt een smal rotbeklimming zou ik bijna willen zeggen. De omstandigheden trouwens wel wat aangenamer dus dan eerder vanmiddag. Zo'n 32 graden. Het peloton heeft wel weer wat meer ruimte gegeven aan de kopgroep. Het liep dus tijdens de vorige bijdrage in één keer heel snel terug. Toen was het nog maar 1 minuut en 10 seconden. Het is nu weer opgelopen na 1 minuut en 50 seconden. En wij slingeren een beetje tussen de renners door die het tempo van het peloton vandaag in ieder geval niet meer kunnen bijhouden. Mike Teunissen rijdt hier aan de linkerkant van mij in een groepje met geloste renners. Nadat we er net Rick Pluimers al zijn gepasseerd. Hier is ook Frank van der Broek, die er straks is teruggekeerd in het peloton en er nu dus weer even af moet. En ook Mathieu van der Poel rijdt op dit moment achter het peloton. Als er ook nog eens een versmalling op de toch al niet zo hele brede weg aankomt, omdat we even de spoorweg dadelijk onderdoor gaan. En dat zorgt ervoor dat nu heel de karavaan weer even halt houdt. Ja, ook dat is de Tour. Zo in de achtergrond, achter zo'n groep. Zo, wij nu ook. Onder dat spoorwegviaduct door. En verder een schitterend mooie omgeving, hoor. Deze Col de Toses van ruim 9 kilometer lang ligt in het Montgroni-gebergte, zoals dat genoemd wordt door de Spanjaarden. Het zijn de uitlopers aan de zuidkant dus van de Pyreneeën waar we naartoe onderweg zijn. Maar het is een fascinerend mooi, ruime omgeving in de Franse Pyreneeën. Daar zijn het altijd van die hele smalle weggetjes. Hé, hier staat Mark Cavendish aan de linkerkant van de weg. Hallo Mark. Ja, die staat ook gewoon toe te kijken. Ja, dit waren niet de etappes, Joris, voor Mark Cavendish. Die was dan ook al minuten achter ons.
3: Zo, net als zijn soortgenoot, hè, Arvid de Kleine. Dat is een beetje dezelfde bouw. En Arvid de Kleine zit met die drie anderen echt op een dik kwartier nu. Wat gaan die mannen een lange, loodzware dag tegemoet. Ze gaan zwart brood eten met z'n vieren. De Lee zit daar ook bij natuurlijk. En dan is er vooraan nu sprake van een driemanschap. Garcia Pierna, ook niet de kleinste, hè? Ook niet een verfijnde klimmer van Movistar, reed daar voorop en daar zijn bijgekomen Vergier, een Fransman, bloeterend hoor, en Cisco Kit, die is erbij gekomen. Vlad van Mechelen, die rijdt heel goed, ook een grote kerel eigenlijk, maar dat is dus het aspect van deze beklimming. 6-7% als je groot, sterk bent en goed op de benen staat en zit, dan kun je op power wel goed tegen zo'n berg oprachen. Moet alles natuurlijk wel kloppen, ook in het kopje en fysiek. En je moet er gewoon zin in hebben, dan lukt dat wel. Dan is dat wel een goede inspanning. Je hoeft hier geen verfijnde klimmer voor te zijn. Die drie zitten voorop. Daarachter een driemanschap. Baudin, Godom, Bennett. Niet meer in de groep daarachter. Pedersen en Aramburu. Die zijn opgeslokt door het peloton. Maar het peloton, dat is merkwaardig, is op het moment dat de echte klim begon een heel klein beetje gaan temporiseren. Dus toen is ook de jacht op de koplopers min of meer tot stilstand gekomen. En het gat tussen het peloton en de drie vooraan is nu toch weer 1 minuut en 57 seconden. Maar kijk, wie zien we daar op kop van het peloton? Ik zie drie.

0: letters. Ik zie de ontblote tanden van Niels Politz. En die drie letters zijn UAE. En die staan voor de ploeg van Pogacar.
1: Eerste set loopt nu toch echt op zijn einde. Mark, hoe weet je het
2: maar
1: nooit?
2: Ja, dat klopt, klopt. Ik had eerlijk gezegd al verwacht dat die afgelopen zou zijn. In mijn vorige bijdrage zei ik van, nou, Paulini gaat serveren. Hè. Bij die stand van 5-3 heeft haar service nog niet verloren in de eerste set. Dus als ze hem houdt, dan wint ze de set. Maar ja, als telt niet in de topsport, ook niet op bij het tennis. En ze werd prompt gebroken, Paulini. En dus zitten we nog altijd in de eerste set. En mist Eyala nu een backhand, een onnodige fout. Ja, en die komt er duur te staan, want het is namelijk op setpoint voor Paulini. En die haalt de set dus alsnog binnen door de service aan het einde van de set van haar tegenstandster van Eyala dus te pakken. Paulini wint de eerste set met 6-4. Terechte setwinst. Zij is ook de speelster die er het meeste recht op had. Nou weet ik dat het ook zo niet altijd in de topsport werkt. Maar goed, op Wimbledon en nu voor even wel. Paulini wint de eerste set met 6-4 en dat is dus verdiend.
3: NPO Radio 1.
1: Het is 3:30, Jan van der Putten.
4: De Belgische voetbalbond KBVB betwist formeel dat de Amerikaanse spits Bellingham vannacht mag spelen op het WK. Bellingham kreeg een rode kaart, maar wordt door de FIFA in strijd met de regels niet geschorst. De Belgische bond zegt er officieel niet van op de hoogte te zijn. De FIFA heeft een Qatarese arbiter aangesteld die de zaak bestudeert. Hamas heeft aangekondigd dat de organisatie haar bestuursorgaan in de Gazastrook gaat ontbinden. En dat wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het Hamas-bestuur moet plaatsmaken voor Palestijnse en internationale experts. En die gaan de Gazastrook dan besturen. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit voor de bouw van seniorenwoningen. Dat geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. En koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. Heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad namelijk net zo oud als de koning. 60 jaar.
1: Erik Evengroen, de files.
5: Ja, 350 kilometer file bijna nu al. Dus het is al behoorlijk druk, kunnen we zeggen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A20 Gouden Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein ook nog eens 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oost. Daar is bij Ravenstein het asfalt in slechte toestand. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar is een auto met pech gestand bij Maasbracht. Kost je een kwartier.
1: De derde etappe van de Tour de France is op weg naar Frankrijk. Nog maar een paar kilometer in Spanje, maar daar zijn er een paar wel heel zwaar van. Want dat is het slot van die beklimming van de eerste categorie, Joris.
0: 1800 meter nog omhoog, dat is op 70 kilometer van de finish. Daarna een flinke afdaling en dan een lekkere slotfase weer met twee keer derde categorie. Die tweede keer is dan de finish van deze derde etappe. Zes man nu voorop, die moeten dus nog 1700 meter klimmen. Staand op de pedalen is daar Baudin, die zit daar met Garcia Pierna, met Vergier, met Ivan Mechelen, Prodhomme en Bennett. Zij zijn bij elkaar gekomen. Twee groepjes van drie is nu één groep van zes voorop, peloton op 2 minuten en het peloton werd gegangmaakt door een helper van Pogacar, Niels Politz, maar die stond in één keer stil. Mechanisch probleem, iedereen moest eromheen. Groot gevaarte, die Duitser, en die moest even halt houden met zijn voet uit het pedaal. Er was iets, denk ik, met het versnellingsapparaat. Hij keert nu terug. Sebastian Timmerman moet daarvan getuige van zijn geweest, want Sebastian zit achter het peloton.
6: Achter het peloton inderdaad, waar Daan Hole ook probeert om terug te keren. De verbinding heel even een momentje wat minder goed. Dus ik kon niet helemaal goed horen, Joris, met welke vraag en welke opmerking je aan mij overgaf. Hoe dan ook, Daan Hole moest er daarnet af. Boomlang natuurlijk, behoort tot de langste renners van het peloton. Maar ja, hij wil zo graag helpen, van dienst zijn voor zijn ploeggenoot en kopman Paul Sextas. En daarom keert hij nu op dit moment terug met een panty met ijsblokjes daarin in zijn nek. En net daarachter rijdt bijvoorbeeld Pascal Eenkhoorn en ook Louis Vervaken, een duo van Sudal Quickstep. Trouwens is een trio van die formatie. Want ook Dylan van Baarle heeft zich daar inmiddels bij gemeld. Van Baarle en Eenkhoorn, de voormalig Nederlands kampioenen, die dus in Belgische dienst rijden. 2 kilometer nog tot de top. Ja, dat peloton heeft dus een beetje getemporiseerd en dus weer 45 seconden cadeau gegeven aan die kopgroep. Het liep terug naar 1:10. Het is dus nu weer zo'n

0: twee minuten. Maar je kunt toch wel zeggen en zien dat de deur open staat. Daarachter bij dat peloton. Veel renners die er inmiddels af moeten. En die de rol hebben moeten lossen. En wat zijn ze dan van plan? De grote tenoren, de klassementsrenners. Gaan ze dan straks in de laatste 70 kilometer van deze etappe toch nog weer een poging doen om het gat dicht te rijden? Of laten ze het inderdaad aan de renners in de vlucht, in de kopgroep op dit moment? Hey, ook Romain Grégoire heeft het moeilijk. En die Fransman staat kort in het klassement. Volgens mij de nummer 7 is nog niet echt gelost, maar bevindt zich momenteel wel in laatste positie zo'n beetje van dat peloton. Peloton rijdt op 1800 meter van de top van deze col van eerste categorie. En waar hangen de koplopers uit, Joris?
1: Koplopers moeten, Sebastian, nog 1 kilometer omhoog. Laten we dat eens even goed gaan bekijken. Want het is toch altijd wel weer prachtig om te zien. Een klim van eerste categorie in de Ronde van Frankrijk. George Bennett achteraan. Fijn gesneden klimmer in het wit-zwart. Nieuw-Zeelander. Voor hem zit Verschee. Die je kunt uittekenen in dit soort etappes. Die mag graag aanvallen. Wat rijdt hij van Mechelen goed, zeg. Die rijdt voor Bahrein. Een Belg is dat. Derde bij het Nationaal Kampioenschap tijdrijden. Prodom is ook zo'n Fransman voor dit soort klussen. Die Garcia Pierna, Spanjaard van Movistar, die richtte het allemaal aan. En dan is er natuurlijk de grote, goede aanvaller uit Frankrijk, Baudin. En die hoort nu misschien op zijn oortje dat zijn ploeggenoot Ben Healy geparkeerd staat, wat net de Franse kampioen Sebastian vertelde dat Grégoire overkwam. Die moest eruit in het peloton en die kreeg een douche van een ploeggenoot van Germani. Dat overkomt nu Ben Healy, de opperstrijder der strijders. Die wordt er gewoon afgereden, uitgepoefd. Het is warm, het is slopend en het is een rotklim. Het is niet super stijl en daardoor gaan ze vrij hard, relatief gezien, klimmend omhoog. En dat maakt het op een andere manier lastig. Dan gaat de brandstof ook heel snel verdampen. Dwars door die wielerhelm heen. En dan heb je koud water nodig. Oh, Ben O'Connor bijvoorbeeld. Och, och, och, het zweet druppelt van zijn kin. En hij ziet het peloton bij zich wegfietsen. Wat moeten ze allemaal lossen vandaag? Van der Poel hebben we ook al zien verdwijnen uit het peloton aan de achterkant. Dit is geen werk voor Van der Poel. Die slotfase natuurlijk wel, maar deze klim midden in de etappe. 9 kilometer lang, 6-7%. Dat is er net te veel aan. Zeker als je het hebt over de Ronde van Frankrijk. En die Baudin die rijdt goed. Die zit nu met zijn knuisjes op het stuur voor op de groep van 6. Ze moeten nog 600 meter klimmen. En ze weten dat het voorlopig wel weer goed gaat met de tijd. Al gaat het qua voorsprong niet boven de 2 minuten. Het schommelt tussen de 1.40, 1.50, 1.55. Het is op dit moment een status quo. En dan zometeen lekker die afdaling. Dan kun je je voorsprong gaan consolideren. En dan 2 beklimmingen in de slotfase van derde categorie. Punchwerk. En dat kunnen ze wel aan, deze mannen. Dit zijn de 6 van de oorspronkelijke 18 met de beste benen. En die Baudin die rijdt uitstekend. Hij staat kort in het algemeen klassement. Hij staat op 1 minuut 7 en is dus virtueel drager van het geel in deze Tour. En in dat peloton zien we die ongewone groene trui. Die zit nu ongewoon om de schouders van Del Toro, de ritwinnaar van gisteren. En dan gaan we weer even snikken en huilen. Dat deden we net om O'Connor. Nu Kevin Vauquelin. Vorig jaar zo'n goede Tour. Nu bungelend aan het laatste flartje elastiek dat hij heeft kunnen vinden op deze klim van eerste categorie. Nog even kijken hoe de kopgroep gaat bovenkomen. Baudin heeft er zin in. Stampt omhoog. Het is een sliertje nu. Want aan beide kanten van de weg staat het volk. En daar zit precies 9 centimeter tussen. En dan kunnen ze net doorheen. Net allemaal telefoons. Allemaal foto's. Allemaal applaus. Allemaal enthousiasme. 6 koplopers. Een mooie klim. De Tour is op weg naar Frankrijk. En dat wil iedereen hier weten. We zien nog heel veel Spaanse en Catalaanse vlaggen langs de kant van de weg. Het is een schitterende klim op deze manier. Hier is het dan toch wel weer wat steiler. Baudin gaat staan op de pedalen. En het is jammer dat er dan geen Nederlandse renner te zien is in dit prachtig stukje wielergeweld. Oh, die Bennett die hangt eraan en die denkt, mamma mia, wanneer zijn we boven, man? Wat duurt dit allemaal lang? Baudin goed hoor, stoïcijns koppie. Hij verroert geen vin. Kijkt om, gaat als eerste boven komen. En dan kan de kopgroep met een voorsprong van 1 minuut 32 beginnen aan de afdaling.
2: Is vallen.
3: Is lachen.
2: Huilen.
3: Afstappen.
2: Winnen.
3: Verliezen.
2: Verrassen.
3: Genieten.
4: Radio Tour de France
2: is muziek.

0: Ze hield van de odes, merkten we het vorige uur al. Songfestivallegende Frans Gall, il jouait du piano debout. Oftewel, hij speelde staand piano, dan weet je het eigenlijk al. Gaat over piano-virtuoos Jerry Lee Lewis. De kopgroep is er al een tijdje door en het peloton, Joris.
1: Peloton ook. Op dik anderhalve minuut kwam dat boven op de Golden Dosis. Doorkomst 1 Baudet. 10 punten. Daarmee is Molenaar nu echt zijn bergtrui kwijt. Die mag hij nog wel blijven dragen tot het einde van de etappe natuurlijk. Ja, Alex Molenaar, maar straks op het podium misschien wel Baudet. Er komen nog twee beklimmingen van derde categorie. En dan ga ik heel snel rekenen. Ja, Prodom en Garcia Pierna, die tweede en derde werden, die zouden hem nog kunnen bedreigen in dat kleine duel dat nu gaande is, helemaal in het begin van de Tour, om de leiding in het bergklassement. En het peloton, ja, dat had toch wel te maken met dat pechgeval van Polit. Ik denk dat dat gunstig is geweest voor de koplopers, want die sloophamer van Pogacar, die moest dus even halt houden in die beklimming en daar is ook even op gewacht. Maar nu komen ze weer op gang. Ik zie bijvoorbeeld McNulty weer lekker op kop rammen van het peloton. Hij pakt de blik en veegt Brendan McNulty en hij beruimt daarmee voormalige aanvaller Michael Storer op. Die wordt nu ook opgevroten. Er rijden nog maar een paar mannen voor het peloton uit. Ik zag die bal daar stonen bijvoorbeeld zitten. Die Spanjaard met die Engelse naam van Cajarural, die kwam niet heel ver achter de zes koplopers over de top van klim van eerste categorie. En dan nu lekker lang uit zwieren dalen naar beneden richting de grens, richting Frankrijk. En dan komt er weer zo'n prima slotfase aan. Goed uitgetekend. Twee beklimmingen van derde categorie met daartussen ook nog wat heuveltjes en zo. Dat ziet er aanlokkelijk uit. Het peloton zit op dik anderhalve minuut van de zes koplopers.
2: Jouw eigen tourquiz.
0: Wordt vandaag gespeeld door Hein van Thunen. Hein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Henry. Het is bijzonder om eens bij jou aan de telefoon te zitten.
0: Wat zeg je, sorry?
3: Ik zei wel bijzonder om eens bij jou aan de telefoon te zitten.
0: Nou, eens gelijks, want je hebt ook een hartstikke leuk onderwerp over onze collega's van de avondetappe. Het televisieprogramma dat inmiddels ook een traditie is geworden, hè, in de Tour de France, bestaat al meer dan 20 jaar. Wat is de avondetappe voor jou?
3: Nou ja, ik ben zelf net over de 30 en ik ben opgegroeid met Tour de France. Mijn broers die kennen ook alle winnaars uit de geschiedenis en zo. Maar voor mij was het toch meer een zomerding. En dan iedere avond kijken we graag de avondetappe. En nog altijd.
0: Nou, misschien is dat iets, weekend, iets voor je broers om aan.
3: Zo vroeg was.
0: Oh ja, we hebben een beetje vertraging op de lijn aan beide kanten. Elvie, je broers die moeten misschien een keer meedoen ook. En dan een beetje een pittig thema kiezen.
3: Ja, dat zouden we eigenlijk een keer kunnen doen, ja. Maar dat kan met Laurens misschien over terugkomen dan.
0: Ja, wie weet. Laurens, onze redacteur, die jou voor dit spel ook heeft voorbereid. Ben je wel eens geweest kijken bij de avondetappe eigenlijk?
3: Nee, dat nog nooit.
0: Nou, dan is misschien nu de gelegenheid, want ze zijn in Nederland, deze editie.
3: Ja, ja. Wonderlijk, hè? En vroeg op de avond ineens.
0: En ook vroeg op de avond. Dat is wel even wennen. De laatste week, als het WK voetbal voorbij is, dan wordt het weer wat later op de avond. Dan krijg je ook weer die fijne schemering en zo, hè? En dat glaasje wijn ook echt.

0: thema kiezen?
1: Ja, dat zouden we eigenlijk een keer kunnen doen, ja. Maar dat kan met Laurens misschien over terugkomen dan.
0: Ja, wie weet. Laurens, onze redacteur, die jou voor dit spel ook heeft voorbereid. Ben je wel eens geweest kijken bij de avondetap eigenlijk?
1: Nee, dat nog nooit.
0: Nou, dan is misschien nu de gelegenheid, want ze zijn in Nederland, deze editie.
1: Ja. Wonderlijk, hè? En vroeg op de avond ineens.
0: En ook vroeg op de avond. Dat is wel even wennen. De laatste week, als het WK voetbal voorbij is, dan wordt het weer wat later op de avond. Dan krijg je ook weer die fijne schemering en zo, hè? En dat glaasje wijn ook echt tot zijn recht komt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk waar we naar uitkijken. En ik kijk uit naar 5 prachtige vragen. Ik denk dat je er klaar voor moet zijn. Zullen we beginnen?
1: Ga je gaan.
0: Komt-ie aan. Allereerst een kolletje van de 4e categorie. Wat gebeurt er in de avondetappe als je dit muziekje hoort?
1: Dat kan er maar even met de redens.
0: De altijd verschrikkelijk moeilijke. Nou, toevallig gisteren wist ik hem. Maar meestal niet, Rebus.
1: Jij dat is wel eentje die broers van mij hebben.
0: Ja, precies, dat weten je broers al meer. Inmiddels zitten we op de 3de categorie. Luister goed, in 2019 bracht een coach uit een andere sport een bezoek aan de Jumbo-Visma-ploeg. Hij was de gast bij de avondetappe. Hij bracht ploegleiders op zijn geheel eigen wijze zijn eigen visie op de sport bij. En hij zorgde ook nog voor hamburgers in de ploegleiderswagen. Luister mee.
2: I have always followed in my youth the Tour de France. And I'm very curious how the coaches are doing that.
0: Wie is dit?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik zit te denken aan Jos Verstappen of zo.
0: Nee, het is een ongelooflijk beroemde voetbalcoach. Die ook beroemd staat om allerlei leuke uitspraken in het Engels. Bijvoorbeeld de different cookie en dat soort zaken.
1: Louis van Gaal.
0: Dat is goed. We gaan de 2de categorie op. In 2013 schreef Frank Heijnen speciaal voor de avondetappe korte verhalen over 100 jaar Tour de France. Hij sprak dat niet zelf in. Dat werd namelijk gedaan door de man met deze kenmerkende stem.
3: Montijoer is de eerste wielrenner die op basis van het percentage rode bloedlichaampjes in zijn bloed wordt uitgesloten van deelname aan een wielerwedstrijd. Zijn plaats in de geschiedenisboeken is verzekerd.
0: De mensen die ouder zijn dan jij kennen hem allemaal sowieso. Van televisieseries, van Met het mes op tafel.
1: Wie het is,
0: ja?
1: Ik weet niet, dat is Joost Prinsen.
0: Dat is goed.
1: Een prachtige dichter.
0: Ja, een prachtige stem ook. De eerste categorie gaan we proberen te beklimmen met je. In de beginjaren van de avondetappe was het nummer Buenas Noches, Mi Amor de vaste openings- en slotmuziek. Sinds een aantal jaar is dat het liedje Tour de France van een Nederlandse zangeres. Luister even naar het fragment. Wie zingt dit?
1: Dat is
0: Ellen ten Damme. Ellen ten Damme brengt jou op de buitencategorie. In 2007 gebeurde er iets bijzonders in de avondetappe. Welke wielrenner bekende hier live op televisie, dus je mag even luisteren, doping te hebben gebruikt?
4: Of ik me schuldig voel, ik voel me zeker niet schuldig dat ik ooit doping heb gebruikt. Nee.
0: Want?
4: Want ja, het is dat of stoppen. Er is geen tussenweg. Je doet het wel of je doet het niet. Je gaat erbij horen of je hoort er niet bij.
0: Oh. Misschien heb je je broers even nodig op de app.
1: Ja, is dat Erik Dekker?
0: Nee. Ah. Het was ja niet de allerbekendste renner in Nederland, dus hiervoor moest je echt kennis hebben ook van de geschiedenis van de avondetappe. Het was Jan Skoorts.
1: Jeetje, dat had ik nooit geweten.
0: Nee. Het betekent wel, Hein, dat je tot op de buitencategorie bent gekomen. Dus je kreeg al van ons de Tourflits-tas. Die stoppen we vol met goodies voor de 4e, de 3e, de 2e en de 1e categorie. En dan krijg je dat avondetappenshirt dan helaas net niet. Dus dan nogmaals de tip. Laat die broers van je zich even opgeven. Want dan komt het misschien later deze tour nog goed.
1: Ja, de redactie die hoort nog wel van mij.
0: En dankjewel voor je moed, Hein van Tingen.
1: Dankjewel, Henry.
5: Jouw eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
5: Mail je naam naar Radio Tourquiz.

0: trots uit de jaren 80 waren ook heel groot in veel buitenlanden. En we gaan ze live meemaken tijdens het Tourcafé van Radio Tour de France deze zomer. Ze komen de Time Bandits met I'm Specialized in You. En dan is het hard naar beneden richting Frankrijk. En dan toch nog weer wat heuveltjes op, hè?
1: Zeker weten, want er komen nog beklimmingen van derde categorie. Maar eerst dus over een soort tweebaans racebaan naar beneden. Even kijken op de GPS. 78, 79 kilometer per uur. De neutrale materiaalwagen heeft net een stuk of 10 treetjes van 6 flesjes per stuk per tree. Dus ingeladen in zijn auto. Koud water dat er uitgedeeld kan worden aan de renners als er geen ploegleider bij kan komen. En die wagen die wurmt zich nu langs een groep. Met geloste renners die probeert terug te komen in de afdaling. Victor Kampenaerts zit hierbij. De ploeggenoot van Jonas Vingegaard, de gele truidrager natuurlijk. En ik denk ook dat Kevin Vauclin, ja, die had wel wat anders voorgesteld van het openingsweekend, hierin zit. Zijn ploeggenoot Tijmen Arendsman zat in ieder geval er net nog keurig netjes midden in dat peloton tijdens die klim van eerste categorie. Maar dit gaat lekker hard naar beneden in een etappe die tot nu toe wordt verreden met een gemiddelde snelheid van 41,1 kilometer per uur. Ik heb ook nog even gekeken in het reglement. Dan zou de tijdslimiet op 17% van de tijd van de winnaar uitkomen. Ja, dan heb je het over een minuut of 40 ongeveer. Helemaal achteraan dus nog altijd dat groepje met de Arvid de Klein en met Arnaud de Lee. Die vechten hun eigen strijd uit. De strijd hier vooraan gaat om het klassement straks. En natuurlijk vooral ook om de ritzegen. En ik hoorde het toch echt op de koersradio gezegd worden een paar minuten geleden. Pas op, there is a goat standing on the side of the road. Ik neem toch niet aan, Joris, dat dat Tadej Pogacar was.
2: Nee, maar het kan wel Del Toro zijn geweest. Want dat was de goat van gisteren.
0: Ronaldo.
2: Het stond ook langs de kant van de weg, hè? Del Toro. Ja, Ronaldo zou ook kunnen. Wat, ja. Ja, geen idee, maar het kan ook gewoon een geit zijn geweest natuurlijk. Of een geintje, kan ook. De koplopers, ja, 1 minuut 36. Als ik dat UAE zo zie boren nu op kop van het peloton, dan geef ik er geen peseta meer voor die 6 vooraan. Hoewel het nog 51 kilometer is, maar ze hebben een goede 3 minuten gehad. En het is nu 1.35 en ze zijn wel weer aardig in een plooi gevallen bij UAE. Na dat gedoe op die klim met die Polit. Polit zit trouwens nog steeds niet in het eerste peloton, maar Pogacar heeft 1, 2, 3, 4 ploeggenoten bij zich. En die houden het tempo er nu echt in. Ja, en dat kan echt maar één ding betekenen. Want hij heeft niks te verdedigen vandaag. Want Vingegaard rijdt nog altijd in de gele trui. Pogacar op 6 seconden van hem in het algemeen klassement. Ja, en als Pogacar wel rijdt en niks te verdedigen heeft, dan kan dat maar één ding betekenen. Dan gaat hij dus aanvallen. Iets anders kan ik er niet van maken. Of hij gaat weer een cadeau weggeven aan een ploeggenoot. Even kijken naar die Vauclin. Ja, Sebastian zei het mooi. Die zal het zich wel anders hebben voorgesteld. Kevin Vauclin, goede tour vorig jaar. Nu vol verwachting. Ja, steek ze toch even uit naar de camera. Weet je,
0: als een geitje.
2: Ja, maar een beetje geagiteerd toch. Van donder op met die camera. Ik kom nog wel beter in beeld. Nou, gaat nog niet goed met Vauclin. Kopgroep nog 50 kilometer, 1 minuut 35. De afdaling is bijna klaar en dan begint die slotfase met 2 keer derde categorie erin.
0: Ik had de grensovergang van Spanje naar Frankrijk beloofd voor dit uurtje, maar het gebeurt net in het volgende uur. Dan zijn Guilaine en Annemiek hier. Veel plezier.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Hélène Plag.
16: We zeggen zo adios tegen Spanje en salut tegen Frankrijk. We zijn thuis, zoals Sebas het al zei. Al zal het toch enigszins vreemd aanvoelen, zo'n etappe met in principe geen publiek. Maar goed, het mag de pret niet drukken in Radio Tour de France. We gaan zo verder en je kunt ook meekijken via de luisterapp en via NPO 1 Extra. Dat is kanaal 81. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
17: Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas aangekondigd bij persbureau AFP. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Vos, waarom doet Hamas dit nu?
18: Nou ja, het is eigenlijk volgens de afspraken van het akkoord van afgelopen oktober. Israël en Hamas kwamen toen een akkoord overeen met bemiddeling van Amerika. Een van die dingen die toen is afgesproken is dat Hamas op een gegeven moment tijdens de tweede fase waar we nu in zitten het bestuur zou gaan overdragen aan een technocratisch comité die dan eigenlijk als een soort overgangsbestuur gaan dienen in Gaza. En Hamas heeft ook al vaker gezegd dat ze dat willen doen. Nou ja, dus als een hele grote verrassing komt het ook weer niet. Wel is de timing wat strategisch wat mij betreft, want die onderhandelingen zitten al een tijdje echt muurvast. En ja, Hamas laat hiermee toch zien dat ze bereidwillig zijn om weer een stap te zetten in dat proces en leggen hiermee ook de bal bij Israël om dus ook weer een stap te zetten. Dus ja, strategisch is de timing wel volgens mij.
17: Ja, maar gaat het bijvoorbeeld voor de mensen iets veranderen, de ontbinding van dat Hamas-bestuur?
18: Ik denk op korte termijn weinig. Kijk, dat technocratisch comité, dat is momenteel niet in Gaza. Die komen Gaza niet in. Dat laat Israël momenteel niet toe. Dus ik denk dat dat weinig zal veranderen. Hamas heeft ook gezegd dat hun overheidsmedewerkers voorlopig nog op hun post blijven om een bestuurlijk machtsvacuüm te voorkomen. Dus ja, daar zien we ook nog weinig verandering. Vooral woorden, nog geen daden. En het grootste struikelblok, ja, dat blijft de ontwapening van Hamas. En daar wordt nu niks over gezegd. Israël zegt dat ze in Gaza aanwezig zullen blijven zolang Hamas zich niet ontwapent. Nou ja, Hamas zegt weer, als Israël niet vertrekt, zullen wij de wapens niet zomaar inleveren. Dus op dat gebied blijft het vastzitten. Ja, en ondertussen zien we dat die Israëlische bombardementen doorgaan, dat de beschietingen doorgaan, dat er nog altijd te weinig hulp en medische apparatuur Gaza binnenkomt. Nou ja, en zolang Hamas dus ook militair actief blijft, heeft de bevolking ook nog te maken met de onderdrukking van Hamas. Dus ja, voor de inwoners zal dit op korte termijn in ieder geval niet heel veel veranderen, denk ik.
17: Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Bellingham kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. De Belgische bond is verbijsterd over die beslissing. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. De VN-Mensenrechtenraad veroordeelt het escalerende geweld bij de Soedanese stad El Obeid. Daar wordt gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Het geweld van die groepering, de RSF, heeft volgens de Britten veel weg van oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in de Soedanese regio Darfur. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgend jaar voor Koningsdag naar Lelystad. Dat is op 27 april. De stad wordt dan, net als de koning, 60 jaar. De vaccinatiecampagne tegen corona kwam in Nederland laat op gang omdat er geen plan B was bedacht. Dat zei Jaap van Delden tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Delden was verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne toen plan A, grootschalig vaccineren via de huisartsen, niet werkte. Moest er snel worden omgeschakeld, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
19: Maar toen bleek dat het vaccin eigenlijk helemaal niet geschikt was om op zulke hele grote hoeveelheden locaties geprikt te gaan worden. Maar dat het allerlei speciale zaken vereiste, zoals vriezers en het feit dat ze per 1000 in een flacon zaten zo'n beetje, maakte dat het onmogelijk om dat via de huisartsen te doen. En niemand had nog een scenario bedacht hoe je dat dan wel zou moeten doen. Gelukkig, zei Van Delden, had de GGD iets bedacht, namelijk de teststraten. En konden ze die teststraten vrij snel ombouwen tot vaccinatiestraten. Maar ja, het heeft wel tijd gekost.
17: Ook een andere topambtenaar, Marjolein Sonnema, wordt vandaag gehoord door de commissie. Zij noemt het een fout dat er geen alternatief vaccinatieplan was. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten wilden hem bekeuren omdat hij zonder licht fietste. Toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn tasje om zijn nek werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder en vandaag is hij voorgeleid. In het weer nog in het noorden bewolkt, er valt mogelijk wat regen. In het zuiden zonnig, het is 20 tot 28 graden en er staat een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
16: Kom, dankjewel. Dan gaan we eens bij de ANWB kijken. Erik Evengroen, goedemiddag.
20: Hi, goedemiddag Irene. Ja, het is drukker dan gebruikelijk en dat komt vooral door werkzaamheden en verwachten toch ook veel recreatieverkeer dat nu onderweg is. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Ook dat ketelplein zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je bijna 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over en dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum. Dat gebeurde bij Oosterhout. Er staat daar 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tenslotte de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen. 15 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Dit heeft ook te maken met werkzaamheden.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
7: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
6: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
6: Ga naar datacation.nl.
8: Met Hélène Plag.
9: De aanbieding van de dag, mensen. 1 gele trui. Wie biedt? Nou, gezien het eerdere aanvalssalvo dat we al achter de rug hebben, zijn er heel wat gegadigden. Maar Joris, hoeveel serieuze kandidaten tel jij op dit moment?
10: Voor de gele trui 2 om precies te zijn. Want het is duidelijk, de grote tenoren maken zich druk om deze etappe. In elk geval Pogacar, want met nog 41 kilometer voor de boeg, 4 kilometer voor een klim van derde categorie, zit het peloton wel geteld 1,5 minuut achter die 6 dappere koplopers.
9: En dan gaan we ook kijken op het gas van Wimbledon. De Italiaanse Paolini tegen de Filipijnse Eala. Mark Wasser.
11: Het is een echte wedstrijd geworden. En dat mag ook wel deze vierde ronde partij. Het is niet altijd heel goed tennis, dat wilde ik zeggen. Maar de verschillen zijn ontzettend klein. En de spanning is groot. 4-3 is het in de tweede set in het voordeel van Eala. Ze staat een break voor. Eerste set 6-4 in het voordeel van Paolini.
9: Twee vrouwen aan elkaar gewaagd dus. En dat geldt zeker ook voor het groepje koplopers in de Tour. Op naar de grens. Op naar de Col de Cap.
12: Radio Tour de France
13: op NPO Radio 1.
12: Wie luistert,
13: weet meer.

0: Los del Río met de Macarena. Is misschien wat lastig achter op een motor, Sebas. Dus dan zeg ik maar gewoon bienvenue à la douce France.
1: Dat doen we inderdaad maar niet. Ja, inderdaad, absoluut. Bienvenue, nous sommes en France. Avec le Tour de France, 355 kilometer hebben we in totaal in wedstrijdverband, als ik het allemaal goed heb uitgerekend, afgelegd in Spanje, dat mooie Grand Départ in Barcelona en in de etappe van vandaag. En na 355 kilometer komt de Ronde van Frankrijk dus thuis. Allons enfants de la patrie inderdaad. En kunnen we de Tour gaan rijden. En vanaf nu gaan we de grens ook niet meer over, als ik het allemaal goed heb gezien, met een ander land. UAE trekt het tempo maar weer eens op gang op de tweebaansweg, nadat er net twee renners uit die ploeg lek reden. Poliet had dat dan natuurlijk gedaan. Daarna ook Brandon McNulty, die lek had gereden. Nou, die zijn allemaal weer terug. De kopgroep profiteert een beetje. 1 minuut en 35 seconden. En dus mogen ze toch wel weer een beetje gaan hopen, terwijl het bevoorraden natuurlijk onafgebroken doorgaat. En we gaan langzaam maar zeker ook weer merken dat de weg omhoog begint te lopen. Het is nog ruim 3 kilometer naar de officiële voet van die Col du Calvaire. De klim uit derde categorie. Dan denk je, nou, dat is niet zo heel veel wellicht. Maar toch 11 kilometer.

0: ruim aan 4,1% gemiddeld. En dan gaan we weer naar een hoogte van ruim 1800 meter. Het bevoorraden gaat dus door bij aan de achterzijde van het peloton. Vingegaard schuift ondertussen naar voren. Ayuso in de witte trui heeft ook nog een aantal ploeggenoten bij zich van die Little Track formatie. De teams zoeken elkaar langzaam maar zeker op. Op dit moment spuit Tim Wellens ook weer even een bidon met water over zijn gezicht naar beneden. Het is 34 graden. Temperatuur is dus kortom in het laatste half uur weer ietsje opgelopen. En Wellens heeft zijn werk gedaan en moet het op dit moment ook laten lopen. 38 kilometer zijn er nog te gaan. En wie in de kopgroep maakt op jou de beste indruk, Joris?
1: Ja, dat blijft toch wel die Baudin, die Fransman. Ik vond het trouwens wel eens tikkie grensoverschrijdend zojuist. Het Franse volkslied. Baudin in de kopgroep met Vercher. Dat is ook een Fransman. En Bennett, een Nieuw-Zeelander. Prodhomme uit Decathlon, ook een Fransman. Van Mechelen, een Belg van de Bahrein. En Raoul Garcia Piena. We noemen altijd zijn voornaam erbij, omdat hij ook een vieze broertje heeft. Ja, broer zelfs, zijn oudere broer, Carlos. Die rijdt bij Burgos en die is hier niet. Dus die zes voorop en die houden maar stand. Maar ze winnen geen millimeter meer. Ze verliezen af en toe iets en dan sprokkelt het weer een beetje terug. 1 minuut 34 is nu de voorsprong. En inderdaad, die weg gaat omhoog lopen. En dit is echt een dag voor de sterke rouleurs. Zo zien ze er ook uit. Ja, die Bennett, dat is wel echt een klimmer. Nummer 133, die Nieuw-Zeelander, die nog in Nederlandse dienst gereden heeft natuurlijk. En die zit hier nu in die kopgroep. Maar dat is niet echt een afmaker. Dat is die Baudin wel. Maar ja, wat is 1 minuut 35 als je voorop rijdt. En je weet dat daarachter de ploeg van Pogacar aan het knallen is. Met een nu leeggepierde Wellens. Die neemt nog maar eens een bidon douche. En die komt bij. Die heeft zich laten wegzakken. Sebastian beschreef het al uit het peloton. En die is klaar met werken. Maar dan heeft Pogacar natuurlijk altijd die poliet nog. Want die stond toch echt een half uur geleden, drie kwartier geleden stil met materiaalpech. Maar die is gewoon teruggekeerd en die kan nu nog een enkel duit in het zakje gaan doen. Pogacar heeft op die manier nog altijd vijf knechten tot zijn beschikking. Daarachter zit Vingegaard in het geel met twee, drie helpers nog om zich heen. En zo zoeft het peloton rustig richting die lange, maar niet al te steile klim van derde categorie. En richting de finishplaats waar de gendarmerie bezig is de boel echt schoon te vegen. Niet met heel veel geweld of zo hoor, maar er liepen toch wel wat mensen rond. En die worden stuk voor stuk vriendelijk verzocht het plein bij het podium te verlaten. Want ja, zo is dat afgesproken vandaag en daar dient iedereen zich aan te houden.
2: Toch team Visma Leasebike dus en UAE aan de kop van dat peloton. Ik neem aan dat er geen 35 graden wordt aangetikt op het gras van Wimbledon. Nou, maar ik zag wel dat ze met parapluutjes werden afgeschermd.
3: Ja, het is behoorlijk warm op Wimbledon. En het waait ook af en toe. En dat maakt het spelen er zeker niet makkelijker op. En daardoor is de partij waarschijnlijk ook wel wat wisselvallig. We zitten in de tweede set. 5-4 in het voordeel van Alexandra Eala. De 21-jarige Filipijnse die hier geschiedenis aan het schrijven is op Wimbledon. Ze was al de eerste Filipijnse in de top 100 ooit. Ze is de eerste speelster in de vierde ronde van de Filipijnen in een Grand Slam. Ja, en ze kan deze partij ook nog winnen. Want ze staat 5-4 en 30-0 voor in de tweede set. En dan zouden we dus een derde set krijgen als ze deze partij wint. De winnares van deze partij, wie het ook wordt, gaat spelen tegen Marta Kostyuk uit de Oekraïne. Die heeft gewonnen van de Amerikaanse Kruger. En nog een uitslag. En dat zal onze zuiderburen heel veel plezier opleveren. Hè. Die zijn ons niet alleen de baas in het voetbal op dit moment, maar ook in het tennis. Want Elise Mertens is ook door naar de kwartfinale. Zij won van de Tsjechische Buzková. Dat zijn twee andere uitslagen van partijen dus uit het vrouwentoernooi. Vierde rondes die inmiddels al klaar zijn. Hier op het centercourt Paolini tegen Eala. 30-15 inmiddels. Het is Eala die serveert voor de winst in deze tweede set om er dus een derde set van te maken. Eerste set 6-4 in het voordeel van Paolini.
2: Hier in de studio kijkt vandaag een oud winnaar van de Tour de France mee. Annemiek van Vleuten. Annemiek, leuk dat je er bent. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Even ogen dicht als je wil. Doe jij de beelden, zorgen wij voor het geluid.
5: Hier komt Van Vleuten de bocht door. De toeschouwers rammelen op de borden. En nou moet ze even doordouwen. Ja, want dit is wel weer een heel vervelend stuk. Slingerend gaat ze nu naar boven.
4: Oh ja,
5: even
4: van links naar rechts, van rechts naar links.
5: Daar, zo steil is het daar binnen de laatste 100 meter. 24% is het hier weer zittend in het zadel. Ze komt niet meer uit dat zadel. Want ja, als je dat doet, heb je kans dat dat achterwiel weggaat. En dan zie ik een van de motoren van de Franse televisie gewoon onderuit gaan. Zo steil is het daar. Daar is dan eindelijk die verlossende streep. Annemiek van Vleuten wint de etappe, wint de Tour de France voor vrouwen.
2: Ja, De ogen gingen halverwege open. Toen had je hem wel, of niet?
6: Ja, nee, ik had hem wel. Ja, nee, ik moest even denken, waar zijn we inderdaad? Maar ja, ik denk, ga je wel weer echt gelijk teruggeven naar dat gevoel hoe het is. Ja? En dan ook het einde eigenlijk van de tour. Dus dat het erop zat. En dat de druk, de last van je schouders afvalt. En dat het gewoon gelukt is. Ja.
2: Is dat eigenlijk de eerste associatie die je ermee hebt?
6: Ja, en ook, wel als, ook de associatie dat ik daar echt van het hakken en aan het zagen was om dan nog omhoog te komen. Het was echt heel stijl. Hij werd ook gezegd, hier zei het, de motor viel zelfs om.
2: Ja.
6: Echt stijl daar dat laatste stukje. En ik was ook helemaal kapot.
2: Waar staat hij in jouw enorme carrière, deze overwinning?
6: Ja, wel heel hoog, omdat je het echt als teamprestatie neerzet, de Tour de France. En helemaal had ik een heel gemixt internationaal team. De eerste Tour de France editie. En je doet het echt samen. En het is echt een lang proces. Ik vind het kippenvelmoment als je in één koers wint, dat is echt onbetaalbaar. Zoals in Wollongong, wereldkampioen, kan je niet vergelijken. Maar aan zich, dat je het samen doet met je ploeg, maar ook niet alleen de renners, maar ook de staf eromheen. Dat maakt het wel echt heel bijzonder.
2: Ja, ja. Dat zie je nu natuurlijk, is dat bij de Tour ook. Dat je alweer merkt, wat is het plan van elke ploeg? Vandaag in principe kans voor de vluchters. Dus iedere ploeg heeft zijn eigen plan getrokken.
6: Ja.
2: We zien ook alweer dat UAE en Team Visma Leasebike zich aan het groeperen zijn. Verwacht jij eigenlijk dat Vingegaard de gele trui in de aanbinding doet? Want dat was een beetje op voorhand wel het idee. Maar ze kruipen wel weer naar voren nu.
6: Ja, nou, UAE helpt ze goed, want zij gaan eigenlijk controleren. Ja. Of in ieder geval, het is duidelijk. UAE zei, we gaan er niet voor. Maar het lijkt er toch op dat ze voor de etappewinst willen gaan. Dus wat dat betreft wordt hij goed geholpen. Hoeven ze niet zelf heel veel mee te controleren. We hebben ze af en toe even op kop gezien, team van Vingegaard.
2: Mm-hmm.
6: Ik denk een dubbel gevoel. Aan de ene kant zou hij hem heel graag nog een aantal dagen willen dragen. Want ja, hoe zeker is hij dat hij hem ook tot Parijs gaat dragen? Dan is het toch wel heel mooi dat je een aantal dagen in het geel
2: kunt
6: rijden.
2: Waarom zou je hem af willen geven even?
6: Eigenlijk wel. Aan de andere kant, ja, je wil me ook niet verdedigen. Maar ja, als je dat soort dagen als vandaag hebt, dat ze hebben ze bijna geen trap op kop hoeven doen om die trui te verdedigen. Ze zijn met Team Visma Leasebike heel slim. Dus ik denk dat ze hem graag houden.
2: Joris, wat gebeurt er?
1: Klim is toch maar net begonnen, of daar gaat hij in het paars van IF. Alex Baudin gedemareerd uit de kopgroep. Het ging niet hard genoeg en het was al duidelijk dat hij de sterkste man is. En hij weet ook, als het zo blijft, worden we zeker ingerekend met die anderhalve minuut. Baudin vertrekt en de rest legt zich daar onmiddellijk bij neer. We hebben nu één koploper, dan vijf man daarachter en dan op 1 minuut 20 het peloton.

0: One Republic met Runaway. Ja, dat deed hij, Baudin. Dan krijgt hij vervolg. Hoe ziet de rest eruit, zoals?
1: Prodom die slaagde er volgens mij in om er naartoe te rijden. Want ik dacht dat ik op het prachtige, mooie het gebied waar we zitten een heel mooi overzicht heb. En ik dacht, twee stipjes die zien rijden. Ja, inderdaad. Het zijn Prodom en Baudin. En dan moet ik even weer de aantekeningen erbij pakken. Die hebben 20 seconden. Oh ja, we zijn in Frankrijk. Er staat de 4G in je telefoon. Maar hij doet het natuurlijk uiteraard niet. Even het papier erbij pakken hoor. Oh ja, Van Mechelen, Bennett, Garcia, Pierna en Fesché. Dat waren natuurlijk de achtervolgers. Die zie ik daar ook rijden. Die draaien inmiddels de bocht om. En dan een langgerekt en zeer uitgedund peloton met UAE. Gevolgd door Visma, Leasebike natuurlijk. De mannen in het geel met Vingegaard helemaal nog in het geel daarbij. Er proberen wat renners op te schuiven naar voren. Inmiddels is niet alleen Wellens, maar ook Niels Poulidt allemaal klaar met zijn werk. Zij nu ook door die bocht naar links. Ja, de voorsprong van de koplopers en de achtervolgers op het peloton loopt heel, heel, heel snel terug. Vauquelin wordt ondertussen voor de zoveelste keer gelost. Ik merk wel dat het rustiger is dan normaal in een toeretappe. We zitten nu in de Pyrenee Oriëntaal. Hier mocht geen publiek staan eigenlijk van de autoriteiten. Zo werd gisteren besloten vanwege de bosbranden in dit gebied. Het gevaar daarop. Een rookverbod voor de tourcaravaan. Geen reclamecaravaan vandaag ook vanaf dit gedeelte. Een publiek wat werd opgeroepen om thuis te blijven. Er staan wel wat plukjes mensen. Het is niet helemaal leeg. Maar het is wel een stuk rustiger dan normaal gesproken het geval is. Maar ja, als je met je camper al een aantal dagen klaar staat, en ik neem aan dat dat ook geldt, even naar het kenteken kijken. De camper aan de linkerkant is een Belg of een Vlaming of een Waal. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je toch gewoon even blijft staan. En een mooi moment net, Joris. De Garde Républicaine is natuurlijk ook in de koers gekomen. De Franse politieagenten. En er was er eentje bij. En die kwam één voor één alle volgers even begroeten. We zijn nu echt met de Tour in Frankrijk.
2: En daar hoort hij ook natuurlijk. Het is nog 31,8 kilometer. De klim duurt nog 8 kilometer. Dan zijn ze dus op 23 kilometer van de finish. En dan is het in de slotfase nog wat een beetje glooien. En uiteindelijk is het aankomen op een korte, maar felle klim van derde categorie. De eerste twee mannen aan de leiding, Baudin en Prodom, hebben 24 seconden op de vier daarachter. Peloton zit op 1 minuut 15 van die twee koplopers. En de groep met De Lee en De Klein en De Hond en Weisstroffer zit nu op een half uur van de koplopers. Als dat maar goed afloopt met de limiet en zo. Moeilijke dag voor Arvid De Klein en sowieso ook voor De Lee. Sexas intussen in het peloton. Hij zat op de zesde plaats in het algemeen klassement. Leuk om dat even te noemen. Op 42 seconden de Fransman, de klimmer die het allemaal moet gaan laten zien hier. Ayuso is vijfde op 19 seconden. Del Toro staat in het algemeen klassement. De winnaar van gisteren, rijdend in de groene trui. Vierde op 16 tellen. Evenepoel, die net een ploeggenoot kwijtraakte, die was klaar met werken, staat derde in het algemeen klassement op 15 tellen. Pogacar tweede op 6 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. En Pogacar, de nummer 2, heeft dus met zijn doen en laten en het feit dat zijn ploeggenoten al de hele tijd op kop aan het sleuren zijn, laten zien dat hij wat van plan is. Ook in de slotfase van deze derde etappe naar Les Anglais, 196 kilometer. Niet al te zwaar, wel uitputtend en warm en uitdagend. En met klimwerk dat niet al te steil is. Het is een andere manier van bergop rijden. En Pogacar maakt het allemaal niet uit. Die wil er gewoon kennelijk een klap op gaan geven vandaag.
0: Toch weer, toch weer. Ah, dat was een mooi bruggetje, Joris. Die klap erop geven. Nou, Mark Wasser, kom maar dan.
3: Ja, geklapt wordt er inderdaad op het centercourt door het publiek. Maar zeker ook door de speelsters. Lange af en toe harde rallies tussen Paolini en Ayala. We zitten inmiddels in de derde set. En dat betekent dat Ayala de tweede heeft gewonnen met 6-4. Ja, zei ik over de eerste wel dat het verdiend was dat Paolini die set won. Ik denk dat er niet heel veel mensen vinden dat Paolini ook per se de tweede had moeten winnen. Met Ayala kunnen we best leven, want ze is beter gaan spelen, zit beter in de wedstrijd na het verlies van die eerste set. Het begin dus van de derde set op het centercourt. Paolini tegen Ayala.
4: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
5: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
9: NPO Radio 1.
10: 5:01, het NOS-journaal, Jan van der Putten.
11: Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. President Trump zegt dat hij inderdaad heeft gebeld met FIFA-baas Infantino, maar naar eigen zeggen heeft Trump Infantino niet onder druk gezet om een rode kaart voor een Amerikaanse speler te negeren. België is woedend dat de Amerikaan Balogun wordt opgesteld, maar de FIFA weigert op de bezwaren in te gaan. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sollema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. De RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen, maar het eerste vaccin dat klaar was, van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. En tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen.
10: Dankjewel Jan. Willemijn Hubert, ja, wij moeten het hier in de studio doen van de gele uitstraling van de Tour. Maar buiten is een lekker zonnetje.
12: Ja, maar buiten is ook wel echt een groot verschil in weerbeeld. Want in het noorden van Nederland hebben ze vandaag echt nauwelijks de zon gezien. Die heeft in totaal nog geen 1 uur geschenen daar. Ja. En in het zuiden, maar ook in het midden, zijn we eigenlijk best wel rijk verdeeld. Je ziet die verschillen ook wel terug in de temperatuur. Want in het zuidwesten ligt het kwik op zo'n 30, 31 graden. Terwijl we langs de noordkust op 19 of 20 graden zitten. Oh. Dus dat is echt wel een groot verschil. En eigenlijk houden we dat voorlopig in ieder geval morgen ook op deze manier wel. Dus 20 graden in het noorden, zo'n 28, 29 graden in het zuiden van Nederland. En opnieuw morgen in het noorden, zeker in de middaguren, wat meer bewolking in het zuiden. Dus heel veel zonneschijn. Ja, en dan komen we bij de woensdag en later de donderdag en vrijdag natuurlijk. Dan zien we de temperaturen echt wel op gaan lopen. Die warmte die komt echt wel weer dieper Nederland inzetten. En ik denk dat het op de Waddeneilanden geen 30 graden meer gaat worden. Zoals met de vorige hittegolf. Maar daar wordt het uiteindelijk een graad of 28. Maar in het zuiden van Nederland komen we richting het weekend weer uit op die tropische 30 plus.
10: Komt het van Frankrijk en Spanje naar
12: precies,
10: ons toe?
12: Precies, ja. Komt gewoon weer onze kant.
10: En blijft het daar ook zo warm?
12: Ja, voorlopig blijft het daar ook nog heel erg warm inderdaad. En zeker de komende dagen staan er allerlei weer waarschuwingen uit. In Portugal code rood, delen van Spanje ook. Frankrijk zit met codes oranje. En dat dus inderdaad vanwege die temperatuur, ja, hitte dus, die langzamerhand op transport gezet wordt richting ons.
10: Dankjewel. Dan kijken hoe het hier staat op de weg, Erik.
13: Nou ja, het is hartstikke druk kunnen we zeggen. Zeker voor het tijdstip. Om 4:30 nu al bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthoud op de A20. Van Gouden naar Hoek van Holland, hoogte van het Terbrechtseplein. En dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A20. Veel vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen, daar ook wegwerkzaamheden. Vertraging bijna een uur. En tenslotte de A73, Maasbracht, Nijmegen, voor knooppunt Rijkenvoort. Een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur.
14: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis.
9: Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jacobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.

0: Maar kunnen ze die afstand houden ten opzichte van de rest, Joris?
1: Ik denk het niet, hoor. Ik denk het niet. Het peloton zit binnen de minuut nu van die twee koplopers. Die voorop zitten, die twee Fransen. Alex Baudin en Prodhomme met z'n tweetjes. En Baudin is echt mooi aan het klimmen. Hoor. Mooie renner, staand op de pedalen nu. Mooi wide shot, nog 3,5 kilometer op die relatief eenvoudige klim van derde categorie. En dan zitten die vier, hun voormalige vluchtmakkers, daarachter. Garcia Piena, Vergier, Bennett en Van Mechelen. En die zitten dus op een seconde of 38. Peloton op een minuut. Het zit allemaal vlak bij elkaar. En dat peloton heeft de vaart er nog steeds in. Dus nee, ik denk dat het niet voor hen weggelegd is. Aan hen gegund is. Hoezeer die Baudin het de hele dag al probeert. De rit te winnen en misschien wel een dubbelslag te slaan. Hij is duidelijk de beste man in de aanval. Prodhomme is naar hem toegereden. Maar het gaat ze denk ik niet lukken. Want het peloton met al die paardenkrachten erin. En die Poggi. En die Vingegaard, dat zit op een minuut. En dat kan, denk ik, elk moment de twee, en zeker die vier daarachter, gaan opslaan.
2: Absoluut, want het peloton is hard omhoog aan het rijden, hoor. Op deze Calvaire richting Font-Romeu. Dat is een bekende plaats in Frankrijk. Heel veel Franse sporters worden hier opgeleid. Hier zit een groot nationaal sportcentrum. Heel veel sporters sowieso, ook heel veel Nederlanders zijn hier in het verleden wel geweest. Of gaan hier nog heen voor hoogtestages. Een peloton is onderweg naar die bekende plek. Naar die bekende plaats dus aan de Franse zijde van de Pyreneeën naar Font-Romeu. En als we daar zijn, hebben we nog 26 kilometer te rijden. Helemaal aan de linkerkant van de weg. Drie ploeggenoten van Del Toro en Pogacar in het wit. De normale shirt natuurlijk van UAE. Daar aan de leiding. Groschartner heeft hij sowieso nog over. Yates heeft hij sowieso nog over. Ze gaan Matteo Vergier zo terugpakken. Dat denk ik toch. Ja, inderdaad, dat is de renner die daar vooruit rijdt. Dan de man in het groen. Achter die drie ploeggenoten, dat is dus die Isaac Del Toro. De eerste Mexicaanse drager van de groene trui. En dan Pogacar zelf daar zo rond vijfde positie. Dan de manschappen van Visma Liezenbijk. Onder wie altijd te makkelijk te herkennen vanwege de rood-zwarte helm Vingegaard. En nu natuurlijk nog makkelijker te herkennen, want hij is de leider in het algemeen klassement. Hij draagt de gele trui. Hij zit daar attent. Hij zit daar op circuit vive. Maar hij moest gisteren wel passen toen in die eindsprint. In Barcelona. Dan zit daar Paul Seixas, nog omgeven door een aantal ploeggenoten. En dan nog een bonte verzameling van kleuren van renners die echt alle zeilen bij moeten zetten. Voor sommigen geldt dat althans, om het nog bij te kunnen houden. Tijmen Arendsman zit ook nog altijd keurig netjes in dit peloton dat nu dus Font-Romeu binnenrijdt. We zijn nog aan het klimmen op die Calvaire. We hebben nog 26 kilometer af te leggen in deze etappe. En als we tussen de huizen doorkijken, dan zien ze de twee koplopers Baudin en Prodhomme ook rijden.
3: Radio Tour de France
4: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert,
5: weet meer.
3: Doei.

0: een van de belangrijkste mijlpalen in de Europese popgeschiedenis. In 1965 won Frans Gall hiermee het Eurovisie Songfestival. Ja, Annemiek van Vleuten, gisteren was het Del Toro die mocht winnen van Pogacar. Eigenlijk krijg je vandaag weer een beetje het gevoel, wie mag er winnen van de grote man?
1: Ja, ik denk als hij de kans krijgt om het weer soort van weg te geven aan een van zijn ploeggenoten, als hij in die positie komt, dat hij het weer gaat doen. En met plezier. En helemaal er zo spelen dat hij niet het geel gaat krijgen.
0: Ja, zou maar, het zo kunnen zijn dat ze denken, laten we die Del Toro maar gewoon een paar dagen in het geel laten rijden?
1: Ik denk als hij de kans krijgt, dat hij dat heel graag het even aan Del Toro gaat. Ja, we zagen hem gisteren feesten, bijna de meefeesten in de bus. Dat maakt hij normaal nooit mee. Dan moet hij in de auto gewoon, de bus is dan al lang weg.
0: Had je het meegekregen, omgeven door Mexicanen, ja, die hem aan het zingen waren. Tadei, eres Mexicana. Ja. Dus hij werd gelijk ongeveer genaturaliseerd tot Mexicaan om te bedanken.
1: Ja, dus het is ook wel heel lekker dat je gewoon met je ploeg mee kan. En ja, dat scheelt je echt wel een uur, anderhalf uur. Als dat het, nou, misschien nog wel meer. Als er veel mensen bij de doopcontrole zitten en het duurt lang. Dan zit je daar zo echt lang.
0: Maar ergens ook wel een tikkeltje arrogant, toch?
1: Ja, heel erg. Ja, en daarom vindt hij denk ik ook totaal niet een probleem om het weg te geven. Omdat het natuurlijk, ja, hij laat ook echt wel zijn spierballen eigenlijk zien. Doordat ze dus bij UAE zo goed zijn dat hij dat weg durft te geven. En bovendien, hij had ook nog, als hij echt seconden ging sprokkelen, had hij moeten rijden tot aan de lijn. Maar ook zo laat hij ook wel zien, nou, ik denk niet dat ik die seconden nodig heb.
0: Ja, het komt nog wel.
1: Het komt nog wel goed.
0: Waarom is het fijn om niet de gele trui te hebben?
1: Ja, dat kost je dus veel tijd met de podiumceremonie, de dopingcontrole waar je elke dag heen moet. Ja, en je kan niet met de bus terug. Vaak ga je dan in een auto mee terug naar het hotel, omdat dat wat sneller is. Die bus met je ploeggenoten is er lang vooruit. Dus heel vaak spreek je ook veel minder je ploeggenoten. Het is ook altijd heel leuk om lekker in de bus even na te kletsen.
0: Het is helemaal niet leuk om die gele trui te hebben.
1: Nou, al die plichtpegingen natuurlijk is dat super mooi. En als je hem één dag hebt, dan geniet je er volle bak van. Maar voor Tadej Pogacar is het toch een beetje, ja, werk en routine. En dat heeft hij echt wel gezien, dat hele ceremonietje wat hij af moet.
0: Ja, Joris, je zou toch zeggen dat is de droom van iedereen. Maar toch niet, dat geel.
2: De bolletjes, daar gaat het nu vooral om. En de bolletjes gaan naar Baudin. Dat gaat hij eraan overhouden aan deze vlucht. Alex Baudin komt ook op deze klim van derde categorie als eerste boven. Hij had 10 punten eerder vandaag. Pakt er nu 2 bij. Daar gaat hij in het bergklassement naar 12. Niemand gaat hem vandaag nog inhalen met die ene klim van derde categorie nog voor de boeg. En Prodom, zijn vluchtmakker, is als tweede boven gekomen. En die staat nu in het bergklassement op de tweede plaats met 9 punten. Garcia Pierna derde op 6 puntjes in totaal. Dat is allemaal nog kinderspel natuurlijk. Ja, maar wat wil dat allemaal zeggen als het peloton op 44 tellen zit op die heuvel, op 23 kilometer van de finish van derde categorie, met niet 1000, niet 2000, niet 3000, maar 4000 mensen langs de weg, alleen al in deze bocht. Wat een drukte en wat lekker warm is het daar. En hartverwarmend ook. Daar zijn ze boven. Dat is allereerst de armada van Pogacar. Met daarachter natuurlijk rustig die Vingegaard. Die eigenlijk altijd rustig en bedaard en kalm en fatsoenlijk en bescheiden is. Misschien moet hij dat een klein beetje van zich afgooien. De aas, de kopman, de leider van Visma Lisebike. Naar beneden nu en dan komt er een slotfase aan waarvan je helemaal niks kunt zeggen als je het moet voorspellen. Derde categorie als finish, dat is 1700 meter straks, 6,5%. En daarvoor is het op, af, keren, draaien, lekker glooien, lekker rammen op de pedalen. Dit is iets om naar uit te kijken. De twee mannen vooraan maken een piepklein kansje om het te gaan halen. 22 kilometer voor Baudin en Prodom. Peloton op 50 seconden.
3: Ja, het verschil dat zit dus dik onder de minuut. En dus wij altijd nog achter dat peloton allemaal aan de linkerkant van de weg. Zo ook Adam Yates, die kleine Adam Yates. Maar die al zoveel belangrijk werk heeft gedaan voor Tadej Pogacar. Die net ook in dat treintje vooraan zat. Nu achteraan het peloton rijdt bij zijn ploegleider. Nou, dan weten we het wel. Er gaan weer een paar bidonnen en er zullen ook wel weer wat panties met ijs in de zakken en in de nek verdwijnen van Adam Yates om dadelijk, als hij deze rotonde ook goed heeft genomen, te gaan uitdelen vooraan de groep van, ja, wat zijn er nog? Zo'n 40 renners bijeen, denk ik. Iedereen goed langs die rotonde aan die linkerkant van de weg. Wind lijkt me zo waar een beetje iets gedraaid. Komt hier, als ik de vlag moet geloven, op de camper aan de rechterkant van de weg. Dat is een Bretonse vlag. Nou, we zijn heel ver verwijderd van Bretagne. Komt vanaf de linkerzijde. Zorgt voor een aangename verkoeling. De temperatuur ook gezakt onder de 30 graden. Maar ja, we zitten inmiddels natuurlijk op zo'n 1800 meter hoogte. Het is 28 graden bij het uitrijden van Bolquera. En dat is een van die plaatsen die tegen Font-Romeu aan ligt. Een mooie afdaling. Het is geen lange afdaling. bereiken een snelheid op dit moment met de motor van 83 kilometer per uur. Als er dus heel veel wordt bevoorraad. Ook een van de ploeggenoten van Vingegaard is daar op dit moment nog mee bezig. Quinn Simmons trouwens weer terug in het peloton. Nadat hij net voor de top van de klim kreeg af te rekenen met materiaalproblemen. Amerikaan.

0: peloton allemaal aan de linkerkant van de weg. Zo ook Adam Yates, die kleine Adam Yates, maar die al zoveel belangrijk werk heeft gedaan voor Tadej Pogacar, die net ook in dat treintje vooraan zat. Nu achteraan het peloton rijdt bij zijn ploegleider. Nou, dan weet u het wel. Er gaan weer een paar bidonnen en er zullen ook wel weer wat panties met ijs in de zakken en in de nek verdwijnen van Adam Yates om dadelijk, als hij deze rotonde ook goed heeft genomen, te gaan uitdelen vooraan de groep van, ja, wat zijn er nog? Zo'n 40 renners bijeen, denk ik. Iedereen goed langs die rotonde aan die linkerkant van de weg. Wind lijkt me zo waar een beetje iets gedraaid. Komt hier, als ik de vlag moet geloven, op de camper aan de rechterkant van de weg. Dat is een Bretonse vlag. Nou, we zijn heel ver verwijderd van Bretagne. Komt vanaf de linkerzijde. Zorgt voor een aangename verkoeling. De temperatuur ook gezakt onder de 30 graden. Maar ja, we zitten inmiddels natuurlijk op zo'n 1800 meter hoogte. Het is 28 graden bij het uitrijden van Bolquera. En dat is een van die plaatsen die tegen Volremeu aan ligt. Een mooie afdaling. Het is geen lange afdaling. We bereiken een snelheid op dit moment met de motor van 83 kilometer per uur. Als er dus heel veel wordt bevoorraad. Ook een van de ploeggenoten van Vingegaard is daar op dit moment nog mee bezig. Quinn Simmons trouwens weer terug in het peloton. Nadat hij net voor de top van de klim kreeg af te rekenen met materiaalproblemen. Een Amerikaan met die matten in zijn nek. De rode snor die aan weerszijde puntsgewijs naar beneden wijst. Weerszijde van de bond. Het is een echte yank, die Quinn Simmons. Nou, hij zit weer op de fiets en volgens mij ook weer aan de achterkant van het peloton. Dat moet wel, want we hebben hem snel zien rijden richting die achterzijde. Nou, dit is echt een heerlijke racebaan. Hier hoeft het peloton niet veel bij te trappen. Op weg dus naar die golvende eindfase. We rijden nu 83 kilometer per uur.
1: Ruim 2 uur staan ze al op de baan. Paulini en Eyala in die 4e ronde van Wimbledon. Mark Brasser.
2: Ja, als jij het niet had gezegd, Guilaine, had ik het gezegd. Inderdaad, meer dan 2 uur op de baan. En we zijn eigenlijk nog niet heel veel opgeschoten. Want het is 3-3 in de derde set. Ja, de vraag is nu wel, wie heeft er nog wat over? Wie heeft de zenuwen onder controle? Wie heeft toch nog misschien het inzicht om de tegenstander ergens pijn te doen op een manier dat die er echt last van gaat hebben? Ik denk wel dat Paulini die op dit moment de betere papieren heeft. De Italiaanse, de verliezend finaliste van 2 jaar geleden, 2024, gaat iets makkelijker door de service games heen. We zien bij Eyala die toch wel wat moeite heeft. Komt voornamelijk omdat de tweede service van de Filipijnse toch wel wat zacht is. Die wordt door Paolini wel aangepakt. Daar doet ze wel wat mee, de Italiaanse. Dus het is Paolini die ietsjes beter, ietsjes sterker is op dit moment. 40-0 voor staat in haar eigen service game. Maar zoals gezegd, er gaan zometeen ook andere dingen meespelen. Als we echt richting het einde van deze derde set gaan, dan gaan de zenuwen ook meespelen. En dan is het interessant om te kijken wie er dan overeind blijft. Dik 2 uur gespeeld dus hier op een warm centercourt, een winderig centercourt ook bij Vlaag in Londen. We zitten in de derde set 3-3.

0: De Fleur van Tovelo en Stromae. Wie gaat er harder naar beneden, Sebas? Jij of de renners?
1: Nou ja, soms moeten wij even inderdaad in de remmen voor een bocht. Omdat er bijvoorbeeld een ploegleider terugkeert of een renner. Ja, dan moet je wel weer even een gaatje dichtrijden. Maar de renners winnen het denk ik wel hoor. Over het algemeen een lange weg vooruit richting de finish. We zitten op 16 kilometer. En het peloton ziet de twee koplopers rijden in de verte. Over deze mooie tweebaansweg richting Les Anglais. De finishplaats van vandaag. De twee koplopers Prodhomme en Baudet helemaal aan de linkerkant van de weg. Het pelotonnetje ook helemaal aan de linkerkant van de weg. Nou, dan weet u het wel. De wind komt dus kortom van rechts. Het kan in dit hele open gebied. Het is een soort vallei op hoogte tussen de grasweilanden door. En soms er nog een akker, toevallig nu dan wel rechts een akker. Waar wat graan langzaam geel en langzaam rijp staat te worden. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal grasland. Het kan hier behoorlijk hard waaien. Maar dat doet het vandaag niet. Het is maar een krachtje of 2 à 3. De wind die er waait komt dus nu vanaf de rechterkant. En daardoor iedereen aan de linkerzijde van de weg. Want ja, als je daar naartoe stuurt als UAE, dan weet je één ding zeker. Dan zit iedereen toch met de snuffert in een beetje rijwind. En die wind die er is. En dan doet het nog net even wat extra pijn. Want het is etappe 3. Het is een hele bloedhete dag geweest. En je kunt toch maar gewoon proberen om je concurrenten zoveel mogelijk af te matten op elk denkbare moment. La Laguna rijden we op dit moment. Nou, dat klinkt Spaans, maar het is toch echt in Frankrijk. De laatste officiële ravitaillering van deze etappe zit erop. 15 kilometer nog te gaan. 15 kilometer dus wel te verstaan in het Nederlands. En even zoveel seconden voorsprong volgens mij, hè Joris?
2: Ja, goed gezien Sebastian, maar dat is wel vaker bij jou het geval. 15 kilometer, 15 seconden. En Baudin gaat teruggepakt worden. Prodhomme dus al eerder ingerekend. Baudin houdt stand, zal dan ook de strijdlust wel pakken. En is morgen drager van de bolletjestrui die nu op de schouders zit. Van Alex Molenaar. Molenaar, morgen. Nou, al waarschijnlijkheid 4 in het bergklassement. Die gaat een flink stukje zakken natuurlijk. En dan kijk ik even verder in de wedstrijd. Niet naar het peloton, dat zit op 15 seconden. Niet naar het groepje met de bolletjestrui erin, met Molenaar. Dat zit op 24 minuten. Daarin zit ook Arvid de Klein. En daarin zit ook de hond en Weistrover. En dan denkt u, waar is de Lee? Arno de Lee in zijn eentje op 36 minuten dik. Een kleine 37 minuten zelfs. En ik vraag mij af, en ik hoop voor de Lee, gaat hij het wel redden vandaag? Want Verenigde Staten België begint om 2 uur vannacht. Moet hij wel op tijd binnen zijn natuurlijk, Arno de Lee. Dus die moet zich nog gaan haasten in de slotfase zo meteen. Voorop, die Baudin. Wat een held, wat een mooie coureur is dat. Echt waar, hij zit prachtig op de fiets. Het past allemaal precies, het ziet er goed uit. Fijn gesneden, maar hoe hij het ook probeert. Hoe je het ook wendt of keert. Hij gaat ingerekend voor de 14,5 kilometer. Peloton op 12 seconden. Ja, peloton, dan denkt u aan een heel grote groep. Nou, dit is een mannetje of 50, 60 denk ik. En dan heb je het wel gehad met de bekende naam. Voorin. Je verwacht ze niet in een rit die ogenschijnlijk leek voor de aanvallers. Maar daar zitten ze toch echt. En Vingegaard met zijn kornuiten. En helemaal voorop Pogacar, de man die al een tijdje lang zijn ploeggenoten heel hard laat werken. Brede weg nu. Alex Baudin moet nog 14 kilometer en hij kan beter niet omkijken. Want als hij omkijkt, ziet hij dat meerkoppige monster. Dat zit nog maar 10 seconden achter hem. Baudin gaat weldra worden ingerekend.
0: Annemiek, je had hem ook eigenlijk willen aangeven. Hè? Als zijnde van Audi zou wel kunnen gaan winnen. Joris en Han hadden dat gedaan. Op zich, ik moet je voor het eerst kijken. Het inzicht is gelijk duidelijk, want hij doet het goed.
3: Ja, Joris had hem voor mijn neus weggekaapt.
0: Oh, echt?
3: Maar goed, uiteindelijk gaat hij toch denk ik geen gelijk krijgen.
0: Nee, dat weet je niet.
3: Want het zei om dubbel te spelen.
0: Heel goed hoor, vind ik ook. Maar Mauro Schmid, die jij had gezegd, die
3: helaas
0: zit ergens op heel veel minuten achterstand, volgens mij. Allemaal kennen ze dit gebied in ieder geval. Dus ja. Het is bekend terrein, want hier wordt veel getraind ook.
3: Ja, nou ja, ongeveer de helft van het peloton verblijft tegenwoordig in Andorra. En nou ja, dit is een rondje wat je als je een duurtraining gaat doen, kom je eigenlijk door dit gebied, kom je door Font de Romeu als je Frankrijk ingaat vanuit Andorra. Dus er zullen heel veel renners die deze etappe en vooral de finale, daar komen ze misschien niet dagelijks doorheen. Dan moet je wel even een afslagje voor nemen, dit laatste klimmetje. Maar dat hebben al deze renners. Nou, de helft van het peloton heeft het wel verkend, denk ik.
0: En de temperatuur is iets gezakt, en hier hoorden we Sebas net ook zeggen, maar als het zo heet weet is, klopt het nou dat jij wel eens gewoon je home trainer in een sauna hebt gezet om je voor te bereiden op de hitte in Tokio?
3: Ja, als voorbereiding op Tokio. Ja, 12 keer achter elkaar. En dan ook nog daar een duurtraining van 5 à 6 uur. En dan ging ik daarna gelijk, moest ik dan door op de home trainer in de sauna. Ja, is dan wel ongeveer op 40 graden gezet. En heel veel water ook op de sauna of op de stenen, om dat ook nog luchtvochtig na te bootsen. En tegenwoordig is dat standaard protocol. Ze doen allemaal hitteprotocol. Ze hebben allemaal in witte plastic pakken zitten trainen op de home trainer. Hitteacclimatieprotocol.
0: Ja, ja. Ja. We hebben ze al ijsjes zien eten, ook die handen in de bakken. En hier zien we ook regelmatig die bidons natuurlijk over de hoofden leeggespoten worden. Om niet helemaal oververhit in letterlijke zin dan over die finish straks te komen. Goed, we hebben nog een uur te gaan in de Radio Tour de France. En straks natuurlijk die finish waarvan Joris al zei, het is nog onvoorspelbaar hoe die slotfase gaat zijn. Dus blijf luisteren.
4: Parijs is nog ver.
5: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
5: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
9: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: De bouw verslimt.
13: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
14: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
12: Soudal, de bouw verslimmers.
14: Iedere klus weer.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
17: NPO Radio 1, 5 uur.
18: Hélène Plag.
0: Hij heeft zo hard zijn best gedaan, die Alex Baudin.
2: Maar Joris, kleine 12 kilometer van de finish, geeft hij zich dan eindelijk gewonnen. Hij hield lang stand, hij trapte lang door met dat peloton vlak achter hem. Maar dan is het eindelijk zover. Dan laat hij het vieren, dan geeft hij zich gewonnen. En dan wordt hij ingehaald door het peloton met daarin een angstaanjagend beeld. Tadej Pogacar schudt de benen. Schud ze op temperatuur voor de slotfase.
0: Wie mag die etappe dan wel op zijn naam gaan zetten? Dat weten we binnen een kwartier. De winnaar op Wimbledon, Mark Brasser. Van deze vierde ronde, voor de duidelijkheid.
19: Wat zeg je?
0: Van deze vierde ronde.
19: En het is een winnares inderdaad. En die luistert naar de naam Jasmin Paolini uit Italië. Ze wint uiteindelijk de derde set met 6-3. Mooie partij, spannende partij. Speelsters waren echt aan elkaar gewaagd. Maar het is Alexandra Eala, de speelster die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de nummer 1 geplaatst. En de titelverdedigster, niet de nummer 1 geplaatst, maar de titelverdedigster natuurlijk, Iga Swiatek, heeft ze geen vervolg kunnen geven. Eala ligt eruit. Het is Jasmin Paolini die door is naar de kwartfinales.
0: Het NOS-journaal nu, Jan van de Putten.
4: President Trump heeft bevestigd dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse spits Balogun. Vanwege de rode kaart zou Balogun vannacht niet mogen spelen in de wedstrijd tegen België. Maar de FIFA heeft de schorsing teruggedraaid. En dat gebeurde nadat Trump had gebeld met Infantino.
20: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But, and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul.
4: Het was geen overtreding, zegt Trump. Wel drie keer. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing. De FIFA heeft een beroep volgens de KBVB niet ontvankelijk verklaard. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Brakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze daar geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Later worden er waarschijnlijk nog meer gemeenten onder toezicht gesteld. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. Dat was toen ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. En het totale aantal komt daarmee op 360. Rai Vloed gaat voetballen in Zuid-Afrika. De oudspeler van PSV, NAC Breda en Heracles zat in de gevangenis voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Rai Vloed heeft in Zuid-Afrika een contract getekend bij Cape Town City FC. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad, net als de koning, 60 jaar. Burgemeester Baltus en commissaris van de koning Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. En de gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen gaan overleggen over het programma voor Koningsdag. In Rotterdam dient vandaag de rechtszaak die Solvinity heeft aangespannen tegen de staat. Dat bedrijf, achter onder meer DigiD, zou worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl, totdat het kabinet besloot de overname tegen te houden, vertelt tech-redacteur Stan Hulsen.
21: Er ontstond eind vorig jaar een beetje onrust over die overname. Vooral omtrent DigiD, die toegangspoort waarmee je inloggen bij bijvoorbeeld de gemeente of de belastingdienst. En de vrees was dat de Amerikaanse overheid bij die gegevens zou kunnen, omdat de partij die Solvinity wil overnemen een Amerikaanse bedrijf is. Dat bedrijf zegt nu dus, ja, er is onvoldoende onderzoek naar gedaan. Om te kijken van ja, kunnen we die risico's nou eigenlijk wegnemen.
4: En de advocaten van de Nederlandse staat noemen dat onzin.
21: De Nederlandse staat zegt, ja, we hebben wel gewoon voldoende onderzoek gedaan. We hebben gewoon goed gekeken naar de risico's die er zijn. En ze wijzen daarbij ook nog op een andere klant van Solvinity, namelijk het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook de politie die eronder valt. Ze zeggen, ja, de overheid is klant bij Solvinity en bij de overheid worden gewoon hele gevoelige gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld over het strafrecht of over de rechtspraak. Dus we hebben gewoon voldoende reden gehad om deze overname te verbieden. Want we willen gewoon niet dat die gevoelige gegevens mogelijk in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid. Wat wel degelijk mogelijk is met de wetgeving die ze daar hebben.
4: En het is nog niet bekend wanneer de uitspraak komt. Het weer nog, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En dan wordt het 22 tot 28 graden.
0: Een drukke spits, Erik.
1: Ja, klopt. Ruim 600 kilometer file. En ja, zeker gezien ook de vakantie alweer het noorden van het land, is dat behoorlijk veel. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor het Ketelplein bijna een half uur oponthoud. En er staat zo'n 30 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De A5 Amsterdam-Hoofddorp bij knooppunt de Hoek nog eens 20 minuten oponthoud. De A20 dan van Gouden naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein ruim een half uur vertraging. En dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A20. A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen ook 3 kwartier. Op onthoud, ook dit komt door wegwerkzaamheden. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand, kost je bijna 20 minuten.
0: 3 letters staan er op de shirt vooraan, Joris.
2: UAE, 5,5 kilometer nog. Het peloton komt langzaam maar zeker op gang onder leiding van de ploeg van Pogacar. 4 kilometer nog tot het begin van de slotklim. Dat is 1700 meter omhoog aan 3%. Dat wordt punchen. Dat wordt gewoon bergop sprinten om de ritzegen. En Pogacar heeft er heel veel zin in. Die zit daar in al zijn angstaanjagendheid met Vingegaard natuurlijk in zijn nabijheid. En voor Pogacar zit de groene truidrager Del Toro. Zo komen ze in slagorde nu steeds dichter bij de finish. Tim Wellens voorop, die rijdt een dijk van een etappe. Die blijft maar op kop rijden, staat even op de pedalen. En zo, ja, is het een heel vertrouwd beeld wat je eigenlijk verwacht in een loodzware rit met heel veel klimwerk boven de 8%. Maar dit is wat anders en Pogacar heeft zijn zinnen erop gezet. En dan gaan we het met z'n allen meemaken ook. 5 kilometer nog, dat betekent dus 3,5 kilometer naar de voet van, laat ik zeggen, de sprintklim van vandaag. Derde categorie, 1700 meter. En bovenop dat ding, daar ligt de glorie, daar ligt de ritzegen. En daar weten we ook wie het geel aan heeft na de derde etappe. Ster.
3: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
24: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
27: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
28: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
27: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
26: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
28: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
27: Ga naar datacation.nl.
29: Met Hélène Plag.
0: We tellen af voor nog iets meer dan 3 kilometer richting Les Angles. En dan weten we wie de eerste etappe op Frans grondgebied van deze tour op zijn naam mag zetten. Gaat sprinten worden, Joris.
2: Gaat sprinten worden naar boven, naar een klim van de derde categorie. Wat een spanning, 3200 meter nog. Die klim is 6,5% gemiddeld, dat valt mee. Dan kun je goed zelfs in het buitenblad naar boven knallen, denk ik. Zeker als je supersterk bent. Voor in het peloton nu ook mensen van Visma Leasebike. Dat is een goed teken voor Vingegaard. En Captain America zit er.

0: Simmons is dat. De Amerikaanse kampioen van de Lidl trekploeg. Oeh, ze komen op gang. Mensen in dikke rijen langs de weg. 3 kilometer nog, Sebas. En het peloton op een lint, op een klim.
1: Het is jagen, jagen, ja. En 3 kilometer inderdaad. 1700 meter is de slotklim. Maar geloof me, deze weg loopt ook al lichtjes omhoog. Terwijl wij Valentin Parapente zojuist gepasseerd zijn. En even onder een skitunneltje. Tenminste, dat ze het in de winter door moesten gaan. Maar Parapente, vorig jaar winnaar op de Van Toe, is er af. Terwijl Skjelmose er net aan het opschuiven was. En Anders Karset, de Noorse kampioen, nog heel lang is meegegaan. Gisteravond heeft hij de hele wedstrijd liggen kijken tussen Noorwegen en Brazilië. Maar nu in de straten van Les Angles is het voor hem klaar. En moet hij het peloton laten gaan. We hebben nog 2400 meter af te leggen. En dat betekent dat we op 700 meter zijn van de voet van wat daar zo officieel rekent tot de slotklim.

1900 meter nog. Fact-check nu voorop. Een helper van Texas kijkt om, zoekt zijn kopman en zegt nog even veel succes. Eén voor één gaan de helpers er eraf en komen er alleen nog maar sterke kerels voor in het peloton. Dat weldra echt aan de klim gaat beginnen. Tot nu toe was het flauw omhoog. En dan vanaf nu, deze hairpin naar rechts, is het klimmen geblazen. 1700 meter, 6,5%.

Van Gils, klaar. Dat is een helper van Evenepoel. Del Toro, die kan vandaag natuurlijk wat gaan terugbetalen aan Pogacar. Del Toro, rustig en temporiserend voor op het peloton. Er zit nog een andere helper van Evenepoel. Pogacar zit klaar met zijn handjes losjes op het stuur. En links van de weg komt een redder. Dat is Sepp Koes van Visma Liezenbuik naar voren.

Allemaal bochten, draaien, keren, omhoog rijden. Ja, het is klimmen, maar nee, het is niet heel steil. De grote jongens hebben allemaal het buitenblad er nog op liggen. De grote versnelling bij de tandwielen tussen de enkels. Dat is het buitenblad, dat is het werk dat je hier nodig gaat hebben. Anders heb je geen kans. Dit is niet klimmen, dit is punchen en dit gaat nog 1200 meter duren. Alles ligt nog, relatief gezien, stil. Chris Bike trekt door, maar Del Toro zit er ook. Zo beschermen ze hun kopmannen. Pogacar en Vingegaard nog in de luwte. Vingegaard is wel Picansoli al kwijt en zit nu alleen. Want onder de rode driehoek raakt hij zijn laatste helper kwijt. Del Toro leidt, dan Pogacar, dan Vingegaard en de rest van het peloton. Ook Sexas zit nog in de buurt.

800 meter nog. Isaac Del Toro weet wat hij moet doen. Hij heeft een soort schuld staan. Een mooie schuld bij zijn kopman. Gisteren mocht hij winnen van Pogacar. Vandaag trapt hij in de groene trui, de leider in het puntenklassement, Isaac Del Toro, zijn benen leeg voor zijn kopman. En ze zijn er bijna, nog 600 meter naar de streep. En je ziet nu wel dat het toch iets meer klimmen is dan punchen. Del Toro gaat staan, gaat versnellen. Laatste 500 meter. Dit is het verdict. Nu gaat het erom. Del Toro geeft met zijn lichaamstaal en zijn versnelling aan dat het nu serieuze kost is. Dansend op de pedalen. Jongens, wat gaat dit hard. Achter Del Toro zit Pogacar, dan Vingegaard, dan Sagan. En dan zit daar ook nog Evenepoel, die hangt er ook nog aan, maar het groepje is heel klein. Johannessen is nog gesignaleerd en er zit nog een renner ook van IF bij. Maar het gaat natuurlijk allemaal om de mannen vooraan, want het breekt en het blijft breken. En dan kunnen er nog maar heel weinig Del Toro volgen. Daar gaat Pogacar, robbend langs de reclameborden. Vingegaard kijkt om, terwijl hij vooruit moet kijken. Vingegaard geeft zich weer gewonnen, net als gisteren. Pogacar, monsterachtig sterk. Niet te kloppen. Hij is 1, 2, 3, 4 maten te groot voor de rest. En gaat hier met een flinke voorsprong als eerste over de streep. 1 Pogacar, 2 Jonas Vingegaard op deze derde etappe. Weer een tik voor Visma Leasebike. Dat zo mooi die openingstijdrit wist te winnen. Carapaz is derde geworden. Maar dit is toch wel weer even een lesje van hoe ram ik een punch tevoorschijn. Niet te geloven, zeg. Die man is veel, maar dan ook echt veel sterker dan de rest. Pogacar wint de etappe. En er was een gaatje tussen hem en Vingegaard. In het klassement was dat 6 seconden. En als dat gaatje van zojuist 2 seconden is geweest, dan heeft hij ook de gele trui nog te pakken. Maar dat krijgen we officieel nog te zien. 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3 Carapaz.

0: Dansez maintenant van Dave. En toen gebeurde het dus toch. Pogacar wint de derde etappe van deze Tour. Vingegaard op 2 en Carapaz op 3. Annemiek van Vleuten, gisteren was er enige verbazing dat Pogacar een cadeautje weggaf aan Del Toro. Want dat doet hij niet zo vaak. Het blijkt ook een eenmalig fenomeen te zijn geweest.
1: Ja, maar hij had vandaag gewoon ook niet de mogelijkheid. De anderen zaten er veel te dicht op. Ik bedoel, als hij het aan Del Toro of een andere ploeggenoot had kunnen geven, vandaag had hij misschien wel weer gedaan. Had hij niet in het geel gestaan. Maar ja, dit was
0: zo kort. Niet aan iemand anders weggeven dan een teamgenoot.
1: Nee, zeker. Dat werd in het verleden wel eens gedaan. Dat zien we eigenlijk steeds minder. Hè. Vroeger werd dat wel eens gedaan om een beetje niet te veel vijanden te maken. Nou, daar heeft Pogacar zit niet in zijn trucendoos. Nee, dat alleen aan een ploeggenoot. Maar, en dan eigenlijk ook nog alleen ten overstaan van iedereen. Als je eigenlijk laat zien, ik ben eigenlijk beter, je mag het wel hebben.
0: Ja.
1: Maar verder is, houdt hij niet van cadeautjes.
0: Die totale overmacht die er is. Ergens merk ik ook dat ik dacht, ja, vandaag was zo'n mooie etappe voor de vluchters. Dat je denkt, nou, even iemand anders die een etappe mag winnen. Ja, toch maar niet dan. Waarom niet? Nee, hij kan ontspannen kijken naar wat er gaat komen.
1: Ja, dat zeker. En misschien willen ze toch een beetje de tactiek van Visma Leasebike van vorig jaar toch hanteren. Vorig jaar maakten zij het, greep ze alles aan om het heel zwaar te maken. En misschien denkt hij nu ook een beetje spierballen. We gaan dat nu, die tactiek van jullie overnemen. Ze lieten ook op die eerste categorie klimmen ook al een verschroeiend tempo zien. Dus misschien grijpen zij ook wel alles aan om het gewoon heel zwaar te maken. En is hij zo overtuigd dat hij zo makkelijker naar die toeroverwinning komt.
0: Vingegaard tweede dus. Waarom keek hij achterom?
1: Ja, nou, misschien omdat hij toch die gele trui in de maag wilde splitsen van Pogacar. Nee, grapje. dat is wel precies het verschil geweest waar dat 2 seconden is. En waar die door die de gele trui kwijt is aan Pogacar. Ja, hij wilde denk ik even weten wat gebeurt er achter mij. Snap ik wel. Maar aan de andere kant, als tv-kijker denk je wel van...
0: Waarom snap jij het wel? Ik bedoel, je weet, je moet omhoog. En daar is de man die je moet kloppen.
1: Ja, het is een soort wel een instinct dat je liever niet een tegenstander in je wiel meeneemt. En dat je als er een tegenstander in je wiel zit, dan wil je liever ook dat hij dus ook even overneemt. Het is eigenlijk een signaal dat hij eigenlijk gewoon plafonneerde. En dat hij gewoon helemaal kapot zat. En dat hij eigenlijk hoopt dat iemand in zijn wiel zat, neem even over. Maar ja, als het bergop gaat, 7%, dan is dat overnemen niet heel veel zin. Dus het was voor mij meer een teken dat hij gewoon even stikkapot zat. En het leek een beetje of hij zijn tweede adem weer vond. Want uiteindelijk is het verschil tussen hem en Pogacar maar 2 seconden.
0: Ja, nou, sterker nog, volgens mij, ja, bij de finish bedoel je. Want Joris, we krijgen een bijzondere omstandigheid.
2: Ja, ik zei het al, hè, als dat gaatje 2 seconden is, dan gaan we lachen. Nou, het gaatje was 2 seconden. 1 Pogacar, 2 Vingegaard op 2 seconden. Even onthouden. 3 Carapaz, 4 Sexas, 5 Tobias Johannessen, 6 Lennart van Eetveld. Daar werd goed voor gereden. 7 Lipovic, 8. Evenepoel, 9 Del Toro. Goed gewerkt. 10 Ayuso, wat bleekjes. Die 2 seconden. Op de finish pakt Pogacar 10 bonificatieseconden. Vingegaard 6, dat is dus 4. Het verschil. Daar doen we die 2 bij, komen we op 6. Vanochtend, en tot een minuut of 10 geleden, was het verschil in het algemeen klassement tussen Vingegaard en Pogacar 6. Dat is nu 0. Ze staan in dezelfde tijd. Maar Pogacar heeft iets betere etappenuitslagen. Dat scheelt 1 etappepuntje, eigenlijk het omgekeerde puntenklassement. En daardoor heeft Pogacar ook met deze schitterende etappezegen in etappe 3 de gele trui overgenomen van Jonas Vingegaard. 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3. Evenepoel nu in de top 3 van het algemeen klassement. We zien het beeld nog even. Het is echt schrikbarend hoor. Het machtsverschil tussen dat monster in die regenboogtrui en de rest.
0: Ja. De rest doet ook nog mee, krijg je dan bijna het gevoel. Maar dat gaan we nog niet zeggen, want we zitten helemaal aan het begin van de Tour, Annemiek.
1: Ja, en dat gaat echt nog anders komen, want er komt meer ruimte voor vluchters. Het is de eerste week, dan is er vaak wat minder ruimte voor vluchters. Als het klassement echt wat meer is gezet, komt er gewoon veel meer ruimte voor vluchters. Nu stonden er best wel veel mensen kort in het klassement. Mm-hmm. Dus niet getreurd, we krijgen nog spannende ontsnappingen. En Tijmen Arendsman, et cetera, die gaan echt nog wel aan hun trekken komen.
0: Ja, hoe zie jij nou tussen Team Visma en Leasebike en UAE de stand? Want we zeiden al 1-0 was het met de ploegentijdrit, hè, voor Visma.
1: Ja.
0: Dan krijg je daarna de 1-1 of misschien al de 2-1.
1: Oh, mentale knauw. 2-1 of ik zou al bijna zeggen 3-1 na gisteren.
0: Ja, ja, en dan na vandaag?
1: Nou, 5-1 staan ze wel voor. Ja, ze dicteren het echt. En ze lieten bijvoorbeeld ook zien op die klim van de eerste categorie echt een verschroeiend tempo. En ook het aantal renners. Ze hebben elke keer, zei ze dat elke nog met 5, waar Visma Leasebike er dan weer met 4 zit. Mm-hmm. Echt ook daar numeriek net al even net in achterstand. En ook echt sterke mannen om het gewoon te dicteren.
0: Het is een monsterploeg, hè, van UAE.
1: Ja, helaas.

0: Dua Lipa met Don't Start Now.
1: De bouwverslinders. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Sudo, de bouwverslinders.
2: Iedere klus weer.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: e-boekhouden.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: NPO Radio 1.
0: Half 6 is het bijna. Het nieuws met Jan.
12: 10 gemeenten moeten op het matje komen bij asielminister Van der Brink. Ze doen te weinig aan de opvang van asielzoekers en houden zich daarmee niet aan de spreidingswet. Van der Brink verwacht dat er meer gemeenten bij hem langs zullen moeten komen. President Trump bevestigt dat hij FIFA-baas Infantino heeft gebeld over de rode kaart voor Balogun, de Amerikaanse spits. Volgens Trump was die kaart onterecht. De FIFA wil Balogun niet schorsen, tot woede van België, vannacht tegenstander van de VS. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man kon worden aangehouden in Spijkenisse na een bericht van Burgernet. En in Den Haag hebben 4 partijen een akkoord bereikt over een coalitie. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Die partijen hebben samen 24 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, was de grote winnaar bij de verkiezingen in maart.
0: De temperatuurverschillen in ons land zijn heel wat groter, Willemijn, dan het tijdsverschil tussen Pogacar en Vingegaard.
13: Ja, nou, dat kan je wel stellen, inderdaad, ja.
0: 10 graden of zo.
13: Maar misschien gaat dat later die tour ook nog wel veranderen. Ja.
0: Zou zomaar kunnen.
13: Nou goed, die temperatuurverschillen. Nou, vannacht ligt daar wat minder verschil tussen natuurlijk. Dan hebben we temperaturen van zo'n 15 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden van Nederland. Misschien in het noordoosten vannacht een spatje regen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Ja, en morgen zien we die temperatuurverschillen opnieuw wel weer oplopen. Het wordt dan weer zo'n 20 graden op de Waddeneilanden. Met daar ook echt wel wat meer kans op wat meer bewolking en wat minder zon. Terwijl in het zuiden de zon weer vol aan bod gaat komen. En het kwik oploopt naar zo'n 28, misschien plaatselijk 29 graden. Net als vandaag staat er ook morgen aardig wat wind. Zeker in het noorden en noordwesten van Nederland. De westenwind matig, soms vrij krachtig. Dan de dagen daarna, ja, dan zien we ook die temperatuurverschillen toch nog wel weer wat oplopen. Sowieso zien we de gemiddelde temperatuur oplopen. Komt echt warmte aan richting Nederland. Met tropische waardes weer in het zuiden. En dat is dan weggelegd voor vanaf ongeveer de vrijdag. Ik denk dat we dat in het noorden niet gaan halen. Maar ook daar gaat het uiteindelijk echt wel warmer worden dan de 20 graden die we vandaag en morgen op de thermometers hebben staan.
0: Dankjewel, Willemijn. Als we dan toch in de cijfers zitten, zitten we al onder de 600, Erik?
10: Nee. De rondetijden zijn nog hoog. Als we toch in die sferen blijven. Nee, zo'n 650 kilometer file nog. Het drukste moment lijken we wel gehad hebben, maar daar merk je nog weinig van op de weg. De meeste oponthoud onder andere op de A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein bij de wegwerkzaamheden een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen bij de wegwerkzaamheden bijna een drie kwartier oponthoud en er staat daar 14 kilometer file. En dan ongeluk op twee plekken om te beginnen de A58 bij daar Tilburg voor Ulvenhout 2 kilometer met 15 minuten vertraging. En er staat zoals gezegd een ongeluk gebeurd, de rechterreis ook is dicht. En tenslotte de A67 Belgische grens richting Eindhoven bij knooppunt Hocht ook een ongeluk, vertraging 20 minuten.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
0: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. Dereizen. Live your dreams.
2: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
3: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
2: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
4: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
2: Ga naar datacation.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: De toerartiest van vandaag, Frans Gall met Resiste. Ja, etappe 3 was er één met heel veel ontsnappingen. En dan is er uiteindelijk één die er met de winst vandoor gaat. We kunnen even luisteren naar de winnaar, Tadej Pogacar. Die zegt dat hij gewonnen heeft dankzij het werk van zijn ploeggenoot Isaac Del Toro.
1: Look, it's because of him. It's because of Isaac today. I get some extra power, I think, in the final. Yeah, he commit more than 100% in the final climb. And I mean, all the team actually... In the middle of the stage, we decided to that is possible to go for the stage win, and yeah, I'm really really happy that we start the tour like this, and yeah, incredible finish today.
2: Yeah, because yeah, you're apparently very hungry. You could have let the breakaway go, but you wanted to win today.
1: I'm not so hungry. I eat every 30 minutes one gel, so it's not not so hungry. But no, it's it was. If we can win like we did today, and the team feels super good, we have to take the opportunity, and we tried and we give it all and we win.
0: Ja, hoezo hongerig? Een jelletje per uur neem ik. Beetje flauw, hè? Om het op die manier te zeggen, Annemiek.
3: Ja, hij is echt wel hongerig. Want anders hadden het makkelijk kunnen laten lopen. Ze reden het echt dicht. En ze hadden echt een plan vandaag. En van tevoren zeggen ze ook nog, hè, van... Ah, oh, nee, we gaan er niet voor. Dus we hoeven ze ook niet meer op hun bord te geloven... wat er vooraf wordt gezegd. Ze hadden echt wel een plan vandaag om te winnen. En ze vonden, willen ze misschien gewoon zoveel mogelijk etappes winnen.
0: Het zou zomaar kunnen, ja. Meer dan 100% gaf Del Toro in de finale, gaf Pogacar uit. Laten we luisteren naar Isaac Del Toro, de ploeggenoot dus van Pogacar. Die staat bij Hankook.
4: Ja, ja, happy. Happy with the team, with the whole performance. It's crazy. We did mistake in the last roundabout. But yeah, super happy and proud to be able to finish it off like this.
5: Can you tell us when the team decided to go for the stage win?
4: Almost in the final, eh?
0: Ja, helemaal op het laatst gaf hij aan. En daarna werd hij gefeliciteerd door veel ploeggenoten. En was het klaar met het interview. Is het, Annemiek, ook zo dat je kunt zeggen... gisteren kreeg Del Toro die overwinning. Ja, daarmee heeft hij ook, voor zover dat nodig was hoor... nog meer loyaliteit afgekocht, Pogacar?
3: Ja, zeker. Dan, daardoor is hij vandaag gewoon meer dan blij om dit gewoon terug te doen.
0: Hele Tour, gok ik zo.
3: Inderdaad, dus dat heeft de Pogacar gisteren heel slim aangepakt. Heel veel credits gekregen. En dan heb je geen scheve gezichten. Dan zit Del Toro vanavond ook gewoon blij aan de tafel... en het feest mee te vieren. En het zorgt ook gewoon voor een ontzettend lekkere sfeer in het team... na wat hij gisteren heeft gedaan. Het loopt natuurlijk lekker. En dan gaan die renners voor elkaar door het vuur. En dat is niks zo lekker als de sfeer in de bus lekker is. Ja,
0: drie weken lang zijn. Merk je dat dat helemaal gewoon een heel team optilt? Ook als iemand individueel niet lekker heeft gereden?
3: Ja, zeker wel. Dat zorgt gewoon ook als de sfeer goed is, dan worden er grapjes gemaakt. Zeker ook, je hebt van die ploegen die zitten heel lang tegen een overwinning aan te hikken. Dan zie je dat dus de sfeer en de energie in zo'n bus daalt dan. En dan zit je er tegenaan te hikken, dat is lastig. Kijk, en zij zijn gewoon zo voortvarend begonnen. Ja, daar worden genoeg grappen gemaakt in die bus. Die sfeer is goed. En dan kan die Tour al niet meer stuk. Nou ja, goed, ze hebben nog heel wat te doen natuurlijk, want ze willen echt die gele trui binnenhalen. Ja. Ze kunnen geen focus verliezen, maar dit is lekker.
0: En dat gaf Pogacar ook wel aan, hè, dat het gewoon een lekker begin van de Tour is. Dus het is duidelijk dat ze zich daar wel op gefocust hebben. Hoe zou de sfeer zijn straks in de bus bij Red Bull? Want Remco Evenepoel rijdt achter.
3: Ja.
0: Lipovic zit daar net voor, met 7.
3: Ja, ik had eigenlijk wel Remco Evenepoel echt veel beter verwacht. En ik denk dat hij dat zelf ook wel had verwacht. Hij is een explosieve renner, toch redelijk explosief. Zeker explosiever dan Lipovic. Ja, ik denk dat hij best wel stiekem wel hoopte... dat hij er misschien wat meer mee kan doen voor de overwinning. Of in ieder geval nou ja, dan toch echt wel dichter bij Jonas Vingegaard ook nog zou kunnen zitten. Zit er toch net wat achter. Hoeft niet zo heel veel te zeggen, maar... Ja, ik denk dat Remco wel ietsje teleurgesteld naar bed gaat vanavond.
0: Maar in die zin is het ook wel een tactisch steekspel geweest natuurlijk. Ik denk als er een vluchter was geweest die minder gevaarlijk was geweest... dan had hij hem misschien toch nog iets eerder gegeven. Maar de mannen die er op het laatst bij zaten... dat waren natuurlijk een Sijksas, een Vingegaard, El Toro, dan natuurlijk Carapaz. Dat waren ook wel gewoon goede renners.
3: Ja goed, dat zijn ook de renners waar hij het mee uit moet vechten.
0: Ja,
3: want ze gaan hem niet laten rijden. Nee. Dus dit zijn echt de mannen, we zagen alle goede mannen van voren. Wat dat betreft was het smullen in de laatste 2 kilometer. We zagen een heel mooi schouwspel, maar alle grote namen zaten erbij. Heerlijk, maar Remco kwam eigenlijk net niet aan te passen. Hij had wel zijn ploeg genomen, want ze hadden wel een plan. Want we zagen ze nog even op kop rijden.
0: Ja.
3: Ze wilden het tempo hard maken. We zagen wel wat pogingen van Red Bull, maar net even te kort. Hij hoeft niet te wanhopen, maar het is ook niet een opsteker voor Remco.
0: Als je even verder de week in kijkt, wat verwacht je dan?
3: Nou, morgen toch best ook weer een lastig ritje. Ook een heel heet ritje. Dus ook de renners die er vandaag last van hebben zullen gehad, die kunnen morgen nog een keer hitte verwachten. Ook de komende dagen blijft het warm, begreep ik. Morgen zitten we ook weer wat lager.
0: Ik klink bijna als Willemijn.
3: Ja, inderdaad.
0: Willemijn Hubert, Annemiek van Vleuten.
3: Ja, alleen ik betrek dan ook nog de hoogtemeters er wat bij. Morgen beginnen ze ook weer heel laag, dus dan is het ook nog echt veel warmer. Maar morgen toch iets meer kans. Ik had vandaag niet helemaal de kans op de vluchter. Morgen wel weer lastig, zit wel wat hoogtemeters in. Zeker wat minder als vandaag, maar morgen zie ik meer kans voor de vluchters.
0: Toch weer. We gaan gewoon een nieuwe poging wagen wat dat betreft. Jij gaat zo door naar de avondetappe die rond 7 uur begint op NPO 1. Nog wat vroeg mensen, maar kijk vooral straks. Dankjewel voor nu en we zien jou binnenkort weer.

0: Louis Fonsi met Daddy Yankee en Despacito. Goed, de renners komen nog binnen. De beste Nederlander van vandaag is Tijmen Arendsman. Die kwam binnen de top 20 binnen. Maar er was een andere Nederlander die de afgelopen 2 dagen veel meer de aandacht op zich vestigde. Han Kok stond vanochtend, zoals zo vaak, weer bij de start en kwam daar hem tegen.
1: Ah, kijk eens, daar komt de bergkoning.
2: Goedemorgen, je ziet er prachtig uit.
3: Ja, dankjewel.
2: Lekker gestippeld.
3: Ja.
2: Hoe zit het?
3: Ja, het zit wel lekker.
2: Ja. En zit het lekker genoeg om eens even flink mee te gaan koersen?
3: Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen.
2: Wat ben je van plan? Wat moet je eigenlijk gaan doen?
3: We gaan weer proberen om in ontsnapping te zitten. En kijken of we de bolletjes trui kunnen verdedigen.
0: Alex Molenaar was dit. De man dus in de bolletrui van vandaag. Laura Molenaar, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: De achternaam zegt genoeg, hè? Het is een zus, ben jij?
4: Ja, klopt.
0: Ja, blijf wel bij 1 dag van die bolletrui.
4: Baudet
0: gaat ermee vandoor.
4: Ja, klopt. Ik had het gezien, ja. Ja, jammer, maar ik... Hij heeft het vast wel geprobeerd, maar als je door hebt dat het niet gaat lukken, dan is het nog een hele lange etappe. Dus dan moet je misschien ook verstandig zijn met je energieën.
0: Mm-hmm. Want hij heeft gisteren denk ik best veel moeten geven.
4: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, dat heeft hij vandaag denk ik wel gevoeld inderdaad.
0: Ja, hij bleef redelijk snel al achter. Jij stond langs het parcours, dus je hebt je behoorlijk langs zien fietsen. Hoe zag hij eruit?
4: Wel goed. Helemaal de ballen, dus het was wel heel leuk om te zien. Maar ja, ze gingen echt in 3 seconden waren ze weer langs. Dus het was lang wachten, maar wel leuk om even te zien natuurlijk. En even te roepen.
0: En je hebt, neem ik aan, genoeg foto's gemaakt. Dat het voor hem ook even vast ligt. Ik heb die bolletrui in ieder geval aangehad.
4: Ik zat daar over na te denken om te filmen. Toen dacht ik, dan ga ik hem focussen op mijn telefoon. En dan zie ik het weer.
0: Ja, heb je ook helemaal gelijk in. Lekker. Je moet gewoon in het moment zijn en daarvan genieten.
4: Ja, precies.
0: Is ook zo.
4: Ja, dus dat heb ik gewoon lekker gedaan. Dus,
0: dat is veel belangrijker.
4: Ja.
0: Heeft hij wel gezwaaid naar je?
4: Precies. Nee, hij heeft me helemaal niet gezien.
0: Echt niet? Dus.
4: Nee, even. Ik denk het niet. Misschien wel gehoord, maar ik stond aan de verkeerde kant. Dus hij zat aan de binnenkant.
0: Oh.
4: Dus, maar misschien heeft hij wel gehoord. Ik vraag het straks nog even aan hem. Maar ik snap wel dat je daar niet de hele tijd mee bezig bent.
0: Als hij slim is, dan zegt hij gewoon ja, zeker. En het hielp ook enorm.
4: Ja, precies. Ja. Even kijken wat hij zegt inderdaad.
0: Dat dacht ik. Jij bent zelf ook renster, hè? In dienst van Volker Wessels. Dus
4: ja, klopt inderdaad.
0: Kan je die trots ook medevoelen, neem ik aan?
4: Ja, zeker. Ja, het is gewoon heel bijzonder, denk ik, voor hem. Ook omdat het start in Barcelona is, de stad waar onze moeder vandaan komt. Dus dat maakt het wel extra speciaal.

0: speciaal om dan zo'n truitje aan te mogen.
1: Ja.
0: Dus ja, nee, superleuk voor hem, heel blij voor hem.
1: En heb jij al gekeken naar het parcours, neem ik aan, van de Tour de France Femme?
0: Ja, ik heb al een beetje naar lopen kijken. Inderdaad.
1: Want die rij jij?
0: Ja, misschien zou leuk zijn als ik hetzelfde kan bereiken, de eerste etappe. Maar dat wordt heel lastig. Maar ja, ik zou wel met deze doelstelling daar naartoe willen gaan.
1: Ja. Laura, jij zal niet een beeldschermpje bij de hand hebben. Ik wel. Ik zie jouw broer op dit moment met zijn
0: bollen. Oh, nu binnenkomen.
1: Over de finish komen.
0: Nou, mooi. Dan is hij binnen.
1: Hij is binnen, zeker. Moet wel zijn trui inleveren, maar
0: ja, dat wel.
1: Dat terzijde.
0: Eén dag mogen dragen, dat is wel gaaf. Ja.
1: Jij hebt in de ronde van Catalonië de bergtrui gepakt, daar droomde hij van. Dus in die zin is die droom in ieder geval verwezenlijkt.
0: Nou, precies inderdaad, ja.
1: Jij alvast heel veel succes. Je hebt nog een paar weken, maar dan gaan jullie ook beginnen met de Tour de France Femme.
0: Ja, nou, heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Laura. Laura Molenaar.
0: Oké, dankjewel. Doei, doei.
1: Ja, we eens kijken wat de renners morgen voor de kiezer krijgen. Joris van den Berg weet het.
2: Etappe 4, ja, 182 kilometer naar Foix. Dat is ook weer zo'n beroemde Pyreneeënnaam uit de Tour. Hè. Daar komen ze ook altijd wel langs. 4 beklimmingen, verspreid over de hele etappe. Geen finish bergop. Wel in het tweede deel van de etappe 2 keer tweede categorie. Je bent geneigd te zeggen, maar nou, vandaag durf ik dat eigenlijk niet meer. Dit is een rit voor de aanvallers, die van morgen de vierde. Maar ja, je weet het niet. Hè. Voor hetzelfde geld zegt Pogacar weer, we gaan nog een keer knallen. Maar ik denk het niet hoor, even alle gekheid op een stokje. Morgen moeten de aanvallers hun kans gaan pakken. In Foix ligt zomaar waarschijnlijk een ritzege klaar.

0: Ik dacht het zomaar van wel, want we zijn met de Tour de France eindelijk op home base beland, namelijk in Frankrijk. Mike Oldfried was dat met Tour France. Ja, tot het laatste moment bleef het spannend, dus we kunnen nog één keertje genieten.
1: Een rit voor de aanvallers. Ze zijn nu met 19 man weg.
2: In de lodenhitte die vandaag ook weer te voelen is.
1: Sebastian Timmerman zit er weer met zijn neus bovenop.
2: Liedjes in de trant van Seks met die Blonde. De toeter met de waterscooter.
1: Daar komt hij.
2: En ook de wereldberoemde opblaaskrokodil.
1: Sebastian Timmerman.
2: De koning van de wansmaak.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Bienvenue, nous sommes en France.
1: Is duidelijk, de grote tenoren maken zich druk om deze etappe.
2: Op weg dus naar die golvende eindfase.
1: De bolletjes gaan naar Baudin. Dat gaat hij eraan overhouden aan deze vlucht. Alex Baudin komt ook op deze klim van derde categorie als eerste boven.
2: We rijden nu 83 kilometer per uur.
1: Mamma mia. 4 kilometer nog tot het begin van de slotklim. Dat is 1700 meter omhoog aan 3%. Dat wordt punchen. Dat wordt gewoon bergop sprinten om de ritzegen.
2: Het is jagen, jagen.
1: Het blijft breken en dan kunnen er nog maar heel weinig Del Toro volgen. Daar gaat Pogacar. Rammend langs de reclame worden. Vingegaard kijkt om, terwijl hij vooruit moet kijken. Vingegaard heeft het weer gewonnen, net als gisteren. Pogacar, monster achtersterk.
3: Nou, 5-1 staan ze wel voor. Ja, ze dicteren het echt.
0: Ja. En zo speelden familieleden van de renners vandaag ook soms nog heel eventjes de hoofdrol. Goed, het zit erop. Radio Tour de France voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk gewoon weer om 4 uur met Henry Schut. En zometeen hier op NPO Radio 1. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. En je weet hoe we dat dan doen, hè? Oh, Jan van der Putten komt al binnen. Ook tegen jou zeg ik, Jan, wat Radio Tour de France betreft, is het...
4: A demain!
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
7: Van de Laar van Efferen Studios.
8: Check vandelaarvaneffen.nl.
7: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs Vrij Vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijs Vrij Vakanties.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Prijs Vrij Vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
16: NPO Radio 1, 6 uur.
4: Jan-Willem Wesseling.
17: Goedenavond, dit is de dag waarop Reza Pahlavi een bezoek brengt aan de Tweede Kamer. De Iraanse oud-kroonprins is dus in Nederland en dat zorgt voor veel discussie en kritiek. Honderden Iraniërs waren vandaag in Den Haag, waar hij werd bejubeld en bekritiseerd. En zometeen in Dit is de Dag, dan spreek ik beide kampen na het NOS Journaal. Dat krijgt u van Jan van der Putten.
18: De Amerikaanse voetballer Valerin Balogun blijft gewoon inzetbaar vannacht in de WK-wedstrijd tegen België. Hij kreeg in de vorige ronde een directe rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.
19: Het is ongelukkig, maar het is wel
4: een zware overtreding. Waarbij die Muharemovic zwaar blesseert. Dus die rode kaart is terecht.
18: Zij commentator Jan Rolfs. En daar is president Trump het niet mee eens. Trump belde met FIFA-baas Infantino.
19: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But, and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul.
18: Trump belt dus Infantino en Balogun mag vanavond, vannacht, gewoon spelen. Commentator Jan Rolfs vanuit Amerika. Trump praat er openlijk over, hè, dat hij zich ermee bemoeit. Dat is toch wel uitzonderlijk?
20: Ja, dat is heel uitzonderlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk nog nooit gebeurd. Het is een bijna een doodsteek voor het voetbal als een regeringsleider zich hiermee gaat bemoeien. Het is werkelijk bizar nieuws waar men hier nou nog wel heel gematigd op reageert. Ik zat gisteren te kijken naar Mexico tegen Engeland en dan kijk ik naar Fox en zie je Amerikaanse analisten die natuurlijk in dienst zijn van Fox. Alexi Lalas, Clint Dempsey, Landon Donovan, allemaal oud-internationals. Ja, en die zeggen dan, oh, fijn dat hij erbij is, weet je. En moet voor de Amerikaanse ploeg geen woord van kritiek natuurlijk uit hun mond. Dat ligt natuurlijk ook gevoelig, want ja, we kunnen wel stellen dat Fox natuurlijk redelijk op de hand is van het Witte Huis. En denk ook vanwege de FIFA. En Fox heeft ook ongelooflijke belangen als rechtenhouder hier in Amerika van het WK. De commercials die lopen hoog op, de cijfers. Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
18: Ja, en de UEFA is al in een statement gekomen. Die zeggen dat kan niet. In Europa spreekt iedereen de schande van. Maar in de VS valt het dus nog wel mee.
20: Ja, dat is wel mijn indruk hier in New York vanochtend. De stad komt tot leven, zeg maar, na de 4th of July. Men is wel enorm bezig met die wedstrijd. Dus vanavond 8 uur hier in New York. Die is dan eerder aan de westkust. Maar men hecht er niet zoveel waarde aan wat Trump heeft gedaan. En het is toch wel heel merkwaardig. En ik verwacht toch wel van de andere Europese analisten bij Fox in dienst. Onder meer bijvoorbeeld Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, die zullen zich toch wel gaan uitspreken. Zoals Jurgen Klopp dat wel heeft gedaan. Hè? De Duitse analist van de Duitse televisie, waarschijnlijk de toekomstige bondscoach van Duitsland, die heeft zich wel uitgesproken. En er zullen meer mensen zich in de voetbalwereld gaan uitspreken, want dit is echt bizar. Maar hier vanuit New York valt dat nog wel mee. Men is natuurlijk ook wel veel gewend van Trump, maar ik blijf het maar zeggen, dit is een bizarre ontwikkeling en geeft toch wel een knauw aan dit WK dat het Witte Huis met advocaten die ook gelinkt zijn aan het Witte Huis, dat schrijft de New York Times hier vanochtend, dat die zich ermee hebben bemoeid en die case eigenlijk hebben uitgediept voor het Witte Huis en voor de Amerikaanse voetbalbond.
18: Nou, Jan, eerst maar eens even die wedstrijd van vannacht aankijken. Dankjewel voor dit moment, commentator Jan Rolfs. Die stroom die gisteren in de regio Tilburg werd uitgeschakeld, dat was allemaal voor niks. Er was geen stroompiek, maar dat leek alleen maar zo, door een fout in de meetapparatuur. De meetapparatuur sprong naar werkzaamheden ineens op fabrieksinstellingen en daardoor leek het alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening in Tilburg aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een goede beslissing, zegt Enexis. Achteraf gezien was het niet nodig geweest. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. En die gemeenten zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Brakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Volgens de minister blijft het niet bij die gemeente, zegt hij in een gesprek met Nieuwsuurverslaggever Gerben Kamphorst.
21: Ja, dat is het begin van veel meer gemeenten, want er zijn meer dan 100 gemeenten die niet voldoen aan de wettelijke taak van de spreidingswet. Dus dit zijn de eerste 10 en in de komende periode zullen daar telkens meer gemeenten aan worden toegevoegd.
1: dat is toch wel eigenlijk het failliet van het bestuur van die gemeente. U zegt hiermee eigenlijk, ik heb er geen vertrouwen in dat jullie dit goed kunnen doen.
21: Nou, volgens mij is dit, we hebben in Nederland heel veel wettelijke taken afgesproken en ook gemeenten gevraagd om een wettelijke taak uit te voeren. Dat geldt voor de spreidingswet, dat geldt voor de jeugdzorg, dat geldt voor allerlei andere taken. En we hebben er ooit over afgesproken, als daar onvoldoende uitvoering aan wordt gegeven, dan hebben we een interbestuurlijk toezicht waarin of het Rijk of de provincie toezicht houdt op de gemeente. En op deze manier hebben we ooit afgesproken hoe we dat doen en dat ben ik op dit moment aan het uitvoeren.
1: Ja, wat houdt dat toezicht dan precies in? Gaat u nu al zeggen, u moet hier op deze plek een co-locatie bouwen?

0: Nee, deze trede is nog echt dat de gemeente langskomt om uitleg te geven. Dan wel afspraken te maken hoe we alsnog de voldoende opvangplekken die we hebben afgesproken gaan realiseren. Als ze daar niet aan willen voldoen, dan zullen ze de volgende trede komen. Dat is de aankondiging van in de plaatsstelling. En uiteindelijk eindigt dat in een situatie dat ik dan de bevoegdheid heb om die van de gemeente over te nemen en een locatie te openen.
1: Maar dat is nogal een grote beslissing, toch?
0: Ja, dat is een zeer grote beslissing waarvan ik altijd heb aangegeven vanaf dag 1 dat die niet wenselijk is, maar dat die wel noodzakelijk kan zijn. Ja.
1: Wanneer gaat u ingrijpen? Wanneer gaat u echt aanwijzen van op deze plek moet een locatie komen?
0: Nou ja, we verwachten dat we nu de gesprekken in de trede 3 gaan voeren. En als dan de trede 4, 5 en 6 komt, dan zal dat ergens in het najaar zijn.
1: Dat het zover moet komen.
0: Ja, laten we hopen dat we niet in die situatie komen. Ik blijf de oproep doen aan gemeenten. En tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn, de wet is de wet.
2: 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar ze kwamen er niet uit en nu is het de Mos wel gelukt met de VVD, DENK en CDA. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Anglais reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. In het algemeen klassement zijn Pogacar en Vingegaard de nummer 1 en 2 in dezelfde tijd. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Maar de ontbinding gaat niet echt een verschil maken voor de inwoners van de Gazastrook, zegt correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Zwolfs.
3: Hamas heeft gezegd dat hun overheidsmedewerkers voorlopig nog op hun post blijven om een bestuurlijk machtsvacuüm te voorkomen. Dus ja, daar zien we ook nog weinig verandering, vooral woorden, nog geen daden. En het grootste struikelblok, ja, dat blijft de ontwapening van Hamas. En daar wordt nu niks over gezegd. Israël zegt dat ze in Gaza aanwezig zullen blijven zolang Hamas zich niet ontwapent. Nou ja, Hamas zegt weer, als Israël niet vertrekt, zullen wij de wapens niet zomaar inleveren. Dus op dat gebied blijft het vastzitten. Ja, en ondertussen zien we dat die Israëlische bombardementen doorgaan. Dat er nog altijd te weinig hulp en medische apparatuur Gaza binnenkomt. Zolang Hamas dus ook militair actief blijft, heeft de bevolking ook nog te maken met de onderdrukking van Hamas. Dus ja, voor de inwoners zal dit op korte termijn in ieder geval niet heel veel veranderen, denk ik.
2: Wat er dus met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Reza Pahlavi, de zoon van de Shah van Iran, sprak zojuist in Den Haag met Tweede Kamerleden op uitnodiging van de VVD. Op het Malieveld en bij de Tweede Kamer zijn enkele honderden mensen bijeengekomen om hun steun te betuigen aan Pahlavi.
4: Shah, we zitten voor ons leven. Wij kunnen niet zonder hem leven. Onze land is helemaal anders geworden door de islamitische regime. Wij kunnen niet, Iranse mensen allemaal, kunnen niet zonder Pahlavi.
2: Er is ook kritiek op het bezoek van Pahlavi. Critici nemen het hem kwalijk dat hij geen afstand heeft genomen van de schending van de mensenrechten door zijn vader. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. En koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60. Burgemeester Baltus kijkt er nu al naar uit.
5: Ik sta hier ook echt als een trotse burgemeester. En het is een feest wat we ook samen gaan doen met al onze inwoners, maar de vrijwilligers ook, ondernemers in de stad. En we maken er echt een ongelooflijk mooie dag van.
2: En de gemeente Lelystad overlegt de komende tijd met inwoners, met scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En het wordt morgen 22 tot 28 graden.
6: Dankjewel Jan. Erik Evengroen, het was een drukke avondspits. Wordt het wel iets minder?
7: Ja, het neemt af, maar het is nog altijd een stuk drukker dan gebruikelijk rond dit tijdstip. Nog altijd bijna 400 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die voor veel vertraging zorgen op de omrijroutes, zoals op de A20... richting Hoek van Holland. Voor knooppunt het Terbrechtseplein staat 6 kilometer file en je doet er een half uur langer over. Dit komt door de afsluiting van de A20. A27 Utrecht-Gorkum, bij knooppunt Everdingen ook nog een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Dat gebeurde bij de IJsselbrug, de hoogte van knooppunt Hattemerbroek. Er is daar maar één rij... is ook open. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Er zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Breda. Bij Tilburg Weeshof staat een vrachtwagen met pech. En de vertraging is ruim een half uur.
8: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
6: Goedenavond, we gaan even terug in de tijd naar 16 januari 1979.
9: Zo is momenteel de situatie op de straten van Teheran. Nadat hier ongeveer anderhalf uur geleden het nieuws via een extra uitzending van Radio Teheran in het Engels bekend werd gemaakt, brak in Teheran een complete hel los. Onverwacht, tijdens een geplande nieuwsuitzending kwam in het Engels de mededeling dat de Shah inmiddels een uur daarvoor was vertrokken met zijn Boeing 747, de koninklijke Boeing, hier genoemd het Vliegend Hotel, op weg naar Egypte.
6: De Shah van Iran toen, Mohammad Reza Pahlavi, vluchtte uit zijn land. En vandaag kwam zijn zoon Reza Pahlavi in Den Haag, naar Den Haag toe om met Tweede Kamerleden te praten op uitnodiging van de VVD. Pahlavi is een van de gezichten geworden van het verzet tegen het huidige Iraanse regime. Maar naast lof is er ook veel kritiek op zijn bezoek. Wat doet hij eigenlijk in Nederland en welke groep Iraniërs vertegenwoordigt hij zelf? En is de zoon van een autocraat geschikt als eventueel leider?
8: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: Dat gaan we de komende 20 minuten bespreken. Onder andere met Yasmine Katibay. Goedenavond. U organiseerde een betoging bij de Tweede Kamer als ondersteuning voor de komst van Reza Pahlavi. Waarom vond u dat belangrijk?
10: Goedemiddag. Met Yasmine Katibay. Heel fijn dat ik erbij mag zijn.
6: Ja.
10: Voor ons Iraniërs is het mega belangrijk omdat hij de enige alternatief is voor Iraniërs. Ook al zijn er mensen niet voor monarchie, zien ze hem als enige alternatief, enige leider.
6: Oké, en hoeveel mensen waren er bij die demonstratie?
10: Wij stonden vandaag bij het parlement en hier mochten maximum 250 mensen. En op het Malieveld stonden er veel meer. En zoals u misschien heeft gehoord, kwamen er ook mensen vanuit het buitenland met de bussen hierheen.
6: Uit welke landen waren er dan mensen?
10: Duitsland, België, Frankrijk. En ik heb gehoord en gezien dat er mensen uit Noorwegen en Zweden er waren. Okay.
6: En u zegt de Iraniërs die vinden, alsof het een homogene groep is die dat allemaal hetzelfde vindt. Is dat een goede weergave van de werkelijkheid?
10: De meeste Iraniërs die wij als Iraniërs zelf ervaren, kan ik wel zeggen, de meeste Iraniërs, de groep die een minderheid bestaat, die in iets of iemand anders gelooft, dan weet ik ook niet wie, want we roepen ook steeds van, hebben jullie een alternatief, kom daarvoor daarmee. Maar goed, de meeste Iraniërs die geloven in kroonprins Reza Pahlavi en gaan ervoor, klopt.
6: Oké, ja, nee, het was een vraag, niet een statement van mijzelf, maar daar was ik wel benieuwd naar. Toch, tot slot nog even, want was er een tegendemonstratie, heeft u daar wat van gemerkt of niet?
10: Ik heb zelf niets van gemerkt. Ik heb gehoord dat er een tegendemo was, een hele kleine. Maar verder hadden wij daar geen last van.
6: Oké. Nou, dank u wel. Praat erover door met twee Nederlandse Iraniërs. Martin Abbasi en Shore Vestali. Goedenavond allebei. Mevrouw Vestali, u was er ook bij vandaag in Den Haag. Hoe was het?
11: Ja, het was geweldig. Het was goed. En het is ook altijd fijn om met gelijkgestemden te zijn.
6: Ja, want u zit in het kamp, om het zo maar even te zeggen, van mevrouw Katibay. U bent ook blij dat meneer Pahlavi naar Nederland wilde komen.
11: Ik ben zeker blij dat de transitieleider van onze revolutie naar Nederland is gekomen. Ja,
6: en dat u hem daar kon zien. Meneer Abbasi, u bent daar minder blij mee. U wilde er ook bij zijn vandaag, maar dat is niet gelukt. Waarom niet?
12: Nee, omdat het helaas een besloten vergadering was met het tijdstip van Pahlavi. En inderdaad, ik was niet zo blij met zijn komst. Ik ben veel kritischer richting hem. En ik geloof niet dat een overgrote meerderheid hem steunt.
6: Ja, waar bent u kritisch op?
12: Nou, kijk, hij heeft natuurlijk een bepaald familiegeschiedenis die met zich meedraagt. En er is al heel vaak aan hem gevraagd ook om daar afstand van te nemen. En dat doet hij niet. Sterker nog, hij benoemt meerdere keren bij recente interviews dat hij trots is op zijn familiegeschiedenis, op de daden van zijn vader. En dat hij trots is op de periode van voor de revolutie van 1979. En bovendien, ik geloof niet dat hij de persoon is die revolutie moet gaan leiden. Want ik

0: vooral wel dat Iran een einde moet komen aan de Islamitische Republiek, aan de huidige machthebbers.
1: Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik.
0: Ja, en dat dat ook via een revolutie zou moeten kunnen, dat ben ik ook mee eens. Maar Pahlavi is naar mijn mening niet de persoon die die revolutie kan en moet gaan leiden.
1: Ja, waarom vindt u van wel, mevrouw Verstalen?
2: Ja, ik wil graag aan hem vragen. Wiens naam hebben mensen in Iran geroepen toen ze met miljoenen de straat op zijn gekomen? Heeft u een andere naam gehoord behalve Reza Pahlavi? En wie zijn wij om dat voor mensen in Iran te bepalen wie ze moeten kiezen als een transitieleider?
0: Ja, en ik denk dat dit een heel interessant punt is, want wat er nu gezegd wordt, dat miljoenen mensen in Iran zijn naam riepen, daar is helemaal geen bewijs voor.
2: Ik heb genoeg bewijs ervoor. Daarom heb ik ook vandaag in een andere interview gezegd, ik wil heel graag in een live gesprek dit met mensen bespreken die dit tegenspreken. Ja. Want ik heb genoeg bewijs.
1: Maar ik ben even dan benieuwd naar het punt van meneer Abbasi en dan kom ik zo weer bij u, mevrouw Benestali.
0: Okay. Bewijs zijn video's op sociale media. Inderdaad, sociale media zie je video's erbij komen waar de mensen zijn naam scanderen. Ja. Maar op diezelfde sociale media zie je ook heel veel video's bij komen waarin er slogans worden geroepen tegen hem. Dus ik denk dat dat geen bewijs kan zijn dat er miljoenen mensen om zijn terugkeer roepen, want er is gewoon geen bewijs, er is geen concreet bewijs dat in Iran miljoenen mensen om zijn terugkeer vragen.
1: Ja, en mevrouw Verstali, waarom denkt u wel dat Iraniërs roepen om de terugkeer van Pahlavi?
2: Dat is de enige bewijs die is geleverd. En ik heb het niet over filmpjes op social media, ik heb het filmpjes over mensen die zelf met hun eigen telefoon hebben opgenomen van de massa en dat hebben ze doorgestuurd, persoonlijke contacten die wij hebben. Ik heb ook gewoon genoeg bewijzen van mensen die met hun bloed op de muren zijn naam schrijven. Testamenten van strijders die straat op zijn gegaan en die zijn omgekomen, vermoord door het regime. En ze hebben een statement gemaakt van tevoren, filmpjes opgenomen, brieven opgeschreven. Er zijn allemaal dingen. En ik vind het een beetje, hoe moet ik het noemen? Ik vind dat ik vind het niet goed als wij al die verzet anders gaan formuleren.
1: Ja, het lijkt me lastig zonder dat ik dan het antwoord weet of meneer Abbasi gelijk heeft of dat u gelijk heeft, mevrouw Verstali. Maar in Nederland kunnen we opiniepeilingen organiseren en dan weten we vervolgens wie mensen als de nieuwe minister-president van dit land willen. In Iran is dat best ingewikkeld, dus weten we wel wat de Iraniërs willen.
2: Ja, dat de enige manier om daarachter te komen is om een vrije referendum daar te kunnen organiseren. Ja. En dat is de enige die kroonprins Reza Pahlavi daarvoor pleit. Dat zegt hij duidelijk, dat heeft hij vandaag ook benadrukt. De enige rol die hij op zich neemt het is een mandaat die hij van mensen heeft gekregen, transitie naar een vrije Iran te leiden. Ja. Daarna gaan we allemaal naar een stembureau en we gaan iedereen laten zien wie ze willen en wat ze willen.
1: Wat is er op tegen om hem als tussenpauze even aan te
0: zetten? Nou, maar kijk, wat ik hier net hoor, dat zegt toch eigenlijk hetzelfde wat ik net zeg. We kunnen niet afgaan op filmpjes op sociale media. We kunnen niet afgaan op filmpjes die met ons persoonlijk worden gedeeld om dan daarvan te zeggen, ja, miljoenen mensen in Iran die pleiten voor zijn terugkomst, dat weten we niet. Dat zouden we inderdaad alleen kunnen testen door middel van een referendum of door middel van vrije verkiezingen. En die zijn niet gehouden de afgelopen maanden of jaren in Iran. Dus we weten gewoon simpelweg niet of er miljoenen mensen in Iran op zijn terugkeer zitten te wachten.
1: Ja.
0: En op die vraag van waar heb ik moeite mee met hem als transitieleider? Nou, hij heeft door zijn gedrag de afgelopen jaren laten zien dat hij gewoon totaal ongeschikt is om transitieleider te zijn. Een transitieleider zou iemand moeten zijn die groepen met elkaar verbindt. Juist ook groepen waar die totaal mee oneens is. En als aan meneer Pahlavi wordt gevraagd waarom het hem niet lukt om allerlei verschillende groeperingen bij elkaar te brengen, waarom het hem niet lukt om grote massa mensen bij elkaar te brengen, is zijn antwoord vaak van ja, in Iran zijn er ook mensen die separatist zijn. Er zijn ook mensen die aanhanger zijn van het regime. Dus hij zet iedereen die het met hem oneens is weg als de vijand. En dat is niet iemand die mensen kan verbinden. Dat is niet iemand die we nodig hebben bij die transitie. Maar iemand die, hij is gewoon niet de persoon op dit moment om zo'n transitie te gaan leiden.
2: Ja, mevrouw, ik hoor heel veel beweringen, maar geen bewijs. U zegt gewoon dat hij is niet geschikt omdat dit, omdat dat. En u zegt, het lukt hem niet om alle de opposities bij elkaar te brengen. Welke leider heeft in de wereld samenwerking van 100% van de opposities bij elkaar? Het gaat om meerderheid, toch?
1: Maar waarom gelooft u wel dat hij het goed zou kunnen?
2: Mevrouw Verstaan? Omdat iedere revolutie een leider nodig heeft.
1: Ja, en dit is het beste dat u heeft.
2: Nou, kom met een betere optie. Kom met een betere optie en dan gaan wij allemaal achter hem of haar staan.
0: Die zijn er, die wonen in Iran.
2: Noem een naam alsjeblieft.
0: Nagias Mohammadi is een naam, is een vrouw die in de gevangenis zit in Iran. Heeft de Nobelprijs voor de Vrede in 2023 gewonnen. Mm-hmm. Zij strijdt letterlijk met gevaar voor

0: haar eigen leven strijdt ze voor verandering in Iran. Zij wil ook graag een einde van het regime. Reza Pahlavi woont al bijna 50 jaar buiten Iran. En die man...
1: U benoemt heel veel dingen achter elkaar en ik wil ook gewoon eerlijk daarop kunnen reageren. Mevrouw Narges Mohammadi is in Iran, is een oppositieleider, is anti-regime. Maar we hebben mensen in Iran die als ze gewoon één keer zeggen dat ze het regime niet willen, worden ze opgehangen, worden ze gemarteld. Hoe komt dat iemand zoals zij kan gewoon makkelijk roepen en zeggen wat ze wil en dat ze nog steeds in het leven blijft? Wat heeft zij voor de rest geleverd? Ja. Wat is haar duidelijke plan, programma? Wat heeft zij te bieden voor de transitieperiode? We kunnen allemaal gewoon een eigen idool hebben. Dat is prima. Maar laten we maar gewoon bij een stembureau bepalen wie en welke figuur Iraniërs willen, toch?
2: En zonder nu allerlei andere kandidaten af te gaan, ben ik wel benieuwd, waarom is het meneer Abbasi zo vervelend om... Ja, ik bedoel, hij woont nu in het buitenland, maar als het tijdelijk is en voor een transitie, maakt het dan echt heel erg veel uit wie die leider is?
0: Ja, want het moet echt een verbindend persoon zijn. En hij is niet die verbindende persoon die we zoeken. Het moet iemand zijn die allemaal verschillende groeperingen bij elkaar kan brengen. Ook mensen waar hij het mee oneens is. En als hij iedereen waar hij mee oneens is wegzet als de vijand, is hij gewoon niet geschikt om die transitie te gaan leiden. Overigens, als die transitie geweest is, ja, dan is het aan de mensen in Iran zelf om te bepalen wie hun gaat leiden. In wat voor vorm dan ook.
2: Ja.
0: Als er vrije verkiezingen komen in Iran en de mensen kiezen voor een monarchie met Reza Pahlavi als een monarch, ja, dan is dat zo. Als ze kiezen voor een republiek met iemand anders als hun president of wie dan ook, dat is vooral aan die mensen zelf.
2: Ja.
0: Maar
1: Reza Pahlavi... Ik ben helemaal met je eens hoor, daarin. Ja. En dat is ook wat wij zeggen.
2: En waarom, mevrouw Verstali, zou je nou dan de zoon van een autocraat kiezen om dat democratische proces vorm te geven?
1: Omdat hij is de enige die altijd hetzelfde heeft gezegd. Hij heeft een transitieprogramma die staat op iranprosperityproject.com. Ga maar kijken, want daarin staat die transitieperiode helemaal goed uitgelegd. Dat zorgt dat geen chaos in Iran komt. En op meneer Abbasi reageerde, die zegt, nou, het lukt hem niet om de oppositie bij elkaar te brengen. Met één oproep heeft hij alleen in München 250.000 Iraniërs bij elkaar gebracht. 250.000 mensen in Toronto, in Canada. Hoe groter wilt u het hebben? Wie heeft dat tot nu toe van elkaar kunnen krijgen?
0: Dat zijn 250.000 van zijn eigen aanhangers. Kijk, ik ontken niet dat hij aanhangers heeft. Hij heeft zeker aanhangers, maar dat zijn vaak dezelfde mensen.
1: Het gaat om bij elkaar komen. Nee. Er zijn ook heel veel mensen erbij die niet een aanhanger voor hem zijn, maar ze willen hem als een transitieleider. Want wij bepalen niet wie na de transitie komt. Hè?
2: Nu even daar gaat het van helemaal niet om. Om dat af te maken.
0: Er zijn heel veel groeperingen bijvoorbeeld met van etnische minderheden die zich niet vertegenwoordigd voelen door hem. Mensen met Koerdische afkomst, mensen met Baloetje afkomst. En het is niet vreemd dat Pahlavi geen gesprek met ze aan wil gaan. Het is een eis van hem vaak ook als hij ergens wordt uitgenodigd om als enige spreker te zijn.
2: Hij was ook in de Tweede Kamer vandaag.
0: Nee. Nu in de Tweede Kamer was het besloten. Een paar maanden geleden wilde hij niet in het Europese parlement spreken omdat daar andere sprekers waren. En dat zegt ook genoeg.
3: Mag ik even hierbij iets toevoegen?
2: Ik wil eigenlijk naar een ander punt namelijk, want we moeten het ook nog even hebben over die uitnodiging van de Tweede Kamer. Meneer Abbasi, waarom vond u dat ook problematisch? Want waarom is het erg als de Tweede Kamer gewoon wat informatie inwint, ook bij een oppositie?
0: Nou, ik vond het initieel problematisch omdat de uitnodiging alleen voor hem was, dus hij zou alleen komen. Nou, de dagen na de uitnodiging, toen is er ook besloten om andere mensen uit te nodigen, andere groeperingen uit te nodigen. Dus dat is uiteindelijk gelukt, maar helaas weer, dus alleen met hem dan weer besloten. Andere groeperingen, andere sprekers waren in openheid. Mm-hmm. En hij wilde dus niet aan tafel zitten met anderen. En dat vind ik heel problematisch. Als je die transitieleider wil zijn, dan moet je dus ook het gesprek aangaan met mensen waar je het mee oneens bent.
2: Ja, mevrouw Verstali, moet u zich dan ook niet laten bevragen in de openbaarheid als u de transitieleider wil zijn?
1: Dat heeft hij altijd gedaan. Kijk gewoon naar die persconferentie die hij in München heeft gehouden. Mag ik even iets zeggen? Het worden geen vragen aan hem gesteld. Wat zijn zijn plannen? Wat is hij van plan? Waarom heeft hij zoveel vertrouwen tussen Iraniërs? Nee, hij wordt ondervraagd door allemaal vragen die er helemaal niet meer toe doen en die niet kloppen. Wat heeft je vader gedaan? Waarom neem je geen afstand? Allemaal dingen die niks met onze situatie van nu te maken hebben. Wij hebben een moorddadige regime, die moeten wij vanaf komen. Die vermoord onze mensen, die vermoord onze jongeren, die martelde Iraniërs, die worden niet erkend door Iraniërs, die moet weg. Daar praat niemand erover. En iedereen richt gewoon zijn pijl op Reza Pahlavi. En dat vind ik heel erg verdacht.
2: Hmm.
1: Heel erg verdacht.
2: Hoezo verdacht? Je kunt er toch van mening verschillen?
1: Nee, je kan gewoon kijken wie is de gezamenlijke. Wie doet op dit moment het meeste kwaad in het land? Uh-huh. Wie is onze jonge mensen?
2: Nee, maar daar zijn jullie het over eens, geloof ik. Maar wat verwijt maakt u dan aan meneer Abbasi als hij zegt dat het verdacht is?
1: Ja, maar waarom richt je je pijl niet aan de echte vijand van nu? Die wij nu ermee aan het worstelen zijn.
0: Dat is een hele vreemde opmerking. Ik doe dat natuurlijk. Ik ben al jaren aan het strijden tegen de Islamitische Republiek. Ik spreek me ook uit tegen de machthebbers in Iran. Doe ik ook met gevaar voor eigen leven. Dus ik denk dat het vreemd is om het woord verdacht te gebruiken. Maar ja. Ik ben ook kritisch richting Pahlavi. Dat mag. Ik mag ook kritisch zijn richting Pahlavi. Maar wat hier gebeurt heel vaak. Hè. Aanhangers van Pahlavi zetten eigenlijk iedereen die oneens is met hem, iedereen die kritisch met hem, meteen weg als verdacht. En dat is gewoon niet correct.
1: Nee, maar meneer Abbasi, u verdraait mijn woorden. Ik zeg, dit is verdacht dat wij de echte moordenaar, dat onze pijlen niet naar de echte moordenaar of echte misdadiger gaat. Ik ken u niet eens. Hoe kan ik u verdacht vinden? U heeft zeker gevaar voor uw leven als u tegen het regime praat. Maar het gaat erom, als wij zelf het doel hebben, en dat is om die regime omver te werpen, waarom gaan wij niet aan die vijand werken om hem zo snel mogelijk weg te krijgen? Kijk, om tegen te stemmen naar elkaar, dan moeten wij eerst die stemrecht kunnen krijgen. En daar pleit hij ervoor. De enige reden die hij nu voorop treedt, dat hij naar voren komt, is omdat wij een leider nodig hebben die ons leidt in die transitieperiode, zodat geen machtsvacuüm in Iran gebeurt. Zodat het Iran niet een tweede Irak of tweede Syrië of tweede Libië wordt. Dat is de enige.
2: Tot slot, meneer Abbasi, op dit punt.
0: Nou ja, we hebben een leider nodig en dat is hij dus niet. Want er werd bijvoorbeeld ook net gerefereerd aan vragen die aan hem gesteld worden. Ja, er worden kritische vragen gesteld aan iemand die zich opstelt als een leider. En met die vragen kan je oneens zijn. Maar de manier hoe hij daarop reageert, de manier hoe zijn aanhanger daarop reageert, ja, dat illustreert dat hij dus helemaal niet geschikt is om die transitie te gaan leiden. Er zijn andere mensen in Iran, er zitten politieke gevangenen in Iran. De gevangenissen zitten vol met politieke gevangenen. Die mensen, die moeten de kans krijgen om het land te gaan leiden. En niet iemand die erbij
2: mag. Dit is helder hoor, deze gedachteuitwisseling. Ik wil nog even tot slot iets meer uitgezoomd. Voeren we dit gesprek ook niet op een wat ongelukkig moment, omdat de hoop die heel veel mensen hebben op verandering van het regime in Iran op dit moment weer vrij ver weg lijkt? Of ben ik dan te negatief?
0: Nou ja, het jammer is, we hebben net een oorlog gehad. Een oorlog die niet uitgepakt heeft, voor eigenlijk niemand goed uitgepakt heeft, behalve het regime in Iran. Zelfs de mensen in Iran, die hebben nu een nog slechter leven dan voordat de oorlog was begonnen. De repressie gaat de komende tijd enorm toenemen. De economie ligt op zijn gat. Het leven in Iran is ontzettend zwaar. Het is echt, ik heb echt te doen met de mensen in Iran, ook heel veel mensen van mijn eigen familie. En ik denk dat ik word er ook heel verdrietig van als ik lees en hoor dat er nu dus die onderhandelingen zijn. En die onderhandelingen die puur en alleen gaan om het openen van de straat van Hormuz, om de nucleaire capaciteit van Iran. Maar de mensenrechten-situatie in Iran blijft hetzelfde. Sterker nog, het wordt alleen maar slechter. Dus ja, het is een heel cynisch en verdrietig moment.
2: Dank jullie wel voor dit gesprek. Martin Abbasi en Shore Vestali.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
2: Dus kom langs.
12: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
13: NPO Radio 1.
2: Het is iets na 6:30 en Martijn van Beek is hier voor het NOS Journaal.
14: De stroom in de regio Tilburg is gisteren voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig opvang regelen. Van der Brink schrijft de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. En de verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. En 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit.
2: Wel de files, Erik.
15: Ja, nog altijd ruim 200 kilometer file. En dat is behoorlijk veel, ondanks dat er al een deel van Nederland met vakantie is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel bijna een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en het Ketelplein rijdt het langzaam over 12 kilometer. En dat kost je ruim 3 kwartier. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen bij de wegwerkzaamheden een half uur oponthoud. En tenslotte de A28 Groningen richting Amersfoort. Tijdens de avondspits gebeurde daar een ongeluk bij de IJsselbrug. Alle rijstoken zijn weer vrij, maar hou nog wel rekening met ruim een half uur vertraging.
16: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: De wetenschappelijke basis voor transgenderzorg bij kinderen en jongeren in Nederland is wankel, maar de hormoonbehandelingen met bijvoorbeeld puberteitsremmers worden zorgvuldig toegepast. Dat is te lezen in een lang verwacht onderzoeksrapport van de Gezondheidsraad. Dit onderzoek, transgenderzorg voor jongeren, ligt nu op tafel omdat voormalig Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger van NSC daar 2 jaar geleden succesvol een motie over indiende. En mevrouw Hertzberger is hier nu. Goedenavond, fijn dat u er bent. Zijn uw zorgen weggenomen nu dit rapport er ligt?
17: Nee, helaas nog niet.
2: Oké. Nog niet. Robert Vermeer, u bent hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Leiden. U was eerst bezorgd en heeft het rapport ook gelezen. Zijn uw zorgen weggenomen?
18: Ja, grotendeels wel. Er is nog werk aan de winkel, maar het is een mooi rapport. Dat toont dat er deugdelijk gewerkt wordt. Dus,
2: okay. Dan hebben we genoeg om over door te praten.
18: Zeker.
16: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: 2 jaar geleden was u dus Kamerlid, Rosanne Hertzberger. Waarom dacht u toen, nou, we moeten eens een rapport maken over de transgenderzorg in Nederland bij jongeren?
17: Nou, die transgenderzorg, dat is eigenlijk bij jongeren is het een Nederlandse uitvinding. Dat heet ook wel het Dutch Protocol. Mm-hmm. En dat werd internationaal eigenlijk ingevoerd bij een heel aantal landen. Ja. Maar een heel aantal landen die kregen daar heel andere resultaten. En vooral een hele andere patiëntengroep dan ze hadden verwacht. Dus zowel in Finland als in Zweden als in Noorwegen, maar ook vooral in Engeland, maakten ze eigenlijk een terugtrekkende beweging en stopten ze met de behandeling zoals het protocol dat in Nederland bedacht was.
2: Omdat die behandeling te snel toegepast werd bij kinderen die genderdysforie hebben, die dachten ik ben jongens, die dachten ik ben een meisje, of meisjes die dachten ik ben een jongen, werd te snel tot behandeling overgegaan.
17: Nou, niet zozeer te snel, maar de groep die zich aandiende, die eigenlijk naar die genderklinieken kwam en die dus genderdysforie hadden, die zich dus hun genderidentiteit kwam niet overeen met hun lichaam, die week heel erg af van wat ze hadden verwacht. Dus de studies die zijn oorspronkelijk gedaan bij het VUMC. Nou, dat waren voornamelijk jongetjes die graag een meisje wilden worden. Het waren kinderen met weinig andere problemen. En het waren kinderen die eigenlijk altijd al hadden laten zien dat ze van een ander geslacht waren eigenlijk. Ja. Maar toen ik heb toen met de kinderpsychiater Kaltiala in Finland gebeld. En zij zei, toen ik de kliniek in 2011 opende voor jongeren, toen zag ik voornamelijk meisjes die pas heel laat tot de overtuiging waren gekomen dat ze een andere genderidentiteit hadden. En die heel veel autisme hadden. Daarnaast angststoornissen, depressie, automutilatie, eetstoornissen. En de vraag is dus, kun je er nog wel van uitgaan dat de juiste behandeling is als die patiëntenpopulatie zo anders is.
13: Ja, omdat het misschien niet meer die patiënten hebben misschien niet meer hetzelfde nodig als toen dat Dutch Protocol bedacht werd.
17: Ja.
13: Meneer Vermeire, u was eerst onderdeel van de Europese Beroepsvereniging voor Kinderpsychiaters. En toen pleit u er eigenlijk voor om zeer terughoudend te zijn met geslachtsveranderende trajecten. Waarom bent u gerustgesteld door dit rapport?
19: Nou, ik ben een van de mede-ondertekenaars van een statement. We staan samen met Rita Kertu-Kaltiala uit Finland, inderdaad, waar we ons zorg uiten. Het was twee redenen. En niet alleen dat de groep verandert, maar ook dat we zagen dat in sommige landen, zoals de UK, waar dan een heel onderzoek gekomen is, het Cash Report, zagen dat ze eigenlijk niet goed omgingen met de Dutch Protocol. Mm. Veel meer open, veel meer affirmatief. Wil zeggen dat als jongeren kwamen, een beetje alla wie vraagt, wie draaien werkte, en ze makkelijk dan de behandelingen gingen. En dat was dus de reden waarom dat die statement gemaakt hebben gezegd, er moet echt zorgvuldig gewerkt worden.
13: Ja.
19: En als ik nu zie hoe er in Nederland gewerkt wordt, zoals de Gezondheidsraad geoordeeld heeft, dan zie ik dat het gelukkig op een andere manier is dan in vele buitenlanden.
13: En wat zijn dan concrete dingen die u gerustgesteld hebben?
19: Nou, ja, omdat ze heel goed omschrijven. Ze zeggen wel, het moet een beetje nader gespecificeerd worden hoe het protocol gaat. Maar dat is duidelijk verschillende stappen zien. Eerst wat verkennend, daarna een verdiepend onderzoek. Niet door één iemand, maar verschillende mensen. Een heel uitgebreid onderzoek, niet één keer, maar op verschillende momenten.
13: Ja.
19: Zodanig dat je echt moet onderzoeken, is dat die genderdysforie, dus lijden door in het verkeerde lichaam te zitten, is dat echt wel doorleefd. En dat is de reden.
13: Dat het niet een hype is van een puber die dat twee weken denkt en.
19: Nee, dat kan niet. Maar zelf ook niet iemand die wat langere tijd in mindere mate heeft en dan toch een bepaalde richting. Dat willen we niet. Er moet iemand zien dat het echt doorleefd is en dat hij daar echt dan onder leidt. En dan denk ik van ja, dit protocol zoals het nu gaat, dat doet het goed.
13: Ja, en hoe onderscheidt dan die Dutch Protocol zich van andere aanpakken in de wereld? Wat is nou typerend de Nederlandse aanpak?
19: Het bestaat al decennia lang, deze aanpak, en wordt heel goed uitgevoerd. En tegelijkertijd moeten we blijven waken dat het ook zo is. Mm-hmm. En op alle plekken in Nederland waar die zorg gegeven wordt, moet het op een manier.
13: Maar wat houdt het in? Want we werken snel met puberteitsremmers toch, om de zorg uit te stellen?
19: Nou, wat typerend is natuurlijk dat het onderzoek heel grondig en zorgvuldig is, één. En ook dat er inderdaad snel overgestapt wordt naar puberteitsremmers. Inderdaad, om te zorgen dat de puberteitskenmerken wat onderdrukt worden. Zodat iemand niet in het lijf groeit die niet wil.
13: Ja, en is dat ook een voorbeeld, Rosanne Hertzberger, waarin je ziet, ja, dan geef je een kind meer tijd om op zijn besluit om zijn besluit te nemen? Of zit het er ook nadelige kant aan?
17: Nou, dat is altijd de claim geweest, hè? De tijd kopen. Dus je zet eigenlijk die puberteit stil. Je zorgt dat die stem niet laag wordt, dat die kinderen niet de hoogte inschieten.
13: Want dat maakt de transitie moeilijker op latere leeftijd.
17: En dan zien ze er meer uit als hun geboren identiteit in plaats van wat ze graag willen zijn.
13: Ja.
17: Maar wat je daarbij ook, dat betekent dus, en dat is die puberteitsremmers, dat is de kern van de Dutch Protocol. Dat is de belangrijkste stap eigenlijk.
13: Vertraagt de puberteit en dan zien we later wel verder.
17: Exact. En het vertraagt dus die enorme ontwikkeling, het volwassen worden. Zowel het mentaal, fysiek, hormonaal, seksueel ook. Je seksualiteit ontdekken. Ook ontdekken of je nou op jongens of meisjes valt. Of hoe je seksualiteit er dan ook uitziet. En dat stop je eigenlijk. En wat je ziet, ten eerste, de vraag is of je daarmee een fuik in zwemt. Dus of je nog wel in staat bent, als jij het gevoel hebt, echt enorme aversie richting je lichaam te hebben en echt het gevoel hebt niet in dat lichaam te kunnen blijven, of je daar misschien ook overheen kunt groeien. Mm-hmm. Omdat je dat je op een gegeven moment je lichaam meer gaat accepteren. Als je die puberteit staakt, is het nog maar de vraag of dat dan lukt. Mm-hmm. En het tweede is, wat we de hele tijd zien uit alle onderzoeken, is dat het niet een pauzeknop is, maar gewoon een eerste stap in die medische transitie. Dus 98% in sommige onderzoeken, ik zag het nu van 0-4%. In sommige onderzoeken 43 van de 44 kinderen die beginnen op die puberteitsremmers gaan door met een hormonale, dus genderbevestigende hormoon, dat is dus testosteron of estradiol. En daarna sommige van hen ook die chirurgische ingrepen. En dat betekent dus, en dat is het grote probleem, dat je bij een jonge tiener op basis van zijn gevoelens En op basis van het zelfinzicht en zijn beoordelingsvermogen, hoe hij de rest van zijn leven, of zij de rest van zijn leven wil doorbrengen en zijn lichaam daaruit wil laten zien, op basis van die gevoelens neem je dus een hele ingrijpende stap waarmee je eigenlijk een fuik in komt.
13: En meneer Vermeeren zegt, in Nederland onderscheiden ons van andere landen omdat dat proces heel zorgvuldig gaat. Dat blijkt dan ook uit dit onderzoek. Ja. Het is niet even een wens die zomaar opdoet die dan vervolgens wordt uitgevoerd. En waarom bent u daar dan toch niet gerustgesteld door?
17: Nou, ik vind het heel teleurstellend wat de Gezondheidsraad eigenlijk daar heeft gedaan. Want die zorgen die kwamen omdat er dus in het buitenland wordt gezegd, wij kappen ermee. Of wij gaan het alleen nog echt heel terughoudend in onderzoeksverband doen. En wat zegt de Gezondheidsraad? Is de zorg daar nou echt anders? Ze zeggen, het is onduidelijk. Of daar hetzelfde exploratieve karakter. Dat staat letterlijk in het onderzoek. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk niet grondig genoeg onderzocht. Wat er dan echt zo verschillend is tussen Finland of tussen Noorwegen. En het is toch eigenlijk heel bevreemdend dat je zegt, ja, wij zijn de enige in Nederland. Wij zijn zo uitzonderlijk goed. Die anderen die bakken er gewoon niks van. Wij zijn exceptioneel goed in dit Dutch Protocol. En daarom zijn wij de enige die het kunnen. Dat vind ik gewoon heel lastig te geloven.
13: Overschatten we onszelf, meneer Vermeeren?
18: Nou, wat het rapport tegelijkertijd ook zegt, en ze hebben teruggekeken, hoe verhouden wij ons nu ten opzichte van de UK, waar ze heel affirmatief werkten en te snel gingen, en nu, en hebben ze nu de indruk dat in ieder geval wij meer op een gelijke manier werken, dus de UK eigenlijk toegegroeid is naar het Nederlands systeem, en gelukkig niet omgekeerd. De andere kant is, moet ik toch ook benadrukken, het ontwikkelen van puberteitskenmerken die niet degene zijn die je wil, kan serieus impact hebben. Dit gaat over jongeren die weer bij ons komen. Goed, ik werk niet in genderklinieken, af en toe wel in de gewone praktijk. Mm-hmm. Die echt intensief lijden. Die heel depressief zijn doordat ze in dat verkeerde lijf zitten. Ja. Doordat ze suicidaal worden, zichzelf beschadigen. En dat is niet min. En als het natuurlijk jaren na een tijd blijft bestaan, dat heeft natuurlijk zijn impact ook op die ontwikkeling.
13: Dus de wereld die mevrouw Hertzberger schetst, is ook niet pijnloos?
18: Nee, nee, zeker niet.
13: Nee, mevrouw Hertzberger?
17: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het gewoon sowieso als je zoveel aversie voelt en als je zo het gevoel hebt niet in het juiste lichaam te zitten, dat kan hemeltergend zijn. Dat kan mensen heel, heel depressief maken.
13: Ja. En u zegt, maar doe maar toch maar niet die puberteitsrenners. Dus hoe maakt u dan die afweging?
17: Nou ja, ik denk dat je daar veel terughoudender mee moet zijn. Ja. Dus ik denk dat wel degelijk je transgenderzorg goed moet inrichten en beschikbaar moet maken voor mensen die er duurzaam van overtuigd zijn dat zij van een andere genderidentiteit hebben. Maar wat er
13: Maar ik denk dat daar heel veel mensen het mee eens zijn. Dat u daar meteen over eens bent, ook aan tafel. Misschien ook met heel veel mensen die in die sector werken. Maar wanneer die duurzaamheid, dat is natuurlijk het relatieve. En daarvan bent u een stuk voorzichtiger dan misschien de artsen nu.
17: Ja, maar ik denk dat wat er nu gebeurt is dat eigenlijk kinderen die veel psychiatrische aandoeningen hebben, dus die oorspronkelijke groep net iets meer jongetjes, of in ieder geval de patiëntengroep die zich eerder presenteerde, die dus niet heel ernstige mentale problematiek hebben. Dit zijn veelal meisjes die er recent achterkomen dat ze misschien genderdysforie hebben. En dat je ziet dus ook in de Zembla-documentaires dat uitgebreid naar voren gekomen, dat een heleboel van die mensen zeggen, ja, maar misschien had ik dat wel helemaal niet. En er zijn echt een aantal casussen van detransitie, van spijt. En de Gezondheidsraad concludeert ook, we weten niet op lange termijn hoe dit gaat. Maar je moet bedenken dat je dus op basis nogmaals van gevoelens van een jonge tiener een onomkeerbare beslissing neemt over fertiliteit. En de meeste van deze kinderen kunnen nooit meer een gezin beginnen. Over de rest van hun leven, hun identiteit, hun fysiek, hun lichaam. En dat is gewoon een enorm ingrijpende beslissing.
13: Ja, zometeen komen we ook nog wel bij het voorbeelden van mensen die spijt hebben gehad van hun transitie. Maar het gaat hier ook over de enorme toename. Want in 2020 waren er nog 1200 jongeren die zich hebben aangemeld voor medische hulp bij genderdysforie. In 2022 al een kleine 3000. Hoe duidt u die cijfers, meneer Vermeeren?
18: Ja. Nou, we kunnen het niet uit, dat zeggen ze ook in het rapport. We hebben eigenlijk te weinig onderzoek hierover. En dat is een van de dingen, denk waar wij het zeker over eens zijn over dit rapport, is dat er veel meer onderzoek moet gebeuren op dit vlak. Onder andere op vlak van
13: Maar het gaat ook al over kinderen die nu met deze vragen worstelen. Dus je kunt ook niet 10 of 15 jaar wachten tot al dat onderzoek is gedaan, toch?
18: Klopt. Maar goed, het onderzoek hoeft geen 10 of 15 jaar te duren. Zeker niet prevalentieonderzoek. En dan onderscheid maken tussen wat zijn gewone twijfels van pubers, wat zijn intrinsieke twijfels, wanneer lijden ze en welke stap moeten zetten. Daar moet u echt veel beter zeggen.
13: Maar mevrouw Hertzberg doet een claim over uw vakgebied. En namelijk dat jongeren en kinderen, en u bent hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, dat die andere mentale problemen hebben die zich vertalen in wensen over hun geslacht. Ja. Herkent u die zorg?
19: Ja, ik herken dus ook, kijk, en dat staat ook in het rapport, de groep is veranderd. Hè? Mm. Ze zijn op oudere leeftijd komen, ze hebben vaak meer andere aandoeningen zoals ADHD en autisme. Dus dat is iets wat wij ook zien in deze populatie en waar wij ook en goed moeten kijken, is dit Dutch Protocol, hoe passend is dit voor deze groep? Op dit moment zeggen we, het is passend. Hè? Want het is in ieder geval goed om blijvend onderzoek te doen, om te kijken van, ja, maar gaat het wel goed?
2: Maar betekent dat ook dat mensen onnodig in transitie gaan, omdat ze eigenlijk een andere aandoening hebben, maar dat niet goed behandeld kan worden?
19: Op dit moment hebben we geen aanwijzingen dat dat er is. Wat het rapport ook zegt, en dat er de mensen die spijt hebben, dat we die beter moeten onderzoeken en die we ook meer ruimte moeten geven. Want het is misschien zo dat die misschien er niet mee durven komen, of dat die zich terughoudend voelen. En daar moeten we zeer grondig doen, ook om daaruit te leren.
17: Ja. De vraag is wat je doet bij onzekerheid. Of je dat dan wel doet of niet doet. En ik zou denken, waar ik voor pleit, is dat als je met zulke grote onzekerheid te maken hebt, dat je dan liever een fout maakt door het niet te doen, door niet te handelen, dan door wel te handelen. Maar ik heb eigenlijk een vraag voor meneer.
2: Ja, nou, heel graag.
17: Ja, want ik las nog een interview bijvoorbeeld, waarin u ook aangeeft dat de psychische kwetsbaarheid van jongeren enorm is toegenomen. En dat u dat ook ziet in de spreekkamer. Met name meisjes. Meisjes zijn net nog iets psychisch kwetsbaarder dan jongens. Hoe ziet u eigenlijk die ontwikkeling, die enorme toename van al die meisjes in de genderkliniek, in dat licht? In dat licht van de maatschappij, waar ook veel meer aandacht is gekomen voor gender?
19: Ja, we zien in elk geval parallel in de toename van automutilatie, suicidaliteit en andere zaken. En ook inderdaad genderdysforie. Alhoewel we daarin dus niet weten, is die toename echt een toename van het aantal? Of zijn degenen die zich later zouden uiten, komen die eerder? Want we weten dat 2/3 van de totaal aantal mensen zich aanmelden zijn volwassenen. En nu is er grotere openheid. Het is gewoon, mensen voelen zich
2: mensen die het misschien 10 jaar geleden wel hadden gewild, melden zich toen niet aan. Maar doordat er in het publieke debat over gesproken wordt, zijn
19: komen die veel eerder bij ons. Dus dat moeten we kijken of dat niet eerder het effect is dan een toename van andere problemen. Ja. Tegelijkertijd, toch te antwoorden op uw vraag, denk ik dat een reden is om heel zorgvuldig onderzoek te doen. Om te kijken, die genderdysforie die er is, is die intrinsiek ook al langer aanwezig? En staat die inderdaad los van die andere problemen die er zijn?
2: Bent u het eens met het principe van mevrouw Hertzberger dat je liever onderbehandelt dan overbehandelt? Dus liever, je doet sowieso pijn, maar liever aan de voorzichtige kant gaan zitten dan aan de andere kant?
19: Ik denk zeker dat we altijd voorzichtig moeten zijn met alle vormen van ingrijpen, alle vormen van medicatie enzovoort, ook zelf psychotherapieën, absoluut, daar ben ik helemaal mee eens. Maar wij zien ook jongeren die vooral die extreme genderdysforie hebben en die daar echt onder lijden. Ja, en

0: kwetsbaarder dan jongens. Hoe ziet u eigenlijk die ontwikkeling, die enorme toename van al die meisjes in de genderkliniek, in dat licht? In dat licht van de maatschappij waar ook veel meer aandacht is gekomen voor gender?
1: Ja, we zien in elk geval parallellen in de toename van automutilatie, suicidaliteit en andere zaken. En ook inderdaad genderdysforie. Alhoewel we daarin dus niet weten, is die toename echt een toename van het aantal? Of zijn degenen die zich later zouden uiten, komen die eerder? Want we weten dat 2/3 van de totaal aantal mensen zich aanmelden en zijn volwassenen. En nu is er grotere openheid. Het is gewoon. Mensen voelen zich
2: dus mensen die het misschien 10 jaar geleden wel hadden gewild, melden zich toen niet aan. Maar doordat er in het publieke debat over gesproken wordt, zijn
1: komen die veel eerder bij ons. Dus dat moeten we kijken of dat, dat niet eerder het effect is dan een toename van andere problemen. Ja. Tegelijkertijd, om toch te antwoorden op uw vraag, denk ik dat dat een reden is om heel zorgvuldig onderzoek te doen. Om te kijken, die genderdysforie die er is, die intrinsiek ook al langer aanwezig? En staat die inderdaad los van die andere problemen die er zijn?
2: En
1: want dat vind ik een belangrijke.
2: Bent u het eens met het principe van mevrouw Hertzberger dat je liever onderbehandelt dan overbehandelt? Dus liever, je doet sowieso pijn, maar liever aan de voorzichtige kant gaan zitten dan aan de andere kant?
1: Ik denk zeker dat we altijd voorzichtig moeten zijn met alle vormen van ingrijpen, alle vormen van medicatie enzovoort. Ook zelf psychotherapieën, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar wij zien ook jongeren die vooral die extreme genderdysforie hebben en die dan die daar echt onder lijden. Ja, en dan moet je wel stappen zetten.
2: Heeft u daar genoeg oog voor?
1: Ik denk dat er zorgvuldig gewerkt wordt.
2: Als de artsen zelf denken dat het zorgvuldig genoeg gaat, heeft u daar dan genoeg oog voor, mevrouw Hertzberger?
0: Ja, dat is. Ik zie dat in Nederland heel veel, dat artsen vinden dat het zorgvuldig genoeg gaat. Ik zie dat in het buitenland niet zoveel. Ik zie dat in dezelfde. Ik bedoel, dit zijn niet de columnisten en de Kamerleden in het buitenland die deze zorgen aan de kaak hebben gesteld. Ik heb alleen maar gereageerd op wat psychiaters in Finland, maar ook de review, de CAS review in Engeland. Engeland opleverde. Dus daar kwamen mijn zorgen uit voor. Daarom heb ik deze motie ingediend. Juist om, ook om meer onderzoek te doen. En de vraag is, terwijl je wacht op dat onderzoek, wat doe je daarmee?
2: In de tussentijd,
0: En er dient zich natuurlijk een goede mogelijkheid aan om te onderzoeken wat er gebeurt. Want er worden nu, door die terugtrekkende beweging in Finland en Engeland, worden er plotseling een heleboel kinderen niet behandeld of pas later behandeld. Het zou heel interessant zijn om te zien hoe het met die kinderen gaat en waar zij staan 10 jaar later of 5 jaar later, of zij alsnog een medische transitie ingaan, of dat een heel aantal van hen toch leert leven met hun lichaam, of misschien zelfs eroverheen groeit.
2: Ja. In media zijn natuurlijk altijd verhalen te vinden van jongeren die spijt hebben van hun transitie. Laten we er even naar 2 luisteren en de eerste stem die we horen is Vervormd.
3: Ik was minderjarig en ik heb ook het idee dat ik een soort misleid ben, omdat ik in eerste instantie van gemeenschap op het internet het idee kreeg dat dit was wat een probleem was waar ik mee moest dealen en dat dit de enige oplossing was. En het VU is daar eigenlijk alleen maar in meegegaan en heeft dat alleen maar bevestigd.
4: Oké, ik heb wel spijt van het feit dat ik nu wat meer littekens op mijn borst heb, maar ja, als ik maar 1 eierstok had, eentje, had ik maar een ei. Ja.
2: Zijn dit hele anekdotische voorbeelden, meneer Vermeeren, of komt u dit vaker tegen?
1: Heel het rapport gaat uitgebreid in over mensen die spijt hebben of detransitie. 2 verschillende dingen wel zijn.
2: En detransitie betekent dat je weer omdraait? Of?
1: Ja, dat weer omdraait. Dat hoeft geen spijt voor te hebben om dat te doen. Maar sommigen hebben spijt en gaan wel verder. Dus in ieder geval, maar spijt is een belangrijk thema daarin. Wetenschappelijk is er weinig over te vinden. Er is wel een duidelijke oproep, en die ondersteun ik helemaal, om meer open te staan voor mensen die spijt hebben of een traject willen stoppen. En ik denk dat we daar absoluut ook als artsen heel zorgvuldig moeten in zijn. En ook als psychologen uiteraard.
2: Ja. Hetty, die stuurt naar de NPO Luister-app een vraag. Ze vraagt zich af, komt het door sociale media zoals TikTok dat jongeren in aanraking komen met deze ideeën en dat ze daardoor denken dat ze in het verkeerde lichaam zitten? Is dat een effect?
1: Ik denk dat de sociale media zeker effect heeft op hoe iemand zich voelt, identiteit en gender. Maar dit gaat over echt genderdysforie. En daar zien we dat het al voor sociale media heel vaak aanwezig was. Dus het is ook iets meer intrinsieks en langdurig afwezig. Het begint trouwens al vaak op heel vroege leeftijd ook. Ja. Waar dat effect toch minder is.
0: Okay. Die enorme toename, zou die verklaard kunnen worden door sociale media? Mede verklaard kunnen worden door sociale media? Of denk je dat er zoiets is als sociale besmettelijkheid?
1: Ik zou er graag een antwoord op geven, maar zelf het hele rapport waar ze grondig ingegaan zijn op al deze aspecten heeft daar geen antwoord op gegeven. En ik denk dat het goed is om daar wel werk van te maken.
0: Wat ze zeggen, want ik was daar ook wel benieuwd naar, van

0: een van de vragen die ik ook heb gesteld. Kun je dat nou goed scheiden? Want we leven de afgelopen jaren, nou, ik heb het in mijn column gendergekte genoemd, maar waarin gender heel nadrukkelijk aanwezig is geweest in de afgelopen jaren. Voor sommigen ook heel goed, hè, want er is veel discriminatie en er is weinig ruimte om een andere genderidentiteit te hebben. Maar het liep wel heel erg ver door, waar je bij vergaderingen moest zeggen of je graag als hij of zij wilde worden aangesproken. Waar de vrouwentoiletten werden opgeheven omdat er een klein groepje mensen eigenlijk in vertwijfeling twijfelt bij het toiletbezoek en daar last van heeft. Dus we hebben in de maatschappij eigenlijk het non-binaire heel ver doorgevoerd. Ja. Sociale media is het alom vertegenwoordigd geweest. En de Gezondheidsraad zegt eigenlijk dat ze door psychosociale evaluatie of psychosociale analyse eigenlijk die externe druk heel goed kunnen scheiden van die intern gevoelde genderdysforie. En ik vond dat toch wel heel knap. Ja. Want volgens mij zit het op een gegeven moment ook in het drinkwater.
1: Ik weet niet of het in het drinkwater zit, maar we zien...
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja, alles hangt natuurlijk met elkaar samen, daar ben ik mee eens. Maar ik vind toch wel dat we die wat u dan het column noemt, die gekte, die we in scholen zien, die we ook echt moeten scheiden van toch een veel kleine groep die echt leidt doordat ze in het verkeerde lijf zich geboren voelen. Dat is
2: hoe doet u dat hoe doen uw collega-psychiaters dat in de behandelkamer? Hoe maak je dat onderscheid tussen een doorleefde wens en meegaan op een hype? Het lijkt me best ingewikkeld.
1: Het is zeker ingewikkeld en het is zeker niet een zwart-wit. We hebben niet een radiologisch filmpje om daar...
2: Nee, u heeft niet een botbreuk is een botbreuk of niet.
1: Maar wat we wel doen is natuurlijk één, praten met de jongeren en de ouders. Ja. Niet onbelangrijk, die omgeving. Waar we heel de ontwikkeling in kaart gaan brengen van heel vroeg tot nu. En dat we al die andere aspecten die gebeurd zijn in het leven ook in kaart gaan brengen. Inclusief natuurlijk het sociale media gebruik en hoe ze daarin zitten. En dat zijn dingen die we allemaal samenleggen om uiteindelijk te wegen van hoe schatten we dit verhaal van deze persoon in.
0: Ja. Dat is die verhalende diagnostiek waar je het eerder over had. Ja. En tegelijkertijd had ik het zo vertrouwwekkend gevonden als de Gezondheidsraad nou had gezegd: als je niet voor je puberteit genderdysforie ervaart, kom je niet in aanmerking voor deze behandeling.
2: Was dat goed geweest, meneer Vermeeren? Je moet het al vanaf je vierde, vijfde of zesde hebben gevoeld en niet als je 12 of 13 bent.
1: Nou, wat erin staat nu is vanaf de vroege puberteit moet je het voelen. En dat vind ik prima. Het is natuurlijk wel een vaag begrip, maar het is toch wel belangrijk. Ook de vroege puberteit ontstaat ook hoe je staat als meisje of jongen in het leven. En ik denk dat dat ook een prima moment is. Later natuurlijk, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Ja. En dan is het heel... Ja, een gevolg van andere zaken.
2: Maar kan dit zich niet ontwikkelen als je 15 of 16 bent?
0: Nou, dat is heel erg de vraag. Ik denk dat dat wel kan, ja. Maar ik denk dat het zeker kan. De vraag is, kun je met genoeg zekerheid van de 14, 15-jarige zeggen: ik weet dat jouw geleefde ervaring echt een geval van genderdysforie is. En wij gaan definitief, onomkeerbaar, een medische behandeling inzetten die jouw lichaam volledig aanpast.
1: Ja. Wat lastig hier ook is om daar een leeftijd op te plakken. Omdat we weten dat puberteit ontstaat in bepaalde leeftijdsmarge. En de ene is sneller dan de andere. Dus in die zin zouden mensen ook geen dienst bewijzen door te zeggen 12 of 14 of...
2: Is het voor medici ingewikkeld dat dit hele onderwerp ook onderdeel is geworden van de cultuuroorlog die we in het Westen uitvechten? Het is misschien in Engeland en zeker in Amerika erger dan in Nederland, maar drukt dat zijn stempel op de sector?
1: Zeker. We hadden het er net nog over. Het is heel moeilijk als ik iets verkeerd zeg hier, dan kan ik door de ene of de andere kant belaagd worden dat ik iets verkeerd gedaan heb. En dat zou misschien mijn huivering zijn om hier niet te zitten. Maar goed, want het is belangrijk genoeg om hier wel te zitten. Ja. Maar dat vind ik een lastige. En ik merk het zelf ook in de wetenschappelijke wereld, ook op congressen, dat er toch vaak gesteld wordt: ja, maar er zitten te veel van die of te veel van die kant die een verhaal vertellen. Terwijl ik denk van ik zou heel graag een genuanceerd debat voeren om te kijken en vanuit het perspectief van het kind, de jongeren en diens omgeving, wat is het beste voor hen?
2: Hoe kunnen heeft u zich daar ook schuldig aan gemaakt door het te hebben over gendergekte in uw column en over genderneutrale toiletten waar vrouwen worden aangevallen door mannen?
0: Nee, ik vond die maatschappelijke context wel, nou goed, gendergekte, hè, dat is een beetje columnistiek, laten we het zo zeggen. Hmm. Maar ik wilde die maatschappelijke context er zeker wel bij betrekken. Maar ik ben het helemaal eens, laten we elkaar dan daar vinden. Ja. Ik zag Hillary Cass vorige week nog spreken op een conferentie. Zij zei ook, als ik één ding wil dat anders is, is dat het niet zo zwart-wit is. Ja. Dus dat we elkaar niet in de haren vliegen. Wat ik heel jammer vond, er was op een gegeven moment een congres in Nederland waar Kaas kwam en Katialen met alle kopstukken van de genderzorg. En daar had ik graag bij willen zijn, maar ik mocht er niet bij zijn. Nee. Ik had me graag nog meer willen verdiepen.
2: Oké. Dank jullie wel. Rosanne Hertzberg is microbioloog en oud-Tweede Kamerlid. En ook dank aan hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeij. Zometeen de Rode Draad. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
4: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
4: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: NPO Radio 1.
13: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis legde de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens commentator Jan Roels hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
14: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
13: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak

0: Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2, maar die kwamen er niet uit. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wat wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB verkeersinformatie. De laatste files van de avondspits. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam-Kralingen gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel 10 minuten. Op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Daar loopt het vast tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt nog op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voorheen 3 kilometer file, maar de vertraging is fors bijna 20 minuten.
2: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: NPO Radio 1.

0: Een hele goede avond en welkom bij de Rode Draad van 6 juli. Vandaag zoeken we naar de juiste aanpak van dakloze drugsgebruikers. Kijken we in de boekenkast van een oud-commandant. Leren we alles over Marga Klompé en reizen we naar Amerika. En zometeen zorgen we ook nog eens voor dat Anouk wat Buma-inkomsten krijgt. Maar eerst tijd voor een rondje langs de velden, want er is weer van alles gebeurd. Internationaal is grote verontwaardiging ontstaan over het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun op het WK voetbal op te schorten. Media en prominente voetbalgezichten spreken er schande van.
1: It absolutely stinks, let's be really clear.
2: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
3: So they've not overturned the red card, but they've suspended the ban.
4: It seems unfair, because it is unfair.
0: Ja, Donald Trump heeft vandaag erkend dat hij in een telefoongesprek met FIFA-voorzitter Infantino om een herziening van de rode kaart heeft gevraagd. Trump stelt dat de actie waarvoor hij rood kreeg geen overtreding was. Nou ja, vannacht om 2:00 speelt België tegen Amerika en dan zullen we zien of Balogun wel of niet meespeelt. We blijven even op het voetbalveld. Vanuit het Azteca Stadion werd de Engelse voetballer Jordan Henderson met een brancard weggedragen. Hij struikelde over een reclamebord. En dat terwijl hij geen minuut had gespeeld. Ook voor de stembanden van aanvaller Harry Kane was het einde wedstrijd.
5: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I've just been singing there. I can't really talk.
0: Als mijn stem zo vandaag had geklonken, had ik hier niet gezeten, denk ik. Maar goed, droevig muzieknieuws dan. De Nederlandse gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is op 28 juni overleden. De gitarist was vooral bekend van de band Toontje Lager.
6: Je stond

0: kennen we wel, hè?
1: Op zijn website schreef de Braconnier dat als zijn website 1 persoon per jaar overhaalt om gitaar te gaan spelen, zijn doel is bereikt. Want gitaarspelen is het mooiste dat er is. Gerard de Braconnier werd 70 jaar. Ja, een piepklein lichtpuntje dan uit het door verwoestende aardbevingen getroffen Venezuela. 9 dagen na de ramp haalden brandweerlieden dit weekend een papegaaitje levend onder het puin vandaan.
2: Mira, rescatamos a Panchito.
3: Panchito! Sobreviviente, Panchito.
2: Panchito.
3: Papi, ja, tomate bastante.
1: Panchito, dat is een stuk mooier woord eigenlijk dan papegaai. Ja, en zo'n Panchito bestaat voor ongeveer 3/4 uit water. Dus dat Panchito het 9 dagen heeft uitgehouden, dat mag daarom gerust een klein wonder heten. Nog meer vliegende dieren, want wie dit weekend op het strand bij Callands Oog naar de lucht keek, kwam ogen tekort. Bij het jaarlijkse vliegenfeest waren onder meer vliegende inktvissen, een enorme hamster en een felgekleurde draak te zien. En dat zorgde voor enthousiasme, maar ook voor een traan.
4: Oh, het is fantastisch. Het is zo mooi. Ja, het is zo leuk. Ja, zo de moeite waard.
5: Niet normaal, hè? Geweldig. Ja, stop. Het is gewoon heel veel werk. Schaf.
1: Ja, waardering voor hard werk. Prachtig. Gaan we het nu ook over hebben, overigens. Want iedereen kent deze plaat wel. Girl.

0: vraag is, komt er nog zo'n mega-hit van Anouk? Want voor het opnemen van haar 16e studioalbum heeft superster Anouk een wel heel bijzondere route gekozen. Ze wil namelijk een crowdfunding starten. Omdat het maken van een album zo duur is geworden dat ze al jaren in de rode cijfers staat. En ja, als een artiest als Anouk, een van de grootste artiesten van ons land, het al moeilijk heeft, hoe moeilijk is het dan voor de nieuwe generatie muzikanten? Daar ga ik het over hebben met de directeur Rob Kramer van het Artes Conservatorium in Enschede. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. En Arjen Mollema, voorzitter van BAM Popauteurs, de belangenvereniging van artiesten. Ook welkom hier in de studio, fijn dat je er bent. Arjen, ik begin even bij jou. Anouk, ja, het is een van de grootste artiesten van ons land, mag ik dat zeggen?
2: Ja, zeker.
0: Toch?
2: Denk ik wel, ja.
0: Hoe kan het dan dat zij, juist zij eigenlijk geen geld heeft om een nieuw album in elkaar te zetten?
2: Ik kan niet in een huishoudboekje kijken, dus dat ik weet niet precies.
0: Nee, je hebt geen inzage gehad in haar rekeningen, dat soort dingen.
2: Okay. Nee, dat wilde ze niet geven. Heel jammer. Maar maar kijk, het is ook gewoon heel duur, hè, plaat opnemen. Dus dat kost gewoon geld. En ik kan me best voorstellen dat zij op een gegeven moment denkt van vind ik dit de investering nog waard? Want ik weet helemaal niet of ik zin heb om dat dan te doen, al dat geld erin te stoppen, zonder dat je weet of het ook weer iets op gaat leveren. Mm-hmm. Ik denk dat daar bij haar een beetje ook, als ik haar bericht las, dat daar de twijfel zit.
0: Omdat het een te grote gok is dan?
2: Misschien wel, ja. Omdat je natuurlijk, je moet het ook weer terugverdienen. En als die kosten steeds hoger worden en het uitzicht op inkomsten, zoals het zo suf heet, dan niet zo heel zeker is, dan ga je natuurlijk ook wel even achter je oren krabben.
0: Ja, dan ga je even nadenken of je dit wel moet doen. Rob, directeur van het Artes Conservatorium in Enschede, verbaasde dit bericht jou?
3: Ja, tot op zekere hoogte wel, ja.
0: Waarom?
3: Anouk is ondertussen een hele grote artiest, ook in Nederland. Of juist in Nederland. En Nederland is ook een heel klein gebied waarin je geld kan verdienen. Maar dat zij dit bericht de wereld instuurde, gaf mij twee signalen. Namelijk dat Nederland een heel klein gebied is waar het serieus geld verdienen als artiest moeilijk is. Maar ook dat ik dacht van, daar zijn we nu met z'n allen. Want tegenwoordig wordt het geld verdiend op Spotify, op allerlei socials. Maar minder op het verkopen van albums.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van als Anouk een crowdfunding moet starten, dan zijn we op een soort dieptepunt beland met elkaar.
3: Nee hoor, want dat is namelijk wat mijn
0: Dat is een positief
3: studenten
0: punt, was dit.
3: Doen.
0: Zo klonk het niet erop, maar goed.
3: Nee, mijn studenten in jaar 3 en 4 starten hun album met crowdfunding.
0: Oké. Okay. Dus gewoon dus heel normaal om te doen.
3: Voor mij is dat heel normaal, want je verzamelt eerst mensen om je heen waar je album aan verkoopt. Voordat je heel veel geld investeert in een nieuw album.
0: Oké, okay, ik zie Arjen hier een beetje bedenkelijk kijken, Rob.
3: Dat is denk ik ook wat het is een hele logische werkwijze. En Anouk heeft daar een heel goed model nu voor. Want die denkt, ik heb heel veel fans.
0: Ja.
3: En zij is een groundbreaking artiest geweest voor heel veel mensen.
0: Oké, maar laten we even bij de basis beginnen, Rob. Want Arjen die zei net dat er hoge kosten zijn voor het maken van zo'n album. Kost gewoon heel veel geld. Nou, misschien is het wel een gok die ze maakt. Arjen, kun je uitleggen waar die hoge kosten vandaan komen?
2: Nou ja, kijk, dat hangt vanaf hoe je het wil inkleden. Dus als jij een studio in Amerika huurt en je gaat daar weken zitten om op te nemen en je huurt hele dure en dus ook hele goede muzikanten in, dan is dat natuurlijk een andere afweging dan wanneer je alles met AI gaat laten inspelen. Waar ik trouwens absoluut geen voorstander van ben. Dus dat
0: Anouk ook niet, want Anouk ze had gezegd, ik wil fysieke instrumenten bij mijn opnames.
2: En dat waardeer ik aan Anouk, want ik denk dat dat ook is wat haar Anouk maakt. Hè? Dat zij gewoon, we kennen dat haar songs denk ik vanaf het begin af aan al. Je hebt dat beeld van dat zij ik ben even de naam van haar songwriter vergeten, van een van de mensen waarmee ze schrijven, maar dat ze daar samen mee zit te schrijven. En dat is gewoon even menselijke arbeid. Noeste.
0: Hard werken.
2: Daar erbij schrijven. Dat kost gewoon allemaal geld.
0: Precies, ook duur werk.
2: Duur werk, duurder geworden ook, denk ik. Hè? En ook bij toeren. Mm-hmm. Maar waar het hem in zit is dat, en Rob zei dat net ook, vroeger ging je toeren om albums te verkopen. En tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus dan maak je eigenlijk een album om te kunnen toeren.
0: Ja.
2: En je hebt dus verschillende soort van communicerende vaten met elkaar. Dus en het stomme vind ik wel. Ik vind het heel goed dat Anouk dit aansnijdt. Hè? En ik vind het ook heel kwetsbaar eigenlijk dat zij dit doet. Dus heel goed dat ze dat doet. Want heel veel mensen denken ook van ja, Anouk die is binnen. Daar hoeven we geen zorgen over te maken.
0: Dat was mijn eerste gedachte toen ik dit las.
2: Precies. Ja, nou, kijk, en nogmaals, ik kan niet in een huishoudboekje kijken. Dus misschien is zij binnen. Hè? Ja. Ik ga daar niet over. Maar ik vind het wel heel goed dat zij toch een soort van die noodklok trekt. Van ja, moet je horen. Het is niet allemaal zo koek en ei en zo makkelijk.
0: Maar je noemt hier AI. Misschien komen we daar zo nog wel even op. Rob, jij noemde ook al even Spotify. Want je zei, er wordt hier heel veel geld, wordt heel veel geld verdiend. Of in ieder geval, er wordt geld verdiend door artiesten op Spotify. Toen zag ik Arjen nee knikken. Het is natuurlijk ook zo dat er heel veel kritiek is op die streamingsdiensten van Spotify. Want ze betalen artiesten te weinig uit. Dat zeggen heel veel mensen al langer. Dat zeggen jullie denk ik ook als belangenorganisatie.
2: Zeker, dat zeggen wij inderdaad ook. En dat is ook waar. Hè? Het is steeds moeilijker om geld als artiest en songwriter te halen uit streaming.
0: Dus maar ligt dat dan hieronder? Dat het gewoon steeds moeilijker is geworden om met die oude manieren, en dan noemen we streaming maar even ouderwets, om met die manieren geld te verdienen? En dat je daarom dan zo'n crowdfunding nodig hebt.
2: Ik zie het als nieuw, hè? Dus het grappige is dat je natuurlijk papa vertelt. Vroeger had je dan cd'tjes die je nog wel eens kocht. Ja, ik weet niet of je nog in je kast
0: staat. Nee, ken ik niet.
2: Nee, zie je wel. Ga je al.
0: Ik ben 28.
2: Maar ja. Nee, dus Spotify is al eigenlijk een soort van de nieuwe manier. Maar dat is dus al minder aan inkomsten. Mm. Dus jij zegt dat is dan de oude manier. Dat werkt niet meer. Maar dat is, die manier levert niet gegarandeerd wat op. Nee. Dus waar moet je het geld dan vandaan halen? Ja. Wellicht van toeren, maar ook dat
3: maar het verdienmodel is gewoon heel erg veranderd.
2: Zeker.
0: En kun je dat uitleggen, Rob, wat je daarmee bedoelt?
3: Het is afhankelijk van hoe lang je teruggaat. Vroeger was de plaat, wat Arjen net ook zegt, was een manier om, daar ging je mee toeren. Je verkocht de plaat en dan dat was de reden waarom je kon spelen. En nu is dat gewoon echt heel anders. Mensen verkopen tickets op TikTok. Ja, dat is ook een manier. Maar die 0,003 cent die je krijgt voor een stream is geen echt serieus verdienmodel meer. Nog meer voor Anouk, want ik vind Anouk niet het beste voorbeeld in deze, want die heeft een zekere standing in deze wereld.
0: Ja, maar ze was wel in het nieuws, dus vandaar dat we het aan Anouk ophingen.
3: Ja, maar dat is het leuke dat Anouk deze post doet.
0: Ja.
3: Want als een van mijn studenten dat zou doen, zou niemand daarin geïnteresseerd zijn. Als Anouk het doet wel.
0: Ja. Ja, nou goed dat we het erover hebben dan, Rob. Toch even, ik ga de naam Anouk nog heel vaak noemen. Excuus daarvoor alvast.
3: Ja.
0: Ze krijgt in ieder geval, net als jullie tenminste, als ik dat zo goed filter uit jullie woorden, best wel veel begrip ook voor haar oproep. Er staan heel veel hartjes en liefde en zo onder die post die ze posten. Collega artiesten, die begrijpen de keuze wel. Laten we even luisteren.
4: Ja, ik heb een tijdje geleden al besloten om niet meer een heel album op te nemen, want ze heeft gelijk. Het is te duur.
5: Je kan het natuurlijk zo gek maken als dat je zelf wil, hè, qua kosten. Maar het klopt wel.
4: Prijzen reizen wel uit de pan, hè. Het is allemaal zo bloedverziekend duur aan het worden. Het opnemen in studio's met live muzikanten.
6: Kijk, vroeger verkocht je cd's. Alleen ja, als je nu nog een cd-speler in de auto hebt, dan is het met alle respect een oude auto. Maakt nog niet uit. Maar wij verkopen geen cd's meer.
0: Ja, eigenlijk een beetje wat jullie zeggen. Maar er is ook kritiek. Laten we dan ook maar meteen luisteren.
4: Op het moment dat je heel veel optreedt, dan is het wel de moeite waard om dat goed te doen. Ja, als je niet veel optreedt, dan kost het heel veel geld.
7: Nee, dat vind ik een beetje... Ja, ik zou het niet vragen zo. Nee, dan zou ik stoppen.
8: Dan moet ze gewoon aan het werk. En daarbij is het ook nog eens een keertje zo dat... het is een fantastische zangeres, dus je moet niet zeiken. Gewoon platen blijven maken. Misschien iets meer optreden.
0: Ja, want we hebben het over de prijs wat je krijgt op Spotify. We hebben het over hoe duur het is om die albums te maken. Rob, is deze kritiek terecht, vind jij? Want je kunt ook zeggen, ze moet gewoon niet zeuren weer het podium op.
3: Nee, de grap is natuurlijk heel erg anders. Tegenwoordig denken mensen dat muziek gratis is. Want je zet Spotify aan en alles is gratis. Maar iedereen wil het resultaat en niemand het proces. En zelfs het werk van Anouk, die ondertussen aan haar 15e plaat bezig is, denk ik... Daar zit ontzettend veel tijd, energie, geld en manieren in.
0: Zijn we te gemakkelijk gaan denken over muziek?
3: Het is nu gratis geworden. En dat is het niet. Er zit gewoon ontzettend veel liefde, energie en tijd en geld in.
0: Ja.
3: En op Spotify denken wij dat het gratis is, maar dat is het niet.
0: Ja, maar als we het hebben over liefde, tijd en geld, dan hoort daar toch ook Arjen het optreden bij. Daar kun je toch heel veel geld mee verdienen. Ik bedoel, als Anouk nu een optreden zou aankondigen voor over 2 maanden, dan verkoopt ze toch gewoon een stadion uit?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk het wel. De laatste keer is het Gelderdome volgens mij.
0: Ja.
2: Dat loopt vrij goed. Ja.
0: Maar dan verdien je toch geld mee?
2: Dan verdien je geld mee, ja. Maar tegenwoordig moet je ook wel concurreren met 10 keer Harry Styles en Arena en Bruno Mars die vorige week nog stond. Dus die markt die is ook best wel dicht, hè?
0: Mm-hmm.
2: En dat is ook een... Ja, dat klinkt dan ook best wel suf, maar dat is een margemarkt.
0: Ja.
2: Dus je moet wel die show uitverkopen en dan ga je goed verdienen. En dan is volgens mij bij Anouk speel nog mee dat ze gewoon live optreden niet haar favoriete bezigheid is. Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Dan kun je zeggen, ja, niet zeuren, gewoon 10 keer optreden, pensioen binnenharken en gaan. Maar je hebt artiest natuurlijk ook een soort van artistieke vrijheid. Zij wil gewoon platen maken. Ja. Zij vindt dat heel tof. Ja, en als er aan de andere kant weinig geld binnenkomt, dan wordt dat krap.
9: Dus als ik het zo mag samenvatten tot nu toe, dan is dat wat Anouk doet, namelijk zo'n crowdfundingscampagne opzetten, eigenlijk een hele logische stap.
2: Ik denk dat als zij, volgens mij zei Rob dat net ook, hè, zij heeft natuurlijk heel veel fans. Als zij dit zou gaan doen, is dat best wel, kun je hele goede kanten mee op.
9: Ja, ja.
3: Ik denk dat het een hele goede commercial was, Arjen.
9: Hoe bedoel je? Jij denkt dat het PR is, Rob.
3: Ja, ik denk dat dit een soort van oproep was. Het is een pre-save, maar dan een extreme vorm. Investeer in mij en dan komt er een plaat.
9: Ja.
3: En dat is eigenlijk de nieuwe methode.
9: Ja, want jij Rob, op het conservatorium laat jij ook die nieuwe generaties artiesten op. Hè? Jij vertelt ze ook en leert ze ook hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Hoe bereid je studenten dan voor op een soort van het werken in dit veld van de toekomst, zeg maar?
3: Nou ja, iedereen denkt dat ze rijk, beroemd en gelukkig worden. Ik zeg altijd, je mag blij zijn als je gelukkig wordt. Rijk en beroemd is een soort van collateral damage.
9: Mm-hmm.
3: En zolang je niet met een liedje kan betalen bij de Albert Heijn, moet je andere verdienmodellen hebben.
9: Nou, deze ondertoon, die ik toch enigszins cynisch vind, vertel je dat ook tegen je student op deze manier?
3: Dit is les 1.
9: Oké. Ja. En wat zeggen ze dan?
3: Het is niet cynisch, het is de werkelijkheid.
9: Okay, dus de werkelijkheid is cynisch dan?
3: Nee, de werkelijkheid is dat ze tegenwoordig veel meer bijna contentmakers zijn. En muzikant en manager van alles.
9: Ja.
3: Dus je bent veel meer dan een goede muzikant als je succesvol wil zijn. Dus het vraagt veel meer. Ik heb veel van mijn studenten vandaag gevraagd van, oké, was het 15 jaar geleden makkelijker dan nu? Ze zeggen nee, het is even moeilijk. Dus er is wel veel veranderd, maar er is ook weinig veranderd.
9: Ja, en dat beeld wat studenten dan hebben, hè, dat ze beroemd worden, rijk worden en ook nog eens gelukkig worden. Al die drie, een soort heilige drieën eenheid.
3: De heilige drieën eenheid,
9: Die sla je helemaal kapot op die eerste dag. En dan, hoe breng je ze dan in de verleiding om toch muziek te blijven maken?
3: Ja, het is een passie, dat zou Arjen ook wel herkennen.
9: Ja.
3: Dat is ongeveer je maximale drijf als je in dit vak zit. Dan weet je dat je beter economie kan studeren of accountant kan worden als of journalist. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar als je echt rijk wil worden, moet je een ander vak kiezen.
9: Ja.
3: Wij doen waar we denken dat andere mensen gelukkig van worden.
9: Mm-hmm.
3: En dat is een bijzonder vak. En er zijn mensen die daar rijker van worden dan anderen. Maar de meeste niet heel erg, maar wel gelukkig.
9: En dat hoeft ook niet dus.
3: Nee, niet per se.
9: Je noemde net al dat het ook een soort nieuwe manier is om geld binnen te halen, hè, Rob. Dat er artiesten zijn die al crowdfunding gebruiken om voor specifiek hun achterban dan muziek te maken. Kun je een voorbeeld noemen van een artiest die dat doet?
3: Nou, ik heb een artiest die heeft gezegd, ik ga 150 huiskameroptredens doen. En dat doe ik ze gratis. Dus die is dadelijk in heel Nederland. In 150 huiskamers treedt hij gratis op. Dat kan je natuurlijk een waardeloos verdienmodel noemen. Maar stiekem verdient hij daar meer mee dan als hij zou zeggen, ik treed voor €250 in jouw kamer op. En het gekke is dat zijn going commercial rate daarmee ook omhoog gaat, omdat hij gewoon een community opbouwt.
9: Ah, zo.
3: En dat is eigenlijk de key van het nieuwe muzikant zijn.
9: Ja, en Arjen, wat vind jij ervan?
2: Nou ja,
9: is dit het muziek maken van nu?
2: Kijk, ik weet niet of dit het muziek maken van nu is. Wat klopt, hè, is inderdaad passie. Dus alle muzikanten, ikzelf ook, werken gewoon vanuit passie. Je bent niet per se 100% bezig met van is je wel behoefte aan wat je maakt. Je maakt omdat je wil maken. Dat zit gewoon in je. Dat is een heel belangrijke. Die community, dat klopt wel. Ik denk dat het grotere ding ook is van adapt or die, is altijd het credo. Hè? Van je moet je aanpassen. En dat is wat Rob aan het begin ook zei. En wat denk ik Anouk. Die is er ook zoeken in. Van oké, het oude model werkt niet meer. Wat ga ik doen? Nou, crowdfunding, dat is er inderdaad eentje. Of dat dan community is.
9: Met community bedoel je dan van oké, dan bouw
2: je binden.
9: Precies, dan bind je mensen aan je. En dan weet je zeker dat als ik nu een concert geef of ik maak een plaat, dat mensen dat gaan luisteren. Misschien zelfs gaan kopen.
2: Dat hoop je dan zeker te weten.
9: Ja. ja. Het blijft gokken.
2: Natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje het risico dat je neemt.
9: Oké. Rob, kan het nou zo zijn, want misschien ben ik dan cynisch eigenlijk. Maar kan het zo zijn dat er ook nieuw talent verloren gaat als het maken van een album of het maken van muziek op een gegeven moment gewoon niet meer te betalen is?
3: Absoluut. Maar de volgende vraag is dat erg? Want je bent niet alleen een muzikant die heel goed kan spelen. Maar tegenwoordig ben je ook gewoon ondernemer, manager van alles, contentmakelaar. En moet je ondernemen met de managers, met iedereen. Dus ja, het vraagt tegenwoordig veel meer dan goed kunnen spelen om een succesvol muzikant te zijn.
9: Ja, ja, eigenlijk wat je net zei. Van je
3: bent een start-up.
9: Ja, precies. Je bent een start-up met jezelf als hoofdproduct.
3: Yes.
9: Ja, ja, ja. Oké. Als we even alles bij elkaar rapen, hè, wat Anouk nu doet, want jullie zeiden net, ja, het is een slimme PR-stunt, omdat het dan misschien later haar plaat goed gaat verkopen. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een soort schreeuw om aandacht, van kijk jongens, kijk hoe het gaat in de muziekindustrie. Ik ben een grote artiest, kan het allemaal wel hebben. Maar al die jonge artiesten die Rob opleidt, daar moeten ze wat aandacht voor komen, want ze verdienen geen pepernoot meer. En zometeen wordt er geen muziek meer gemaakt in ons land.
10: Ja, ik denk dat het meer dat is, hoe jij het nu schetst, dan een PR-stunt. Kijk, of het een PR-stunt is, weet ik niet. Ook dat moet je aan Anouk vragen.
9: Ja.
10: Ik denk dat het heel goed is dat iemand van haar statuur dit aansnijdt. En inderdaad, daarmee ook de aandacht vestigt op. Jongens, het is niet allemaal gewoon een gelopen race in de muziekindustrie en koek en ei. En het lukt allemaal wel. En dat betekent ook inderdaad dat je aan de talentontwikkeling kant en de beginnende acts en artiesten, die hebben het gewoon echt fucking zwaar, pardon my French. Maar die hebben daar moeite mee. En die moeten natuurlijk inderdaad en andere verdienmodellen vinden. En dan moeten we ook gewoon met z'n allen een beetje steun verbieden. Dus kaartjes kopen, merchandise kopen als je wel naar een show gaat.
9: Ja.
10: Ga niet alleen maar naar Bruno Mars en naar Harry Styles, hoe vet dat ook is. Maar ga ook gewoon naar Nederlandse toffe acts en bands. Ja.
9: En heb aandacht voor alles en wat er gemaakt wordt en het hele proces. Dank dat jullie er waren. Rob Kramer van het Artes Conservatorium in Enschede en Arjen Molema, voorzitter van BAM Pop Auteurs, de belangrijke vereniging van artiesten. En dan gaan wij dus met de volle aandacht, we kunnen niet anders, fysieke instrumenten heeft ze gebruikt. Kan ook niet anders. We gaan luisteren naar Girl van Anouk.

0: NPO Radio 1.
1: Dan is het 19:30, het NOS-journaal met Martijn van Beek.
2: Het van oorsprong Nederlands IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om de risico's weg te nemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis besloot de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. En Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. Wibra opende 63 nieuwe winkels en heeft er nu 360.
1: En dan gaan we nog even naar de weg, wil ik zeggen. Erik Evengroen.
3: Ja, nog twee files. De avondspits is nu wel echt opgelost. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar nu 10 minuten op onthoud. En nog een korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein staat 4 kilometer en dat kost je 5 minuten.
0: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen trappen wij een nieuwe zomerserie af hier in De Rode Draad. De bovenste plank, waarin we een kijkje krijgen in de binnenwereld van een bekende gast. Maar eerst iets anders, want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
4: De week van...
1: En deze week is dat Floor Meiboom. Goedenavond, Floor.
5: Goedenavond.
1: Fijn dat je er bent. Wat ga je onderzoeken?
5: Ik ga deze week onderzoeken hoe Amsterdam...

0: Amsterdam omgaat met mensen die dakloos zijn en drugs gebruiken. En dat komt voort uit mijn eigen frustratie en ook eigen bevindingen eigenlijk. Want ik woon in Amsterdam-Oost specifiek. En ik loop vaak door het Oosterpark. En daar zitten vaak mensen drugs te gebruiken.
1: Dat zie je ook echt?
0: Dat zie je wel. Je ziet in ieder geval dat veel mensen in een soort roes zijn. Die zitten op bankjes, zitten tussen de struiken. Ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel last van. Maar ik hoor dat wel veel van mensen die daar in de buurt wonen. Dat lees je ook wel veel. Dus daar wordt veel overlast ervaren. Dus ik ben benieuwd hoe je daar als stad nou mee omgaat.
1: Ja, want er is ook een specifieke aanleiding voor. Want in Amsterdam-Oost heb je de gebruikersbus. Wat was dat voor een plek eigenlijk?
0: Ja, die bus die heette Dwaalgast.
1: Ja.
0: En die bus stond ruim een jaar naast het OVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost. En ik liep daar ook dus heel vaak langs. Zei vaak even gedag. En die mensen die konden daar... De bus verstrekte zelf geen drugs. Mm-hmm. Maar mensen konden daar wel bijvoorbeeld hun naalden inleveren. Of ze kregen daar een koffietje. Waren daar sanitaire voorzieningen. Maar ook even een praatje. En die bus is nu weg. Er moest een nieuwe plek voor gevonden worden. En dat gaat niet door. Omdat ook buurtbewoners dus weer tegenstribbelen. Mm. Ik ben benieuwd. Wat is dan een alternatief daarvoor?
1: Ja. Alternatief voor de dwaalgas.
0: Voor het dwaalgas, ja.
1: Want bij de komst van die bus in april 2025 ging AT5 langs. En toen spraken ze ook iemand die gebruik maakte van de bus.
2: Ik gebruik heroïne. Dus het is gebruikersruimte. En dus hier is het gedoogd dat je mag gebruiken. Dus dan lopen we geen boetes op de straat. Ik vind het een geweldige initiatief. Goede uitkomst voor ons gebruikers. In het park veroorzaak je toch overlast voor omwonenden en andere parkbezoekers. Dus ik vind het een veel betere uitkomst.
1: Ja, dat is ook nog wel interessant, hè? Dat hij zegt van ja, in het park creëren we overlast. En hier bij die bus is het toch een soort van space waar het dan, kan, tussen aanhalingstekens.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Hoeveel mensen maakten er eigenlijk gebruik van die bus in Amsterdam-Oost?
0: Nou, dat waren er zo'n 300. Dus dat is best wel veel.
1: Ja.
0: En dus mensen die nu niet meer van die plek gebruik kunnen maken.
1: Hmm.
0: Je hebt een soort inloopruimtes in Amsterdam, op andere plekken in Amsterdam. En ze zoeken ook nog steeds een plek in Oost, maar dat is er niet.
1: Ja.
0: En dat is dan een vaste locatie waar mensen kunnen gebruiken. Maar die is er dus niet.
1: Okay.
0: Ik ben benieuwd wat gebeurt er met die mensen.
1: Ja, dus er zijn niet echt andere plekken zoals zo'n gebruikersbus in Amsterdam waar dit dan...
0: Nou, er is nu een alternatief tijdelijk. Hmm. En dat is een soort car die dan in Oosterpark eventjes staat. Maar veel minder voorzieningen dan in de bus.
1: Ja.
0: En er wordt gezocht naar een vaste plek.
1: Ja. Floor, nu krijgen wij hier in Hilversum wel eens de kritiek dat het altijd over Amsterdam gaat.
0: Ja.
1: Ik heb nu het woordje Amsterdam ook al 7 keer gehoord.
0: Ja, klopt. Sorry.
1: Het speelt natuurlijk ook in andere steden in Nederland.
0: Tuurlijk, ja. Dus bijvoorbeeld in Rotterdam wordt er veel overlast ervaren in het Museumpark.
1: Hmm.
0: In Utrecht is dat in Lepelenburg. Dat gebeurt natuurlijk op heel veel plekken. Maar ik dacht... Ik loop hier heel vaak langs, dus ik gebruik dit als voorbeeld.
1: Heel goed, ja. Want dit is natuurlijk een groter probleem. Want dit zijn mensen die drugs gebruiken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de toenemende dakloosheid in Nederland. Nou, dan gaan we toch maar weer even terug naar de stad waar jij woont. Want hoeveel mensen zijn er op dit moment dakloos in Amsterdam?
0: Nou, uit de meest recente telling, dat is van een jaar geleden, de ETOS-telling. Daaruit blijkt dat er in Amsterdam ruim 11.000 mensen dak- of thuisloos zijn. En dat is 1% van alle inwoners van Amsterdam.
1: 11.000?
0: Best wel veel. Ja. En goed om te weten is dat de meeste mensen wel ergens terecht kunnen om te slapen. Dus bijvoorbeeld bij familie, vrienden, in een auto desnoods of in een opvang. Maar hoeveel mensen er echt op straat slapen, dat gaat ongeveer om 1150 mensen. Maar goed, dat is natuurlijk ook nog een soort schatting, want niet iedereen is natuurlijk in beeld.
1: Ja. Waar hoop je aan het eind van de week antwoord op te hebben?
0: Hoe je hiermee als stad dus mee omgaat, want het neemt dus toe... Hoe vind je een alternatief voor zo'n bus? Moet je dat wel verstrekken? Zo'n plek waar mensen kunnen gebruiken, maak je het dan niet erger? Of is het dus wel echt een oplossing ook? En hoe pak je dat onderliggende probleem ook aan? Dus die toename van mensen die op straat belanden.
1: Ja, zijn grote vragen.
0: Dat zijn grote vragen.
1: Maar ook belangrijke vragen. Succes deze week. Dankjewel. Floor Meijbel.
3: Meer van de Rode Draad?
4: Volg ons op Instagram.
1: Deze zomer krijgen we exclusief toegang tot het absolute privédomein van een bonte verzameling interessante gasten. In de rubriek De Bovenste Plank mogen we in boekenkasten, keukenkastjes, kledingkasten rondsnuffelen en leren we bekende en minder bekende mensen beter kennen. En vandaag trappen we af met een gast die toevallig hier altijd zit als ik inval. Ik weet niet hoe dat komt, oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, maar welkom, fijn dat je er bent.
5: Ja.
1: Ik mag je zeggen, toch?
5: Ja, absoluut.
1: Ja, okay. Ja, want ik heb je nu al 2 keer gesproken, dus dan mag je je zeggen. Even voor het beeld, hè. Waar in je huis staat de boekenkast?
5: In de I Love Myself room.
1: Je hebt een I Love Myself
5: ja,
1: room?
5: Ja, nee. We hebben een jaar in de VS gewoond. In

0: Verenigde Staten. En je krijgt als militair zoveel dingen. Ja, die kun je eigenlijk gewoon niet weggooien met goed fatsoen. Dus dan moet je gewoon een plekje geven. En mijn vrouw heeft gezegd, vind ik allemaal prima, maar op één kamer in thuis. En ja, de rest niet.
1: Oké, want je vrouw die denkt van anders wordt het iets te veel I love myself.
0: Veel te veel.
1: In het huis.
0: Veel te veel.
1: Ja, heb je daar een handje van?
0: Nee, helemaal niet. Maar zo noemen ze dat. En het zijn ook wel herinneringen aan mensen die wat aan jou geven. Mm-hmm. Ook uit emotie. Er zijn die dingen die je zomaar even gaat weggooien. Ja. Daar heeft het gewoon te veel waarde voor.
1: Ja. Waar denk je nu aan? Wat je ooit hebt gekregen?
0: Oh, ik heb alles gekregen. En de meest rare dingen. Van een fles wijn. Een fles wijn van Henny Kuiper.
1: Okay.
0: Die heeft gekregen van Francesco Moser. Tot een Amerikaanse vlag die ik heb gekregen van een Amerikaanse soldaat. Die sneuvelde in Afghanistan. En zijn familie krijgt dan twee vlaggen. En één vlag hebben ze aan mij gegeven.
1: Ja.
0: Dus weer een hele andere lading die dat dan geeft. Dus en alles wat ertussen zit.
1: Ja. En in die I Love Myself Room, wat staat daar dan nog meer? Want daar staat dus een kast met allemaal dit soort herinneringen. Er staat ook een boekenkast.
0: Er staat een boekkast, ja. Met vooral heel veel militaire boeken.
1: Ja, dat viel mij ook op toen ik de foto zag.
0: Ja. Nou, eigenlijk is het heel erg simpel. Ik lees veel, maar romans die geef ik door, die hou ik niet. Militaire boeken hou ik meestal wel.
1: Mm.
0: Want die kan ik wel gebruiken om eens een keer wat op te zoeken als ik dat nodig heb. Dus dan weet ik ongeveer waar het moet staan. En ja, een soort encyclopedie is dat voor mij.
1: Ja, want je hebt ook foto's voor ons gemaakt van je kast. Ik heb hem nu voor me. Mensen thuis kunnen overigens ook meekijken met de webcam. Ja, het wordt heel privé, Mart.
0: Dat mag hoor, dat mag.
1: Ja, dat mag. Ja. Oké, fijn. Zit er eigenlijk een plan achter die boekenkast? Is die op een bepaalde manier ingericht?
0: Nou, ik ben een totale chaot. Dus het plan was om het zeg maar op...
1: Wacht even, de oud-commandant der landstrijdkrachten is een totale chaot.
0: Ja.
1: Wat zegt dat over de Nederlandse defensie, Mark?
0: Niks. Als je maar mensen om je heen hebt die heel goed kunnen plannen en die creatieve ideeën van jou kunnen omzetten in daden, dan is er niks aan de hand.
1: Oké.
0: Dan gaat allemaal goed.
1: Oké, prima.
0: Nou, ik heb geprobeerd een beetje op tijd dat weer te geven. Dus ik begin met de klassieke oudheid en dan ga ik heel langzaam toe naar het heden. Er zit heel veel Tweede Wereldoorlog in, omdat het ons ook natuurlijk raakt. Meidagen 40, maar ook Indië zit er ook in. De hele studie die is gehouden naar het gedrag van de Nederlandse krijgsmacht in Indië na de bevrijding. Dus tijdens de onafhankelijkheidsoorlog staat er ook bij. Dus het is heel breed, heel divers.
1: Ja, een hele diverse boekenkast, maar wel een boekenkast vol oorlogsboeken.
0: Heel veel.
1: Ja. Gebruik je die boeken nog vaak? Als een soort naslagwerk?
0: Ja, precies daarom. Dan gebruik ik ze. Ja.
1: Dus, in wat voor situaties?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld anderhalf week terug wat mensen mogen rondleiden op de stranden van Normandië, die dat vroegen. Nou, dan weet ik ongeveer waar ik moet zijn en wat ik moet zoeken. Dus dan pak ik die dingen eruit. Er zitten af en toe kaarten in en er zitten dingen in die ik niet wist. Dus dat hou ik er even bij me, dat schrijf ik er even op. Dus dan ben ik er helemaal bij.
1: Wat waren dingen die je niet wist?
0: Nou, waar ik altijd ontzettend slecht ben, is bijvoorbeeld nummers of namen. Dus namen van commandanten, nummers van eenheden, dat vergeet ik altijd. Dat is waardeloos bij mij, dat helpt niet. Dus die zoek ik even op, schrijf ik op een briefje en dan weet ik het weer.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen, je kunt ook googlen.
0: Ja, maar dat is niet zo leuk. Dat is niet zo leuk. Boeken is een fijner en met boeken, zeker met militaire boeken, zit er wat meer achtergrond in. En Google is vaak Wikipedia. En dat is niet altijd, militaire geschiedenis is niet altijd in lijn met wat de boeken erover zeggen. Er zit nogal eens wat verschil tussen.
1: Ja, er is natuurlijk veel ruimte voor interpretatie ook. Als je het hebt over oude veldslagen, dingen die gebeurd zijn op het slagveld.
0: Ja, heel veel. En ik gebruik het niet voor de feiten, daar gaat het mij niet om. Maar ik merkte toen ik in Afghanistan zat dat ik dat gebruikte, omdat het is een stukje vakkennis. En intuïtie is ook een beetje gestolde ervaring, is ook een beetje lezen. En als je besluiten moet nemen en je moet het snel doen, is het dat je iets in je achterhoofd op die harde schijf hebt staan van, hé, dit ben ik vaker tegengekomen of dit heb ik een keertje gelezen. Het geeft je wat meer achtergrond. Net als een chirurg altijd aan het leren is, ben ik daar ook altijd boeken aan het lezen om daarvan te leren.
1: Ja, bij het programma wat hiervoor op dit tijdstip op Radio 1 was, Kunststof, dan moesten de gasten altijd aan het einde een tegeltje, moesten ze iets opschrijven.
0: Ja.
1: Intuïtie is gestolde ervaring.
0: Ja.
1: Ik vind het wel mooi.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Is het echt zo?
0: Ja, voor een gedeelte wel. Het is ook karakter, hè? Maar je merkt gewoon, zeker in Afghanistan, naarmate dat jaar vordert, dat je dingen kunt terughalen, dat je dingen vaak hebt gezien, dat je dus patronen gaat herkennen. Nou, boeken lezen en veel boeken lezen, die helpen je om patronen te herkennen. Ik wil niet zeggen dat het altijd de waarheid is, maar Churchill zei, als je de geschiedenis een beetje kent, dan weet je wat je moet doen om te zorgen dat die zich gaat herhalen in de toekomst. Dan weet je ook wat je moet doen om te handelen, om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
1: Ja, nou, zo moet je het zien. Ja, dat die zich in sommige gevallen ook niet gaat herhalen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, hopelijk wel.
1: Ja, we komen straks nog wel even terug op die boekenkast zelf, want er staat van alles in, Mart. Ik heb heel veel veel vragen. Maar we hebben je ook gevraagd één bepaald boek mee te nemen. Dat veel voor jou betekent. Ja. Welk is het geworden?
0: Ja, dat is een boek wat niemand kent en gecamoufleerd is als een vreselijk boek.
1: Ja, ik moet wel zeggen, dit ziet er vreselijk uit. Ja, het is een rood boek.
0: Ja. De Blitzkrieg-legende is geschreven in Duits. Is ook vertaald inmiddels van meneer Karl-Heinz Frieser. Nou, Duits hebben we al niet zoveel mee in Nederlands. Maar hij is zeg maar de handbouwmeester van Duitsland. Okay. Dus hij was een historicus.
1: Die staat daar ook met zo'n scherm op tv en dan uit te leggen waar Iran ook ligt.
0: Ja, maar het is vooral een onderzoeker. En dat is Han ook. En hij heeft twee dingen in dat boek. Waar eigenlijk het boek is een gecamoufleerd meesterwerk. Zo moet het eigenlijk zien.
1: Ja.
0: Hij zegt twee dingen. Hij zegt het hele verhaal van Blitzkrieg klopt helemaal niks van. Dus fake news, desinformatie, gooi dat woord weg. Want het heeft nooit zo bestaan.
1: Okay.
0: En het tweede is, hij behandelt een wijze van leiderschap die de Duitsers hebben gebruikt in de meidagen 40, die super van toepassing is op de tijd waarin wij nu leven.
1: Okay.
0: Dus het is een heel actueel boek eigenlijk.
1: Ja, een heel actueel boek. Ja. Wanneer is het geschreven eigenlijk?
0: 1995.
1: Oké, okay. Lange tijd. Toen was ik nog niet geboren, maar.
0: Nee.
1: Ik wel trouwens,
0: maar dat is anders.
1: Ja, dat dacht ik al. Maar even voor de leken, wat was de Blitzkrieg precies?
0: De Blitzkrieg was de snelle overwinning van Duitsland. Niet alleen in de meidagen 40 bij ons en in België en in Noorwegen, maar vooral tegen Engeland en Frankrijk. En de schok was, hoe kan het nou na de Eerste Wereldoorlog, die 4 jaar duurde, dat grootmachten zoals Engeland of het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk eigenlijk binnen een maand deze oorlog verliezen? Hoe kan dat nou? Nou, en de Britten en de Fransen hebben daar de zogenaamde Blitzkrieg van gemaakt. En de legende is dat de Duitsers veel meer tanks hadden. Dat hadden ze niet. Veel betere tanks hadden. Dat hadden ze ook niet. Veel meer vliegtuigen hadden. Dat hadden ze ook niet. Maar dat hebben zij dus als reden gezien om te verklaren dat ze die oorlog verloren. En deze man heeft onderzocht wat nou de echte reden was waarom die oorlog zo snel.
1: Wacht even, tanks tellen, vliegtuigen tellen, dat kunnen we toch wel? Dus waarom moest het tot 1995 duren totdat deze legende doorbroken werd?
0: Ja, dat is een hele goeie. En door een Duitser ook nog. Omdat natuurlijk Blitzkrieg altijd is gebruikt door de Fransen en de Britten om zich min of meer te verantwoorden voor de snelle nederlaag in de meidagen 40. Ja, dan ga je niet dat onderzoeken dat misschien niet zo was. En dat misschien met falend leiderschap te maken had. Want dat is natuurlijk pijnlijk. Dan moet je in de spiegel kijken.
1: Ja.
0: En hij kijkt eigenlijk naar het leiderschap. En eigenlijk zegt hij heel simpel. Na de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers nagedacht. Al die grote gevechten in de loopgraven gingen allemaal fout. Allemaal fout. En dat komt omdat we tegen de mensen zeiden wat ze moesten doen en waarom ze het moesten doen, maar ook tot in detail hoe ze het moesten doen. Dus alles wordt er in detail voorgeschreven. Maar al je creativiteit, die zit natuurlijk bij die mensen in het veld. En die moeten het doen. Alle problemen zitten bij de mensen in het veld.
1: Ja, die hebben trainingen gehad. Misschien zelfs wel intuïtie, wat gestolde ervaring.
0: Ja. En beleid gaat nooit fout, maar als je naar buiten uit die loopgraaf moet, dan is de wereld anders dan dat je denkt.
1: Ja.
0: Dus zij dachten, als we nou alle vrijheid van handelen geven tegen die mensen in die loopgraaf, en zeggen, je weet wat je moet doen, je weet waarom je het moet doen, en als alles anders is dan dat je denkt, of je nou een kuil gaaft, of je gaat linksom door een heuvel heen, of je gaat met een drone voor, maakt mij niet uit, als je doel maar bereikt. En dat betekent eigenlijk heel erg simpel, dat elke Duitse commandant, die komt binnen een minuut bepalen, ik doe dit. En een Franse commandant moest naar Parijs bellen en kreeg na 6 dagen een antwoord.
1: Ja.
0: Ja, dan ben je altijd te laat.
1: De Duitsers waren wat minder bureaucratisch.
0: Ja, gek is dat, hè?
1: Ja, ja. Maar toch even, hè, want in het militaire vak gaat het toch ook ver als je zegt, nou, het maakt niet uit hoe je het doet, dit is het doel. Als we het even vertalen naar jouw missies bijvoorbeeld, maakt niet uit hoe je dat dorp terugveroverd op de Taliban. Dat mag je zelf weten, als het maar lukt.
0: Nee, ja, denk
1: dat is toch niet hoe het werkt?
0: Nou, denk in Afghanistan. Er gaat een Nederlandse patrouille gaat de poort uit en die komt onder vuur.
1: Ja.
0: Hè? Die commandant daar, luitenant of officier, die weet wat er gebeurt, die ziet het en die moet binnen een fractie van de seconde moet hij gaan beslissen, we gaan dit doen of we gaan dat doen.
1: Ja.
0: En hij ziet het niet alleen, maar hij hoort het ook, hij ruikt het en hij voelt het en hij kent zijn mensen en hij kent de omgeving.
1: Mm-hmm.
0: Dat is veel beter, hij kan veel sneller reageren of zij kan veel sneller reageren als een generaal met een drone die erboven hangt en zegt, kijk even links achter het bosje, daar is ook wat. Dat werkt niet.
1: Nee.
0: Dus je weet, je hebt zoveel frictie, noem het eigenlijk gewoon chaos. Je hebt zoveel chaos als je met je poot in de klei staat, dat er maar één iemand is die kan besluiten en dat is degene die het moet doen, maar haal het maar naar de sport. Als een voetballer een keus maakt in het voetbalveld, dan moet dat binnen een split second doen. Dan kan hij niet wachten tot de trainer zegt, doe even de bal naar rechts of doe even de bal naar links.
1: Kwijt.
0: Dan ben je altijd laat.
1: Ja.
0: Dat is de vergelijking.
1: Heb je dit zelf wel eens mee? Want je hebt het boek dus. Wanneer heb je het gelezen eigenlijk? Want het is geschreven in 1995.
0: Ja, ik heb het gelezen eerst voor het eind van de jaren 90. Heb ik voor het eerst gelezen.
1: Heb je het zelf wel eens gebruikt?
0: Dit is echt anders. Ik heb het heel vaak gebruikt. En niet alleen als boek zelf, maar ook qua achtergrondinformatie van die denkwijze die daarin zit.
1: Hoe dan? Heb je een voorbeeld?
0: Nou ja, wat in Afghanistan 24 landen en 45.000 mensen, die kun je helemaal niet centraal leiden. Dus wat ontzettend belangrijk is te zeggen wat er moet gebeuren en waarom. Dus je mensen in de ogen kijken, snap je wat er is gebeurd? Want het gaat niet zomaar natuurlijk. Je moet vertrouwen hebben van boven naar beneden, maar vooral van beneden naar boven. He, die man of vrouw die mij die opdracht heeft, die heeft over nagedacht en die beheerst zijn vak, dat is cruciaal. Het tweede is dat je met vakmensen moet werken, anders heeft het geen zin. En het derde, en dat is de moeilijkste, is je kunt alles wel delegeren, maar verantwoordelijkheid niet. En daar worden we vaak angstig. Je ziet bij ministeries bijvoorbeeld heel vaak, ja, waarom laten ze dingen los in de zorg? Waarom moet je binnen 5 minuten alles opschrijven wat daar gebeurt en wat je doet als thuiswerker? Ja, dat hoeft helemaal niet. Maar we zijn heel angstig dat als het fout gaat, dan komen de Kamervragen. Dan moet je gaan beantwoorden waarom dat zo is.
1: Ja, en dan wil je dat alles elke 2 minuten opgeschreven is.
0: Maar het gek is, dat voorkomt fouten niet. Alleen, dan komen er vaak fouten. Ja. En dat is heel mooi onderzocht door Harvard. Die zeggen, dat zijn fouten omdat mensen zeggen, er zijn zoveel regels, het boeit mij niet.
1: Ja.
0: Het boeit mij niet. Je hebt ook mensen die maken fouten omdat ze nieuwe dingen ontdekken. Je hebt dus altijd fouten. Nou, dan mag je kiezen wat voor fouten.
1: Heb je van dit boek geleerd, ik mag fouten maken?
0: Ja, maar je maakt ook fouten.
1: Ja.
0: Je maakt fouten, je maakt zelfs fouten die enorme consequenties hebben, want de maakbare wereld die bestaat niet. En dat beschrijft hij eigenlijk ook. De maakbare wereld die bestaat niet.
1: Heb je het boek wel eens gegeven aan mensen als cadeau?
0: Ja, ja.
1: Ik weet overigens niet wat ik zou zeggen als ik dan van jou een cadeau zou krijgen en ik pak dit boek uit.
0: En met deze kaften.
1: Ja, nogmaals,
0: daar ga ik niet aan beginnen.
1: Een zwart-witte tank op met 3 soldaten en felrood en een Duitse titel in een soort Times New Roman.
0: Ja, ja.
1: Het ziet er niet uit.
0: Nee.
1: Maar het zit vol lessen.
0: Qua marketing heb je er weinig aan. Maar eigenlijk zit het gewoon vol lessen. En het leuke is, en dan moet je echt een beetje geïnteresseerd zijn, alles wat hij omschrijft, kun je ter plekke nog allemaal zien. Dus het gaat eigenlijk heel vaak over de Duitse doorbraak in Sedan in 1940. Dus een plaatsje in Noord-Frankrijk. Je kunt het allemaal nog volgen ook, want er is eigenlijk niks veranderd in die omgeving.
1: Ja, oké, fascinerend. Toch even terug naar die boekenkast, hè, want daar staat veel meer fascinerends in. Ja, ik moest er een beetje om lachen, Mart. Maar ik zag ook het stripboek Mart de Kruif en de gewonnen tankslag.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik wil alles weten.
0: Hans Hille was minister van Defensie.

0: dat voorkomt fouten niet. Alleen, dan komen er vaak fouten. Ja. En dat is heel mooi onderzocht door Harvard. Die zeggen, dat zijn fouten omdat mensen zeggen, er zijn zoveel regels, het boeit mij niet.
1: Ja.
0: Het boeit mij niet. Je hebt ook mensen die maken fouten omdat ze nieuwe dingen ontdekken. Je hebt dus altijd fouten. Nou, dan mag je kiezen wat voor fouten.
1: Heb je van dit boek geleerd, ik mag fouten maken?
0: Ja, maar je maakt ook fouten.
1: Ja.
0: Je maakt fouten, je maakt zelfs fouten die enorme consequenties hebben, want de maakbare wereld die bestaat niet. En dat beschrijft hij eigenlijk ook. De maakbare wereld die bestaat niet.
1: Heb je het boek wel eens gegeven aan mensen als cadeau?
0: Ja, ja.
1: Ik weet overigens niet wat ik zou zeggen als ik dan van jou een cadeau zou krijgen en ik pak dit boek uit.
0: En met deze kaften.
1: Ja, nogmaals, daar ga ik niet aan beginnen. Een zwart-witte tank op met 3 soldaten en felrood en een Duitse titel in een soort Times New Roman.
0: Ja, ja.
1: Het ziet er niet uit.
0: Nee.
1: Maar het zit vol lessen.
0: Qua marketing heb je er weinig aan. Maar eigenlijk zit het gewoon vol lessen. En het leuke is, en dan moet je echt een beetje geïnteresseerd zijn, alles wat hij omschrijft, kun je ter plekke nog allemaal zien. Dus het gaat eigenlijk heel vaak over de Duitse doorbraak in Sedan in 1940. Dus een plaatsje in Noord-Frankrijk. Je kunt het allemaal nog volgen ook, want er is eigenlijk niks veranderd in die omgeving.
1: Ja, oké, fascinerend. Toch even terug naar die boekenkast, hè, want daar staat veel meer fascinerends in. Ja, ik moest er een beetje om lachen, Mart. Maar ik zag ook het stripboek Mart de Kruif en de gewonnen tankslag.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik wil alles weten.
0: Hans Hille was minister van Defensie.
1: Ja.
0: En die heeft alle tanks afgeschaft. Vond hij niet meer nodig. En ik vond dat altijd een heel dom besluit. En dat weet je ook dat ik dat vind. En uiteindelijk, en dat vind ik omdat ik toen vond en vind ik nog dat de kennis moet je niet zomaar weggeven. Het gaat mij niet om dat je 1000 tanks hebt. Maar als je kennis weggeeft, ben je jaren bezig om die kennis weer op te houden. Dus ik vond dat we kennis van tanks moesten behouden. Dus heb ik met Janine Hennis overeengekomen dat wij tanks konden leasen van de Duitsers.
1: Ja.
0: En
1: er werden ook wel een beetje grappen over gemaakt.
0: Ja, maakt allemaal niet uit. Okay. Grappen, dat mag. Okay. Dat is ook leuk. Maar daardoor behielden wij wel kennis van de inzet van tanks.
1: Ja.
0: En toen dat eenmaal er doorheen was, toen Gene Hennis was, ze zei dat is goed. Daar hebben de mensen van mijn voetbalelftal, waarvan niemand in dienst zat, die hebben dat gemaakt van Asterix en Obelix, Mart de Kruif en de gewonnen tankslag.
1: Oké. Okay. En welk voetbalelftal was dit?
0: Dat was het vierde elftal van toen nog Hummelo en Keppel. Bijnaam Hazen en Kaninen, Heuken en Knaaien. Dat is nu een fusievereniging. Het is H03, de hersencombinatie 03 in het illustre Achterdrempt.
1: Oké. Okay. En wonnen jullie wel eens wat?
0: Wij zijn ooit een keer kampioen geworden, maar dat is heel lang geleden. We zijn wel kampioen van de derde helft.
1: Oké. Okay. Okay. Maar goed, en dan hebben ze dat stripboek gemaakt en dat was gewoon als een soort grapje, een soort cadeau.
0: Als een grapje. En volgens mij hebben ze dat aangeboden toen ik afscheid nam van de landmacht. Hebben ze volgens mij dat gegeven.
1: Ja, want je hebt het nu over voetbal, want je hebt ook een sportplank.
0: Ja, ja.
1: Vind je het oké als we het daar zo over hebben of ligt dat gevoelig?
0: Nee, ligt niet gevoelig.
1: Oké, nou dan ga ik dat zo vragen. Want ja, voor de rest dan moeten we toch concluderen dat die boekenkast, dat gaat vooral over oorlog en verderf. Ik bedoel, zelfs een gezellig Asterix stripboekje wat je hebt gekregen van je teamgenoten, gaat over een tankslag.
0: Ja, ja.
1: Wat zegt dat over jou?
0: Nou, niet zoveel hoor, want als ik wat lees dan geef ik dat door vaak. Een roman die ik lees.
1: Nou ja, maar jouw boekenkast staat toch vol met die boeken?
0: Ja, natuurlijk, want dat is de kennis. Dat is een beetje mijn harde schijf, zeg maar, wat achter mij staat.
1: Maar is het alleen kennis of is het ook nog iets meer?
0: Nee, het is ook wel meer. Het is ook wel meer. Het zijn ook bijvoorbeeld boeken die ik van mijn ouders heb gekregen. Mijn vader had nog de eerste druk van het boek In Westen Nichts Neues. Erich Maria Remarque. Eigenlijk gezien als het grootste anti-oorlogsboek ter wereld. Wat verbrand werd door Hitler in 1933 met de boekverbranding. En die eerste druk heb ik van mijn vader gehad. En daar heeft hij wat voor ingeschreven in dat boek. Dat is natuurlijk fantastisch. Er staat in het boek, dat gaat niet meer weg.
1: Nee.
0: Of de memoires van Churchill. Als je wilt lachen, dan moet je die af en toe lezen. Er staan hele mooie verhalen staan erin. Een beetje opgepimpt natuurlijk, want hij schrijft allemaal zelf. Maar dat soort verhalen moet je daarin zoeken.
1: Ook wel fascinerend dat het grootste anti-oorlogsboek er dan tussen staat bij een oud-commandant der landstrijdkrachten.
0: Nee, dat vind ik niet fascinerend. Nee, want
1: ik vind het wel fascinerend.
0: Ja, maar als je oorlog hebt meegemaakt, dan gun je dat zelfs je grootste vijand niet. Dus je doet er alles aan om dat te voorkomen. Want je weet wat oorlog is. Je weet wat de jongens en meiden in die loopgraven in Oekraïne nu meemaken. Je weet wat de mensen in Gaza meemaken. En dat gun je echt helemaal niemand.
1: Nee. Gaan we toch naar die sportplank. Want die vind ik, ik moet het erover hebben. Want jij bent, Mart, voorzitter van de Raad van Commissaris van de Graafschap.
0: Mm-hmm.
1: Klopt toch?
0: Zeker.
1: Ja? Weet je waar ik naartoe wil?
0: Nee, geen idee.
1: Oké, want er hangt alleen een De Graafschap shirt.
0: Ja.
1: En verder is alles, maar dan ook alles, Feyenoord.
0: Bijna alles.
1: Ja, dat De Graafschap shirt.

0: shirtje.
1: Nee, en het Orion shirtje hangt er ook van.
0: Oh, oké. Okay.
1: Landskampioen volleybal.
0: Maar wel vooral Feyenoord.
1: Ja, vooral Feyenoord, ja, klopt. Ja.
0: Weten ze dat in Doetinchem?
1: Ja, dat weten ze hoor. Okay. En dat vinden ze ook niet zo erg.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ze kunnen beter omgaan met Feyenoord dan met Ajax. Dat is zo.
0: Oké, en ja. Daarop heb je het afgestemd of ben je gewoon diehard Feyenoord fan?
1: Nee, het heeft ook te maken met een kampioenschap wat Ajax door de neus werd geboord in Doetinchem. En waar Jacques Vart nog een lelijk ding heeft gezegd over de Achterhoek. Dus ja. daar ligt dat erbij.
0: Ja, maar jij bent Feyenoord fan.
1: Ik ben Feyenoord fan. Ja. En de seizoenkaart. Ja.
0: Ook nog steeds?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay. Dus ja. Er komen ook nog steeds dingen bij op die sportplank? Er
1: komen steeds dingen bij, maar het leuke is, het ligt voor hele oude dingen. Hele oude singeltjes van Feyenoord AC Milan 1969. Oude aflevering van Algemeen Dagblad. Toen ja. we op 6 mei de Europa Cup wonnen. We hebben ooit een dag 10 miljoen gedaan bij de landmacht voor Ronald Koeman. Dus er zitten wat memorabilia zitten er wel tussen. Ja.
0: Ja, ja. Hoe noemde je de kamer ook? Ik ben het even kwijt. I love myself room.
1: De I love myself room.
0: Ja, is het een I love myself room? Nee, of is het een kamer niet. Met een soort eigenlijk liefde voor al die herinneringen met
1: ja,
0: anderen?
1: Ja, natuurlijk. Dat is het. Hè. Want als je dingen daarop liggen die ook een emotionele waarde hebben, ja, dan is het niet een I love myself room. Zo ben ik ook niet. Maar het is wat de Amerikanen zo noemen. Je moet die zut ergens kwijt. En de meeste Amerikanen die hebben dat. Kijk maar eens op televisie. Als je een video ziet met Amerikanen. Als een generaal of wat dan ook, dan hangt voor ja. alles aan de wand. Ja, dat is bij mij thuis niet zo. Alles zit in één kamertje.
0: Oké, alles in één kamertje. Ja, ik heb een klein appartement, Mart. En ik ben dus net een week geleden samen gaan wonen. En toen werd een soort, ja, alle herinneringen moesten op één plankje. Hè? Ja. Dus ik heb maar één plank voor al die herinneringen. Ja. Ik heb geen room, maar een plankje. Je moet wel kiezen op een gegeven moment.
1: Ja, mij zijn kinderen het huis uit. Dat is okay. het grote voordeel.
0: Oké, okay. Heb je alle ruimte.
1: Dat gaf mij ruimte.
0: Ja, ja. Ja. We hebben het nu gehad over boeken. We hebben het gehad over het Feyenoordplankje. Er is ook nog een foto met alle onderscheidingen die je hebt gekregen. Of in ieder geval allemaal. Tenminste, ja, zijn het onderscheidingen? Wel veel,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: ja. Er zit ook nog iets in een soort blauw stofje. Het heeft dat weg van een zwaard.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Dat is, als je baas bent van de landmacht, dan krijg je een kopie van het zwaard van de generaal de Constant Rebek. En de generaal de Constant Rebek was, zeg maar, de echte denker op Waterloo. Wij denken dat prins Willem II daar heeft gevochten. Heeft hij ook
0: dat
1: gedaan?
0: Dat denken wij helemaal niet, Mart. Dat weet bijna niemand. Maar dat heb je ons nu verteld.
1: Dan houden we dat zo. Ja. Maar hij werd geholpen door Constant Rebek. En die slag hebben we nog gewonnen ook samen met de Britten en de Duitsers. Ja. Maar het gaat niet daarom. Het gaat erom, sinds de tijd is een traditie dat als je commandant bent van de landmacht, krijg je zo'n zwaard, een replica. Maar je moet er ook één aanbieden aan de koning.
0: Hmm.
1: Want als je dat niet doet aan een nieuwe vorst en hij geeft jou geen muntje terug, dan ben je vijanden voor altijd. Dus we hebben ooit een keer, volgens mij in 2015, heb ik dat ding mogen aanbieden aan de koning. En Lucky TV heeft daar een fantastisch item over gemaakt. Want de koning kon dat muntje weer niet vinden en zo. Dat ging allemaal fout. Maar dat hebben we al gedaan.
0: Moet ik even checken.
1: Ja, check hem maar eens naar. Lucky TV.
0: Maar er zitten dus ook allerlei, ja, het zit vol met, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik wil zeggen reliquie, maar dat is eigenlijk niet het goede woord. Het zit vol met allemaal dingen die erbij horen.
1: Ja.
0: Van die militaire wereld, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, en daar ligt jouw kast nu mee vol.
1: Ja, niet allemaal hoor, want als het echt waarde heeft, dan staat het gewoon in het ergens anders. Dat is bij mijn kinderen of een museum, dan ligt het niet bij mij thuis.
0: Oh ja. Lees je ooit boeken die niet gaan over oorlog?
1: Zeker, ik ben bezig met een boek over Goethe. Een biografie van Goethe.
0: Ook weer taaikost.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Okay.
1: Goethe is niet zwaar. Dat was een levensgenieten. Zeker.
0: Het zijn geen zeven zusters.
1: Zeker
0: Mart.
1: Een jongen. Nee, daar ga ik ook niet aan toe komen.
0: Oké, okay, daar ga je nooit aan beginnen. Mag ik je bedanken voor je komst naar de studio. Fijn dat je er was. Marten Kruijf, hier in de Rode Draad. En zometeen gaan we natuurlijk verder hier op deze zender. Dan zijn we alweer aanbeland aan 2:00. Het gaat snel, jongens. Tot zo. Ga ik even koffie halen of zo, denk ik. Oké. Okay.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Ik heb moeite met small talk houden.
1: Hoe voer je een gesprekje over niks?
2: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
0: Verdieping bij het nieuws.
3: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
4: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
3: Doe normaal.
5: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Is niet veel.
0: Elke dag een factcheck.
6: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
1: Ster.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
10: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: NPO Radio 1.
15: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil kunnen worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's te verminderen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar kunnen worden ontvangen. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
16: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
15: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. De uitreiking is in januari. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogačar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: eBoekhouden.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
24: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
23: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
25: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
23: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
25: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
1: Jan van Poppel.
26: Nogmaals, goedenavond. Iedere eerste maandag van de maand maken we in dit programma de balans op van het gesproken woord. Wie maakt de indruk in het publieke debat? Vanavond een speciaal oog voor Amerika, want dat land blies afgelopen weekend collectief 250 kaarsjes uit. En dan nu even een stukje polygoon voor de liefhebber. Het is dit jaar namelijk 70 jaar geleden dat dit kabinet werd beëdigd.
27: Na een formatiecrisis die 120 dagen duurde, werd het weer rustig rond en op het Binnenhof. En kwam in de fraaie druivenzaal het lang verbeide nieuwe kabinet in eerste zitting bijeen. Onder voorzitterschap van de formateur Dr. Drees, die wederom minister-president is.
26: Ja, het was maar liefst het vierde kabinet van Willem Drees. Wederom een kabinet vol keurige heren die één voor één aan het Nederlandse publiek werden voorgesteld.
27: Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken werd meester Struiken. Meester Luns is nu enig bewindsman van Buitenlandse Zaken.
26: Maar het vooral een bijzonder kabinet was vanwege deze ministerspost.
27: Er waren bloemen van Dr. Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, Dr. Marga Klompé.
26: Ja, ze was de eerste vrouwelijke minister van ons land en voerde als overtuigd katholiek een opvallend sociaal progressief beleid. Marga Klompé, of zoals ze zichzelf liever noemde, mejuffrouw Klompé. Deze zomer hebben we hier in de Rode Draad speciale aandacht voor het leven van de vrouw die je zou kunnen zien als boegbeeld voor de feministische stroming, al wilden ze daar zelf liever niet mee geassocieerd worden. De komende 4 weken hoor je daarom van alles over wie ze was en hoe ver haar invloed reikte. En vandaag beginnen we bij de basis. Wie was Marga Klompé? Daarover hier 2 allesweters in de studio. Gerard Mostert, die ooit een zeer uitgebreide biografie over Klompé schreef. Goedenavond, Gerard.
28: Hallo.
26: Fijn dat je er bent. En Anneke Ribberink, voormalig universitair docent politieke en gendergeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook goedenavond.
29: Goedenavond.
26: En we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dat is helemaal goed voor jullie. Anneke, mejuffrouw Klompé. Waarom wilde zij zo genoemd worden eigenlijk?
2: Zij vond het heel belangrijk om voor haar ongehuwde status uit te komen. Er was ook in de Nederlandse geschiedenis toen een belangrijke traditie van ongehuwde vrouwen. En daar hoorde zij gewoon bij. Zij vond het, ze was er trots op.
26: Ja, en dat was niet zo normaal om daar trots op te zijn.
2: Nou, in die tijd, voor die categorie vrouwen, was het gewoon wel belangrijk en trots. Ze had bijvoorbeeld ook een belangrijke kennisje onder ongehuwde vrouwen. Mm-hmm. Zoals Marie-Anne Tellegen, die belangrijke voorzitter was van in de vrouwenbeweging. En Lisbeth Ripje-Spelletier, de lijster van de Sociaal-Democratische Vrouwen, was ook ongehuwd. Het was toen veel meer een status om ongehuwd te zijn dan het tegenwoordig is, eigenlijk.
26: Ja, ja, want je zou ook kunnen zeggen, van ja, het klinkt ook meteen als iemand die heel sterk in haar schoenen stond.
2: Ze stond heel sterk in de schoenen.
26: Ja, klopt dat?
2: Dat klopt.
26: Waar zag je dat allemaal aan?
2: Nou, ze was heel zelfbewust in haar gedrag, in haar politieke opvattingen. In de manier waarop ze optrad in de Tweede Kamer als minister. Ze was zelfbewust en ze had echt een belangrijk. Ja, ze was zich bewust van zichzelf en het was een ego. Ja.
26: Het was een ego.
2: Ja, ja.
26: Ja, ja.
2: In de goede zin hoor. Want het was natuurlijk heel goed dat zij dat zelfvertrouwen had om als minister, als eerste vrouwelijke minister te kunnen optreden.
26: Ja. Ja. Ja, ja. Gerard, onderschrijf jij dit?
3: Ja, zeker. En dat ongehuwde vrouwen. Kijk, in de katholieke kerk had een vrouw twee mogelijkheden. Of ze trouwde en ze kreeg kinderen. Of ze bleef ongehuwd. Maar dan was ze toch een beetje minder in de maatschappij dan de getrouwde vrouwen.
26: Ja.
3: En er was na de Tweede Wereldoorlog is er een club opgericht. Dat was het Katholiek Vrouwendispuut.
2: Ja.
3: En die streefden ernaar om voor ongehuwde vrouwen een zinvol bestaan in de politiek, liefst in de politiek, te hebben. En ja, ook of in het klooster. Maar dat was dan eigenlijk niet een mogelijkheid.
26: Ja.
3: Het ging er dan om
26: in de politiek.
3: Hoe je in de maatschappij je nuttig kon maken.
26: Ja. Misschien komen we daar zo nog wel over te spreken, ook over dat dispuut. Want Geert, jij hebt al zo'n 15 jaar geleden alweer een biografie geschreven over Marga Klompé.
3: Ja.
26: Waarom wilde jij toen de tijd een boek over haar schrijven eigenlijk?
3: Ja, dat is een wonderlijk verhaal.
26: Vertel.
3: Mijn vrouw Anneke Linders, historica, die had een proefschrift over Corrie ten Dero, ook een politieke vrouw in die tijd,
2: ook
3: geschreven. En die begon daarna aan Klompé-onderzoek. En Anneke Ribberink, die had haar begeleid, ook bij Corrie ten Dero toch, hè? En die werd. Nee, geen co-promoten. Ze was al gepromoveerd.
26: Ja.
3: Maar begeleiden.
26: Ja, dus Anneke, jij begeleidde eigenlijk de vriendin.
3: De andere Anneke.
26: Ja, de andere Anneke. Ja, ja. Oké, dan wordt het ingewikkeld. Maar oké, dus toen ben jij op het spoor gekomen van Marga Klompé ook op die manier.
3: Ja, en ik heb eigenlijk samen met Anneke Linders, mijn vrouw, ben ik met het onderzoek begonnen.
26: Ja.
3: We hebben de taken wat verdeeld. Maar op een gegeven moment werd zij ernstig ziek. En het was duidelijk dat zij zou overlijden. En toen vroeg ze aan mij of ik het werk wilde voortzetten. Nou, met lood in mijn schoenen zei ik, ja, dat wil ik wel. En toen heb ik dat gedaan. Maar ik heb Anneke Ribberink meteen gevraagd, wil jij mij ook begeleiden?
26: Ja.
3: Nou, dat wou Anneke graag.
26: Zo is uiteindelijk dat boek gekomen. Ja, dat is een prachtig
3: dus
26: verhaal.
3: Dus wij kennen elkaar in dat opzicht heel goed.
26: Jullie kennen elkaar dus eigenlijk ook via Marga Klompé.
3: Ja.
2: Eerder al via Corrie ten Dero.
26: Ja.
2: Want toen Anneke Linders met Corrie ten Dero bezig was, was Gerard Mostert haar man. En op die manier kenden we elkaar al.
26: We gaan nu proberen alleen nog maar de naam Marga Klompé te noemen. Want anders wordt het verwarrend voor de luisteraar van NPO Radio 1.
2: Ja.
26: Want Anneke, jij hebt dus Gerard een beetje begeleid in dat onderzoek naar Marga Klompé. Wat maakte mevrouw of mejuffrouw Klompé nou zo'n bijzondere vrouw?
2: Ze was natuurlijk intellectueel heel vaardig. Hè. Ze was ook gepromoveerd in 1941 op wiskunde en natuurkunde en scheikunde. En ze had een opvoeding gehad die haar heel erg oprichtte naar zelfstandigheid, naar politiek bewustzijn. En zij vond het ook heel belangrijk als katholieke vrouw om een ongehuwde vrouw om een missie te hebben in de samenleving. Hmm. Een christelijke opdracht om actief te zijn. En voor haar was dat toen de politiek.
26: Ze wilde nuttig zijn.
2: Ze wilde nuttig zijn. Dat was ook ongehuwde vrouwen, als je dan niet ging trouwen, ja. Als je niet gehuwd was en geen kinderen kreeg, wat was natuurlijk een belangrijke bestemming in de katholieke gemeenschap. Maar als je ongehuwd bleef, moest je. En als je was geen zuster, hè, en je bleef leek, dan moest je op een andere manier actief in de samenleving zijn. Ja. Altijd actief zijn.
26: Ja, ja, precies.
2: De paus had hun daar ook toe opgeroepen.
26: Ja, dus Marga Klompé, die was katholiek.
2: Ja.
26: Die moest nuttig zijn.
2: Ja, precies.
26: Welke rol speelde het geloof buiten dat nut verder voor haar nog?
2: Ze was heel gelovig. Het geloof betekende alles voor haar. En
26: wat betekent dat, alles?
2: Nou ja, alles wat zij deed, ook in de politiek, maar ook in de samenleving, was geïnspireerd op het christendom, op haar geloof in God. Mm-hmm. Ja,
26: ja, oké. Okay, dus, maar alles. Ik bedoel, alles, dan, dat is echt alles.
2: Ja, wat is
26: alles stond maar in het teken van dat geloof.
2: Ja, zij had echt een katholieke roeping. Ja,
26: ja. Maar wat ik dan wel interessant vind, Gerard, Anneke zei net al, ze ging studeren, scheikunde, later wisse natuurkunde. Dat zou ook kunnen botsen met die geloofsovertuigingen die ze had. Gebeurde dat?
3: De natuurwetenschappelijke kant. Ja, ik weet daar niks van, hoor.
2: Ja, daar weet ik wel wat van.
26: Ja, vertel, Anneke.
2: Ja, ze heeft 7 jaar lang een geloofscrisis gehad.
26: Een geloofscrisis?
3: Ja,
2: dat weet je nou ook alweer, denk ik. Ja. Toen zij in Utrecht scheikunde studeerde,
3: ja.
2: Toen is ze heel erg gaan twijfelen een tijd aan het geloof. Vanwege de natuurwetenschappelijke richting die ze ging volgen en al die ontdekkingen die ze deed. Mm-hmm. In de natuurwetenschappen begon ze toch te twijfelen van, ja, wat betekent die God nou in feite voor van de samenleving? En uiteindelijk is het toch weer teruggekomen tot dat geloof.
26: Ja.
2: Het heeft wel jarenlang een crisis voor haar bezorgd.
26: Ja, wel fascinerend toch, Gerard, dat iemand dan kan belanden in een geloofscrisis.
3: Ja. Ja, ook, wat ook een rol speelde, was dat zij met veel andersdenkenden in contact kwam, hè, tijdens de studie.
2: Ook, ja.
3: En ze hield daar zelfs heel even een vriend aan over. Gewoon een studievriend.
26: Ja.
3: Dat heeft haar ook aan het twijfelen gebracht. En dat is echt inderdaad een crisis geweest.
26: En met andersdenkende bedoel je dan mensen
3: nou,
26: die
3: nou, geen katholiek.
26: Ja.
3: Als je niet katholiek was, was je andersdenkend.
26: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus toen ze ging studeren, toen ging er eigenlijk een wereld voor haar open.
3: Ja.
26: Die zich na 7 jaar dan ook weer sloot.
2: Nou, sloot, dat kun je niet zo zeggen. Want ze bleef natuurlijk ook in de politiek contact houden met andersdenkenden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog.
26: Ja.
2: In het verzet heeft ze echt samengewerkt met andersdenkenden.
26: Mm-hmm.
2: En ook dat katholiek vrouwendispuut, waar ze dan een van de medeoprichters van was in 1946. Dat werkte heel veel samen met andere geloofsdenominaties.
26: Okay.
2: Denominaties.
26: Ja, ja. Ja, okay. Maar die even met de andersdenkenden die ze in haar studietijd, misschien wel mensen die niet geloofden, of mensen die heilig overtuigd waren van de oerknal, ik zeg maar even wat.
2: Ja.
26: Dat die deur sloot zich weer.
2: Ja, ze bleef heel erg gelovig.
26: Ja,
2: ze werd nog weer heel erg gelovig.
26: Ja. Ja, je noemt het Tweede Wereldoorlog al, Anneke.
2: Ja.
26: Dat is ook een interessante tijd geweest voor Marga Klompé. Want daar hield ze zich niet bepaald afzijdig. Welke rol speelde zij in de oorlog?
2: Ze is actief geweest in het verzet. In de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Daar deed ze ook. Daar zat ze in en was zelfs de vicepresident ervan, van 43 tot 45. En heeft ze meegeholpen met het onderbrengen van onderduikers. Ze was ook een belangrijke koerierster van aartsbisschop De Jong. Waarbij ze dus heel gevaarlijk werk deed.
26: En wat deed ze dan precies?
2: Nou ja, allerlei boodschappen rondbrengen op verzetsgehaarden en dergelijke. En onderduikers berichten over zaken namens aartsbisschop De Jong, die dus ook heel actief zelf was in het verzet. Dus zij was daar gewoon echt een behoorlijke spil in.
26: Ja. Hoe vormend is die periode geweest voor haar, Gerard? Weet je dat?
3: Sorry,
26: hoe vormend is die periode geweest? Die periode dat zij dus in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, ik denk dat ze al behoorlijk gevormd was toen ze daaraan begon. Maar zij ontdekte wel dat ze kwaliteiten had die ze voor die tijd misschien nog niet zo zich bewust was.
26: Hmm. Wat voor kwaliteiten dan?
3: Organiseren, bijvoorbeeld bij de evacuatie van Arnhem, denk ik.
2: Evacuatie van Arnhem, ja.
3: Ja. Dat was heel, heel veel te doen natuurlijk.
26: En, ja, want ze was vicepresident van, hoe heette de
2: Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
26: Ja,
2: Ja. En die was, het was een organisatie, dus zeg het al, vrouwelijke vrijwilligers, die heel veel deed in het verzet. En ook bij de bevrijding van Arnhem, daar kwam ze vandaan. Mm. Heeft heel erg, de evacuatie heeft ze mee geholpen om de mensen dus te evacueren. En toen in Arnhem bevrijd werd, heeft ze ook heel veel gedaan om ondersteuning te geven namens de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
26: Ja. Ja. Zat ook wel een stukje leiderschap in dus al.
2: Heel erg. Ja. Ze was eigenlijk een geboren leider.
26: Wat maakte haar zo goed als leider?
2: Nou, ze was zelfbewust. Ze was natuurlijk heel intelligent. En doortastend. Niet iedereen stelde dat op prijs. Want sommigen vonden haar ook gewoon autoritair. Mm-hmm. Maar dat wordt trouwens van vrouwen natuurlijk, die zelf doortastend zijn, wordt dat vrouwen gezegd, eerder gezegd dan voor mannen. Ja. Autoritair, terwijl ze misschien toch alleen maar gewoon beslissingsbevoegd was. En de knoop doorhakte. En ja, dus het was ook gewoon haar persoonlijkheid.
26: Ja. Ja. Ja, haar persoonlijkheid die ook wel gevormd is door van alles wat ze meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld,
2: ja, en ook haar karakter. Hè? Ja. Want ze had ook, dat heeft Gerard uitgebreid beschreven in zijn biografie. Haar moeder had een hele belangrijke invloed op haar. Want die was zelf ook heel erg, dat was van Duitse afkomst. Een zelfbewuste vrouw. En Marga Klompé, Marga was haar oogappel. Mm-hmm. En ze heeft heel veel van het karakter van die moeder en van die opvoeding heeft ze overgenomen en ook verder gebracht weer.
26: Ja, oké. Okay. Als we dan rustig richting die politiek bewegen. Hè? Marga Klompé werd namens de Katholieke Volkspartij de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Maar het had weinig gescheeld of ze had zich bij de Partij van de Arbeid aangesloten.
4: Toen heb ik mij afgevraagd of ik naar de KVP of naar de PvdA zou gaan. En had toch het gevoel dat ik me meer kon vinden en de visie van de KVP. Toen kwam er nog iets bij. Ik was op een vergadering van de PvdA. Ik praat dus nu over 45, 46. En toen was daar een congres of zoiets. En daar begonnen ze allemaal met de vuist in de lucht de internationale te zingen. Toen dacht ik, nee, daar voel ik me toch niet in thuis.
26: Ja, Gerard, je grinnikt een beetje. Ja.
3: Ja. Die vuist in de lucht, dat zat daar blijkbaar heel erg dwars.
26: Ja, dat vond ze niks. Ja.
3: Tijdens de mis gebeurde het was niet natuurlijk.
26: Ja, nee. Maar waarom twijfelde zij buiten die vuist dan, die haar uiteindelijk afschrikte, maar waarom twijfelde zij zo tussen die Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid?
3: Ik denk dat ze inhoudelijk wel heel ver mee kon gaan met de Partij van de Arbeid. En ook de internationale werd gezongen. Had ze ook al een beetje bezwaar tegen, maar ja, ze heeft toch gauw weer haar toevlucht tot toen ook pas opgericht Katholieke Volkspartij genomen. Dat was eigenlijk voor een deel voortzetting van de Katholieke Staatspartij. Hè, was dat.
26: Ja.
3: Daar was natuurlijk ook al bij iedere katholiek stemde op de Katholieke Staatspartij toen.
26: Misschien is het geen parallel hoor, maar als Marga Klompé gaat studeren, ze komt in aanraking met andersdenkenden, grijpt ze uiteindelijk toch weer terug op het geloof. Hier gaat ze zich politiek ontwikkelen, denkt nou, waar ga ik eens bij, waar voel ik me thuis. Ze beweegt een beetje richting de Partij van de Arbeid en grijpt uiteindelijk toch terug op die Katholieke Volkspartij.
2: Ja, ze had veel moeite met die socialistische cultuur. Daar kon ze niet meer over weg. Ook het zingen van de internationale en
26: alleen dat zingen, of wat betekent dat nog meer, die socialistische cultuur?
2: Nou, gewoon
26: sociaal-democratische cultuur.
2: Alles wat, alle rituelen die er omheen zaten, dat had ze toch problemen mee. En ze was toch te veel een afkomstig uit een katholiek nest om daar voeling mee te hebben.
26: Ja. Het werd uiteindelijk dus de KVP, waar Marga Klompé ook besloot in 1946, jullie noemden het al een aantal keer, een katholiek vrouwendispuut op te richten, om vrouwen te mobiliseren om uiteindelijk politiek actief te worden. Hè, dat vertelde jij net al, Gerard. Dan rijst natuurlijk de vraag, Anneke, was Marga Klompé een feminist?
2: Dat was ze in de praktijk zeker, maar ze wilde zich zeker niet zo noemen. De feministen van de eerste feministische golf, zeg maar begin 20e eeuw, die hadden eigenlijk in de samenleving niet zo'n goede naam. Hè. Dat waren suffragettes en die schreeuwlelijkers en zo. En als Marga Klompé iets verafschuwde, wilde ze om daar dan mee geassocieerd te worden.
26: En toch even voor de luisteraars die hier niks van meegekregen hebben, of die deze associatie met het feminisme niet hebben. Wat betekende dat precies dan, de term feminisme in die tijd?
2: Nou ja, de term feminisme had gewoon voor die feministen van de eerste golf zeker een bevrijdende lading. Maar naar de hand kreeg het meer ook een soort van een negatief etiket van schrijvers, radicalen. En ja, ook bij de andersdenkenden, de andere denominaties waar Klompé daarbij hoorde, had het gewoon geen goede naam.
26: Nee.
2: Kijk, en feminisme in de praktijk was het natuurlijk wel. Want feminisme was gewoon opkomen voor de belangen van vrouwen.
26: En dat deed ze wel.
2: Dat deed ze wel.
26: Ze richtte dat vrouwendispuut
2: op. Ja, maar dat katholiek vrouwendispuut wilde ook zeker niet feministisch genoemd worden. Maar ze waren in de praktijk waren ze het gewoon wel.
26: Ja, ja. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Dat je soort niet ermee geassocieerd wil worden, maar uiteindelijk wel hetzelfde doel naast.
2: Nou, voor hun niet hoor. Zij vonden het gewoon. Zij deden dat. Ze hielpen de vrouwen en de katholieke vrouwen, maar ook. En ze deden het gewoon uit een soort katholieke achtergrond. Maar in de praktijk, wat ze in de praktijk deden voor die vrouwen, was vaak wat de feministen ook al deden.
26: Ja. Ja. Oké. Uiteindelijk, nou ja, dat vrouwendispuut richtte ze op. Ze kwam bij die KVP. Gerard, dan komen we toch uiteindelijk bij haar ministerschap. In 1956 hebben we het dan over. Zij werd toen minister van Maatschappelijk Werk. Ik las ook dat niet, niet echt de ministerspost was die ze eigenlijk wilde. Hoe zit dat?
3: Nee, dat klopt. Je hebt zachte departementen en harde. En zij was eigenlijk, toen ze in de Kamer kwam, namens de KVP, kreeg zij in haar portefeuille buitenlandse zaken. Dat nam ze over van iemand die minister was geworden. Of zo. En dat lag haar heel goed. Want in die tijd ging ze ook als afgevaardigde namens de vrouwenbeweging, het NVC, het Nederlandse Vrouwencomité, naar de tweede vergadering van de Verenigde Naties.
26: Ja.
3: Ze ging naar een internationale bijeenkomst in Canada voor academische vrouwen. Dus ze was al heel erg buiten de grenzen bezig. En het had ook haar belangstelling, dus zij vond dat fijn.
26: Dat moest haar ministerpost worden ook.
3: Ja, maar toen, ze had veel meer op prijs gesteld.
26: Ja,
3: maar
26: uiteindelijk werd de KVP natuurlijk onderdeel van de regering en kreeg ze het ministerschap, of in ieder geval toen werd ze minister van Maatschappelijk Werk. Was dat dan ook een enorme teleurstelling of kon ze daar ook wel weer mee omgaan?
3: Ja, het was wel een teleurstelling, ja. Trouwens, het was een departement wat nog maar 4 jaar geleden in het leven was geroepen. En dat had niet veel te betekenen gehad.
26: Nee, betekende toen nog niet zoveel.
2: Ja. Ik wil hier even iets aan toevoegen.
26: Ja.
2: Hier zit een belangrijk genderaspect aan. Want kijk, buitenlandse zaken, dat gold toch als een mannenaangelegenheid. En ook om die reden kon ze daar niet echt verder carrière maken, terwijl het wel haar voorliefde had. En maatschappelijk werk had veel meer een vrouwenaanzien.
26: Ja, over dat genderaspect gesproken, dat laten we daar even naar luisteren. Want Margaret Klompé, die zat dus wekelijks met al die mannen als enige vrouw in die ministerraad te vergaderen. Werd ze ook regelmatig naar gevraagd. Bijvoorbeeld of ze dat nou eigenlijk spannend vond.
4: Ik vond het niet eng, maar de mensen zeiden wel, wat zal er nou anders zijn nu er een vrouw minister is, want ze vonden dat maar gek en ze wisten niet wat dat ging betekenen. Dat weet ik niet. Ik zit niet op mijn stoel de hele dag te zitten. Denk eraan, je bent een vrouw. Nee, je bent jezelf en daarmee afgelopen.
26: Ja, en daarmee afgelopen, Anneke.
2: Ja.
26: Ja, dit laat wel weer zien of horen in dit geval wie zij was.
2: Ja, maar ik denk dat het een beetje verbloemend is.
26: Okay.
2: Want ze wilde ook gewoon bij de mannen horen en niet als een soort vrouw apart benaderd worden.
26: Want werd ze meteen geaccepteerd?
2: Nou, dat viel ook nogal mee hoor. Ik bedoel, ze hebben haar wel aardig ontvangen en ze kreeg een bloemetje toen ze in de ministerraad kwam en dergelijke.
26: Mm-hmm.
2: Maar ze heeft het toch ook wel behoorlijk moeten invechten.
26: Ja.
2: En bijvoorbeeld iemand die totaal onvriendelijk tegenover haar was altijd minister Luns.
26: Ja.
2: Die vond haar helemaal niks.
26: En die was minister van?
2: Buitenlandse Zaken.
26: Okay.
2: Maar zie je, Buitenlandse Zaken. En dat had zij dus graag gewild. Maar hij zag haar ook wel een beetje als een bedreiging. Want hij wist heel goed dat zij er veel van af is.
26: Ja.
2: Omdat ze ook in Europese bewegingen heel erg actief was geweest.
26: Ja.
2: En daar met Buitenlandse Zaken bezig was geweest.
26: Er is nog een moment in haar loopbaan als minister waar vaak aan gememoreerd wordt als het gaat om Margaret Klompé. Het is dan 1969. Dan krijgt Gerard Reve uit de handen van cultuurminister inmiddels Margaret Klompé de PC Hoofdprijs. En hij neemt die prijs met 2 zoenen in ontvangst. En je hoort daarna de reactie van premier Pieter Jong.
5: Verhef u nu van uw harde zetel, opdat ik u de staatsprijs letterkunde kan overhandigen in een vorm.
6: Tijdens de uitreiking gebeurt er iets dat half Nederland nog steeds op zijn netvlies heeft staan.
7: Nou, ik was stom verbaasd. Net zoals zij, ik zei naderhand, Marga, wat was dat? Ik zei, Ik was zo verbaasd. En het flitste door mijn hoofd. Nou kan ik hem een klap in zijn gezicht geven. En ik kan ook net doen of het gewoon is. En dat laatste heb ik maar gedaan.
26: Ja, dat laatste heeft ze gedaan. Ja, Anneke, je lacht al. Wat trok Marga Klompé zich eigenlijk iets aan van... Ja, want hier was destijds best wel veel om te doen. Trok ze zich daar wat van aan?
2: Nou, ze probeerde zich er in ieder geval niets van aan te trekken. En ze heeft ook steeds heel erg goed de dialoog met al die opstandige bewegingen. En roerige jaren 60 heeft ze toch manmoedig, of vrouwmoedig, ja, hoe je het zeggen, gedaan. En ze gaat daar ook goed van gekweten. En ook dat die hele affaire met de Gerard Reven, dat heeft het gewoon. Ze hield zich gewoon echt sterk. Ja. Flink eronder. Ja. Ja.

0: Ja. Margaret Klompé had uiteindelijk onze eerste vrouwelijke premier kunnen worden. Ja. Want nu, 60 jaar later, hebben we nog steeds geen vrouwelijke premier geworden. Waarom is dat toen niet doorgegaan, Anneke?
1: Nou, het was van twee kanten. Haar naam werd al genoemd, hè?
0: Ja.
1: In de formatie. Maar zelf vond ze dat ze daar nog niet bekwaam genoeg voor was, of de tijd niet rijp was. Mm-hmm. En er was toch wel veel verzet tegen, hoor. En in feite had ze daar misschien ook wel gelijk in gehad. Dat als zij dat toen geworden was, dat de spanning voor haar ook te hoog opgelopen was. Want ja, men vond toen juist ook inderdaad dat een premier moest een man zijn.
0: En ja, dat
1: ik denk
0: was de
1: gewoon
0: standaard.
1: Dat heel veel mensen het gewoon haar ook niet gegund hadden.
0: Ja, ja. Gerard, is Margaret Klompé misschien wel de beste premier die we nooit hebben gehad?
2: Zou ze geweest zijn?
0: Ja.
2: Ja. Ja, dat weet ik niet. Als zij dat op dezelfde manier had gedaan als minister, vooral minister van CRM, want Anneke vertelde hoe zij zich bewoog in die roerige jaren 60. Dat was fantastisch. Kijk maar naar de Telegraaf. Ze wordt daar voortdurend afge...
0: Nou ja, en toch bereikt ze wat.
2: Ja. Ja. Maar...
0: We zullen het nooit weten. Dat is eigenlijk het antwoord op die vraag.
2: Nee. Maar het was een beetje inderdaad wel een smoes dat zij te weinig van economische zaken wist. Want Piet de Jong, die toen wel minister-president werd, die wist nog veel minder daarvan. Dus,
0: ja. Ja.
1: En ze wist best veel van economische zaken, hoor. Want ze had, toen ze minister van maatschappelijk werk was in de jaren 50, had ze ook vergaderingen over financiële zaken bijgewoond.
0: Ja.
1: Dus het was gewoon, ze was enerzijds te bescheiden, maar anderzijds, de tijd was gewoon nog niet rijp.
0: Ja. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. Dank Anneke Ribberink, voormalig universitair docent politieke en genderstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En dank ook Gerard Monster, schrijver van de biografie over Margaret Klompé. En volgende week praten we verder over de grote rol die zij ook speelde in de opbouw van onze verzorgingsstaat. En dat is ook meteen een mooi moment voor onze rode plaat van vandaag. Een wekelijkse plaat met strijd, passie of met iets anders taboe doorbrekends. En vandaag is dat Eurythmics met Sweet Dreams, het nummer waarin zangeres Annie Lennox door haar androgyne looks het pad effende voor andere popsterren die taboes willen doorbreken. Dit is Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams was dat en is dat nog steeds van Eurythmics. Inmiddels is het 8:30.
1: NPO Radio 1.
0: En dat betekent het NOS Nieuws met Martijn van Beek.
2: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig opvang regelen. Ze komen onder actief toezicht te staan en de verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op zijn ministerie. 3,5 maand na de verkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, werd veruit de grootste en sprak aanvankelijk met D66, de nummer 2, maar die kwamen er niet uit. En Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Zometeen duiken we hier in de Rode Draad in het gesproken woord met de speechdeskundige Huip Hudig en Amerika-correspondent Bahal Noshat Sharifi. Schijn ik een spotje op de mensen die deze maand in positieve en ook negatieve zin opgevallen zijn. Maar eerst
1: tegen draad.
0: Ja, zeker tegen draad, want iedere dag bieden we hier in de Rode Draad een podium aan een landgenoot met een probleem, wens of oproep. En vandaag ruimte voor een groep enthousiaste wandelaars, want generatie op generatie slapen Nijmeegse vierdaagse deelnemers van de Brabantse wandelclub zonder uitvallers thuis, al in hetzelfde wijkcentrum in Nijmegen. Tot hun grote verdriet lijkt daar nu, na maar liefst 63 jaar, een einde aan te komen. Inge Veldrop, al jaren fanatiek wandelaar, klimt nu op de barricade. Inge, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, wat is er precies aan de hand?
4: Goedenavond. Nou ja, eigenlijk wat je al kort vertelt. Wij zijn al 63 jaar verblijven wij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in een wijkcentrum in het Waterkwartier in Nijmegen. En 10 jaar geleden heeft de gemeente Nijmegen dat wijkcentrum overgenomen. En met de afspraak dat wij welkom blijven daar. En sinds die tijd is het eigenlijk elk jaar spannend geweest of het bij het oude vertrouwde kan blijven. Want wij gaan met een groep wandelaars, maar
0: hoe groot is die groep eigenlijk, Inge?
4: 40, 45 wandelaars hebben wij altijd mee. En we hebben een fanatiek verzorgingsteam mee met koks, met onze eigen EHBO'ers, voetverzorgers en ook mensen die zorgen voor een hapje en een drankje.
0: Nou, daar kunnen meerdere ploegen in de Tour de France toch een puntje aan zuigen, denk ik.
4: Nou, Inge. Dat dachten wij ook. Ja. Dat dachten wij ook. Het is net een 5-sterren hotel bij ons altijd.
0: Ja. In dat wijkcentrum dus. Maar dat voldoet dus niet meer volgens de gemeente? Of hoe zit dat?
4: Nee, dat klopt. Wij hebben een aantal jaar geleden een brief ontvangen. En die deelde letterlijk kort maar krachtig mee dat wij in 2025 niet meer welkom zouden zijn in het wijkcentrum. Mm-hmm. Daar hebben we ondertussen 2 jaar bijgesnoept gekregen. Maar in die brief stond verder geen reden waarom wij niet meer welkom waren. We hebben contact opgenomen met de gemeente, gevraagd om gesprekken met ondergetekenden. Ja. Helaas is dat gesprek met ondergetekenden dan nooit geweest, wel met ambtenaren. Maar is voor ons nooit echt duidelijk geworden waarom wij niet meer welkom zijn.
0: En waarom is dat wijkcentrum jullie zo dierbaar eigenlijk?
4: Omdat we daar dus al 63 jaar komen. We hebben vriendschappen opgebouwd daar met mensen uit de omgeving. Veel mooie herinneringen gemaakt. Wat je al vertelde, dat er veel generaties daar zijn geweest. Mijn opa en oma gingen mee. Mijn vader en moeder. Ikzelf. En zo zijn er nog een aantal meer van ons. Ja. Maar
0: als ik het allemaal goed, als ik het goed begrijp, dan hebben jullie dus 2 jaar geleden in ieder geval gehoord dat er een soort van deadline is. Die deadline is dan nu. Heb je nog hoop dat het goed gaat komen? Of hoe zit dat?
4: Ja, stiekem wel. Maar de gemeente is hard en koud eigenlijk ook wel.
0: Dus Nijmegen is een harde en koude gemeente.
4: Ja. Okay. Ze zeggen heel gastvrij te zijn, maar zo voelt het voor ons niet op dit moment.
0: Niet voor de Brabantse wandelclub zonder uitvallers thuis. Wel een goede naam trouwens voor een wandelclub.
4: Ja, zeker.
0: Maar waar hopen jullie? Wat moet er gebeuren? Waar hopen jullie op?
4: Nou, wij hopen eigenlijk dat we alsnog, dat de gemeente voelt dat dit voor ons niet zomaar een koud besluit is. En dat er gevoel en geschiedenis meespeelt. En dat zij eens naar hun vierdaagse hart ook zouden willen luisteren. Ja. En wij hopen eigenlijk dat we gewoon mogen blijven. En dat ze anders gewoon mee zullen kijken, ja. Zoals ze dat ook beloven, maar niet doen.
0: En kunnen luisteraars van NPO Radio 1 hier nog iets in betekenen?
4: Jazeker. Zij mogen contact met ons opnemen met een gouden tip, als ze willen.
0: Oh, een gouden tip voor een accommodatie?
4: Jazeker.
0: Ja, en dan wel met sauna, zwembad erbij, dat soort dingen.
4: Nou ja, dat zou heerlijk zijn.
0: Nee, oké. Okay, nee, als
4: een mooi extraatje.
0: Ja, precies. Nou, bedankt en succes Inge daar. Maar jullie gaan sowieso wandelen,
4: dankjewel.
0: Toch? Dat gaan jullie wel gewoon doen.
4: Ja, zeker. Dit jaar zijn we nog zeker welkom. En vanaf volgend jaar, ja, we zien het wel. Dan, maar wandelen blijven we doen.
0: Heel goed. Ja, ik kom zelf ook uit Brabant. Ook een beetje de Brabantse mentaliteit. Hè. We zien het wel, komt wel goed.
4: Gezellig.
0: Kijk, gezellig. Nou, dankjewel Inge en succes daar. En mensen met advies kunnen jullie bereiken via jullie site wsvzuth.nl.
3: De rode draad.
0: De 50 staten van Amerika waren afgelopen weekend in rep en roer. Want afgelopen weekend bestonden de Verenigde Staten 250 jaar. Een uitgelezen kans om het land te onderzoeken in onze maandelijkse rubriek Uitgesproken. Huib Hudig, presentatiecoach bij Speak to Inspire, analyseert iedere maand het gesproken woord. Wat ging er goed? Wat kan er beter? En dat doen we vandaag niet alleen, want deze maand hebben wij een live verbinding vanuit New York met Maral Noshat Sharifi, Amerika-correspondent voor de Volkskrant. Maral, goedemiddag daar, denk ik, hè?
5: Ja, goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. En Huib, moet ik zeggen, goedenavond.
6: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
6: Jij ook, Maral. Goedenavond.
5: Hallo.
0: Nou, Maral, voordat we allemaal naar dat gesproken woord gaan luisteren. Jij was tijdens de 4th of July, wat natuurlijk een belangrijke dag is in de Verenigde Staten in Washington D.C. Wat heb jij meegekregen van de festiviteiten daar?
5: Ja, er waren heel veel Trump-fans die waren naar Washington gekomen. Het deed me een klein beetje denken aan de inauguratie. Toen was de hele stad ook overgenomen door zijn aanhangers. Heel veel progressieve mensen die blijven thuis of die gaan ergens anders heen als de Trump-kiezers komen, wat ook heel interessant is. En er was gewoon een... Ze gaan ieder jaar vuurwerk afsteken, maar dit jaar was het echt... bleef het maar doorgaan, meer dan 40 minuten lang.
0: Maar dat is wel fascinerend, want je zegt het was druk, maar ik heb ook beelden gezien dat er bijna niemand was daar.
5: Ja, dus het was vooral druk als in heel veel aanhangers van Trump.
0: Ja.
5: Dat zie je normaal niet. Maar ze hadden het weer niet mee. Het was heel heet. Daarna was er een storm. En er waren gewoon geen andere Amerikanen. Hè. Normaal gesproken als ze het land vieren, dan zie je dat er van buiten beide kanten van het politieke spectrum, ja, komen daar mensen op af en vieren ze het zeg maar als geheel, als land.
0: Ja, het is een apolitiek evenement eigenlijk in die zin.
5: Ja, en ja, nu waren het gewoon echt de aanhangers van Trump die er in de stad waren te zien. En dat was wel echt opvallend.
0: Ja. Nou, dan naar de inhoud van deze rubriek. Want in Washington is ook de Oval Office te vinden. NAVO-chef Mark Rutte was daar 2 weken geleden op bezoek. En daar deed hij iets, nou ja, onconventioneel.
7: Now I want to take you, if you stay here,
8: yes, go ahead.
7: I go over to these boards here, because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this chart. This chart is about the Trump trillion.
0: Ja, de Trump trillion, Huib Hudig. Wat is hier aan de hand?
6: Ja, het is toch vrij spectaculair wat er hier gebeurt als we kijken naar de loop van de geschiedenis. Hè, met de Amerikaanse president die we daar nu hebben zitten en Rutte die als kopstuk van de NAVO probeert hem te paaien. Hè, met nogal wat vleierijen. De meningen zijn verdeeld over hoe hij dat doet. Maar hier is het toch een heel bijzonder moment. Hè. We kijken bij deze rubriek Uitgesproken echt naar mensen die het gesproken woord aangrijpen om hun boodschap over te brengen. En ja, wat hij hier doet, hij wordt aan de internationale pers aan de tand gevoeld over de bijdrage van Europa en van de NAVO aan het gebeuren rond Iran. Hè, waar we ook weten dat Trump er negatief over denkt. En Rutte die geeft antwoord op die vragen, staat op, geeft een schouderklopje aan Trump en beweegt zich naar een ander stuk in de ruimte waar hij dus een paar van die Trumpiaanse praatplaten klaar heeft staan en begint daar te vertellen over de bijdrage die Canada en Europa leveren aan defensie en noemt dat de Trump Trillion. Ja. En ja, weet wel op een bepaalde manier de aandacht erop te vestigen.
0: Ik zie aan jouw blik dat het een soort van
8: ja, een soort absurdistisch beeld was voor je.
6: Ja.
8: Ja, ja, dat... ik denk voor veel mensen overigens, hoor.
6: Ja, en het is gewoon een gigantische gok die hij neemt. Ik bedoel, hij is gewoon de baas van de NAVO. Hij staat daar, hij heeft zelf van tevoren dus verzonnen dat hij het op deze manier wil doen. Ja. Als hij over een draad gestruikeld was, als hij, weet ik wat, een hoesbui had gekregen, of op een bepaalde manier dit helemaal verkeerd gevallen was bij Trump, zijn hele entourage daar zit, ja, was het een drama geweest. Ja. Dus het is, ja, het is toch knap dat hij in ieder geval op deze manier geslaagd is om zijn boodschap
8: te doen. Deze rubriek gaat natuurlijk over het gesproken woord. Is dit dan nog wel strikt genomen wel gesproken woord? Want hij gebruikt dus ook van die Trumpiaanse props eigenlijk, hè, van die borden met rare grafieken erop. Ja, het gaat over meer dan gesproken woord bijna.
6: Nou ja, wat bedoel je precies te zeggen?
8: Want nou ja, is het nog wel gesproken? Ik bedoel, ja, het is gewoon, hij zegt iets. In die zin is het gesproken woord, maar het is geen flamboyante speech die hij hier geeft.
6: Nou ja, ik weet ook niet of het er altijd om gaat dat het inderdaad retorisch nou echt een hoog stukje is of zoiets. Maar ik vind het ijzersterk in de zin van dat je gewoon daar met die hele pers tegenover je zit. Je houdt je koel en bewaart dat en slaagt erin om die boodschap binnen te brengen. Ja.

0: dingen. En of dat nou op de lange termijn met die vleierij de goede manier is of niet. Maar hij heeft in ieder geval die boodschap wel binnen weten te brengen. Ja. Dat er een bepaalde bijdrage is.
1: Ja, Maral, neemt het Witte Huis dit niveau van vleierij nog serieus eigenlijk?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat Trump vooral heel fijn vindt, is dat Mark Rutte hem niet alleen aan het vleien is, maar tegelijkertijd soms ook Amerikanen oproept om wat meer vertrouwen in hem te hebben. En ook bijvoorbeeld zegt, ik wil dat het Amerikaanse volk Trumps aanvallen op Iran steunt, weet je wel. Dus hij gaat daar best wel ver in. En ik denk dat Trump daar wel heel blij mee is dat hij zijn legitimiteit als NAVO-baas onder Amerikanen op die manier vergroot.
1: Ja, dus ze geloven natuurlijk Mark Rutte in de Verenigde Staten.
2: Nou ja, de aanhangers van Trump wel. Hè. Die zijn heel blij als ze zien dat zo'n dat de NAVO, wat natuurlijk ontzettend invloedrijke organisatie is, zo positief over Trump spreekt. Dat er vanuit Europa dus ook en de rest van de wereld op die manier wat meer steun voor hem is. Maar tegelijkertijd vinden zijn tegenstanders, die zijn hier helemaal niet blij mee. Die zeggen juist van, waarom speelt Mark Rutte een rol in het versterken van zijn legitimiteit? Terwijl die man toch ook echt een gevaar vormt voor de internationale wereldorde. Waarom kritiseert hij hem niet meer?
1: Ja, dat zijn vragen, Maral. Daar gaan we een keer in een apart gesprek. Daar kunnen we denk ik wel 3 uur over praten. Dus laten we dat vooral een latere keer doen. Maar het is in ieder geval interessant wat er dan gebeurt. Ook in die appearance van Mark Rutte daar. Ik wil ook even huip naar iets eigenlijk iets heel anders. Want terwijl ze in de Verenigde Staten 250 kaarsjes uitbliezen, vierden we in Nederland afgelopen week Kitty Kotti. Jij wilde graag een fragment van Aquasi laten horen. Waar moeten we zo meteen op letten tijdens het luisteren?
0: Nou ja, dit is dus ook een moment van een persoon die dus het naar zich toe weet te trekken. Hè. We hadden de viering van Kitty Kotti. Daar werden ook speeches gehouden door Jette, door Halsema. En hij heeft een filmpje in ieder geval op Instagram en wat andere kanalen geplaatst, waar hij in keurig met een jas en een das om het racisme en het slavernijverleden onder de aandacht wil brengen. En daarmee heeft hij eigenlijk meer dan wie dan ook de aandacht weten te trekken. En ik denk als je nou zegt van waar moet je op letten, zou ik zeggen taal.
1: Oké, we letten op de taal.
3: Voor iedereen die deze geschiedenis al generaties draagt, ik zie jullie. Voor iedereen die deze pas vandaag echt hoort, leen mij je oren. Kitty Kotti betekent de ketenen van de slavernij zijn verbroken. Maar onze geschiedenis start niet bij de slavernij. Ze begint bij koningen en koninginnen, bij familie, talen en verhalen die ouder zijn dan de slavernij.
1: Wat hoor je hier in die taalhuip?
0: Nou, activatie. Hij weet op een of andere manier meer te doen dan alleen maar een boodschap over te brengen. Hij is toch iemand die emoties los weet te maken bij mensen.
1: Ja, hij kiest ook voor een kunstzinnige uiting. Hè? Op een bepaalde manier met die muziek zo, die stemmen.
0: Ja.
1: Creëert hij ook zo, moet ik dat zeggen, ook zijn eigen alternatieve podium eigenlijk. Ja. Want er waren natuurlijk heel veel speeches die dag.
0: Ja, en dit vind ik super interessant wat je zegt. Hè? Want we proberen af en toe een beetje achter dat borduurwerk van speeches te kijken. En je hebt natuurlijk, zoals je de poëzie hebt, hè, met echt de kunst en het proza schrijven van romans en zo, heb je sommige mensen die hangen een beetje tussen proza en poëzie in. En ergens, wat Aquasi doet, die man die is rapper, dichter geweest, hij beheerst de vorm heel goed. En ik vind het fascinerend om te zien hoe hij dat dus inzet. He, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, zoals vaak in speeches gedaan wordt, iets van racisme is een verwerpelijk verschijnsel dat we uit de samenleving moeten bannen.
1: Ja.
0: En hij zegt dus, pas als ik schreeuw hoor je mij.
1: Ja.
0: Hoor je me nu? Nou ja, en dan zit je op een heel ander niveau.
1: Waarmee je eigenlijk hetzelfde zegt, maar op een heel andere manier.
0: Wat waarschijnlijk veel beter binnenkomt.
1: Ja, ja. Maar al in de Verenigde Staten vieren ze natuurlijk geen Kitty Kotti. Daar wordt op 19 juni het einde van de slavernij gevierd. Juneteenth heet het daar. Is dat eigenlijk een officiële feestdag in de Verenigde Staten?
2: Ja, kijk, dat hangt er een beetje vanaf in welke staat je woont. Er zijn meer dan 30 staten die dat als officiële feestdag hebben uitgeroepen. Dat betekent ook dat heel veel mensen vrij kunnen krijgen. Niet iedereen, niet alle bedrijven doen daaraan mee. Maar bijvoorbeeld wel veel overheidsmedewerkers in liberale staten. Zoals bijvoorbeeld New York. En het is gewoon wel echt een feestdag. Er worden op heel veel plekken zijn er buurtbarbecues en worden er feesten gevierd. Het wordt wel echt meer als in Nederland, als een als een belangrijke dag gezien. Tegelijkertijd hangt het ook af van wie er aan de macht is. Hè. Voor Biden was het heel belangrijk. Hij heeft er ook een officiële dag van gemaakt. En tegelijkertijd toen Trump vervolgens verkozen werd, toen zijn ze daar weer mee gestopt. En was er geen officiële viering in het Witte Huis.
1: Dus het is ook een soort politieke dag daarmee. Want in ieder geval, de politiek bepaalt natuurlijk of het een officiële feestdag is. Daar is natuurlijk in Nederland ook veel over gegaan. Of Kitty Kotti dan een nationale feestdag moet worden. Overigens, jij publiceerde dit jaar een artikel op Juneteenth in de Volkskrant. Dat was niet een heel feestelijk artikel, want daarin bespreek je een afbraak van kiesrechten van zwarte kiezers. Dat klinkt best wel heftig. Wat gebeurt daar precies?
2: Ja, kijk, in Amerika is het zo dat de politieke districten die bepalen wie de congresleden worden in Washington, die kaarten daarvoor die worden steeds hertekend. En het was vanwege de kiesrechten die in de jaren 60 zijn aangenomen, was het niet mogelijk om door zwarte buurten kaarten te gaan hertekenen. Hmm. Zodat een plaats als bijvoorbeeld Memphis, dat is een stad in de staat Tennessee waar mijn verhaal over ging, daar wonen heel veel zwarte kiezers. En die hebben eigenlijk, omdat hun district rondom Memphis getekend is, zijn ze altijd verzekerd eigenlijk van een zetel in Washington. Van een zetel hoeft niet een zwarte politicus te zijn, maar in ieder geval een politicus die de zwarte kiezers graag willen. Ja. En wat de Republikeinen daar nu hebben gedaan, is dat ze Memphis door drieën hebben geknipt, waardoor het nog heel moeilijk wordt voor de zwarte gemeenschap om een soort vuist te maken, om zich vertegenwoordigd te voelen.
1: Is Juneteenth dan ook zo'n dag waarop mensen daar extra aandacht voor hebben en daar zich ook extra tegen uitspreken?
2: Ja, en ook vooral, kijk, die Voting Rights Act was een van de belangrijke wetten die sinds de afschaffing van de slavernij is aangenomen en echt voor gelijkwaardigheid heeft gezorgd. En nu zien ze dus dat heel veel van die rechten worden teruggedraaid. En dus dan is er iets om te vieren, maar tegelijkertijd zijn mensen zich ook op die dag steeds meer bewust van wat ze aan het verliezen zijn en hoe belangrijk dat is.
1: Ja. Het volgende fragment, Huip, we blijven in de Verenigde Staten, is van Michelle Obama tijdens het openen van een presidential

0: Vanwege de kiesrechten die in de jaren 60 zijn aangenomen, was het niet mogelijk om door zwarte buurten kaarten te gaan hertekenen. Zodat een plaats als bijvoorbeeld Memphis, dat is een stad in de staat Tennessee waar mijn verhaal over ging, daar wonen heel veel zwarte kiezers. En die hebben eigenlijk, omdat hun district rondom Memphis getekend is, zijn ze altijd verzekerd eigenlijk van een zetel in Washington. Van een zetel hoeft niet een zwarte politicus te zijn, maar in ieder geval een politicus die de zwarte kiezers graag willen. Ja. En wat de Republikeinen daar nu hebben gedaan, is dat ze Memphis door drieën hebben geknipt, waardoor het nog heel moeilijk wordt voor de zwarte gemeenschap om een soort vuist te maken, om zich vertegenwoordigd te voelen.
1: Is Juneteenth dan ook zo'n dag waarop mensen daar extra aandacht voor hebben en daar zich ook extra tegen uitspreken?
0: Ja, en ook vooral, kijk, die Voting Rights Act was een van de belangrijke wetten die sinds de afschaffing van de slavernij is aangenomen en echt voor gelijkwaardigheid heeft gezorgd. En nu zien ze dus dat heel veel van die rechten worden teruggedraaid. En dus dan is er iets om te vieren, maar tegelijkertijd zijn mensen zich ook op die dag steeds meer bewust van wat ze aan het verliezen zijn en hoe belangrijk dat is.
1: Ja. Het volgende fragment, Huip, we blijven in de Verenigde Staten, is van Michelle Obama tijdens het openen van een presidential center. Dat klinkt dan ook alweer zo heerlijk, hè? Doet ze een beroep op het Amerikaanse volk.
2: The Obama Presidential Center was created as a beacon of hope. A monument to our unshakable values. The ones my husband has exemplified his entire life. Equality, empathy, honesty, inclusion, fairness. It is so important that we remember that those values are not unique to my husband. They are the same ones that your husbands and wives, your parents and children, your friends and neighbors exhibit and pass on.
1: Ja, ze haalt hier dus waarden aan als gelijkheid, empathie, oprechtheid, inclusie, eerlijkheid. Niet alleen Barack Obama liet deze eigenschappen zien. Deze kan iedereen cultiveren in de Verenigde Staten. Dat zegt ze eigenlijk, Huip. Michelle Obama staat natuurlijk bekend als eloquente spreker. Dat horen we hier ook, maar waar zit hem dat precies in?
3: Ja, het is natuurlijk vrij bizar dat je gewoon een stel heeft met waarschijnlijk de best sprekende man en vrouw van, weet ik wat, de afgelopen 20 jaar of zo. Is dat die ook nog eens een keertje met elkaar getrouwd zijn. Ja, wat haar heel bijzonder maakt als spreker, dat is dat zij op een of andere manier onder je huid weet te kruipen. Haar speeches zitten gewoon mega goed in elkaar, textueel. Ze gewoon hele mooie kleine verhaaltjes die ze erin vertelt. Ze brengt het heel erg dichtbij. En voordat je het weet, je weet dat je op een bepaalde manier bewogen wordt. Maar ja, zit je daar met tranen in je ogen. En ik denk dat dat dus door een mix van dingen is die zij doet. Het heeft met haar stem te maken. Het heeft te maken met de middelen die ze inzet. Maar ook een bepaalde universele menselijkheid dringt erdoor in haar verhalen.
1: Ja, en het is altijd herkenbaar op een bepaalde manier. Of het is in ieder geval altijd iets waar veel mensen voeling bij hebben.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, je stapt er echt op in en je gaat het voelen. En dat is wat je wil bereiken met een speech.
1: Ja. Maar al als jij luistert naar zo'n speech, het is ook een beetje alsof we luisteren naar een vervlogen verleden, hè?
0: Ja, absoluut. Zo voelt het voor heel veel Amerikanen die ik hierover spreek wel. Hè. Dus zij zien Barack en Michelle Obama nog steeds als een soort een tijd in de geschiedenis van Amerika waarin het land echt stond voor de diversiteit van het land. En voor de Amerika waar iedereen bij mocht horen. En met het begin van die Trump's presidentschap is dat gevoel wel veel veranderd. Hè. Dus daar zijn ze veel meer gericht op de Amerikaanse witte cultuur.
1: Ja, nou laten we dan ook maar een blik in de toekomst werpen. Want terugkijken, dat is altijd interessant, maar misschien ook een beetje weemoedig in dit geval. Een democraat die de laatste jaren razend populair werd, is Zohran Mamdani, burgemeester van New York. En zo klonk zijn overwinningsspeech van het New Yorkse basketbalteam, de Knicks.
4: The Knicks did not just win for New York City. They won like New York City. What is New York if not your back up against the wall? A dream that feels just out of reach. A rent payment you don't know how you'll ever make. What is New York if not 99.6% of the world stacked against you? And who are New Yorkers if not people who hear those odds and smile? Who look at a 0.4% chance of success and ask, why are you giving me a head start?
1: Ja, maar al is dit nou een typische Amerikaanse speech, een beetje patriotisch?
0: Ja, precies. Het is echt een beetje lokaal nationalisme. Van wij worden van alle kanten aangevallen en toch gaan we ervoor. En
1: ja.
0: Ja, het is het leven in New York, voelt ook een beetje zo. Je moet veel te veel huur betalen voor een heel klein huis. waar je constant herinnerd wordt aan het bestaan van ratten.

0: buiten en het stinkt op heel veel plekken. Zeker in de zomer is het echt bloedheet. En,
1: ik proef hier ook een beetje een persoonlijke frustratie, Maral. Ik weet niet of dat klopt, maar...
0: Maar toch, wacht, ik was nog niet klaar. Maar toch zijn we zo dol op deze stad. En dus bereid om dit allemaal te doorgaan. Om onderdeel te zijn van, ja, van het bijzondere New York verhaal. Met al die mensen van over heel de wereld zijn we samen aan het strijden eigenlijk. Ja. En zo voelt het leven hier wel.
1: Ja.
0: Ik ben veel fan van New York om ooit iets negatiefs te zeggen. Dus okay, alles wat ik net zei, dat is meer hoe anderen het ervaren, niet ik.
1: Kunnen we weer vergeten. Ja, jij smult hiervan, toch? Van
2: zo'n
1: speech.
2: Ja, Mamdani is natuurlijk gewoon een geval apart. En ook hier, waar we het nu net even met Akwasi over hadden. Hij zet de vorm zo enorm intens in door gewoon hoe hij declameert, de hoogte van zijn stem, de herhalingen,
1: ja,
2: de spanning die hij ook met zijn verhaal opbouwt. En het is mooi, want dit was dus een soort viering met dus de spelers van het basketbalteam wat dus gewonnen had. De Knicks, die zaten daar en die zaten een beetje met elkaar te ouwehoeren en zaten een beetje popiopie te doen. Maar terwijl dat verhaal verder ging, zag je hun gewoon steeds meer erin komen. En ja, op het laatst zaten ze helemaal erin gewoon. En hij, ja, ja, dat echte opzwepen, die beleving, ja, dat kan hij als geen
1: ander. Ja, hij noemde ze ook allemaal bij naam.
2: Precies.
1: Volgens mij in die speech. Ja, ja, ja, fascinerend. Wat is dan, want dit is dan Mamdani Maral, die heeft New York veroverd, die kennen we hier in Nederland. Zijn er eigenlijk soortgelijke democratische politici die op zo'n manier aan populariteit winnen in de Verenigde Staten?
0: Ja, ik denk dat een kandidaat, iemand die misschien wel president wil worden, maar een naam die je nu veel hoort, die mensen in Nederland ook echt goed in de gaten moeten houden, is de naam John Ossoff, is senator in de staat Georgia. Een hele jonge gast die eigenlijk politiek volwassen is geworden in een staat waar die heel veel tegenstrijd heeft, omdat de Republikeinen daar ook zo machtig zijn. Hè? Ja. Dus ze denken heel vaak dat bijvoorbeeld zo'n Mamdani of Gavin Newsom, de gouverneur van California, die ook wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor het presidentschap, dat zijn mensen die politiek volwassen zijn geworden in een staat wat heel blauw en democratisch was. En ze denken, ja, voor hun is het heel moeilijk om op een nationale toneel aanspreekelijk te zijn voor mensen. En zo'n John Ossoff.
1: Ja, je zegt eigenlijk, als zo'n Mamdani in Texas zou komen, dan weet hij niet wat hij moet zeggen.
0: Nou ja, dat zou hij kunnen leren, maar dat is niet de omgeving waarin hij politiek volwassen is geworden.
1: Ja.
0: En John Ossoff in Georgia is dat wel. Dat is ook een hele goede spreker die zich heel hard uitspreekt tegen de corruptie van de Trump-regering. Maar tegelijkertijd ook het patriotisme aan wil wakkeren. En het heel erg heeft over, zeg maar, de waarden die voor alle Amerikanen gelden. Ja. Weet je wel, waar heel veel mensen zich tot aangesproken kunnen voelen.
1: Wat is nou het nieuwe democratische narratief dat Mamdani en dus zijn collega's in die strijd willen vertellen?
2: Nou ja, dat is dus echt het belangrijke. En ik heb daar een sterke mening over. Ik ben ook heel benieuwd hoe Maral daar tegenaan kijkt. Maar
1: ik weet niet of we daar tijd voor hebben, hoe Maral daar tegenaan kijkt.
2: Michelle Obama haalt ook het oude verhaal waarin we eigenlijk zeggen, wij als Amerikanen zijn oké, en Trump is dat niet. Maar er zal een nieuw narratief moeten komen. Ja. Er zal iemand, inderdaad een verrassend iemand, zoals degene waar jij het nu net over hebt, zal dat dus moeten gaan doen. Ik vond ook wel die James Tallarico, nota bene uit Texas, ook wel interessant. Zij zullen dus de gematigde kiezer moeten.
1: Volgens mij gaan we daar richting de midterms wel een keer een goed gesprek over voeren. Dank dat je er was.
2: Ja.
1: Huibe Hudig, presentatiecoach bij Speak to Inspire en Amerika-correspondent voor de Volkskrant, Maral Noshat Sharifi. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Rode Draad. Ik wens je een hele fijne avond en morgen zijn we er weer met een nieuwe Rode Draad. Zometeen langs de lijn en omstreek met Suze van Kleef en Hans van der Steeg met Portugal, Spanje natuurlijk als hoofdgerecht op deze weekavond. Tot morgen.
3: BNN VARA. NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
5: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
3: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
6: Ik hou ervan om op één detail heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers! Aan tafel!
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 1.
17: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis besloot de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Conny Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. Het is een van de belangrijkste literaire onderscheidingen in Nederland. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! en verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
23: Ach, is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
22: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg.
28: Goedenavond, het is de avond van de clash tussen 2 Zuid-Europese buurlanden op het WK voetbal.
29: Ja, wie bereikt die kwartfinale? Is dat Spanje of Portugal? Wedstrijd is net begonnen. Anne de Jong.
30: Ja, wat heb je nodig voor een goede wedstrijd? Een beetje spanning. Bijvoorbeeld een 8e finale, 2 goede teams, Portugal en Spanje. Een paar supersterren, Cristiano Ronaldo en Jamal. En een goede verhaallijn. Misschien wel de laatste wedstrijd van een van de grote van deze voetbalsport, Cristiano Ronaldo. Alle ingrediënten zijn er voor een heerlijke wedstrijd. 5 minuten onderweg, 0 tegen 0.
28: In de studio kijkt, praat en schrijft Hedwigis Maduro mee als analist.
29: We hebben het ook nog over de 3e etappe van de Tour de France, maar het is toch vooral voetbal hoor vanavond.
28: Want Anne, je kondigt al een beetje aan, maar dit moet toch wel een hele mooie strijd worden.
30: Ja, en dat is het ook zeker al wel in de eerste 5 minuten van deze wedstrijd. Spanje heeft al een kansje gehad. Oyarzabal, de spits van Spanje, de anti-Cristiano Ronaldo, las ik ergens. En volgens mij is dat ook wel zo. Iemand die zo min mogelijk aandacht op zichzelf wil hebben, wel heel erg goed is. Niet te zeggen dat Ronaldo dat niet is. Dat is een van de grootheden in deze sport. Maar in alles, qua karakter, lijkt hij een soort tegenpol daarvan. Schoot van af. Diogo Costa, die ook al tegen Kroatië heel erg goed was, pakte die bal uiteindelijk vrij simpel. En voor de rest is Spanje aan het domineren in de zin dat ze heel veel de bal hebben en naar voren gaan. Toch zijn er wel wat slordigheden. Dani Olmo levert nu zomaar de bal in bij Nuno Mendes. Misschien wel de belangrijkste man bij Portugal. De linksback moet namelijk Lamine Yamal afzien te stoppen. In de wedstrijd om de Nations League, de finale daarvan, die Portugal uiteindelijk na strafschoppen won, was Nuno Mendes een van de beste van het veld. En dat zal die vandaag weer moeten zijn. Wil Portugal een kans maken tegen toch het hoger geachte Spanje. Nuno Mendes opent nu wel van de linker naar de rechterkant, waar Cancelo mee opkomt. En gelijk veert het publiek in Dallas wat op. Cancelo schiet van afstand helemaal niet onaardig. Schiet hem uiteindelijk behoorlijk ver over. En Unai Simon hoeft hem niet meer aan te raken. De keeper van Spanje. Spanje ten opzichte van de vorige wedstrijd geen enkele wisseling. Waarom zou je dat ook doen als je 3-0 wint en eigenlijk helemaal niets weggeeft? Portugal wel een wisseling gehad. Wel een opvallende Leao eruit. Gaf de beslissende voorzet op de winnende treffer. Maar moet op de bank beginnen. João Félix is op linksbuiten zijn vervanger in het Portugese elftal, waar Cristiano Ronaldo natuurlijk in de spits staat. En waar Bruno Fernandes de bal nu uiteindelijk aan Ruben Dias heeft gegeven. Halverwege zijn eigen helft speelt hij even terug naar Renato Veiga. De centrale verdediger open naar de linkerkant van het veld. Bruno Fernandes is daar even naar uitgeweken tegen de zijlijn aan. Dan João Neves in balbezit gekomen. Die naar Vitinha. 3 stylisten op het middenveld bij Portugal. 3 stylisten bij Spanje daartegenover. Als je van verfijnde middenvelders houdt, is dit ook absoluut de wedstrijd waar je voor gaat zitten met Rodri, met Pedri en met Dani Olmo. Die nu de bal krijgt. In 1 keer de bal naar voren stuurt. Dit is een grote kans als het geen buitenspel is. Dit is wel de bal voorlangs geschoten van Oyarzabal. die een enorme kans krijgt. Vlag lijkt nog naar beneden te zijn. En dus wrijft hij zich langs zijn oren. Want de man die zo weinig kansen mist, mist nu een enorme kans. In de herhaling is het inderdaad geen buitenspel. Want Renato Vega heft dat op. En dan staat hij helemaal vrij in de 16 meter. Hoeft hij hem alleen maar langs Diogo Costa te schuiven. Dat doet hij wel. Maar hij schuift hem ook voorbij de verre paal. Dit is een enorme kans voor Spanje. En een zeldzame misser voor Mikel Oyarzabal.
29: Hedwiges Maduro, ja, Suze zei het al, schrijft ook mee. Ik denk dat je al in tekort komt bijna, Hedwiges.
0: Ja, ik heb al 3 dingen opgeschreven. Dus eigenlijk, dit was de grootste kans natuurlijk. Eén op één moment van Oyarzabal. Normaal schiet hij hem er altijd in.
29: Het leek wel alsof hij dacht van het zou wel buitenspel zijn. Ja, zou dat het zijn?
0: Misschien wel, maar dat mag je natuurlijk nooit denken als spits. Je moet gewoon die kans afmaken. Maar normaal schiet hij die ballen erin, dus dat verbaast me wel. Misschien... Ja, toch nog een beetje spanning in het begin van de wedstrijd. Maar ja. Spanje domineert wel een beetje. Maar... En Portugal die schakelt eigenlijk een beetje om. Die wacht af, hè, en hoopt op de counter een beetje.
29: Wat wordt dit voor krachtmeting, denk je? Voor Spanje zou je kunnen zeggen misschien de eerste echte tegenstander?
0: Ja, misschien wel.
29: Nog geen doelpunt tegen?
0: Nee, daarom. En ja, de kracht van Spanje is dat zij heel lang de bal in bezit kunnen houden. Hè? Dus dan hoef je haar eigenlijk ook niet te verdedigen. En dat doen ze zo goed. Dat de tegenstander je eigenlijk een beetje mee kan schuiven. En dan als ze hem veroveren, er heel snel uitkomen. En we hebben een schotkans gezien van Cancelo. Vierde, van back naar back eigenlijk. Dat zijn wel de manieren om Spanje pijn te doen. Want vaak zijn de backs van Spanje ook zelf aan het aanvallen. Dus dat zijn wel de mogelijkheden voor Portugal.
1: Ja. Ja, Spanje maakt tot nu toe de verwachtingen waar, hè, dit toernooi. Doet Portugal dat ook voor jou?
0: Niet helemaal. Het verbaast me toch wel, want dan kijk ik toch naar het middenveld. Ze hebben echt een top middenveld, maar ik vind ze nog niet echt als een machine samenwerken. En dat is heel gek, omdat Neves en Vitinha eigenlijk samen spelen bij Paris Saint-Germain.
1: Hoe kan dat dan?
0: Ja, dat snap ik ook niet. En
1: die jongens hebben de Champions League gewonnen samen.
0: Ja, daarom. En de eerste paar wedstrijden, dan ging bijvoorbeeld Vitinha heel erg uitzakken tussen de verdedigers in. En Neves ging naar de zijkant bewegen. Kortom, er was niemand meer op het middenveld. En dat liep nog niet helemaal goed. Maar misschien omdat ze nu weer tegen een betere tegenstander gaan spelen. Dat zij denk ik misschien ook wel denken van ja, weet je, dit voelt wel weer vertrouwd. Nu gaan we weer even goed voetballen. Zo moet het. En dat is ook weer logisch wat we aan het doen zijn. Dus dat gaan we vanavond zien.
29: Ja, Anne, zie je er al wat van terug?
30: We zitten wel in een dwingendere fase van Portugal dat net een corner kreeg. Veel misbaar omdat er iemand naar de grond ging. Op die manier kregen ze ook een penalty tegen Kroatië. Nu heeft Portugal flink de bal op de helft van Spanje. Spanje teruggetrokken. Vitinha, die spelmaker, speelt er naar Bruno Fernandes. Die laat hem van zijn voet afspringen. Dan stapt Pedro Porro in voor Spanje. Yamal maakt het Rodri moeilijk, maar die controleert de bal dan door hem naar de zijkant te koppen. En João Felix loopt dan Pedro Porro van de sok af, waardoor Spanje even de druk van zich af kan halen en een vrije trap kan nemen. Ik zie nu de herhaling waar Rodri toch echt aan de mouw trekt van Cristiano Ronaldo bij die corner. De bal niet in de buurt van Ronaldo gekomen. Misschien dat dat nog geholpen heeft. Maar er was wel contact daar. Niks voor gegeven. We voetballen weer verder. Rodri naar het middenveld. Pedri die verspeelt daar zomaar de bal. Daar is Ronaldo. Rand 16 meter. Moeilijk hoek nog wel. Hij moet het zelf doen. Gooit er een schaar uit. Schiet recht op Simon af. Die wel een corner weggeeft. Maar Portugal is brutaal na 12 minuten. Grote glimlach op de monden van alle Portugese fans. Bij de eerste kans van Ronaldo door Bruno Fernandes. De bal op het middenveld opgepikt. Gelijk naar Ronaldo verstuurd. Vanuit een moeilijke hoek schoot hij. En Simon had er moeite mee om hem te klemmen. Het was uit een moeilijke hoek. Dus als hij hem binnen had geschoten was het zeker een fout van die keeper geweest. Hij had hem goed, maar duwt hem wel over de achterlijn. Corner nu vanaf de rechterkant van het veld. Het publiek voelt dat er misschien iets in zit voor Portugal. Iets wat ze misschien ook niet verwacht hadden. Want Spanje speelt altijd zo dominant. Corner is van Nuno Mendes die zijn hand de lucht insteekt. Veel beweging voor het doel, voor de neus van de keeper van Spanje. Maar bij de eerste paal is het Oyarzabal die de bal ver hard wegkopt. En dan Bruno Fernandes die hem binnen moet houden omdat hij onder druk wordt gezet. Via de linkerkant van het veld blijft de bal uiteindelijk nog binnen. Nuno Mendes begint aan een actie, valt half en is de bal dan kwijt. Voordat er gecounterd wordt zitten Renato Vega en Vitinha ertussen. Maar loopt Nuno Mendes in de weg. Is het Rodri die inspeelt naar Dani Olmo en even weer de hegemonie van het balbezit herstelt met Cucurella. Die naar links verplaatst. Bijna middenveld in. Pedri, zeldzaam foutje in de passing zojuist. Drijft nu de bal op naar de middenlijn. Steekt hem over naar Lamine Yamal. Gelijk op de huid gezeten door Nuno Mendes. En ook João Neves. Samen zijn ze te machtig voor de 18-jarige Yamal. Maar Spanje nog wel het balbezit. Nu een keer via de linkerkant proberen. Cucurella. terug naar achteren. Rodri, kun je ook de bal altijd aan kwijt. Aanvoerder van Spanje. Gouden balwinnaar naar Pau Cubarsí. Centrale verdediger die is mee inschuift. Ook nog Piep Jong. Dan naar Lamine Yamal. Terug naar achteren. Bal de diepte in. Daar is een van de lopende mensen, Pedri, de bedoeling. Maar zit Portugal ertussen. João Neves opent naar de rechterkant van het veld. Daar gaat João Felix aan een actie beginnen. Maar dat is al vrij snel te veel. Dus heeft Spanje de bal weer. 13 minuten gespeeld. Portugal-Spanje is 0-0. Maar er gebeurt genoeg aan de linkerkant van het veld nu. De mee opgekomen Beck gaat een voorzet geven. De bedoeling is Dani Olmo. Dan maar een schot van afstand. Maar dat schot gaat uiteindelijk vrij ver over van Alex. Bijna de linksbuiten vandaag. Die nog wat tegen zichzelf zegt. Een beetje mopperend op zichzelf. En dan om zich heen kijkt hoe Portugal de doeltrap gaat nemen. De doeltrap die Diogo Costa overlaat aan Renato Veiga. Gelijk druk van Dani Olmo op de verdediging van Portugal. Dus een lange bal de diepte in. Bedoeling is om João Felix te bereiken. Maar daar zit Spanje weer tussen. Even dus een fase gehad dat Portugal de bal had. Die fase is nu voorbij. Spanje lost dit weer heel simpel op met Cucurella naar Cubarsí. Dan voor de verdediging Rodri. Net buiten zijn eigen 16 meter drijft hij de bal maar weer een stukje op naar het middenveld. Niemand die druk zet. Portugal zakt terug met 9 spelers en een keeper. En daarvoor Ronaldo die niet hoeft mee druk te zetten op de aanval van Spanje. Spanje doet het zoals ze dat zo vaak doen. Met veel passes. Geduldig spelen. Pedro Porro nu bijvoorbeeld. Terug in de achteren. Cubarsí, Rodri. Het gebeurt allemaal rond de middenlijn. Dan even dribbelen van Pedri. Middenveld in. Terug weer naar achteren. Rodri weer in balbezit. Draait weer makkelijk naar voren. Pedri wil om Ruben Dias heen. Die even uitgestapt is als centrale verdediger. Alex Baena. Als linksbuiten nu het middenveld ingezakt. En dan maar weer naar Cubarsí. Statische fase na ongeveer een kwartiertje spelen. Met Pedro Porro. Die maar helemaal terug gaat naar achteren. Cubarsí. Net buiten de 16 meter. Bal weer inspelen naar het middenveld. Rodri daar weer. En weer begint het opnieuw voor Spanje. Dat is ook iets dat we in deze wedstrijd kunnen gaan zien. Het geduldig breien. Het dominante spel. Maar niet per se het spectaculaire spel. Nu levert Yamal de bal zomaar in. Niet de eerste keer vandaag. Portugal denkt aan een counter. Maar die komt niet heel erg van de grond af. João Felix terug naar achteren naar Nuno Mendes. Op eigen helft aan de linkerkant van het veld. Dribbelt hij even wat naar binnen. Veegt hij de bal om Dani Olmo heen. Het ziet er wat onbeholpen uit, maar hij komt er toch aardig ver mee. Bal nu aan de linkerkant. Bruno Fernandes over de verdediging heen. Nuno Mendes komt daaruit. Net lastig gemaakt door Cubarsí. En de keeper op tijd zijn doel uit. Daarop paste deze steekbal van Bruno Fernandes net niet. Gelijk een aanval voor Spanje. Yamal naar de 16 meter. Yamal in de 16 meter. Yamal kappen. Yamal draaien. En een redding van Diogo Costa. Bal nog niet weg. Baena en weer een redding van Diogo Costa. Opeens vanuit het statische spel gebeurt daar volop een steekbal van Portugal. Die net niet aankomt in de 16 meter. En daarna twee kansen. Lamine Yamal naar binnen zoals we dat van hem kennen. Diogo Costa bokst de bal naar de zijkant. Die bal komt voor de voeten van Alex Baena. Die krult hem naar de verre hoek. Dan is het lekker zweven. En met de rechterhand en de vingertoppen daarvan tikt Diogo Costa de bal uit de bovenhoek. Wel een corner voor Spanje. Die getrapt gaat worden door Dani Olmo. Die dat even overlaat aan Alex Baena. Terwijl Portugal blij zal zijn dat ze dit moment overleefd hebben. Spanje met wat koppers mee naar voren. Korte optie kan ook. Dani Olmo is daarbij. Scheidsrechter van vandaag is even alles op zijn aan het vertellen wat er wel en niet mag gebeuren qua duwen en trekken. Dan wordt die corner getrapt door Baena. Makkelijk weggehaald. Opgevangen buiten de 16 meter door Lamine Yamal. Dreigt even met het schot, maar geeft dan een voorzet naar Cucurella. Die geeft hem voor en die gaat over alles en iedereen heen. Helemaal aan de rechterkant is het toch nog Olmo die hem voor de lijn kan binnenhouden. Nieuwe voorzet van Yamal. Scherpe voorzet. Weggekopt door Ruben Dias. Maar ver komt Spanje niet. Portugal kwam er amper uit. Alhoewel Alex Baena de bal over de zijlijn komt. 17 minuten gespeeld. Twee grote kansen gezien voor Spanje. En Portugal laat af en toe zich ook gelden. Dit is een leuke wedstrijd. Maar het staat nog 0 tegen 0.
1: Ja, Edwiges, ik hoor je af en toe wat een bal zeggen.
0: Ja, Lamine Yamal gaat weer een balletje, zeg maar. Perfecte chipbal. En die bal daalt in één keer net over de verdediger heen. Dus het is heel moeilijk verdedigen. Want je moet naar achter lopen en dan springen. En dat is al moeilijk om te doen. Dus dat is zoveel kwaliteit en zoveel gevoel in zo'n balletje. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet.
1: Nee, hij moest ook een beetje in het toernooi komen. Heb je het idee dat hij bij elke wedstrijd beter wordt?
0: Nou, het valt me nog wel mee hoor. Hij begon eigenlijk ook wel heel slecht hè. Vandaag in de wedstrijd veel balverlies. Maar hij komt nu wel weer beter in het spel. Dus hij moet nog steeds even zijn stempel drukken. En dit is echt een perfecte wedstrijd daarvoor, hè? Om zich direct te laten zien.
29: Ja, dat zie je net ook, hè? Met eigenlijk een Portugese stijl leek het wel net op. Een uitbraak opeens van Spanje. Terwijl Portugal daar een beetje op lijkt te loeren.
0: Ja, precies, hè? Dus een steekbal. En hij heeft direct zelf een kans, een schotkans.

0: En daarna Boena met een goede schotkans. Je ziet wel dat Spanje wat beter is, hè? Meer kansen creëert dan Portugal. Dus dat is wel leuk om te zien. En ik vind het ook leuk om te zien dat bijvoorbeeld als Portugal verdedigt, dat Ronaldo die staat bij Laporte. En die slaat de Koubarsi vrij. Daar moet je maar goed op letten zo. Die kan eigenlijk doen wat hij wil.
1: Maar is dat omdat Ronaldo het gewoon niet kan belopen?
0: Misschien wel. En het is ook makkelijker om dat te doen. En Laporte is misschien denk ik beter aan de bal dan Koubarsi. Ja. Dus ze hopen waarschijnlijk dat hij dan misschien gaat indribbelen, een fout maakt. En dan is hij direct weg en 1-1. Dus dat is misschien wel een tactiek wat Portugal gaat doen.
1: De eerste 4 wedstrijden van Spanje was er af en toe. Nou, het is geen kritiek, maar de conclusie dat het soms wel heel gecontroleerd en klinisch is wat Spanje laat zien. Zoveel aan de bal, zoveel gelukte passes. En eigenlijk is een tegenstander niet in staat om iets te creëren. Maar dat is deze wedstrijd wel anders, hè?
0: Ja, nee, omdat Portugal ook gewoon een goede tegenstander is. Ja. En die hebben ook gewoon topspelers die bij topploegen spelen. Dus ja, dat ga je in de komende wedstrijden natuurlijk nog wel misschien vaker zien als Spanje door zou gaan, hoor. Dat ze de tegenstanders natuurlijk ook kansen krijgen. Maar tegen de andere landen, met alle respect, was Spanje veel beter. En leek het af en toe net op een trainingspartij, die goals. Tik, tik, tik, voorzet, in één keer intikken. Dat waren bijna alle goals de vorige wedstrijd. Dus ja, en nu zie je Portugal natuurlijk ook met heel veel goede spelers. En die krijgen ook wel kansen gewoon.
2: Anne, hoe is het met dit trainingspotje?
3: Het is een spannend trainingspotje en het is op het scherpst van de snede. Het is de eer van het Iberisch Schiereiland waar ze ook om weten te strijden vandaag. Gibraltar en Andorra doen toch net iets minder mee met die strijd dan Portugal en Spanje. En het is eigenlijk altijd spannend als Portugal en Spanje tegen elkaar spelen. 6 van de 7 laatste wedstrijden die ze tegen elkaar hebben gespeeld eindigden na 90 minuten gelijk. Bijvoorbeeld ook die wedstrijd in de finale van de Nations League die uiteindelijk op penalties gewonnen werd door Portugal. Dus Portugal is niet de favoriet in deze wedstrijd. Maar Spanje zal toch liever een andere tegenstander tegen zijn gekomen. Zeker nu Portugal aan het aanvallen is. Bruno Fernandes terug de 16 meter in. Netto met een kans in de 16 meter. Is het Cancelo, niet Netto, die schiet. Een moeilijke hoek was het. En het bleek daarvoor ook buitenspel van Bruno Fernandes. Maar daar was Portugal weer even dat wel minder de bal heeft. 42% zie ik in het statistiekenscherm naast me tegenover 49 van Spanje. 9% is de bal een beetje tussen die twee teams in. Dan kun je het niet per se plaatsen. Maar het is dus niet dat Spanje weer zo 70, misschien wel 80% van de bal bezit heeft. Dat ze in andere wedstrijden wel hadden. Pedri, dat is een Spanjaard, heeft nu wel de bal. Tikt hem rustig opzij naar Rodri op eigen helft. Zijn Bruno Fernandes en Vitinha aan het kijken wat Spanje doet. Mee inzakken. Vitinha speelt wel verder naar voren dan dat we in andere wedstrijden hebben gezien. Nu staat João Neves even vlak voor de verdediging. Kan ook tijdelijk zijn. Als de bal via Baena naar Cucurella gaat. De linksback die getransfereerd is naar Real Madrid. Hier naar Baena die naar binnen dribbelt. In het midden Rodri. Rodri kijkt om zich heen. Doet bijna nooit iets fout. Pedri inspelen bijvoorbeeld. Was nu ook weer prima. Draait dan terug naar achteren. Dan komt uiteindelijk Laporte een keer mee naar voren. Laporte kijkt om zich heen. Staat stil met de bal. Wil dan de bal de diepte insteken. Dat doet hij na een speler die naar de grond wordt gehaald. Baena. Die wil dat er een kaart op komt naast alleen een fluitje. Het zijn ook al twee teams die vaak tegen scheidsrechters zeggen dat er een kaart getrokken moet worden. Zit denk ik in de voetbalcultuur daar. Dit was niet nodig, denk ik, om een gele kaart te trekken. Scheidsrechter Anthony Taylor, een Engelsman, is daar ook niet van plan nu al mee te beginnen. Na 22 minuten vrije trap voor Spanje. Wel op een aantrekkelijke positie aan de linkerkant van het veld. Bijna tegen de zijlijn aan. Een meter of 20, misschien 2, 23 van het doel af. En met de rechtspoot Baena een moment om de bal de 16 meter in te draaien. Zo lastig te verdedigen. Vrije trap met Laporte en Koubarsi mee naar voren. Als koppers, ook Rodri is lang. Hij steekt zijn rechterhand de lucht in. Scherpe trap bij de eerste paal weggehaald door Bruno Fernandes. Dat schot van afstand via het hoofd van Cucurella gaat de bal dan over de achterlijn. Die stond in de baan van het schot met zijn krullende haar. En dat is dan het einde van het eerste kwart van deze wedstrijd. Portugal-Spanje is 0-0. En daar zal vooral Spanje van balen, want zij hadden de grootste kansen.
1: Het weer is, we hebben het natuurlijk over de wedstrijd van vanavond vooral. Maar ik wil het ook nog even met je hebben over iets anders.
4: We begin with the red card decision that threatens to put the World Cup's integrity on the line.
5: De Amerikaanse voetballer Follerin Balogun.

0: Blijft gewoon inzetbaar vannacht in de WK-wedstrijd tegen België.
1: I understand sports really well.
2: FIFA's decision to reinstate the player reportedly came after Donald Trump spoke to the FIFA head Gianni Infantino on the phone.
1: Yes, I asked for a review.
3: Het is eigenlijk gewoon een farce.
4: De voetbalbond die zegt ja, wij wachten nog altijd op uitleg. We hebben nog niets van uitleg gekregen van de FIFA.
1: When they take your best player or just about and they say you can't play. That's very unfair.
3: Dit is eigenlijk nog een keer next level.
2: I mean, what a mess.
5: Eén telefoontje van Donald Trump en de FIFA draait een rode kaart terug. Of in ieder geval de schorsing voor Amerikaanse spits Balogun. Ja, we hoeven er niet omheen te draaien, denk ik. Hè? Dat doet de president van Amerika zelf namelijk ook niet. Nee. Hij zei gewoon, ja hoor, ik heb gebeld om over die rode kaart te praten.
6: Ja.
5: De FIFA die ontkent dat telefoongesprek met Trump van invloed is geweest op het besluit om de schorsing naar de rode kaart terug te draaien. Geloof je dat?
6: Nee.
5: Oh, sorry.
6: Nee, ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof wel dat hij... En in ieder geval, het gaat er geen eens om of ik dat wel of niet vind. Het gaat erom dat Trump dat vindt. En hij staat er gewoon leuk te vertellen. Zeg maar, ja. Hij heeft gebeld en ze hebben geluisterd eigenlijk. Dat is zeg maar wat hij wil. Hij wil gewoon laten weten dat hij heel veel power heeft, ook over de FIFA. Ja, en
5: dat blijkt toch ook zo te zijn dan?
6: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus daarom geloof ik wel dat zijn belletje geholpen heeft.
5: Ja.
7: Maar wat moet je dan als voetbalbond eigenlijk?
6: Als
7: wat
6: voetbalbond,
7: stel je zat nog midden in het circus en dit gebeurt. Wat zou je dan...
6: Als Belgische voetbalbond.
7: Ja, die hebben geprobeerd natuurlijk beroep aan te tekenen. Ja, nou, dat werd niet eens ontvankelijk verklaard.
6: Nee, maar misschien moet je als andere bonden op een gegeven moment ook een statement maken van dit kan echt niet. Belgische bond probeert natuurlijk wel wat te doen. Andere bonden zijn ook natuurlijk uitgeschakeld. De KNVB heeft er ook op gereageerd, maar
7: ja,
6: heel kort.
7: Zinnen, zag ik.
6: Heel kort, dus ja, weet je. Dit kan eigenlijk gewoon niet. Hè? En dit is nou weer het bewijs dat hoe sterk de politiek zeg maar, zich in kan mengen in een sport. Dat zeg maar de FIFA daar toch gevoelig voor is.
5: Ja, want is de grens dan nu echt bereikt? Want er zijn natuurlijk wel meerdere incidenten geweest waarin politiek toch invloed heeft gehad op het toernooi. Hè. Denk even aan Iran, team wat benadeeld werd door inreisproblemen en dergelijke. Is dit dan de grens voor jou?
6: Dat hoop ik wel, maar ik geloof dat we... Want het gebeurt gewoon zo openlijk.
5: Ja.
6: Dat het misschien nog wel een stapje verder kan gaan op een gegeven moment. En dat gevoel heb ik wel.
7: Het is ook nog eens een belangrijke speler hè, waar we het over hebben.
6: Voor Amerika. Ja. Dus hij zegt dit ook nog in het belang van Amerika. Maar hij zegt wel dat hij verstand van de sport heeft, want dat heeft hij natuurlijk niet.
5: Dat het niet eerlijk is om een goede speler te schorsen.
6: Dus ja, hij wil de beste spelers op het veld hebben. Nou, ook de beste spelers hebben wel eens een rode kaart. Die mogen die wedstrijd niet spelen. Ja. Dus ja, dat klopt natuurlijk van geen kanten.
5: Je zei net van, nou, het zou ook nog wel een stapje verder kunnen gaan. Wat bedoel je daar dan mee?
6: Ja, omdat het dit nou eigenlijk niet meer verbaast, zeg maar, van Trump. Dat hij misschien nog meer invloed wilt hebben op wat te komen gaat. Hij gaat ook de beker uitreiken, weet je. En dan denk ik ook van, ja, waarom weer Trump? Het WK heeft ook plaatsgevonden in Canada en Mexico. Gaan ze dan ook de leiders van Mexico uitnodigen om dat te doen? Of die van Canada? Maar volgens mij is dat ook niet het geval. Dus het gaat bij hem alleen maar over macht. Laten zien wie de grootste is weer. Ja, en dat lukt hem ook telkens.
7: Ik ben wel benieuwd, Anne de Jong. Heb jij al een shot gezien van Gianni Infantino op de tribune?
8: Nee, volgens mij nog niet. Ik zag al veel grote sterren van het voetbal waar Infantino zich graag mee omringt. Maar ik heb hem bij veel wedstrijden gezien, maar vandaag nog niet. Misschien dat hij toch denkt, misschien moet ik nu maar even niet in beeld zitten. Nou, dat zou ook wel iets nieuws zijn voor Infantino, die graag in beeld komt.
7: Ja, het liefst denkt dat hij misschien even de luwte zoekt.
8: Dat zou heel goed kunnen. Wat betreft schorsingen, het staat natuurlijk niet in verhouding tot wat hier gebeurt. Maar ik weet niet of Edwiges Maduro wel eens geschorst is voor een elleboogstoot. Maar dat is meestal meer dan één wedstrijd. En Cristiano Ronaldo kreeg tegen Ierland een rode kaart. En maar één wedstrijd schorsing voor een elleboogstoot. Dat kwam uiteindelijk dit toernooi ook wel ten goede. Dat hij precies één wedstrijd schorsing had. En daardoor geen wedstrijden op dit WK miste. In de laatste wedstrijden die Portugal speelde in aanloop hier naartoe. Dus schorsingen en hoe lang ze daarvoor geschorst zijn. Daar wordt wel vaker mee. Staat op gespannen voet soms met de regels. Laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Het is natuurlijk wat anders dan dat er zelfs niet eens de standaard één wedstrijd wordt aangehouden. Maar Ronaldo had dus wedstrijden kunnen missen en miste die absoluut niet. Dat was een van de schorsingsschandalen voor dit toernooi. De wedstrijd is weer verder. Portugal-Spanje 0-0 met dus Ronaldo op het veld. En Nuno Mendes, zijn teamgenoot linksback aan de bal. Net voor de middenlijn kiest hij even voor de weg naar achteren. Renato Vega, jonge centrale verdediger, spelend in Spanje. Die alle mogelijke moeite heeft in deze wedstrijd tot nu toe. Verdeelt het spel uiteindelijk naar de rechterkant van het veld. Komt de bal bij een van de middenvelders uit, Gomez, die van de bal af wordt gezet. Dat gebeurt hem ook niet vaak. Nu kan Spanje misschien wel gaan counteren. Steekbal van Dani Olmo. Nou, Renato Vega zeg ik dat hij alle mogelijke moeite heeft. Nu heeft hij een perfecte tackle op de bal. Nou, ook een hele goede steekbal tussen twee verdedigers door. En de uiterste poging van Vega om te voorkomen dat Jamal 1-op-1 door kan lopen was een tackle waarmee hij precies die steekbal eruit haalde. Dat was prima verdedigd door Vega, die nu een paas geeft over een meter of 50 over het hele veld heen. Precies op de borst van Pedro Neto, die te veel wordt vastgehouden door Cucurella. Toch nog een speler van Real Madrid in de selectie van dit Spanje. Voor het toernooi was dat nog niet zo, omdat onder andere Dean Huizen niet werd opgeroepen. Maar tijdens dit toernooi is Cucurella getransfereerd van Chelsea naar Real Madrid. En dus is het toch een Real Madrid speler, zonder dat hij er ooit nog één wedstrijd heeft gespeeld, die in deze Spaanse selectie zit. Een Barça-speler, daar zijn er heel veel van, loopt nu het middenveld in. Cubarsi naar Dani Olmo, de andere Barça-speler. En Lamine Yamal speelt ook bij Barcelona. Die geeft de steekbal naar Pedro Porro. Op de achterlijn voorzet gegeven. Nuno Mendes, sliding. En daarmee geeft hij een corner weg. Maar voorkomt hij een gevaarlijke voorzet van Pedro Porro. Perfecte diepte ingestuurd door Yamal. Perfecte sliding ook wel van Nuno Mendes. Die bewijst een van de beste, zo niet de beste linksback van de wereld te zijn in deze wedstrijd. En nogmaals, dat heeft Portugal echt nodig. Zal iedereen nodig hebben tegen toch een van de kandidaten voor de wereldtitel in Spanje. Corner van Spanje. Kort getrapt. Alex Baena naar Dani Olmo. Dani Olmo via Yamal naar het midden toe. Pedro Porro opent naar de linkerkant. Cucurella net buiten de 16 meter. 10 meter van de achterlijn. Kijkt naar voren. Speelt naar achteren. Pedri legt de bal de 16 meter in. Dit is een gevaarlijke bal. Diogo Costa. En dan de kopbal van Dani Olmo naast. Diogo Costa kijkt een beetje verdwaasd om zich heen. Krijgt de bal op zijn voet. En dan heeft Dani Olmo in de rebound een enorme kans. Was misschien ook nog buitenspel geweest. Maar dat was weer een moment voor Spanje. Het staat nog wel 0-0.
9: NPO Radio 1.
5: Half tien is het nieuws met Martijn van Beek.
10: Nederland wist in de jaren 80 al van Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van dat bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die dat bedrijf wilde nemen om de risico's te verkleinen. En Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap.
11: Langs de lijn en omsteken.
7: Ja, het is de avond van de krachtmeting tussen Portugal en Spanje op het WK voetbal. Kansjes en kansen voor Spanje, maar Anne de Jong?
8: 0-0. Tenminste, ik heb nog geen doelpunt gezien. Jullie volgens mij ook niet. Het staat ook boven in beeld. Het zal wel. Spanje zal wel echt balen na die enorme kans van Oyarzabal in het begin van de wedstrijd. En toch ook deze kopbal zojuist voorlangs van Dani Olmo. Die toen de keeper de bal niet met zijn handen vast wist te houden, maar met zijn voeten verwerkte. Na een hele scherpe voorzet van Pedri van buiten de 16. Wel een heerlijke bal die hij daar gaf. Maar die Diogo Costa niet goed verwerkte. En zomaar op het hoofd van Dani Olmo kwam. Dus Dani Olmo niet de allerbeste kopper. Maar deze had op zijn minst tussen de palen gemoet. Hij kopte hem voorlangs. Diogo Costa heeft ook nog een paar goede reddingen gehad. Op schoten van Yamal en Alex Baena. Om maar aan te geven dat Spanje in deze wedstrijd wel beter is. En veel beter ook de kansen voor elkaar lijkt te krijgen. Of in ieder geval creëert van kansen ten opzichte van Portugal. Dat wel een paar keer geschoten heeft. Maar toch vrij ongevaarlijk is verder. En de bal ook laat aan Spanje. Of misschien wel moet laten omdat Spanje zo secuur is in de passing. Nu Oyarzabal is ingespeeld. Die verlegt het spel naar de linkerkant. Nog verder naar links staat Cucurella die weer ver mee opgekomen is. Halverwege de helft van Portugal. Terug naar Alex Baena. Dan in de as van het veld naar Pedri. Opening naar Pedro Porro. Recht naar voren staat Jamal. 10 meter van de achterlijn. Altijd dreigend om een actie aan te gaan. Maar nu geeft hij een steekbal. Dani Olmo geeft hem strak voor. En Oyarzabal staat weer met zijn handen voor zijn gezicht. Omdat hij weet dat dit het moment voor hem was. Dani Olmo kwam goed door de 16 meter in. Steekballetje van Jamal gaf hem in één keer hard voor. Maar Portugal wist te verdedigen. Nu denkt Portugal niet aan aanvallen. Want de bal is alweer op de helft van Portugal. In het bezit van Laporte. Die steekt de bal de 16 meter in. Wel aan de zijkant. Alex Baena begint aan een dribbel die hij niet helemaal doorzet. Terug naar achteren. Cucurella. Laporte, centrale verdediger, maar echt 30 meter afspelend van het doel van Portugal. Portugal teruggedrukt. Voorzet van Baena weggekopt, maar komt niet verder dan Rodri en Pedro Porro. En dan een nieuwe voorzet van Laporte. Langs veel Portugal-spelers komt de bal toch bij een Spanjaard uit. Rodri, Pedro Porro. Het zijn allemaal Spanjaarden. Lamine Yamal aan de zijkant. Terug naar het midden. Pedri dreigt met een paas, dribbelt dan even terug naar Lamine Yamal. Die komt dan naar binnen, dan is het heel erg druk en blijft Nuno Mendes goed naar de bal kijken. Verdedigt Lamine Yamal mee met een tackle. Dan lacht hij daarna een beetje venijnig omdat er wordt gefloten voor een overtreding. Terwijl in herhaling te zien is dat hij zichzelf eerst vastloopt en dan is het inderdaad wel een overtreding. Hij raakt wel de bal, maar hij raakt nog net iets meer João Félix. Dus een vrije trap op eigen helft van Portugal. Niet opbouwen van achteruit, maar een bal van Nuno Mendes. Van de linkerkant helemaal naar de rechterkant. Cancelo terug naar achteren, naar zijn keeper Diogo Costa. Renato Veiga gelijk onder druk gezet door Olmo. Dan komt hij er amper uit, wordt hij naar de zijlijn gedrukt. Dan speelt hij de bal over de zijlijn. Ook dat is waar Spanje goed in is. Ze hebben 0 tegendoelpunten. Maar dat is ook grotendeels te danken aan het feit dat tegenstanders amper van eigen helft afkomen. De verdediging begint echt al met het druk zetten van de middenvelders en aanvallers van Spanje. Als een geheel bewegen zij over het veld heen. En het is lastig kapot te spelen. En het is ook lastig om te scoren als je niet de bal heeft. Want inmiddels heeft Spanje toch meer van het balbezit. Heel veel meer. Kubashi, bal de diepte is in. Oyarzabal loopt erop. Maar Diogo Costa is op tijd zijn doel uit om rustig te pakken. Spanje krijgt meer de bal. Is dominanter dan Portugal. Krijgt ook wel de kansen. Maar toch staat het 0 tegen 0.
5: We zitten te kijken naar een periode waarin in Spanje alleen maar op de helft van Portugal is. Is het gewoon wachten op een doelpunt?
6: Dat zou je wel denken. Maar de echte grote kansen die zijn er nog niet echt geweest. Alleen die van Oyarzabal. En ja, schotkansjes met Lamine Yamal en Baena. Maar ze hebben de bal, maar nog niet echt dat je denkt van, oh, dat is echt een hele grote kans. Maar als het zo door blijft gaan, gaat Spanje wel scoren. Ja. Dat gevoel heb ik wel.
5: Hoe moet je Spanje nou bespelen?
6: Dat is echt heel moeilijk. Want ik heb ook nog wel gespeeld tegen Barcelona in hun prime onder Guardiola met een middenveld van Iniesta, Xavi en Busquets. En dan kan je wel zeggen, ja, je moet kort zetten, maar
5: was niet leuk, denk ik,
6: was
5: ik
6: niet
5: wel.
6: Leuk. En die spelers hielden de bal zo goed vast. En het is eigenlijk nu weer hetzelfde met Pedri, met Rodri en met Olmo ook nog wel. Dus het is gewoon heel moeilijk om die bal af te pakken. En ze zijn zo comfortabel allemaal aan de bal. Dus je moet zelf ook proberen, als je de bal hebt, om ook dat eigenlijk te gaan doen. Zodat zij moeten verdedigen en wat langer de bal proberen te houden. En niet te gehaast willen aanvallen. Terwijl je soms wel denkt van, hey, er ligt ruimte en je wilt heel tempo maken.
5: Gretig natuurlijk,
6: gretig zijn.
5: Ja.
6: Maar je moet zelf ook de ballen proberen te houden. Ja, en dat is dan een beetje de manier om Spanje te bestrijden.
5: Ja. Anne, gebeurt iets aan de andere kant ineens, geloof ik.
8: Ja, weet niet wat ik meemaak, ja. Maar een kans voor Portugal. Een kans voor Cristiano Ronaldo. Bal na een lange voorzet in leven gehouden door João Félix, die hem voorkopt. Unai Simon, de keeper, krijgt hem op zich. En dan komt hij precies bij Cristiano Ronaldo, die met een uitgestrekt been de bal nog weet te raken. En nog wel knap ook richting het doel weet te sturen. Want hij zou behoorlijk naast zijn gegaan als je hem recht vooruit speelde. Maar hij krijgt er niet heel veel kracht achter en daardoor kan Simon de bal nog weten te vangen. Maar nu de bal in de handen van Simon is, zegt de scheidsrechter toch dat er even gewacht moet worden. Waarop moet dan gewacht worden? Misschien een overtreding op João Felix. Misschien was er iets met Cristiano Ronaldo. We voetballen in ieder geval niet. Ik heb nog geen herhaling gezien, behalve de herhalingen van de kans. Ik zag er niet zoveel aan. Er is nu wel een speler, Neto, wiens schoen uit is. Die ligt nog op het veld. Hij gaf de voorzet naar João Felix. Het is... er gebeurt weer een hoop en het spel ligt dus even stil. 0-0. Welke kans voor Portugal is?
7: Ja, dat was best een knappe bal nog van Ronaldo trouwens, die nam.
12: Ja, nee, zeker. Dus, ze geven wel speldenprikjes, delen ze uit, Portugal. En dus wat grappig is dat je het gevoel hebt dat Spanje zo dominant is en ze spelen weer. Als je zeg maar een leek bent, weet je niet tegen wie ze spelen, maar ze spelen gewoon tegen Portugal. Hè, en die kunnen natuurlijk ook gewoon goed voetballen. Maar soms heb je het gevoel van het gaat allemaal zo makkelijk bij Spanje dat, ja, dat je de tegenstander helemaal niet herkent. Maar we moeten niet vergeten dat Portugal ook heel veel individuele kwaliteit op het veld heeft lopen.
7: Ja, waar gaat Portugal het vandaan halen vanavond, denk je? Want ze hebben natuurlijk een beetje een rare poolfase achter de rug, hè?
12: Ik denk echt uit het individuele moment. Ik verwacht niet zo snel een teamgoal of zo van tik, tik, tik, tik, tik. Maar echt eigenlijk een fout van Spanje bijvoorbeeld, omschakelmoment. Heel snel eruit komen en zo'n goal kunnen maken. Dat hebben ze al een paar keer geprobeerd te doen. Ook door een schot van Ronaldo in de eerste helft, de eerste paar minuten. Dus ja, ik denk dat ze dat proberen te doen.
5: We hebben van tevoren veel gehoord over het duel tussen de 18-jarige Yamal en de 41-jarige Ronaldo. Wie maakt tot nu toe de beste indruk?
12: Ja, dat is moeilijk zeggen. Ik vind Ronaldo in het begin heel moeizaam is hij begonnen ook. Hè, in de eerste paar wedstrijden dat hij eigenlijk, volgens mij was het tegen Congo, dat hij heel, heel slecht speelde. Daarna is hij wel wat ingegroeid. Tegen Kroatië vond ik wel wat beter spelen, moet ik zeggen. En Lamine Yamal eigenlijk hetzelfde. Hè. Dus dit zijn eigenlijk wel twee sterren die eigenlijk nog een beetje op gang moeten komen, vind ik. En die veel beter kunnen spelen dan ze laten zien.
5: Ja, dit is dan wel het moment, denk ik, om gang te komen.
12: Ja, want
5: het
12: kan misschien in één keer de laatste wedstrijd zijn. Natuurlijk voor één van die twee natuurlijk, wat logisch is. Ja. Dus je moet het wel nu laten zien, ja.
7: En ze zijn allebei, Anne, ook niet vies van een schopje hier en daar uit deden.
8: Nou, Pedro Porro ook zeker niet. Die idee dat zojuist dat we een kaart mogen krijgen, maar krijgt dat niet. Ik ben eens een beetje gaan rekenen vandaag. Er zitten 8100, nou vooral tellen, 8194 dagen tussen Cristiano Ronaldo's geboortedatum en die van Lamine Yamal. Toen Cristiano Ronaldo zijn eerste WK speelde, was Yamal nog niet geboren. Om aan te geven hoe groot het verschil is. En het geeft ook wel iets aan dat als je heel erg goed bent, je al heel vroeg wordt opgeroepen, mee mag doen. Dan moet je wel een uitzonderlijk talent zijn zoals Lamine Yamal is. Maar aan de andere kant, dat als je goed voor je lichaam zorgt, leeft voor de sport. En omdat sportwetenschap en voedingswetenschap ook stappen hebben gezet, je ook heel lang door kan gaan met sportcarrières. Dat zien we in andere sporten, maar dat zien we ook zeker nu in het voetbal. Met onder andere Lionel Messi, met Modric die nog heel erg goed was op dit WK. En dus ook Cristiano Ronaldo, terwijl de camera inzoomt op de schoen van Pedro Neto, waar de hele achterkant uitgestampt is. Zijn hele hiel is weg. Gat erin. Zal in de rust denk ik een andere schoen moeten gaan vinden. Corner voor Portugal, die kort genomen wordt. Teruggegeven wordt aan Nuno Mendes. Die schiet vanaf de rand van de 16 meter. Die bal wordt geraakt. En dan gaat hij op de lat. Grootste kans voor Portugal is een wat gelukkig moment. Maar hij had zomaar binnen kunnen vallen. Want de keeper was absoluut kansloos geweest. Over dat venijnige schot met links van Nuno Mendes. Bal onderweg aangeraakt. Dus is het in de 41ste minuut nog 0-0. Maar scheelt het niet veel. Dat schot dat hard is. En dat door Pedro Porro nog door wordt gekopt, maar eigenlijk meer vaart wordt gegeven. En dan heeft Porro geluk dat die bal op de lat komt. Dan heeft Portugal wat pech. Portugal mag wel gooien, 15 meter van de achterlijn af. Nuno Mendes is daar ook de beroerdste niet voor. Staat helemaal met zijn rug tegen een muurtje aan. Zoveel mogelijk afstand en een enorme slinger. Maar nog voordat hij gegooid heeft, is er door Taylor, de scheidsrechter, ook alweer gefloten dat er te veel geduwd is. En dat het spel nog weer even stil wordt gelegd. Mag Nuno Mendes opnieuw gooien. Maakt de bal even droog in zijn shirt. Loopt weer helemaal tegen de blauwe boarding aan. Om zoveel mogelijk meters te kunnen maken. Kan wel een aardige aanloop nemen. Dan gooit hij hem uiteindelijk terug naar achteren. Naar Vitinha. Terug weer naar Nuno Mendes. Nu met zijn voeten. Bal laag voor. Via de hakken van Dani Olmo. Komt Portugal tot de rand van de 16 meter. Maar komt het niet tot de schot. Dan is dit een aardige actie van Yamal. Wat heet. Hij draait heel makkelijk bij 2-3 mensen weg. Kapt dan even terug. Dan legt hij de bal wel achter Baena, waardoor de snelheid er een beetje uit is in deze aanval van Spanje. Baena begint dan precies op de lijn te dribbelen. Wordt gestopt, bal blijft wel binnen. En dan tussen de linies weer door naar Lamine Yamal in de as van het veld. Voordat hij echt aan de dribbel begint, goed verdedigd door João Félix. Die tikt de bal net naar achteren. Diogo Costa kan hem oppikken, gefluit. Want het Spaanse publiek wil een vrije trap. Maar dit was prima op de bal gespeeld door João Félix. Yamal gaat wel naar de grond, maar de scheidsrechter wil niet meegaan in dat theater. Ga richting het eind van de eerste helft. Al zal er wel wat tijd bij worden getrokken natuurlijk. Vanwege het onderbreking voor het water drinken. En ook omdat het spel net een tijd stil heeft gelegen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of de VAR ergens naar gekeken heeft. Of dat het vooral met de schoen van Pedro Neto te maken had. Was in ieder geval 2 minuten veel gepraat richting de scheidsrechter. Spelers onderling. En geen voetbal.

0: Terwijl er toch zo heerlijk voetbal gespeeld kan worden tussen twee teams die allebei veel kwaliteit hebben, maar waarbij je het gevoel hebt dat bij Spanje net iets meer idee achter zit. Het staat nog 0-0.
1: Ben je het daarmee eens, Wiegers? Er bij Spanje net wat meer idee achter?
2: Ja, maar je ziet toch één moment en Portugal schiet de bal op de lat. En voor hetzelfde geld is Spanje beter, maar sta je wel achter. En dat zijn wel de momenten waar Portugal naar op zoek is. En dus je moet altijd alert blijven. En je kan niet het gevoel hebben van als Spanje zijnde van we zijn beter en we doen het wel weer eventjes. Want je speelt nogmaals tegen Portugal en die kunnen ook gewoon een goal maken.
3: Valt het ze tegen, denk je? Valt het Spanjaarden tegen dat het verloopt zoals het nu verloopt? Toch geen kans? Ja,
2: misschien wel in het begin dat ze begonnen natuurlijk goed. En een hele grote kans van Oyarzabal, die moet er gewoon in. En ik denk dat ze wel gehoopt hadden om op voorsprong te komen. Zeker in de beginfase. En dan moet Portugal nog meer komen, krijgen ze nog meer ruimte. En nu vindt Portugal het eigenlijk wel goed. Staat het 0-0, willen ze het waarschijnlijk ook vasthouden richting de rust. En misschien zelf een paar kleine kansjes uitbraken hebben om tot scoren te komen.
3: Is dat ook wel de manier, een beetje bravoure tonen tegen die Spanjaarden? Wat je toch wel een beetje ziet zo bij vragen?
2: Ja, misschien wel. Je kan altijd nog wel verandering zien in de tweede helft. Dat ze misschien nog dominanter willen spelen. Want ze spelen wel echt op 7. En nu ook bijvoorbeeld. Ze lopen met z'n allen op hun eigen helft. Gaan ze verdedigen. Heel compact bij elkaar.
3: Behalve Ronaldo, hè? Die staat nog steeds op 7.
2: Ronaldo is toch op de terugweg. En die verdedigt vooral Laporte nogmaals. En die laat Cubarsí helemaal vrij. Dus daar kan Spanje misschien wel wat meer gaan doen in de tweede helft. Aan de andere kant, als je de bal verliest, dan staat hij 1-1 tegen Laporte. En dat is waar ze bloeren natuurlijk.
1: Anne, laatste minuutjes in die eerste onderhoudende helft.
0: Ja, het is leuk, ook al is het tempo niet altijd hoog. Nu is Spanje wel in de 16 meter, zoekt Oyarzabal ruimte voor een schot, maar wordt hem dat niet gegeven. Schot dan van afstand, vliegt vrij hoog over van Rodri, terwijl er 6 minuten bij komen in deze eerste helft. En er een Portugese fan heel blij is dat Rodri de bal vooral omhoog schoot, want die heeft nu een leuk souvenir voor thuis. Ergens halverwege de eerste ring valt die bal, ik zie het nu in herhaling, precies in de handen. Nee, niet. Dat gaat via een andere Portugese fan in de handen van een hooggeblondeerde Portugal fan die daarna juichend met die bal in zijn handen staat. Dat gebeurt er op de tribunes in Dallas, 36 graden buiten. Maar er zit airco in dit stadion midden op de dag in Amerika, laat in de avond bij ons. Een ingooi van Portugal op de helft van Spanje gaat met heel veel moeite naar Bruno Fernandes. Vitinha, tussen 2-3 spelers, vindt hij toch weer de juiste oplossing. Daar is hij geweldig goed in, João Neves ook. Die de bal om Lamine Yamal heen weet te sturen. Dan de bal de diepte in geeft. Ronaldo op scherp, maar net niet de snelheid om voor de keeper uit te komen. Simon kan hem makkelijk oppakken. Nu misschien wat snelheid in de tegenaanval, wou ik zeggen. Maar terwijl ik het zeg, zijn er al meer Portugezen terug dan Spanjaarden mee naar voren. Linkerkant van het veld, Alex Baena. Speler van Atletico Madrid. Die ook bij Villarreal heeft gespeeld. 1 jaar verhuurd is aan Girona. En toen een enorme sprong heeft gemaakt in zijn ontwikkeling. Waarom vertel ik dit nu? Omdat er misschien mensen zijn die luisteren die voor Ajax zijn. Terwijl Yamal in de 16 meter is en de bal zojuist naschiet. Geen tijd voor verhalen over Ajax en Girona. Maar Alex Baena, omdat die bal niet uit kan ik het wel vertellen, dankt een groot deel van zijn ontwikkeling aan de trainer die hij daar had, Michel. Dat is dan juist weer de trainer van Ajax. Het zou misschien hoop geven voor Ajax-fans dat er spelers met talent echt tot bloei kunnen komen als ze in ieder geval geraakt worden door Michel zoals hij Alex Baena geraakt heeft. Staat toch bij een van de beste landen gewoon bijna het hele toernooi al linksbuiten. Speelt niet onverdienstelijk. Had een mooi schot dat net werd gekeerd. Spanje weer in de aanval. Overtreding door Portugal halverwege de helft. En Pedri meldt zich maar weer bij de scheidsrechter. Dani Olmo ook om te vertellen hoe vaak er al overtredingen op ze zijn gemaakt. En of er niet toch echt een keer een kaart bij kan komen. Dat zullen ze misschien niet zo direct zeggen. Maar dat impliceren ze wel. Aan de andere kant doen Portugezen dat ook. En Taylor laat zich daar tot nu toe niet verdor van de wijs brengen. As van het veld, iets links daarvan, staat Baena met zijn handen in zijn zij om de vrije trap te nemen. Wat spelers komen mee naar voren. Yamal heeft zich ook gemeld om te trappen. Maar Baena is toch de man van de dode spelmomenten tot nu toe in deze wedstrijd. Geen muur neergezet. Portugal wel met alle spelers ongeveer terug. En Yamal loopt nu weg bij de bal, waardoor het toch echt Baena gaat worden. Halverwege de extra tijd van de eerste helft. Kijken of dit dan een moment kan zijn waar Spanje uit kan scoren. Geconcentreerde blik bij de linksbuiten die de bal de 16 meter inlegt. Voorbij de tweede paal. Voorzet gegeven door Rodri. Ingeschoten bij de eerste paal. Weggekopt. Maar daarvoor al een overtreding gemaakt. Door een Spanjaard op een Portugees. En dus een vrije trap waar Portugal niet heel veel haast bij heeft. Diogo Costa, de keeper, krijgt de bal nu eens aangereikt. Rolt hem een klein stukje voor zich uit. Kijkt om zich heen. Portugal heeft de korte opties al aardig afgesloten. En dus doet Costa nog maar een stapje naar achteren. Om misschien een keer een lange bal te gaan geven. Richting Ronaldo, richting João Felix. Het wordt een bal naar voren richting die Bruno Fernandes die uitgezakt is aan de linkerkant. Veel levert het niet op, want hij vliegt over de zijlijn heen. Pedro Porro wil gelijk wel gooien. Rodri onder druk gezet van Bruno Fernandes. Terug naar Kubashi. João Vitinha jaagt dan ook door op Pedri. Helemaal aan de rechterkant komt de bal uit. Dan moet Ronaldo zelfs druk zetten. Laporte, lange haal naar voren. De diepte in. Daar is een aardig sprintduel. Een duw gegeven. En nog een extra verdediger, Ruben Dias, erbij. Waardoor Baena niet in balbezit kan komen. Ging net goed voor Portugal. Nuno Mendes zet samen met João Neves. Jamal heeft de kijk in een paar paasjes. Maar dan houdt Portugal toch in. En is er niet een directe aanval op komst. Gaat het nu ook een keer gecontroleerd bij Portugal. 1-2'tje van João Neves naar João Felix. Steekbal naar voren, maar niet op maat. Bruno Fernandes klapt nog wel. En bedankt João Felix voor dat directe spel. Maar de bal vloog toch vrij hoog en hard over de zijlijn. Daar kon Bruno Fernandes niets aan doen. Portugal ziet weer hoe Rodri de bal heeft opgepakt door Vitinha. Twee stilisten op het middenveld. Mooi duels zijn dat. Dan naar voren door Pedri. Nog zo'n stilist met Bruno Fernandes. Ach, het zijn alleen maar stilisten op die twee middenvelden. Het is Cucurella, de linksback, die even terugspeelt naar achteren. Pedri onder druk van Bruno Fernandes. Nog iets verder naar achteren. Dan verliest Spanje opeens de bal. Door kort druk zetten van Cristiano Ronaldo. Ingooien door Pedro Neto, die mensen weg wil hebben. En het dan overlaat aan Cancelo. Minuutje nog te spelen in deze eerste helft. Waarbij de grootste kans van Portugal een bal op de lat was. En Oyarzabal in de eerste minuut al had moeten scoren. Terwijl de lange bal gegeven wordt op João Felix.

0: levert het niet op, want hij vliegt over de zijlijn heen. Pedro Porro wil gelijk wel gooien. Rodri onder druk gezet van Bruno Fernandes. Terug naar Kubashi. João Vitinha jaagt dan ook door op Pedri. Helemaal aan de rechterkant komt de bal uit. Dan moet Ronaldo zelfs druk zetten. Laporte, lange haal naar voren. De diepte in. Daar is een aardig sprintduel. Een duw gegeven. En nog een extra verdediger, Ruben Dias, erbij. Waardoor Baena niet in balbezit kan komen. Ging net goed voor Portugal. Nuno Mendes zet samen met João Neves. Jamal even te kijken in een paar paasjes. Maar dan houdt Portugal toch in. En is er niet een directe aanval op komst. Gaat het nu ook een keer gecontroleerd bij Portugal. 1-2 van João Neves naar João Felix. Steekbal naar voren, maar niet op maat. Bruno Fernandes klapt nog wel. En bedankt João Felix voor dat directe spel. Maar de bal vloog toch vrij hoog en hard over de zijlijn. Daar kon Bruno Fernandes niets aan doen. Portugal ziet weer hoe Rodri de bal heeft opgepakt door Vitinha. Twee stilisten op het middenveld. Mooi duels zijn dat. Dan naar voren door Pedri. Nog zo'n stilist met Bruno Fernandes. Ach, het zijn alleen maar stilisten op die twee middenvelden. Het is Cucurella, de linksback, die even terugspeelt naar achteren. Pedri onder druk van Bruno Fernandes. Nog iets verder naar achteren. Dan verliest Spanje opeens de bal. Door kort druk zetten van Cristiano Ronaldo. Ingooien door Pedro Neto. Die mensen weg wil hebben. En het dan overlaat aan Cancelo. Minuutje nog te spelen in deze eerste helft. Waarbij de grootste kans van Portugal een bal op de lat was. En Oyarzabal in de eerste minuut al had moeten scoren. Terwijl de lange bal gegeven wordt op João Felix. Die duwt dan zijn directe tegenstander. Waardoor deze aanval ook niet echt van de grond afkomt. En de vraag is of er nog wat in zit in deze eerste helft. Opzichtig vasthouden. Pedro Porro gaat ook maar wat graag liggen. Maar dat zou ik ook doen. Want dan weet je dat het speel direct dood wordt gefloten. Unai Simon, de keeper die dat ook al was bij de jeugdelftallen, die bondscoach de La Fuente coachte bij Spanje en altijd het vertrouwen heeft gekregen van die bondscoach, legt de bal nog één keer neer aan de rand van zijn 16 meter met nog 20 seconden te gaan. Ik denk dat dit het einde is van een behoorlijk onderhoudende eerste helft die wel wat saai eindigt. Want de laatste paar seconden zitten we vooral te kijken naar een keeper die een bal enorm hard en hoog naar voren trapt. Nog wel aan de linkerkant uitkomt. Nou, het kan nog wel. Als Baena de bal ongeveer op de zijlijn binnen weet te houden, naar voren wil steken, dan vliegt die bal over de zijlijn. Is het nog wel een ingooi? Dan zal er ongetwijfeld afgefloten worden. Nou, zelfs nog voor de ingooi, na 51 minuten, vindt Anthony Taylor het genoeg geweest voor de eerste helft. Geen doelpunten bij Portugal tegen Spanje. Maar wel, wat ik al eerder zei, een onderhoudende eerste helft.
1: Ja, dat woord valt geregeld deze eerste helft. Onderhoudend. Wie is daar het meest blij mee, Twiegers?
2: Ja, toch wel Portugal, hè. Ik zit even snel naar de statistieken te kijken. En heeft bijvoorbeeld expected goals Spanje 0,98. Dat is eigenlijk gewoon één doelpunt dat ze moeten scoren. Dat was die van Oyarzabal. En ja. Portugal 0,2. Dus dat zijn een beetje de verhoudingen. Kwaliteit van kansen. En 55% balbezit Spanje. Dus je hebt het gevoel wel dat Spanje iets beter is. Maar Portugal heeft toch op de lat geschoten. Dus de verschillen zijn niet zo groot daarin.
1: Het zal ze niet bevallen bij Spanje in de kleedkamer.
2: Nee, echt. Ja, ze hebben wel kansjes gehad. En helemaal aan het begin natuurlijk. Ze moeten wat effectiever zijn daarin. En dat waren ze in de andere wedstrijden wel. En vandaag wat minder.
3: Ik heb het idee dat we ook best wel wat, nou, in tennis noemen we het unforced errors zien bij Spanje. Dat balverlies, dat je denkt, ja. dit hoeft toch niet?
2: Nee, vandaag is het wat slordiger dan normaal. Ik weet niet waarin dat zit precies, maar Lamine Yamal begon heel slecht. Hè? Een paar keer balverlies. Net ook, eigenlijk ook weer net voor rust, zomaar van Cucurella zomaar een bal ingeleverd. Dus ze hebben wel momentjes waarvan je denkt, van dat is een beetje ja, niet Spaansachtig. Maar daar gaat vast en zeker de trainer wat over zeggen, nu hopelijk.
3: Zuiniger, om maar een trainerswoord te gebruiken.
2: Ja, nog beter aan de bal zijn en wat ze eigenlijk normaal gesproken wel zijn. En misschien zijn ze toch ook nog gewoon een beetje onder de indruk van Portugal. Hè? Want je speelt toch tegen Vitinha, ja, tegen Neves.
3: Het is net even wat anders dan je tot nu toe hebt gedaan. Ja,
1: of schatten we Spanje te hoog in? Want zoals je zegt, de echte krachtmeting is dit. Dit is de eerste echte krachtmeting misschien, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar je ziet wel nog steeds dat ze wel echt dominant kunnen zijn. Maar ik denk dat ook gewoon in Spanje soms wel ontzag hebben voor de tegenstander. Want toch, er loopt toch een Ronaldo in je rug en nog steeds een Vitinha.
3: Vooral in je rug, toch? En, ik bedoel, jij moet af en toe lachen, want dan is hij gewoon heel lang niet in beeld.
2: Ja, en, maar ik heb ook wel eens achterin gestaan in de verdediging. En het is altijd lastig als er een spits niet omschakelt. Want je bent zelf aan het aanvallen en je moet continu achterom kijken. Want je weet niet waar die spits is. En stel je voor je verliest hem, dan staat hij in één keer vrij bijvoorbeeld. Dus je moet continu met je achterom kijken, waar loopt Ronaldo nou? Loopt hij daar nog al? Hij loopt nog daar.
3: Het is eigenlijk heel irritant dat iemand zo atypisch doet.
2: Je hebt liever dat hij in je zicht is, zeg maar. Maar als hij in je

0: terugloopt, kan het heel lastig zijn.
1: Ja, en af en toe dan zie je een loopactie van hem, dat je denkt, oeh.
0: Ja, dan hij loert natuurlijk. Hij heeft mij eigenlijk één loopactie gemaakt vandaag. En die bal kwam
1: niet goed. Ja, enkel fout.
0: Ja, één loopactie. En dat deed hij wel goed, moet ik zeggen. En die bal kwam niet aan. Dus ook Ronaldo loert op zo'n momenten. Dus misschien één keer in één helft.
2: En dat is misschien, dat is natuurlijk allemaal bewust uitgedacht dit waarschijnlijk. Dat is
0: ja zeker. Zeker ook. Ja. Kreeg je net ook de vraag, staat hij bewust bij Laporte alleen gewoon? Ja, ik denk het wel. Want anders moet hij, normaal moet de spits tegen twee verdedigers zeg maar af kunnen lopen en goed kunnen verdedigen. Maar Ronaldo hoeft dat niet te doen. Die kiest gewoon Laporte en Kubarsi laat hij vrij. Dus ja, dat is bewust gedaan natuurlijk.
1: Ja. Tactiek aangepast.
0: Ja.
2: Goed, vandaag stond even wat anders in de Tour de France. De ene langste etappe jawel op het programma. De renners begonnen in Spanje en raceten om als eerste over de meet te komen in Frankrijk.
3: Het is met een etappe wel. 196 kilometer vanuit Granollers richting de finish in Les Angles.
4: Een rit voor de aanvallers.
5: Geen mensen eigenlijk staan. Bijna geen mensen. Een soort corona-etappes.
3: Op een van de vele briefjes die niet uit mijn handen moeten wapperen. Dat is inderdaad de eerste klim.
4: Ja, en als Pogacar wel rijdt en niks te verdedigen heeft. Dat kan maar één ding betekenen. Dan gaat hij dus aanvallen.
3: Bienvenue, nous sommes en France. Dan moet ik even weer de aantekeningen erbij pakken.
4: En dan gaan we weer even snikken en huilen. Dat deden we net om. Oh, kom hoor. Nu Kevin Vaucelin. Vorig jaar zo'n goede tour. Nu bungelend aan het laatste flartje elastiek dat hij heeft kunnen vinden. Winga, winga, winga. Vooruit, vooruit, vooruit met dikheid.
3: Even een papier erbij pakken hoor. Oh ja, pas op. There is a goat standing on the side of the road. Ik neem toch niet dat dat Tadej Pogacar was.
4: Ja, steek ze toch even uit naar de camera. Beetje.
6: Als een geitje.
4: Sebastian Timmerman zit er weer met zijn neus bovenop.
3: Liedjes in de trant van Seks met die blonde. De toeter met de waterscooter.
4: Daar komt hij. Sebastian Timmerman.
3: De koning van de wansmaak. Weg dus naar die groevende eindfase.
4: De bolletjes gaan naar Baudin. Dat gaat hij eraan overhouden aan deze vlucht. Alex Baudin komt ook op deze klim van de derde categorie als eerste boven.
6: Ali, maar blijf jullie.
4: Langs de reclameborden. Linkerkaart kijkt om. Terwijl hij vooruit moet kijken. Linkerkaart heeft het weer gewonnen. Net als gisteren. Pogacar. Monsterachtig sterk. 1 Pogacar. 2 Vingegaard. 3 Carapaz.
7: We try it and we give it all and we win.
2: Ja, oppermachtig sterk. Pogacar dus won de etappe. 2 seconden voorsprong op Vingegaard. In het klassement staan ze precies gelijk. Maar ja, omdat Pogacar in de eerste etappe betere uitslagen heeft gereden, krijgt hij toch het geel omgehangen. Morgen staat de etappe naar Froid op het programma. 4 beklimmingen, geen binnenfinishberg op. Echt een rit voor de aanvallers. Gaan we zien en horen vanaf morgen 2 uur in Radio Tour de France.
1: Dat was weer even het wielrennen voor nu. We gaan zo direct naar de ster weer verder met het voetbal. 8e finale Portugal tegen Spanje. De stand is nog 0-0. Leuke wedstrijd, maar er mag wel een doelpuntje bij, hè, Rieges?
0: Ja, zeker.
1: Kijk eens. Ja. Hij weet hoe het werkt. Tot zo na de ster in het nieuws.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
9: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
8: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur. Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Hoor de natuur eens vrolijk zijn.
15: En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: NPO Radio 1.
19: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd, zegt Follow the Money. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: ANWB Verkeersinformatie. Een file te melden op dit moment en die staat op de A12 Utrecht richting Arnhem. Net voor Maasberg is er een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs op dit moment dicht. Verkeer richting Arnhem volgt Hilversum over de A27, de A1 en de A30.
21: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
23: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
24: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Hans van der Steeg.
7: Ja, wie gaat die kwartfinale op het WK voetbal in Amerika bereiken? Wordt dat Spanje of Portugal?
8: Rustig lopen ze terug naar het veld. Staan nog in de spelerstunnel. Gaan we allemaal zo direct ook bespreken en bekijken met de grote ziener hier in de studio. Hedwiges Maduro.
7: En we hebben natuurlijk ook nog meer sportnieuws van deze dag. Tadej Pogacar heeft een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Tour de France. De Sloveen won de rit en nam ook de gele trui over van Jonas Vingegaard. De twee staan in tijd precies gelijk, maar Pogacar reed net wat betere uitslagen in de eerste drie etappes.
8: Op Wimbledon is de Brit Arthur Ferry doorgedrongen tot de kwartfinales. Op het centercourt versloeg hij de Bulgaar Grigor Dimitrov in 5 sets. Een match tiebreak moest de beslissing brengen en Ferry won die met 10-7.
7: Bij de vrouw is Alexandra Ayala uitgeschakeld. De Filipijnse versloeg in de vorige ronde nog verrassend titelverdedigster Iga Swiatek, maar was vandaag niet opgewassen tegen Yasmin Paolini. De Italiaanse won namelijk in 3 sets.
8: En het is rond Sven Meijnans, die gaat naar PSV. De aanvallende middenvelder komt over van AZ en tekent een contract voor 5 jaar in Eindhoven.
7: Ja, de Braziliaanse voetbalbond heeft het opgenomen voor de Braziliaanse scheidsrechter die de rode kaart gaf aan de Amerikaan Valerin Balogun. Na een telefoontje, u weet het inmiddels wel van president Donald Trump, heeft de FIFA zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Trump trok vandaag de integriteit van die scheidsrechter in twijfel. De Braziliaanse bond weerlegt elke insinuatie die twijfel zaait over de integriteit van die betreffende scheidsrechter.
8: Duidelijk. De Nederlandse basketballers hebben hun laatste wedstrijd in de eerste fase van de WK-kwalificatie verloren van Polen. Oranje ging in Krakau met 92-84 onderuit. Beide ploegen waren wel al zeker van een plek in de volgende kwalificatieronde.
7: Coach Arjan Samplonius vertrekt bij schaatsteam AH Zaanlander. De ploeg en de coach hebben in goed overleg, zoals dat heet, besloten hun samenwerking te beëindigen, meldt het team. Samplonius was sinds 2019 in dienst bij de ploeg van onder andere Merel Konijn, Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud.
8: Op het punt van beginnen, die achtste finale, de tweede helft in ieder geval, tussen Portugal en Spanje. Vooraf gezien toch wel de kraker van deze speelronde, Anne. Gaan we alweer beginnen?
9: Uiteindelijk zullen we ongetwijfeld beginnen, maar dan heb je wel twee teams nodig. En Portugal liet het langst op zich wachten. Misschien toch een klein beetje de boel traineren. Een beetje proberen ritme te breken voor zover dat er is... bij een rust. Dan wordt het sowieso natuurlijk al onderbroken. Maar ze zijn later het veld op. Geen wissels zo te zien in deze wedstrijd die 0-0 staat bij rust. En die nu door Portugal afgetrapt is. João Neves geeft hem aan Vitinha. Krijgt hem terug. Bruno Fernandes. Dan hebben we gelijk dat middenveld maar weer is genoemd. Geeft de bal naar voren. Maar makkelijk verdedigd door Spanje aan de rechterkant van het veld. Zetten zij gelijk een nieuwe aanval op. Oyarzabal heeft zich even uit de spits terug laten zakken. Speelt zijn hele leven bij Real Sociedad. Scoorde al 4 keer dit WK. Bal nu de diepte in. Dani Olmo speelt heel dicht achter die spits. Dook even in de spits op. Komt niet aan de bal. Maar Spanje leek toch de aanval door te zetten. Maar Cucurella laat zich makkelijk van de bal afzetten. Pedro Neto zet het dan op een lopen. De Chelsea-speler houdt uiteindelijk even in. 5-6 Portugezen terug. Alleen Ronaldo mee naar voren. Nu is er de aansluiting via de linkerkant. Bruno Fernandes heeft iets briljants in gedachten. Maar dan moet Pedro Neto wel doorlopen. Dat doet hij niet. Die wandelt nu naar achteren terwijl de bal over de achterlijn heen zeilt. En Unai Simon heeft de doeltrap alweer genomen van achteruit. Kubashi die een paar meter mag maken. Dan uiteindelijk naar de rechterkant gaat. Pedro Porro 1-1 met Nuno Mendes. Die laat zich niet makkelijk uitspelen. Nu ook niet. Heeft de bal weer overgenomen. En daardoor kan Portugal weer aan een nieuwe aanval beginnen. Even een keer van achteruit. Geen lange bal. Het wel lastig opbouwen als gelijk er druk wordt gezet. Renato Vega slaat even een linie over. Die bal komt prima aan. En dan João Felix over de middenlijn heen. Teamgenoot van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr. Speelt vandaag als linksbuiten. Zoekt even een dubbele 1-2 met João Neves en Vitinha. Dan toch terug naar achteren. Laat Vega de bal aan Vitinha over. Die de bal maar weer verplaatst naar de rechterkant. Pedro Neto ontwijkt een tackle. Gaat wel verder weg van het doel van Spanje. Maar houdt de bal wel in bezit. Vitinha, Pedro Neto. Dan tikt uiteindelijk een Spanjaard die bal aan. Dat wil Pedro Neto in ieder geval doen laten geloven. Die gaat nu in discussie ook met de grensrechter. Die dus gevlacht heeft voor een ingooi voor Spanje op eigen helft. Cucurella terug naar achteren naar Pedri. Naar Kubashi. En dan de opening naar de rechterkant van het veld. Pedro Porro van Spurs naar Lamine Yamal. Hoe is de afstemming tussen die twee? Was de vraag vooraf voor deze wedstrijd. Toch weer Pedro Porro de voorkeur gegeven boven bijvoorbeeld Llorente. Die ze daar ook nog als rechtsback hebben op de bank. Twee teams waar je ook nog genoeg kwaliteit op de bank hebt zitten. Nu op het middenveld de bal overgenomen door Portugal. Cristiano Ronaldo in balbezit gebracht. En dan over het been van Dani Olmo. Ronaldo overeind geholpen. Portugal een vrije trapmogelijkheid. 2,5 minuut na rust. Buiten de 16 meter. Dat wel. Een heel eind buiten de 16 meter zelfs. Heel makkelijk gegeven. Vrije trap wel. Ronaldo leek de bal toch ook zelf enigszins te verspelen. Maar hij krijgt het voordeel van de twijfel. Misschien toch ook een klein beetje de staat van dienst van de man. Die sowieso zijn laatste WK speelt. Wellicht ook wel zijn laatste wedstrijd speelt voor Portugal. Dat is nog niet gezegd of hij na dit eindtoernooi ook stopt bij Portugal. Hij heeft in ieder geval aangegeven op een persconferentie gisteren. Een veelbesproken persconferentie. Veel opvallende uitspraak dat hij in ieder geval niet nog 4 jaar doorgaat bij Portugal. Dus zou dit de laatste momenten kunnen zijn van Ronaldo op het WK voetbal. Op een WK voetbal. Zijn 6e in totaal. Vrije trap nu genomen. Bruno Fernandes. Eerst een overstapje van Nuno Mendes. Dan een overstapje van Bruno Fernandes. En dan toch uiteindelijk de aanloop. En dan vliegt die bal zo in de handen van de keeper Unai Simon. Die wil snel een nieuwe aanval opzetten voor Spanje. Dat lukt ook niet. Daarom nu Cancelo. Rand 16 meter. Heeft ruimte voor een schot. Maar geeft een voorzet. En het hangt een beetje tussen die twee dingen in. Een schot en een voorzet van João Cancelo. En dan vliegt die bal over de achterlijn aan. Over de achterlijn heen. En loopt Cancelo weer terug. Terwijl Simon de bal weer eens neerlegt voor een doeltrap. 4 minuten bijna. Ik moet wel goed rekenen. Gespeeld in de tweede helft. Portugal tegen Spanje. 0-0.
8: Ja, het wiegen veel grote spelers op het veld. Maar er gaat ook een hoop fout in die eerste minuut in die tweede helft.
0: Ja, eigenlijk weer. Hè. Balverlies van Spanje op het middenveld. En Portugal probeert vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. Dat is wel opvallend natuurlijk, want Spanje is normaal heel goed aan de bal. En ja, dat valt wel op in deze wedstrijd.
8: Ja, ik hoorde gisteren een analist van Voetbal International zeggen dat hij nog geen één wedstrijd op Champions League niveau had gezien dit WK. Ben je het daarmee eens?
0: Moet ik even eens goed nadenken hoor. Ik kom niet direct een wedstrijd in me op.
7: Je kijkt wel alles toch, begrijp je?
0: Ja, maar dat is het probleem juist. Dat vergeet je ook heel veel op een gegeven moment, omdat je alles bekijkt. Maar er is nog, ja, ik denk dan direct aan Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Dat niveau, ja. Dat hebben we nog niet gezien.
7: Nou, is ook wel hoog instappen.
0: Dat is misschien het hoogste niveau wat ik in jaren heb gezien.
8: Ja. Maar dat heb je nog niet gezien. Maar nee. Laten we zeggen, ietsje lager. Kijk, landenvoetbal is vaak iets lager niveau. Toch?
0: Ja, zeker. En ik moet zeggen, ik heb heel veel leuke wedstrijden gezien. Ik vond gisteren ook een hele leuke wedstrijd. Bijvoorbeeld Mexico tegen Engeland. Heel veel dynamiek, veel goals. En,
7: echte
0: veel
7: strijd.
0: Acties, echte strijd. Dus ja, je moet maar kijken hoe je zeg maar, die wedstrijd beleeft ook.
8: Ja, het is een leuk WK, maar niet altijd een goed WK misschien. Dat is deze wedstrijd ook. Anne?
9: Voorzet van Portugal. Terwijl ik wel zit te denken, ja, er wordt er een halve finale Champions League vergeleken met een 8e finale op een WK. Dat is, ik weet niet of iedereen alle Champions League wedstrijden gezien heeft, maar er zaten ook een paar draken van potten tussen met een paar Cypriotische ploegen die hartstikke leuk verhaal zijn, maar ook niet weergaloos voetbal spelen. Ik denk
8: nee,
9: dat
8: is natuurlijk ook zo,
9: komen.
8: Maar ze bedoelen natuurlijk met een Champions League niveau wel, laten we zeggen, een goede wedstrijd in de Champions League.
9: Nou ja, oké. Nou ja, ik vond Mexico-Engeland wel een goede wedstrijd. En de passie die er vanaf spat is dan weer ongeëvenaard op een WK natuurlijk. Maar goed, nu zit ik hele discussies te houden terwijl ik beter deze wedstrijd kan volgen. Die misschien wel van Champions League niveau is, in ieder geval qua spelers. Die alle

0: allemaal wel in de Champions League spelen, als ze in ieder geval in Europa spelen. Ronaldo en João Félix doen dat onder andere niet. Maar de rest is toch wel op hoge clubniveaus actief. Bal over de zijlijn laten gaan door Nuno Mendes, die met Paris Saint-Germain dus de Champions League won. Ligt er een bal in het veld en kan hij niet ingooien. Gaat hij heel rustig die bal even weghalen. Terwijl we ook zien dat er veel bekende oudspelers op de tribune zitten. Carles Puyol gezien en Fernando Hierro, Spanjaarden die heel goed waren in hun verleden. En nu kijken naar hun landgenoten die voor de wereldtitel gaan. Portugal doet dat ook, misschien ook wel voor Cristiano Ronaldo op zijn laatste toernooi. De enige prijs die hij nog nooit won. Zeker ook voor Diogo Jota, de man die eigenlijk op dit toernooi voor Portugal moet spelen. Jamal heel makkelijk langs de tegenstander. Lamine Jamal, moet het wel goed zeggen, loopt zich net zo vast als ik met mijn woorden vastliep in de verdediging. Dat komt mij dan weer goed uit, want hij kwam wel de 16 meter in, maar moest alles zelf doen, want er was niemand bij. Maar je zag wel in een flits hoeveel snelheid hij in een dribbel kan leggen. En Nuno Mendes, zijn directe bewaker, bleef even wat langer op het veld zitten. Is nu wel omhoog geholpen. Staat weer, loopt weg. Pedro Porro met de bal in zijn handen. Kijkt even of alles goed is en of hij ook mag ingooien. Halverwege de helft van Portugal gooit de Spanjaard naar achteren. Naar Kubashi. Pedri dan vervolgens 10 meter over de middenlijn. Weer terug naar Kubashi. Hoop dat Portugal een beetje doorjaagt. Dan neemt hij een stapje naar voren. Olmo met zijn rug naar de spits toe. Legt hem prachtig naar Oyarzabal. En dan via Rodri naar Cucurella. Linkerkant bijna. In het midden weer Rodri. De aanvoerder dus vandaag. Kubashi mee ingeschoven over de middenlijn heen. Alle Spanjaarden op de keeper na op de helft van Portugal. Portugal op de laatste 30 meter terug. Is aan het druk zetten en het levert balbezit op. En kijken of ze dan kunnen counteren. Ronaldo sprint niet gelijk de diepte in. Dus moet Bruno Fernandes zelf een dribbel inzetten. Dan lijkt het vast te lopen. Houdt hij in. Speelt hij toch terug naar Ronaldo. Die veel statisch speelt. Nu wel een dribbel inzet. 1-2 spelers voorbij. Komt niet heel veel snelheid in zijn dribbel. En uiteindelijk ook van de bal afgezet. Maar het zag er toch wel indrukwekkend uit. De techniek heeft hij nog wel. Hij hield hem heel kort bij zich. Met toch een paar Spaanse voeten die probeerden die bal weg te schieten. Uiteindelijk lukte dat. Terwijl er een bal over de zijlijn wordt geschoten. Omdat er een speler van Portugal op de grasmat zit. En dat zou heel erg slecht nieuws zijn voor Portugal. Want het is Nuno Mendes. De vaste bewaker van Lamine Jamal. Hij heeft bewezen dat hij hem uit kan schakelen. Maar als hij niet verder kan in deze wedstrijd. Moet een onbewezen kracht dat opeens gaan doen. Hij zit op het veld. De vraag is of hij door kan. Na 54 minuten 0-0 bij Portugal-Spanje.
1: Ja, dat zou inderdaad slecht nieuws zijn, Edwiges. We zagen net even een glimp van Jamal.
2: Ja, nee, maar Mendes is een belangrijke speler voor Portugal. Ook tactisch gezien, zeg maar. Natuurlijk heeft hij individuele kwaliteit, hij is sterk en snel. Maar hij is ook goed aan de bal en aanvallend doet hij heel vaak mee. Dus als hij niet verder kan spelen, is dat wel een groot gemis voor Portugal.
3: Ja, want hij is niet alleen de bewaker van, hè?
2: Nee, juist ook. Kijk, we kennen hem natuurlijk van Paris Saint-Germain. En zo voetbalt hij eigenlijk ook aanvallend bij Portugal. Dat hij vaak, zeg maar, hoog aan de binnenkant komt. Zeg maar, als extra aanvallen bijna. En dat doet hij hartstikke goed.
1: We zagen net even die actie van Jamal. Je zei doei doei, hoorde ik jou zeggen.
2: Hij was zo snel weer. En nogmaals, hij speelde dan tegen Mendes, die is ook super snel. Ja. En dan zag je toch even de versnelling met bal van Lamine Jamal. Dat hij er, en zelfs de aanvallers van Spanje hadden dat niet verwacht, want ze waren niet voor het doel. Want eigenlijk doet hij alles goed. Hij gaat er langs en hij speelt die bal breed. Maar niemand was er. Dus, ja, dus die aanvallers moesten ook even snel anticiperen.
1: Zien we dat genoeg, deze wedstrijd van Jamal, die acties?
2: Nog niet helemaal. Maar je ziet het ook wel spelden prikken. En dit is dan gewoon eigenlijk een topwedstrijd. Dus als je 1 of 2 of 3 momenten gewoon hebt, is dat eigenlijk al heel veel voor een topspeler. Hè?
3: Ja, dat zou genoeg moeten zijn.
2: Eigenlijk wel.
3: Wachten nog steeds op een doelpunt en ja, ook op de wissel, vrees ik, Anne.
0: Ja, je zag het aan de lichaamstaal. Hij liep wel zelfstandig naar de zijkant van het veld toe. En verzorger liep met hem mee, maar hij liep eigenlijk in één keer door langs het veld. Hij kijkt wat teleurgesteld en ondertussen is Nelson Semedo, een rechtsback, het veld ingekomen. Ik denk dat hij rechtsback gaat spelen. Cancelo, die net zo goed links als rechts kan spelen, daar neer wordt gezet. Hoewel Semedo wel in ieder geval aan de linkerkant van het veld begint. Maar er is een groot verschil tussen Nelson Semedo en Gomez, die dus niet verder kan. Flinke aderlating voor Portugal. Kijken hoe hij zich staande weet te houden tegen toch het supertalent Jamal. Die gelijk de bal maar krijgt. In ieder geval de bedoeling was het van Unai Simon. De keeper van Portugal zocht de diepte. Semedo kopt die bal weg. Ja, hij lijkt als linksback te gaan spelen, Nelson Semedo. ook een oud-speler van Barcelona geweest. Ik weet even niet uit mijn hoofd of Jamal toen er al was. Die is zo vreselijk jong begonnen dat ik niet helemaal uitsluit. Lange bal naar voren van Simon. Verdedigd door Pedro Porro. Die kopt de bal over de zijlijn heen. Ingooi halverwege de helft van Portugal. Terwijl Semedo een knuffel krijgt van Bernardo Silva. Er applaus voor hem is terwijl hij op het grote scherm getoond wordt. Maar Portugal dus zonder hem verder moet. Eerste wissel van de wedstrijd was noodgedwongen een wissel. Semedo kopt of gooit de bal naar voren. João Felix kopt door. Maar dat is een onmogelijke bal voor Neves om te belopen. De druk van Neves zorgt wel dat Portugal mag gooien. Nu op de helft van Spanje. Semedo neemt er even zijn tijd voor. Portugal kiest sowieso de momenten om aan te vallen. Niet alles met het mes tussen de tanden. Het hoeft ook niet. Zij zijn wel tevreden met een 0-0 tussenstand. Het is nog niet zover. Sterker nog, we zouden nog een uur moeten voetballen. Terwijl we nog geen uur in deze wedstrijd gehad hebben. Met de verlenging erbij en het half uur dat nog rest. Maar de penalty-statistieken voor Portugal zijn een heel stuk beter dan die van de Spanjaarden. Nu zijn dat in het verleden behaalde resultaten. Die bieden ook in het voetbal geen garantie voor de toekomst. Maar op het veld lijkt het alsof Portugal het wel prima vindt. Wel de momenten zoekt, maar niet altijd kan vinden. Wil de Spaanse fans er nog maar weer een feestje van maken. En een lange bal van de Spanjaarden zo in de handen van Costa, de keeper van Portugal, belandt. Cancelo dreigt met de bal langs de lijn. Geeft hem nu ook. Komt niet verder dan de middenlijn. Pedri op de juiste plaats neemt de bal op zijn borst aan. Begint dan aan een dribbel. Lijkt zich vast te lopen. Cucurella is er dan bij om de afvallende bal rustig in de ploeg te houden. Rodri, linkerkant naar Baena. Nog weinig van gezien in de tweede helft. Nu wel een goede bal naar binnen. Dani Olmo heeft een mooie draai in gedachten. Maar ook doorzien door de verdediging van Portugal. Aan de linkerkant van het veld begint Bruno Fernandes aan een solo. Behoorlijk wat snelheid. Hij komt net niet voorbij Pedro Porro om naar binnen te snijden. Is wel eerder bij de bal. Maar de weg naar het doel afgesloten. En dus een tikje naar achteren gegeven. Nog weer Bruno Fernandes. 1-2 zoeken met Semedo. Die duidelijk met zijn rechterbeen aan het opbouwen is als linksback. Nu via Bruno Fernandes, terug naar achteren naar Neves, naar Renato Veiga en Ruben Dias. Alle spelers van Portugal eens een keer op de helft van Spanje. En Vitinha aan de bal, de man die bijna nooit iets fout doet in de passing. Geeft nu ook wel een trage paas, maar een nauwkeurige paas naar João Neves. Steekt de bal door de 16 meter in. João Felix houdt hem af, wordt de 16 meter uitgedreven, dribbelt. Geeft een voorzet richting Cristiano Ronaldo. Die wil hem wel voorlepelen of binnenschieten. Hij raakt hem in ieder geval half. Grote glimlach bij Ronaldo is er wel, want er was weer een momentje voor de grote meester. Maar niet een heel gevaarlijk moment. Na een actie van João Felix komt hij niet tot een schot. Kan Unai Simon hem heel makkelijk voor de lijn oppikken. En heeft Spanje weer het balbezit. Is de bal wel weer terug bij de keeper van Spanje. Die de bal even onder zijn voet legt. En dan kijkt wat hij ermee doet. Hij ligt helemaal stil in zijn eigen 16 meter. Wuift iedereen naar voren. Lange bal dan naar voren. Oyarzabal was de bedoeling. Veiga heeft hem in de tang. Maar de tweede bal weer voor Spanje. Daar zijn ze ook meesters in. Cucurella terug naar achteren. Pedri. Rodri. En Pedro Porro. Die richting Lamine Yamal wil. Maar uiteindelijk daar toch niet voor kiest. Voor de zekerheid van Kubarsi. Kubarsi wandelt nu de middenlijn over. Kubarsi speelt in naar Pedri. Terug naar achteren. Rodri in de middencirkel. Dani Olmo ver van het doel af. Maar wel met secure passes bij Spanje. Bal weer bij Kubarsi. Die wat ruimte heeft om naar voren te komen. João Neves, Vitinha vangt hem nu op. Bal alweer naar de zijkant. Naar Yamal. Pedro Porro weer stilstaand. Het is allemaal met de handrem erop. Ze kunnen zoveel sneller als het moet. Maar ze gaan voor zekerheid Spanje. Wat ze eigenlijk al het hele toernooi doen. Lamine Yamal doet alles op intuïtie. Daar kan altijd iets gebeuren. Loopt zich dan vast. Maakt een overtreding. Op João Felix die mee moet verdedigen. 0-0 na een uur spelen bij Portugal-Spanje. Laatste kans is al een tijdje geleden.
3: Wat doet hij heel veel, Hedwiges?
2: Nou, als hij probeert een actie te maken en dan lukt het niet, dan maakt hij direct een overtreding. Expres om die counter eruit te halen. Maar dat heeft hij nu al 3 keer gedaan. En je zou op een gegeven moment denken van ja, dat doet hij ook wel bewust.
3: Jij vindt de tijd voor een kaartje.
2: Ja, eigenlijk wel. Als hij dat al 3 keer doet.
3: Ja, dat doet dat wel expres om, om die counter eruit te halen. Iets anders wat jou opviel, veel spierblessures. We zien net
2: deze ronde
3: er ook weer aflopen.
2: Ja, en dat zie je toch wel, het besef komt. Omdat andere ploegen alweer in de voorbereiding zitten. En we zitten naar een WK te kijken en het is allemaal heel mooi. Maar die spelers hebben natuurlijk geen vakantie bijna. Nee. En We hebben extra rondje erbij. We hebben Saibari gezien. We hebben nu Mendes gezien. Dat zijn toch allemaal spelers die veel hebben gespeeld bij een ploeg. Ook een paar was het bij Ecuador en bij Mexico, Ghana hebben we gezien. Dus deze ronde valt het me wel extra op.
3: Ja, we zijn een kwartier ruim onderweg in de tweede helft. Het is een beetje walking voetbal.
2: Ja, heel berekenend weer, zoals we eigenlijk Spanje kennen. Ze durven niet echt risico te nemen. Dat valt eigenlijk het hele toernooi al op van Spanje. Dan oogt het een beetje saai, hè? Het is bijna perfect voetbal. Tik, tik, tik, tik. En als dat niks gebeurt, er is niet echt iemand die een actie maakt, behalve Lamine Yamal. Dus dat moet echt ook van hem komen. Maar als dat niet gebeurt, dan is het vrij statisch allemaal, vind ik.
1: Ja, Anne, vrij statisch, saai. Ja.
0: Net wel een kans gezien. De bal door Dani Olmo klaargelegd aan de rand van de 16 meter. Op Pedri die vrij uit kon halen, maar vrij ruim overschoot. Daar was even een moment, maar dat is wel, tenzij ik iets verschrikkelijk over het hoofd aan het zien. Met het eerste moment in ongeveer 17 minuten voetballen in de tweede helft. Dat terwijl we dit toernooi vaker gezien hebben dat de tweede helft leuker is, spectaculairder is. Dat er meer gebeurt dan in de eerste helft. Gebeurt sowieso in het voetbal. Cancelo halverwege de helft van Spanje. Speelt de bal eens tussen de linies door naar João Neves. Pedro Neto naar de zijkant gedrukt. Neves ingespeeld. Die wil weer de diepte zoeken. Via het lichaam van een Spanjaard lijken de Spanjaarden eruit te komen. Maar Neves verdedigt dan ook goed mee. Bruno Fernandes voelt dat Oyarzabal in zijn rug komt. En legt hem even de bal heel simpel naar de zijkant. Nu wordt hij aangetikt. En zegt Bruno Fernandes, moet dit nou tegen Pedri? Pedri helpt hem even omhoog. In vrede gelijk gesloten. En aan de rechterkant Neto, die de 1-2 zoekt met Cancelo. 63 minuten gespeeld. Portugal even met alle mensen op de helft van Spanje zonder erg gevaarlijk te worden. Cancelo dribbelt naar binnen. Paast dan weer naar achteren toe. Vitinha, Ruben Dias doorspelen. Gaat uiteindelijk naar de zijkant. Neto heeft moeite om de bal binnen te houden. Maar heeft nu wel ruimte om het snelheid te maken. Gaat een 1-2 aan. Maar de 1-2 niet op maat. En dan via een Spaans lichaam de bal over de zijlijn. Even was er wat snelheid in. Maar klopte de afstemming niet tussen Cancelo en Neto. En de ingooi wordt nu weer overgelaten aan Cancelo. Die naar achter is komen lopen. Rustig naar voren kijkt. Ronaldo weinig beweging bij hem. Vitinha ook weinig beweging. Uiteindelijk zal die bal toch gegooid moeten worden. Gaat via Vitinha terug naar Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga. Die 7 talen zegt te spreken. En als je kijkt waar hij allemaal gewoond heeft en waar hij allemaal gespeeld heeft, dan valt dat nog te geloven ook. Engeland, Duitsland. Hij heeft met zijn ouders zelfs in Marokko gewoond. En spreekt daardoor ook Arabisch, Portugees natuurlijk. Zit nu in Spanje. Heeft ook nog even in Italië gezeten. En pikt die talen blijkbaar allemaal heel erg makkelijk op. Kan ik vertellen omdat de bal op het middenveld is. Bij Pedri, die zijn hele leven in Spanje heeft gespeeld. Eigenlijk bijna alle Spanjaarden. Vooral in Spanje, een paar in Engeland. En Dani Olmo, die heeft nog even in Kroatië gespeeld. Wat een opmerkelijke stap is voor een speler die toch uit de Barcelona-jeugd kwam. Uiteindelijk terug is gegaan naar Barcelona, maar even bij Dinamo Zagreb beland is. Unai Simon is nooit verder gekomen dan Bilbao. Prachtige stad, prachtig team ook. Dat is met Basken vaker zo. Datzelfde geldt voor Oyarzabal, alleen dan bij Real Sociedad. Lamine Yamal in de aanval met een aardige dribbel. Een steekbal helemaal naar de ruimte, naar Baena. Rand 16 meter voor die buitenspeler, legt hem af. Yamal was de bedoeling, Cancelo zit er al goed tussen. Maar Portugal krijgt de bal niet weg. Baena schiet, weinig kracht aan dat schot net buiten de 16 meter. Die naar de rechterhoek ging uit de draai. Wat ruimte gevonden. Echt wel ruimte om te schieten. Maar hij veegt de bal meer dan dat hij hem schiet. Daardoor kan Diogo Costa de bal makkelijk oppikken. Die schiet hem weer hard en hoog naar voren uit zijn handen. Helemaal op het hoofd van Laporte. Die naar het middenveld speelt. Waar Baena bijna van de bal af wordt gezet. Daarom de bal maar weer terug speelt naar Emerick Laporte. Dat klinkt als een Franse naam. En dat is het eigenlijk ook. Maar dat is toch echt een Franse Bask, die inmiddels voor Bilbao speelt. Aan de rechterkant van het veld, Lamine Yamal. Heeft twee mensen voor zich. João Felix, de dichtstbijzijnde, geeft een goede steekbal op. Doorgelopen Pedro Porro. Lage voorzet, wel gevaarlijk in de 16 meter. Maar door Cancelo over de zijlijn geschoten. Een paar momentjes achter elkaar nu van dreiging van Spanje. Omdat er twee spelers naar Yamal kijken kan. Pedro Porro doorlopen en de voorzet geven. Maar daar was niemand om hem binnen te tikken. Oyarzabal is vrijwel onzichtbaar in deze wedstrijd. Vooral in deze tweede helft. dan is hij op zich wel op zijn gevaarlijkst. Hij heeft weinig kansen nodig om doelpunten te maken, zeker in het Spaanse shirt. Al leverde hij daar niet het bewijs voor in de eerste helft. Hij miste de grootste kans van de wedstrijd voor Spanje. Het rondtikken is weer bezig met Cucurella terug naar Laporte. Kubarsi, weer wat ruimte voor hem om naar voren te komen. Halverwege de helft van Portugal naar de zijkant. Jamal met Semedo voor zich, zoekt hem op. Felix er ook weer bij, kruipt dan tussendoor, aangetikt. Maar de scheidsrechter wil niets weten van een overtreding. Semedo denkt dan even dat hij zelf Jamal is en begint aan een dribbel, maar loopt zich vast. En aan de linkerkant van het veld heeft Spanje weer de hegemonie hersteld met een bal van Kubarsi naar Rodri. Baena even wegzakken. Ronaldo denkt hem de bal te kunnen afsnoepen, maar hij voelt Ronaldo komen, draait dan weg. Dan kan Spanje weer aanvallen. Lamine Yamal. Twee mensen weer voor zich. Ik kan het blijven zeggen. Want het is de hele tijd zo. Rodri dan maar inspelen in de as van het veld. Houdt ook weer even in. Terug naar achteren. Kubarsi. Hij is de laatste man. Samen met de keeper. Maar de keeper staat op eigen helft. En hij staat 10 meter over de middenlijn heen. Rodri laat zich even uitzakken tussen de twee centrale verdedigers. Krijgt de bal dan. Opening naar de linkerkant. Cucurella heeft hem achter zich. Moet dan terug naar achteren. Naar Laporte. En Rodri. Rodri naast zich. Kubarsi. De ideeën van achteruit moeten van hem komen. Steekt de bal aardig tussendoor naar Baena die tussen de linies beweegt. Baena begint dan te dribbelen. Baena steekt de bal naar Oyarzabal. Die rekent daar niet helemaal op. Ook goed verdedigd door Ruben Dias. Portugal denkt aan een corner, maar Felix laat de bal onder zijn voeten doorgaan. En dan moeten we even wachten. Want volgens mij zit er een wissel aan te komen. Of is het de hydration break? Ik denk het laatste. We gaan even wat water drinken bij Portugal-Spanje. Daar mogen wel wat meer kansen komen. Want dat zou het een heel hoop leuker maken. Het is 0-0 na 68 minuten spelen.
4: NPO Radio 1.
1: En het was natuurlijk het nieuws waar we naartoe moeten. Martijn van Beek.
5: Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig opvang regelen. Ze komen onder actief toezicht te staan en de verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. En 3,5 maand na de verkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, werd veruit de grootste en sprak aanvankelijk met D66, de nummer 2, maar die kwamen er niet uit.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
13: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Langs de lijn en omsteken.
3: Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Anne, we gaan meteen weer naar jou, want we gaan weer beginnen.
0: Ja, we hebben allemaal wat gedronken. Portugal heeft 2 keer gewisseld. De man die vorige wedstrijd de hele wedstrijd speelde en die ook wel behoorlijk openbrak. Rafael Leão, de speler van AC Milan, is ingevallen voor João Félix. Nou, Cancelo gewisseld voor Diogo Dalot, die als rechtsback gaat spelen, terwijl de wedstrijd weer verder gaat met een vrije trap voor Spanje. Omdat Semedo aan de noodrem moet trekken als Yamal hem voorbij is gesneld. Even de voeten onder zijn lichaam wegvegen en een klein beetje bij zijn schouder pakken. Geen gele kaart. Sowieso nog geen kaarten gezien in deze verder wedstrijd. Met een scheidsrechter die denk ik ook het liefst zo min mogelijk kaarten geeft. Met een vrije trap op een heel aantrekkelijke positie. Rechterkant van het veld. 15 meter van de achterlijn af. 3 spelers die in topoverleg met elkaar overleggen. Oyarzabal, Baena en Lamine Yamal. Oyarzabal is denk ik vooral als klankbord gebruikt. Want die loopt als eerste weg. Die heeft het idee besproken met Lamine Yamal. Baena kiest plek buiten de 16 meter om bijvoorbeeld een tikkie opzij. Een loeier te geven naar het doel. Of gaat het in 1 keer van het Spaanse wonderkind Lamine Yamal. Hij staat achter de bal. Legt de bal recht op het doel af. Diogo Costa tikt hem over. Momentje voor Yamal. En vooral ook voor de keeper die de bal aan zag komen. Gewoon op zijn plek kon blijven staan. Het zekere voor het onzekere neemt. En hem overtikt in plaats van de bal te klemmen. En dus blijft er een corner staan. Die door bijna aan de linkerkant van het veld getrapt gaat worden. Tenminste als je het vanuit Spaans perspectief beziet. Lekkere trap. 1 handje van Diogo Costa is voldoende om het gevaar weg te halen. Semedo doet dan de rest door hem naar voren te peren. Ronaldo loopt dan de bal eruit. In de hoop dat Pedro Porro een foutje maakt. Maar die speelt de bal heel rustig terug naar zijn keeper. Nieuwe aanval voor Spanje kan beginnen. Dani Olmo wacht even totdat iedereen weer even in positie is. Met een bal over de grond terug naar zijn keeper. Naar Kubarsi, dan de centrale verdediger. Terwijl ook zometeen Spanje gaat wisselen. Ferran Torres maakt zich klaar voor een invalbeurt. En Portugal nu geen vrije trap tegen krijgt. Even weer het vasthouden van Semedo bij Yamal. Maar het mag verder. Het gebeurde ook ergens rond de middenlijn. Beetje tempo erin houden. Renato Vega terug naar zijn keeper. Buiten de 16 meter. Lange bal gegeven naar Rafael Leão is de bedoeling. Of Cristiano Ronaldo. Hij valt in ieder geval over iedereen heen. De bal is ook vooral hoog. Niet zo ver. En makkelijk op te vangen door de verdediging van Spanje. Waar Kubarsi maar weer eens stilstaat met de bal onder zijn voet. Lokken van Bruno Fernandes is de bedoeling. Terug naar zijn keeper. Die speelt dan over de grond naar Olmo. Olmo wil wel naar voren draaien. Mooie bal de diepte in. Snelheid bij Lamine Yamal. Nelson Semedo snelt zich terug. Is er wel vooruit gekomen. Dan de paas niet op maat. Diogo Dalot op de goede plek. Om het gevaar van Baena te voorkomen. Goede actie van Olmo van achteruit. Aardige sprint van Lamine Yamal. Geen goede voorzet. Vraag is hoe lang houdt hij het vandaag vol. Een helftje tegen Saoedi-Arabië. Iets meer dan 70 minuten in de laatste wedstrijd. Of in de wedstrijd tegen Uruguay. En meer dan 80 minuten tegen Oostenrijk. Maar kan Lamine Yamal, die dus weinig gespeeld heeft aan het eind van het seizoen bij zijn club Barcelona, eventueel ook nog een verlenging aan? Dat is de vraag. Nummer 15 gaat van het veld. Dat is Alex Baena. En Ferran Torres komt het veld in. Yamal blijft dus nog even staan. Voor de aanvaller van Barcelona. Nog maar weer wat Barcelona geweld. Het veld in met rug nummer 7. Ferran Torres, die ook makkelijk doelpunten maakt voor Spanje. Rafael Leão begint aan een actie. Komt langs zijn man. Nog altijd Rafael Leão. Tikt de bal dan door. Ronaldo. Geen buitenspel blijkbaar. João Neef of Vitinha van buiten de 16. Schot half gekraakt. Komt hij nog goed voor Bruno Fernandes. Moeilijke hoek, maar hij krijgt hem nog richting het doel. Schiet hem wel in het zijnet. Weer zo'n momentje voor Portugal. Echt geen grote kans, maar hij zou maar een keer goed vallen. Dan is het opeens over met al het geduld dat Spanje heeft in deze wedstrijd. In de zekerheid die ze willen hebben van aanvallen. Het gaan voor grote kansen in plaats van veel kansen voor Spanje kan ook uiteindelijk ervoor zorgen of ertoe leiden dat je een wedstrijd kan verliezen of gelijk spelen. Tegen Kaapverdië bijvoorbeeld was dat natuurlijk nog niet fataal. Want Spanje gewoon nog in het toernooi. Maar we zitten inmiddels in de fase van de wedstrijd na 75 minuten. Dat het de vraag is of je dan nog wel opeens een aanvalslust gelijk op kan zetten. Het kan natuurlijk ook voor Spanje goed vallen. Zeker als ze de bal overnemen op de helft van Portugal. Dani Olmo. Nog maar een bal richting de 16 meter. Gekraakt door João Neves. Die veel op de goede plek staat in deze wedstrijd. Toch maar weer naar achteren. Daar is Pedri. Pedri wacht op inschuivende mensen. Draait dan even om zijn as heen naar Rodri. Rodri, Dani Olmo. Staat weer bijna stil bij Spanje. Terwijl de bal terug is bij Kubashi. Kubashi naar voren toe. Die kan naast zich weer Rodri in stelling brengen. Het zijn korte paasjes. Ze zijn allemaal over de grond. Tempo is niet hoog. Maar je weet wel zeker dat je in ieder geval de bal in de ploeg houdt. Pedri dreigt met een bal naar voren toe. Houdt dan toch maar even in. Weer naar de zijkant. Pedro Porro. En maar weer naar Pedri. Veel balcontacten van de middenvelders. Nu dan wel een bal de diepte in. Daar gaat Torres naartoe. Torres wil de bal binnenhouden. Glijdt hem uiteindelijk over de achterlijn. Bal in het zijnet. 77 minuten gespeeld. Geen doelpunten bij Portugal-Spanje.
1: Voor rare wedstrijd. Wat is dit voor rare wedstrijd aan het worden eigenlijk, Maduro? Soms heb je het idee van Spanje, wat staan ze te doen? Bijna stilstaan ze en in één keer...
2: Ja, dat gevoel heb je de hele tijd eigenlijk al. En nou, je ziet het ook aan Portugal, hè. Hoeft maar een balletje goed te vallen voor Bruno Fernandes. En zij kunnen de leiding nemen.
1: Maar het lijkt onvoorspelbaarder te worden daardoor.
2: Ja, want je ziet toch wel dat... Ik denk dat beide ploegen ook geen verlenging willen. En je hoopt nu dat ze iets meer risico gaan nemen.
3: Het blijft toch ook een beetje aftastend.
2: Ja, en toch de hele een beetje wedstrijd. De angst hebben van... Ja, weet je, geen kans willen weggeven, zeg maar, want... Als één, je hebt ook het gevoel, als stel je voor Spanje scoort, dat het zo blijft of zo. Dat gevoel heb je. En, of als Portugal scoort in één keer, dat het zo blijft. En ja. Dat is nog steeds heel berekenend. Maar je ziet nu wel de laatste fase dat ze toch wel iets meer risico gaan nemen. En dat gevoel heb ik tenminste. En dus laten we afwachten nu in de komende minuten.
3: Ja, je ziet wel af en toe dat Spanje er dan uitkomt, ruimte heeft, maar dan ontbreekt het toch aan zuiverheid in die eindpaas. Hè?
2: Ja, wat ook heel vaak opvalt, hè, is dat Lamine Yamal is er één keer voorbij gegaan en die geeft dan voor en dan is er geen spits die hem in kan wil tikken. Of ze zijn er niet. En dat moet echt veel beter bij Spanje. Want een paar keer is die bal gewoon voor de goal gegeven.
1: En ja, die OSA-bal is wat onzichtbaar aan het worden.
2: Ja, precies.
3: Maar dat is ook... toch een beetje zijn specialiteit, dat hij toch opduikt.
2: Ja, maar moet ook wel, Olmo vind ik ook dat hij veel meer in de 16 moet komen. Want dat is zijn kwaliteit ook. Dat doet hij bij Barcelona ook heel goed. Alleen als je alleen maar gaat focussen op OSA-bal, ja, dat is het heel makkelijk voor Portugal. Dus je moet ook vanuit de tweede lijn meer middenvelders ook in de 16 komen. Eigenlijk een echte 10. Dus weet je, nu eigenlijk weer hetzelfde geval. Hè?
1: Precies dit voorbeeld. Kijken,
2: hè? Dat is een voorbeeld. Een goede aanval voorzetten. Dan is niemand om die bal erin te tikken. Dat hebben we het nu al 3 keer gezien. Dus ja, dat moet beter.
0: Ja, Ferran Torres was het die voorzet gaf. Nog wel wat ophef of hij niet nog een hand raakte van, denk, Renato Veiga. Daardoor zien we nu vooral veel herhalingen. En niet de corner die getrapt gaat worden. Daar moeten we toch denk ik even mee wachten. Er was net wel een kans ook van Dani Olmo. Die wel een keer in de 16 meter uitkwam. Schoot. Goede tackle van Ruben Dias. Bloktackle was dat. Om het schot uiteindelijk te kraken. Corner van Lamine Yamal. Geen penalty dus. Voorgegeven. Half verlengd. Bal vervalt nog in de 16 meter. Rodri. Die maakt wel hands. Maar dat is een Spanjaard in Portugese 16 meter. Dus dat is vooral verlichting voor de Portugese verdediging. En geen penalty. Moment 80ste minuut spelen we. Spanje heeft onder de La Fuente 34 wedstrijden niet verloren. 25 gewonnen. 9 gelijk. En op een eindtoernooi heeft de La Fuente nog helemaal nooit een wedstrijd verloren. In ieder geval in 90 minuten niet, is het verhaal dat je erbij moet vertellen. Want bij de laatste 34 wedstrijden zat natuurlijk wel ook nog de finale van de Nations League. Die uiteindelijk in penalties beslist werd door Portugal. Dus in wezen heb je die wel verloren, maar niet na 90 minuten. Francisco Conceição, oud Ajaxiet, gaat zo meteen invallen. Hij staat niet voor niets met een shirt aan van Portugal. Nog wat water in zijn gezicht te gooien. Dat is ook een speler die vanuit het niets wat open zou kunnen breken. Ondertussen is Spanje aan het aanvallen met Lamine Yamal. Achter zijn man gegeven. Ferran Torres krijgt de bal toch nog bijna terug. Dan de steekbal verdedigd. Ruimte voor de counter. Pedro Neto speelt de bal achter. Cristiano Ronaldo. Die houdt dan even in. Dan zijn er weer 2, 4, 6 Spanjaarden terug. En dan heeft het geen zin meer om over een counter te praten. Want we zijn weer op eigen helft van Portugal. Ruben Dias naar Renato Veiga. die Vitinha wel vrij ziet lopen, maar toch kiest voor Semedo. Aan de zijkant uitgekomen bij João Neves. Leão gaat de snelheid opzoeken en dan is hij op zijn gevaarlijk. Snelt langs Pedro Porro. Voorzet wil hij wel geven. Pedro Porro nog met een goede sliding. Die was al bijna gezien in het duel met Rafa Leão. Maar net op het moment dat hij een voorzet wilde geven, gleed Pedro Porro hem eruit. 81 minuten 0-0 bij Portugal-Spanje.
3: Zo blijft het daar dus spannend. Gaan wij eventjes naar de top 3.
16: De mooiste momenten van het WK.
3: Het is weer tijd voor onze WK top 3, samengesteld door onze analisten. Hij klinkt nu zo.
17: 1.
18: Die Cabral. Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopes Cabral uit Rotterdam.
17: 3.
19: Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish!
3: Ja, dat was de goal van Kane uit het raar tegen Congo. Daarvoor hoorden we de goal van Kaapverdië. En als eerste fragment was het Messi, die topscorer alle tijden van een WK werd. Hedwiges, jij mag er weer eentje uit gooien. Welk moment gaat eruit?
2: Volgens mij heb ik tot nu toe alleen maar Kane eruit gegooid.
3: Dat mag je
2: ik ben echt geen Kane-hater, hoor. Dat meen ik echt. Maar ja, ik wil niet aan die goal zitten van Kaapverdië, dat is echt wereldgoal. Ja. Dus toch maar Kane eruit weer.
3: Ja, en Messi laat je ook maar
2: Messi,
3: staan.
2: Ja, Messi, ja, durft niet aan Messi te komen.
1: Ze durft helemaal niet, wordt hij gebeld zo door iemand uit Amerika.
2: Ja, ja.
3: Jij hebt deze keuze gemaakt.
20: I understand sports really well. These were two great athletes that got tangled up. And he's our best player, and he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. That's very unfair. Yes, I asked for a review by FIFA.
3: Ja, stem die iedereen uit duizenden herkent, denk ik. Donald Trump was dit over het terugdraaien van die schorsing. Gaat er al de hele dag over. Waarom dacht jij van, dit wil ik toch echt nog even benadrukken?
2: Ja, hij heeft me net gebeld om erin te komen. Dus ik dacht, ja, dan moet ik wel luisteren.
3: Gewoon, het kan, het kan.
2: Hij wil toch zijn momentje hebben in de top 3. Nee, maar dit is zeg maar zo'n belangrijk moment weer op het WK. Het gaat er alleen maar over. Politiek gaat zich mengen, de leiders gaan zich mengen. Dus ik vind het zo'n belangrijk moment. En uiteindelijk gaat hij er wel weer uit, want voetbal moet dan wel leidend zijn, de mooie goals. Maar dit vind ik wel echt een
3: soort eikmoment ook in de WK-geschiedenis.
2: Ja, en je gaat toch kijken van wat gaat er nu gebeuren allemaal. Of wat het nog gekker in wat Trump gaat doen of zo.
3: Ja, nou, we gaan vannacht in ieder geval Amerika zien tegen België. We gaan het afwachten.
2: Ja.
1: Zeg Anne, heb jij misschien voor ons een nieuwe top 3 moment?
3: Ja, please.
0: Nee, dat denk ik niet. Ja, tenzij je vindt dat Pedro Neto, die wordt vervangen door Francisco Conceição, een van de hoogtepunten is.
1: Nee.
0: Of Bernardo Silva, die Vitinha vervangt. Het kan allemaal. Portugal is in ieder geval in reguliere speeltijd nu uitgewisseld. En zoals Hedwiges Maduro niet aan Lionel Messi durft te komen, durft Roberto Martinez niet te komen aan Cristiano Ronaldo. Die deze wedstrijd ook weer af gaat maken. In ieder geval in 90 minuten ook wat gewissel bij Spanje, waar Pedri van het veld gaat en Mikel Merino het veld inkomt. En ook Dani Olmo gaat eraf en Fabian Ruiz komt het veld in, waar de ene stylist van PSG, Vitinha, van het veld is gegaan. Wisselt Spanje er eentje in. Fabian Ruiz is een gewaardeerde kracht op het middenveld van Paris Saint-Germain, terwijl Mikel Merino het middenveld bestuurt van Arsenal. En af en toe zelfs in de spits kwam na vele blessures. Afgelopen jaren multifunctionele speler. Kwaliteit is er te over. Alhoewel echt de pure voetbalgochma van Pedri je wel kan gebruiken in een wedstrijd als deze, waarin het veel vastzit. Lamine Yamal begint op eigen helft aan een dribbel. Die is indrukwekkend. Dan aan de rechterkant van het veld de bal afgegeven aan Fabian Ruiz. Bal achter Rodri gelegd. Lamine Yamal opent naar de linkerkant van het veld. Daar is Fabian Ruiz, die aan de rand van de 16 meter een soort voorzet geeft. Die half wordt geraakt en die Diogo Costa uit de lucht kan klemmen voordat Merino daar gevaarlijk kan worden. Hij blijft even liggen. 86 minuten spelen we. Weinig kansen gezien in de tweede helft. Het is spannend. Het is niet slecht deze wedstrijd, maar het mist actiemomenten. Lange bal naar voren. Dat kan zomaar opeens wel goed vallen. Alhoewel Cucurella Goed verdedigd bij Conceição. Meeste balbezit is er voor Spanje. Grootste kansen, vooral in de eerste helft ook voor Spanje. Portugal heeft een paar momenten gehad waarbij het helemaal mis had kunnen gaan voor Spanje. Met een bal op de lat van Nuno Mendes in de eerste helft. Een bal die van richting werd veranderd. Geen echte uitgespeelde kansen gezien wat dat betreft. Heeft Spanje ook nu de verdediging die nog niet geklopt is deze WK nog prima op orde. Cucurella, die daar een aandeel in heeft, speelt de bal naar het middenveld. Fabian Ruiz, bal achter Oyarzabal gespeeld. Met een tackle houdt hij wel het balbezit voor Spanje. Weer opnieuw beginnen met een aanval. Kubashi draait naar voren. Laporte komt ook de middenlijn over. 10, 20 meter eroverheen houdt hij in als hij een Portugees tegenkomt. Bernardo Silva jaagt dan door op Kubashi. Jaagt nog weer verder door op Unai Simon. Die heeft nog wel de longen net in het veld gekomen. Niet zijn WK nog. Begon in de basis in de eerste wedstrijd. Daarna moet hij het met korte invalbeurten laten zien. Terwijl het toch echt een hele grote Portugese speler ook is. Bernardo Silva. Na jaren gaat hij weg bij Manchester City. En gaat hij naar Real Madrid. Van het ene topteam naar het andere topteam. Linkerkant van het middenveld heeft Merino de bal. Terugspelen naar achteren. Ruiz en Rodri. Het schuift weer een beetje op voor Spanje. Ieder doelpunt, heb je het gevoel, zou nu de beslissing kunnen zijn. Waarschijnlijk moeten zijn. Terwijl we richting de 90 minuten gaan. Uitstand geeft Jamal de bal de diepte in. Ferran Torres in de 16 meter van Portugal. Begint aan een dribbel. Komt er een kans? Nee, nieuwe steekbal. Daar rekent Oyarzabal niet op. En dan kan Diogo Costa de bal rustig met zijn voeten aannemen. En wachten totdat er iemand bij hem in de buurt komt. Voordat hij hem rustig op kan pakken. Dat moment is nog niet geweest. Spanje vindt dat ook allemaal wel prima. Nou, Diogo Costa begint dan maar aan de traagste dribbel die ik ooit gezien heb. Van de linkerkant van zijn keepersvak naar de rechterkant van zijn keepersvak. Wijst maar een beetje en dan geeft hij hem nu via de voeten aan Bernardo Silva. En kunnen we weer aan een aanval beginnen. Ruben Dias toch maar weer terug naar achteren. Naar Bernardo Silva, die even overal te vinden is op het veld. Ruben Dias naar voren, de middenlijn over. Francisco Conceição komt niet met een actie. Diogo Dalot dan weer wel. Gooit de twee schaar uit. No look pass naar Conceição. Die laat de bal van zijn voet afspringen. Spanje denkt aan een counter. Even een flinke duw gegeven door Bernardo Silva. En dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd.

0: Wel de longen net in het veld gekomen. Niet zijn WK nog begonnen in de basis in de eerste wedstrijd. Daarna moet hij het met korte invalbeurt laten zien. Terwijl het toch echt een hele grote Portugese speler ook is. Bernardo Silva. Na jaren gaat hij weg bij Manchester City. En gaat hij naar Real Madrid. Van het ene topteam naar het andere topteam. Linkerkant van het middenveld heeft Merino de bal. Terugspelen naar achteren. Ruiz en Rodri. Het schuift weer een beetje op voor Spanje. Ieder doelpunt, heb je het gevoel, zou nu de beslissing kunnen zijn. Waarschijnlijk moeten zijn. Terwijl we richting de 90 minuten gaan. Uitstand geeft Jamal de bal de diepte in. Ferran Torres in de 16 meter van Portugal. Begint aan een dribbel. Komt er een kans? Nee, nieuwe steekbal. Daar rekent Oyarzabal niet op. En dan kan Diogo Costa de bal rustig met zijn voeten aannemen. En wachten totdat er iemand bij hem in de buurt komt voordat hij hem rustig op kan pakken. Dat moment is nog niet geweest. Spanje vindt dat ook allemaal wel prima. Nou, Diogo Costa begint dan maar aan de traagste dribbel die ik ooit gezien heb. Van de linkerkant van zijn keepersvak naar de rechterkant van zijn keepersvak. Wijst maar een beetje en dan geeft hij hem nu via de voeten aan Bernardo Silva. En kunnen we weer aan een aanval beginnen. Ruben Dias toch maar weer terug naar achteren. Naar Bernardo Silva, die even overal te vinden is op het veld. Ruben Dias naar voren, de middenlijn over. Francisco Conceição komt niet met een actie. Diogo Dalot dan weer wel. Gooit er twee scharen uit. No look pass naar Conceição. Die laat de bal van zijn voet afspringen. Spanje denkt aan een counter. Even een flinke duw gegeven door Bernardo Silva. En dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Bruno Fernandes pleit er nog wel voor om de kaart op zak te houden. Want het is pas de eerste overtreding. Maar dit was dan de eerste kaart van de wedstrijd. Dat toch wel een beetje opwinding voor zo'n moment. Omdat er verder qua kansen weinig gebeurt in een 0-0 wedstrijd Portugal-Spanje.
1: Het wiegt weinig grote kansen. Maar ik heb het idee toch ook wel veel kansen op kansen bij Spanje.
2: Ja, dat wel. Maar ze maken de verkeerde keuze. Net ook weer eentje met Ferran Torres. Die draait goed weg. Hij kan de bal afleggen. Er stonden twee spelers klaar op de 16 om te schieten. En dan draait hij weer terug. En dan wil hij steekpas geven. En dan die gaat verkeerd.
1: De moeilijke oplossing. Ja. Constant zoeken. Terwijl hij gewoon heel makkelijk kan afspelen.
2: Ja, dus zeker in de laatste fase is Spanje niet effectief. En of er staat niemand voor het doel om in te tikken. Of de kans wordt gewoon gemist natuurlijk. Maar ook de keuzes daarin. Hè. En dat valt wel op. En daarom staat het ook 0-0. En Portugal heeft eigenlijk momentjes gehad.
1: Doet nu eigenlijk toch echt vrij weinig meer.
2: Ja, maar niet echt gecombineerde acties. Hè. Dat je echt denkt van nee, dat is een goede aanval. Het zijn echt momenten, fouten van Spanje. Of een schot op de lat. En daarvan moet Portugal het hebben.
3: En Portugal zei je van, jij zit ook niet te wachten op een verlenging. Maar kunnen ze dan echt niets meer bieden dan dat ze tot nu toe laten zien?
2: Nee, vandaag niet. Maar dat valt me toch wel een beetje tegen. Misschien is het ook wel echt ontzag, hè? En voor Spanje natuurlijk. En dat voel je ook in de wedstrijd. Voor ons is het natuurlijk heel makkelijk om die wedstrijd te analyseren. Maar vaak ook in de wedstrijd heb je het gevoel van, oh, Spanje is al echt heel goed aan de bal. We gaan gewoon met z'n allen verdedigen laag. En we houden het gewoon op 0-0 en wachten op onze momentjes. En dat is ook een tactiek waar je voor kan kiezen.
1: Tot nu toe werkt het ook.
2: Ja, ze hebben de nul gehouden en ze hebben momentjes gehad.
1: Ja. Anne, de laatste minuten van die tweede helft.
0: Dat zijn er 6 die erbij zijn gekomen. Precies 90 minuten zijn er gespeeld. Ferran Torres geeft een geweldige bal tussendoor. Is dit 1-0? Hij schiet hem in ieder geval binnen. Het is Mikel Merino die precies aan het begin van de extra tijd Spanje op voorsprong schiet. Na een heerlijke steekbal door de as van Ferran Torres. Mikel Merino doorgelopen. Die blijft rustig 1-1. Met Diogo Costa schiet hem hard onder de keeper door. En dan is het opeens dringen qua tijd voor Portugal. Terwijl Spanje met alle wisselspelers knuffelt met de gevierde man Mikel Merino. Die nog even naar de zijkant loopt. Een rondje draait om de cornervlag. En nog één keer juicht. Een soort bevrijdende juich van de Spanjaard. Een vrije trap snel genomen na een overtreding van Bernardo Silva. Gaat naar Fabian Ruiz. Terug naar het midden. Rodri in één keer door naar Ferran Torres. Absoluut geen buitenspel. Gewoon ruimte in de as gelaten. Waar Mikel Merino opeens opduikt. Precies op tijd doorloopt. En één keer hoeft te raken in de 16 meter. Langs keeper Diogo Costa schiet dat moment van onoplettendheid in het hart van de defensie van Portugal. Lijkt dodelijk te zijn. Want Portugal op 1-0 achter tegen Spanje. En nu is het de vraag, kan Ronaldo op een WK nog één keer boven zichzelf uitstijgen? Of is er een andere Portugees die dat misschien nog kan doen om een verlenging eruit te halen? Of is het Spanje dat een eind maakt aan de WK-geschiedenis van een van de grote in deze sport, Cristiano Ronaldo. 6 WK's gespeeld, op 6 WK's gescoord.

0: Maar nu wel 1-0 achter in de achtste finale. Tegen de buurman, tegen Spanje. Een van de concurrenten of een van de kanshebbers op de wereldtitel. En aan de rand van de afgrond Portugal dat met grote verwachtingen naar dit WK kwam. Maar waar het nooit echt helemaal los kwam. Ja, misschien tegen Oezbekistan 5-0 winnen. Maar voor de poorten van de hel uiteindelijk de vorige wedstrijd tegen Kroatië over de streep moeten trekken. Een doelpunt in de laatste seconde afgekeurd. Lang overeind blijven tegen Spanje. En dan in de extra tijd toch nog een doelpunt tegenkrijgen. Het gebeurt allemaal net en we spelen nog 4 minuten. Portugal moet gaan aanvallen. Heeft geen wisselmogelijkheden meer. Gonzalo Ramos die de winnende maakt tegen Kroatië kan niet ingebracht worden. In ieder geval niet als het nog gelijk is. In de verlenging zou dat eventueel nog wel kunnen. Maar daar heeft Portugal niks aan. Eerst maar eens die verlenging zien af te dwingen aan de linkerkant van het veld. Leao gezocht. Pedro Porro zit ertussen. Die juicht als hij een bal over de zijlijn kopt. Dan is er ook even geen bal te vinden. 2,5 van de 6 minuten zijn er gespeeld. Renato Vega naar de linkerkant de bal. Semedo. Daar is João Neves nog. Ronaldo ver weg uit de 16 meter. Eist de bal op, maar krijgt hem niet. Semedo dan nog. Leao. Maar er lijkt niet echt een lijn in deze aanval te zitten van Portugal. Ze weten elkaar niet te vinden. En Spanje stond gegroepeerd naar achteren. Renato Vega gaat een gele kaart krijgen omdat Lamine Yamal tegen wordt gehouden in de tegenstoot. Hij accepteert het gelaten. Renato Vega die even aan de noodrem moet trekken omdat Yamal wat snelheid wilde leggen in een counter. Nu de ruimtes groot zijn omdat de wanhoop van Portugal vrij groot is. Op eigen helft vrije trap voor Spanje. Die dat rustig willen doen. Alhoewel een lange bal naar voren wordt gegeven. Daar is Ferran Torres die de maan wil nemen. Die krijgt hem daar niet goed. Maar het zal Spanje op dit moment even een zorg zijn. Want het enige dat Ferran Torres goed moest doen was Mico Merino zijn juiste diepte insturen. En dat deed hij perfect. Heerlijke steekbal van die Spanjaard. Ze kunnen dat zo geweldig goed. En daar was die klasse. Nu Leao aan de linkerkant van het veld sprint. Houdt de bal nog binnen. 10 meter van de achterlijn. Heeft hij nog weer een moment waarop hij boven zichzelf uitstijgt. Geen voorzet van hem. Nelson Semedo. Bal 16 meter ingebracht. Makkelijk weggekopt. Rand van de 16 meter. Bernardo Silva uitgekomen. Tempo is opeens hoog. Francisco Conceição. 1-op-1 met Cucurella. Tikt de bal terug naar achteren. Bruno Fernandes. Bal de 16 meter in. Over alles en iedereen heen. Cristiano Ronaldo. Helemaal bij de cornervlag kan Leao oppakken. 1-op-1 met Pedro Porro. Mooie sleepbeweging, maar komt niet langs zijn man. Speelt naar achteren. Semedo onder druk van Lamine Yamal. Moeite om in balbezit te blijven, maar dat gaat nog goed. Nou, Ruben Dias die mee naar voren is gekomen. Nog 1,5 minuut. En dan zou zomaar het WK van Portugal erop kunnen zitten. Voorzet gegeven, half weggehaald. Beetje paniekerig door Koubarsi. Dan overtuigend door Fabian Ruiz. Die hem naar voren roeit, werkelijk waar. Helemaal uitkomt bij de 16 meter van Portugal. Geen Spanjaard daar meer te vinden. Die verdedigen alleen nog maar. Ze zijn er bijna. 1 minuut en 15 seconden nog. Bruno Fernandes. Het kan natuurlijk wel dat het nog één keer goed valt voor Portugal. Dat het bijvoorbeeld nog één keer goed valt voor Cristiano Ronaldo. Komt het dan via Francisco Conceição. Hij durft de actie niet aan te gaan. Terug naar achteren. Bruno Fernandes dribbelt het middenveld in. Terug weer naar Renato Vega. Nog enigszins de rust in de aanval van Portugal. Nog enigszins geduld opbrengen. Maar hij zal toch een keer de 16 meter in moeten. En dan geeft Renato Vega een opening naar de linkerkant van het veld. En dan vliegt die bal zomaar over de zijlijn heen. En zijn we nog maar 45 seconden verwijderd van de 6 minuten. Of worden dat nog 7 of 8 minuten. Omdat het juichen natuurlijk ook nog een behoorlijke tijd duurde. Terwijl Spanje nog denkt aan een wissel. Borja Iglesias is een spits. Die staat toch echt klaar om zo in te vallen. Maar de ingooi wat sneller genomen. Niet handig gedaan door Spanje, want ze zijn de bal kwijt. Bernardo Silva op de middenlijn. Ook al meer dan 100 interlands gespeeld. Naar de linkerkant. Naar de 94 interlands voor Bruno Fernandes. Er staat echt veel ervaring bij Portugal. Maar niemand lijkt het echte idee te hebben om nog de 16 meter van Spanje te bereiken. Bruno Fernandes dan. Wanhoopsbal naar de rechterkant. Alhoewel, het is ook een goede opening. Francisco Conceição 1-op-1 met Cucurella. Legt de bal de 16 meter in. Die valt goed. Die wordt maar net overgekopt. Scheelde helemaal niets. Maar het scheelde genoeg. Het is Bernardo Silva die kopte. Die nog even ruzie gaat zoeken met Rodri. Teamgenoot het afgelopen jaar. Maar ze blijven even met elkaar praten. Terwijl daar toch helemaal geen tijd voor is. Bernardo Silva was bijna beslissend. Na die voorzet van Francisco Conceição. Timt hij heel erg goed. En kopt hij ook goed. Maar kopt hij net over de lat heen. Lekker voorzetje wel van Conceição. Dit was wel het moment voor Portugal om wat te doen. Maar die bal die vliegt over Unai Simon. was geklopt, keek over zijn schouder heen en zag dat het goed was. Want hij kopte de bal uiteindelijk over Unai Simon. Hij heeft nu opeens heel veel moeite om zijn handschoenen nog goed te doen. Ja, het is allemaal om wat tijd te winnen. Terwijl Oyarzabal nog wordt vervangen door Borja Iglesias. Een meer pinch-hitter-achtige spits om hem misschien nog door te koppen. Hij is voorin uitgekomen, terwijl Unai Simon de bal mag trappen. 7 minuten hebben we gespeeld van de 6 die erbij zouden komen. Maar het spel heeft ook behoorlijk wat stilgelegen. Dus er zal denk ik nog wel een moment voor voetballen zijn. Of vindt de scheidsrechter het goed geweest? Bal over de zijlijn. Portugal krijgt nog een kans voor een aanval. Ingooi van Diogo Dalot gaat naar Bernardo Silva. Ruben Dias. Het moet naar voren, maar hij tikt hem naar achteren. Spaanse fans willen dat er afgefloten wordt. Nog altijd de 1-0 voorsprong dus voor Spanje. Mikel Merino met een van zijn weinige balcontacten legde de bal in het doel. Maar lukt dat Portugal nu ook nog om er een verlenging uit te halen? Om de interlandse WK-carrière van Ronaldo te verlengen? Of strandt het hier in Dallas voor Portugal? Het lijkt er wel op. Ingooi was er nog. 8 minuten bijna gespeeld. Maar de bal gaat naar eigen helft. Bruno Fernandes met de opening nog wel naar rechts. Conceição houdt hem maar net binnen. Dribbelt naar binnen. Behoorlijke schop nog van Ferran Torres op Conceição. Er komt denk ik nog een wanhoopsvrije trap. Ferran Torres nog een gele kaart. Conceição lijkt de bal te ver voor zich uit te spelen. En gaat dan in de mangel tussen Cucurella en Ferran Torres. En dan is er nog een vrije trap. Wel ver van het doel af. Ook helemaal aan de rechterkant van het veld. Ongeveer bij de zijlijn. Halverwege de helft van Spanje. Niet een moment om hem in één keer voor te geven. Of in één keer op doel te schieten. Maar wel een moment om hem voor te geven. En Bruno Fernandes achter de bal. Diogo Costa, de keeper van Portugal, mee naar voren gekomen. Dit is dan echt het laatste moment voor Portugal om nog gevaar te stichten. Bruno Fernandes legt hem voor. Bal doorgekopt en net voorlangs gekopt. João Neves was het met dat moment. En dan wordt er gejuicht door Mikel Merino en door de bondscoach De La Fuente. Want de kopbal van João Neves is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Lang leek het af te stevenen op verlenging. Maar één moment van onoplettendheid, de as open. En Mikel Merino maakt de 1-0. En dus beslist Spanje het nog wel in 90 minuten tegen Portugal. En is het na 6 WK's zonder een titel 1 keer een halve finale in zijn allereerste WK. Het einde van de WK-carrière van de 41-jarige Cristiano Ronaldo. Portugal 0, Spanje 1.
1: Dankjewel, Anne. Hij mag ook even een glaasje water drinken, denk ik. Hedwiges, laatste minuten nog wel echt grote kansen voor Portugal, hè?
2: Zeker. Grote kans voor Bernardo Silva. Een kopkans, hè? Ja. Bijna kopt hij hem de kruising in. En dan zaten we in de verlenging.
1: Ja, maar wel terecht uiteindelijk, ja, qua spelbeeld.
2: Zeker, zeker. Spanje was beter en ook de betere kansen en meer de bal. Dus wel verdiend.
1: Dankjewel voor je komst.
3: Dit was Langs de Lijn en Omstreken met een iets verlengde uitzending. Maar met een winnaar die Spanje heet. Portugal is naar huis. Dank voor het luisteren. Hier zo op deze zender het uitgestelde oog op morgen met Sheila Chitosin. Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KWS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS en alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen met in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Shaira Sital Singh.
2: Vannacht, als de uitzending klaar is en ik weer thuis ben, ga ik slapen. Maar in mijn slaap, wanneer straks om 2 uur de Amerikaanse voetballers het veld opkomen, inclusief die spits, u weet wel, die ene die op hoog niveau werd gematst, dan ben ik, ook al slaap ik, hartstochtelijk en met huid en haar een Belg. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ja, het morele failliet van het voetbal, daar gaan we het straks over hebben. En verder in het Oog, boten op waterstof in de Monaco Energy Race, de worstelingen van de NAVO met Trump en de eeuwige strijd om geld in de Europese Unie. En we hebben een literaire grootheid te gast, Connie Palme, de verse winnaar van de Constantijn Huygensprijs, is hier. Het is voor haar, zegt ze, schrijven of sterven. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 6 juli.
3: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Het is dus waar. De Amerikaanse president heeft gebeld met FIFA-baas Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun.
3: And that wasn't a foul.
2: In de ogen van Trump was dat geen overtreding en zeker geen rode kaart waard.
3: And they say you can't play. That's very unfair.
2: Daar komt bij dat die scheidsrechter volgens Trump ook geen zuivere koffie is.
3: It's a little bit suspect if you check his past.
2: Trump vond gewillige oren bij de FIFA. De schorsing van Balogun werd opgeschort. Tot verbijstering van onze zuidenburen.
4: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, maar het lijkt toch doorgestoken kaart.
2: En ook deze Amerikaan zet er vraagtekens bij.
5: I think it was unfair red, but once you give a red, it's a red.
2: Eenmaal rood gegeven, blijft rood. In ander nieuws, 10 gemeenten moeten op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
6: Om afspraken te maken over hoe ze toch aan hun aan de opvangverplichtingen gaan voldoen.
2: Het is een eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Noordwijk zit daar niet bij, maar die gemeente is altijd duidelijk geweest. Ze zullen in Noordwijk niet meewerken. Totdat ze worden gedwongen.
7: Dan is het met tegenzin en dan zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen.
2: Weet u nog van die stroomonderbreking in de regio Tilburg afgelopen weekend? Omdat er te veel stroom zou worden gebruikt. Dat blijkt nu een misverstand. Het lag aan een apparaatje, omdat...
8: Door werkzaamheden is teruggevallen in fabrieksinstellingen.
2: Waardoor de metingen die het doorgaf lichtelijk overdreven waren.
8: Een 5 keer zo grote stroom zagen als er... eigenlijk liep.
2: De vakanties zijn begonnen en dus reizen mensen naar hun vakantiebestemming. Ook naar Spanje en Zuid-Frankrijk, waar flinke bosbranden woeden.
9: Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Als het alles in de hand staat, dan gaan we weer terug.
2: Anderen denken dat tegen de tijd dat ze aankomen de branden wel gedoofd zullen zijn.
10: Nou, we zijn eerst nog een weekje in Parijs bij Disneyland. Dus ik denk, nou, na een week moet het wel gedoofd zijn, lijkt me.
2: Er zijn er ook die hun bestemming voor de zekerheid hebben aangepast.
11: We zouden eerst naar Zuid-Frankrijk, maar goed, met alle nieuwsberichten en het hete weer hebben we besloten om naar Bretagne te gaan.
2: Toch nog even terug naar Red Card Gate. Over een paar uur spelen België en de VS de wedstrijd dus met Balogun. En de Belgische supporters denken dat de Rode Duivels extra gemotiveerd zijn om de Amerikanen uit het toernooi te spelen.
12: Ik hoop uit gans mijn hart dat de Belgen winnen. Al was het alleen maar om Trump een rode kaart te geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Allee, Belgen, kom aan, nu!
2: Gaan we naar de krant van morgen met Christian Bonenbakker.
14: Terwijl het WK in volle gang is, schrijft het AD over het Nederlandse amateurvoetbal. In het bijzonder over vechtpartijen en mishandelingen op het veld. Die komen steeds vaker voor. Het aantal zware tuchtzaken bij de KNVB steeg afgelopen jaar naar bijna 1200.
2: Relatief is het geen stijging, want er worden ook meer wedstrijden gespeeld. Maar, zegt de KNVB in de krant, het geweld baart ons uiteraard zorgen. Agressie tegen scheidsrechters wordt al harder aangepakt.
14: Zo mogen teams die over de schreef gaan 2 weken lang niet spelen. In de tussentijd werkt de KNVB dan aan de tuchtzaak. Afgelopen seizoen werd deze time-out 378 keer toegepast. Scheidsrechters zijn er blij mee, zegt de bond.
2: NRC schrijft over de feestelijke ondertekening vandaag van afspraken om de grutto te beschermen. Het Rijk en 7 weidevogelprovincies zetten hun handtekening. Maar de vogelbescherming was er niet bij. Die zag geen reden voor een feestje.
14: Ja, het is mooi als natuurgebieden zo worden ingericht dat de grutto zich er weer thuis voelt en als boeren grutto-vriendelijk gaan werken. Maar volgens de vogelbescherming zijn de afspraken te vrijblijvend en gaan ze niet ver genoeg.
2: Het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang het kerkasiel van een Oezbeeks gezin in Kampen nog moet duren. De kinderen groeien al 1,5 jaar op, gevangen tussen kerkmuren.
14: Zo kan het niet doorgaan, schrijft de krant in zijn commentaar. Want het is duidelijk dat het gezin geen verblijfsvergunning zal krijgen. Maar de vrijwilligers zullen de familie na 1,5 jaar niet laten vallen.
2: En het gezin zelf zal na al die moeite niet zeggen, stop er maar mee. Zo'n actie beëindigen is bijna net zo moeilijk als het terugduwen van tandpasta in een tube, concludeert de krant.
14: Het Australische verbod op sociale media onder de 16 jaar is nog geen succes, schrijft het Parool. Het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de tieners nog altijd op Instagram, TikTok en Snapchat zit.
2: De verplichte leeftijdscontrole die techbedrijven moeten doen stelt weinig voor. Dat kan ook niet anders, want een ID-bewijs uploaden stuit op privacybezwaren. Jongeren moeten nu vaak een selfie sturen om te laten zien hoe oud ze zijn.
14: Het lukt dus niet om de tieners van nu van sociale media af te krijgen. De hoop is wel dat de volgende generatie er dankzij het verbod niet aan begint. Maar het kan ook zijn dat sociale media nu zo'n verboden vrucht zijn geworden dat de aantrekkingskracht alleen maar is toegenomen.
2: Tot slot in NRC 2 cartoons over de ingetrokken rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Bellingham. Zo kijken Fokke en Sukke verbijsterd naar de tv. Nee, zeggen ze. De FIFA heeft de hele Belgische verdediging alsnog rood gegeven.
14: En Kamagurka laat president Trump zien, zittend aan een tafel met een pen in zijn hand. Hij krabbelt een lijstje op papier en hij zegt, eerst even het klassement in de Ronde van Frankrijk herschikken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Simon & Garfunkel met Homeward Bound. En onderzoeksjournalist Edwin Schoon is hier. Welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Voor de Groene Amsterdammer schrijf jij begin juni al een visionair stuk, zou je kunnen zeggen, met de vraag: voltrekt zich tijdens dit WK het morele failliet van de voetbalsport? Nou ja, het gesprek van de dag vandaag, toch? Want nou ja, we hebben dus die ingetrokken rode kaart. Vannacht VS België met de geschorste spits alsnog. Is dat nou het morele failliet waar jij op doelde?
1: Nou, van visionair wil ik wel iets afdoen. Het is ook weer niet zo'n spannende voorspelling in de zin van dat het ongeloofwaardig toen was.
0: Want het stond wel in de kaarten.
1: Het stond al een beetje in de sterren met deze combinatie van leiders in de VS en bij FIFA. En hoe zij met elkaar omgingen, je kunt je de FIFA Peace Prize nog herinneren in december. Infantino heeft sinds hij de basis van de FIFA in 2016, heeft hij eigenlijk, nadat hij hervormingen had aangekondigd, het hele roer omgegooid en is hij eigenlijk een soort Blatter 2.0 geworden.
0: Blatter on steroids. Die politieke inmenging, hè, die er was. Hè, Trump zelf, die leverde gewoon bewijsstuk 1. Dat hoorde net ook in het nieuws over zitten. Ja, ik heb gewoon gebeld. Zo simpel gaat dat dus?
1: Nou ja, blijkbaar gaat dat wel vaker zo simpel. Alleen meestal, in ieder geval voor Trump, hoorden we dat niet altijd. Ze weten niet wat we niet weten, natuurlijk.
0: Dit kan wel eerder zijn voorgekomen.
1: Nou, er is een precedent. Maar er is toch wel een kanttekening bij te plaatsen. We hebben het over 1962, stel je voor. Echt een heel andere tijd, WK in Chili. Carincha, de beroemde Braziliaanse voetballer, speelde de sterren van de hemel. Half Zuid-Amerika was verliefd op die man. Moeilijk leven, maar een geweldig voetballer. In de halve finale, 4-2, won Brazilië in Chili, van Chili. Alleen vlak voor tijd was hij zijn bewaker zo zat. Hij deelde een schop uit, werd het veld uitgestuurd. Het was nog voor de rode kaart, hè? Maar hij werd wel het veld uitgestuurd. Zou geschorst zijn voor de finale. En wat gebeurde er? Er werd gisteren ook gezegd, ja, de president greep in. Maar wat is nu het geval? De president van Chili greep in. Ze waren zo gek van die Carincha dat ze een petitie zijn gestart om hem toch de finale te laten spelen.
0: Maar dat is wel echt iets anders dan nu een Amerikaanse president die een FIFA-baas belt en zegt, we gaan dit even regelen.
1: Totaal iets anders. Ja, sterker nog, het is dus de president van het gastland dat verloren
0: precies,
1: had.
0: Dat die zegt sneu
1: graag
0: dat
1: die
0: hij
1: voetballer wilde zien. Totaal iets anders.
0: Ja, ja. Ja. Nou weten we dat telefoontje van Trump, dat was iets, een hele reeks, een hele lobby. Politico gezaghebbend medium heeft de reconstructie gemaakt. Ja. Dat die lobbymachine eigenlijk meteen op gang kwam. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
1: Nou, de wedstrijd was vorige week woensdag tussen Bosnië en de Verenigde Staten. Toen viel die rode kaart. Ze hebben dus een half uur zonder die spits Balogun gespeeld.
0: Ja.
1: Vervolgens is het standaard regel dat FIFA bij een directe rode kaart iemand de volgende wedstrijd automatisch schorst. Er hoeft niet eens een commissie aan te pas te komen. Dat staat al jaren vast in de statuten.
0: Ja.
1: Was ook helemaal geen discussie. Maar Andrew Galliani, de zoon van de burgemeester van New York, voormalig burgemeester van New York, is voorzitter van de taskforce. Die zat in het stadion. Trump is nog nergens geweest.
0: Ja, maar die wist ook niks van voetbal, toch? Die wist niet eens precies wat de rode kaart
1: was. Nee, rode en gele kaarten moesten nog uitgelegd worden. En volgens mij heeft Infantino het niet helemaal goed uitgelegd, dat je niet alleen de wedstrijd zelf mist, maar ook de volgende. Maar goed, daar kwamen we vandaag achter.
0: Ja, maar
1: wat er gebeurde
0: Giuliani,
1: is dat
0: die zag het, die is niet gek, ja.
1: Nee, die heeft direct met Trump gesproken. Zo van, god, dat is toch wel heel oneerlijk. En Trump is natuurlijk ontzettend beïnvloedbaar. En zeker als hij iets zou kunnen doen wat het land bevordert op wat voor manier dan ook. Nou ja, het is typisch Trump. In zijn oneindige domheid heeft hij gezegd, jongens, we zoeken dit tot op de bodem uit. Dus hij heeft een aantal mensen aan het werk gezet, waaronder, en dat is best wel opvallend, Scott Goodwin, dat is de financiële man van de Amerikaanse voetbalbond, die er ook voor heeft gezorgd dat de Italiaan die nu coach is van het Amerikaanse team, dat is echt een wereldtopper, dat die betaald kon worden. Want zoveel geld gaat in het Amerikaanse voetbal normaal gesproken niet om. Maar Pochettino is een topcoach. Je ziet het ook wel aan de resultaten. En die financiële man die heeft daar dus voor gezorgd. En Trump heeft tegen hem gezegd, goh, kun jij niet ook een beetje met deze zaak bemoeien? Dat was al nummer 2 na Giuliani. En daarnaast heeft hij nog een derde man, een commercial secretary Howard Lutnick, aan het werk gezet. En die mannen hebben de attorneys, de openbaar aanklagers van het Witte Huis aan het werk gezet. Ze zijn gaan lobbyen, zijn gaan bellen met Zurich, met advocaten. Ze hebben alles in het werk gezet. En wat ze hebben gevonden, dat vind ik heel opmerkelijk. Het is een beetje House of Cards-achtige dirt. Van zoek nou eens uit of die scheidsrechter niet ooit in het verleden een fout heeft gemaakt. En ook dat hebben ze ontdekt. Iedereen heeft in het verleden als scheidsrechter wel een keer een fout gemaakt. Je hoorde Trump vandaag ook in dat statement zeggen. Nou, die scheidsrechter. En die man heeft echt de ballenverstand van voetbal. Dus als hij dat soort dingen zegt, het is zo ongeloofwaardig.
0: Allemaal ingegrijpt.
1: Ja, deze man die deugt gewoon niet, dat weten wij nu.
0: Ja. Maar ja. Dus en de scheidsrechter zwart maken en de FIFA onder druk zetten. Nou zegt de FIFA, maar wij hebben onafhankelijke disciplinaire commissie. Daar zitten wel 18 mensen in en die hebben die beslissing genomen. Ja. Is dat nou een geloofwaardige lezing?
1: Nee, totaal ongeloofwaardig. Te meer daarin, uit die reconstructie blijkt ook in de New York Times dat ze twee keer met elkaar hebben gesproken. Dus op de ochtend na de wedstrijd waar de overtreding was, waar die rode kaart was. En één dag kort na de beslissing van de FIFA. Dat die man toch mag spelen. Vannacht is dat om 2:00.
0: Ja.
1: En kijk, wat FIFA heeft gedaan na Infantino is allerlei commissies veranderd, want er was veel kritiek op. Maar langzamerhand heeft hij de afgelopen jaar die commissies weer ingesteld. Dat betekent eigenlijk dat er uit allerlei landen in de wereld mensen in een commissie plaatsnemen voor heel veel geld en een mooi hotel, overnachtingen, een dagelijkse vergoeding. Ze worden echt in de watten gelegd. En er hoeft eigenlijk maar één ding in ruil daarvoor gegeven te worden. Dat is loyaliteit aan de baas. Dus ook deze commissie, we hebben al die 18 leden eens even doorgelopen samen met mijn FIFA-collega's. Nou ja, sorry, maar de vroegere critici die wel in de FIFA-ethische commissie bijvoorbeeld zaten, zoals Miguel Maduro, dat was echt een vooraanstaande Europese openbaar aanklager uit Lissabon. Dat soort types zitten er gewoon niet meer in. Dus er werd net door, ik belde nog even met een jurist die wel thuis is in die wereld, die zei nou, zij hebben echt geen enkele incentive eigenlijk om Trump of Infantino in dit geval hierin tegen te spreken.
0: Ja, dat klinkt bijna mafioos. Maar misschien nog heel even terug. Was die rode kaart misschien wel zo discutabel dat je kunt zeggen van nou, de regels voorzien in een intrekking?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. De discussie nu toch wel weer gaat soms over het sportieve gedeelte. En daar kunnen we wel even kort op ingaan. Maar ik denk dat er iets fundamentelers is gebeurd vandaag. En dat is dat de integriteit van de sport is aangetast. Ja. Niet alleen doordat het zo openlijk door Trump wordt verklaard. Maar dat ja, als je één en één bij elkaar optelt. Dat het zo duidelijk is dat er politieke inmenging is. En dat was er al financieel.
0: Ja.
1: WK. Dat was er al met de tickets. Dat was er al met supporters die niet werden toegelaten. Dat was er al met scheidsrechters die werden weggestuurd. Dat was er al met ICE, die op sommige supporters gericht was. Maar nu is het ook binnen de lijnen.
0: Precies.
1: En heel veel liefhebbers voelen aan, er is een grens overschreden.
0: Is het nu klaar? Is het spelletje niet meer leuk? Is de toekomst van het voetbal hiermee totaal bezoedeld?
1: Nou ja, ik denk dat er toch een voor 5 juli 2026 hebben en een daarna. Dit is zo fundamenteel. En niet iedereen beseft dat nog direct. Maar er kwam vandaag een brief met een zeker ironische tint van een Engelse parlementslid. Die zei, ja, die gele kaart, die rode kaart van vannacht, van onze speler tegen Mexico. Een brief gericht aan Infantino. Dat lijkt een beetje op die rode kaart.
0: God, nou gaan van we onze alle Amerikaanse rode kaarten spelers. Worden
1: kunt
0: nu.
1: Kunt u die alsjeblieft dan ook, als het toch een eerlijk spel is?
0: Worden ze allemaal aan twijfel getrokken?
1: Ja, en Frankrijk heeft een pil gedaan. Dat was dan een serieus om een gele kaart in te trekken. En dat is natuurlijk met een zekere ironie. Maar het einde is natuurlijk zo. Want stel dat Trump zich. Amerika gaat misschien gewoon vannacht winnen van de Belgen. Stel dat ze doorgaan en dan gaat een keer over een doelpunt wel of niet goedkeuren. En dan gaat zich er weer mee bemoeien. Het is gewoon het einde van het spel.
0: Het einde van het spel.
1: Hoe het was.
0: Dat is echt een hele trieste conclusie.
1: Ja, dat is het ook.
0: En dankjewel.
1: Ik zit hier ook namens de liefhebber. Want ik denk van ja, het is gewoon doodzonde. Hij weet niet waar die mee speelt. Nee. Zij allebei niet.
0: Nee, het is verschrikkelijk. Dankjewel, Edwin. Heel hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: U hoorde Natasha Bedingfield met Unwritten. Schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs, werd vandaag bekend. Ze debuteerde met De Wetten, dat een enorm succes wordt, en schreef daarna een reeks romans, verhalen en essays. Ze is de grote dame van de Nederlandse literatuur en ze zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Connie Palme.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Een oeuvreprijs is het. Betekent dit dat het af is, de buitenbinnen, het schrijverschap voltooid?
1: Nee hoor, dat is nooit voltooid. Het is niet iets, het is geen baan. Hè, of een, het is een manier van leven, dus zolang ik leef zal ik ook schrijven.
0: Ja, schrijven is leven. Het is een mooi rijtje, die Huygensprijs. Lieke Marsman staat erin, Adriaan van Dis. Ja. Zij is Notenboom, uw dierbare vriend, ons onlangs ontvallen.
1: Zeker.
0: Hoe is het om in zo'n rij te staan?
1: Ja, geweldig. Ik ben ongelooflijk blij met deze prijs. Het is een... Ik werd het al een beetje voor afgegaan dat ik op mijn 70ste verjaardag kreeg ik van, had het Zijn Majesteit behaagd, dat ik commandeur werd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En ik was daar zo ongelooflijk blij mee. En ik eigenlijk, en nu ik deze prijs ontvang, begint het een beetje tot me door te dringen waarom. Kijk, want voor die boeken heb ik altijd wel de erkenning van lezers gehad. De lezers blijven heel trouw. Het gaat altijd, ze kopen altijd mijn werk gretig. Dus ik heb altijd een hoge oplage. En ik krijg daar prijzen voor per boek. Maar in de toespraak die Femke Halsema hield toen ik de commandeur
0: heb
1: werd.
0: Lintje, ja.
1: Ging het opeens over de betekenis die ik had volgens hun toespraak. Vooral ook voor jonge vrouwelijke schrijvers en voor de literatuur, dat ik het boek verdedig. Dat is allemaal iets wat ik doe.
0: Ja.
1: Maar
0: het is fijn als het
1: waarvan ik zelf
0: wordt gezien.
1: Niet weet dat het erkend wordt, of dat het gezien wordt, of dat het. En eigenlijk is dat wat me het meest trots maakt. Ik heb inderdaad altijd gezegd dat schrijven. Is mijn huwelijk met de wereld. Ik trek me eigenlijk heel lang terug uit die wereld. Ik heb anders niet zoveel te bieden. Ik trek me heel lang terug en ik denk. En eigenlijk is het resultaat van dat denken komt in die literaire werken terecht. Dat is eigenlijk wat ik te geven heb. Ik zou ook niet schrijven als het niet voor de wereld was.
0: Als het niet voor de wereld was. Dus het schrijven doe je niet voor jezelf.
1: Nee, ik doe het niet voor mezelf. Ik schrijf hoogstens een boodschappenbriefje tegenwoordig voor mezelf. Zodat ik niet de nootjes vergeet. Dus ik schrijf niet voor mezelf. Nee. Kijk, de schrijverscursussen die worden gegeven voor mannen en vrouwen. Die gaan over schrijven voor jezelf. Dat je iets kwijt moet. Of dat je een, weet ik veel, de dood van iemand moet verwerken. Of een traumatische jeugd. Of een toxische relatie. Wat tegenwoordig ook.
0: Dat is therapeutisch schrijven.
1: Dat is therapeutisch
0: schrijven. Als therapie.
1: Ja. En dat doe ik niet. Ik schrijf voor u.
0: En wat is het? Wat wij moeten halen uit dat werk? Wat is de rode draad in dat oeuvre? Wat is het richtsnoer?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Een boek heeft niet, het staat niet op één poot of zo. Het staat op meerdere, het berust op meerdere poten. Ik ben op de eerste plaats ook altijd in gesprek met de literatuur zelf. Ik probeer altijd een roman te schrijven die er nog niet is. Dus je doet ook altijd iets met de kunstvorm zelf. Om het maar heel plechtig en groot te zeggen. Maar ik heb absoluut geen zin om het kleiner te maken. Ik denk eigenlijk dat ik toch altijd een voortdurend onderzoek is op het hele microniveau. Van hoe gaat het tussen jou en mij? Hoe verhoud ik me tot anderen? Wat is liefde? Wat is vriendschap? Wat, zoals mijn laatste boek Johnny Walker, dat ik net inleverde op de dag dat ik hoorde dat ik Constantijn Huygensprijs zou krijgen op 1 juli. Wat is familie? En dan op het grotere niveau, wat heeft familie bijvoorbeeld te maken met, ja, dus die eerste kern, die eerste groep waartoe je behoort, die eerste eenheid waar je onderdeel van uitmaakt, dat heb ik zo onderzocht voor in Johnny Walker. Want ik denk, een paar stappen verder heb je de gekozen familie. Maar nog een paar stappen verder heb je de Rode Armee-fractie of de ITE of de terreurgroepen.
0: Wat ook als familie kan voelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook familie. Dat waar je je leven voor opoffert. Dus mensen zeggen, ja, ik zou voor jou zou ik sterven. Ik zou voor jou de roeien en ruiten voor jou. Dat doe je voor je familie. Maar er zijn ook mensen die doen voor een vlag of voor een volk of voor een land.
0: En dat wordt dus onderzocht.
1: En dat heb ik onderzocht.
0: Ja, dat is voor dat nieuwe boek, maar ook in eerdere boeken.
1: Ja, dat is natuurlijk. Het komt
0: tussen mensen.
1: Ja, ja.
0: Nou, gaat het over dat schrijverschap? Ik noteerde een citaat. Het is schrijven of sterven.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ja, dat ik het betekent dat ik het groot wil zien. Ik hou helemaal niet van als het iets kleins wordt gemaakt. Voor mij is het nooit klein geweest. Ik heb het heel lang uitgesteld ook. Ik debuteerde pas op mijn 35e. Juist omdat ik wist, ik denk, dit is alles. Vanaf dat moment begint een leven dat alleen nog maar in dienst zal staan van schrijven. En van een grote liefde natuurlijk. Daar wilde ik ook alles op inzetten. Maar eerst dat schrijven. Ik schreef ook een Johnny Walker, de man die met mij zou liefhebben, zou niet van een vrouw houden, maar van een schrijver. Wat echt iets anders is.
0: Wat is het
1: alle
0: verschil?
1: Mannen zeggen. Het verschil is dat er al een iets is wat mijn grote overgave vraagt. En dat dan moet je maar tegen kunnen als man om zo'n concurrent te hebben. Ik hou van de overgave, maar het niet elke man verdraagt het. En de man zou ook moeten weten dat ik het niet koos voor het moederschap of voor huizenboompje beest of voor wat dan ook. Het schrijven is staat op nummer 1.
0: En sluit het een het ander uit? Het moederschap, het huizenboompje beest?
1: Ja, voor mij
0: beest,
1: wel. Als het schrijven of sterven is,
0: ja.
1: Als het zo hoog gespeeld wordt, dan word je niet daarnaast ook moeder of wat dan ook. Je doet er niet ook nog een baan naast. Dan is het alles of niets.
0: Het moet volledig zijn.
1: Maar die radicale keuze.
0: Maar die grote liefde past daar dan wel
1: die
0: bij.
1: Past
0: in die
1: er
0: radicale
1: wel
0: keuze.
1: Maar nogmaals, ook de grote liefde moet weten dat die met de schrijver trouwt.
0: Is dat ook de enige manier waarop een groot boek tot stand kan komen? Als je zo radicaal kiest voor volledig schrijverschap?
1: Ja, dat zou ik zeggen. Ik zou zelf zeggen ja. Weet je, maar er zijn ook vrouwelijke schrijvers die wel kinderen hebben, toch ook de Nobelprijs gewonnen hebben.
0: Ja, dus hele grote. Annie Ernaux, Doris Lessing.
1: Ja.
0: Ik ben het nog gaan opzoeken. Ik dacht, we hebben een heleboel grote schrijvers.
1: Ja, nee, Doris Lessing heeft wel haar kinderen achtergelaten in Afrika. Het is dubieus. Maar het komt wel voor, dus ik zal hier niet al te radicaal oordelen voor anderen die het wel kunnen. Ik zelf kan het niet, maar dat heeft ook wel te maken met een zwakte in mijn karakter. Dit radicale, dat zo radicaal willen zijn, is niet. Lijkt een kracht, maar dat is het niet. Dus eigenlijk, ik beschouw het zelf ook als een vorm van zwakte. Alleen schaam ik me er niet genoeg voor. Dus het is
0: schamen voor je zwaktes, daar schiet je ook niks mee op. We hadden het net over dat therapeutische schrijven. Dat mensen leren dat mensen gaan schrijven om trauma's te verwerken. Je hebt ook wel dat ontaart vaak. Ontaart is een verkeerd woord. Dat resulteert vaak in autofictie. Hè, met je verhalen
1: ja.
0: Heel erg één op één op het persoonlijke zijn geënt. Niettemin is uw oeuvre ook gebaseerd hè, op de autobiografie, op eigen ervaringen. Wat, waar zit hem het verschil in?
1: Ik vind dat wat tegenwoordig autofictie wordt genoemd, dat eigenlijk een soort verkapte term is om dat therapeutische proza te schrijven. Dat is dat het fictionele element daaraan is buitengewoon gering. Als je fictie wil schrijven zoals ik het wil schrijven of zo. Ik heb altijd gezegd, mijn werk is heel autobiografisch. Ik heb het nooit verhuld. Maar het is vooral ook een met een in de romanvorm onderzoeken van wat bijvoorbeeld het autobiografische is. Ik vind al zodra ik het woord ik gebruik, vind ik dat eigenlijk al een vorm van fictie. Zodra ik over mezelf praat, heb ik al een verhaal klaar dat gestructureerd is, waarin ik fungeer als hoofdpersonage. Dus alles wat je vertelt over jezelf, ook in spreektaal, heeft eigenlijk al een fictionele structuur. Dus de structuur van een verhaal, de structuur van proza. Soms, als je heel poëtisch bent aangelegd, wat ik niet ben, dan heeft het soms al de structuur van een gedicht. Dit is eigenlijk een filosofische kant. Het is een deel van mijn filosofisch onderzoek geweest om

0: Wat is een ik? Wat is een zelf? Kan een ik eigenlijk alleen in een verhaal fungeren? Ik bedoel, als jij definieert mij nu ook in dit gesprek. Dat is iets anders. Dat is ook wat ik onderzoek. Dan krijg ik een deel van mijn ik, maak jij nu. Ja. Ik ben nu de geïnterviewd. Ik zit in een programma dat bekendheid heeft. Je kijkt op een bepaalde manier naar mij. Allemaal heel prettig. Dus ik ontsta nu op een andere manier. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvoor ik de roman gebruik. Dus de fictie gebruik. Om dat te onderzoeken.
1: En dat leidt tot prachtig werk, waarvoor nu dan die oeuvreprijs. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank, Connie Palme.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ook in Brussel is het zomer. Maar in deze laatste Brussel bij Nacht van dit seizoen is er nog niet bepaald sprake van een vakantiestemming. We hebben contact met Kiesja Hekster in Ankara, waar de NAVO-top op het punt van beginnen staat. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo, hallo.
1: En in België is Ardi Semerding. Goedenavond, Ardi.
4: Goedenavond, Sheila. Hallo.
1: We gaan met jullie terugkijken vanavond op het afgelopen politieke jaar en vooruit op het volgende. Maar eerst nog even deze week, Kiesja, want NAVO-top, wat staat er op het spel in Ankara?
3: Nou, het gaat hier straks over het WK voetbal natuurlijk ook en het ingrijpen van Trump in de wedstrijd van Amerika tegen de Rode Duivels vannacht. En zo zie je maar dat je met die Amerikaanse president eigenlijk nooit helemaal zeker weet waar die op uit is. En dat is nou precies niet de bedoeling van deze NAVO-top. Want de bondgenoten hopen dat het een saaie top wordt, een rustige top die resultaat moet laten zien aan Trump. En de top die is geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is. Eén, dat de landen Trump hebben laten kunnen zien dat ze veel meer zijn gaan investeren in hun eigen defensie. En dat de Amerikaanse defensieindustrie daar ook van profiteert. Twee, dat er langjarige steun voor Oekraïne wordt afgesproken. En drie, dus inderdaad, Trump geen ruzie heeft getrapt en dat iedereen straks breeduit lachend Ankara weer verlaat.
1: Ja, dat klinken als eenvoudige voorwaarden, want er zullen nog wat haken en ogen aan zitten. Ardi, de EU is ook nog niet aan vakantie toe. Wat zijn de grote zaken die Brussel nu nog bezighouden, wat nog speelt?
4: Nou, dan moeten we toch vooral kijken naar onze Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra. Die moet iedereen hier toch nog wel het hardst aan de bak, moet je zeggen. En dan vooral in zijn rol als eurocommissaris van Klimaat. Want hij moet namelijk nog komen met een aanpassing voor het Europese systeem om bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dat geldt als de absolute hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. En wat heel interessant wordt, is naar welke lobby Hoekstra vooral gaat luisteren. Is dat de lobby van sommige bedrijven? Die zeggen het is allemaal al veel te duur, zeker met die hoge energieprijzen van nu. En die zeggen afbreken dat systeem. Of gaat hij luisteren naar de groenere lobby die zegt doorpakken met dit klimaatbeleid. Kijk naar de hittegolf van 2 weken geleden. Hoeveel meer bewijs heb je nog nodig voor de noodzaak van strenger klimaatbeleid? Dus volgende week moet hij de knoop doorhakken. En waar hij ook mee gaat komen, hij kan rekenen op fel verzet.
1: Dus ook geen klein dossier. Terug naar jou, Kies, ja, die NAVO. We hebben een jaar geleden, het lijkt langer geleden, maar het was pas een jaar geleden, die NAVO-top in Den Haag met Trump, dat alles hier dicht was. Nu die top in Ankara dus. Het was niet bepaald een rustig jaar voor de NAVO, hè?
3: Nee. En inderdaad, een jaar geleden toen ging iedereen juist nog zo hoopvol uit elkaar met de tevreden Trump. Maar die opluchting die duurde niet lang. Niet veel later dreigde Trump Groenland in te nemen van Denemarken. Desnoods met geweld, zei hij in eerste instantie. Hij begon een oorlog tegen Iran zonder zijn NAVO-bondgenoten te informeren. Maar werd wel woedend toen zijn partners zeiden dat ze die oorlog niet steunden. En daarop dreigde hij meermaals de NAVO te verlaten. NATO cannot be a one-way street, heette het dat. En tot op de dag van vandaag is hij eigenlijk boos op die landen die bijvoorbeeld tegen de VS zeiden, jullie mogen onze militaire basis niet gebruiken voor de oorlog. Ja, en met die landen heeft hij dus nog wel een appeltje te schillen hier in Ankara. En NAVO-diplomaten die hebben dus het afgelopen jaar herhaaldelijk verzucht dat de alliantie in grote crisis was vanwege die verdeeldheid die zo pijnlijk duidelijk was. Want de bondgenoten die stonden niet meer naast, maar tegenover elkaar.
1: Ja, en het lijkt wel alsof het inderdaad voor de hele tijd gaat om het tevreden houden van Trump. Hoe groot is de kans dat Trump nu tevreden Ankara zal verlaten?
3: Ja, nou, de Rutte doet er in ieder geval alles aan om Trump

0: met een goed gevoel het einde van die top te laten halen. En nog niet zo lang geleden was hij in het Witte Huis. Die beelden heb je waarschijnlijk nog wel op je netvlies, denk ik. Van Mark Rutte, die Trump liet zien hoe ongelooflijk veel extra geld de bondgenoten het afgelopen jaar geïnvesteerd hebben in defensie. Ja, de Trump Trillion doopte die dat. Ik geloof het bord daarnaast stond dat bijna 300.000 Amerikaanse banen via de defensieindustrie met Europees geld hun inkomen verdienen, mensen. Maar Trump die is nog steeds niet overtuigd, want niet alle landen dragen genoeg bij. En dus heeft hij ook aangekondigd dat alle 32 landen, nou ja, ik denk 31, want voor Amerika zal het niet nodig zijn, maar die andere landen die krijgen een rapport van wat ze nou het afgelopen jaar hebben gedaan. En we weten al, daar zullen ook onvoldoendes vallen. Tsjechië, Slovenië en Albanië bijvoorbeeld, die scoren slecht. Dus nou, blijft even spannend hoe dat gaat lopen.
1: Ja, nou was er veel te doen over die paaiende stijl van Rutte. Sommigen noemen het slijmen. In hoeverre was het nou effectief of succesvol?
0: Ja, slijmen, paaien, vleien, likken. Nou, iedereen heeft er zo zijn eigen woorden voor. Maar alle kritiek die komt er eigenlijk op neer dat mensen zeggen, ja, Trump die heeft een hekel aan mensen die hem naar de mond praten. Daar heeft hij helemaal geen respect voor. Die vindt hij zwak. Je moet hem juist tegenspreken. Tegelijkertijd is het wel moeilijk om antwoord te geven op de vraag van, is het nou een succesvolle strategie van Rutte? Want we weten natuurlijk ook niet wat Trump nou zou hebben gedaan als hij hem zou hebben tegengesproken. Dus ja, dan moet je kijken van, wat weten we wel? De Amerikanen zitten nog steeds bij de NAVO. Ze gaan wel ook door met druk opvoeren op de alliantie dat de Europeanen meer moeten doen. De Europeanen die doen dat al. Er is een grote transformatie aan de gang. En ja, al die kritiek, als je die voorlegt bij de NAVO zelf, dan zeggen diplomaten steeds vast, we hebben gewoon geen alternatief nu. We zijn afhankelijk van de VS en bovendien zeggen ze, is het ook wel lekker makkelijk. Veel Europese leiders die vinden het achtergesloten deuren, zeggen ze dan stiekem wel lekker dat Rutte zich bezighoudt met dat vleien van Trump. Want dan kunnen zij zich lekker afzetten tegen Trump en dat doet het dan weer goed bij hun politieke achterban.
1: Ja, en Ardi, dan naar jou. De NAVO is dus heel erg in de weer geweest met Trump. Hoe zit dat bij de Europese Unie en in Brussel?
2: Nou ja, ook bij de EU kon je er toch het afgelopen jaar weer niet omheen dat Trump echt een enorme invloed heeft gehad op het politieke debat. Hè. Weet nog bijvoorbeeld vorig jaar rond deze tijd werd er op die inmiddels beroemde golfbaan in Schotland die handelsdeal met Amerika gesloten. Maar het heeft nog tot een paar weken geleden geduurd dat die deal helemaal rond was. Europarlementariërs die zagen het niet zitten vanwege die dreiging toen, waar Kiesja het ook al over had, om Groenland in te nemen. Ook niet vanwege Trumps dreiging met nieuwe importheffingen. Nou ja, inmiddels is die handtekening toch gezet, maar er is alweer een nieuw dreigement uit de VS. Namelijk dat de Verenigde Staten geen vloeibaar gas meer willen gaan leveren als de EU, zoals nu gepland, strengere milieueisen gaat stellen aan dat gas. Uit de VS hoor je dan nu bijvoorbeeld alweer, als dit zo doorgaat, dan wordt het een koude winter in Europa. Dus we kunnen onze borst weer nat waken.
1: En wat belooft dit voor het volgende seizoen, het politieke seizoen in Brussel?
2: Nou ja, van Trump zijn we voorlopig nog niet af. Maar niet alles draait om hem, moet je toch ook wel even zeggen. Volgend jaar wordt het heel interessant om te zien hier of het nieuwe migratiebeleid van de EU gaat werken. Het migratiepact ging vorige week in van de Europese Unie. En de komende maanden moet gaan blijken of de EU inderdaad meer grip krijgt op migratie. En misschien nog wel belangrijker, gaat het ook lukken om straks uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. En de strijd om het geld gaat volgend jaar losbarsten in de EU. Specifiek om de nieuwe Europese begroting. Een strijd om bijna 2000 miljard euro. Ja, dat is altijd al een politiek gevecht, maar er staat nu misschien wel meer druk op dan ooit. Vooral door de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Een grote kanshebber is daar de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen. Die partij heeft gezegd, we willen de bijdrage aan de EU halveren als we winnen. Dus zeggen een heleboel mensen hier, daar moeten we uitkomen over die discussie over het geld voordat er verkiezingen zijn in Frankrijk. Nou, dat belooft wat. En als je dan ook nog weet dat de EU ook mogelijk nog aan de vooravond staat van de uitbreiding met een heleboel landen, waaronder Oekraïne. Nou, dan mag je toch wel zeggen dat het geen nieuw saai jaar gaat worden hier.
1: Dankjewel, Kiesja Hekster en Ardi Stemmerdink. Today I-

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de Arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damian Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damian.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij jij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste

0: Dat was de Lazy Song van Bruno Mars. En die staat deze dagen in de Arena, morgenavond voor het laatst. En de week wordt heel spannend voor een groep Nederlandse studenten in Monaco. Ze doen mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. En dat is een wedstrijd voor milieuvriendelijke boten. Het Nederlandse team bouwde een eigen boot op waterstof. En wat kan de maritieme industrie hiervan opsteken? Damian Bertrams is een van de deelnemende studenten en is alvast in Monaco om zich voor te bereiden. Goedenavond, Damian.
1: Een hele goede avond. Nou, superleuk dat wij jij mogen inbellen vanuit Monaco.
0: Ja, natuurlijk. De Monaco Energy Boat Challenge. Wat voor wedstrijd is dat? Vertel.
1: Ja, het is eigenlijk een wedstrijd met allemaal teams van de hele wereld komen er samen. Allemaal studententeams. En die hebben allemaal een eigen boot ontworpen en gebouwd. Die vaart op een zero emission. Zo noemen we dat. Dus zonder uitstoot.
0: Ja, dus met nul uitstoot. Nul CO2 uitstoot op de teller. En hebben jullie een beetje vertrouwen in? Hebben jullie de beste boot?
1: Nou, ik moet zeggen dat we wel goed redelijk vertrouwen hebben. We hebben één grote concurrent, dat is het team uit Zwitserland. Die hebben we vandaag gezien, want we hebben een beetje rondgelopen al en we hebben de andere teams gesproken en de concurrentie bekeken. En ik moet zeggen dat zij er ook wel goed uitzien en een sterke boot hebben. Maar ik denk wel echt dat wij zeker een hele goede kans maken om te winnen.
0: Want gaat het erom wie het hardste kan varen op een zero emission boot? Of gaat het erom wie de beste milieuoplossingen heeft voor zijn boot?
1: Ja, je hebt eigenlijk een beetje verschillende onderdelen in de wedstrijd. Je hebt vier races heb je. Een speedwedstrijd, een maneuverability, dat je heel snel om boeien moet varen.
0: Ja, wendbaarheid.
1: Wendbaarheid, inderdaad. En 16 nautical miles, dat is echt dat je van de open zee moet oversteken van Monaco naar Italië en weer terug. En de laatste, belangrijkste, waar wij ook echt in uitblinken met onze waterstofboot, is de endurance race. En hier is echt, willen wij de balans tussen kracht en efficiëntie van onze boot laten zien. En dat is eigenlijk in 3 uur tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen. Ja. En de combinatie hiervan is dan de wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, ik snap het. Dus echt laten zien dat je met zo'n uitstootvrije boot echt alles kan. Nou gebruiken jullie waterstof als brandstof. En andere boten gebruiken weer andere type brandstoffen. Wordt het ook een soort test voor wat nou de beste duurzame brandstof is? Uiteindelijk?
1: Het is natuurlijk leuk dat wij waterstof gebruiken. En wij denken ook dat het wel een van de meest kansrijke toekomst. Brandstof is met een toekomst, maar in principe is het allemaal een hele goede zero emission uitstoot oplossing. Maar wij denken gewoon dat met waterstof de meeste energie kan opgeslagen worden en de beste boten zero emission kunnen gaan varen.
0: Ja, en hebben jullie bij de concurrentie nog echt inventieve dingen gezien waarvan je denkt, dat is slim bedacht?
1: Nou, dat is wel heel leuk. Ja. Dus zoals ik zei al, vandaag hebben we rondgelopen in de haven van Monaco. En daar zijn we met alle teams de laatste finishing touches aan het brengen aan onze boten. Dus we kunnen een beetje kijken bij elkaar. En iedereen heeft natuurlijk wel eigen kleine dingen bedacht en ontworpen die allemaal wel anders zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als het echt allemaal in het water ligt. Maar iedereen is een beetje zo zijn eigen sterke punten bedacht. Dus het wordt wel spannend, maar ik ben in ieder geval heel benieuwd.
0: Ja, nou en dan waterstof gebruiken jullie, waterstofgas moet ik zeggen. Want eigenlijk wilden jullie vloeibare waterstof, maar dat is hem niet geworden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. We hebben een heel jaar lang gewerkt aan vloeibare waterstof en gaswaterstof. En in principe hebben we het hele systeem van vloeibare waterstof werkend gekregen op het land en getest. Wat al echt een hele grote stap is voor ons, maar ook voor de hele industrie. Alleen uiteindelijk hadden we net te weinig tijd om het dan te testen, om het ook op water te gebruiken. En we hebben natuurlijk veiligheid ook hoog in het vaandel staan. Dus daarom hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om met gas te gaan racen in Monaco. Maar we hebben nog zeker niet afgeschreven dit jaar de vloeibare waterstof.
0: Ja, en is dat waterstof nou, of je het nou vloeibaar doet of gas, is dat nou de schoonste brandstof die je kunt gebruiken? Is het echt zoveel schoner dan waar de scheepvaart nu op vaart?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig was varen.

0: gericht op kerosine, diesel.
1: Ja.
0: En met waterstof heb je gewoon helemaal geen uitstoot. Ja, wat er uitkomt, dat is water en zuurstof. Dus dat is gewoon helemaal goed voor het milieu. En tegenwoordig wordt er steeds vaker ook op een groene manier waterstof opgewekt. Dus in principe kan het hele proces van begin tot eind uitstootvrij zijn.
1: Ja,
0: en tegenstelling dus de brandstof die nu wordt gebruikt.
1: Ja, en ook schoner dan elektrisch dus.
0: Nou, het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld met elektriciteit kan je waterstof opwekken. Dat is leuk. Bijvoorbeeld de windmolenparken of zonnepanelen die wij heel veel in Nederland hebben. Daarmee zouden wij gewoon heel veel waterstof kunnen opslaan. Heel veel energie kunnen opslaan in waterstof. En daarmee kunnen wij dan, het is gewoon een makkelijke manier om energie op te slaan. En daarmee kan je dan bijvoorbeeld gaan varen of in de toekomst ook vliegen zelfs.
1: Ja, en nou is zo'n wedstrijd, het is natuurlijk leuk om mee te doen. Maar het gaat natuurlijk om de technologie die jullie ontwikkelen. En die misschien wel die hele scheepvaart kan helpen bij de verduurzaming. Kijken bedrijven ook geïnteresseerd mee?
0: Ja, zeker. Nou, dat is zeker echt een van onze doelen om dan echt de maritieme industrie te inspireren eigenlijk. En te laten zien wat de mogelijkheden zijn met waterstof. En we hebben gelukkig ook heel veel bedrijven die ons steunen in ons project. Want we kunnen het helemaal niet zelf. Met technologische hulp en ook financiële hulp hebben we echt heel veel bedrijven die achter ons staan. En ook heel erg kijken wat wij doen. Omdat wij toch wel echt aan de voorgrond staan van de innovatie. Dus zijn er zeker heel veel bedrijven die in ieder geval meekijken en ons helpen hierbij. En we hopen hiermee toch wel echt dan ook de industrie te inspireren, wat dat betreft.
1: Ja, want zijn er naast die waterstof, die duurzame brandstof, ook nog andere manieren waarop je dan zo'n boot schoner kan laten varen?
0: Nou, schoner niet, maar bijvoorbeeld wel efficiënter. Want wij vliegen bijvoorbeeld boven het water. Wij gebruiken foils. Dat zijn vleugels, zoals een vliegtuig heeft, maar dan onder water. En daarmee wordt onze boot uit het water getild. Waardoor we veel minder weerstand hebben eigenlijk.
1: Okay.
0: En dus veel efficiënter kunnen varen. En sneller.
1: Ja, dan gebruik je ook minder brandstof natuurlijk. Dankjewel. Ja. En heel veel succes met de challenge.
0: En dan wil ik zeggen dat het allemaal te volgen is ook op onze Insta. En op de website van
1: HydroMotion. Top, we gaan het volgen. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht. Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
6: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
5: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: NPO Radio 1.
9: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren en ze zullen door Canada dan ook worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. VPRO.
10: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
11: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is gewoon één grote speeltuin. Het leven zit al vol met regeltjes en strakke dingen en dit is gewoon helemaal hoe wij het willen. Met deze woorden ging mijn gast van vannacht een nieuw avontuur aan. Een avontuur dat buitengewoon goed uitpakte. Naast mij zit Junte Uiterwijk, die wij natuurlijk allemaal kennen als Styx. Mijn gast is rapper. Eind jaren 90 begonnen hij, Rico en DJ Delic, rapformatie Opgezwollen, die albums maakte als Spuugding op de Mic en Eigen Wereld. Daarna volgden er soloalbums, maar ook samenwerking als Fakkelbrigade en Great Minds. Mijn gast gaf les, maakte podcasts, een boek en nu ook beeldende kunst. En vanmiddag zag ik hem samen met Kubus optreden hier op Down the Rabbit Hole. Samen met Kubus en met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ze brachten met z'n allen een set hip-hop nummers ten gehoor die speciaal hiervoor werden gearrangeerd. Wat een feest en wat een klasse. Een speeltuin, noemde mijn gast het eerder. En zo voelde het ook. Het leven zit al vol met regeltjes en strakke dingen, zegt hij. Vanmiddag gooide mijn gast die één voor één overboord. Junte Uiterwijk is geboren in Zwolle in 1982. Welkom.
12: Dank je.
11: Ja, dan ga ik nog eerst even tegen de luisteraars zeggen thuis, die denken, wat hoor ik nou, dit is geen studio.
12: Nee.
11: We zijn daadwerkelijk op Down the Rabbit Hole.
12: In maandagavond.
11: Nou ja, het is nu vrijdag.
12: Ja.
11: We gaan niet liegen.
12: Oh,
11: nooit liegen op Radio 1.
12: Oké. Okay. Ja, je zei net tegen mij, het is method acting, we doen alsof... Maar okay.
11: Dat heb ik helemaal niet gezegd. Oké, dan gaan we de vraag die ik altijd al heb willen stellen.
12: Nou.
11: Hoe vond je zelf dat het ging?
12: Ja, goed. Ik vond het heel leuk om te doen. En het was een mooie clash van twee werelden en een samensmelting. Het was een samensmelting, vooral.
11: En wie bedacht dat dit zou werken?
12: Mojo.
11: Ja?
12: Ja. Ja, die zeiden, we hebben ook het Nederlands Philharmonisch Orkest uitgenodigd. Is het niet leuk als jullie samen iets gaan doen? Ze hadden mij uitgenodigd als...
11: Special guest?
12: Ja, zoiets. Ja. En toen zei ik, ja, dat vind ik uitdagend. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. En van de week hebben we twee keer geoefend. Want het is 80 man, hè? Die kan je moeilijk zeggen van, we gaan 10 keer oefenen.
11: Of kom nog even naar de studio.
12: Of kom even nog, ja. Het gaat echt strak daar. Ik kwam daarheen. Het was van 10 tot 11:30 en dan is het ook klaar.

0: discipline.
1: Een discipline, ja.
0: En de...
1: Een hele andere wereld.
0: Jouw nummers zijn gearrangeerd voor het orkest.
1: Ja.
0: Heb jij gekozen welke?
1: Ja, want dat waren mijn twee nou ja, zachte eisen waren. Ik wil nummers spelen die ik... Vooral ook omdat er zo weinig tijd was om voor te bereiden. Wilde ik nummers spelen die we al een tijd live spelen. Zodat ik niks nieuws hoef te oefenen op dat vlak qua teksten. En dat de nummers die we spelen dan zo ongeveer... dat zij die bewerken op een manier dat ik de structuur nog herken als mijn nummer.
0: Dus ze mochten er niet alle kanten mee op?
1: Nee, hebben ze toch een beetje gedaan, maar ik snap het wel. Dus...
0: Het klinkt compleet anders.
1: Ja, en nee. ik vind dat ze echt een hele... Ze hebben het echt heel knap gedaan. De sfeer is heel anders, maar de nummers zijn wel gewoon hetzelfde.
0: Zullen we gewoon even een klein stukje laten horen? Dan weet iedereen hoe het klonk.
1: Wat noemen?
0: Het begin.
2: En als je zin hebt in een goed festival, gooi je andere hand erbij. Yeah, officiële ouverture. Huh? We spreken tegen iedereen, behalve rappers die gluren. De faculteit, hier neem je les. Ik leer je denken voor jezelf en niet te stressen om de rest. De animal crackers, de sletten met het geklets. Onoplettende recensenten in de pers. Studenten rappertjes, ze doen netjes hun best. Maar dit is geen kinderopvang, we runnen geen crash. Hey, we nemen je mee, de faculteit is bereikbaar. Nieuwe sensatie, met niks vergelijkbaar.

0: Heb je dit met je telefoon opgenomen?
1: Ja, zo ben ik. Heel betrokken, vooraan.
0: Nee, dat waardeer ik van je. Maar nee, ja, het is natuurlijk met live opnames is het moeilijk om dat de sfeer te pakken.
1: Je bent meteen kritisch hierover.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou, deels ook op jullie opname, sorry. Maar
1: dat is oké, die kan ik hebben.
0: Maar nee, ja, ik luister en ik heb nooit niks teruggehoord. Maar dit nummer was met de cajon. Met zo'n box waar je op gaat zitten. En
1: dan, ja, zo'n vierkant. Ja, bijna precies. Een kruk.
0: Ja, en dat is een soort drum. Kijk, dit nummer is 20 jaar oud. En met AI kan je heel veel doen. Maar wij wilden de drums aanleveren. Gewoon puur de drums. En dan doen zij de instrumentatie van het nummer. Maar dat ging niet om de drums hier uit te halen. Dat klonk flinterdun, er was niks. Dus toen zeiden we, ja, hier hebben we geen drums voor, is te oud. Kan niet. Kwalitatief niet goed. Toen zeiden zij, ik pak wel even een cajon. Ja, oké, cool. Dus dit was gelijk het meest pittige nummer in die zin.
1: En waarom zijn die drums zo belangrijk? Waarom lever jij die aan?
0: Anders dan zwemmen we wel heel erg. Het is, de drums zijn wel leidend om het nummer. Het is een beetje de kapstok van het nummer.
1: Dus ook waar jij je aan vasthoudt?
0: Ja. Ik klamp me eraan vast.
1: En nu maak je een grapje, of niet?
0: Nee, het is drums. Wat moet ik zonder drums? Dat is een rapper zonder drums.
1: Ja, nee, oké. Okay. Niks?
0: Nee,
1: niks?
0: Nee, helemaal niks. Nee, weet je, het is wel echt belangrijk. Het is echt belangrijk.
1: Maar hoe is het om zoiets voor het eerst te horen als het gearrangeerd is?
0: Ja, fantastisch. Maar het was, we waren dinsdagochtend samen. Toen hebben we het in elkaar gezet. Woensdagochtend hebben we het één keer helemaal doorgelopen. En toen deden we net een soundcheck. En toen schoot ik echt vol. Omdat het zo ontzettend, die nummers, zoals Zonneschijn en Dit is Leven, zijn bijzonder voor mij. Dat betekenen veel voor mij. Dat het op die manier wordt uitgevoerd, dat pakte me echt even aan. Toen dacht ik, oh shit, dit gaat straks helemaal niet goed komen. Maar tijdens de show kikte de adrenaline in en ging het
1: goed. Dat helpt tegen elke traan.
0: Ja, zeker. Maar ik had echt wel tranen over mijn wangen tijdens de soundcheck. Ja.
1: En waar zaten die tranen hem in?
0: Nou, dat je opeens zo'n besef hebt van, we doen dit al zo lang en we mogen dit al zo lang doen. En dan sta je hier en dan, soms heb je gewoon het besef van hoe snel het allemaal gaat. En gewoon een waardering voor het leven, I guess. Ja.
1: Is dat een heel andere wereld, die van de klassieke muziek en de hip-hop?
0: Ja en nee. Het is een andere wereld in de zin van, ik was ook kritisch op dat ik te hoog rapte qua toonhoogte.
1: Oh, nog even kritisch op jezelf.
0: Ja, dat vond ik ook niet zo tof. Denk ik. Oh ja, joh. Ik dacht, maar ik, nou ja, goed. Maar ja en nee, het is, aan de ene kant is het compleet anders. Een klassiek stuk dealt met verschillende tempi.
1: Keurig.
0: En het is, voor die mensen natuurlijk een stuk ritmischer dat ze moeten spelen en een stuk eentoniger. En hip-hop is vooral, onze hip-hop is in ieder geval gebouwd op het bereiken van een hypnotiserend effect. Dus je zoekt de juiste ingrediënten bij elkaar en die zorgen voor een sfeer waardoor je gepakt wordt, al dan niet. Hè? Dus dat is heel anders. En ik denk dat voor de spelers van het orkest best wel aanpassen is. Maar wat hetzelfde is, is het enthousiasme en de liefde voor muziek en de universele taal van muziek. Dus uiteindelijk zaten we op één golflengte, waren we aan het genieten op het podium. Je merkt het aan mensen, dat ze erin zitten.
1: Dat ze dit willen?
0: Ja.
1: Ik kan me
0: ze wilden misschien nog niet allemaal even graag, maar op dat moment wilden ze het. Nee, maakt niet uit. Nee, hallo.
1: Nou, ik kan me voorstellen, het zijn natuurlijk profs.
0: Profs. En ik vond het ook leuk, hè, dat op die dinsdag, dit is een voorbeeld van, zeg maar, hoe die werelden clashen. Die beat waar we het eerder over hadden, die is leidend. Cubus start hem in. Dus gewoon de kale drums zonder instrumentatie. En ik merkte dat een paar keer zat. Het orkest speelde ernaast. Maar dat kwam omdat er geen kliktrek was. En nu wordt het wel heel technisch. Maar in ieder geval, de dirigent kon niet goed horen wanneer het moest beginnen. Dus hij zat er net naast. En al die mensen letten op die dirigent. En ik denk, luister naar die beat. Je zit ernaast. Weet je, je speelt erachter. Maar ze zijn zo op die dirigent gefocust. Dat vind ik echt mooi om te zien. Van, ze volgen hem, maakt niet uit of het misgaat.
1: Het is Alejandro Cantalapietra die dirigeerde.
0: Ja.
1: Je gaf hem ook nog wel even een flinke shout-out.
0: Jazeker. Ja, dus ik vind het een hele aardige gozer. Een hele leuke vent. En die jongen die heeft echt veel passie. En hij snapt het meteen wat we bedoelen. Van, als we op- of aanmerkingen hebben, hij begrijpt het. En dat is universeel.
1: Waar die werelden natuurlijk ook heel erg in verschillen is het imago.
0: Ja, ik vind Cantalapietra wel een rockster hoor.
1: Ja?
0: Ja? Absoluut.
1: Maar vindt hij dat zelf ook?
0: Ja, heb ik hem niet gevraagd.
1: Nee, maar de klassieke wereld, ja. Ze trekken wel vaker naar buiten, maar echt zo'n podium op zo'n festival, het is niet hun natuurlijke habitat.
0: Zeker niet, zeker niet. Maar dat maakt dit ook zo spannend en zo de moeite waard. Maar ik denk dat het voor herhaling vatbaar is. En dat er ook nog meer in het vat zit. Want nu hadden we onder tijdsdruk dit gepresenteerd, deze 6 nummers. Maar ik denk dat... ik heb in ieder geval veel ideeën om... waarvan ik benieuwd ben van hoe zouden zij dat nummer interpreteren, zeg maar.
1: Wat voor ideeën?
0: Weet je, nummers die ik gelijk denk van... oh, hoe zouden ze Lentezon spelen? Hoe zouden ze Lastig spelen? Ja, gewoon nummers van mij.
1: En kunnen we dat opnemen?
0: En kunnen we dat opnemen? En kunnen we dat ergens tegen horen brengen? Het proeft, het smaakt naar meer.
1: Luister jij klassiek?
0: Nee, niet echt. Nee, daar ben ik gewoon nog nooit aan toegekomen. Er is zoveel muziek, joh. En ik ben ervan overtuigd dat er geen... Dat je elke muziek met een beetje moeite wel kunt waarderen op een gegeven moment. Alleen ik ben hier nog nooit echt zo ingedoken.
1: Je moet het leren luisteren.
0: Ja, ik denk dat elke muziekstroming die je niet kunt waarderen... dat het wel zou kunnen. Maar dan moet je er een beetje moeite doen.
1: En denk je dat dat ook geldt voor mensen die zeggen niet van rap te houden?
0: Oh, absoluut. Absoluut. Want je kan ook niet zeggen ik hou niet van rap of van...
1: Nou, er zijn mensen die dat heel goed kunnen zeggen.
0: Ja, maar wat zeggen ze dan? Je kan toch niet één heel genre afserveren? Hip-hop is 50 jaar oud. Er zijn zoveel subgenres binnen hip-hop. Hè? Je kan niet zeggen, dat vind ik allemaal kut. Dat gaat toch niet? Dan daag ik je uit. Kom maar zitten, gaan we een paar dingen luisteren. Ja. Ja. Ja, niet thuis, dat vind ik niet.
1: Nee. Maar
0: gaan we gewoon
1: heen. Het is onfris.
0: Ja. Nee, maar ja, toch. Ik bedoel, dat is hetzelfde als je zegt, ja, ik hou niet van jazz. Of ik hou niet, het spreekt je nog niet aan. Dat is wat anders.
1: Maar met een beetje inspanning moet het jou ook lukken.
0: Hou jij van hiphop?
1: Nou, ik durf nu echt niks meer anders te zeggen dan ja. Ja, het is mijn lust en mijn leven.
0: Heel goed.
1: Dit is niet jouw eerste keer Down the Rabbit Hole, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Wat is jouw relatie met het festival?
0: Ik speel je altijd met veel plezier. En het is een prachtig festival. Weet je, het leuke is... De naam dekt de lading heel goed. Want mensen die hier komen... Dankjewel. Mensen die hier... naartoe komen, die staan ook echt open voor experimenten. Die staan open voor om... Die gaan ook die rabbit hole in. Die gaan ervoor en die willen heel graag verrast worden.
1: Het zijn geen mensen die zouden zeggen... Ik hou niet van hiphop of ik hou niet
0: daar
1: van...
0: Daar wilde ik wel naartoe, ja.
1: Even kijken. Nee, al deze mensen houden heel erg van hiphop.
0: Ja, toch?
1: Je bent...
0: Quintessens.
1: Special guest.
0: Nou.
1: Wat houdt dat in?
0: Ja, dat ik vaker mag optreden. dat houdt in dat er wat verrassingen zijn op het festival. Moet je een beetje rondkijken en zoeken. Dan kun je me her en der tegenkomen. En zondagavond treed ik ook op in de Fuzzy. ken je wel toch, het Fuzzy?
1: Ja, ik ben er langs gelopen net.
0: Dat is leuk hoor, dat is een leuke tent. En dus deze bijzondere samenwerking met het orkest. Dus er is dus eigenlijk elke dag is er wel iets aan de hand.
1: Is de verantwoordelijkheid?
0: Daar zie je die chill mill, daar, mm-hmm. daar waar je in die hangmatten kan.
1: Ja?
0: Daar kun je koptelefoon op doen.
1: En naar jou luisteren.
0: Kun je naar mij luisteren. Gloednieuwe muziek, dat is alvast een tip. Maar er is nog meer. Dus er is van alles. Zijn we allemaal.
1: Is er verantwoordelijkheid, special guest zijn?
0: Enigszins. Het is vooral leuk. En die verantwoordelijkheid. Ja, weet je, dit is wat ik doe. Dus ik vind het vooral heel erg leuk dat ze me vragen. Vind ik een eer. En toen ze dat voorstelde, dacht ik: oh, wat leuk dat je mij kiest. In plaats van al die andere topartiesten die nu aan zijn. Dus ik vond dat heel waardevol.
1: Je deed vanmiddag ook een nieuw nummer.
0: Ja, twee nieuwe nummers, ja.
1: We hadden een discussie over wat de titel was.
0: Nou,
1: sommige mensen zeiden nee, ik trip nu. En andere mensen zeiden nee, ik trip nu. Maar het kon ook niet zijn.
0: Ik trip niet.
1: Ik trip niet.
0: Ik trip niet, ja. Klopt, ja. Dat is een nieuw nummer. Cubus, Beats. En dat is een goed voorbeeld van hoe de beat leidend is. Want dat is voor iedereen nieuw. Niemand kent het nog. En dan spelen we dat. En dan gaat de beat is wat jou erin trekt. En ik sta er overheen te schreeuwen natuurlijk. Dus ook,
1: vanzelfsprekend.
0: Maar ja, dan moet die beat wel heel leuk zijn. Toch? Dus,
1: je deed hem vandaag voor het eerst. Hij is nog niet
0: Ik heb hem wel een paar keer in kleinere clubshows gespeeld. Maar niet... Nou, waar ga je nou heen?
1: Namen, rugnummers. Het ligt niet aan jou.
0: Nee, dat zou niet. Maar ook niet aan jou, hè?
1: Zeker niet.
0: Houd het over? Oh, je tript niet. Nee, dit is wel de eerste keer dat we hem voor zoveel mensen spelen.
1: En hoe is dat dan?
0: Ja, een kick. Als iedereen erop staat te springen en hij slaat aan, zeg maar. De energie die wij erin gestopt hebben met het maken, komt er ook uit op het podium en naar het publiek. Dat is super tof.
1: Kan je zeggen dat het een rode draad is in jouw carrière, nieuwe dingen doen?
0: Ja, dat zeker. Absoluut.
1: Ik las ook ergens dat je zei dat Opgezwollen bijvoorbeeld bestaansrecht had, omdat we iets brachten wat er nog niet was.
0: Dat is denk ik over het algemeen sowieso mijn insteek met muziek maken. Dat je toevoegt aan wat er is en niet kopieert wat er al is.
1: Het moet nieuw zijn of vernieuwend.
0: Ja, en dat kan in heel veel dingen. Je wil jezelf verrassen. Dus je wil iets van jezelf horen wat je nog niet kent van jezelf, als je iets nieuws probeert te maken. En dat kan er zitten in een onderwerp wat je, een nieuw onderwerp, of een onderwerp wat je al een keer hebt besproken, maar op een andere manier kan beschouwen nu. Kan zitten in een andere stijl van beat, kan zitten in kleine dingetjes. Dat je denkt van, hier ga ik op aan, dit ken ik nog niet. Het is gewoon een soort van omgang met het leven voor mij. Dit is hoe ik graag met het leven omga.
1: En is dat nieuwsgierigheid?
0: Ja, is nieuwsgierigheid. Is ook gewoon proberen iets moois te maken. Van niets iets maken.
1: Zullen we eens gaan kijken hoe het zo gekomen is?
0: In welke vorm?
1: Nou,
0: want ik ben nu een beetje suspicious.
1: Oh, ik bedoel meer... Mooi bruggetje. Was jij als jongetje ook al nieuwsgierig?
0: Oh, als jongetje. Hoe klein jongetje? Zo? Zo.
1: Je doet nu een meter ongeveer.
0: Een meter. Ja, ik was zelf vanaf meter af aan was ik met muziek bezig. En ik heb toevallig van een jeugdvriend van mij een filmpje doorgestuurd gekregen, gedigitaliseerd van zijn ouders, waarin ik stond op te treden met een borstel of zo, denk ik. Weet ik niet. Misschien gewoon zelfs gewoon met mijn vuist voor mijn mond.
1: Microfoon spelen.
0: Ja, precies. In die zitkuil. Het was de tijd van de zitkuil.
1: Ach.
0: Ja.
1: Wat voor jongen was je? Ja, kom op, ja, dus we staan aangekondigd als een diep gesprek. Dan moet je nu even je best gaan doen.
0: Ja, ik hoor je. Maar wat voor jongen, ja. Introvert, denk ik. Maar wel lief, denk ik. Ik denk nooit zo na over vroeger, joh. Ik weet dat niet. Als ik die filmpjes zie, dan denk ik, dat kan ik me nog wel herinneren dat ik dat deed. En later, vrij vroeg, daarna kwam Michael Jackson. En dat deed ik ook altijd na en zo. Dat wel. Maar qua karakter...
1: Gewoon.
0: Dat
1: is waar we nu op uitkomen.
0: Hoe was
1: hè?
0: Jij? Ik mag ook vragen terugstellen. Hoe was jij toen je een jaar of 8 was, 7?
1: Heel grappig.
0: Ja?
1: En intelligent.
0: Ja, nu is het gelijk zo bam. Ja, oké. Okay. Nou, ik was ook intelligent. Ben ik nog steeds. En ook wel grappig, denk ik. Ja. Maar ik vond gewoon heel erg gepassioneerd op muziek.
1: En opgegroeid in Zwolle?
0: Ja, toch.
1: Jazeker. Hoe was het daar?
0: Leuk. Ja? Ik vind Zwolle een leuke stad. Ik ben er nog steeds eigenlijk. Nee. Zwolle is... Het is mooi dat jij dan gewoon niks zegt en dan ga ik maar doorgaan.
1: Ja, dat is mijn werk, hè? Niks zeggen.
0: Dat is goed, hoor. Zwolle heeft gewoon alles wat ik nodig heb. En vooral veel rust. Het is een oude stad. En je bent binnen 5 minuten op de Veluwe. Dat vind ik heerlijk. Ik hou van in het bos zijn.
1: Wie heeft jou hiphop laten horen?
0: Mijn zus. Die had een bandje met Dr. Dredel. En de Farsight. En dat soort dingen. En heel veel in mijn buurt. Gewoon buurtgenoten die hier... Snoop en Dr. Dre luisterden. Warren G, Bone Thugs and Harmony. Dat soort dingen die in begin jaren 90 er waren. Toen was ik 10, 11, 12. Dan ben je...
1: Vatbaar.
0: Vatbaar voor dat soort geluiden. Ik wel in ieder geval.
1: En als je dan het hebt over zo'n filmpje met zo'n jongetje... met een vuist als microfoon.
0: Ja.
1: Hoe begin je met rappen? Is dat dan eerst zachtjes voor je uit op je kamertje?
0: X-Tins heeft een grote rol daarin gespeeld. Die liet horen dat het in Nederlands goed kon. Dat het goed kon klinken in het Nederlands. Weet je wel, van Kale of Kammen en Spraakwater. Dat soort.
1: Want jij zat in je hoofd, het moet Engels.
0: Nee. Absoluut niet. Ik was meteen wel... Dacht ik van, als je iets wil, dan moet het in het Nederlands... Want in het Engels ga je het niet halen.
1: En je wilde de beste zijn, dus Nederlands? Je wilde het halen?
0: Nou, in ieder geval iets van geen gebaande paden. En ik heb wel eens wat geprobeerd in het Engels te schrijven. Maar dat, weet je, ik had wel vrij snel door van dat in het Nederlands zijn de mogelijkheden er meer. Niet carrière technisch, hè, maar meer gewoon van daar is meer te ontdekken.
1: Je bent begonnen met Delic en Rico, maar één van die twee die deed het wel in het Engels, toch?
0: Ja, Delic was die rapte sowieso niet, was de producer. Maar Rico, ja, die deed wel wat Engelstalige dingen, ja. Dat kan ik niet ontkennen. En toen zei ik, moet je niet doen. Ja.
1: Nee, heeft dat ook mee te maken dat je makkelijker, je kan uiten in het Nederlands?
0: Ja, je droomt in het Nederlands, je denkt...

0: In het Nederlands, het is de meest directe, weet je, manier om een snaar te raken bij anderen ook, denk ik.
1: Ja, bij anderen of bij jezelf?
0: Je doet het uiteindelijk om jezelf te verrassen, maar het is ook zo'n wisselwerking. Het is zo leuk om met elkaar, met het publiek, een moment te creëren. Dus dat is. Ik zou liegen als het niet. Als ik zou zeggen van. Het, laat me helemaal koud wat mensen ervan vinden. Maar.
1: Maar ik bedoel misschien meer dat als het niet jezelf raakt. Als het niet uit jezelf komt. Dan voelt zo'n publiek dat ook.
0: Oh, zeker weten. Het lukt mij niet om iets te schrijven wat. En ik ben ook een heel impulsief en. Explosieve schrijver. Dus ik ben niet iemand die heel lang over iets kan doen of heel erg kan schaven aan iets. Het moet een soort primaire uiting zijn. Een ruwe emotie. Een ruwe emotie. Dat is mijn ding.
1: Dat is wat we willen. Maar, maar betekent dat dat je gaat zitten en er komt er ook wel eens niks? Of ga je pas zitten als er iets uit moet?
0: Kijk, zo'n nummer als Trip Niet is niet direct het meest diepe nummer. Ik heb daar geen antwoord op mijn eigen levensvragen of zo. Maar. Het zijn gewoon vibes, het zijn gewoon sferen. Het is gewoon, weet je, toen waren we gewoon kennelijk wat joliger die dag.
1: Hoe vind je die vibe en die sfeer in het begin? Want ben je in het begin niet gewoon enorm aan het kopiëren?
0: Ja. Je kopieert je helden totdat je denkt van ja, dit is. Iedereen wil. Als je zeg maar jong bent, wil je ook voetballer worden. En dan zeg je, ja, ik ben Frenkie de Jong. Ja, dan ben ik Depay, weet je wel. En in mijn tijd de Rijkaard en Van Basten natuurlijk. Maar je moet iets hebben waardoor je getriggerd raakt. Maar vervolgens is het aan jou om wel de stap te maken van. Oké, maar iets kopiëren, daar zit niet de.
1: Daar verras je jezelf niet mee.
0: Nee, en het gaat ook voor jezelf altijd. Dat gaat niet goed voelen. Dus dan ga je kijken van oké. En het is sowieso allemaal gejat, hè, tot op zekere hoogte. Want er zitten zoveel invloeden in mij van de gekste plekken. Maar dat maakt het uniek. Dat is gewoon. Wat mij maakt, is een mengelmoes van de taal die we spraken als jonge gasten in de buurt. Tijdens het voetballen en weet ik wat allemaal. En het kijken naar Hans Teeuwen vroeger en Ronald Goedemond en Theo Maassen en dat soort figuren. Maar ook Cote&Be en Jiske Vet en dat soort dingen, dat zit er ook heel erg in. Tot aan de Extinses en de Duvels van deze wereld. Die met hip-hop, maar ook Amerikanen, Snoep en Nas en noem ze allemaal maar op. Tot aan de. Woordenschat van mijn moeder, die lerares Nederlands was, tot aan. Het komt van de gekste plekken, weet je. En dan dat stop je allemaal in die pot. En dat maakt dan het uniek.
1: Maar hoe zie je dat dan? Is jouw aandeel dan heel klein? Of is dit wat jij allemaal bent?
0: Dat alles. Je bent toch het product van je omgeving en het product van je invloeden. En dan. Al die invloeden combineer je met. De beats van Cubus die weer hele andere invloeden met zich meebrengt. En dat gezamenlijk maakt iets wat je nergens anders kunt horen. Alleen bij ons. En daar ben ik wel. Trots is een beetje door mijn emotie, maar daar ben ik wel fel op dat het eigenheid is.
1: Waarom is trots een domme emotie?
0: Pardon. Trots is een domme emotie.
1: Ik vind het heel calvinistisch dat je dat zegt.
0: Ja, snap ik, maar. Gewoon, weet je. Vroeger was ik bijvoorbeeld trots van. Ja, kom uit Zwolle, maar ja, daar heb ik niks voor hoeven doen, hè. Dat is niet eens mijn beslissing geweest.
1: Nee, maar de dingen dus die je hebt gemaakt, daar heb je wel veel voor moeten doen.
0: Ja, maar weet je, de dingen die uit zijn, vind ik eigenlijk zodra ze uit zijn, niet meer zo goed. En dat is dus deels het spel, hè. Je gaat altijd kijken van wat. Maar wat gaan we nu doen?
1: Ik las in de voorbereiding op dit gesprek las ik een stuk over het album Eigen Wereld. Dus recent geschreven. Dat is nu 20 jaar oud.
0: Ja, klopt.
1: Maar de superlatieven buitelden over elkaar.
0: Ja.
1: Het was een succes.
0: Mm-hmm.
1: Daar mag je dan toch trots op zijn?
0: Als het mensen raakt en als het iets losmaakt... en je hebt er iets aan en ik kan mensen tot wat steun bieden of iets... daar kan ik oprecht trots op zijn. Een gouden plaat of een miljoen streams voor een liedje of 10 miljoen... dat is allemaal van secundair belang.
1: Ja, maar het zegt wel iets. Het zegt namelijk dat heel veel mensen iets wat jij doet heel fijn vinden. Ja. Ze luisteren niet omdat ze er niks aan hebben.
0: Fair enough. Dat klopt. Dat klopt.
1: Heb je wel genoten van het succes?
0: Goeie vraag. Misschien zou ik dat meer moeten doen. Ik geniet wel op het podium net, heb ik echt genoten. Omdat het zo mooi is. Het is zo mooi dat we dit kunnen doen. En zo... tof. En ik denk altijd, waarom kiezen ze mij? Dat is wel echt heel... echt een bof komt. Met dat orkest. En ik denk altijd... straks komen ze erachter... dat ik helemaal niet zo goed ben. Ja, dat heb ik ook wel.
1: Maar ja, goed. Nog steeds?
0: Ja. Ik denk altijd, straks val ik door de mand. Dat zien ze allemaal. Maar ik denk dat... ik heb ook het idee dat iedereen dat wel een beetje heeft.
1: Ik denk het ook. En ja. Ik denk ook dat er een deel in jou is dat heus wel weet dat je wat kan.
0: Ja, en dat is heel... dat staat mooi naast een hele diepe onzekerheid over dat. En dat is... weet je, wat ik doe is... ik vind dit gesprek alleen al, denk ik al van... wat zijn we nou gewichtig aan het doen, weet je wel? Dat heb ik tegelijkertijd...
1: Ik niet,
0: dat is
1: hoor.
0: Dat is helemaal niet naar jou of zo, maar meer vanuit mezelf. Weet je, denk,
1: iemand achter jou zit te knikken van... ja, het is heel gewichtig. Ja, heel gewichtig.
0: Wat zei je? Dat vinden wij ook. Nee, ik bedoel dat helemaal niet verkeerd. Ik wil het helemaal niet... het is totaal geen... maar dan denk ik... oh, dit is weer zo'n ding van... ik vind over mezelf praten heel serieus... praten zo in zo'n setting, dan heb ik wel snel de neiging om dat allemaal een beetje
1: te relativeren.
0: Ja, en ook de ironie op te zoeken of gewoon wel. Dat vind ik wel moeilijk, ja.
1: Want wat zou er gebeuren als je het dat niet doet? Als je niet ironisch wordt, als je het
0: nou
1: niet.
0: Nou ja, dan moet je dus heel erg over jezelf en je artiestschap tussen aanhalingstekens gaan praten. En dat vind ik gewoon. Ik maak gewoon dingen. Dat vind ik wel moeilijk. En mezelf. Maar dat houdt mezelf dus ook soms tegen. Maar kijk, nu zit ik hier op zo'n soort... ja, voor een soort cirkelredenering. Maar...
1: nou, je zit hier op een bank. Dus dat is de ideale plek voor cirkelredenering. Gewoon daar lekker in gaan zitten vroeten. Nee, en ik interview natuurlijk nu al een tijdje makers.
0: Ja.
1: En makers maken dingen vanuit zichzelf.
0: Mhm.
1: Dus je kan wel denken, ja, weet je, ik en dat is allemaal niet zo belangrijk. Of ik vind het een beetje raar om zo over mezelf te praten. Maar het zorgt er ook voor dat jij een maker bent. Dat er iets komt uit jou.
0: Ja, en wat ik maak neem ik serieus. Maar mezelf verder, dan denk ik, neem ik niet zo serieus. Ik heb ook vaak wel moeite, dat is het ook denk ik. Ik heb wel vaak moeite met artiesten die over zichzelf heel erg serieus lang kunnen praten. Dus dat is... daarom zei je, we gaan straks 57 minuten over jou praten. Nou.
1: En niemand heeft je dit van tevoren verteld?
0: Jawel, ja. Ja, maar ik wilde het dus ook wel weer met je... maar ik vind het ook leuk om met jou te praten natuurlijk. Maar dat is ik zoek het ook weer op. Het is dubbel. Het is dubbel in die zin. Allemaal. Het gaat niet zo goed met me volgens mij. Nee, dat gaat goed.
1: Nou, dat beoordelen we straks wel.
0: Ja, precies.
1: Waarom stopte jij met opgezwollen?
0: Dat was de laatste keer nooit meer slapen. Waarom stopte ik met opgezwollen? Nou ja, weet je, Delic stopte ermee. De producer, die wilde andere dingen gaan doen. Die vond dat hip-hop jasje te klein. Dus die dacht, ja, hij wilde een wereldreis maken. En hij wilde... dan moet je eigenlijk aan hem vragen. Dus toen stopte er ermee.
1: En hoe vond je dat?
0: Moeilijk. Moeilijk, omdat ik dacht, we hebben nog zoveel meer in ons. Maar ik heb het ontkend. Ik heb het gewoon mijn eigen verhaal ervan gemaakt. Ik heb gewoon, in mijn hoofd ging het zo. We hebben besloten te stoppen.
1: Het is mooi geweest.
0: Het is mooi geweest. Ik kon er pas na een paar jaar kon ik volwassen ermee omgaan. Maar ik was ook 24 toen we stopten en 19 toen we ermee begonnen. En...
1: Dat is jong.
0: Ja.
1: Maar was je boos?
0: Boos?
1: Ja, boos.
0: Misschien ook wel. Misschien wel een beetje boos op de situatie. Niet zozeer op hem. Maar wel op de situatie. Ik denk, ja, wat gooi je nou weg, joh?
1: Het gevoel dat er iets van je werd afgepakt.
0: Ook wel, ja. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer de blik vooruit. Hè, van, ga ik toch weer op een andere manier mooie dingen proberen te maken. En het heeft me dus heel veel groei betekend ook voor mij. Het is heel goed dat dat gebeurd is. Ja.
1: Maar daar had je even voor nodig? Om dat te zien?
0: Ja. Ja, absoluut.
1: En wat was er goed aan dat het gebeurd is?
0: Nou, ik leerde veel van. Hè. Het is goed als het... Het is niet fijn als de beslissing voor je genomen wordt. Maar het is wel... Je wordt... Het vormt je wel. Dus ik was er wel prettig. Wat is dit? Is dat, heb je iets besteld? Dat dan die buzzer afgaat als het eten klaar is?
1: Ja, dan krijg ik eten, ja. Ik heb honger.
0: Ja, nee, snap ik. Het is ook eigenlijk gewoon etenstijd.
1: Precies.
0: Dus nee, ja, maar ja, goed. Ja, ik zie je ook steeds slechter omdat die... Dus
1: ik zie het, ja. En ik denk, ik ga steeds hoger zitten.
0: Ja, maar je gaat precies voor de zon nu. Dat is prettig. Ja. Blijf zo zitten, zo.
1: Oké, wacht. Zo. Ik ga nog iets hoger voor je, ja? En dan ga ik ondertussen
0: even... Dit is niet goed. Wacht even. Sorry.
1: Jemina. Anders doe je lekker je ogen dicht. En dan maken we er echt een therapie-sessie van.
0: Oké, let's go.
1: Ga ik ondertussen even vertellen dat mijn gast Junte Uiterwijk is. Beter bekend als Styx. Ja. Hij is rapper. Eind jaren 90 begonnen hij Rico en DJ Delic rapformatie Opgezwollen. Die albums maakt als Spuugdingen op de mic en Eigen Wereld. Daarna volgden er solo-albums, maar ook samenwerking als Fakkelbrigade en Great Minds. Styx gaf les, maakte podcasts, een boek en nu ook beeldende kunst. En vanmiddag trad hij op, samen met Cubus en met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hier op Down the Rabbit Hole. Ze brachten met z'n allen op fantastische wijze een set hip-hop nummers ten gehoor die speciaal hiervoor werden gearrangeerd. Ja, je staat hier, dat zal je dan helemaal wel afschuwelijk vinden, aangekondigd als The Goat.
0: The Goat, ja, dat is moeilijk. Dat vind ik heel onnodig.
1: Even voor de Nederlands sprekende luisteraars.
0: The greatest of all time.
1: Ja, voor de Nederlands sprekende luisteraars.
0: De grootste aller tijden. Dat ben ik, hè?
1: Ja, dat ben jij.
0: Dat noemen ze mij, hè? Ja. Ja, dat is toch ongemakkelijk, of niet?
1: Nou ja, ik zat er net wel even aan te denken.
0: Dat is ook helemaal niet waar, trouwens. Het is allemaal subjectief. Het is gelul. Er zijn... pardon. Voor de...
1: Nee, dat mag. Het is VPRO.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is toch dat is gewoon... Dus, ja, maar ja, ze moeten wat, hè? Ze moeten het ook elke keer weer aanprijzen, hè?
1: Hoor jij bij de hiphopwereld?
0: Ja, ik kom vanuit de hiphopwereld, absoluut. En het is vanuit...
1: Nou, dat is niet wat ik vroeg. Hoor jij erbij?
0: Bij de hiphopwereld? Ja, ik denk het wel. Ja, wat is de hiphopwereld volgens jou?
1: Ook een goede vraag.
0: Mm-hmm. Maar ik wil wel van jou even een antwoord daarop. Maar anders dan weet ik niet wat ik moet antwoorden op die vraag.
1: Nou, ik doel dan eigenlijk meer op die ironie van je. Dat je er ook niet helemaal aan over wil geven. Aan een titel als Goat en ja, alles wat erbij komt kijken.
0: Goat is vlijend. Maar hij is natuurlijk... Het is flinterdun. En tegenwoordig wordt sowieso iedereen een Goat genoemd. Maar het is heel lief, hoor. Ik vind het echt heel... Heel tof dat ze dat zo opschrijven. Maar ja, ik ben daar niet mee bezig. Het is voor mij niet... Ik ben niet aan het rappen om de greatest of all times te zijn. Ik ben aan het rappen om te gaan met mijn leven. En ik ben dingen aan het maken. Ik produceer ook veel. Ik maak veel beats. En ik maak veel schilderijen. En ik schrijf veel. Ik maak gewoon veel. Dat vind ik leuk. En als ik veel maak, dan, op het moment dat ik dingen aan het maken ben... dan is de onrust niet zo in mijn hoofd. Dan is de onrust gewoon op het papier. En dat is het eigenlijk. En
1: de beste willen zijn, dat verdwijnt.
0: Ja, dat heb is iets ik al voor heel als lang je 19 niet meer bent. Dat heb ik al heel lang niet meer gevoeld. Van, oh, ik moet de beste... Nee. En dat is wel iets wat heel erg bij hiphop hoort. Maar dat is niet... meer mijn uitdaging. Inderdaad, als je 19, 20 bent, is dat heel leuk.
1: Maar kan je dan zeggen, ik heb nu geen bevestiging meer nodig?
0: Ieder mens heeft tot op zekere hoogte bevestiging nodig. Absoluut. Ik denk dat als jij dit programma maakt, en dit doe je al een tijd... en opeens zouden de luistercijfers ontzettende duikvlucht naar beneden nemen, dan zou je ook onzeker worden. Je hebt een, tenminste, dat vul ik even voor jou in. Hè.

0: Doe het gewoon.
1: Ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, toch? En weet je, dat is deel van het menselijke ervaring. Dat hoort erbij. We hebben elkaar nodig. Iedereen, weet je, wil dat de ander je ziet staan tot op zekere hoogte. Je kan daar allemaal een schild omheen bouwen voor jezelf en zeggen dat het niet zo is. Maar iedereen wil dat een beetje. Ik ga notabene op het podium staan.
1: Ja, maar je hebt
0: Tuurlijk
1: ook...
0: heb ik bevestiging nodig.
1: Je hebt ook een tijd niet opgetreden.
0: Nee, toen ging het heel goed met me. Ik ga niet op het podium staan met liedjes die ik al 20 jaar geleden geschreven heb. Als daar niet een tegenhanger is. Weet je, er moet iets van nu zijn. Er moet iets voorwaarts. De wereld gaat vooruit, niet achteruit. En
1: ja, want wat was het? Op een gegeven moment stond je hoedenplank te doen terwijl je aan boodschappenlijstjes dacht.
0: Ja, klopt inderdaad. En dan is het gewoon niet een uit. Dan wordt het een herhalingsoefening en denk je, ja, ik hou het publiek voor de gek en mezelf. En dat is niet meer leuk. En toen ben ik andere dingen gaan doen. En mijn kinderen waren ook toen nog heel jong.
1: Ja, maar jij zegt, ik hield het publiek voor de gek. Maar is dat zo? Als het publiek komt, hou je ze dan voor de gek?
0: Ja, want ik stond daar niet met een pure intentie. Ik stond daar meer van, nou ja, dit is wat ik doe om het geld te verdienen. Weet je, daar moet je eerlijk over zijn. Dat kan, dat is prima als dat is, maar dat is niet waarom ik muziek maak. En dat gebeurde toen wel even van, ja, ik doe dit al zo lang en mensen komen. En dat betekent niet dat je niet af en toe wel naar je zin kan hebben. Maar het was wel een beetje een herhalingsoefening. En dat vind ik niet leuk. Dat vind ik gewoon.
1: En wanneer kwam de pret weer terug?
0: Toen ik een plaat had gemaakt die die ik goed genoeg vond. En een solo optreden had gemaakt zonder oude liedjes. Van ik dacht, hier maakt me niet uit of er 10 man komt kijken. Ik wil dit performen. Ik wil dit laten horen.
1: Ja, mensen hebben wel de neiging om hetzelfde te willen. Te horen wat ze kennen.
0: Ja, denk je?
1: Ja, zeker wel.
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat mensen best wel mee willen in een experiment. Daar draait dit festival om. Tuurlijk wil je wat. Je wil wel wat van een kapstok.
1: Ja, en ergens mee kunnen zingen. Of...
0: Sure, tuurlijk. Tuurlijk. Maar nu is het op een punt dat ik de oude nummers ook weer leuk vind om te doen. Omdat er weer een trip niet of een ander nieuw nummer naast staat. En dan is het. Dus balans is belangrijk.
1: En durf je.
0: Ik zit echt, sorry hoor. Puur zo onderuit gezakt. Omdat
1: vanwege
0: die zon.
1: De zon, ja.
0: Ja, dat je niet denkt van wat een ontzettende.
1: Nee, maar als we nog even volhouden. Die zon zakt natuurlijk nog meer achter mijn hoofd.
0: Ik heb een zienzak in de zee.
1: Ja, uiteindelijk komt het allemaal goed en wordt het gewoon donker.
0: Het is al goed, maar dat je niet denkt van wat een padje peer.
1: Nee, maar goed, het is radio, dus dat...
0: Oh ja, je ziet er, god ja. Ja, maar omdat er nu hier ontzettend veel mensen zitten te kijken. Laat je eens even horen, mensen. Dan heb je toch dat live gevoel, hè.
1: Goed zo, dankjewel. Ja, daar doen we het voor.
0: Ja, toch?
1: Je bent andersoortige muziek gaan laten horen.
0: Ja.
1: Is dat ook een kwestie van meer ruimte in durven nemen? Rustiger muziek?
0: Meer ruimte. Ja, dat is het. Absoluut.
1: Je klinkt nu alsof je gokt.
0: Ja,
1: zou Femke het goede antwoord vinden? Ja, doe maar ja.
0: Ik probeer je natuurlijk wel naar de mond te praten.
1: Dat nee, weet ik.
0: Ik ben nu iemand anders dan 20 jaar geleden. En maak andere muziek. En die is wel dichterbij hoe ik nu ben als persoon. En dan Gekke Gerrit of Hoedenplank, ja. Zeker weten.
1: En je deed vanmiddag ook Gekke Gerrit?
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld Zonneschijn?
0: Ja. En Dit is Leven en Onbetaalbaar. Dat zijn allemaal liedjes van mijn laatste platen. En die balans is fijn. En dan snap ik ook wel dat mensen Gekke Gerrit willen horen of Spaanse Vlieg. En die liedjes vind ik ook nog steeds leuk om te spelen. Of weer leuk om te spelen.
1: Maar is dat dan anders dan bijvoorbeeld Zonneschijn tegen horen brengen?
0: Voor mijzelf wel, ja. Ik heb meer met die nieuwe liedjes.
1: Je hebt iets anders.
0: Elk nummer heeft zijn eigen functie, ja. Ja, ja.
1: Ja, want Zonneschijn, het album maakte je kort na het overlijden van je moeder.
0: Klopt. Toen spraken wij
1: elkaar. Toen spraken wij elkaar.
0: Dat was leuk.
1: Ja, en mooi. Het was ook mooi. Een beetje minder moeilijk.
0: Ik deed minder moeilijk?
1: Zeker.
0: Oh, sorry. Oh, ik wil helemaal niet. Nee, dat is helemaal niet. Oh, man. Oké. Ja. Ik weet niet of ik het moeilijk doe. Ja.
1: Maar het is nu 2,5 jaar geleden dat het album verscheen.
0: Mm-hmm.
1: Hoe is het nu met je? Hoe is het nu met ging nu echt een hele diepzinnige vraag stellen. Ik ga ook gewoon door. Zoek ze maar uit.
0: Ja.
1: Hoe gaat het nu in relatie tot het verlies van je moeder?
0: Het gaat wel goed, dankjewel. Ik heb daar nog wel moeite mee, zo nu en dan. Maar het is wel meer op een plek dat het een... Ja, het is een gegeven. Het is een fact of life.
1: Heeft het een andere vorm?
0: Ja, zeker. Maar laatst droomde ik heel levendig over haar. Een paar weken geleden. En dat voelde wel goed. Dat was echt fijn.
1: En je moet eigenlijk nooit dromen vertellen, maar wat gebeurde er?
0: Nee. Dat maakt verder niet uit. Maar het was het feit dat zij zo levendig daar was. Het was eigenlijk een herinnering van mijn jeugd. Dat wij bij de Agnietenplas vlakbij Zwolle, of in Zwolle. Daar gingen... Ik was als jongen met haar aan het zwemmen. Ik was altijd met haar. Hè.
1: Want je vader was afwezig?
0: Nou ja, dat klinkt zo kort door de bocht.
1: Want hij was er af en toe?
0: Dat is een ander verhaal.
1: Niet voor nu?
0: Nee.
1: Je mist haar nog steeds. Maar je ziet haar dan in je droom. Heb jij iets gelovigs in je? Geloof je nog dat ze er is?
0: Ik geloof dat er zoveel van haar in mij zit... dat ze daarom om die reden niet weg is. Ik geloof niet in... Ik weet niet zo goed wat ik geloof. Maar geloof is twijfelen, per definitie. Dus ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Ik weet niet.
1: Ben je anders naar haar gaan kijken? De afgelopen jaren?
0: Niet per se, nee. Ik had er al heel hoog zitten. Dus dat is niet veranderd. Dat is niet veranderd.
1: Ze was docent?
0: Ja.
1: Nederlands ook?
0: Ja.
1: En je zei net al, ja, dat deels een reden dat ik in Nederlands ben gaan hebben is vanwege haar.
0: Absoluut.
1: Dat je les bent gaan geven, is dat ook vanwege haar?
0: Ja, denk het wel. Maar ik kwam er wel achter dat lesgeven in muziek een beetje vreemd is. Omdat het zoveel te maken heeft met gevoel. En als jij, als jij een jonge rapper zegt van... ik vind dat niet goed klinken hoe je dat rapt. Maar hij of zij vindt het zelf fantastisch. Dan is dat het goede antwoord. Dus je kan er niet zoveel over zeggen. En inhoudelijk kan je al helemaal niks zeggen.
1: Maar heb jij wel eens gezegd, dit doe je niet zo goed?
0: Niet in die woorden, maar ik had wel gezegd van... dit voel ik niet zo... Of heb je dit zo bedoeld? Heb ik wel eens gevraagd.
1: Dodelijk.
0: Hoort dit zo? Dus het is helemaal niet, tof, joh. Want weet je, helemaal niet als ze bij muziek geluisterd hebben of zo. Dan vind ik het helemaal naar om te zeggen, weet je wel.
1: Ja, maar er zit natuurlijk ook een technische kant aan muziek maken. Zeker, denk aan zo'n orkest. Daar zit enorm veel techniek achter.
0: Zeker.
1: En dat kan je ook gewoon fout doen. Er is iets wat fout kan gaan in muziek.
0: Ja, maar ik heb nieuwe soorten rap gehoord waar ik echt van dacht van, wat gebeurt hier? En dat werkt dan toch heel goed. Weet je, en ik heb bijvoorbeeld Snelle in de klas gehad. Als student. En die zei toen van, ja, ik wil een beetje... Ik vind Acta en de Munnik vind ik het meest fantastische wat er is. En ik wil dat een beetje gaan mengen. Ik zeg, nou, veel succes.
1: En kijk, nu is het
0: veel
1: sneller.
0: Succes. Ja.
1: Maar vond je dat je tekort schoot als docent?
0: Nou, niet tekort schoot. Ik vind gewoon dat het niet aan mij is om die mensen te vertellen wat wel en niet goed is. Dat is niet aan mij.
1: Toen jij die leeftijd had, waren er toen mensen die tegen jou zeiden wat wel of niet goed was?
0: Nee, ook niet echt.
1: Ook niet een mentor, iemand die je begeleidt? Het is voor jonge mensen ook fijn.
0: Oudere rappers wel, ik kon heel goed. Het is wel fijn om te kunnen sparren met iemand.
1: Ja, of om je aan iemand op te trekken.
0: Met Rico heb ik altijd kunnen sparren. Die was veel verder dan ik. Dus daar heb ik wel echt veel aan gehad. Zeker. En Duvel en al die jongens om me heen. Typhoon, ja wat. We hielden elkaar heel scherp. En eigenlijk nog steeds wel. Ja. wel heel leuk hoor. Het is echt een goede broederschap.
1: Maar denk je dat het docentschap voor jou niet werkt? Of denk je dat het überhaupt niet werkt?
0: Ik denk dat je als muzikant of tekstschrijver eigenwijs moet zijn. En ik denk dat voor netwerk, zo, weet je, om je netwerk uit te breiden als muzikant, om in een omgeving te zijn elke dag met andere mensen die hetzelfde willen als jij, dat heel fijn is, denk ik. Dan blijf je in die sfeer. Dat is goed. Ja, ik denk dat wel. Maar dus qua rap, ik weet niet of je. Bij een zangeres kan je nog zeggen van, of zanger of zangeres kan je zeggen, ja, dit klinkt echt vals. Maar goed, ja, als diegene dat top vindt. Ja.
1: Wie ben jij dan?
0: Toch?
1: Ja, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben.
0: Of ook niet.
1: Godzijdank. Hoe gaat het met je beeldende kunst?
0: Ja, beeldig. Ik vind het echt leuk om. Ik heb laatst besloten van ik ga het gewoon out there gooien. Ik heb al 5 of 6 jaar zo'n ander account op Instagram van waar ik af en toe wat dingen liet zien. Ik heb wel eens geëxposeerd ook in de IJsselcentrale in Zwolle. Een hele mooie plek trouwens. Dikke aanrader. Maar toen dacht ik onlangs van ik ga gewoon wat dingen op het internet gooien. Want anders dan ligt het er maar. Hè? Dan is het toch leuk om een soort interactie te hebben daarbij.
1: Is dat hetzelfde als dat je dan nieuwe nummers maakt en denkt, ja, het moet toch op een podium?
0: Het helpt wel om die cirkel rond te krijgen, ja. Ja. Ja. Ik vind dat leuk.
1: Wanneer ben je hiermee begonnen?
0: Met schilderen?
1: Ja.
0: Best wel lang geleden al. Ik heb dat account, zag ik nu 6 jaar. Zo, nee, het is 7 jaar. En toen deed ik

0: denk dat dat wel... En maar dus qua rap, ik weet niet of je... Bij een zangeres kan je nog zeggen van, of zanger of zangeres kan je zeggen, ja, dit klinkt echt vals. Maar goed, ja, als diegene dat top vindt. Ja.
1: Wie ben jij dan?
0: Toch?
1: Ja, ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben.
0: Of ook niet.
1: Godzijdank. Hoe gaat het met je beeldende kunst?
0: Ja, beeldig. Ik vind het echt leuk om... Ik heb laatst besloten van ik ga het gewoon out there gooien. Ik heb al 5 of 6 jaar zo'n ander account op Instagram van... waar ik af en toe wat dingen liet zien. Ik heb wel eens geëxposeerd ook in de IJsselcentrale in Zwolle. Een hele mooie plek trouwens. Dikke aanrader. Maar toen dacht ik onlangs van ik ga gewoon wat dingen... Op het internet gooien. Want anders dan ligt het er maar. Hè? Dan is het toch leuk om een soort interactie te hebben daarbij.
1: Is dat hetzelfde als dat je dan nieuwe nummers maakt en denkt, ja, het moet toch op een podium?
0: Het helpt wel om die cirkel rond te krijgen, ja. Ja. Ja. Ik vind dat leuk.
1: Wanneer ben je hiermee begonnen?
0: Met schilderen?
1: Ja.
0: Best wel lang geleden al. Ik heb dat account, zag ik nu 6 jaar. Zo, nee, het is 7 jaar. En toen deed ik het al een tijdje. Dus ik denk een jaar of 10 of zo. Ja.
1: En waarom toen? Weet je dat nog?
0: Dat ik begon?
1: Ja. Dat je denkt, nou weet je wat? Ja, dat weet ik nog heel goed.
0: Ik werd heel erg, ik was heel erg... net zoals waar we het net over hadden. Marco van Basten en Rijkaard. En daarna Snoep en weet je wel. Cy Twombly. Vond ik echt fantastisch. Dat is een kunstenaar die ik heel erg waardeer. Ook omdat hij heel erg veel speelt met ritme. En poëzie trouwens. En daar werd ik heel erg door gepakt. En dacht ik van, oh, dit is zo fantastisch. Dit wil ik ook. Daar begint het altijd mee. En dan groei je door. En dan moet je gewoon heel veel gaan maken. En ontdekken. En dat is fijn. Dat is een speeltuin. Dus dat is, daar kan je gewoon helemaal je eigen universum creëren. Je eigen wereld.
1: Hoe doe je dat? Zorgen dat het een speeltuin wordt en niet dat er een stemmetje in je hoofd zegt, nou, laat dit maar zitten.
0: Nou, door veel te maken. Dat is heel belangrijk dat je heel veel maakt. En ja, dank je. Omdat als je dus veel maakt, dan is de kans groter dat er A, iets tussen zit wat enigszins mooi is. En B, dat helpt om uit je hoofd te gaan. Die moet uiteindelijk weer uit je hoofd. En die kritische stem.
1: Ja, waarom moet jij uit je hoofd? Zit je er anders te veel in?
0: Ja, ik vind dat wel... Ja, dat vind ik niet... Dat, ja. Als ik maak... Of, laat ik het omdraaien. Als ik een tijdje niks maak, word ik wel een beetje chagrijnig. En dan denk ik, wat is het toch? En dan moet ik dus weer... Kennelijk wat ik allemaal heb meegemaakt... Of wat ik allemaal vind en voel. En dat moet dan weer op een of andere manier eruit.
1: En dat gaat zonder nadenken... Speelt
0: ja,
1: het
0: hoogstens
1: een rol
0: dat
1: erbij?
0: Ik echt een beetje chagrijnig word. En dat ik dan daar nadenk over waarom ben ik dat. Dat is toch ook gek.
1: Maar als je dan eenmaal gaat zitten, schrijven of schilderen...
0: Ja.
1: Ben je dan nog aan het nadenken?
0: Ja, in het begin wel, ja. Maar dan kom je al vrij snel, zeker met dat schilderen, omdat het zo nieuw is... kom je op een punt dat je gewoon helemaal erin zit. En gewoon echt iets aan het maken bent. En denk van, ah, oh, wat vet. Wat tof dit.
1: Jezelf verrassen is de.
0: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat we allemaal er goed aan doen om ons creatief te blijven uiten. En we moeten blijven bewegen, fysiek, hè? Arie Boomsma zegt het altijd. Hè? We moeten blijven bewegen. Dan word je gezond.
1: Nou, niet alleen Arie Boomsma, maar
0: Arie Boomsma,
1: artsen, iedereen.
0: Voor mij, Arie.
1: Dit mogen we bekend veronderstellen. Blijf bewegen.
0: Arie is. Voor mij
1: maar jij zegt die de creatieve spier ook blijven bewegen.
0: Is de pijler die voor mij daar zo keihard naast staat. Absoluut. En die twee zorgen voor een uitgebalanceerd persoon.
1: Oké, ik weet dat je geen docent wil zijn. Maar stel, nou ja, beeld je een jong mens in die denkt... ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Of, ja...
0: Ja, dan is het niks voor jou.
1: Nee, want heeft iedereen een creatieve spier?
0: Sowieso. En niet iedereen hoeft gelijk Champions League te voetballen. Je kan ook gewoon heel leuk heel fijn je vermaken. Elke vrijdagmiddag met een paar vrienden op een voetbalveldje. Dat hoeft allemaal niet gelijk hoofdpodium down the rabbit hole. Dat hoeft niet.
1: Is dat voor jou

0: schilderen ook? Gewoon
1: dat is...
0: lekker in de luwte?
1: Ja, maar ja, ik vind het dan wel weer leuk om het te laten zien. Ik ben toch wel erg ambitieus ook, merk ik. Nu ik zo denk, ik, ja, ik ben wel een beetje aan het liegen. Want ik vind het wel heel leuk als dat dan gezien wordt of zo.
0: Maar dat mag je dan eigenlijk weer niet vinden van jezelf?
1: Moeilijk, hè? Ja, je hebt wel gelijk, denk ik. Ik ben er niet helemaal over uit, maar ik denk dat je wel een beetje een punt hebt. Ja, een beetje.
0: Nee, vooral niet te veel toegeven. Uiteindelijk zijn rappers gevoelige jongens die gedichten schrijven.
1: Is toch zo?
0: Weet ik niet.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Dat was namelijk mijn vraag. Is dat zo?
1: Ja, vind ik wel. De meeste jongens zijn heel... Want als ze dan gedist worden dan anderen, dan zijn ze ook heel erg boos. Of ze doen heel laconiek erover, maar... Dat is, ze kunnen niet goed tegen kritiek, rappers.
0: Omdat ze zo'n teerzieltje hebben.
1: Ja, dat is ook niet gek, hè. Dus ik denk dat wel rap of hiphop een genre is. We doen er een beetje gekscherend over. Maar waar veel mensen hun stem in vinden. En dat meen ik echt serieus. Waar veel jongens en meisjes hun stem in vinden. En dat geeft ze zoveel steun en kracht in hun leven.
0: Maar waarom denk je dat het juist daar zo goed lukt, in die hiphop?
1: Omdat het laagdrempelig is, heb je een computer of een iPad. Het hoeft niet van Apple te zijn, maar een telefoon. Dan kan je al muziek maken. Echt maken. En je kan, ik ken mensen die maken op hun telefoon een beat. En ze nemen het op hun telefoon en ze slingeren het online. Dat is zo laagdrempelig. Dus je hebt geen formele training nodig. Het is niet als in een orkest waar je moet oefenen en op tijd moet zijn. Dat is echt een voordeel van hiphop.
0: En het hoeft niet perfect?
1: Ik vind perfectie dodelijk saai. Dus het is beter als het niet perfect is.
0: Je hebt dus geen streven naar perfectie?
1: Nee.
0: Maar waar streef je dan wel naar?
1: Mezelf verrassen.
0: Op een gegeven moment denk je wel, ja, maar nu is het goed.
1: Nou, ik ben ook wel vrij snel... Dan is mijn interesse weg. Dan wil je gewoon door. Dat voel je. Dat is een gevoel, denk je, van nu, dit is het. Dit is het project. Dat kan er dan een serie nummers zijn over een bepaald onderwerp. Doei! Dat is een gevoel. En dat herken ik omdat ik al veel platen heb gemaakt. En weet ik van, oké, nu is alweer alles gezegd.
0: En het idee dat technische perfectie saai is, houdt dat ook de interne criticus stil?
1: Nou, ik ben niet laks, hè. Het is niet een soort vrijbrief om maar te kunnen afraffelen. Ik ben wel echt super zorgvuldig. Maar je moet ook gewoon weten wanneer het klaar is.
0: Nou, nu. Dankjewel, Junte.
1: Jij bedankt. Dit was heel gezellig. En ik hoop
0: ook. Dat... Ja, oké, toch. Ik moet nog even alles zeggen wat de dienstmededelingen. Bijvoorbeeld dat dit nooit meer slapen was voor vannacht.
1: Ja, toch.
0: Vanaf festival Down the Rabbit Hole met als gast Styx. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment van de dag een aflevering wil meepikken.
1: Ja,
0: morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan weer vanuit de studio in Hilversum. Atze gaat in gesprek met jazzgitarist en componist Reinier Baas.
1: Atze de Vriezen.
0: Atze de Vriezen.
1: Top.
0: Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De erfbelasting moet volgens een meerderheid van de Nederlanders worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. En zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluidt betaalt Canada daar 10,5 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Afro Tros. Activisme zit in mijn DNA. Slavernij-excuses krijgen pas betekenis als het herstel aan wordt verbonden. Als je meer weet over de zwarte geschiedenis, zal er minder racisme en discriminatie zijn. Kweek niet meer eelt op je ziel, maar laten we wat fijngevoeliger naar elkaar zijn. Ik geloof dat wij aan de juiste kant van de geschiedenis staan.
4: Mitchell Esaias. Hij zegt zelf dat activisme in zijn DNA zit. Al jaren zet hij zich in voor een eerlijker verhaal over de Nederlandse geschiedenis. Met de Black Archives verzamelt hij verhalen die jarenlang onderbelicht bleven. Hij werd het gezicht van protesten en gesprekken over racisme en het slavernijverleden. En voor zijn inzet werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar achter iedere missie zit ook een mens. Wat drijft iemand om jarenlang zich uit te spreken, ook als de wind tegenstaat? Vandaag ga ik het dus niet alleen hebben over de activistische Mitchell Esaias, maar wil ik vooral weten wie de mens achter Mitchell Esaias is.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aydouarg.
4: Mitchell Esaias.
3: Yes, yes.
4: Hoe gaat het met je?
3: Helemaal goed.
4: Ja?
3: Ja, lekker rustig eindelijk na een hele drukke periode.
4: Ja, want die drukke periode, dat zijn dan de periodes waarin jij echt aanstaat.
3: Mm-hmm.
4: Hoe heb jij dit jaar Kitty Kotti meegemaakt?
3: Anders dan vorig jaar. Omdat we vorig jaar best wel veel tijd en energie hebben moeten steken en verliezen aan een campagne om de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer van de officiële herdenking te weren. Dus achteraf voelde ik ook zo van, hè, wat fijn dat dit jaar niet nodig was.
4: Ja, want neem even mee naar vorig jaar. Wat speelde er dan?
3: Afgelopen 2 jaar was het natuurlijk zo dat we een extreemrechts kabinet hadden. Met de heer Schoof als premier.
4: Mm-hmm.
3: En Martin Bosma als voorzitter van de Tweede Kamer. En Bosma heeft een aantal zeer problematische uitspraken gedaan over zwarte mensen, over het koloniale slavernijverleden. Dus ja, binnen de Afro-Caribische gemeenschap was er natuurlijk vrij veel consternatie.
4: Mm-hmm.
3: Omdat de Tweede Kamer doorgaans aanwezig is tijdens onze herdenking van de slavernijverleden ook een krans moet leggen.
6: Ja.
3: Dus er is toen een petitie opgezet om hem daarvan te weerhouden. Dat heeft aardig wat tijd en energie gekost. Het is wel gelukt. Maar dit jaar dacht ik van ja, we hebben deze keer gewoon over de inhoud kunnen hebben. We hebben een brandbrief geschreven en opgestuurd naar het kabinet Jetten. We zijn in gesprek gegaan met Jetten op zondag 28 juni uit mijn hoofd. En het feit dat we het over de inhoud konden hebben over hoe die geschiedenis doorwerkt in het heden. En het kunnen hebben over heling, herstel en oplossingen. Voelde een stuk beter dan, nou ja.
7: Ja, voelde de afgelopen 2 jaar meer als

0: of je veel meer bezig bent met randvoorwaarden en randzaken dan het inhoudelijke gesprek, omdat er natuurlijk heel wat bij kwam kijken.
1: Ja, het voelde echt als afleiding. Het voelde echt als afleiding en een stap terug.
0: Ja.
1: En nu konden we weer de visie richten op de toekomst.
0: En hoe doe je dat dan als je weet dat je je niet hoeft te richten op de afleidingen, maar voornamelijk op de inhoud? Hoe pak je dat dan op?
1: Nou, ik ben onderdeel van een collectief. Zwart Manifest heet dat. Dat is ontstaan na de Black Lives Matter protesten in 2020. Na die protesten, toen er meer dan 50.000 mensen de straat op gingen, werden we opeens benaderd door allerlei politici en organisaties die ineens wel oor hadden naar wat wij te zeggen hadden.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben toen een manifest opgezet waarin tientallen ideeën, aanbevelingen, adviezen stonden om die erfenis van het koloniale en slavernijverleden te bestrijden. In 2022 werden er excuses gemaakt. Dus naar aanleiding daarvan hebben we in Amsterdam een adviesrapport geschreven. Route naar herstel heet dat. Omdat we zeiden, het is belangrijk en historisch dat steden zoals Amsterdam en later ook op nationaal niveau excuses zijn aangeboden en een stukje verantwoordelijkheid werd genomen om te erkennen dat die misdaad tegen de menselijkheid ten eerste een serieuze historische gebeurtenis was die ook doorwerkt in het heden. Maar, zeiden we, als je die verantwoordelijkheid neemt, als je dat erkent, dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen om die doorwerking in het heden te bestrijden.
0: Ja, en hoe zou dat dan in jouw ogen eruit zien? Wat is het ideale plaatje?
1: Ideaal plaatje, daar kan je dat adviesrapport voor bekijken. Maar wat ik wel eens zeg, is dat racisme een veelkoppig monster is. Want als je kijkt naar hoe die geschiedenis doorwerkt, zie je dat het op allerlei manieren doorwerkt. We hadden op 1 juli bijvoorbeeld een panelgesprek op het Museumplein met een onderzoeker, Alana Helberg-Procter. Zij heeft onderzoek gedaan naar hoe dat verleden doorwerkt in de zorg. En een van de uitingen daarvan is bijvoorbeeld dat je ziet dat binnen de zorg, doktoren, artsen, helaas soms nog bepaalde denkbeelden hebben dat zwarte vrouwen bijvoorbeeld een hogere pijngrens hebben. En dat kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld in de kraamzorg, geboortezorg, die vrouwen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Niet de juiste medicatie, niet de juiste behandelingen. En dat kan echt het gevolg hebben dat kinderen vaker doodgeboren worden of met bepaalde mankement is misschien niet het juiste woord, maar met bepaalde kwalen. Dus dat is maar één van de vele voorbeelden. Je kan het ook hebben over het onderwijs, over de arbeidsmarkt, etnisch profileren. Dus op al die gebieden moet je dan ook interventies ontwikkelen, beleid ontwikkelen om dat te bestrijden.
0: Oké, dus jij trekt herstel eigenlijk in de breedste zin van het woord. Als ik denk aan herstel, dan denk ik voornamelijk aan wederopbouw of denk ik aan economische steun. Mm-hmm. Maar jij ziet het veel meer breder dan dat. Ja, want jij zegt ook in een quote waar we deze uitzending mee begonnen: slavernij excuses krijgen pas betekenis als er herstel wordt. Als er herstel aan wordt verbonden.
1: Ja.
0: Die excuses, wat betekenen die nu voor jou?
1: Nou, ik vind het nog steeds betekenisvol. Dus ik zal niet zeggen dat het geen waarde heeft. Omdat ik werk in een archief. Dus ik besef hoe dit soort historische ontwikkelingen tot stand komen. Ons archief is ontstaan doordat we een grote boekencollectie kregen van een Surinaamse socioloog die was overleden, Waldo Heilbron. En hij schreef in 2005, 2006 ongeveer het boekje De Toekomst van het Verleden. Een ander boekje ook.
0: De Toekomst van het Verleden.
1: Ja, prachtige titel.
0: Wauw.
1: En de andere titel was Op zoek naar de stilte. En voor dat onderzoek keek hij naar culturele instellingen, onderwijsinstellingen, in hoeverre zij aandacht gaven aan dat slavernijverleden. En de conclusie, het is gereflecteerd in de titel, het was heel stil. Dus in 2005 zag je dat er heel weinig aandacht was voor deze thematiek. Ja, er werd een beetje gebagatelliseerd van, nou ja, het is toch zo lang geleden en waarom moeten we het nog over hebben? Dus als je ziet dat binnen 20 jaar dat best behoorlijk is gekanteld, dat we van stilte naar een situatie zijn gegaan waarin allerlei overheden erkennen dat ze schuldig zijn geweest aan misdaden tegen de menselijkheid, dan komen we van ver. Mm-hmm. Dus dat is het wel degelijk een grote stap vooruit. Maar tegelijkertijd denk ik van, het is nog niet genoeg.
0: Ja, het voelt alsof je in een comma bent beland of zo. Als we kijken naar een hele zin, ben je nu een beetje achter de comma aan het wachten op het vervolg.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is ook een van de uitspraken die Rutte natuurlijk deed in die speech over de excuses. Dat is trouwens een quote van een Curaçaose kunstenaar, Serana Angelista, wil ik altijd even erbij vermelden. Want zij zei, we moeten geen punt zetten, maar een comma. Ja. Hè, implicerend dat een excuus geen einde moet zijn van het proces, van het gesprek. Nee, het moet juist extra stimulans geven om het niet alleen erover te hebben, maar vooral ook te handelen. En ja, ironisch genoeg is het kabinet Rutte een paar maanden na die excuses gevallen vanwege migratieperikelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was heel paradoxaal. Dus aan de ene kant maak je excuses voor het verleden. Aan de andere kant laat je het kabinet letterlijk vallen vanwege, achteraf bleek, leugens rondom migratie.
0: Ja.
1: En kregen we ook nog eens het meest extreemrechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus het voelde bijna als een soort backspace. Weet je wel? Dat mensen die excuses wilden uitwissen. Het was ook eigenlijk iets wat een aantal partijen heel graag hadden gewild. Dus ook in die context voelde het zeker weer als een verademing dat we het over de inhoud konden hebben, niet hoefden te discussiëren over moet het wel of niet erover hebben. En
0: Kitty Kotti is natuurlijk één keer per jaar.
1: Mm-hmm.
0: 1 juli. Het is nog geen officiële vrije dag. Denk heeft een motie ingediend, maar die is verworpen door het kabinet. Dat zag je waarschijnlijk wel aankomen, of niet?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben een minderheidskabinet met D66 en de VVD. Dus we rekenen onszelf nog niet te rijk. En weten dat het dat er nog veel werk te doen is.
0: Ja, dat is zeker zo, want jij houdt je dagelijks bezig met de Black Archives. In Amsterdam heb je een locatie waar mensen kunnen komen kijken naar archiefmateriaal. Allemaal gerelateerd aan het slavernijverleden.
1: En meer.
0: En meer, ja. En daar wilde ik je dus over vragen. Hoe was dat toen jij voor het eerst een boek of document kreeg waardoor je dacht, ja, dit mag eigenlijk niet verborgen blijven. Dit moet ik laten zien.
1: Het is eigenlijk best wel organisch ontstaan. Als ik kijk naar mijn eigen verhaal en route. Ja, ze denk ik een beetje met de paplepel ingegoten. Ik denk dat ik in groep 4 of 5 al mijn werkstuk schreef over Suriname. Ja, toen nog op een typemachine, heel ouderwets. Oh, ja. Met typex en plaatjes uitknippen en plakken.
0: Waar kwam dat dan vandaan?
1: Ik denk dat het zaadje is gepland door mijn moeder, mijn familie. Omdat ik ben hier geboren en getogen in Amsterdam, in Nederland. Maar ja, ik woonde wel in een hele Surinaamse omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kreeg een beetje vanuit de cultuur, weet je, familiefeestjes, de muziek, hoe er wordt gesproken, de taal, de klederdracht. Dus ik denk dat dat mij gewoon altijd heeft geïnteresseerd, van jongs af aan. En iets anders wat me wel heel erg opviel, dus toen ik op de middelbare school zat, is dat we voor alles moesten leren over de Grieken, de Romeinen,
0: Napoleon.
1: Allerlei excursies, de verlichting zat op het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Oud-Zuid. Maar we leerden weinig tot niks over dit stukje geschiedenis. En in die tijd ging ik ook af en toe op vakantie naar Suriname. En mijn moeder bracht me dan naar het dorpje waar zij was opgegroeid. En dat was een dorpje dat heet Coroni. En dat was vroeger gewoon een plantage.
0: Mm-hmm.
1: En ook letterlijk de plek waar mijn voorouders dus hebben geleefd en gewerkt. Dus ja, je ziet dan die dubbele lading.
0: Hoe was dat voor jou om daar rond te lopen? Om daar rond te lopen en tegelijkertijd te denken aan je voorouders?
1: Nou, ik denk dat ik op die leeftijd, ik was toen 13, 14 jaar, dus ja, nog niet per se zo bewust mee bezig was. Maar ja, je voelt het denk ik wel. Want je, wat denk ik heel sterk was, is dat je, ja, je voelt gewoon een soort, enerzijds een gevoel van thuis. Ik ben weliswaar in Amsterdam, Nederland opgegroeid. Maar dan kom je opeens in een heel ander land, heel ander klimaat, hele andere omgeving. En je, het voelt alsof je daar ook thuis hoort, ja, geworteld bent. En ja, dan hoor je wel de verhalen, hè, van vroeger. De plantage, iets wat mij altijd heeft, wat ik me altijd heb afgevraagd. Van, ja, hoe was het dat überhaupt mogelijk, weet je? Dat eigenlijk een relatief klein land...
0: Mm-hmm.
1: Zoveel mensen heeft kunnen dwingen om in slavernij te wonen, te leven. Vochten ze niet terug? Hoezo is die ongelijkheid er nog steeds? Waarom staan we vaak nog steeds onderaan de maatschappelijke ladder? Weet je? Dus dat soort vragen kwamen bij mij vooral naar boven. Dus heb ik toen ook nog mijn profielwerkstuk over geschreven. Dus voor mij is het denk ik een soort organische ontwikkeling geweest. En op een gegeven moment kregen we dus die collectie van meneer Heilbron. Daar vonden we ook weer hele bijzondere boeken, hele bijzondere stukken. Zijn we mee begonnen in een klein kamertje in Amsterdam-Noord. Yes. We hebben gewoon wat goedkope kassen bij de IKEA gekocht. Boeken erin gegooid en dat noemden wij onze bibliotheek. Nou, daar moesten we weg wegens gentrificatie. Er staat nu een hele hippe koffietent voor... waar je koffie voor de 8A, 9 euro per kopje kan kopen. Dus dat was in 2015. En toen we op zoek waren naar iets anders, kwamen we terecht in het pand waar we nu weer terecht zijn gekomen. En dat is een pand van de oudste vereniging van Surinamers in Nederland, Vereniging Ons Suriname. En toen we daar aankwamen, vonden we een hele bijzondere collectie. Echt met de hele oude pamfletten, boeken, ook... objecten, bijvoorbeeld Kitty Kotti pamfletten uit de jaren 50 en 60. Dus dat was voor mij echt een grote eye-opener. Dat er ook in Nederland een soort verborgen zwarte geschiedenis was, die ook ik niet kende.
0: Je ziet dagelijks mensen binnenkomen.
1: Mm-hmm.
0: Welk moment raakt jou nog steeds het meest?
1: Lastig om één moment te noemen. Elke week zijn er interessante momenten. Soms leuke momenten, soms momenten waarbij je even je hoofd moet scratchen. Eén interessant moment van afgelopen week, waar ik nog steeds over nadenk, is het volgende. 30 juni, dus één dag voor Kitty Kotti, zat ik met een aantal teamleden aan tafel om de voorbereidingen te treffen voor de dag erna. Want we hebben altijd een programma en een standje. Op een gegeven moment komt er een blond jongetje naar binnen lopen. Ik schat hem 15, 16 jaar. En die loopt zo naar mij toe. En vraagt, bent u meneer Esaias?
0: Mm.
1: Laat de foto zien dat hij had gegoogeld. Ik zeg, ja, dat ben ik. En ging hij opeens een verhaal van, ja, ik ben hier naartoe gestuurd door school. Omdat ik mijn vriendin... het N-woord heb genoemd. En de school zei dat ik naar u toe moet komen en het met u erover moet hebben. Dus ik zeg, huh? Wat? Wat gebeurt er hier? Dus ik zeg, kan je dat herhalen? Hij legt het weer uit en ik was echt even flabbergasted.
0: Oh, wow.
1: Niet alleen vanwege de situatie dat het jongetje zo uit het niets naar mij toe liep, maar ook dat de school dacht dat het een goed idee was dat ze die jongen dus naar mij stuurde om hem kennelijk uit te leggen waarom dit niet kan. Eén dag voor Kitty Kotti. En hij moest zijn verslag voor 2 juli dus op Kitty Kotti inleveren. Ik vond dat een heel bijzonder moment, waar ik nog steeds over nadenk.
0: Ja, want wat je vond het bijzonder. Het is bijzonder. Het is denk ik nooit eerder voorgekomen dat iemand zo naar je toe komt.
1: Wij niet, nee.
0: Nee, toch? Maar wat deed dat dan met je?
1: Ik dacht eerst even, hè, is er een camera hier? Is dit een soort sketch? Maar Ik denk dat het komt uit goede intenties voort.
0: Vanuit die school? Vanuit de school.
1: Ik vroeg hem op welke school zit je. Nou, ik heb de school gegoogeld. Bekeek de website. En op de pagina Ons Team zag ik een volledig wit team. Dus ik heb het vermoeden dat de docenten ook niet zo goed wisten wat ze met deze casus aan moesten. En toen is waarschijnlijk een docent op het idee gekomen. Weet je wat, we sturen hem naar de Mitchell en de Black Archives. Die weten wel wat
0: ze maar doen. Een belletje vooraf was misschien wel handig geweest.
1: Een belletje vooraf was denk ik...
0: En hoe heb je die jongen uiteindelijk dan verder geholpen?
1: Ik heb hem gevraagd om een e-mailtje te sturen. En dat ik er dan op terug zou komen. Ik vroeg ook, weet je wel... Het is nu best wel druk, weet je waarom? Weet je wat er morgen, wat voor dag morgen is?
0: Ja.
1: Ik zei, nee, geen idee. Dus ik zei, ga dat maar even opzoeken. Zie mijn mailtje en dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
0: Ik denk dat die scholen echt veel meer onderwijs nodig hebben binnen dit onderwerp.
1: Exact. En voor mij was dat tekenend voor waar we staan. En dat er op heel veel plekken nog aardig wat werk te doen is.
0: Zeker. Heeft hij al een mailtje gestuurd? We zijn al een aantal dagen verder.
1: Hij heeft een mailtje gestuurd. Ik moet nog even reageren. Dat ga ik deze week doen. Met de school en de docenten in CC.
0: Wauw. Ik heb hier bij Misha een voortgangsgesprek. En dat voortgangsgesprek, Mitchell, ga ik ook met jou houden. Dit is een voortgangsgesprek door ChatGPT samengesteld. We hebben een positief en een negatief punt. Ik wil het niet echt negatief noemen, ik wil het gewoon een verbeterpunt noemen. Laten we beginnen bij het begin. Mitchell Assayas wordt geprezen om zijn inzet om onderbelichte Nederlandse geschiedenis toegankelijk te maken. Zijn bijdrage aan een inclusiever historisch en maatschappelijk debat en de brede erkenning die hij daarvoor heeft gekregen, onder meer met een koninklijke onderscheiding. Positief.
1: Zeker.
0: Wat doet dit met jou?
1: Ja, ik bedoel, het is een korte samenvatting van een gedeelte van mijn leven. En ik vind het altijd wel grappig dat het eindigt met die koninklijke onderscheiding. Want voor mij is het niet per se iets waar ik super trots op ben. Ik bedoel, het is een mooie erkenning. Maar ik ben zelf niet per se fan van het Koningshuis. Dus ik heb zelfs getwijfeld om het terug te sturen.
0: Oh, ja? Omdat je geen fan bent van het Koningshuis?
1: Nee, ik vind...
0: Maar dit is dus toch wel meer dan dat. Dit is toch wel van Mitchell Assayas, we zien wat je doet. Hier krijg je erkenning voor.
1: Ja, absoluut. Dus daarom heb ik het uiteindelijk ook besloten om te houden. Maar de andere reden was het, voor zover ik weet, voor de eerste keer in de geschiedenis, andere mensen die ooit een lintje hebben gehad, hebben besloten om het terug te sturen, omdat ik een lintje kreeg. Dus...
0: Wauw, die willen zich niet... Die willen zich niet...
1: Die wilden zich niet met mij associëren.
0: Ja.
1: De antiracisme-activist van Kik als Zwarte Piet. Dus ik vond dat zo mooi, dat er een aantal mensen zo boos waren. Dat ik dacht, oké, nou, dan wil ik hem wel houden. Dan ga ik het juist een mooi plekje in mijn kast geven.
0: Je hebt het mooi schoongemaakt daar.
1: Ja, dat heeft het wel extra glans gegeven. En daarnaast vond ik het los van mij als individu toch wel een mooie vorm van erkenning, vooral voor onze beweging. Omdat een paar jaar daarvoor wij nog als nog net niet als terroristen werden weggezet door diverse media en instituten. Ja, ik weet nog dat KZP in het NCTV-rapport werd genoemd als extreem linkse gekkies. En de Telegraaf ons op een bepaalde manier had neergezet. Ze hebben behoorlijk wat meegemaakt. Dus in die zin, in die context, vond ik het een mooie erkenning. Niet voor mij als individu, maar voor onze movement.
0: En ik denk dat het ook wel weer meer deuren kan gaan openen om je doelen uiteindelijk te bereiken.
1: Jawel. Ja.
0: We hadden net even over dat stukje onderwijs. Je bent nu al jaren bezig met de Black Archives. En met het stukje bewustwording van het slavernijverleden en de geschiedenis van Nederland. Merk jij dat het onderwijs nu zich op een manier aan het vormen is waarbij het slavernijverleden en de echte geschiedenis van Nederland terugkomen in de schoolboeken?
1: Ik zie wel degelijk stapjes vooruit. Je ziet bijvoorbeeld dat Anton de Kom, ja, de Surinaamse anticoloniale verzetsheld, die zich ook heeft ingezet tegen het nazisme en het fascisme, is opgenomen in het kanon. Je ziet dat steeds meer scholen hierbij stilstaan, in het bijzonder rondom 1 juli. Wij krijgen ook steeds meer aanvragen van scholen die rondleidingen willen boeken of willen dat wij een praatje komen geven. Dus ik zie absoluut wel vooruitgang.
0: Mm-hmm.
1: Tegelijkertijd, als je denkt aan die situatie die ik net schetste van dat jongetje die naar binnen kwam wandelen en de school die dat dan op deze manier oppakt, denk ik van, er is nog aardig wat werk te doen. En ja, dat is dus ook een van de oproepen die wij als collectief vanuit de Black Archives en Zwart Manifest doen om hier structureel meer aandacht aan te geven, in het bijzonder in het onderwijs. Omdat, nou, volgens mij was dat ook een van de quotes die ik moest voorlezen. Omdat ik er wel echt van overtuigd ben dat als je deze thematiek, niet alleen van slavernij, ook het bredere koloniale verleden, migratiegeschiedenis, structureel onderdeel maakt van het curriculum op alle scholen, van basisonderwijs tot hoger onderwijs tot mbo, dat je daarmee echt wel wat problemen kan voorkomen. Je ziet gewoon dat er bepaalde vooroordelen zijn onder mensen. En ja, dat heeft voor een groot deel denk ik gewoon te maken met een gebrek aan educatie, een gebrek aan kennis. Mensen niet weten waarom wij hier zijn, waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn.
0: Michel Assaya zou zijn maatschappelijke impact mogelijk kunnen vergroten door nog meer de dialoog met andersdenkenden te zoeken, samenwerking met verschillende partijen te versterken en zijn boodschap toegankelijk te maken voor een breder publiek. Dit volgens ChatGPT zou jij met meer andersdenkenden het gesprek moeten voeren. Wat vind jij er zelf van?
1: Interessant.
0: Definieer interessant.
1: Nee, als ik denk aan andersdenken, is dat natuurlijk een hele brede term. Zijn dat mensen die bijvoorbeeld vinden dat ze het N-woord wel gewoon moeten kunnen gebruiken? Of die vinden dat het slavernijverleden toch zo lang geleden is? Ja, ik heb zelf niet altijd de tijd en energie om met dergelijke mensen nog een discussie te gaan voeren.
0: Want ben je daar klaar mee? Heb je het al vaker geprobeerd?
1: Ik heb heel vaak discussies en dialogen gevoerd. Nou, ik heb meer dan 10 jaar van mijn leven gewijd aan de anti-Zwarte Piet-beweging. Dus ik heb mijn steentje denk ik wel bijgedragen. En het is niet zo dat ik vind dat het niet moet gebeuren, dat die dialoog niet plaats moet vinden. Maar ik vind dat je wel de vraag moet stellen van, ja, aan wie is het om die dialoog constant aan te gaan. Want het is ook een soort emotional toll. Weet je? Het kost ook best wel veel energie. Het kost veel kracht om de mensen uit de groep die het betreft constant maar te vragen om de mensen die in een dominante positie zijn, in dit geval witte mensen, steeds maar uit te moeten leggen wat eigenlijk in mijn ogen een verantwoordelijkheid zou moeten zijn van het onderwijssysteem, van de overheid en juist ook van die groep witte mensen.
0: Maar kunnen deze witte mensen het überhaupt begrijpen als ze nooit in zo'n positie hebben gezeten? Een positie van racisme, onderdrukking.
1: Je zal het misschien nooit 100% kunnen voelen en begrijpen, zoals een persoon die uit zo'n positie komt. Maar ik denk wel, kijk, ik ben een man. En ik zal nooit wellicht kunnen voelen en beseffen wat het is om een vrouw te zijn in deze maatschappij. Maar ik heb wel een stukje bewustwording en kennis om te begrijpen dat er nog steeds sprake is van ongelijkheid op basis van gender. En dat ik daarom als man wellicht ook een stukje verantwoordelijkheid moet nemen om andere mannen een stukje kennis mee te geven of op hun gedrag aan te spreken. dat zal niet alleen bij vrouwen moeten liggen. En hetzelfde geldt denk ik voor die verhoudingen op basis van etniciteit. De burden moet niet altijd liggen op de schouders van zwarte gemeenschappen om constant maar uit te leggen waarom het N-woord niet zou moeten kunnen. En dat vind ik dus ook zo opmerkelijk aan het feit dat dat jongetje bij mij naar binnen kwam lopen. Hoezo?
0: Moet jij het uitleggen?
1: Waarom moet ik het uitleggen?
0: Kan zijn docent het gewoon niet?
1: Je bent letterlijk een docent. Ja. Dus jou, je wordt ervoor betaald om kennis over te dragen aan een nieuwe generatie. Waarom zoek je zelf niet een stukje informatie op online? Gebruik. Ik ben zelf geen fan van ChatGPT. Gezien hun connecties met Trump. Gebruik Google. Gebruik een andere tool. Die kennis is best wel makkelijk te vinden.
0: Maar dacht die mentor waarschijnlijk niet dat jij het met veel meer gevoel kan overbrengen? Van Mitchell Esaias, die kan uitleggen. Die kan het theoretische gedeelte heel goed uitleggen. Maar die kan ook vanuit een bepaald gevoel overbrengen aan het kleine pubertje van 12, 15, whatever. Ja. Waarom hij de N-woord nooit zou mogen gebruiken.
1: Ik zou het ook kunnen. Ik ben ook in principe best bereid het te doen. Maar we hebben het zojuist gehad over heling en herstel.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof zeker in dialoog en mensen kennis meegeven. Maar juist omdat het zo'n structureel probleem is, denk ik, leg niet de verantwoordelijkheid bij mij als individu. Pak juist zelf je verantwoordelijkheid op als docent en als school, als instituut. Om dit bij al die kinderen op de school, in de klas mee te geven. Want het feit dat die jongen dacht dat het oké was om iemand die hij zijn vriendin noemt het N-woord te noemen.
0: Ja.
1: Betekent dat het iets niet helemaal goed is gegaan in zo'n omgeving, maar misschien ook in de educatie op school. Dus ja, kijk hoe je dat kan aanpassen. Dus iets wat ik bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen is, ja, kom met de hele klas bij ons langs en dan kunnen we een les geven waarop het op een toegankelijke manier zowel aan de docenten als de leerlingen meegeven. En ontwikkel misschien een protocol van, ja, mocht dit in de toekomst weer gebeuren, hoe pakken wij dit als school op? Laten we niet meteen het jongetje naar mij sturen. Maar laten we kijken hoeveel
0: je weet. Heb je een nieuw klasje gevormd daar op vrijdagavond?
1: Precies, precies.
0: Mitchell, stel er is een vraag over de andersdenkende. Stel, je krijgt de mogelijkheid om met iemand dat gesprek aan te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Met wie zou jij heel graag dat gesprek willen voeren? Een andersdenkend persoon en met wie jij de dialoog aan zou mogen gaan voor een uur?
1: Jeetje. Dat is een hele goede vraag. Gaat niet per se heel direct iemand. Komt niet direct iemand in me op. Maar ik denk dat ik het heel interessant zou vinden om een gesprek aan te gaan met een persoon die, laten we zeggen, 10, 15 jaar heel sterk van mening was dat Zwarte Piet gewoon een onschuldige kindertraditie was. Daar zich misschien ook heel actief over heeft uitgesproken. En in de loop der tijd wel tot nieuwe inzichten is gekomen. Ik zou met zo'n persoon wel het gesprek aan willen gaan om te weten van, hoe heb jij dat ervaren? En wat zijn nou de momenten geweest die tot die nieuwe inzichten hebben geleerd?
0: Mm. Want jij hebt nog niemand gevonden die binnen dit plaatje past.
1: Op zich, ik ben een aantal van ze tegengekomen, maar ik heb niet een uur lang een gesprek met ze gevoerd.

0: just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air.
1: Ja, hierin hebben we een stukje Philadelphia gemixt met Amsterdam.
2: Je hoorde mooie mix, mooie mix.
1: Je hoorde aan het begin de tram, met in het bijzonder tram 2. En daarnaast hadden we de tune van The Prince of Bel-Air erin gemixt. Geprobeerd te mixen, maar ik weet 100% dat een Afro Jacket veel beter zou doen. Maar dit is het geluid van jouw jeugd, Mitchell.
2: Ja, zo'n onderdeel van mijn jeugd.
1: Dus, ja.
2: Wij werden de vraag gesteld van, nou ja, bedenk een aantal geluiden of tunes die...
1: En kon je niet kiezen tussen deze twee?
2: Ik deelde gewoon een aantal ideeën, maar ik vind dit wel een prachtige mix.
1: Oké, laten we even beginnen bij Eindhalte Tram 2.
2: Ja, dat is waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Het had de tram 2, Amsterdam, Nieuw-West, Slotervaart. Dus ik pakte altijd de tram om naar school te gaan, om richting het centrum te gaan. En ja, wat ik wel bijzonder vond, toen de tijd en nu ook, nu begrijp ik het wat beter, is dat als ik de tram pakte, en dan soms ook de metro, dat je gewoon de samenstelling van de tram zag veranderen. Naar gelang je de... Ja, verder ging. En dus een nieuw West waar ik instapte. Ja, best wel gemixt. Turks, Marokkaans, Surinaams, Nederlands. Kwam je bij het Valeriusplein, Oud-Zuid. Nou ja, nou, middenklasse witte mensen. Ja. Over het algemeen. Pak je de metro richting Zuidoost. Ja, hoe verder je gaat, hoe zwarter het wordt. Centrum weer heel gemixt. Veel toeristen, expats. En ja, ik vond dat vroeger altijd heel interessant om te zien. Omdat ik had toen niet per se de woorden ervoor. Maar ja, iemand zei een keer van ja, we zeggen vaak multiculturele samenleving. Maar soms voelt het een beetje als een soort multiculturele naast elkaar leving. Omdat ja, je toch wel ziet hoe groepen gedeeltelijk met elkaar leven en wonen. Maar vaak ook wel echt langs elkaar. En ja, dat zie je heel goed als je de tram pakt van Eindhoven, de tram 2 naar het centrum. Ja. En misschien ook de metro.
1: Ja, grappig hoe je dat zo zegt inderdaad. Je gaat langs de stad, een reis door de stad, maar ook een reis langs de nationaliteiten van de inwoners van die stad. Daarnaast hebben we ook nog The Prince of Bel-Air als tune. Ik kan denk ik wel ongeveer raden waarom. Ik bedoel, jij zat daar als jonge televisie te kijken. En je favoriete comedy show is The Fresh Prince.
2: Zeker. Ik zal niet de enige zijn. Maar nee, The Fresh Prince was denk ik voor velen van ons en die generatie natuurlijk echt een legendarische show. Die je natuurlijk aan het lachen maakte. Maar af en toe ook wel echt kon raken.
1: Ja.
2: Dus er zijn een paar hele mooie scènes. Bijvoorbeeld als Will Smith zijn vader volgens mij voor het eerst ontmoet. En ja, dat is wel een scène die me toen heeft geraakt.
1: Die scène heeft mij voornamelijk geraakt toen hij de dag erna probeerde te vluchten van Will Smith.
2: Ja.
1: En dat hij hem tegenkwam bij de deur. En dat zijn oom hem moest troosten van, hey, die man is het is het niet waard om achter hem aan te gaan.
2: Mm-hmm.
1: Inderdaad, wat jij zegt, een serie met ups en downs. Maar als ik even terug ga naar jouw jeugd, die zei al opgegroeid in Nieuw-West. Omschrijf mij even de jonge Mitchell Essayas.
2: Ik zou zeker niet zeggen dat ik vroeger al Haantje de Voorste was en een soort geboren activist. Maar ik had wel degelijk een stukje bewustzijn. Ik denk dat ik me in de loop der tijd heb ontwikkeld. Ik was best wel een verlegen jongetje. Zeker basisschoolperiode. Mm-hmm. Het is toch op de achtergrond. Ik was ook best wel ziek in de periode dat ik op de basisschool zat. Veel eczeem en dat soort zaken. En ja, middelbare schooltijd. Ik zal niet zeggen dat ik vooraan in de klas zat. Integendeel. Het ging me redelijk gemakkelijk af. En als we het hebben over die tram 2. Vond ik die school waar ik zat, Spinoza Lyceum, wel een goed voorbeeld. Het was een school waar je kinderen uit alle lagen, alle buurten, alle culturen van de stad of misschien Nederland bij elkaar had. Dus in de pauze ging iedereen ook met elkaar om. Maar ik zat dan op het VWO. En dan was het wel vaak zo dat ik de enige donkere jongen in de klas was. Dus dat viel me ook op. Tijdens de lessen was ik dan een van de weinigen met een migrantenachtergrond. Maar in de pauzes ging iedereen met elkaar om.
1: En heb je nog contact met een van je klasgenoten?
2: Ja, met een aantal heb ik nog af en toe contact.
1: En hadden ze de Mitchell Assayas als activist kunnen aanzien komen? Of zeggen ze van, wow, ik had niet verwacht dat je deze kant op ging, Mitchell?
2: Wat ik wel eens hoor, is dat ze wel zagen dat ik al interesse had in deze thematiek. Dus ik was vaak, weet je, als je dan een boekverslag moest schrijven of een werkstuk, ging het vaak over deze onderwerpen. Maar het is niet zo dat ik toen al met mijn vuisten op de barricade stond. Ja. En elke dag in debat ging.
1: Nee.
2: Integendeel.
1: Je was geen mini Malcolm X.
2: Nog niet. Het kwam er nog niet uit.
1: Okay.
2: Ik ging ook wel eens een uurtje spijbelen. Ja. Naar de coffeeshop. Ja, mama, dat deed ik ook. Maar desondanks deed ik mijn ding en heb ik het wel gewoon goed kunnen afronden.
1: In het leven wankelt het af en toe. En we hebben je gevraagd om daar een plaat aan te koppelen. En jij kwam met het nummer van Sizzla, Be Strong.
2: Mm-hmm.
1: Wat is het verhaal achter jouw wankelmoment en waarom koppel je die aan deze plaat?
2: Sizzla, Be Strong. Ik heb toevallig heb ik hem nog live gezien afgelopen zaterdag bij een reggae festival. Dus dat was heel cool. En ja, het is voor mij gewoon een heel mooi nummer waarin hij letterlijk zingt. Yes, you've got to be strong and do the best you can. En ik denk dat bijvoorbeeld in die periode dat je aan het puberen bent, eindfase middelbare school, 17, 18 jaar. Ja, dat je toch wel met wat vragen zit over je identiteit, over wie je bent, waar je moet staan in het leven. Ik groeide gedeeltelijk, in ieder geval vooral met mijn moeder op. Ja, vader was niet altijd evenveel aanwezig. Desondanks wel een aardige band nu met hem. Maar nou ja, dat brengt wel wat uitdagingen met zich mee. Ja, een stukje onzekerheid. Niet helemaal goed weten waar je naartoe moet gaan. Ook als enige donkere jongen wederom. In de klas. En dan ga je om met jongens uit de buurt die een ander pad bewandelen.
1: Mm-hmm.
2: Soms het straatpad. En ja, dit was wel een van de nummers en artiesten die via muziek een stukje kracht en inspiratie gaven. Maar ook een stukje educatie.
1: Wow. Ja,
2: want vooral via reggae muziek heb ik, denk ik, in die periode meer geleerd over zwarte geschiedenis dan mijn schoolboeken op het Spinoza Lyceum.
1: En hoe ben je op dit nummer gekomen? Hoe heb je dit nummer ontdekt? Weet je dat
2: die
1: nog?
2: In die tijd was er een soort opleving van reggae muziek.
1: Mm-hmm. Over welke tijd hebben we het nu?
2: Ja, de 2000 tot 2005. Weet je, had je Sizzla, Luciano, Capleton. Waren best wel populaire artiesten. Ging dan met mijn neven naar de festivals.
1: Oh, ja.
2: Af en toe ging ik ook wel naar een concert met vrienden, neven. Ook af en toe met mijn vader. Dus ja, die muziek was wel echt een grote bron van inspiratie. Maar
1: en, twee weken geleden zag je hem live.
2: Twee dagen geleden. Zaterdag. Ja.
1: Zag je hem live.
2: Mm-hmm.
1: Wat doet dat dan met je als je weet dat zijn muziek jou best wel veel heeft gebracht?
2: Ja, dezelfde inspiratie gaf het zeker wel weer. Het was wel een stukje nostalgie. En dat brengt je echt terug naar die periode. En het was gewoon weer genieten. Springen. Meedansen, meezingen.

0: Je hoorde Be Strong van Sisla. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redouane Uitworg. En mijn gast die gelooft dat als we onze geschiedenis beter begrijpen, we elkaar ook beter begrijpen. Die overtuiging drijft hem al jaren. Als oprichter van de Black Archives, als activist, als antropoloog. Maar wat doet zo'n missie eigenlijk met degene die haar draagt? Mitchell Assayas, jij draagt de missie, je bent activist, antropoloog. Je zei net ook, activisme zit in mijn DNA. Mm-hmm. Leg uit, wat bedoel je met deze quote? Activisme zit in mijn DNA.
1: Nou, voor mij voelt het bijna als een soort verplichting, een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan wat ik zie als een intergenerationele emancipatiestrijd die vele van mijn voorouders hebben voortgezet. Ik zeg niet begonnen, ik zeg niet geleverd of beëindigd. We hebben net Kitty Kotti herdacht. 153 jaar geleden werd het op papier afgeschaft. Maar we zien dat in 2026 helaas er nog steeds sprake is van ongelijkheid op allerlei facetten. Kijk bijvoorbeeld naar het Oranje Elftal. Mm. Ironisch genoeg, één dag voor Kitty Kotti moesten de zwarte spelers van het Oranje Elftal hun social media accounts afschermen, omdat ze werden helemaal kapot werden gemaakt met racistische reacties omdat ze een penalty hadden gemist. En dat is voor mij helaas een pijnlijk voorbeeld van hoe die raciale denkbeelden nog steeds doorwerken in het heden. En er zijn heel veel voorouders die op allerlei manieren zich hebben ingezet om die ongelijkheid te bestrijden. En nou, voor mij voelt het dus ook als een soort plicht en verantwoordelijkheid naar hen toe om dat op mijn eigen manier voor te zetten.
0: Maar als het in je DNA zit, zou je dan ook activisme een keer kunnen uitschakelen? Zou je kunnen ook zeggen, vandaag even niet?
1: Ja, ik denk dat ik daar wel steeds beter in word. Ik denk dat ik vergeleken met 5 en 10 jaar geleden dat al op een iets lager pitje heb gezet, bewust. Mm-hmm. Gelukkig is het ook ietsje minder nodig op bepaalde vlakken. En de periode, dat is 2014 tot 2022, ja, was ik bijna non-stop hiermee bezig. Vooral met die anti-Zwarte Piet-beweging, waar we van half november vooral natuurlijk in het hoogseizoen bezig met de anti-Zwarte Piet-strijd. Ja. Demonstraties, protesten organiseren. Nou ja, 6 december kondigden we alweer de volgende acties aan. In juli, de hele periode ervoor, hard bezig.
0: Heb je wel eens getwijfeld in die drukke periode, heb je wel eens getwijfeld om ermee op te houden? Om erbij neer te leggen? Misschien zelfs opgeven?
1: Nee, dat is voor mij nooit de optie geweest. Absoluut niet. Gek genoeg, hoe pittig het op bepaalde momenten ook is geweest, voelde het ook gewoon als een fun thing to do. Want je ontmoet heel veel mensen. Je komt op plekken waar je normaal gesproken nooit zou komen. Je bouwt toch een soort kameraadschap op met mensen waar je een hele intense situatie mee beleeft. Weet je, zo'n demonstratie, niet wetende wat je gaat tegenkomen. Ja. Mensen die met eieren gaan gooien of de snelweg gaan blokkeren. Weet je, dat creëert wel iets. En dat vond ik de keerzijde. Dus iets heel moois wat mensen vaak dan niet meekrijgen. Dat je echt samen ergens doorheen gaat. En ook resultaten ziet. Want je ziet in de loop der tijd ook dat mensen tot voortschrijdend inzicht komen. En dat het ook impact heeft. Lokaal, nationaal, op bedrijven. Dus dat gaf juist heel veel energie.

0: inderdaad, ik moet wel zeggen, na verloop van tijd had ik wel zoiets van, oké.
1: Maar je gezin moet er ook wel helemaal op ingesteld zijn dat je zo activistisch bent. Want het is niet zo van, het is 5 uur, ik ga lekker naar huis. Ik doe alles dicht, ik zet alles uit. En morgen gaat de wekker om 8:30 en ik ben 9 uur, 9:30 weer op het werk. Ik denk dat dat gewoon de hele dag doorgaat. En je gezin zou daarop ingesteld moeten zijn. Hoe heb jij dat gedaan?
0: Klopt. Ik heb nog geen gezin. In de zin van, ik heb geen kinderen. Ik word deze maand 38. En ja, het is denk ik iets makkelijker geweest, omdat ik niet die verantwoordelijkheid van het vaderschap droeg.
1: Wat nou als je die wel had op je 28ste?
0: Ja, dan zou het natuurlijk een ander verhaal zijn. Ik denk, als ik kijk naar het voorbeeld van Jerry, een van de medeoprichters van Kick Out Zwarte Piet, die heeft echt toch wel zware offers moeten maken, in de zin van zijn kinderen een stuk minder zien. Zijn kinderen zelfs een andere achternaam bewust gegeven, omdat hij ze niet die negatieve impact wilde laten voelen. Hè, ja. Van mensen die allerlei bedreigingen gingen uiten. Dus ja, het was wel een hele serieuze zaak. En
1: ja, zou jij dat ook bereid toe te zijn om te doen? Naamveranderingen bijvoorbeeld?
0: Weet ik niet. Hele moeilijke. Ik ben blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
1: Nou, gelukkig zit jij dus niet in die situatie van Jerry, dat jij dit soort offers moet brengen. Laten we ook vooral er niet aan denken. Met de Black Archives ben jij gewoon lekker bezig. In Amsterdam heb jij een ruimte waar mensen naar binnen kunnen komen. Kunnen kijken naar de archieven. En per seizoen hou jij je bezig met verschillende

0: moeten zijn. Hoe heb jij dat gedaan?
1: Klopt. Ik heb nog geen gezin. In de zin van, ik heb geen kinderen. Ik word deze maand 38. En ja, het is denk ik iets makkelijker geweest, omdat ik niet die verantwoordelijkheid van het vaderschap droeg.
0: Wat nou als je die wel had op je 28ste?
1: Ja, dan zou het natuurlijk een ander verhaal zijn. Ik denk, als ik kijk naar het voorbeeld van Jerry, een van de medeoprichters van Kick Out Zwarte Piet, die heeft echt, ja, toch wel zware offers moeten maken, in de zin van zijn kinderen een stuk minder zien. Zijn kinderen zelfs een andere achternaam bewust gegeven, omdat hij ze niet die negatieve impact wilde laten voelen. Ja. Van mensen die allerlei bedreigingen gingen uiten. Dus ja, het was wel een hele serieuze zaak. En
0: zou, jij dat ook, wel... zou jij dat ook bereid toe te zijn om te doen? Naamveranderingen bijvoorbeeld?
1: Weet ik niet. Hele moeilijke. Ik ben blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
0: Nou, gelukkig zit jij dus niet in die situatie van Jerry, dat jij dit soort offers moet brengen. Laten we ook vooral er niet aan denken. Met de Black Archives ben jij gewoon lekker bezig. In Amsterdam heb jij een ruimte waar mensen naar binnen kunnen komen. Kunnen kijken naar de archieven. En per seizoen hou jij je bezig met verschillende onderwerpen, thema's. En er komt weer iets nieuws aan, een nieuwe expositie.
1: Ja, dus naast het archief, die mensen kunnen bezoeken en bekijken voor onderzoek of gewoon inspiratie, ontwikkelen we ook exposities. En we hebben in april, jongstleden, een nieuwe expositie geopend. Dat heet Echoes of Independence. Echo's van onafhankelijkheid. En als ik het zelf vind, het een hele mooie expositie geworden. Waarin we werk tonen van hele toffe kunstenaars uit Suriname, Cape Verde, Ghana en Congo. En dat hebben we ontwikkeld omdat het vorig jaar 50 jaar onafhankelijkheid was van Suriname en Cape Verde. Congo 60 jaar. En Ghana, ja, dat hebben we bij betrokken omdat ze een hele belangrijke rol speelden in de antikoloniale bewegingen. En de vraag die we stelden was van, oké, enerzijds moet het natuurlijk gevierd worden, want ja, de landen staan op papier op eigen benen. En er is wel degelijk veel veranderd in positieve zin. Maar tegelijkertijd zien we dat er nog allerlei neocoloniale structuren zijn. We zien dat er nog steeds sprake is bijvoorbeeld van uitbuiting op het gebied van grondstoffen die door buitenlandse bedrijven worden gewonnen, terwijl het volk er weinig tot niet van profiteert. Kijk naar de goudsector in Suriname, Ghana ook, in Congo. Dat is een van de grootste humanitaire crisis gaande.
0: Heftig.
1: Aan de andere kant zie je dat heel veel van die bewegingen veel meer met elkaar verbonden waren dan we vaak denken. En dat vrouwen ook een hele belangrijke rol daarin speelden. Dus op een hele creatieve manier vertellen we dit verhaal met kunstenaars, met archiefmateriaal. En iedereen is welkom om dat te komen.
0: Mooi, echt heel mooi. Goed dat het er is. Tot wanneer kunnen we deze nieuwe expositie bezoeken?
1: Tot eind oktober in het Suriname Museum. Dat is het pand waar we ooit begonnen als kleine initiatief. Was toen nog van een oude vereniging, van Suriname. En zij hebben het hele pand getransformeerd tot een museum. En binnen het pand hebben wij dus ons gerenoveerde archief en een expositieruimte.
2: Odi odi, Dion hier. Hey Mitchell, ik wil je via deze weg zeggen dat ik onwijs trots op je ben. Ik ken je al ruim 15 jaar en ik heb van dichtbij mogen zien hoe je van een actieve student je hebt doorontwikkeld tot een zeer deskundige volwassen man die gewoon geschiedenis heeft helpen schrijven. Van de eerste zwarte studentenvereniging aan de VU en het mede-elimineren van Zwarte Piet, tot en met het opzetten van een gerenommeerd instituut als de Black Archives en het helpen vormgeven van het Zwart Manifest, waarmee we concreet beleid helpen vormgeven om de positie van zwarte Nederlanders te verbeteren op sociaal, cultureel, spiritueel en economisch niveau. En weet je, het zijn allemaal hele belangrijke dingen, maar alsjeblieft vergeet niet. Libi moest Libi. Zo zo lobby.
1: Mooi. Dionne.
0: Ja, Dionne.
1: Ja.
0: Abdul Hafiz Khan.

0: Dit had je natuurlijk niet aanzien komen.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Je bent ook nerveus aan het tekenen op een papiertje, zie ik steeds.
1: Nee, ik was opeens, begon opeens te doodelen en allemaal dingetjes te tekenen.
0: Dionne Abdulhafiz Khan, ze heeft hele mooie woorden gedeeld net met ons over jou. Wat betekent zij voor jou?
1: Ja, Dionne is een van de mensen waarvan ik denk van, ja, daar zou ik mijn hand vol in het vuur steken. Dat als we iets moeten doen voor onze community, iets moeten organiseren, iets moeten opzetten, dat het gebeurt zonder dat ze eerst aan zichzelf denkt in plaats van het gemeenschappelijke belang.
2: Ja.
1: En dat is iets wat soms helaas toch een beetje zeldzaam is. Dus ik ben ook heel dankbaar voor die samenwerking. Ze is een van de mensen die heel actief is ook voor het Zwart Manifest. Jerry Afrië en een aantal anderen ook. En we kennen elkaar inderdaad from way back. 15 jaar geleden toen we nog studenten waren. Dus het is mooi dat 15 jaar later we nog steeds op een hele fijne manier samen kunnen werken.
0: Ja, mooi. Ik zie dat het bijna tijd is, Michel Esaias. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. We hebben nog één plaat. En dit is de plaat die jij koppelt aan de liefde. Dat is die van Burna Boy. Sweet Love.
1: Ja, zeker.
0: Je zei net dat je nog geen gezin hebt. Je hebt nog geen kinderen. Mm-hmm. Waardoor het activistische leven jou toch enigszins wat makkelijker gaat dan bij anderen.
1: Ging.
0: Mm-hmm. Ging. Vertel.
1: Nee, ik... Het leven bestaat uit fases.
0: Mm-hmm.
1: En zoals ik aangaf, ik heb wel besloten om die vorm van activisme op een iets lager pitje te zetten.
0: Mm-hmm.
1: Ik zet het wel voort op andere manieren. En ja, ik probeer nu ook ietsje meer voor mezelf te zorgen. En ook te kijken naar mijn familie, mijn naasten en de liefde.
0: En de liefde?
1: Zeker. Niet onbelangrijk.
0: Hoe staat het in de liefde?
1: Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Een hele leuke dame tegengekomen waar ik nu mijn leven mee deel.
0: Mooi.
1: Dus dit is ook een van onze nummers.
0: En daarom heb je hem uitgekozen om mee te eindigen vandaag.
1: Zeker.
0: Michel Esaias, ik wil je bedanken voor je tijd. Succes met je nieuwe expositie bij de Black Archives. Te zien tot en met oktober. En voor meer informatie check je gewoon de website. Wil jij eerder gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast app en abonneer zodat je niks mist. Mij hoor je morgen weer, maar nu eerst Burna Boy, Sweet Love.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada gaat 12 onderzeeërs kopen van een Duits bedrijf. Naar verluid betaalt Canada daar ruim 10 miljard euro voor. De Canadese premier spreekt van de grootste militaire aankoop in de geschiedenis van zijn land. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren en ze zullen door Canada gebruikt worden om de invloed van het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch nog grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwesties, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de